0: 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Adoptiebureau Wereldkinderen onderzoekt of geadopteerden delen van hun adoptiedossier kunnen laten vernietigen. Dat gebeurt na kritiek van de autoriteit persoonsgegevens, schrijft Trouw. De kwestie kwam aan het rollen door Dong-hee Kim. Zij ontdekte dat Wereldkinderen kopieën van haar privébrieven met haar biologische ouders had bewaard en weigerde die te vernietigen. De autoriteit persoonsgegevens gaf Kim deze week gelijk. De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet in Amsterdam-Noord, na onrust rond de Sneeuwbalweg. De politie moest eraan te pas komen toen de brandweer een buitenbrand wilde blussen en het onrustig werd. Er werden stenen en vuurwerk naar agenten gegooid. De politie heeft 3 mensen aangehouden voor vernielingen. De onrust volgde op een brief van burgemeester Femke Halsema, waarin zij een alternatief plan voor het traditionele oudjaarsvuur afwees op advies van de brandweer. Stichting BOK uit Amsterdam is mogelijk betrokken bij een witwaszaak, meldt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van de Telegraaf. In mei werden 6 man uit Amsterdam aangehouden op verdenking van het witwassen van tenminste 38 miljoen euro. Eén van hen, een 26-jarige man, zit nog vast. De Telegraaf schrijft dat geld is witgewassen via valse facturen aan BOK. De stichting ontving vorig jaar bijna 2 miljoen euro subsidie van de gemeente Amsterdam. De Zuid-Hollandse politiek heeft het aantal mogelijke grote bouwlocaties buiten bestaande steden en dorpen uitgebreid. Provinciale staten willen dat locaties in Barendrecht, Bodegraven-Reewijk, Goeree-Overflakkee, Waddinxveen en Zuidplas worden meegenomen in een onderzoek. De provincie kijkt of de bouwplannen voldoen aan de regels en wat de mogelijke effecten zijn op de omgeving en het milieu. Vlak voor de zomer besloot een meerderheid van provinciale staten om de regels rond bouwen in het buitengebied te versoepelen. Zuid-Holland heeft met het Rijk afgesproken om tussen 2022 en 2030 een 250.000 woningen te laten bouwen. In het centrum van Arnhem zijn woensdagavond ongeveer 200 mensen samengekomen om steun te betuigen aan de queergemeenschap. In de nacht van dinsdag op woensdag werden op de blauwe golven regenboogvlaggen met mast en al uit de grond getrokken. Het COC Midden-Gelderland en Dolomina's riepen daarop op om bijeen te komen voor een vrolijk en duidelijk tegengeluid. Burgemeester Ahmed Marcouch hield een toespraak en noemde het vernielen van de vlaggen diep kwetsend, ongekend laf en simpelweg crimineel. De gemeente Arnhem heeft woensdag nieuwe vlaggen opgehangen en aangifte gedaan van vernieling. De meeste oppositiepartijen in de Tweede Kamer steunen de begroting van het ministerie van Volksgezondheid nog niet. Partijen van links tot rechts vinden de begroting niet goed genoeg. Ja 21 en Pro vragen zich af hoe D66 een meerderheid voor de plannen wil krijgen. De ChristenUnie wil snel duidelijkheid van het kabinet. BBB zegt dat het om het totaalpakket gaat en dat er nog geen begin van een meerderheid is voor de voorliggende plannen.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Verschillende leden van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage maken in een documentaire racistische, seksistische en gewelddadige uitspraken. Een partijlid noemt Aziatische huiseigenaren parasieten en doet anti-islamitische uitspraken. Een ander wil varkenskoteletten begraven op een plek waar een moskee gepland staat. Reform UK noemt het gedrag onbehoorlijk en zegt het te onderzoeken. De documentaire Undercover, een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Een vrachtschip dat voor anker lag in Roemeense wateren is in brand gevlogen. De Roemeense minister van Defensie zegt dat wordt onderzocht of het schip is geraakt door een drone. Het gaat om de Yara J, die onder de vlag van de Comoren vaart en chemicaliën en olie vervoert. De bemanning kon worden geëvacueerd. Roemenië beklaagt zich sinds de Russische inval in Oekraïne regelmatig over schending van zijn luchtruim door Russische drones. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn bij grote demonstraties meerdere overheidsgebouwen beschadigd. Veelal studenten betogen voor de tweede dag op rij voor betere omstandigheden op universiteiten en eisen het vertrek van premier Edi Rama. Woensdag werd brand gesticht in de hal van het ministerie van Justitie. Ook panden van financiën en het kantoor van de premier werden belaagd. De politie zette waterkanonnen en traangas in, maar de demonstranten lieten zich niet verjagen. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink in het land is verbeterd. Het bedrijf van Elon Musk handhaaft wel beperkingen voor de snelheid waarmee drones zich kunnen verplaatsen, terwijl ze verbonden blijven met de dienst. SpaceX houdt de limiet op 161 km per uur. Gedurende de dag lagen de werkelijke limieten volgens het ministerie aanzienlijk lager. Elon Musk schrijft op X dat Starlink is beperkt tot civiele of defensieve activiteiten en niet mag worden ingezet voor offensieve militaire acties. Een gevangene is ontsnapt in de Duitse stad Essen tijdens een doktersafspraak. Twee gemaskerde mannen overmeesterden woensdagmiddag de twee gevangenisbewaarders bij de medische praktijk. De gevangene vluchtte op een elektrische scooter. De bewaarders werden vastgebonden, maar raakten niet gewond. De politie voert een grootschalige zoekactie uit in het centrum. De man heeft mogelijk banden met de georganiseerde misdaad. Het Oekraïense staatshoofd Volodymyr Zelensky zegt dat het jammer is dat zijn land de Verenigde Staten als trouwe bondgenoot verliest. Volgens Zelensky komt dat niet door Oekraïne zelf. Hij benadrukt dat zijn land zich geen zwakte kan veroorloven en niet te koop is. Oekraïne heeft problemen met Starlink-ontvangers van Elon Musk, die cruciaal zijn in de oorlog tegen Rusland. Zelensky is momenteel op bezoek in het Verenigd Koninkrijk bij premier Andy Burnham en bespreekt daar onder meer de Starlink-problemen. En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurs in New York zijn woensdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op inflatiecijfers over september die hoger uitvielen dan verwacht. De consumentenprijzen stegen in september met 0,6% vergeleken met de maand ervoor. Op jaarbasis ging het om een toename van 3,7%. De Dow Jones-index eindigde 0,1% lager op 51.621 punten. De S&P 500 sloot 1,1% lager. Techgraadmeter Nasdaq verloor 1,9%. De Verenigde Staten moeten zich aan de wetgeving van Groenland houden als zij naar grondstoffen op het eiland willen zoeken. Dat zegt het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. President Trump had eerder woensdag verklaard dat de VS gaan beginnen met grootschalige olie-, gas- en mineralenexploratie op Groenland. Het Arctische eiland is onderdeel van het Deense Koninkrijk en heeft nieuwe olieboringen verboden. Vorige maand sloten de VS, Groenland en Denemarken een akkoord om de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland te versterken. Iowa, Kansas en 6 andere Amerikaanse staten starten een rechtszaak tegen OpenAI. De staten verwijten het bedrijf dat ChatGPT schadelijk is voor kinderen. Volgens aanklager Brenna Byrd van Iowa geeft ChatGPT gevaarlijk medisch advies, spoort het aan om pijn te doen en moedigt het mensen aan om zelfmoord te plegen. Het bedrijf zou beweren dat ChatGPT veilig is, terwijl het zich voordoet als denkbeeldige vriend. Iowa start daarnaast een aparte zaak om OpenAI te dwingen zich te houden aan staatswetgeving rond consumentenfraude. Sander van der Laan stopt na 4 jaar als topman van de Duitse parfumerie- en cosmetica-keten Douglas. Hij heeft zelf besloten om te vertrekken. Van der Laan wordt per 1 november opgevolgd door de Fransman Jean-Marc Bellache. Die is woensdag door de Raad van Commissarissen benoemd voor 4 jaar. Van der Laan was eerder topman van Action en Albert Heijn. Albert Heijn wil woensdagavond de reguliere levering van alle vers producten aan winkels hervatten. De supermarktketen verwacht dat de distributiecentra vanavond weer operationeel zijn. De afgelopen dagen waren er lege schappen in een aantal vestigingen door IT-problemen. De reguliere leveringen van houdbare producten zijn dinsdagavond al volledig hervat. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en per productcategorie nog verschillen. ASML steeg woensdag 1,2% op de Amsterdamse beurs, na bekendmaking van de kwartaalcijfers. De chipmachinemaker uit Veldhoven verhoogde zijn omzet en winst en scherpte de omzetverwachting voor het hele jaar aan. Topman Christophe Fouquet zegt dat het bedrijf blijft profiteren van grote investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie. ASML is wereldwijd de enige fabrikant van zeer geavanceerde lithografie-systemen, waarmee chipconcerns de benodigde chips voor AI-toepassingen kunnen maken. Branchegenoten ASMI en BESI stegen tot 1,2%.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Nelral Mekkies blijft tot en met 2031 teambaas van Red Bull in de Formule 1. De Fransman volgde ruim een jaar geleden Christian Horner op, die sinds 2005 aan het roer stond. Horner won in die periode 8 wereldtitels met Sebastian Vettel en Max Verstappen en 6 constructeurstitels. De aandeelhouders van Red Bull zeggen dat Mekkies een cruciale rol heeft gespeeld bij het leiden van het team door een belangrijke overgangsperiode. Verstappen verlengde in augustus zijn contract tot en met 2030. Zijn teamgenoot Isaac Hadjar tekende vorige maand bij tot eind 2027. Liverpool heeft ook de tweede wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen. Het elftal was in Oostenrijk veel te sterk voor LASK, 3-6. Jeremy Frimpong kopte raak en gaf de assist bij het vijfde en zesde doelpunt. De Fransman Bradley Barcola maakte 3 doelpunten. Naast Frimpong had ook Ryan Gravenberg een basisplaats. Virgil van Dijk viel na ruim een uur in. Sivan Hassan doet zondag niet mee aan de marathon van New York. De 33-jarige Nederlandse atlete is ziek geweest en heeft daardoor niet genoeg kunnen trainen. Ze schrijft op Instagram dat haar voorbereiding door ziekte vertraging opliep. Vorig jaar eindigde Hassan als zesde in New York en sprak ze achteraf van haar slechtste marathon ooit. Ze beschouwt de marathon van New York samen met die van Londen als de grootste ter wereld. Venezia is de vierde club in de Serie A die dit seizoen van trainer wisselt. Davide Nicola volgt bij hekkensluiter Giovanni Stroppa op. Venezia verloor de eerste 6 competitiewedstrijden en kreeg al 16 doelpunten tegen. Eerder ontsloegen Fiorentina, Bologna en Parma dit seizoen ook hun trainer. AS Roma heeft in de Champions League met 3-4 verloren van Real Madrid. Martin de Roon en Daniel Malen scoorden alle 3 de doelpunten voor de Italianen. De Roon schoot AS Roma in de 20e minuut op voorsprong. Kylian Mbappé maakte gelijk. Malen maakte er in de tweede helft 2-1 en 3-1 van. Real Madrid kwam in de slotfase 3 keer uit een hoekschop tot scoren. Carlos Espi, Endrick en Antonio Rüdiger maakten de 3-4. Real Madrid staat na 2 speelronden op 6 punten. Paris Saint-Germain heeft Manchester City in de Champions League met 4-2 verslagen. De titelverdediger stond na een half uur al met 3-0 achter. Désiré Doué opende de score, Ousmane Dembele kopte de 2-0 binnen en Vitinha maakte er 3-0 van. Erling Haaland scoorde 2 keer voor Manchester City, maar Magnes Akliouche zorgde voor de 4-2 eindstand.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen de 7 graden in het oosten en 13 graden op de Wadden. De wind komt uit het zuiden en is zwak tot matig, aan de kust iets krachtiger. Vanochtend is het droog en zonnig, met een zwakke tot matige zuidenwind. Vanmiddag eerst nog zon, maar in het westen en noorden neemt de bewolking toe. Het blijft droog met 17 graden in het noorden en plaatselijk 21 graden in het zuiden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanavond blijft het droog. Morgen begint bewolkt met in het westen en noorden kans op lichte regen. In de middag trekt een regengebied van west naar oost over. De wind draait naar noordwest en wordt aan zee krachtig. Temperaturen rond de 17 tot 20 graden.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Adoptiebureau Wereldkinderen onderzoekt of geadopteerden delen van hun adoptiedossier kunnen laten vernietigen. Dat gebeurt na kritiek van de autoriteit persoonsgegevens, schrijft Trouw. De kwestie kwam aan het rollen door Dong-hee Kim. Zij ontdekte dat Wereldkinderen kopieën van haar privébrieven met haar biologische ouders had bewaard en weigerde die te vernietigen. De autoriteit persoonsgegevens gaf Kim deze week gelijk. De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet in Amsterdam-Noord, na onrust rond de Sneeuwbalweg. De politie moest eraan te pas komen toen de brandweer een buitenbrand wilde blussen en het onrustig werd. Er werden stenen en vuurwerk naar agenten gegooid. De politie heeft 3 mensen aangehouden voor vernielingen. De onrust volgde op een brief van burgemeester Femke Halsema, waarin zij een alternatief plan voor het traditionele oudjaarsvuur afwees op advies van de brandweer. Stichting BOK uit Amsterdam is mogelijk betrokken bij een witwaszaak, meldt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van de Telegraaf. In mei werden 6 mannen uit Amsterdam aangehouden op verdenking van het witwassen van tenminste 38 miljoen euro. Eén van hen, een 26-jarige man, zit nog vast. De Telegraaf schrijft dat geld is witgewassen via valse facturen aan BOK. De stichting ontving vorig jaar bijna 2 miljoen euro subsidie van de gemeente Amsterdam. De Zuid-Hollandse politiek heeft het aantal mogelijke grote bouwlocaties buiten bestaande steden en dorpen uitgebreid. Provinciale staten willen dat locaties in Barendrecht, Bodegraven-Reewijk, Goeree-Overflakkee, Waddinxveen en Zuidplas worden meegenomen in een onderzoek. De provincie kijkt of de bouwplannen voldoen aan de regels en wat de mogelijke effecten zijn op de omgeving en het milieu. Vlak voor de zomer besloot een meerderheid van provinciale staten om de regels rond bouwen in het buitengebied te versoepelen. Zuid-Holland heeft met het Rijk afgesproken om tussen 2022 en 2030 een 250.000 woningen te laten bouwen. In het centrum van Arnhem zijn woensdagavond ongeveer 200 mensen samengekomen om steun te betuigen aan de queergemeenschap. In de nacht van dinsdag op woensdag werden op de blauwe golven regenboogvlaggen met mast en al uit de grond getrokken. Het COC Midden-Gelderland en Dolomina's riepen daarop op om bijeen te komen voor een vrolijk en duidelijk tegengeluid. Burgemeester Ahmed Marcouch hield een toespraak en noemde het vernielen van de vlaggen diep kwetsend, ongekend laf en simpelweg crimineel. De gemeente Arnhem heeft woensdag nieuwe vlaggen opgehangen en aangifte gedaan van vernieling. De meeste oppositiepartijen in de Tweede Kamer steunen de begroting van het ministerie van Volksgezondheid nog niet. Partijen van links tot rechts vinden de begroting niet goed genoeg. Ja 21 en Pro vragen zich af hoe D66 een meerderheid voor de plannen wil krijgen. De ChristenUnie wil snel duidelijkheid van het kabinet. BBB zegt dat het om het totaalpakket gaat en dat er nog geen begin van een meerderheid is voor de voorliggende plannen.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Het schilderij Das bunte Leben van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky heeft bij Christie's in Londen 27 miljoen pond opgebracht. Omgerekend bijna 32 miljoen euro. Het werk hing tientallen jaren in het Lenbachhaus Museum in München. Het werd in 2023 geclassificeerd als roofkunst. Naaimachinefabrikant Emanuel Levenstein en zijn vrouw Hedwig kochten het schilderij in 1927. De collectie werd in oktober 1940 geconfiskeerd door de Duitsers. na de oorlog probeerden de kinderen van het echtpaar de geroofde collectie te traceren. De Duitse justitie oordeelde in 2023 dat het schilderij roofkunst was. De Duitse bank gaf het terug aan de erfgenamen. Die hebben het nu laten vrijen. Verschillende leden van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage maken in een documentaire racistische, seksistische en gewelddadige uitspraken. Een partijlid noemt Aziatische huiseigenaren parasieten en doet anti-islamitische uitspraken. Een ander wil varkenskoteletten begraven op een plek waar een moskee gepland staat. Reform UK noemt het gedrag onbehoorlijk en zegt het te onderzoeken. De documentaire Undercover, een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Een vrachtschip dat voor anker lag in Roemeense wateren is in brand gevlogen. De Roemeense minister van Defensie zegt dat wordt onderzocht of het schip is geraakt door een drone. Het gaat om de Yara Yay, die onder de vlag van de Comoren vaart en chemicaliën en olie vervoert. De bemanning kon worden geëvacueerd. Roemenië beklaagt zich sinds de Russische inval in Oekraïne regelmatig over schending van zijn luchtruim door Russische drones. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn bij grote demonstraties meerdere overheidsgebouwen beschadigd. Veelal studenten betogen voor de tweede dag op rij voor betere omstandigheden op universiteiten en eisen het vertrek van premier Edi Rama. Woensdag werd brand gesticht in de hal van het ministerie van Justitie. Ook panden van financiën en het kantoor van de premier werden belaagd. De politie zette waterkanonnen en traangas in, maar de demonstranten lieten zich niet verjagen. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink in het land is verbeterd. Het bedrijf van Elon Musk handhaaft wel beperkingen voor de snelheid waarmee drones zich kunnen verplaatsen, terwijl ze verbonden blijven met de dienst. SpaceX houdt de limiet op 161 km per uur. Gedurende de dag lagen de werkelijke limieten volgens het ministerie aanzienlijk lager. Elon Musk schrijft op X dat Starlink is beperkt tot civiele of defensieve activiteiten en niet mag worden ingezet voor offensieve militaire acties. Een gevangene is ontsnapt in de Duitse stad Essen tijdens een doktersafspraak. Twee gemaskerde mannen overmeesterden woensdagmiddag de twee gevangenisbewaarders bij de medische praktijk. De gevangenen vluchtten op een elektrische scooter. De bewaarders werden vastgebonden, maar raakten niet gewond. De politie voert een grootschalige zoekactie uit in het centrum. De man heeft mogelijk banden met de georganiseerde misdaad. En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurs in New York zijn woensdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op inflatiecijfers over september die hoger uitvielen dan verwacht. De consumentenprijzen stegen in september met 0,6% vergeleken met de maand ervoor. Op jaarbasis ging het om een toename van 3,7%. De Dow Jones-index eindigde 0,1% lager op 51.621 punten. De S&P 500 sloot 1,1% lager. Techgraadmeter Nasdaq verloor 1,9%. De Verenigde Staten moeten zich aan de wetgeving van Groenland houden als zij naar grondstoffen op het eiland willen zoeken. Dat zegt het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. President Trump had eerder woensdag verklaard dat de VS gaan beginnen met grootschalige olie, gas en mineralenexploratie op Groenland. Het Arctische eiland is onderdeel van het Deense Koninkrijk en heeft nieuwe olieboringen verboden. Vorige maand sloten de VS, Groenland en Denemarken een akkoord om de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland te versterken. Iowa, Kansas en 6 andere Amerikaanse staten starten een rechtszaak tegen OpenAI. De staten verwijten het bedrijf dat ChatGPT schadelijk is voor kinderen. Volgens aanklager Brenna Byrd van Iowa geeft ChatGPT gevaarlijk medisch advies, spoort het aan om pijn te doen en moedigt het mensen aan om zelfmoord te plegen. Het bedrijf zou beweren dat ChatGPT veilig is, terwijl het zich voordoet als denkbeeldige vriend. Iowa start daarnaast een aparte zaak om OpenAI te dwingen zich te houden aan staatswetgeving rond consumentenfraude. Sander van der Laan stopt na 4 jaar als topman van de Duitse parfumerie- en cosmetica-keten Douglas. Hij heeft zelf besloten om te vertrekken. Van der Laan wordt per 1 november opgevolgd door de Fransman Jean-Marc Bellache. Die is woensdag door de Raad van Commissarissen benoemd voor 4 jaar. Van der Laan was eerder topman van Action en Albert Heijn.
4: Albert Heijn wil woensdagavond de reguliere levering van alle vers producten aan winkels hervatten. De supermarktketen verwacht dat de distributiecentra vanavond weer operationeel zijn. De afgelopen dagen waren er lege schappen in een aantal vestigingen door IT-problemen. De reguliere leveringen van houdbare producten zijn dinsdagavond al volledig hervat. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en per productcategorie nog verschillen. ASML steeg woensdag 1,2% op de Amsterdamse beurs, na bekendmaking van de kwartaalcijfers. De chipmachinemaker uit Veldhoven verhoogde zijn omzet en winst en scherpte de omzetverwachting voor het hele jaar aan. Topman Christophe Fouquet zegt dat het bedrijf blijft profiteren van grote investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie. ASML is wereldwijd de enige fabrikant van zeer geavanceerde lithografie-systemen, waarmee chipconcerns de benodigde chips voor AI-toepassingen kunnen maken. Branchegenoten ASMI en BESI stegen tot 1,2%.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Nelran Mekkies blijft tot en met 2031 teambaas van Red Bull in de Formule 1. De Fransman volgde ruim een jaar geleden Christian Horner op, die sinds 2005 aan het roer stond. Horner won in die periode 8 wereldtitels met Sebastian Vettel en Max Verstappen en 6 constructeurstitels. De aandeelhouders van Red Bull zeggen dat Mekkies een cruciale rol heeft gespeeld bij het leiden van het team door een belangrijke overgangsperiode. Verstappen verlengde in augustus zijn contract tot en met 2030. Zijn teamgenoot Isaac Hadjar tekende vorige maand bij tot eind 2027. Liverpool heeft ook de tweede wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen. Het elftal was in Oostenrijk veel te sterk voor LASK, 3-6. Jeremy Frimpong kopte raak en gaf de assist bij het 5e en 6e doelpunt. De Fransman Bradley Barcola maakte 3 doelpunten. Naast Frimpong had ook Ryan Gravenberg een basisplaats. Virgil van Dijk viel na ruim een uur in. Sivan Hassan doet zondag niet mee aan de marathon van New York. De 33-jarige Nederlandse atlete is ziek geweest en heeft daardoor niet genoeg kunnen trainen. Ze schrijft op Instagram dat haar voorbereiding door ziekte vertraging opliep. Vorig jaar eindigde Hassan als 6e in New York en sprak ze achteraf van haar slechtste marathon ooit. Ze beschouwt de marathon van New York samen met die van Londen als de grootste ter wereld. Venezia is de 4e club in de Serie A die dit seizoen van trainer wisselt. Davide Nicola volgt bij hekkensluiter Giovanni Stroppa op. Venezia verloor de eerste 6 competitiewedstrijden en kreeg al 16 doelpunten tegen. Eerder ontsloegen Fiorentina, Bologna en Parma dit seizoen ook hun trainer. AS Roma heeft in de Champions League met 3-4 verloren van Real Madrid. Martin de Roon en Donyal Malen scoorden alle 3 de doelpunten voor de Italianen. De Roon schoot AS Roma in de 20e minuut op voorsprong. Kylian Mbappé maakte gelijk. Malen maakte er in de tweede helft 2-1 en 3-1 van. Real Madrid kwam in de slotfase 3 keer uit een hoekschop tot scoren. Carlos Espi, Endrick en Antonio Rüdiger maakten de 3-4. Real Madrid staat na 2 speelronden op 6 punten. Paris Saint-Germain heeft Manchester City in de Champions League met 4-2 verslagen. De titelverdediger stond na een half uur al met 3-0 achter. Désiré Doué opende de score, Ousmane Dembele kopte de 2-0 binnen en Vitinha maakte er 3-0 van. Erling Haaland scoorde 2 keer voor Manchester City, maar Magnes Akliouche zorgde voor de 4-2 eindstand.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen de 7 en 13 graden. Er staat een zwakke tot matige zuidenwind, aan de kust iets krachtiger. Vanochtend volop zon en droog weer. De wind komt uit het zuiden en is zwak tot matig. Vanmiddag blijft het zonnig in het oosten, maar in het westen en noorden neemt de bewolking toe. Het blijft droog met middagtemperaturen tussen de 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Vanavond ook droog. Morgenmiddag trekt van west naar oost een regengebied over. De wind draait naar het noordwesten en wordt tijdelijk vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer zelfs krachtig. Morgenavond trekt de regen weg en kunnen aan de kust nog enkele buien vallen.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Adoptiebureau Wereldkinderen onderzoekt of geadopteerden delen van hun adoptiedossier kunnen laten vernietigen. Dat gebeurt na kritiek van de autoriteit persoonsgegevens, schrijft Trouw. De kwestie kwam aan het rollen door Dong-hee Kim. Zij ontdekte dat Wereldkinderen kopieën van haar privébrieven met haar biologische ouders had bewaard en weigerde die te vernietigen. De autoriteit persoonsgegevens gaf Kim deze week gelijk. De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet in Amsterdam-Noord, na onrust rond de Sneeuwbalweg. De politie moest eraan te pas komen toen de brandweer een buitenbrand wilde blussen en het onrustig werd. Er werden stenen en vuurwerk naar agenten gegooid. De politie heeft 3 mensen aangehouden voor vernielingen. De onrust volgde op een brief van burgemeester Femke Halsema, waarin zij een alternatief plan voor het traditionele oudjaarsvuur afwees op advies van de brandweer. Stichting BOK uit Amsterdam is mogelijk betrokken bij een witwaszaak, meldt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van de Telegraaf. In mei werden 6 mannen uit Amsterdam aangehouden op verdenking van het witwassen van tenminste 38 miljoen euro. Eén van hen, een 26-jarige man, zit nog vast. De Telegraaf schrijft dat geld is witgewassen via valse facturen aan BOK. De stichting ontving vorig jaar bijna 2 miljoen euro subsidie van de gemeente Amsterdam. De Zuid-Hollandse politiek heeft het aantal mogelijke grote bouwlocaties buiten bestaande steden en dorpen uitgebreid. Provinciale staten willen dat locaties in Barendrecht, Bodegraven-Reewijk, Goeree-Overflakkee, Waddinxveen en Zuidplas worden meegenomen in een onderzoek. De provincie kijkt of de bouwplannen voldoen aan de regels en wat de mogelijke effecten zijn op de omgeving en het milieu. Vlak voor de zomer besloot een meerderheid van provinciale staten om de regels rond bouwen in het buitengebied te versoepelen. Zuid-Holland heeft met het Rijk afgesproken om tussen 2022 en 2030 een 250.000 woningen te laten bouwen. In het centrum van Arnhem zijn woensdagavond ongeveer 200 mensen samengekomen om steun te betuigen aan de queergemeenschap. In de nacht van dinsdag op woensdag werden op de blauwe golven regenboogvlaggen met mast en al uit de grond getrokken. Het COC Midden-Gelderland en Dolomina's riepen daarop op om bijeen te komen voor een vrolijk en duidelijk tegengeluid. Burgemeester Ahmed Marcouch hield een toespraak en noemde het vernielen van de vlaggen diep kwetsend, ongekend laf en simpelweg crimineel. De gemeente Arnhem heeft woensdag nieuwe vlaggen opgehangen en aangifte gedaan van vernieling. De meeste oppositiepartijen in de Tweede Kamer steunen de begroting van het ministerie van Volksgezondheid nog niet. Partijen van links tot rechts vinden de begroting niet goed genoeg. Ja 21 en Pro vragen zich af hoe D66 een meerderheid voor de plannen wil krijgen. De ChristenUnie wil snel duidelijkheid van het kabinet. BBB zegt dat het om het totaalpakket gaat en dat er nog geen begin van een meerderheid is voor de voorliggende plannen.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. Het schilderij Das bunte Leben van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky heeft bij Christie's in Londen 27 miljoen pond opgebracht.
6: omgerekend bijna 32 miljoen euro. Het werk hing tientallen jaren in het Lenbachhaus Museum in München. Het werd in 2023 geclassificeerd als roofkunst. Naaimachinefabrikant Emanuel Levenstein en zijn vrouw Hedwig kochten het schilderij in 1927. De collectie werd in oktober 1940 geconfiskeerd door de Duitsers. Na de oorlog probeerden de kinderen van het echtpaar de geroofde collectie te traceren. De Duitse justitie oordeelde in 2023 dat het schilderij roofkunst was. De Duitse bank gaf het terug aan de erfgenamen. Die hebben het nu laten veilen.
7: Verschillende leden van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage maken in een documentaire racistische, seksistische en gewelddadige uitspraken. Een partijlid noemt Aziatische huiseigenaren parasieten en doet anti-islamitische uitspraken. Een ander wil varkenskoteletten begraven op een plek waar een moskee gepland staat. Reform UK noemt het gedrag onbehoorlijk en zegt het te onderzoeken. De documentaire Undercover, een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien.
8: Een vrachtschip dat voor anker lag in Roemeense wateren is in brand gevlogen. De Roemeense minister van Defensie zegt dat wordt onderzocht of het schip is geraakt door een drone. Het gaat om de Yara J, die onder de vlag van de Comoren vaart en chemicaliën en olie vervoert. De bemanning kon worden geëvacueerd. Roemenië beklaagt zich sinds de Russische inval in Oekraïne regelmatig over schending van zijn luchtruim door Russische drones. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn bij grote demonstraties meerdere overheidsgebouwen beschadigd. Veelal studenten betogen voor de tweede dag op rij voor betere omstandigheden op universiteiten en eisen het vertrek van premier Edi Rama. Woensdag werd brand gesticht in de hal van het ministerie van Justitie. Ook panden van financiën en het kantoor van de premier werden belaagd. De politie zette waterkanonnen en traangas in, maar de demonstranten lieten zich niet verjagen.
7: Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink in het land is verbeterd. Het bedrijf van Elon Musk handhaaft wel beperkingen voor de snelheid waarmee drones zich kunnen verplaatsen, terwijl ze verbonden blijven met de dienst. SpaceX houdt de limiet op 161 km per uur. Gedurende de dag lagen de werkelijke limieten volgens het ministerie aanzienlijk lager. Elon Musk schrijft op X dat Starlink is beperkt tot civiele of defensieve activiteiten en niet mag worden ingezet voor offensieve militaire acties. Een gevangene is ontsnapt in de Duitse stad Essen tijdens een doktersafspraak. Twee gemaskerde mannen overmeesterden woensdagmiddag de twee gevangenisbewaarders bij de medische praktijk. De gevangene vluchtte op een elektrische scooter. De bewaarders werden vastgebonden, maar raakten niet gewond. De politie voert een grootschalige zoekactie uit in het centrum. De man heeft mogelijk banden met de georganiseerde misdaad. En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurs in New York zijn woensdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op inflatiecijfers over september die hoger uitvielen dan verwacht. De consumentenprijzen stegen in september met 0,6% vergeleken met de maand ervoor. Op jaarbasis ging het om een toename van 3,7%. De Dow Jones-index eindigde 0,1% lager op 51.621 punten. De S&P 500 sloot 1,1% lager. Techgraadmeter Nasdaq verloor 1,9%. De Verenigde Staten moeten zich aan de wetgeving van Groenland houden als zij naar grondstoffen op het eiland willen zoeken. Dat zegt het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. President Trump had eerder woensdag verklaard dat de VS gaan beginnen met grootschalige olie-, gas- en mineralenexploratie op Groenland. Het Arctische eiland is onderdeel van het Deense Koninkrijk en heeft nieuwe olieboringen verboden. Vorige maand sloten de VS, Groenland en Denemarken een akkoord om de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland te versterken. Iowa, Kansas en zes andere Amerikaanse staten starten een rechtszaak tegen OpenAI.
9: De staten verwijten het bedrijf dat ChatGPT schadelijk is voor kinderen. Volgens aanklager Brenna Byrd van Iowa geeft ChatGPT gevaarlijk medisch advies, spoort het aan om pijn te doen en moedigt het mensen aan om zelfmoord te plegen. Het bedrijf zou beweren dat ChatGPT veilig is, terwijl het zich voordoet als denkbeeldige vriend. Iowa start daarnaast een aparte zaak om OpenAI te dwingen zich te houden aan staatswetgeving rond consumentenfraude.
10: Sander van der Laan stopt na 4 jaar als topman van de Duitse parfumerie- en cosmetica-keten Douglas. Hij heeft zelf besloten om te vertrekken. Van der Laan wordt per 1 november opgevolgd door de Fransman Jean-Marc Bellache. Die is woensdag door de Raad van Commissarissen benoemd voor 4 jaar. Van der Laan was eerder topman van Action en Albert Heijn.
11: Albert Heijn wil woensdagavond de reguliere levering van alle vers producten aan winkels hervatten. De supermarktketen verwacht dat de distributiecentra vanavond weer operationeel zijn. De afgelopen dagen waren er lege schappen in een aantal vestigingen door IT-problemen. De reguliere leveringen van houdbare producten zijn dinsdagavond al volledig hervat. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en per productcategorie nog verschillen.
12: ASML steeg woensdag 1,2% op de Amsterdamse beurs, na bekendmaking van de kwartaalcijfers. De chipmachinemaker uit Veldhoven verhoogde zijn omzet en winst en scherpte de omzetverwachting voor het hele jaar aan. Topman Christophe Fouquet zegt dat het bedrijf blijft profiteren van grote investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie. ASML is wereldwijd de enige fabrikant van zeer geavanceerde lithografie-systemen, waarmee chipconcerns de benodigde chips voor AI-toepassingen kunnen maken. Branchegenoten ASMI en BESI stegen tot 1,2%.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Nelran Mekkies blijft tot en met 2031 teambaas van Red Bull in de Formule 1. De Fransman volgde ruim een jaar geleden Christian Horner op, die sinds 2005 aan het roer stond. Horner won in die periode 8 wereldtitels met Sebastian Vettel en Max Verstappen en 6 constructeurstitels. De aandeelhouders van Red Bull zeggen dat Mekkies een cruciale rol heeft gespeeld bij het leiden van het team door een belangrijke overgangsperiode. Verstappen verlengde in augustus zijn contract tot en met 2030. Zijn teamgenoot Isaac Hadjar tekende vorige maand bij tot eind 2027. Liverpool heeft ook de tweede wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen. Het elftal was in Oostenrijk veel te sterk voor LASK, 3-6. Jeremy Frimpong kopte raak en gaf de assist bij het 5e en 6e doelpunt. De Fransman Bradley Barcola maakte 3 doelpunten. Naast Frimpong had ook Ryan Gravenberg een basisplaats. Virgil van Dijk viel na ruim een uur in. Sivan Hassan doet zondag niet mee aan de marathon van New York. De 33-jarige Nederlandse atlete is ziek geweest en heeft daardoor niet genoeg kunnen trainen. Ze schrijft op Instagram dat haar voorbereiding door ziekte vertraging opliep. Vorig jaar eindigde Hassan als 6e in New York en sprak ze achteraf van haar slechtste marathon ooit. Ze beschouwt de marathon van New York samen met die van Londen als de grootste ter wereld. Venezia is de 4e club in de Serie A die dit seizoen van trainer wisselt. Davide Nicola volgt bij hekkensluiter Giovanni Stroppa op. Venezia verloor de eerste 6 competitiewedstrijden en kreeg al 16 doelpunten tegen. Eerder ontsloegen Fiorentina, Bologna en Parma dit seizoen ook hun trainer. AS Roma heeft in de Champions League met 3-4 verloren van Real Madrid. Martin de Roon en Donjal Malen scoorden alle 3 de doelpunten voor de Italianen. De Roon schoot AS Roma in de 20e minuut op voorsprong. Kylian Mbappé maakte gelijk. Malen maakte er in de tweede helft 2-1 en 3-1 van. Real Madrid kwam in de slotfase 3 keer uit een hoekschop tot scoren. Carlos Espi, Endrick en Antonio Rüdiger maakten de 3-4. Real Madrid staat na 2 speelronden op 6 punten. Paris Saint-Germain heeft Manchester City in de Champions League met 4-2 verslagen. De titelverdediger stond na een half uur al met 3-0 achter. Désiré Doué opende de score, Ousmane Dembele kopte de 2-0 binnen en Vitinha maakte er 3-0 van. Erling Haaland scoorde 2 keer voor Manchester City, maar Magnes Akliouche zorgde voor de 4-2 eindstand.
13: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen de 7 en 13 graden. Er staat een zwakke tot matige zuidenwind, aan de kust iets krachtiger. Vanochtend volop zon en droog weer. De wind komt uit het zuiden en is zwak tot matig. Vanmiddag blijft het zonnig in het oosten, maar in het westen en noorden neemt de bewolking toe. Het blijft droog met middagtemperaturen tussen de 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Vanavond ook droog. Morgenmiddag trekt van west naar oost een regengebied over. De wind draait naar het noordwesten en wordt tijdelijk vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer zelfs krachtig. Morgenavond trekt de regen weg en kunnen aan de kust nog enkele buien vallen.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het kabinet zet het mes diep in, extra veiligheidseisen en wil standaardisatie bij infrastructuurprojecten, schrijft de Telegraaf. Gemeenten en provincies die extraatjes willen bij bruggen, viaducten of aquaducten, moeten daar zelf voor betalen. Daardoor kan het Rijk 2.300.000.000 euro besparen. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat presenteert vrijdag de herprioritering voor infrastructuurprojecten. Hij zegt dat de basis weer op orde moet komen en dat het Rijk alleen nog de basiskwaliteit levert.
15: Adoptiebureau Wereldkinderen onderzoekt of geadopteerden delen van hun adoptiedossier kunnen laten vernietigen. Dat gebeurt na kritiek van de autoriteit persoonsgegevens, schrijft Trouw. De kwestie kwam aan het rollen door Dong-hee Kim. Zij ontdekte dat Wereldkinderen kopieën van haar privébrieven met haar biologische ouders had bewaard en weigerde die te vernietigen. De autoriteit persoonsgegevens gaf Kim deze week gelijk.
16: De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet in Amsterdam-Noord, na onrust rond de Sneeuwbalweg. De politie moest eraan te pas komen toen de brandweer een buitenbrand wilde blussen en het onrustig werd. Er werden stenen en vuurwerk naar agenten gegooid. De politie heeft 3 mensen aangehouden voor vernielingen. De onrust volgde op een brief van burgemeester Femke Halsema, waarin zij een alternatief plan voor het traditionele oudjaarsvuur afwees op advies van de brandweer. Stichting BOK uit Amsterdam is mogelijk betrokken bij een witwaszaak, meldt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van de Telegraaf. In mei werden 6 man uit Amsterdam aangehouden op verdenking van het witwassen van tenminste 38 miljoen euro. 1 van hen, een 26-jarige man, zit nog vast. De Telegraaf schrijft dat geld is witgewassen via valse facturen aan BOK. De stichting ontving vorig jaar bijna 2 miljoen euro subsidie van de gemeente Amsterdam.
17: De Zuid-Hollandse politiek heeft het aantal mogelijke grote bouwlocaties buiten bestaande steden en dorpen uitgebreid. Provinciale staten willen dat locaties in Barendrecht, Bodegraven-Reewijk, Goeree-Overflakkee, Waddinxveen en Zuidplas worden meegenomen in een onderzoek. De provincie kijkt of de bouwplannen voldoen aan de regels en wat de mogelijke effecten zijn op de omgeving en het milieu. Vlak voor de zomer besloot een meerderheid van provinciale staten om de regels rond bouwen in het buitengebied te versoepelen. Zuid-Holland heeft met het Rijk afgesproken om tussen 2022 en 2030 een 250.000 woningen te laten bouwen. In het centrum van Arnhem zijn woensdagavond ongeveer 200 mensen samengekomen om steun te betuigen aan de queergemeenschap. In de nacht van dinsdag op woensdag werden op de blauwe golven regenboogvlaggen met mast en al uit de grond getrokken. Het COC Midden-Gelderland en Dolomina's riepen daarop op om bijeen te komen voor een vrolijk en duidelijk tegengeluid. Burgemeester Ahmed Marcouch hield een toespraak en noemde het vernielen van de vlaggen diep kwetsend, ongekend laf en simpelweg crimineel.
18: De gemeente Arnhem heeft woensdag nieuwe vlaggen opgehangen en aangifte gedaan van vernieling.
19: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
20: Nu het buitenlands nieuws. In Istanbul zijn door overstroming

Mondriaan is gisteren bij Christie's in Londen geveild voor bijna 30 miljoen euro. Het werk ging voor het eerst onder de hamer. Volgens Christie's is het het belangrijkste werk van Mondriaan dat sinds 2009 op een Europese veiling komt. Het hoogste bedrag voor een werk van Mondriaan werd in 2022 betaald. Compositie 2 bracht toen bijna 50 miljoen euro op. Het schilderij Das bunte Leben van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky heeft bij Christie's in Londen 27 miljoen pond opgebracht. Omgerekend bijna 32 miljoen euro. Het werk hing tientallen jaren in het Lenbachhaus Museum in München. Het werd in 2023 geclassificeerd als roofkunst. Naaimachinefabrikant Emanuel Levenstein en zijn vrouw Hedwig kochten het schilderij in 1927. De collectie werd in oktober 1940 geconfiskeerd door de Duitsers. Na de oorlog probeerden de kinderen van het echtpaar de geroofde collectie te traceren. De Duitse justitie oordeelde in 2023 dat het schilderij roofkunst was. De Duitse bank gaf het terug aan de erfgenamen. Die hebben het nu laten veilen. Verschillende leden van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage maken in een documentaire racistische, seksistische en gewelddadige uitspraken. Een partijlid noemt Aziatische huiseigenaren parasieten en doet anti-islamitische uitspraken. Een ander wil varkenskoteletten begraven op een plek waar een moskee gepland staat. Reform UK noemt het gedrag onbehoorlijk en zegt het te onderzoeken. De documentaire Undercover, een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Een vrachtschip dat voor anker lag in Roemeense wateren is in brand gevlogen. De Roemeense minister van Defensie zegt dat wordt onderzocht of het schip is geraakt door een drone. Het gaat om de Yara J, die onder de vlag van de Comoren vaart en chemicaliën en olie vervoert. De bemanning kon worden geëvacueerd. Roemenië beklaagt zich sinds de Russische inval in Oekraïne regelmatig over schending van zijn luchtruim door Russische drones. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn bij grote demonstraties meerdere overheidsgebouwen beschadigd. Veelal studenten betogen voor de tweede dag op rij voor betere omstandigheden op universiteiten en eisen het vertrek van premier Edi Rama. Woensdag werd brand gesticht in de hal van het ministerie van Justitie. Ook panden van financiën en het kantoor van de premier werden belaagd. De politie zette waterkanonnen en traangas in, maar de demonstranten lieten zich niet verjagen. En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op inflatiecijfers over september die hoger uitvielen dan verwacht. De consumentenprijzen stegen in september met 0,6% vergeleken met de maand ervoor. Op jaarbasis ging het om een toename van 3,7%. De Dow Jones-index eindigde 0,1% lager op 51.621 punten. De S&P 500 sloot 1,1% lager. Techgraadmeter Nasdaq verloor 1,9%. De Verenigde Staten moeten zich aan de wetgeving van Groenland houden als zij naar grondstoffen op het eiland willen zoeken. Dat zegt het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. President Trump had eerder woensdag verklaard dat de VS gaan beginnen met grootschalige olie-, gas- en mineralenexploratie op Groenland. Het Arctische eiland is onderdeel van het Deense Koninkrijk en heeft nieuwe olieboringen verboden. Vorige maand sloten de VS, Groenland en Denemarken een akkoord om de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland te versterken. Iowa, Kansas en 6 andere Amerikaanse staten starten een rechtszaak tegen OpenAI. De staten verwijten het bedrijf dat ChatGPT schadelijk is voor kinderen. Volgens aanklager Brenna Byrd van Iowa geeft ChatGPT gevaarlijk medisch advies, spoort het aan om pijn te doen en moedigt het mensen aan om zelfmoord te plegen. Het bedrijf zou beweren dat ChatGPT veilig is, terwijl het zich voordoet als denkbeeldige vriend. Iowa start daarnaast een aparte zaak om OpenAI te dwingen zich te houden aan staatswetgeving rond consumentenfraude.

0: Sander van der Laan stopt na 4 jaar als topman van de Duitse parfumerie- en cosmetica-keten Douglas. Hij heeft zelf besloten om te vertrekken. Van der Laan wordt per 1 november opgevolgd door de Fransman Jean-Marc Bellache. Die is woensdag door de Raad van Commissarissen benoemd voor 4 jaar. Van der Laan was eerder topman van Action en Albert Heijn. Albert Heijn wil woensdagavond de reguliere levering van alle vers producten aan winkels hervatten. De supermarktketen verwacht dat de distributiecentra vanavond weer operationeel zijn. De afgelopen dagen waren er lege schappen in een aantal vestigingen door IT-problemen. De reguliere leveringen van houdbare producten zijn dinsdagavond al volledig hervat. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en per productcategorie nog verschillen. ASML steeg woensdag 1,2% op de Amsterdamse beurs, na bekendmaking van de kwartaalcijfers. De chipmachinemaker uit Veldhoven verhoogde zijn omzet en winst en scherpte de omzetverwachting voor het hele jaar aan. Topman Christophe Fouquet zegt dat het bedrijf blijft profiteren van grote investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie. ASML is wereldwijd de enige fabrikant van zeer geavanceerde lithografie-systemen, waarmee chipconcerns de benodigde chips voor AI-toepassingen kunnen maken. Branchegenoten ASMI en BESI stegen tot 1,2%.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Nelron Mekkies blijft tot en met 2031 teambaas van Red Bull in de Formule 1. De Fransman volgde ruim een jaar geleden Christian Horner op, die sinds 2005 aan het roer stond. Horner won in die periode 8 wereldtitels met Sebastian Vettel en Max Verstappen en 6 constructeurstitels. De aandeelhouders van Red Bull zeggen dat Mekkies een cruciale rol heeft gespeeld bij het leiden van het team door een belangrijke overgangsperiode. Verstappen verlengde in augustus zijn contract tot en met 2030. Zijn teamgenoot Isaac Hadjar tekende vorige maand bij tot eind 2027. Liverpool heeft ook de tweede wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen. Het elftal was in Oostenrijk veel te sterk voor LASK, 3-6. Jeremy Frimpong kopte raak en gaf de assist bij het 5e en 6e doelpunt. De Fransman Bradley Barcola maakte 3 doelpunten. Naast Frimpong had ook Ryan Gravenberg een basisplaats. Virgil van Dijk viel na ruim een uur in. Sivan Hassan doet zondag niet mee aan de marathon van New York. De 33-jarige Nederlandse atlete is ziek geweest en heeft daardoor niet genoeg kunnen trainen. Ze schrijft op Instagram dat haar voorbereiding door ziekte vertraging opliep. Vorig jaar eindigde Hassan als 6e in New York en sprak ze achteraf van haar slechtste marathon ooit. Ze beschouwt de marathon van New York samen met die van Londen als de grootste ter wereld. Venezia is de 4e club in de Serie A die dit seizoen van trainer wisselt. Davide Nicola volgt bij hekkensluiter Giovanni Stroppa op. Venezia verloor de eerste 6 competitiewedstrijden en kreeg al 16 doelpunten tegen. Eerder ontsloegen Fiorentina, Bologna en Parma dit seizoen ook hun trainer. AS Roma heeft in de Champions League met 3-4 verloren van Real Madrid. Martin de Roon en Donyal Malen scoorden alle 3 de doelpunten voor de Italianen. De Roon schoot AS Roma in de 20e minuut op voorsprong. Kylian Mbappé maakte gelijk. Malen maakte er in de tweede helft 2-1 en 3-1 van. Real Madrid kwam in de slotfase 3 keer uit een hoekschop tot scoren. Carlos Espi, Endrick en Antonio Rüdiger maakten de 3-4. Real Madrid staat na 2 speelronden op 6 punten. Paris Saint-Germain heeft Manchester City in de Champions League met 4-2 verslagen. De titelverdediger stond na een half uur al met 3-0 achter. Désiré Doué opende de score, Ousmane Dembele kopte de 2-0 binnen en Vitinha maakte er 3-0 van. Erling Haaland scoorde 2 keer voor Manchester City, maar Magnes Akliouche zorgde voor de 4-2 eindstand.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen de 7 graden in het oosten en 13 graden op de Wadden. Er staat een zwakke tot matige zuidenwind, aan de kust iets krachtiger. Vanochtend is het droog en zonnig. Vanmiddag blijft het mooi weer in het oosten en zuiden, maar in het westen en noorden komen meer wolken. Het wordt 17 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. De wind waait matig uit het zuiden tot zuidwesten. Vanavond blijft het droog. Vannacht wordt het zo'n 13 graden. Morgen neemt de bewolking toe en trekt er in de middag regen over het land van west naar oost. Het wordt 17 tot 20 graden. De wind draait naar noordwest en steekt aan, vooral aan zee.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het kabinet zet het mes diep in, extra veiligheidseisen en wil standaardisatie bij infrastructuurprojecten, schrijft de Telegraaf. Gemeenten en provincies die extraatjes willen bij bruggen, viaducten of aquaducten, moeten daar zelf voor betalen. Daardoor kan het Rijk 2 miljard 300 miljoen euro besparen. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat presenteert vrijdag de herprioritering voor infrastructuurprojecten. Hij zegt dat de basis weer op orde moet komen en dat het Rijk alleen nog de basiskwaliteit levert. Adoptiebureau Wereldkinderen onderzoekt of geadopteerden delen van hun adoptiedossier kunnen laten vernietigen. Dat gebeurt na kritiek van de autoriteit persoonsgegevens, schrijft Trouw. De kwestie kwam aan het rollen door Donghee Kim. Zij ontdekte dat Wereldkinderen kopieën van haar privébrieven met haar biologische ouders had bewaard en weigerde die te vernietigen. De autoriteit persoonsgegevens gaf Kim deze week gelijk. De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet in Amsterdam-Noord, na onrust rond de Sneeuwbalweg. De politie moest eraan te pas komen toen de brandweer een buitenbrand wilde blussen en het onrustig werd. Er werden stenen en vuurwerk naar agenten gegooid. De politie heeft 3 mensen aangehouden voor vernielingen. De onrust volgde op een brief van burgemeester Femke Halsema, waarin zij een alternatief plan voor het traditionele oudjaarsvuur afwees op advies van de brandweer. Stichting BOK uit Amsterdam is mogelijk betrokken bij een witwaszaak, meldt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van de Telegraaf. In mei werden 6 mannen uit Amsterdam aangehouden op verdenking van het witwassen van tenminste 38 miljoen euro. Eén van hen, een 26-jarige man, zit nog vast. De Telegraaf schrijft dat geld is witgewassen via valse facturen aan BOK. De stichting ontving vorig jaar bijna 2 miljoen euro subsidie van de gemeente Amsterdam. De Zuid-Hollandse politiek heeft het aantal mogelijke grote bouwlocaties buiten bestaande steden en dorpen uitgebreid. Provinciale staten willen dat locaties in Barendrecht, Bodegraven-Reewijk, Goeree-Overflakkee, Waddinxveen en Zuidplas worden meegenomen in een onderzoek. De provincie kijkt of de bouwplannen voldoen aan de regels en wat de mogelijke effecten zijn op de omgeving en het milieu. Vlak voor de zomer besloot een meerderheid van provinciale staten om de regels rond bouwen in het buitengebied te versoepelen. Zuid-Holland heeft met het Rijk afgesproken om tussen 2022 en 2030 een 250.000 woningen te laten bouwen. In het centrum van Arnhem zijn woensdagavond ongeveer 200 mensen samengekomen om steun te betuigen aan de queergemeenschap. In de nacht van dinsdag op woensdag werden op de blauwe golven regenboogvlaggen met mast en al uit de grond getrokken. Het COC Midden-Gelderland en Dolomina's riepen daarop op om bijeen te komen voor een vrolijk en duidelijk tegengeluid. Burgemeester Ahmed Marcouch hield een toespraak en noemde het vernielen van de vlaggen diep kwetsend, ongekend laf en simpelweg crimineel. De gemeente Arnhem heeft woensdag nieuwe vlaggen opgehangen en aangifte gedaan van vernieling.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. In Istanbul zijn door overstromingen twee mensen om het leven gekomen. Een 14-jarige jongen werd door snel stromend water in een put getrokken. Een 34-jarige die de straat overstak, werd meegesleurd en overleed later in het ziekenhuis. De overstromingen zijn het gevolg van hevige regenval. De autoriteiten sloten gisteren de scholen en verboden vanaf woensdag het gebruik van tweewielige voertuigen. Het schilderij Compositie 3 van Piet Mondriaan is gisteren bij Christie's in Londen geveild voor bijna 30 miljoen euro. Het werk ging voor het eerst onder de hamer. Volgens Christie's is het belangrijkste werk van Mondriaan dat sinds 2009 op een Europese veiling komt. Het hoogste bedrag voor een werk van Mondriaan werd in 2022 betaald. Compositie 2 bracht toen bijna 50 miljoen euro op. Het schilderij Das bunte Leben van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky heeft bij Christie's in Londen 27 miljoen pond opgebracht. Omgerekend bijna 32 miljoen euro. Het werk hing tientallen jaren in het Lenbachhaus Museum in München. Het werd in 2023 geclassificeerd als roofkunst. Naaimachinefabrikant Emanuel Levenstein en zijn vrouw Hedwig kochten het schilderij in 1927. De collectie werd in oktober 1940 geconfiskeerd door de Duitsers. Na de oorlog probeerden de kinderen van het echtpaar de geroofde collectie te traceren. De Duitse justitie oordeelde in 2023 dat het schilderij roofkunst was. De Duitse bank gaf het terug aan de erfgenamen. Die hebben het nu laten veilen. Verschillende leden van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage maken in een documentaire racistische, seksistische en gewelddadige uitspraken. Een partijlid noemt Aziatische huiseigenaren parasieten en doet anti-islamitische uitspraken. Een ander wil varkenskoteletten begraven op een plek waar een moskee gepland staat. Reform UK noemt het gedrag onbehoorlijk en zegt het te onderzoeken. De documentaire Undercover, een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Een vrachtschip dat voor anker lag in Roemeense wateren is in brand gevlogen. De Roemeense minister van Defensie zegt dat wordt onderzocht of het schip is geraakt door een drone. Het gaat om de Yara J, die onder de vlag van de Comoren vaart en chemicaliën en olie vervoert. De bemanning kon worden geëvacueerd. Roemenië beklaagt zich sinds de Russische inval in Oekraïne regelmatig over schending van zijn luchtruim door Russische drones. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn bij grote demonstraties meerdere overheidsgebouwen beschadigd. Veelal studenten betogen voor de tweede dag op rij voor betere omstandigheden op universiteiten en eisen het vertrek van premier Edi Rama. Woensdag werd brand gesticht in de hal van het ministerie van Justitie. Ook panden van financiën en het kantoor van de premier werden belaagd. De politie zette waterkanonnen en traangas in, maar de demonstranten lieten zich niet verjagen. En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op inflatiecijfers over september die hoger uitvielen dan verwacht. De consumentenprijzen stegen in september met 0,6% vergeleken met de maand ervoor. Op jaarbasis ging het om een toename van 3,7%. De Dow Jones-index eindigde 0,1% lager op 51.621 punten. De S&P 500 sloot 1,1% lager. Techgraadmeter Nasdaq verloor 1,9%. De Verenigde Staten moeten zich aan de wetgeving van Groenland houden als zij naar grondstoffen op het eiland willen zoeken. Dat zegt het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. President Trump had eerder woensdag verklaard dat de VS gaan beginnen met grootschalige olie-, gas- en mineralenexploratie op Groenland. Het Arctische eiland is onderdeel van het Deense Koninkrijk en heeft nieuwe olieboringen verboden. Vorige maand sloten de VS, Groenland en Denemarken een akkoord om de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland te versterken. Iowa, Kansas en zes andere Amerikaanse staten starten een rechtszaak tegen OpenAI. De Staten verwijten het bedrijf dat ChatGPT schadelijk is voor kinderen. Volgens aanklager Brenna Byrd van Iowa geeft ChatGPT gevaarlijk medisch advies, spoort het aan om pijn te doen en moedigt het mensen aan om zelfmoord te plegen. Het bedrijf zou beweren dat ChatGPT veilig is, terwijl het zich voordoet als denkbeeldige vriend. Iowa start daarnaast een aparte zaak om OpenAI te dwingen zich te houden aan staatswetgeving rond consumentenfraude. Sander van der Laan stopt na 4 jaar als topman van de Duitse parfumerie- en cosmetica-keten Douglas. Hij heeft zelf besloten om te vertrekken. Van der Laan wordt per 1 november opgevolgd door de Fransman Jean-Marc Bellache. Die is woensdag door de Raad van Commissarissen benoemd voor 4 jaar. Van der Laan was eerder topman van Action en Albert Heijn.
3: Albert Heijn wil woensdagavond de reguliere levering van alle vers producten aan winkels hervatten. De supermarktketen verwacht dat de distributiecentra vanavond weer operationeel zijn. De afgelopen dagen waren er lege schappen in een aantal vestigingen door IT-problemen. De reguliere leveringen van houdbare producten zijn dinsdagavond al volledig hervat. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en per productcategorie nog verschillen.
0: ASML steeg woensdag 1,2% op de Amsterdamse beurs, na bekendmaking van de kwartaalcijfers. De chipmachinemaker uit Veldhoven verhoogde zijn omzet en winst en scherpte de omzetverwachting voor het hele jaar aan. Topman Christophe Fouquet zegt dat het bedrijf blijft profiteren van grote investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie. ASML is wereldwijd de enige fabrikant van zeer geavanceerde lithografie-systemen, waarmee chipconcerns de benodigde chips voor AI-toepassingen kunnen maken. Branchegenoten ASMI en BESI stegen tot 1,2%.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Nelral Mekkies blijft tot en met 2031 teambaas van Red Bull in de Formule 1. De Fransman volgde ruim een jaar geleden Christian Horner op, die sinds 2005 aan het roer stond. Horner won in die periode 8 wereldtitels met Sebastian Vettel en Max Verstappen en 6 constructeurstitels. De aandeelhouders van Red Bull zeggen dat Mekkies een cruciale rol heeft gespeeld bij het leiden van het team door een belangrijke overgangsperiode. Verstappen verlengde in augustus zijn contract tot en met 2030. Zijn teamgenoot Isaac Hadjar tekende vorige maand bij tot eind 2027. Liverpool heeft ook de tweede wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen. Het elftal was in Oostenrijk veel te sterk voor LASK, 3-6. Jeremy Frimpong kopte raak en gaf de assist bij het 5e en 6e doelpunt. De Fransman Bradley Barcola maakte 3 doelpunten. Naast Frimpong had ook Ryan Gravenberg een basisplaats. Virgil van Dijk viel na ruim een uur in. Sivan Hassan doet zondag niet mee aan de marathon van New York. De 33-jarige Nederlandse atlete is ziek geweest en heeft daardoor niet genoeg kunnen trainen. Ze schrijft op Instagram dat haar voorbereiding door ziekte vertraging opliep. Vorig jaar eindigde Hassan als 6e in New York en sprak ze achteraf van haar slechtste marathon ooit. Ze beschouwt de marathon van New York samen met die van Londen als de grootste ter wereld. Venezia is de 4e club in de Serie A die dit seizoen van trainer wisselt. Davide Nicola volgt bij hekkensluiter Giovanni Stroppa op. Venezia verloor de eerste 6 competitiewedstrijden en kreeg al 16 doelpunten tegen. Eerder ontsloegen Fiorentina, Bologna en Parma dit seizoen ook hun trainer. AS Roma heeft in de Champions League met 3-4 verloren van Real Madrid. Martin de Roon en Donjal Malen scoorden alle 3 de doelpunten voor de Italianen. De Roon schoot AS Roma in de 20e minuut op voorsprong. Kylian Mbappé maakte gelijk. Malen maakte er in de tweede helft 2-1 en 3-1 van. Real Madrid kwam in de slotfase 3 keer uit een hoekschop tot scoren. Carlos Espi, Endrick en Antonio Rüdiger maakten de 3-4. Real Madrid staat na 2 speelronden op 6 punten. Paris Saint-Germain heeft Manchester City in de Champions League met 4-2 verslagen. De titelverdediger stond na een half uur al met 3-0 achter. Désiré Doué opende de score, Ousmane Dembele kopte de 2-0 binnen en Vitinha maakte er 3-0 van. Erling Haaland scoorde 2 keer voor Manchester City, maar Magnes Akliouche zorgde voor de 4-2 eindstand.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen de 7 graden in het oosten en 13 graden op de Wadden. Er staat een zwakke tot matige zuidenwind, aan de kust iets krachtiger. Vanochtend is het droog en zonnig. Vanmiddag blijft het mooi weer in het oosten en zuiden, maar in het westen en noorden komen meer wolken. Het wordt 17 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. De wind waait matig uit het zuiden tot zuidwesten. Vanavond blijft het droog. Vannacht wordt het zo'n 13 graden. Morgen neemt de bewolking toe en trekt er in de middag regen over het land van west naar oost. Het wordt 17 tot 20 graden. De wind draait naar noordwest en steekt aan, vooral aan zee.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het kabinet zet het mes diep in, extra veiligheidseisen en wil standaardisatie bij infrastructuurprojecten, schrijft de Telegraaf. Gemeenten en provincies die extraatjes willen bij bruggen, viaducten of aquaducten, moeten daar zelf voor betalen. Daardoor kan het Rijk 2.300.000.000 euro besparen. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat presenteert vrijdag de herprioritering voor infrastructuurprojecten. Hij zegt dat de basis weer op orde moet komen en dat het Rijk alleen nog de basiskwaliteit levert.
5: Adoptiebureau Wereldkinderen onderzoekt of geadopteerden delen van hun adoptiedossier kunnen laten vernietigen. Dat gebeurt na kritiek van de autoriteit persoonsgegevens, schrijft Trouw. De kwestie kwam aan het rollen door Dong-hee Kim. Zij ontdekte dat Wereldkinderen kopieën van haar privébrieven met haar biologische ouders had bewaard en weigerde die te vernietigen. De autoriteit persoonsgegevens gaf Kim deze week gelijk. De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet in Amsterdam-Noord, na onrust rond de Sneeuwbalweg. De politie moest eraan te pas komen toen de brandweer een buitenbrand wilde blussen en het onrustig werd. Er werden stenen en vuurwerk naar agenten gegooid. De politie heeft 3 mensen aangehouden voor vernielingen. De onrust volgde op een brief van burgemeester Femke Halsema, waarin zij een alternatief plan voor het traditionele oudjaarsvuur afwees op advies van de brandweer. Stichting BOK uit Amsterdam is mogelijk betrokken bij een witwaszaak, meldt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van de Telegraaf. In mei werden 6 mannen uit Amsterdam aangehouden op verdenking van het witwassen van tenminste 38 miljoen euro. 1 van hen, een 26-jarige man, zit nog vast. De Telegraaf schrijft dat geld is witgewassen via valse facturen aan BOK. De stichting ontving vorig jaar bijna 2 miljoen euro subsidie van de gemeente Amsterdam. De Zuid-Hollandse politiek heeft het aantal mogelijke grote bouwlocaties buiten bestaande steden en dorpen uitgebreid. Provinciale staten willen dat locaties in Barendrecht, Bodegraven-Reewijk, Goeree-Overflakkee, Waddinxveen en Zuidplas worden meegenomen in een onderzoek. De provincie kijkt of de bouwplannen voldoen aan de regels en wat de mogelijke effecten zijn op de omgeving en het milieu. Vlak voor de zomer besloot een meerderheid van provinciale staten om de regels rond bouwen in het buitengebied te versoepelen. Zuid-Holland heeft met het Rijk afgesproken om tussen 2022 en 2030 250.000 woningen te laten bouwen. In het centrum van Arnhem zijn woensdagavond ongeveer 200 mensen samengekomen om steun te betuigen aan de queergemeenschap. In de nacht van dinsdag op woensdag werden op de blauwe golven regenboogvlaggen met mast en al uit de grond getrokken. Het COC Midden-Gelderland en Dolomina's riepen daarop op om bijeen te komen voor een vrolijk en duidelijk tegengeluid.
0: Burgemeester Ahmed Marcouch hield een toespraak en noemde het vernielen van de vlaggen diep kwetsend, ongekend laf en simpelweg crimineel. De gemeente Arnhem heeft woensdag nieuwe vlaggen opgehangen en aangifte gedaan van vernieling.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. In Istanbul zijn door overstromingen 2 mensen om het leven gekomen. Een 14-jarige jongen werd door snel stromend water in een put getrokken. Een 34-jarige die de straat overstak, werd meegesleurd en overleed later in het ziekenhuis. De overstromingen zijn het gevolg van hevige regenval. De autoriteiten sloten gisteren de scholen en verboden vanaf woensdag het gebruik van 2-wielige voertuigen. Het schilderij Compositie 3 van Piet Mondriaan is gisteren bij Christie's in Londen geveild voor bijna 30 miljoen euro. Het werk ging voor het eerst onder de hamer. Volgens Christie's is het belangrijkste werk van Mondriaan dat sinds 2009 op een Europese veiling komt. Het hoogste bedrag voor een werk van Mondriaan werd in 2022 betaald. Compositie 2 bracht toen bijna 50 miljoen euro op. Het schilderij Das bunte Leben van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky heeft bij Christie's in Londen 27 miljoen pond opgebracht. Omgerekend bijna 32 miljoen euro. Het werk hing tientallen jaren in het Lenbachhaus Museum in München. Het werd in 2023 geclassificeerd als roofkunst. Naaimachinefabrikant Emanuel Levenstein en zijn vrouw Hedwig kochten het schilderij in 1927. De collectie werd in oktober 1940 geconfiskeerd door de Duitsers. Na de oorlog probeerden de kinderen van het echtpaar de geroofde collectie te traceren. De Duitse justitie oordeelde in 2023 dat het schilderij roofkunst was. De Duitse bank gaf het terug aan de erfgenamen. Die hebben het nu laten veilen. Verschillende leden van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage maken in een documentaire racistische, seksistische en gewelddadige uitspraken. Een partijlid noemt Aziatische huiseigenaren parasieten en doet anti-islamitische uitspraken. Een ander wil varkenskoteletten begraven op een plek waar een moskee gepland staat. Reform UK noemt het gedrag onbehoorlijk en zegt het te onderzoeken. De documentaire Undercover, een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Een vrachtschip dat voor anker lag in Roemeense wateren is in brand gevlogen. De Roemeense minister van Defensie zegt dat wordt onderzocht of het schip is geraakt door een drone. Het gaat om de Yara J, die onder de vlag van de Comoren vaart en chemicaliën en olie vervoert. De bemanning kon worden geëvacueerd. Roemenië beklaagt zich sinds de Russische inval in Oekraïne regelmatig over schending van zijn luchtruim door Russische drones. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn bij grote demonstraties meerdere overheidsgebouwen beschadigd. Veelal studenten betogen voor de tweede dag op rij voor betere omstandigheden op universiteiten en eisen het vertrek van premier Edi Rama. Woensdag werd brand gesticht in de hal van het ministerie van Justitie. Ook panden van financiën en het kantoor van de premier werden belaagd. De politie zette waterkanonnen en traangas in, maar de demonstranten lieten zich niet verjagen. En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op inflatiecijfers over september die hoger uitvielen dan verwacht. De consumentenprijzen stegen in september met 0,6% vergeleken met de maand ervoor. Op jaarbasis ging het om een toename van 3,7%. De Dow Jones-index eindigde 0,1% lager op 51.621 punten. De S&P 500 sloot 1,1% lager. Techgraadmeter Nasdaq verloor 1,9%.
3: De Verenigde Staten moeten zich aan de wetgeving van Groenland houden als zij naar grondstoffen op het eiland willen zoeken. Dat zegt het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. President Trump had eerder woensdag verklaard dat de VS gaan beginnen met grootschalige olie-, gas- en mineralenexploratie op Groenland. Het Arctische eiland is onderdeel van het Deense Koninkrijk en heeft nieuwe olieboringen verboden. Vorige maand sloten de VS, Groenland en Denemarken een akkoord om de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland te versterken. Iowa, Kansas en 6 andere Amerikaanse staten starten een rechtszaak tegen OpenAI. De staten verwijten het bedrijf dat ChatGPT schadelijk is voor kinderen. Volgens aanklager Brenna Byrd van Iowa geeft ChatGPT gevaarlijk medisch advies, spoort het aan om pijn te doen en moedigt het mensen aan om zelfmoord te plegen. Het bedrijf zou beweren dat ChatGPT veilig is, terwijl het zich voordoet als denkbeeldige vriend. Iowa start daarnaast een aparte zaak om OpenAI te dwingen zich te houden aan staatswetgeving rond consumentenfraude. Sander van der Laan stopt na 4 jaar als topman van de Duitse parfumerie- en cosmetica-keten Douglas. Hij heeft zelf besloten om te vertrekken. Van der Laan wordt per 1 november opgevolgd door de Fransman Jean-Marc Bellache. Die is woensdag door de Raad van Commissarissen benoemd voor 4 jaar. Van der Laan was eerder topman van Action en Albert Heijn. Albert Heijn wil woensdagavond de reguliere levering van alle vers producten aan winkels hervatten. De supermarktketen verwacht dat de distributiecentra vanavond weer operationeel zijn. De afgelopen dagen waren er lege schappen in een aantal vestigingen door IT-problemen. De reguliere leveringen van houdbare producten zijn dinsdagavond al volledig hervat. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en per productcategorie nog verschillen. ASML steeg woensdag 1,2% op de Amsterdamse beurs, na bekendmaking van de kwartaalcijfers. De chipmachinemaker uit Veldhoven verhoogde zijn omzet en winst en scherpte de omzetverwachting voor het hele jaar aan. Topman Christophe Fouquet zegt dat het bedrijf blijft profiteren van grote investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie. ASML is wereldwijd de enige fabrikant van zeer geavanceerde lithografie-systemen, waarmee chipconcerns de benodigde chips voor AI-toepassingen kunnen maken. Branchegenoten ASMI en BESI stegen tot 1,2%.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Melro Mekkies blijft tot en met 2031 teambaas van Red Bull in de Formule 1. De Fransman volgde ruim een jaar geleden Christian Horner op, die sinds 2005 aan het roer stond. Horner won in die periode 8 wereldtitels met Sebastian Vettel en Max Verstappen en 6 constructeurstitels. De aandeelhouders van Red Bull zeggen dat Mekkies een cruciale rol heeft gespeeld bij het leiden van het team door een belangrijke overgangsperiode. Verstappen verlengde in augustus zijn contract tot en met 2030. Zijn teamgenoot Isaac Hadjar tekende vorige maand bij tot eind 2027. Liverpool heeft ook de tweede wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen. Het elftal was in Oostenrijk veel te sterk voor LASK, 3-6. Jeremy Frimpong kopte raak en gaf de assist bij het 5e en 6e doelpunt. De Fransman Bradley Barcola maakte 3 doelpunten. Naast Frimpong had ook Ryan Gravenberg een basisplaats. Virgil van Dijk viel na ruim een uur in. Sivan Hassan doet zondag niet mee aan de marathon van New York. De 33-jarige Nederlandse atlete is ziek geweest en heeft daardoor niet genoeg kunnen trainen. Ze schrijft op Instagram dat haar voorbereiding door ziekte vertraging opliep. Vorig jaar eindigde Hassan als 6e in New York en sprak ze achteraf van haar slechtste marathon ooit. Ze beschouwt de marathon van New York samen met die van Londen als de grootste ter wereld. Venezia is de 4e club in de Serie A die dit seizoen van trainer wisselt. Davide Nicola volgt bij hekkensluiter Giovanni Stroppa op. Venezia verloor de eerste 6 competitiewedstrijden en kreeg al 16 doelpunten tegen.
6: Eerder ontsloegen Fiorentina, Bologna en Parma dit seizoen ook hun trainer. AS Roma heeft in de Champions League met 3-4 verloren van Real Madrid. Martin de Roon en Daniel Malen scoorden alle drie de doelpunten voor de Italianen. De Roon schoot AS Roma in de 20e minuut op voorsprong. Kylian Mbappé maakte gelijk. Malen maakte er in de tweede helft 2-1 en 3-1 van. Real Madrid kwam in de slotfase 3 keer uit een hoekschop tot scoren. Carlos Espi, Endrick en Antonio Rüdiger maakten de 3-4. Real Madrid staat na 2 speelronden op 6 punten. Paris Saint-Germain heeft Manchester City in de Champions League met 4-2 verslagen. De titelverdediger stond na een half uur al met 3-0 achter. Désiré Doué opende de score, Ousmane Dembele kopte de 2-0 binnen en Vitinha maakte er 3-0 van. Erling Haaland scoorde 2 keer voor Manchester City, maar Magnes Akliouche zorgde voor de 4-2 eindstand.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Er staat een zwakke tot matige zuidenwind, aan de kust iets krachtiger. Vanochtend schijnt volop de zon en blijft het droog. De wind komt uit het zuiden en is matig, langs de kust vrij krachtig. Vanmiddag blijft het zonnig in het zuiden, maar in het westen, midden en noorden neemt de bewolking toe. Het blijft nog droog. De middagtemperatuur loopt op naar 17 graden in het noorden, tot plaatselijk 21 graden in het zuiden. Vanavond is het droog met een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen begint bewolkt. In het westen en noorden kan al wat lichte regen vallen. Vrijdagmiddag komt er van het westen uit een regengebied over het land. De temperatuur haalt 17 tot 20 graden. De wind draait naar het noordwesten en neemt toe. Aan zee windkracht 6.
1: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het kabinet zet het mes diep in, extra veiligheidseisen en wil standaardisatie bij infrastructuurprojecten, schrijft de Telegraaf. Gemeenten en provincies die extraatjes willen bij bruggen, viaducten of aquaducten, moeten daar zelf voor betalen. Daardoor kan het Rijk 2 miljard 300 miljoen euro besparen. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat presenteert vrijdag de herprioritering voor infrastructuurprojecten. Hij zegt dat de basis weer op orde moet komen en dat het Rijk alleen nog de basiskwaliteit levert. Adoptiebureau Wereldkinderen onderzoekt of geadopteerden delen van hun adoptiedossier kunnen laten vernietigen. Dat gebeurt na kritiek van de autoriteit persoonsgegevens, schrijft Trouw. De kwestie kwam aan het rollen door Dong-hee Kim. Zij ontdekte dat Wereldkinderen kopieën van haar privébrieven met haar biologische ouders had bewaard en weigerde die te vernietigen. De autoriteit persoonsgegevens gaf Kim deze week gelijk. De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet in Amsterdam-Noord, na onrust rond de Sneeuwbalweg. De politie moest eraan te pas komen toen de brandweer een buitenbrand wilde blussen en het onrustig werd. Er werden stenen en vuurwerk naar agenten gegooid. De politie heeft 3 mensen aangehouden voor vernielingen. De onrust volgde op een brief van burgemeester Femke Halsema, waarin zij een alternatief plan voor het traditionele oudjaarsvuur afwees op advies van de brandweer. Stichting BOK uit Amsterdam is mogelijk betrokken bij een witwaszaak, meldt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van de Telegraaf. In mei werden 6 mannen uit Amsterdam aangehouden op verdenking van het witwassen van tenminste 38 miljoen euro. Eén van hen, een 26-jarige man, zit nog vast. De Telegraaf schrijft dat geld is witgewassen via valse facturen aan BOK. De stichting ontving vorig jaar bijna 2 miljoen euro subsidie van de gemeente Amsterdam. De Zuid-Hollandse politiek heeft het aantal mogelijke grote bouwlocaties buiten bestaande steden en dorpen uitgebreid. Provinciale staten willen dat locaties in Barendrecht, Bodegraven-Reewijk, Goeree-Overflakkee, Waddinxveen en Zuidplas worden meegenomen in een onderzoek.
3: De provincie kijkt of de bouwplannen voldoen aan de regels en wat de mogelijke effecten zijn op de omgeving en het milieu. Vlak voor de zomer besloot een meerderheid van provinciale staten om de regels rond bouwen in het buitengebied te versoepelen. Zuid-Holland heeft met het Rijk afgesproken om tussen 2022 en 2030 een 250.000 woningen te laten bouwen. In het centrum van Arnhem zijn woensdagavond ongeveer 200 mensen samengekomen om steun te betuigen aan de queergemeenschap. In de nacht van dinsdag op woensdag werden op de blauwe golven regenboogvlaggen met mast en al uit de grond getrokken. Het COC Midden-Gelderland en Dolomina's riepen daarop op om bijeen te komen voor een vrolijk en duidelijk tegengeluid. Burgemeester Ahmed Marcouch hield een toespraak en noemde het vernielen van de vlaggen diep kwetsend, ongekend laf en simpelweg crimineel. De gemeente Arnhem heeft woensdag nieuwe vlaggen opgehangen en aangifte gedaan van vernieling.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. In Istanbul zijn door overstromingen twee mensen om het leven gekomen. Een 14-jarige jongen werd door snel stromend water in een put getrokken. Een 34-jarige die de straat overstak, werd meegesleurd en overleed later in het ziekenhuis. De overstromingen zijn het gevolg van hevige regenval. De autoriteiten sloten gisteren de scholen en verboden vanaf woensdag het gebruik van tweewielige voertuigen. Het schilderij Compositie 3 van Piet Mondriaan is gisteren bij Christie's in Londen geveild voor bijna 30 miljoen euro. Het werk ging voor het eerst onder de hamer. Volgens Christie's is het belangrijkste werk van Mondriaan dat sinds 2009 op een Europese veiling komt. Het hoogste bedrag voor een werk van Mondriaan werd in 2022 betaald. Compositie 2 bracht toen bijna 50 miljoen euro op. Het schilderij Das bunte Leben van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky heeft bij Christie's in Londen 27 miljoen pond opgebracht. Omgerekend bijna 32 miljoen euro. Het werk hing tientallen jaren in het Lenbachhaus Museum in München. Het werd in 2023 geclassificeerd als roofkunst. Naaimachinefabrikant Emanuel Levenstein en zijn vrouw Hedwig kochten het schilderij in 1927. De collectie werd in oktober 1940 geconfiskeerd door de Duitsers. Na de oorlog probeerden de kinderen van het echtpaar de geroofde collectie te traceren. De Duitse justitie oordeelde in 2023 dat het schilderij roofkunst was. De Duitse bank gaf het terug aan de erfgenamen. Die hebben het nu laten vrijen. Verschillende leden van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage maken in een documentaire racistische, seksistische en gewelddadige uitspraken. Een partijlid noemt Aziatische huiseigenaren parasieten en doet anti-islamitische uitspraken. Een ander wil varkenskoteletten begraven op een plek waar een moskee gepland staat. Reform UK noemt het gedrag onbehoorlijk en zegt het te onderzoeken. De documentaire Undercover, een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Een vrachtschip dat voor anker lag in Roemeense wateren is in brand gevlogen. De Roemeense minister van Defensie zegt dat wordt onderzocht of het schip is geraakt door een drone. Het gaat om de Yara J, die onder de vlag van de Comoren vaart en chemicaliën en olie vervoert. De bemanning kon worden geëvacueerd. Roemenië beklaagt zich sinds de Russische inval in Oekraïne regelmatig over schending van zijn luchtruim door Russische drones. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn bij grote demonstraties meerdere overheidsgebouwen beschadigd. Veelal studenten betogen voor de tweede dag op rij voor betere omstandigheden op universiteiten en eisen het vertrek van premier Edi Rama. Woensdag werd brand gesticht in de hal van het ministerie van Justitie. Ook panden van financiën en het kantoor van de premier werden belaagd. De politie zette waterkanonnen en traangas in, maar de demonstranten lieten zich niet verjagen.
7: En nu het economisch nieuws.
8: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op inflatiecijfers over september die hoger uitvielen dan verwacht. De consumentenprijzen stegen in september met 0,6% vergeleken met de maand ervoor. Op jaarbasis ging het om een toename van 3,7%. De Dow Jones-index eindigde 0,1% lager op 51.621 punten. De S&P 500 sloot 1,1% lager. Techgraadmeter Nasdaq verloor 1,9%.
9: De Verenigde Staten moeten zich aan de wetgeving van Groenland houden als zij naar grondstoffen op het eiland willen zoeken. Dat zegt het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. President Trump had eerder woensdag verklaard dat de VS gaan beginnen met grootschalige olie-, gas- en mineralenexploratie op Groenland. Het Arctische eiland is onderdeel van het Deense Koninkrijk en heeft nieuwe olieboringen verboden. Vorige maand sloten de VS, Groenland en Denemarken een akkoord om de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland te versterken.
10: Iowa, Kansas en 6 andere Amerikaanse staten starten een rechtszaak tegen OpenAI. De staten verwijten het bedrijf dat ChatGPT schadelijk is voor kinderen. Volgens aanklager Brenna Byrd van Iowa geeft ChatGPT gevaarlijk medisch advies, spoort het aan om pijn te doen en moedigt het mensen aan om zelfmoord te plegen. Het bedrijf zou beweren dat ChatGPT veilig is, terwijl het zich voordoet als denkbeeldige vriend. Iowa start daarnaast een aparte zaak om OpenAI te dwingen zich te houden aan staatswetgeving rond consumentenfraude.
11: Sander van der Laan stopt na 4 jaar als topman van de Duitse parfumerie- en cosmetica-keten Douglas. Hij heeft zelf besloten om te vertrekken. Van der Laan wordt per 1 november opgevolgd door de Fransman Jean-Marc Bellache. Die is woensdag door de Raad van Commissarissen benoemd voor 4 jaar. Van der Laan was eerder topman van Action en Albert Heijn.
12: Albert Heijn wil woensdagavond de reguliere levering van alle vers producten aan winkels hervatten. De supermarktketen verwacht dat de distributiecentra vanavond weer operationeel zijn. De afgelopen dagen waren er lege schappen in een aantal vestigingen door IT-problemen. De reguliere leveringen van houdbare producten zijn dinsdagavond al volledig hervat. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en per productcategorie nog verschillen.
13: ASML steeg woensdag 1,2% op de Amsterdamse beurs, na bekendmaking van de kwartaalcijfers. De chipmachinemaker uit Veldhoven verhoogde zijn omzet en winst en scherpte de omzetverwachting voor het hele jaar aan. Topman Christophe Fouquet zegt dat het bedrijf blijft profiteren van grote investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie. ASML is wereldwijd de enige fabrikant van zeer geavanceerde lithografie-systemen, waarmee chipconcerns de benodigde chips voor AI-toepassingen kunnen maken. Branchegenoten ASMI en BESI stegen tot 1,2%.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Melran Mekkies blijft tot en met 2031 teambaas van Red Bull in de Formule 1. De Fransman volgde ruim een jaar geleden Christian Horner op, die sinds 2005 aan het roer stond. Horner won in die periode 8 wereldtitels met Sebastian Vettel en Max Verstappen en 6 constructeurstitels. De aandeelhouders van Red Bull zeggen dat Mekkies een cruciale rol heeft gespeeld bij het leiden van het team door een belangrijke overgangsperiode. Verstappen verlengde in augustus zijn contract tot en met 2030. Zijn teamgenoot Isaac Hadjar tekende vorige maand bij tot eind 2027. Liverpool heeft ook de tweede wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen. Het elftal was in Oostenrijk veel te sterk voor LASK, 3-6. Jeremy Frimpong kopte raak en gaf de assist bij het 5e en 6e doelpunt. De Fransman Bradley Barcola maakte 3 doelpunten. Naast Frimpong had ook Ryan Gravenberg een basisplaats. Virgil van Dijk viel na ruim een uur in.
14: Sivan Hassan doet zondag niet mee aan de marathon van New York.
7: De 33-jarige Nederlandse atlete is ziek geweest en heeft daardoor niet genoeg kunnen trainen. Ze schrijft op Instagram dat haar voorbereiding door ziekte vertraging opliep. Vorig jaar eindigde Hassan als zesde in New York en sprak ze achteraf van haar slechtste marathon ooit. Ze beschouwt de marathon van New York samen met die van Londen als de grootste ter wereld. Venezia is de vierde club in de Serie A die dit seizoen van trainer wisselt. Davide Nicola volgt bij hekkensluiter Giovanni Stroppa op. Venezia verloor de eerste 6 competitiewedstrijden en kreeg al 16 doelpunten tegen. Eerder ontsloegen Fiorentina, Bologna en Parma dit seizoen ook hun trainer. AS Roma heeft in de Champions League met 3-4 verloren van Real Madrid. Martin de Roon en Donyal Malen scoorden alle drie de doelpunten voor de Italianen. De Roon schoot AS Roma in de 20e minuut op voorsprong. Kylian Mbappé maakte gelijk. Malen maakte er in de tweede helft 2-1 en 3-1 van. Real Madrid kwam in de slotfase 3 keer uit een hoekschop tot scoren. Carlos Espi, Endrick en Antonio Rüdiger maakten de 3-4. Real Madrid staat na 2 speelronden op 6 punten. Paris Saint-Germain heeft Manchester City in de Champions League met 4-2 verslagen. De titelverdediger stond na een half uur al met 3-0 achter. Désiré Doué opende de score, Ousmane Dembele kopte de 2-0 binnen en Vitinha maakte er 3-0 van. Erling Haaland scoorde 2 keer voor Manchester City, maar Magnes Akliouche zorgde voor de 4-2 eindstand.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Er staat een zwakke tot matige zuidenwind, aan de kust iets krachtiger. Vanochtend schijnt volop de zon en blijft het droog. De wind komt uit het zuiden en is matig, langs de kust vrij krachtig. Vanmiddag blijft het zonnig in het zuiden, maar in het westen, midden en noorden neemt de bewolking toe. Het blijft nog droog. De middagtemperatuur loopt op naar 17 graden in het noorden tot plaatselijk 21 graden in het zuiden. Vanavond is het droog met een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen begint bewolkt. In het westen en noorden kan al wat lichte regen vallen. Vrijdagmiddag komt er van het westen uit een regengebied over het land. De temperatuur haalt 17 tot 20 graden. De wind draait naar het noordwesten en neemt toe. Aan zee windkracht 6.
1: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Staatssecretaris Erik van den Burg maakt zich zorgen over politieke inmenging in de ambtelijke organisatie op Bonaire. Hij zegt signalen te hebben gekregen dat eilandsraadsleden en niet-eilandsraadsleden zich bemoeien met de ambtelijke organisatie. Dat kan en mag niet, benadrukt Van den Burg. Nederland wil investeren in de ambtelijke organisatie omdat veel klussen blijven liggen, zoals de overlast van vuilstortplaats Célibon en het openbaar vervoer. Gezaghebber John Soliano zegt dat Bonaire hard werkt aan een stabiel en slagvaardig bestuur. Het kabinet zet het mes diep in, extra veiligheidseisen en wil standaardisatie bij infrastructuurprojecten, schrijft de Telegraaf. Gemeenten en provincies die extraatjes willen bij bruggen, viaducten of aquaducten, moeten daar zelf voor betalen. Daardoor kan het Rijk 2 miljard 300 miljoen euro besparen. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat presenteert vrijdag de herprioritering voor infrastructuurprojecten. Hij zegt dat de basis weer op orde moet komen en dat het Rijk alleen nog de basiskwaliteit levert. Adoptiebureau Wereldkinderen onderzoekt of geadopteerden delen van hun adoptiedossier kunnen laten vernietigen. Dat gebeurt na kritiek van de autoriteit persoonsgegevens, schrijft Trouw. De kwestie kwam aan het rollen door Dong-hee Kim. Zij ontdekte dat Wereldkinderen kopieën van haar privébrieven met haar biologische ouders had bewaard en weigerde die te vernietigen. De autoriteit persoonsgegevens gaf Kim deze week gelijk. De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet in Amsterdam-Noord, na onrust rond de Sneeuwbalweg. De politie moest eraan te pas komen toen de brandweer een buitenbrand wilde blussen en het onrustig werd.
15: Er werden stenen en vuurwerk naar agenten gegooid. De politie heeft 3 mensen aangehouden voor vernielingen. De onrust volgde op een brief van burgemeester Femke Halsema, waarin zij een alternatief plan voor het traditionele oudjaarsvuur afwees op advies van de brandweer.
16: De Zuid-Hollandse politiek heeft het aantal mogelijke grote bouwlocaties buiten bestaande steden en dorpen uitgebreid. Provinciale staten willen dat locaties in Barendrecht, Bodegraven-Reewijk, Goeree-Overflakkee, Waddinxveen en Zuidplas worden meegenomen in een onderzoek. De provincie kijkt of de bouwplannen voldoen aan de

0: Saddam is mogelijk betrokken bij een witwaszaak, meldt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van de Telegraaf. In mei werden 6 man uit Amsterdam aangehouden op verdenking van het witwassen van tenminste 38 miljoen euro. Eén van hen, een 26-jarige man, zit nog vast. De Telegraaf schrijft dat geld is witgewassen via valse facturen aan BOK. De stichting ontving vorig jaar bijna 2 miljoen euro subsidie van de gemeente Amsterdam.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse waakhond Citizens for Responsibility and Ethics heeft een rechtszaak aangespannen tegen Jared Kushner, schoonzoon van president Donald Trump. De organisatie wil dat Kushner wordt ontheven van zijn functie als speciaal gezant. Volgens de waakhond is Kushners rol niet volgens de wet en is er sprake van belangenverstrengeling. Hij heeft grote internationale invloed, terwijl hij niet door de Senaat is benoemd en geen financiële verantwoording heeft afgelegd. Kushners advocaat noemt de zaak ongegrond en zegt dat Kushner geen salaris ontvangt van de regering.
3: In Istanbul zijn door overstromingen 2 mensen om het leven gekomen. Een 14-jarige jongen werd door snel stromend water in een put getrokken. Een 34-jarige die de straat overstak, werd meegesleurd en overleed later in het ziekenhuis. De overstromingen zijn het gevolg van hevige regenval. De autoriteiten sloten gisteren de scholen en verboden vanaf woensdag het gebruik van tweewielige voertuigen.
4: Het schilderij Compositie 3 van Piet Mondriaan is gisteren bij Christie's in Londen geveild voor bijna 30 miljoen euro. Het werk ging voor het eerst onder de hamer. Volgens Christie's is het het belangrijkste werk van Mondriaan dat sinds 2009 op een Europese veiling komt. Het hoogste bedrag voor een werk van Mondriaan werd in 2022 betaald. Compositie 2 bracht toen bijna 50 miljoen euro op.
5: Het schilderij Das bunte Leben van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky heeft bij Christie's in Londen 27 miljoen pond opgebracht. Omgerekend bijna 32 miljoen euro. Het werk hing tientallen jaren in het Lenbachhaus Museum in München. Het werd in 2023 geclassificeerd als roofkunst. Naaimachinefabrikant Emanuel Levenstein en zijn vrouw Hedwig kochten het schilderij in 1927. De collectie werd in oktober 1940 geconfiskeerd door de Duitsers. Na de oorlog probeerden de kinderen van het echtpaar de geroofde collectie te traceren. De Duitse justitie oordeelde in 2023 dat het schilderij roofkunst was. De Duitse bank gaf het terug aan de erfgenamen. Die hebben het nu laten vrijen.
6: Verschillende leden van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage maken in een documentaire racistische, seksistische en gewelddadige uitspraken. Een partijlid noemt Aziatische huiseigenaren parasieten en doet anti-islamitische uitspraken. Een ander wil varkenskoteletten begraven op een plek waar een moskee gepland staat. Reform UK noemt het gedrag onbehoorlijk en zegt het te onderzoeken. De documentaire Undercover, een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien.
7: Een vrachtschip dat voor anker lag in Roemeense wateren is in brand gevlogen. De Roemeense minister van Defensie zegt dat wordt onderzocht of het schip is geraakt door een drone. Het gaat om de Yara Yay, die onder de vlag van de Comoren vaart en chemicaliën en olie vervoert. De bemanning kon worden geëvacueerd. Roemenië beklaagt zich sinds de Russische inval in Oekraïne regelmatig over schending van zijn luchtruim door Russische drones.
8: En nu het economisch nieuws.
9: De aandelenbeurs in New York zijn woensdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op inflatiecijfers over september die hoger uitvielen dan verwacht. De consumentenprijzen stegen in september met 0,6% vergeleken met de maand ervoor. Op jaarbasis ging het om een toename van 3,7%.
10: De Dow Jones-index eindigde 0,1% lager

0: 51.621 punten. De S&P 500 sloot 1,1% lager. Techgraadmeter Nasdaq verloor 1,9%. De Verenigde Staten moeten zich aan de wetgeving van Groenland houden als zij naar grondstoffen op het eiland willen zoeken. Dat zegt het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. President Trump had eerder woensdag verklaard dat de VS gaan beginnen met grootschalige olie-, gas- en mineralenexploratie op Groenland. Het Arctische eiland is onderdeel van het Deense Koninkrijk en heeft nieuwe olieboringen verboden. Vorige maand sloten de VS, Groenland en Denemarken een akkoord om de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland te versterken. Iowa, Kansas en 6 andere Amerikaanse staten starten een rechtszaak tegen OpenAI. De staten verwijten het bedrijf dat ChatGPT schadelijk is voor kinderen. Volgens aanklager Brenna Byrd van Iowa geeft ChatGPT gevaarlijk medisch advies, spoort het aan om pijn te doen en moedigt het mensen aan om zelfmoord te plegen. Het bedrijf zou beweren dat ChatGPT veilig is, terwijl het zich voordoet als denkbeeldige vriend. Iowa start daarnaast een aparte zaak om OpenAI te dwingen zich te houden aan staatswetgeving rond consumentenfraude. Sander van der Laan stopt na 4 jaar als topman van de Duitse parfumerie- en cosmetica-keten Douglas. Hij heeft zelf besloten om te vertrekken. Van der Laan wordt per 1 november opgevolgd door de Fransman Jean-Marc Bellache. Die is woensdag door de Raad van Commissarissen benoemd voor 4 jaar. Van der Laan was eerder topman van Action en Albert Heijn. Albert Heijn wil woensdagavond de reguliere levering van alle vers producten aan winkels hervatten. De supermarktketen verwacht dat de distributiecentra vanavond weer operationeel zijn. De afgelopen dagen waren er lege schappen in een aantal vestigingen door IT-problemen. De reguliere leveringen van houdbare producten zijn dinsdagavond al volledig hervat. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en per productcategorie nog verschillen. ASML steeg woensdag 1,2% op de Amsterdamse beurs, na bekendmaking van de kwartaalcijfers. De chipmachinemaker uit Veldhoven verhoogde zijn omzet en winst en scherpte de omzetverwachting voor het hele jaar aan. Topman Christophe Fouquet zegt dat het bedrijf blijft profiteren van grote investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie. ASML is wereldwijd de enige fabrikant van zeer geavanceerde lithografie-systemen, waarmee chipconcerns de benodigde chips voor AI-toepassingen kunnen maken. Branchegenoten ASMI en BESI stegen tot 1,2%.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Nelral Mekkies blijft tot en met 2031 teambaas van Red Bull in de Formule 1. De Fransman volgde ruim een jaar geleden Christian Horner op, die sinds 2005 aan het roer stond. Horner won in die periode 8 wereldtitels met Sebastian Vettel en Max Verstappen en 6 constructeurstitels. De aandeelhouders van Red Bull zeggen dat Mekkies een cruciale rol heeft gespeeld bij het leiden van het team door een belangrijke overgangsperiode. Verstappen verlengde in augustus zijn contract tot en met 2030. Zijn teamgenoot Isaac Hadjar tekende vorige maand bij tot eind 2027. Liverpool heeft ook de tweede wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen. Het elftal was in Oostenrijk veel te sterk voor LASK, 3-6. Jeremy Frimpong kopte raak en gaf de assist bij het 5e en 6e doelpunt. De Fransman Bradley Barcola maakte 3 doelpunten. Naast Frimpong had ook Ryan Gravenberg een basisplaats. Virgil van Dijk viel na ruim een uur in. Sivan Hassan doet zondag niet mee aan de marathon van New York. De 33-jarige Nederlandse atlete is ziek geweest en heeft daardoor niet genoeg kunnen trainen. Ze schrijft op Instagram dat haar voorbereiding door ziekte vertraging opliep. Vorig jaar eindigde Hassan als 6e in New York en sprak ze achteraf van haar slechtste marathon ooit. Ze beschouwt de marathon van New York samen met die van Londen als de grootste ter wereld. Venezia is de vierde club in de Serie A die dit seizoen van trainer wisselt. Davide Nicola volgt bij hekkensluiter Giovanni Stroppa op. Venezia verloor de eerste 6 competitiewedstrijden en kreeg al 16 doelpunten tegen. Eerder ontsloegen Fiorentina, Bologna en Parma dit seizoen ook hun trainer. AS Roma heeft in de Champions League met 3-4 verloren van Real Madrid. Marten de Roon en Donyal Malen scoorden alle drie de doelpunten voor de Italianen. De Roon schoot AS Roma in de 20e minuut op voorsprong. Kylian Mbappé maakte gelijk. Malen maakte er in de tweede helft 2-1 en 3-1 van. Real Madrid kwam in de slotfase 3 keer uit een hoekschop tot scoren. Carlos Espi, Endrick en Antonio Rüdiger maakten de 3-4. Real Madrid staat na 2 speelronden op 6 punten. Paris Saint-Germain heeft Manchester City in de Champions League met 4-2 verslagen. De titelverdediger stond na een half uur al met 3-0 achter. Désiré Doué opende de score, Ousmane Dembele kopte de 2-0 binnen en Vitinha maakte er 3-0 van. Erling Haaland scoorde 2 keer voor Manchester City, maar Magnes Akliouche zorgde voor de 4-2 eindstand.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen de 7 graden in het oosten en 13 graden aan de kust. Er staat een zwakke tot matige zuidenwind, langs de Wadden wat krachtiger. Vanochtend is het droog en zonnig, met een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen eerst zonnig, maar in het westen en noorden komt er geleidelijk meer bewolking. Het blijft droog met temperaturen tussen 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Vanavond blijft het nog droog. Morgenochtend is het bewolkt met in het westen en noorden kans op wat lichte regen. Morgenmiddag trekt de regen van west naar oost over het land. De wind draait naar noordwest en neemt toe, vooral aan zee. Temperaturen lopen uiteen van 17 tot plaatselijk 20 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Staatssecretaris Erik van den Burg maakt zich zorgen over politieke inmenging in de ambtelijke organisatie op Bonaire. Hij zegt signalen te hebben gekregen dat eilandsraadsleden en niet-eilandsraadsleden zich bemoeien met de ambtelijke organisatie. Dat kan en mag niet, benadrukt Van den Burg. Nederland wil investeren in de ambtelijke organisatie omdat veel klussen blijven liggen, zoals de overlast van vuilstortplaats Célibon en het openbaar vervoer. Gezaghebber John Soliano zegt dat Bonaire hard werkt aan een stabiel en slagvaardig bestuur. Het kabinet zet het mes diep in, extra veiligheidseisen en wil standaardisatie bij infrastructuurprojecten, schrijft de Telegraaf. Gemeenten en provincies die extraatjes willen bij bruggen, viaducten of aquaducten moeten daar zelf voor betalen. Daardoor kan het Rijk 2.300.000.000 euro besparen. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat presenteert vrijdag de herprioritering voor infrastructuurprojecten. Hij zegt dat de basis weer op orde moet komen en dat het Rijk alleen nog de basiskwaliteit levert. Adoptiebureau Wereldkinderen onderzoekt of geadopteerden delen van hun adoptiedossier kunnen laten vernietigen. Dat gebeurt na kritiek van de autoriteit persoonsgegevens, schrijft Trouw. De kwestie kwam aan het rollen door Dong-hee Kim. Zij ontdekte dat Wereldkinderen kopieën van haar privébrieven met haar biologische ouders had bewaard en weigerde die te vernietigen. De autoriteit persoonsgegevens gaf Kim deze week gelijk. De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet in Amsterdam-Noord, na onrust rond de Sneeuwbalweg. De politie moest eraan te pas komen toen de brandweer een buitenbrand wilde blussen en het onrustig werd. Er werden stenen en vuurwerk naar agenten gegooid. De politie heeft 3 mensen aangehouden voor vernielingen. De onrust volgde op een brief van burgemeester Femke Halsema, waarin zij een alternatief plan voor het traditionele oudjaarsvuur afwees op advies van de brandweer. De Zuid-Hollandse politiek heeft het aantal mogelijke grote bouwlocaties buiten bestaande steden en dorpen uitgebreid. Provinciale staten willen dat locaties in Barendrecht, Bodegraven-Reewijk, Goeree-Overflakkee, Waddinxveen en Zuidplas worden meegenomen in een onderzoek. De provincie kijkt of de bouwplannen voldoen aan de regels en wat de mogelijke effecten zijn op de omgeving en het milieu. Vlak voor de zomer besloot de meerderheid van provinciale staten om de regels rond bouwen in het buitengebied te versoepelen. Zuid-Holland heeft met het Rijk afgesproken om tussen 2022 en 2030 een 250.000 woningen te laten bouwen. Stichting BOK uit Amsterdam is mogelijk betrokken bij een witwaszaak, meldt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van de Telegraaf. In mei werden 6 man uit Amsterdam aangehouden op verdenking van het witwassen van tenminste 38 miljoen euro. Eén van hen, een 26-jarige man, zit nog vast. De Telegraaf schrijft dat geld is witgewassen via valse facturen aan BOK. De stichting ontving vorig jaar bijna 2 miljoen euro subsidie van de gemeente Amsterdam.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse waakhond Citizens for Responsibility and Ethics heeft een rechtszaak aangespannen tegen Jared Kushner, schoonzoon van president Donald Trump. De organisatie wil dat Kushner wordt ontheven van zijn functie als speciaal gezant. Volgens de waakhond is Kushners rol niet volgens de wet en is er sprake van belangenverstrengeling. Hij heeft grote internationale invloed, terwijl hij niet door de Senaat is benoemd en geen financiële verantwoording heeft afgelegd. Kushners advocaat noemt de zaak ongegrond en zegt dat Kushner geen salaris ontvangt van de regering. In Istanbul zijn door overstromingen 2 mensen om het leven gekomen. Een 14-jarige jongen werd door snel stromend water in een put getrokken. Een 34-jarige die de straat overstak, werd meegesleurd en overleed later in het ziekenhuis. De overstromingen zijn het gevolg van hevige regenval. De autoriteiten sloten gisteren de scholen en verboden vanaf woensdag het gebruik van tweewielige voertuigen. Het schilderij Compositie 3 van Piet Mondriaan is gisteren bij Christie's in Londen geveild voor bijna 30 miljoen euro. Het werk ging voor het eerst onder de hamer. Volgens Christie's is het belangrijkste werk van Mondriaan dat sinds 2009 op een Europese veiling komt. Het hoogste bedrag voor een werk van Mondriaan werd in 2022 betaald. Compositie 2 bracht toen bijna 50 miljoen euro op. Het schilderij Das bunte Leben van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky heeft bij Christie's in Londen 27 miljoen pond opgebracht. Omgerekend bijna 32 miljoen euro. Het werk hing tientallen jaren in het Lenbachhaus Museum in München. Het werd in 2023 geclassificeerd als roofkunst. Naaimachinefabrikant Emanuel Levenstein en zijn vrouw Hedwig kochten het schilderij in 1927. De collectie werd in oktober 1940 geconfiskeerd door de Duitsers. Na de oorlog probeerden de kinderen van het echtpaar de geroofde collectie te traceren. De Duitse justitie oordeelde in 2023 dat het schilderij roofkunst was. De Duitse bank gaf het terug aan de erfgenamen. Die hebben het nu laten vrijen. Verschillende leden van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage maken in een documentaire racistische, seksistische en gewelddadige uitspraken. Een partijlid noemt Aziatische huiseigenaren parasieten en doet anti-islamitische uitspraken. Een ander wil varkenskoteletten begraven op een plek waar een moskee gepland staat. Reform UK noemt het gedrag onbehoorlijk en zegt het te onderzoeken. De documentaire Undercover, een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Een vrachtschip dat voor anker lag in Roemeense wateren is in brand gevlogen. De Roemeense minister van Defensie zegt dat wordt onderzocht of het schip is geraakt door een drone. Het gaat om de Yara J, die onder de vlag van de Comoren vaart en chemicaliën en olie vervoert. De bemanning kon worden geëvacueerd. Roemenië beklaagt zich sinds de Russische inval in Oekraïne regelmatig over schending van zijn luchtruim door Russische drones. En nu het economisch nieuws.
4: De aandelenbeurs in New York zijn woensdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op inflatiecijfers over september die hoger uitvielen dan verwacht. De consumentenprijzen stegen in september met 0,6% vergeleken met de maand ervoor. Op jaarbasis ging het om een toename van 3,7%. De Dow Jones-index eindigde 0,1% lager op 51.621 punten. De S&P 500 sloot 1,1% lager. Techgraadmeter Nasdaq verloor 1,9%. De Verenigde Staten moeten zich aan de wetgeving van Groenland houden als zij naar grondstoffen op het eiland willen zoeken. Dat zegt het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. President Trump had eerder woensdag verklaard dat de VS gaan beginnen met grootschalige olie-, gas- en mineralenexploratie op Groenland. Het Arctische eiland is onderdeel van het Deense Koninkrijk en heeft nieuwe olieboringen verboden. Vorige maand sloten de VS, Groenland en Denemarken een akkoord om de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland te versterken. Iowa, Kansas en 6 andere Amerikaanse staten starten een rechtszaak tegen OpenAI. De staten verwijten het bedrijf dat ChatGPT schadelijk is voor kinderen. Volgens aanklager Brenna Byrd van Iowa geeft ChatGPT gevaarlijk medisch advies, spoort het aan om pijn te doen en moedigt het mensen aan om zelfmoord te plegen. Het bedrijf zou beweren dat ChatGPT veilig is, terwijl het zich voordoet als denkbeeldige vriend. Iowa start daarnaast een aparte zaak om OpenAI te dwingen zich te houden aan staatswetgeving rond consumentenfraude. Sander van der Laan stopt na 4 jaar als topman van de Duitse parfumerie- en cosmetica-keten Douglas. Hij heeft zelf besloten om te vertrekken. Van der Laan wordt per 1 november opgevolgd door de Fransman Jean-Marc Bellache. Die is woensdag door de Raad van Commissarissen benoemd voor 4 jaar. Van der Laan was eerder topman van Action en Albert Heijn. Albert Heijn wil woensdagavond de reguliere levering van alle vers producten aan winkels hervatten. De supermarktketen verwacht dat de distributiecentra vanavond weer operationeel zijn. De afgelopen dagen waren er lege schappen in een aantal vestigingen door IT-problemen. De reguliere leveringen van houdbare producten zijn dinsdagavond al volledig hervat. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en per productcategorie nog verschillen. ASML steeg woensdag 1,2% op de Amsterdamse beurs, na bekendmaking van de kwartaalcijfers. De chipmachinemaker uit Veldhoven verhoogde zijn omzet en winst en scherpte de omzetverwachting voor het hele jaar aan. Topman Christophe Fouquet zegt dat het bedrijf blijft profiteren van grote investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie. ASML is wereldwijd de enige fabrikant van zeer geavanceerde lithografie-systemen, waarmee chipconcerns de benodigde chips voor AI-toepassingen kunnen maken. Branchegenoten ASMI en BESI stegen tot 1,2%.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Nelran Mekkies blijft tot en met 2031 teambaas van Red Bull in de Formule 1. De Fransman volgde ruim een jaar geleden Christian Horner op, die sinds 2005 aan het roer stond. Horner won in die periode 8 wereldtitels met Sebastian Vettel en Max Verstappen en 6 constructeurstitels. De aandeelhouders van Red Bull zeggen dat Mekkies een cruciale rol heeft gespeeld bij het leiden van het team door een belangrijke overgangsperiode. Verstappen verlengde in augustus zijn contract tot en met 2030. Zijn teamgenoot Isaac Hadjar tekende vorige maand bij tot eind 2027. Liverpool heeft ook de tweede wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen. Het elftal was in Oostenrijk veel te sterk voor LASK, 3-6. Jeremy Frimpong kopte raak en gaf de assist bij het vijfde en zesde doelpunt. De Fransman Bradley Barcola maakte 3 doelpunten. Naast Frimpong had ook Ryan Gravenberg een basisplaats. Virgil van Dijk viel na ruim een uur in. Sivan Hassan doet zondag niet mee aan de marathon van New York. De 33-jarige Nederlandse atlete is ziek geweest en heeft daardoor niet genoeg kunnen trainen. Ze schrijft op Instagram dat haar voorbereiding door ziekte vertraging opliep. Vorig jaar eindigde Hassan als 6e in New York en sprak ze achteraf van haar slechtste marathon ooit. Ze beschouwt de marathon van New York samen met die van Londen als de grootste ter wereld. Venezia is de 4e club in de Serie A die dit seizoen van trainer wisselt. Davide Nicola volgt bij hekkensluiter Giovanni Stroppa op. Venezia verloor de eerste 6 competitiewedstrijden en kreeg al 16 doelpunten tegen. Eerder ontsloegen Fiorentina, Bologna en Parma dit seizoen ook hun trainer. AS Roma heeft in de Champions League met 3-4 verloren van Real Madrid. Martin de Roon en Donyal Malen scoorden alle 3 de doelpunten voor de Italianen. De Roon schoot AS Roma in de 20e minuut op voorsprong. Kylian Mbappé maakte gelijk. Malen maakte er in de tweede helft 2-1 en 3-1 van. Real Madrid kwam in de slotfase 3 keer uit een hoekschop tot scoren. Carlos Espi, Endrick en Antonio Rüdiger maakten de 3-4. Real Madrid staat na 2 speelronden op 6 punten. Paris Saint-Germain heeft Manchester City in de Champions League met 4-2 verslagen. De titelverdediger stond na een half uur al met 3-0 achter. Désiré Doué opende de score, Ousmane Dembele kopte de 2-0 binnen en Vitinha maakte er 3-0 van. Erling Haaland scoorde 2 keer voor Manchester City, maar Magnes Akliouche zorgde voor de 4-2 eindstand.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen de 7 graden in het oosten en 13 graden aan de kust. Er staat een zwakke tot matige zuidenwind, langs de Wadden wat krachtiger. Vanochtend is het droog en zonnig, met een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen eerst zonnig, maar in het westen en noorden komt er geleidelijk meer bewolking. Het blijft droog met temperaturen tussen 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Vanavond blijft het nog droog. Morgenochtend is het bewolkt met in het westen en noorden kans op wat lichte regen. Morgenmiddag trekt de regen van west naar oost over het land. De wind draait naar noordwest en neemt toe, vooral aan zee. Temperaturen lopen uiteen van 17 tot plaatselijk 20 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Staatssecretaris Erik van den Burg maakt zich zorgen over politieke inmenging in de ambtelijke organisatie op Bonaire. Hij zegt signalen te hebben gekregen dat eilandsraadsleden en niet-eilandsraadsleden zich bemoeien met de ambtelijke organisatie. Dat kan en mag niet, benadrukt Van den Burg. Nederland wil investeren in de ambtelijke organisatie omdat veel klussen blijven liggen, zoals de overlast van vuilstortplaats Célibon en het openbaar vervoer. Gezaghebber John Soliano zegt dat Bonaire hard werkt aan een stabiel en slagvaardig bestuur. Het kabinet zet het mes diep in, extra veiligheidseisen en wil standaardisatie bij infrastructuurprojecten, schrijft de Telegraaf. Gemeenten en provincies die extraatjes willen bij bruggen, viaducten of aquaducten, moeten daar zelf voor betalen. Daardoor kan het Rijk 2 miljard 300 miljoen euro besparen. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat presenteert vrijdag de herprioritering voor infrastructuurprojecten. Hij zegt dat de basis weer op orde moet komen en dat het Rijk alleen nog de basiskwaliteit levert. Adoptiebureau Wereldkinderen onderzoekt of geadopteerden delen van hun adoptiedossier kunnen laten vernietigen. Dat gebeurt na kritiek van de autoriteit persoonsgegevens, schrijft Trouw. De kwestie kwam aan het rollen door Donghee Kim. Zij ontdekte dat Wereldkinderen kopieën van haar privébrieven met haar biologische ouders had bewaard en weigerde die te vernietigen. De autoriteit persoonsgegevens gaf Kim deze week gelijk. De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet in Amsterdam-Noord, na onrust rond de Sneeuwbalweg. De politie moest eraan te pas komen toen de brandweer een buitenbrand wilde blussen en het onrustig werd. Er werden stenen en vuurwerk naar agenten gegooid. De politie heeft 3 mensen aangehouden voor vernielingen. De onrust volgde op een brief van burgemeester Femke Halsema, waarin zij een alternatief plan voor het traditionele oudjaarsvuur afwees op advies van de brandweer. De Zuid-Hollandse politiek heeft het aantal mogelijke grote bouwlocaties buiten bestaande steden en dorpen uitgebreid. Provinciale staten willen dat locaties in Barendrecht, Bodegraven-Reewijk, Goeree-Overflakkee, Waddinxveen en Zuidplas worden meegenomen in een onderzoek. De provincie kijkt of de bouwplannen voldoen aan de regels en wat de mogelijke effecten zijn op de omgeving en het milieu. Vlak voor de zomer besloot een meerderheid van provinciale staten om de regels rond bouwen in het buitengebied te versoepelen. Zuid-Holland heeft met het Rijk afgesproken om tussen 2022 en 2030 een 250.000 woningen te laten bouwen. Stichting BOK uit Amsterdam is mogelijk betrokken bij een witwaszaak, meldt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van de Telegraaf. In mei werden 6 mannen uit Amsterdam aangehouden op verdenking van het witwassen van tenminste 38 miljoen euro. Eén van hen, een 26-jarige man, zit nog vast. De Telegraaf schrijft dat geld is witgewassen via valse facturen aan BOK. De stichting ontving vorig jaar bijna 2 miljoen euro subsidie van de gemeente Amsterdam.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse waakhond Citizens for Responsibility and Ethics heeft een rechtszaak aangespannen tegen Jared Kushner, schoonzoon van president Donald Trump. De organisatie wil dat Kushner wordt ontheven van zijn functie als speciaal gezant. Volgens de waakhond is Kushners rol niet volgens de wet en is er sprake van belangenverstrengeling. Hij heeft grote internationale invloed, terwijl hij niet door de Senaat is benoemd en geen financiële verantwoording heeft afgelegd. Kushners advocaat noemt de zaak ongegrond en zegt dat Kushner geen salaris ontvangt van de regering. In Istanbul zijn door overstromingen 2 mensen om het leven gekomen. Een 14-jarige jongen werd door snelstromend water in een put getrokken. Een 34-jarige die de straat overstak, werd meegesleurd en overleed later in het ziekenhuis. De overstromingen zijn het gevolg van hevige regenval. De autoriteiten sloten gisteren de scholen en verboden vanaf woensdag het gebruik van 2-wielige voertuigen. Het schilderij Compositie 3 van Piet Mondriaan is gisteren bij Christie's in Londen geveild voor bijna 30 miljoen euro. Het werk ging voor het eerst onder de hamer. Volgens Christie's is het belangrijkste werk van Mondriaan dat sinds 2009 op een Europese veiling komt. Het hoogste bedrag voor een werk van Mondriaan werd in 2022 betaald. Compositie 2 bracht toen bijna 50 miljoen euro op. Het schilderij Das bunte Leben van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky heeft bij Christie's in Londen 27 miljoen pond opgebracht. Omgerekend bijna 32 miljoen euro. Het werk hing tientallen jaren in het Lenbachhaus Museum in München. Het werd in 2023 geclassificeerd als roofkunst. Naaimachinefabrikant Emanuel Levenstein en zijn vrouw Hedwig kochten het schilderij in 1927. De collectie werd in oktober 1940 geconfiskeerd door de Duitsers. Na de oorlog probeerden de kinderen van het echtpaar de geroofde collectie te traceren. De Duitse justitie oordeelde in 2023 dat het schilderij roofkunst was. De Duitse bank gaf het terug aan de erfgenamen. Die hebben het nu laten vrijen. Verschillende leden van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage maken in een documentaire racistische, seksistische en gewelddadige uitspraken. Een partijlid noemt Aziatische huiseigenaren parasieten en doet anti-islamitische uitspraken. Een ander wil varkenskoteletten begraven op een plek waar een moskee gepland staat. Reform UK noemt het gedrag onbehoorlijk en zegt het te onderzoeken. De documentaire Undercover, een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Een vrachtschip dat voor anker lag in Roemeense wateren is in brand gevlogen. De Roemeense minister van Defensie zegt dat wordt onderzocht of het schip is geraakt door een drone. Het gaat om de Yara J, die onder de vlag van de Comoren vaart en chemicaliën en olie vervoert. De bemanning kon worden geëvacueerd. Roemenië beklaagt zich sinds de Russische inval in Oekraïne regelmatig over schending van zijn luchtruim door Russische drones. En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurs in New York zijn woensdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op inflatiecijfers over september die hoger uitvielen dan verwacht. De consumentenprijzen stegen in september met 0,6% vergeleken met de maand ervoor. Op jaarbasis ging het om een toename van 3,7%. De Dow Jones-index eindigde 0,1% lager op 51.621 punten. De S&P 500 sloot 1,1% lager. Techgraadmeter Nasdaq verloor 1,9%. De Verenigde Staten moeten zich aan de wetgeving van Groenland houden als zij naar grondstoffen op het eiland willen zoeken. Dat zegt het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. President Trump had eerder woensdag verklaard dat de VS gaan beginnen met grootschalige olie, gas en mineralenexploratie op Groenland. Het Arctische eiland is onderdeel van het Deense Koninkrijk en heeft nieuwe olieboringen verboden. Vorige maand sloten de VS, Groenland en Denemarken een akkoord om de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland te versterken. Iowa, Kansas en 6 andere Amerikaanse staten starten een rechtszaak tegen OpenAI. De staten verwijten het bedrijf dat ChatGPT schadelijk is voor kinderen. Volgens aanklager Brenna Byrd van Iowa geeft ChatGPT gevaarlijk medisch advies, spoort het aan om pijn te doen en moedigt het mensen aan om zelfmoord te plegen. Het bedrijf zou beweren dat ChatGPT veilig is, terwijl het zich voordoet als denkbeeldige vriend. Iowa start daarnaast een aparte zaak om OpenAI te dwingen zich te houden aan staatswetgeving rond consumentenfraude. Sander van der Laan stopt na 4 jaar als topman van de Duitse parfumerie- en cosmetica-keten Douglas. Hij heeft zelf besloten om te vertrekken. Van der Laan wordt per 1 november opgevolgd door de Fransman Jean-Marc Bellache. Die is woensdag door de Raad van Commissarissen benoemd voor 4 jaar. Van der Laan was eerder topman van Action en Albert Heijn. Albert Heijn wil woensdagavond de reguliere levering van alle vers producten aan winkels hervatten. De supermarktketen verwacht dat de distributiecentra vanavond weer operationeel zijn. De afgelopen dagen waren er lege schappen in een aantal vestigingen door IT-problemen. De reguliere leveringen van houdbare producten zijn dinsdagavond al volledig hervat. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en per productcategorie nog verschillen. ASML steeg woensdag 1,2% op de Amsterdamse beurs, na bekendmaking van de kwartaalcijfers. De chipmachinemaker uit Veldhoven verhoogde zijn omzet en winst en scherpte de omzetverwachting voor het hele jaar aan. Topman Christophe Fouquet zegt dat het bedrijf blijft profiteren van grote investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie. ASML is wereldwijd de enige fabrikant van zeer geavanceerde lithografie-systemen, waarmee chipconcerns de benodigde chips voor AI-toepassingen kunnen maken. Branchegenoten ASMI en BESI stegen tot 1,2%.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Nelral Mekkies blijft tot en met 2031 teambaas van Red Bull in de Formule 1. De Fransman volgde ruim een jaar geleden Christian Horner op, die sinds 2005 aan het roer stond. Horner won in die periode 8 wereldtitels met Sebastian Vettel en Max Verstappen en 6 constructeurstitels. De aandeelhouders van Red Bull zeggen dat Mackies een cruciale rol heeft gespeeld bij het leiden van het team door een belangrijke overgangsperiode. Verstappen verlengde in augustus zijn contract tot en met 2030. Zijn teamgenoot Isaac Hadjar tekende vorige maand bij tot eind 2027. Liverpool heeft ook de tweede wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen. Het elftal was in Oostenrijk veel te sterk voor LASK, 3-6. Jeremy Frimpong kopte raak en gaf de assist bij het vijfde en zesde doelpunt. De Fransman Bradley Barcola maakte 3 doelpunten. Naast Frimpong had ook Ryan Gravenberg een basisplaats. Virgil van Dijk viel na ruim een uur in. Sivan Hassan doet zondag niet mee aan de marathon van New York. De 33-jarige Nederlandse atlete is ziek geweest en heeft daardoor niet genoeg kunnen trainen. Ze schrijft op Instagram dat haar voorbereiding door ziekte vertraging opliep. Vorig jaar eindigde Hassan als zesde in New York en sprak ze achteraf van haar slechtste marathon ooit. Ze beschouwt de marathon van New York samen met die van Londen als de grootste ter wereld. Venezia is de vierde club in de Serie A die dit seizoen van trainer wisselt. Davide Nicola volgt bij hekkensluiter Giovanni Stroppa op. Venezia verloor de eerste 6 competitiewedstrijden en kreeg al 16 doelpunten tegen. Eerder ontsloegen Fiorentina, Bologna en Parma dit seizoen ook hun trainer. AS Roma heeft in de Champions League met 3-4 verloren van Real Madrid. Marten de Roon en Donyal Malen scoorden alle 3 de doelpunten voor de Italianen. De Roon schoot AS Roma in de 20ste minuut op voorsprong. Kylian Mbappé maakte gelijk. Malen maakte er in de tweede helft 2-1 en 3-1 van. Real Madrid kwam in de slotfase 3 keer uit een hoekschop tot scoren. Carlos Espi, Endrick en Antonio Rüdiger maakten de 3-4. Real Madrid staat na 2 speelronden op 6 punten. Paris Saint-Germain heeft Manchester City in de Champions League met 4-2 verslagen. De titelverdediger stond na een half uur al met 3-0 achter. Désiré Doué opende de score, Ousmane Dembele kopte de 2-0 binnen en Vitinha maakte er 3-0 van. Erling Haaland scoorde 2 keer voor Manchester City, maar Magnes Akliouche zorgde voor de 4-2 eindstand.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen de 7 graden in het oosten en 13 graden op de Wadden. Er staat een zwakke tot matige zuidenwind, in het Waddengebied iets krachtiger. Vanochtend is het droog en zonnig, met een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Vanmiddag blijft het in eerste instantie zonnig, maar neemt de bewolking toe in het westen, midden en noorden. Het blijft droog met temperaturen tussen de 17 graden in het noorden en plaatselijk 21 graden in het zuiden. Vanavond ook droog. Morgenochtend neemt de bewolking toe en kan er in het westen en noorden lichte regen vallen. Morgenmiddag trekt er een regengebied van west naar oost over het land. De wind neemt toe en draait naar noordwest. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgenavond trekt de regen weg en kunnen er in de kustprovincies enkele buien volgen.
1: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Staatssecretaris Erik van den Burg maakt zich zorgen over politieke inmenging in de ambtelijke organisatie op Bonaire. Hij zegt signalen te hebben gekregen dat eilandsraadsleden en niet-eilandsraadsleden zich bemoeien met de ambtelijke organisatie. Dat kan en mag niet, benadrukt Van den Burg. Nederland wil investeren in de ambtelijke organisatie, omdat veel klussen blijven liggen, zoals de overlast van vuilstortplaats Célibon en het openbaar vervoer. Gezaghebber John Soliano zegt dat Bonaire hard werkt aan een stabiel en slagvaardig bestuur. Het kabinet zet het mes diep in, extra veiligheidseisen en wil standaardisatie bij infrastructuurprojecten, schrijft de Telegraaf. Gemeenten en provincies die extraatjes willen bij bruggen, viaducten of aquaducten, moeten daar zelf voor betalen. Daardoor kan het Rijk 2 miljard 300 miljoen euro besparen. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat presenteert vrijdag de herprioritering voor infrastructuurprojecten. Hij zegt dat de basis weer op orde moet komen en dat het Rijk alleen nog de basiskwaliteit levert.
5: Adoptiebureau Wereldkinderen onderzoekt of geadopteerden delen van hun adoptiedossier kunnen laten vernietigen. Dat gebeurt na kritiek van de autoriteit persoonsgegevens, schrijft Trouw. De kwestie kwam aan het rollen door Dong-hee Kim. Zij ontdekte dat Wereldkinderen kopieën van haar privébrieven met haar biologische ouders had bewaard en weigerde die te vernietigen. De autoriteit persoonsgegevens gaf Kim deze week gelijk.
0: De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet in Amsterdam-Noord, na onrust rond de Sneeuwbalweg. De politie moest eraan te pas komen toen de brandweer een buitenbrand wilde blussen en het onrustig werd. Er werden stenen en vuurwerk naar agenten gegooid. De politie heeft 3 mensen aangehouden voor vernielingen. De onrust volgde op een brief van burgemeester Femke Halsema, waarin zij een alternatief plan voor het traditionele oudjaarsvuur afwees op advies van de brandweer. De Zuid-Hollandse politiek heeft het aantal mogelijke grote bouwlocaties buiten bestaande steden en dorpen uitgebreid. Provinciale staten willen dat locaties in Barendrecht, Bodegraven-Reewijk, Goeree-Overflakkee, Waddinxveen en Zuidplas worden meegenomen in een onderzoek. De provincie kijkt of de bouwplannen voldoen aan de regels en wat de mogelijke effecten zijn op de omgeving en het milieu. Vlak voor de zomer besloot een meerderheid van provinciale staten om de regels rond bouwen in het buitengebied te versoepelen. Zuid-Holland heeft met het Rijk afgesproken om tussen 2022 en 2030 een 250.000 woningen te laten bouwen. Stichting BOK uit Amsterdam is mogelijk betrokken bij een witwaszaak, meldt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van de Telegraaf. In mei werden 6 mannen uit Amsterdam aangehouden op verdenking van het witwassen van tenminste 38.000.000 euro. Eén van hen, een 26-jarige man, zit nog vast. De Telegraaf schrijft dat geld is witgewassen via valse facturen aan BOK. De stichting ontving vorig jaar bijna 2.000.000 euro subsidie van de gemeente Amsterdam.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse waakhond Citizens for Responsibility and Ethics heeft een rechtszaak aangespannen tegen Jared Kushner, schoonzoon van president Donald Trump. De organisatie wil dat Kushner wordt ontheven van zijn functie als speciaal gezant. Volgens de waakhond is Kushners rol niet volgens de wet en is er sprake van belangenverstrengeling. Hij heeft grote internationale invloed, terwijl hij niet door de Senaat is benoemd en geen financiële verantwoording heeft afgelegd. Kushners advocaat noemt de zaak ongegrond en zegt dat Kushner geen salaris ontvangt van de regering. In Istanbul zijn door overstromingen 2 mensen om het leven gekomen. Een 14-jarige jongen werd door snelstromend water in een put getrokken. Een 34-jarige die de straat overstak, werd meegesleurd en overleed later in het ziekenhuis. De overstromingen zijn het gevolg van hevige regenval. De autoriteiten sloten gisteren de scholen en verboden vanaf woensdag het gebruik van 2-wielige voertuigen. Het schilderij Compositie 3 van Piet Mondriaan is gisteren bij Christie's in Londen geveild voor bijna 30.000.000 euro. Het werk ging voor het eerst onder de hamer. Volgens Christie's is het belangrijkste werk van Mondriaan dat sinds 2009 op een Europese veiling komt. Het hoogste bedrag voor een werk van Mondriaan werd in 2022 betaald. Compositie 2 bracht toen bijna 50.000.000 euro op. Het schilderij Das bunte Leben van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky heeft bij Christie's in Londen 27.000.000 pond opgebracht. Omgerekend bijna 32.000.000 euro. Het werk hing tientallen jaren in het Lenbachhaus Museum in München. Het werd in 2023 geclassificeerd als roofkunst. Naaimachinefabrikant Emanuel Levenstein en zijn vrouw Hedwig kochten het schilderij in 1927. De collectie werd in oktober 1940 geconfiskeerd door de Duitsers. Na de oorlog probeerden de kinderen van het echtpaar de geroofde collectie te traceren. De Duitse justitie oordeelde in 2023 dat het schilderij roofkunst was. De Duitse bank gaf het terug aan de erfgenamen. Die hebben het nu laten vrijen. Verschillende leden van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage maken in een documentaire racistische, seksistische en gewelddadige uitspraken. Een partijlid noemt Aziatische huiseigenaren parasieten en doet anti-islamitische uitspraken. Een ander wil varkenskoteletten begraven op een plek waar een moskee gepland staat. Reform UK noemt het gedrag onbehoorlijk en zegt het te onderzoeken. De documentaire Undercover, een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Een vrachtschip dat voor anker lag in Roemeense wateren is in brand gevlogen. De Roemeense minister van Defensie zegt dat wordt onderzocht of het schip is geraakt door een drone. Het gaat om de Yara Yay, die onder de vlag van de Comoren vaart en chemicaliën en olie vervoert. De bemanning kon worden geëvacueerd. Roemenië beklaagt zich sinds de Russische inval in Oekraïne regelmatig over schending van zijn luchtruim door Russische drones. En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op inflatiecijfers over september die hoger uitvielen dan verwacht. De consumentenprijzen stegen in september met 0,6% vergeleken met de maand ervoor. Op jaarbasis ging het om een toename van 3,7%. De Dow Jones-index eindigde 0,1% lager op 51.621 punten. De S&P 500 sloot 1,1% lager. Techgraadmeter Nasdaq verloor 1,9%. De Verenigde Staten moeten zich aan de wetgeving van Groenland houden als zij naar grondstoffen op het eiland willen zoeken. Dat zegt het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. President Trump had eerder woensdag verklaard dat de VS gaan beginnen met grootschalige olie-, gas- en mineralenexploratie op Groenland. Het Arctische eiland is onderdeel van het Deense Koninkrijk en heeft nieuwe olieboringen verboden. Vorige maand sloten de VS, Groenland en Denemarken een akkoord om de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland te versterken. Iowa, Kansas en 6 andere Amerikaanse staten starten een rechtszaak tegen OpenAI. De staten verwijten het bedrijf dat ChatGPT schadelijk is voor kinderen. Volgens aanklager Brenna Byrd van Iowa geeft ChatGPT gevaarlijk medisch advies, spoort het aan om pijn te doen en moedigt het mensen aan om zelfmoord te plegen. Het bedrijf zou beweren dat ChatGPT veilig is, terwijl het zich voordoet als denkbeeldige vriend. Iowa start daarnaast een aparte zaak om OpenAI te dwingen zich te houden aan staatswetgeving rond consumentenfraude. Sander van der Laan stopt na 4 jaar als topman van de Duitse parfumerie- en cosmetica-keten Douglas. Hij heeft zelf besloten om te vertrekken. Van der Laan wordt per 1 november opgevolgd door de Fransman Jean-Marc Bellache. Die is woensdag door de Raad van Commissarissen benoemd voor 4 jaar. Van der Laan was eerder topman van Action en Albert Heijn. Albert Heijn wil woensdagavond de reguliere levering van alle vers producten aan winkels hervatten. De supermarktketen verwacht dat de distributiecentra vanavond weer operationeel zijn. De afgelopen dagen waren er lege schappen in een aantal vestigingen door IT-problemen. De reguliere leveringen van houdbare producten zijn dinsdagavond al volledig hervat. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en per productcategorie nog verschillen. ASML steeg woensdag 1,2% op de Amsterdamse beurs, na bekendmaking van de kwartaalcijfers. De chipmachinemaker uit Veldhoven verhoogde zijn omzet en winst en scherpte de omzetverwachting voor het hele jaar aan. Topman Christophe Fouquet zegt dat het bedrijf blijft profiteren van grote investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie. ASML is wereldwijd de enige fabrikant van zeer geavanceerde lithografie-systemen, waarmee chipconcerns de benodigde chips voor AI-toepassingen kunnen maken. Branchegenoten ASMI en BESI stegen tot 1,2%.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws.
6: Nelran Mekkies blijft tot en met 2031 teambaas van Red Bull in de Formule 1. De Fransman volgde ruim een jaar geleden Christian Horner op, die sinds 2005 aan het roer stond. Horner won in die periode 8 wereldtitels met Sebastian Vettel en Max Verstappen en 6 constructeurstitels. De aandeelhouders van Red Bull zeggen dat Mekkies een cruciale rol heeft gespeeld bij het leiden van het team door een belangrijke overgangsperiode. Verstappen verlengde in augustus zijn contract tot en met 2030. Zijn teamgenoot Isaac Hadjar tekende vorige maand bij tot eind 2027. Liverpool heeft ook de tweede wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen. Het elftal was in Oostenrijk veel te sterk voor LASK, 3-6. Jeremy Frimpong kopte raak en gaf de assist bij het vijfde en zesde doelpunt. De Fransman Bradley Barcola maakte 3 doelpunten. Naast Frimpong had ook Ryan Gravenberg een basisplaats. Virgil van Dijk viel na ruim een uur in. Sivan Hassan doet zondag niet mee aan de marathon van New York. De 33-jarige Nederlandse atlete is ziek geweest en heeft daardoor niet genoeg kunnen trainen. Ze schrijft op Instagram dat haar voorbereiding door ziekte vertraging opliep. Vorig jaar eindigde Hassan als zesde in New York en sprak ze achteraf van haar slechtste marathon ooit. Ze beschouwt de marathon van New York samen met die van Londen als de grootste ter wereld. Venezia is de vierde club in de Serie A die dit seizoen van trainer wisselt. Davide Nicola volgt bij hekkensluiter Giovanni Stroppa op. Venezia verloor de eerste 6 competitiewedstrijden en kreeg al 16 doelpunten tegen. Eerder ontsloegen Fiorentina, Bologna en Parma dit seizoen ook hun trainer. AS Roma heeft in de Champions League met 3-4 verloren van Real Madrid. Martin de Roon en Daniel Malen scoorden alle 3 de doelpunten voor de Italianen. De Roon schoot AS Roma in de 20e minuut op voorsprong. Kylian Mbappé maakte gelijk. Malen maakte er in de tweede helft 2-1 en 3-1 van. Real Madrid kwam in de slotfase 3 keer uit een hoekschop tot scoren. Carlos Espi, Endrick en Antonio Rüdiger maakten de 3-4. Real Madrid staat na 2 speelronden op 6 punten. Paris Saint-Germain heeft Manchester City in de Champions League met 4-2 verslagen. De titelverdediger stond na een half uur al met 3-0 achter. Désiré Doué opende de score, Ousmane Dembele kopte de 2-0 binnen en Vitinha maakte er 3-0 van. Erling Haaland scoorde 2 keer voor Manchester City, maar Magnes Akliouche zorgde voor de 4-2 eindstand.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen de 7 graden in het oosten en 13 graden op de Wadden. Er staat een zwakke tot matige zuidenwind, in het Waddengebied iets krachtiger. Vanochtend is het droog en zonnig met een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Vanmiddag blijft het in eerste instantie zonnig, maar neemt de bewolking toe in het westen, midden en noorden. Het blijft droog met temperaturen tussen de 17 graden in het noorden en plaatselijk 21 graden in het zuiden. Vanavond ook droog. Morgenochtend neemt de bewolking toe en kan er in het westen en noorden lichte regen vallen. Morgenmiddag trekt er een regengebied van west naar oost over het land. De wind neemt toe en draait naar noordwest. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgenavond trekt de regen weg en kunnen er in de kustprovincies enkele buien volgen.
1: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een grote brand woedt bij een autobedrijf aan de Noordeindse weg in Berkel en Roderijs, even ten noorden van Rotterdam. De brand brak in de nacht van woensdag op donderdag rond 3:30 uit. De veiligheidsregio spreekt van een uitslaande brand. Er komt veel rook vrij. Mensen moeten uit de rook blijven. Staatssecretaris Erik van den Burg maakt zich zorgen over politieke inmenging in de ambtelijke organisatie op Bonaire. Hij zegt signalen te hebben gekregen dat eilandsraadsleden en niet-eilandsraadsleden zich bemoeien met de ambtelijke organisatie. Dat kan en mag niet, benadrukt van den Burg. Nederland wil investeren in de ambtelijke organisatie omdat veel klussen blijven liggen, zoals de overlast van vuilstortplaats Célibon en het openbaar vervoer. Gezaghebber John Soliano zegt dat Bonaire hard werkt

0: Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat presenteert vrijdag de herprioritering voor infrastructuurprojecten. Hij zegt dat de basis weer op orde moet komen en dat het Rijk alleen nog de basiskwaliteit levert. De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet in Amsterdam-Noord, na onrust rond de Sneeuwbalweg. De politie moest eraan te pas komen toen de brandweer een buitenbrand wilde blussen en het onrustig werd. Er werden stenen en vuurwerk naar agenten gegooid. De politie heeft 3 mensen aangehouden voor vernielingen. De onrust volgde op een brief van burgemeester Femke Halsema, waarin zij een alternatief plan voor het traditionele oudjaarsvuur afwees op advies van de brandweer.
1: Adoptiebureau Wereldkinderen onderzoekt of geadopteerden delen van hun adoptiedossier kunnen laten vernietigen. Dat gebeurt na kritiek van de autoriteit persoonsgegevens, schrijft Trouw. De kwestie kwam aan het rollen door Dong-hee Kim. Zij ontdekte dat Wereldkinderen kopieën van haar privébrieven met haar biologische ouders had bewaard en weigerde die te vernietigen. De autoriteit persoonsgegevens gaf Kim deze week gelijk. De Zuid-Hollandse politiek heeft het aantal mogelijke grote bouwlocaties buiten bestaande steden en dorpen uitgebreid. Provinciale staten willen dat locaties in Barendrecht, Bodegraven-Reewijk, Goeree-Overflakkee, Waddinxveen en Zuidplas worden meegenomen in een onderzoek. De provincie kijkt of de bouwplannen voldoen aan de regels en wat de mogelijke effecten zijn op de omgeving en het milieu. Vlak voor de zomer besloot een meerderheid van provinciale staten om de regels rond bouwen in het buitengebied te versoepelen. Zuid-Holland heeft met het Rijk afgesproken om tussen 2022 en 2030 een 250.000 woningen te laten bouwen.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. De regering en de oppositie in Venezuela zijn een derde gespreksronde begonnen over een overgang naar democratie. Dat meldt een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De besprekingen zijn in augustus gestart en de derde ronde loopt naar verwachting eind volgende week af. In de eerste 2 rondes is overeenstemming bereikt om het Hoge Rechtshof onafhankelijk van de regering te maken. De derde ronde gaat over de bestuurlijke organen die verkiezingen en een democratische transitie mogelijk moeten maken. De Amerikaanse waakhond Citizens for Responsibility and Ethics heeft een rechtszaak aangespannen tegen Jared Kushner, schoonzoon van president Donald Trump. De organisatie wil dat Kushner wordt ontheven van zijn functie als speciaal gezant. Volgens de waakhond is Kushners rol niet volgens de wet en is er sprake van belangenverstrengeling. Hij heeft grote internationale invloed, terwijl hij niet door de Senaat is benoemd en geen financiële verantwoording heeft afgelegd. Kushners advocaat noemt de zaak ongegrond en zegt dat Kushner geen salaris ontvangt van de regering. Het schilderij Compositie 3 van Piet Mondriaan is gisteren bij Christie's in Londen geveild voor bijna 30 miljoen euro. Het werk ging voor het eerst onder de hamer. Volgens Christie's is het belangrijkste werk van Mondriaan dat sinds 2009 op een Europese veiling komt. Het hoogste bedrag voor een werk van Mondriaan werd in 2022 betaald. Compositie 2 bracht toen bijna 50 miljoen euro op. In Istanbul zijn door overstromingen 2 mensen om het leven gekomen. Een 14-jarige jongen werd door snel stromend water in een put getrokken. Een 34-jarige die de straat overstak, werd meegesleurd en overleed later in het ziekenhuis. De overstromingen zijn het gevolg van hevige regenval. De autoriteiten sloten gisteren de scholen en verboden vanaf woensdag het gebruik van 2-wielige voertuigen. Het schilderij Das bunte Leben van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky heeft bij Christie's in Londen 27 miljoen pond opgebracht. Omgerekend bijna 32 miljoen euro. Het werk hing tientallen jaren in het Lenbachhaus Museum in München. Het werd in 2023 geclassificeerd als roofkunst. Naaimachinefabrikant Emanuel Levenstein.

0: en zijn vrouw Hedwig kochten het schilderij in 1927. De collectie werd in oktober 1940 geconfiskeerd door de Duitsers. Na de oorlog probeerden de kinderen van het echtpaar de geroofde collectie te traceren. De Duitse justitie oordeelde in 2023 dat het schilderij roofkunst was. De Duitse bank gaf het terug aan de erfgenamen. Die hebben het nu laten veilen.
1: Verschillende leden van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage maken in een documentaire racistische, seksistische en gewelddadige uitspraken. Een partijlid noemt Aziatische huiseigenaren parasieten en doet anti-islamitische uitspraken. Een ander wil varkenskoteletten begraven op een plek waar een moskee gepland staat. Reform UK noemt het gedrag onbehoorlijk en zegt het te onderzoeken. De documentaire Undercover, een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien.
2: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op inflatiecijfers over september die hoger uitvielen dan verwacht. De consumentenprijzen stegen in september met 0,6% vergeleken met de maand ervoor. Op jaarbasis ging het om een toename van 3,7%. De Dow Jones-index eindigde 0,1% lager op 51.621 punten. De S&P 500 sloot 1,1% lager. Techgraadmeter Nasdaq verloor 1,9%.
1: De Verenigde Staten moeten zich aan de wetgeving van Groenland houden als zij naar grondstoffen op het eiland willen zoeken. Dat zegt het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. President Trump had eerder woensdag verklaard dat de VS gaan beginnen met grootschalige olie-, gas- en mineralenexploratie op Groenland. Het Arctische eiland is onderdeel van het Deense Koninkrijk en heeft nieuwe olieboringen verboden. Vorige maand sloten de VS, Groenland en Denemarken een akkoord om de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland te versterken. Iowa, Kansas en 6 andere Amerikaanse staten starten een rechtszaak tegen OpenAI. De staten verwijten het bedrijf dat ChatGPT schadelijk is voor kinderen. Volgens aanklager Brenna Byrd van Iowa geeft ChatGPT gevaarlijk medisch advies, spoort het aan om pijn te doen en moedigt het mensen aan om zelfmoord te plegen. Het bedrijf zou beweren dat ChatGPT veilig is, terwijl het zich voordoet als denkbeeldige vriend. Iowa start daarnaast een aparte zaak om OpenAI te dwingen zich te houden aan staatswetgeving rond consumentenfraude. Sander van der Laan stopt na 4 jaar als topman van de Duitse parfumerie- en cosmetica-keten Douglas. Hij heeft zelf besloten om te vertrekken. Van der Laan wordt per 1 november opgevolgd door de Fransman Jean-Marc Bellache. Die is woensdag door de Raad van Commissarissen benoemd voor 4 jaar. Van der Laan was eerder topman van Action en Albert Heijn. Albert Heijn wil woensdagavond de reguliere levering van alle vers producten aan winkels hervatten. De supermarktketen verwacht dat de distributiecentra vanavond weer operationeel zijn. De afgelopen dagen waren er lege schappen in een aantal vestigingen door IT-problemen. De reguliere leveringen van houdbare producten zijn dinsdagavond al volledig hervat. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en per productcategorie nog verschillen. ASML steeg woensdag 1,2% op de Amsterdamse beurs, na bekendmaking van de kwartaalcijfers. De chipmachinemaker uit Veldhoven verhoogde zijn omzet en winst en scherpte de omzetverwachting voor het hele jaar aan. Topman Christophe Fouquet zegt dat het bedrijf blijft profiteren van grote investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie. ASML is wereldwijd de enige fabrikant van zeer geavanceerde lithografie-systemen, waarmee chipconcerns de benodigde chips voor AI-toepassingen kunnen maken. Branchegenoten ASMI en BESI stegen tot 1,2%.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Nelran Mekkis blijft tot en met 2031 teambaas van Red Bull in de Formule 1. De Fransman volgde ruim een jaar geleden Christian Horner op, die sinds 2005 aan het roer stond. Horner won in die periode 8 wereldtitels met Sebastian Vettel en Max Verstappen en 6 constructeurstitels. De aandeelhouders van Red Bull zeggen dat Mekkis een cruciale rol heeft gespeeld bij het leiden van het team door een belangrijke overgangsperiode. Verstappen verlengde in augustus zijn contract tot en met 2030. Zijn teamgenoot Isaac Hadjar tekende vorige maand bij tot eind 2027. Liverpool heeft ook de tweede wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen. Het elftal was in Oostenrijk veel te sterk voor LASK, 3-6. Jeremy Frimpong kopte raak en gaf de assist bij het vijfde en zesde doelpunt. De Fransman Bradley Barcola maakte 3 doelpunten. Naast Frimpong had ook Ryan Gravenberg een basisplaats. Virgil van Dijk viel na ruim een uur in. Sivan Hassan doet zondag niet mee aan de marathon van New York. De 33-jarige Nederlandse atlete is ziek geweest en heeft daardoor niet genoeg kunnen trainen. Ze schrijft op Instagram dat haar voorbereiding door ziekte vertraging opliep. Vorig jaar eindigde Hassan als zesde in New York en sprak ze achteraf van haar slechtste marathon ooit. Ze beschouwt de marathon van New York samen met die van Londen als de grootste ter wereld. Venezia is de vierde club in de Serie A die dit seizoen van trainer wisselt. Davide Nicola volgt bij hekkensluiter Giovanni Stroppa op. Venezia verloor de eerste 6 competitiewedstrijden en kreeg al 16 doelpunten tegen. Eerder ontsloegen Fiorentina, Bologna en Parma dit seizoen ook hun trainer. AS Roma heeft in de Champions League met 3-4 verloren van Real Madrid. Martin de Roon en Daniel Malen scoorden alle 3 de doelpunten voor de Italianen. De Roon schoot AS Roma in de 20e minuut op voorsprong. Kylian Mbappé maakte gelijk. Malen maakte er in de tweede helft 2-1 en 3-1 van. Real Madrid kwam in de slotfase 3 keer uit een hoekschop tot scoren. Carlos Espi, Endrick en Antonio Rüdiger maakten de 3-4. Real Madrid staat na 2 speelronden op 6 punten. Paris Saint-Germain heeft Manchester City in de Champions League met 4-2 verslagen. De titelverdediger stond na een half uur al met 3-0 achter. Désiré Doué opende de score, Ousmane Dembele kopte de 2-0 binnen en Vitinha maakte er 3-0 van. Erling Haaland scoorde 2 keer voor Manchester City, maar Magnes Akliouche zorgde voor de 4-2 eindstand.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 13 graden. Er staat een zwakke tot matige zuidenwind. Aan de kust iets krachtiger. Vanochtend is het droog en zonnig met een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Vanmiddag blijft het zonnig, vooral in het zuiden. Met geleidelijk meer bewolking in het westen en noorden. Het wordt 17 tot 21 graden. Vanavond blijft het droog. Vannacht blijft het vrijwel overal droog bij zo'n 13 graden. Morgen overdag trekt regen van west naar oost over het land. De wind draait naar het noordwesten en wordt krachtiger, vooral aan zee.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Berkel en Roderijs is in de nacht van woensdag op donderdag een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf aan de Noordeindseweg. De brand brak rond 2:30 eruit en sloeg snel om zich heen. Er komt veel rook vrij, die tot ver buiten de plaats te ruiken is. Zo zijn er klachten over de lucht uit Zoetermeer. De veiligheidsregio adviseert mensen die last hebben van de rook ramen en deuren dicht te doen en mechanische ventilatie uit te zetten. Staatssecretaris Erik van den Burg maakt zich zorgen over politieke inmenging in de ambtelijke organisatie op Bonaire. Hij zegt signalen te hebben gekregen dat eilandsraadsleden en niet-eilandsraadsleden zich bemoeien met de ambtelijke organisatie. Dat kan en mag niet, benadrukt van den Burg. Nederland wil investeren in de ambtelijke organisatie omdat veel klussen blijven liggen, zoals de overlast van vuilstortplaats Célibon en het openbaar vervoer.
7: Gezaghebber John Soleano zegt dat Bonaire hard werkt aan een stabiel en slagvaardig bestuur. Het kabinet zet het mes diep in, extra veiligheidseisen en wil standaardisatie bij infrastructuurprojecten, schrijft de Telegraaf. Gemeenten en provincies die extraatjes willen bij bruggen, viaducten of aquaducten, moeten daar zelf voor betalen. Daardoor kan het Rijk 2.300.000.000 euro besparen. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat presenteert vrijdag de herprioritering voor infrastructuurprojecten. Hij zegt dat de basis weer op orde moet komen en dat het Rijk alleen nog de basiskwaliteit levert. De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet in Amsterdam-Noord, na onrust rond de Sneeuwbalweg. De politie moest eraan te pas komen toen de brandweer een buitenbrand wilde blussen en het onrustig werd. Er werden stenen en vuurwerk naar agenten gegooid. De politie heeft 3 mensen aangehouden voor vernielingen. De onrust volgde op een brief van burgemeester Femke Halsema, waarin zij een alternatief plan voor het traditionele oudjaarsvuur afwees op advies van de brandweer. Adoptiebureau Wereldkinderen onderzoekt of geadopteerden delen van hun adoptiedossier kunnen laten vernietigen. Dat gebeurt na kritiek van de autoriteit persoonsgegevens, schrijft Trouw. De kwestie kwam aan het rollen door Dong-hee Kim. Zij ontdekte dat Wereldkinderen kopieën van haar privébrieven met haar biologische ouders had bewaard en weigerde die te vernietigen. De autoriteit persoonsgegevens gaf Kim deze week gelijk. De Zuid-Hollandse politiek heeft het aantal mogelijke grote bouwlocaties buiten bestaande steden en dorpen uitgebreid. Provinciale staten willen dat locaties in Barendrecht, Bodegraven-Reewijk, Goeree-Overflakkee, Waddinxveen en Zuidplas worden meegenomen in een onderzoek. De provincie kijkt of de bouwplannen voldoen aan de regels en wat de mogelijke effecten zijn op de omgeving en het milieu. Vlak voor de zomer besloot een meerderheid van provinciale staten om de regels rond bouwen in het buitengebied te versoepelen. Zuid-Holland heeft met het Rijk afgesproken om tussen 2022 en 2030 een 250.000 woningen te laten bouwen.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. In de Turkse stad Istanbul zijn door overstromingen zeker 2 mensen om het leven gekomen. Een 14-jarige jongen werd door snelstromend water in een put getrokken. Een 34-jarige die de straat wilde oversteken, werd meegesleurd. Deze persoon overleed later in het ziekenhuis. Ongeveer 100 mensen raakten door het wassende water in gebouwen in de problemen. De overstromingen zijn het gevolg van sterke regenval. De regering en de oppositie in Venezuela zijn een 3e gespreksronde begonnen over een overgang naar democratie. Dat meldt een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De besprekingen zijn in augustus gestart en de 3e ronde loopt naar verwachting eind volgende week af. In de eerste 2 rondes is overeenstemming bereikt om het Hoge Rechtshof onafhankelijk van de regering te maken. De 3e ronde gaat over de bestuurlijke organen die verkiezingen en een democratische transitie mogelijk moeten maken. De Amerikaanse waakhond Citizens for Responsibility and Ethics heeft een rechtszaak aangespannen tegen Jared Kushner, schoonzoon van president Donald Trump. De organisatie wil dat Kushner wordt ontheven van zijn functie als speciaal gezant. Volgens de waakhond is Kushners rol niet volgens de wet en is er sprake van belangenverstrengeling. Hij heeft grote internationale invloed, terwijl hij niet door de Senaat is benoemd en geen financiële verantwoording heeft afgelegd. Kushners advocaat noemt de zaak ongegrond en zegt dat Kushner geen salaris ontvangt van de regering. Het schilderij Compositie 3 van Piet Mondriaan is gisteren bij Christie's in Londen geveild voor bijna 30 miljoen euro. Het werk ging voor het eerst onder de hamer. Volgens Christie's is het het belangrijkste werk van Mondriaan dat sinds 2009 op een Europese veiling komt. Het hoogste bedrag voor een werk van Mondriaan werd in 2022 betaald.
8: Compositie 2 bracht toen bijna 50 miljoen euro op.
9: Het schilderij Das bunte Leben van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky heeft bij Christie's in Londen 27 miljoen pond opgebracht. Omgerekend bijna 32 miljoen euro. Het werk hing tientallen jaren in het Lenbachhaus Museum in München. Het werd in 2023 geclassificeerd als roofkunst. Naaimachinefabrikant Emanuel Levenstein en zijn vrouw Hedwig kochten het schilderij in 1927. De collectie werd in oktober 1940 geconfiskeerd door de Duitsers. Na de oorlog probeerden de kinderen van het echtpaar de geroofde collectie te traceren. De Duitse justitie oordeelde in 2023 dat het schilderij roofkunst was. De Duitse bank gaf het terug aan de erfgenamen. Die hebben het nu laten veilen.
10: Verschillende leden van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage maken in een documentaire racistische, seksistische en gewelddadige uitspraken. Een partijlid noemt Aziatische huiseigenaren parasieten en doet anti-islamitische uitspraken. Een ander wil varkenskoteletten begraven op een plek waar een moskee gepland staat. Reform UK noemt het gedrag onbehoorlijk en zegt het te onderzoeken. De documentaire Undercover, een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien.
11: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op inflatiecijfers over september die hoger uitvielen dan verwacht. De consumentenprijzen stegen in september met 0,6% vergeleken met de maand ervoor. Op jaarbasis ging het om een toename van 3,7%. De Dow Jones-index eindigde 0,1% lager op 51.621 punten. De S&P 500 sloot 1,1% lager. Techgraadmeter Nasdaq verloor 1,9%.
12: De Verenigde Staten moeten zich aan de wetgeving van Groenland houden als zij naar grondstoffen op het eiland willen zoeken. Dat zegt het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. President Trump had eerder woensdag verklaard dat de VS gaan beginnen met grootschalige olie-, gas- en mineralenexploratie op Groenland. Het Arctische eiland is onderdeel van het Deense Koninkrijk en heeft nieuwe olieboringen verboden. Vorige maand sloten de VS, Groenland en Denemarken een akkoord om de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland te versterken.
13: Iowa, Kansas en 6 andere Amerikaanse staten starten een rechtszaak tegen OpenAI. De staten verwijten het bedrijf dat ChatGPT schadelijk is voor kinderen. Volgens aanklager Brenna Byrd van Iowa geeft ChatGPT gevaarlijk medisch advies, spoort het aan om pijn te doen en moedigt het mensen aan om zelfmoord te plegen. Het bedrijf zou beweren dat ChatGPT veilig is, terwijl het zich voordoet als denkbeeldige vriend. Iowa start daarnaast een aparte zaak om OpenAI te dwingen zich te houden aan staatswetgeving rond consumentenfraude.
14: Sander van der Laan stopt na 4 jaar als topman van de Duitse parfumerie- en cosmetica-keten Douglas. Hij heeft zelf besloten om te vertrekken. Van der Laan wordt per 1 november opgevolgd door de Fransman Jean-Marc Bellache. Die is woensdag door de Raad van Commissarissen benoemd voor 4 jaar. Van der Laan was eerder topman van Action en Albert Heijn.
15: Albert Heijn wil woensdagavond de reguliere levering van alle vers producten aan winkels hervatten. De supermarktketen verwacht dat de distributiecentra vanavond weer operationeel zijn. De afgelopen dagen waren er lege schappen in een aantal vestigingen door IT-problemen. De reguliere leveringen van houdbare producten zijn dinsdagavond al volledig hervat. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en per productcategorie nog verschillen.
16: ASML steeg woensdag 1,2% op de Amsterdamse beurs, na bekendmaking van de kwartaalcijfers. De chipmachinemaker uit Veldhoven verhoogde zijn omzet en winst en scherpte de omzetverwachting voor het hele jaar aan. Topman Christophe Fouquet zegt dat het bedrijf blijft profiteren van grote investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie.
17: ASML is wereldwijd de enige fabrikant van zeer geavanceerde lithografie-systemen, waarmee chipconcerns de benodigde chips voor AI-toepassingen kunnen maken. Branchegenoten ASMI en BESI stegen tot 1,2%.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Nelral Mekkies blijft tot en met 2031 teambaas van Red Bull in de Formule 1. De Fransman volgde ruim een jaar geleden Christian Horner op, die sinds 2005 aan het roer stond. Horner won in die periode 8 wereldtitels met Sebastian Vettel en Max Verstappen en 6 constructeurstitels. De aandeelhouders van Red Bull zeggen dat Mekkies een cruciale rol heeft gespeeld bij het leiden van het team door een belangrijke overgangsperiode. Verstappen verlengde in augustus zijn contract tot en met 2030. Zijn teamgenoot Isaac Hadjar tekende vorige maand bij tot eind 2027. Liverpool heeft ook de tweede wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen. Het elftal was in Oostenrijk veel te sterk voor LASK, 3-6. Jeremy Frimpong kopte raak en gaf de assist bij het vijfde en zesde doelpunt. De Fransman Bradley Barcola maakte 3 doelpunten. Naast Frimpong had ook Ryan Gravenberg een basisplaats. Virgil van Dijk viel na ruim een uur in. Sivan Hassan doet zondag niet mee aan de marathon van New York. De 33-jarige Nederlandse atlete is ziek geweest en heeft daardoor niet genoeg kunnen trainen. Ze schrijft op Instagram dat haar voorbereiding door ziekte vertraging opliep. Vorig jaar eindigde Hassan als zesde in New York en sprak ze achteraf van haar slechtste marathon ooit. Ze beschouwt de marathon van New York samen met die van Londen als de grootste ter wereld. Venezia is de vierde club in de Serie A die dit seizoen van trainer wisselt. Davide Nicola volgt bij hekkensluiter Giovanni Stroppa op. Venezia verloor de eerste 6 competitiewedstrijden en kreeg al 16 doelpunten tegen. Eerder ontsloegen Fiorentina, Bologna en Parma dit seizoen ook hun trainer. AS Roma heeft in de Champions League met 3-4 verloren van Real Madrid. Martin de Roon en Donjal Malen scoorden alle 3 de doelpunten voor de Italianen. De Roon schoot AS Roma in de 20e minuut op voorsprong. Kylian Mbappé maakte gelijk. Malen maakte er in de tweede helft 2-1 en 3-1 van. Real Madrid kwam in de slotfase 3 keer uit een hoekschop tot scoren. Carlos Espi, Endrick en Antonio Rüdiger maakten de 3-4. Real Madrid staat na 2 speelronden op 6 punten. Paris Saint-Germain heeft Manchester City in de Champions League met 4-2 verslagen. De titelverdediger stond na een half uur al met 3-0 achter. Désiré Doué opende de score, Ousmane Dembele kopte de 2-0 binnen en Vitinha maakte er 3-0 van. Erling Haaland scoorde 2 keer voor Manchester City, maar Magnes Akliouche zorgde voor de 4-2 eindstand.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen de 7 graden in het oosten en 13 graden op de Wadden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden, aan de kust iets steviger. Vanochtend is het droog en zonnig, met een zwakke tot matige zuidenwind. Vanmiddag blijft het op de meeste plekken eerst zonnig, maar in het westen en noorden neemt de bewolking toe. Het blijft wel droog. De temperatuur loopt op naar 17 graden in het noorden en plaatselijk 21 graden in het zuiden. Vanavond blijft het droog. Komende nacht wordt het rond de 13 graden met weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt en valt er in het westen en noorden wat lichte regen. Morgenmiddag trekt een regengebied van west naar oost over. De wind neemt toe en draait naar het noordwesten. Morgenavond verdwijnt de regen en kunnen er aan de kust enkele buien vallen.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Berkel en Roderijs is in de nacht van woensdag op donderdag een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf aan de Noordeindse weg.
19: De brand brak rond 2:30 eruit en sloeg snel om zich heen. Er komt veel rook vrij, die tot ver buiten de plaats te ruiken is. Zo zijn er klachten over de lucht uit Zoetermeer. De veiligheidsregio adviseert mensen die last hebben van de rook ramen en deuren dicht te doen en mechanische ventilatie uit te zetten. Staatssecretaris Erik van den Burg maakt zich zorgen over politieke inmenging in de ambtelijke organisatie op Bonaire. Hij zegt signalen te hebben gekregen dat eilandsraadsleden en niet-eilandsraadsleden zich bemoeien met de ambtelijke organisatie. Dat kan en mag niet, benadrukt van den Burg. Nederland wil investeren in de ambtelijke organisatie omdat veel klussen blijven liggen, zoals de overlast van vuilstortplaats Célibon en het openbaar vervoer. Gezaghebber John Soliano zegt dat Bonaire hard werkt aan een stabiel en slagvaardig bestuur. Het kabinet zet het mes diep in, extra veiligheidseisen en wil standaardisatie bij infrastructuurprojecten, schrijft de Telegraaf. Gemeenten en provincies die extraatjes willen bij bruggen, viaducten of aquaducten, moeten daar zelf voor betalen. Daardoor kan het Rijk 2.300.000.000 euro besparen. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat presenteert vrijdag de herprioritering voor infrastructuurprojecten. Hij zegt dat de basis weer op orde moet komen en dat het Rijk alleen nog de basiskwaliteit levert.
20: De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet in Amsterdam-Noord, na onrust rond de Sneeuwbalweg. De politie moest eraan te pas komen toen de brandweer een buitenbrand wilde blussen en het onrustig werd. Er werden stenen en vuurwerk naar agenten gegooid. De politie heeft 3 mensen aangehouden voor vernielingen. De onrust volgde op een brief van burgemeester Femke Halsema, waarin zij een alternatief plan voor het traditionele oudjaarsvuur afwees op advies van de brandweer.
21: Adoptiebureau Wereldkinderen onderzoekt of geadopteerden delen van hun adoptiedossier kunnen laten vernietigen. Dat gebeurt na kritiek van de autoriteit persoonsgegevens, schrijft Trouw. De kwestie kwam aan het rollen door Donghee Kim. Zij ontdekte dat Wereldkinderen kopieën van haar privébrieven met haar biologische ouders had bewaard en weigerde die te vernietigen. De autoriteit persoonsgegevens gaf Kim deze week gelijk.
22: De Zuid-Hollandse politiek heeft het aantal mogelijke grote bouwlocaties buiten bestaande steden en dorpen uitgebreid. Provinciale staten willen dat locaties in Barendrecht, Bodegraven-Reewijk, Goeree-Overflakkee, Waddinxveen en Zuidplas worden meegenomen in een onderzoek. De provincie kijkt of de bouwplannen voldoen aan de regels en wat de mogelijke effecten zijn op de omgeving en het milieu. Vlak voor de zomer besloot een meerderheid van provinciale staten om de regels rond bouwen in het buitengebied te versoepelen. Zuid-Holland heeft met het Rijk afgesproken om tussen 2022 en 2030 een 250.000 woningen te laten bouwen.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
23: Nu het buitenlands nieuws. In de Turkse stad Istanbul zijn door overstromingen zeker 2 mensen om het leven gekomen. Een 14-jarige jongen werd door snelstromend water in een put getrokken. Een 34-jarige die de straat wilde oversteken, werd meegesleurd. Deze persoon overleed later in het ziekenhuis. Ongeveer 100 mensen raakten door het wassende water in gebouwen in de problemen. De overstromingen zijn het gevolg van sterke regenval. De regering en de oppositie in Venezuela zijn een derde gespreksronde begonnen over een overgang naar democratie. Dat meldt een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De besprekingen zijn in augustus gestart en de derde ronde loopt naar verwachting eind volgende week af. In de eerste 2 rondes is overeenstemming bereikt om het Hoge Rechtshof onafhankelijk van de regering te maken. De derde ronde gaat over de bestuurlijke organen die verkiezingen en een democratische transitie mogelijk moeten maken. De Amerikaanse waakhond Citizens for Responsibility and Ethics heeft een rechtszaak aangespannen tegen Jared Kushner, schoonzoon van president Donald Trump.
0: De organisatie wil dat Kushner wordt ontheven van zijn functie als speciaal gezant. Volgens de waakhond is Kushners rol niet volgens de wet en is er sprake van belangenverstrengeling. Hij heeft grote internationale invloed, terwijl hij niet door de Senaat is benoemd en geen financiële verantwoording heeft afgelegd. Kushners advocaat noemt de zaak ongegrond en zegt dat Kushner geen salaris ontvangt van de regering.
1: Het schilderij Compositie 3 van Piet Mondriaan is gisteren bij Christie's in Londen geveild voor bijna 30 miljoen euro. Het werk ging voor het eerst onder de hamer. Volgens Christie's is het belangrijkste werk van Mondriaan dat sinds 2009 op een Europese veiling komt. Het hoogste bedrag voor een werk van Mondriaan werd in 2022 betaald. Compositie 2 bracht toen bijna 50 miljoen euro op.
2: Het schilderij Das bunte Leben van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky heeft bij Christie's in Londen 27 miljoen pond opgebracht. Omgerekend bijna 32 miljoen euro. Het werk hing tientallen jaren in het Lenbachhaus Museum in München. Het werd in 2023 geclassificeerd als roofkunst. Naaimachinefabrikant Emanuel Levenstein en zijn vrouw Hedwig kochten het schilderij in 1927. De collectie werd in oktober 1940 geconfiskeerd door de Duitsers. Na de oorlog probeerden de kinderen van het echtpaar de geroofde collectie te traceren. De Duitse justitie oordeelde in 2023 dat het schilderij roofkunst was. De Duitse bank gaf het terug aan de erfgenamen. Die hebben het nu laten veilen.
6: Verschillende leden van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage maken in een documentaire racistische, seksistische en gewelddadige uitspraken. Een partijlid noemt Aziatische huiseigenaren parasieten en doet anti-islamitische uitspraken. Een ander wil varkenskoteletten begraven op een plek waar een moskee gepland staat. Reform UK noemt het gedrag onbehoorlijk en zegt het te onderzoeken. De documentaire Undercover, een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien.
24: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurs in New York zijn woensdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op inflatiecijfers over september die hoger uitvielen dan verwacht. De consumentenprijzen stegen in september met 0,6% vergeleken met de maand ervoor. Op jaarbasis ging het om een toename van 3,7%. De Dow Jones-index eindigde 0,1% lager op 51.621 punten. De S&P 500 sloot 1,1% lager. Techgraadmeter Nasdaq verloor 1,9%.
25: De Verenigde Staten moeten zich aan de wetgeving van Groenland houden als zij naar grondstoffen op het eiland willen zoeken. Dat zegt het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. President Trump had eerder woensdag verklaard dat de VS gaan beginnen met grootschalige olie-, gas- en mineralenexploratie op Groenland. Het Arctische eiland is onderdeel van het Deense Koninkrijk en heeft nieuwe olieboringen verboden. Vorige maand sloten de VS, Groenland en Denemarken een akkoord om de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland te versterken.
26: Iowa, Kansas en 6 andere Amerikaanse staten starten een rechtszaak tegen OpenAI. De staten verwijten het bedrijf dat ChatGPT schadelijk is voor kinderen. Volgens aanklager Brenna Byrd van Iowa geeft ChatGPT gevaarlijk medisch advies, spoort het aan om pijn te doen en moedigt het mensen aan om zelfmoord te plegen. Het bedrijf zou beweren dat ChatGPT veilig is, terwijl het zich voordoet als denkbeeldige vriend. Iowa start daarnaast een aparte zaak om OpenAI te dwingen zich te houden aan staatswetgeving rond consumentenfraude.
27: Sander van der Laan stopt na 4 jaar als topman van de Duitse parfumerie- en cosmetica-keten Douglas. Hij heeft zelf besloten om te vertrekken. Van der Laan wordt per 1 november opgevolgd door de Fransman Jean-Marc Bellache. Die is woensdag door de Raad van Commissarissen benoemd voor 4 jaar. Van der Laan was eerder topman van Action en Albert Heijn.
7: Albert Heijn wil woensdagavond de reguliere levering van alle vers producten aan winkels hervatten. De supermarktketen verwacht dat de distributiecentra vanavond weer operationeel zijn. De afgelopen dagen waren er lege schappen in een aantal vestigingen door IT-problemen. De reguliere leveringen van houdbare producten zijn dinsdagavond al volledig hervat. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en per productcategorie nog verschillen.
8: ASML steeg woensdag 1,2% op de Amsterdamse beurs, na bekendmaking van de kwartaalcijfers. De chipmachinemaker uit Veldhoven verhoogde zijn omzet en winst en scherpte de omzetverwachting voor het hele jaar aan. Topman Christophe Fouquet zegt dat het bedrijf blijft profiteren van grote investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie. ASML is wereldwijd de enige fabrikant van zeer geavanceerde lithografie-systemen, waarmee chipconcerns de benodigde chips voor AI-toepassingen kunnen maken. Branchegenoten ASMI en BESI stegen tot 1,2%.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
10: Tot slot het sportnieuws. Nelran Mekkies blijft tot en met 2031 teambaas van Red Bull in de Formule 1. De Fransman volgde ruim een jaar geleden Christian Horner op, die sinds 2005 aan het roer stond. Horner won in die periode 8 wereldtitels met Sebastian Vettel en Max Verstappen en 6 constructeurstitels. De aandeelhouders van Red Bull zeggen dat Mekkies een cruciale rol heeft gespeeld bij het leiden van het team door een belangrijke overgangsperiode. Verstappen verlengde in augustus zijn contract tot en met 2030. Zijn teamgenoot Isaac Hadjar tekende vorige maand bij tot eind 2027. Liverpool heeft ook de tweede wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen. Het elftal was in Oostenrijk veel te sterk voor LASK, 3-6. Jeremy Frimpong kopte raak en gaf de assist bij het vijfde en zesde doelpunt. De Fransman Bradley Barcola maakte 3 doelpunten. Naast Frimpong had ook Ryan Gravenberg een basisplaats. Virgil van Dijk viel na ruim een uur in. Sivan Hassan doet zondag niet mee aan de marathon van New York. De 33-jarige Nederlandse atlete is ziek geweest en heeft daardoor niet genoeg kunnen trainen. Ze schrijft op Instagram dat haar voorbereiding door ziekte vertraging opliep. Vorig jaar eindigde Hassan als zesde in New York en sprak ze achteraf van haar slechtste marathon ooit. Ze beschouwt de marathon van New York samen met die van Londen als de grootste ter wereld. Venezia is de vierde club in de Serie A die dit seizoen van trainer wisselt. Davide Nicola volgt bij hekkensluiter Giovanni Stroppa op. Venezia verloor de eerste 6 competitiewedstrijden en kreeg al 16 doelpunten tegen. Eerder ontsloegen Fiorentina, Bologna en Parma dit seizoen ook hun trainer. AS Roma heeft in de Champions League met 3-4 verloren van Real Madrid. Martin de Roon en Donjal Malen scoorden alle 3 de doelpunten voor de Italianen. De Roon schoot AS Roma in de 20ste minuut op voorsprong. Kylian Mbappé maakte gelijk. Malen maakte er in de tweede helft 2-1 en 3-1 van. Real Madrid kwam in de slotfase 3 keer uit een hoekschop tot scoren. Carlos Espi, Endrick en Antonio Rüdiger maakten de 3-4. Real Madrid staat na 2 speelronden op 6 punten. Paris Saint-Germain heeft Manchester City in de Champions League met 4-2 verslagen. De titelverdediger stond na een half uur al met 3-0 achter. Désiré Doué opende de score, Ousmane Dembele kopte de 2-0 binnen en Vitinha maakte er 3-0 van. Erling Haaland scoorde 2 keer voor Manchester City, maar Magnes Akliouche zorgde voor de 4-2 eindstand.
9: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen de 7 graden in het oosten en 13 graden op de Wadden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden, aan de kust iets steviger. Vanochtend is het droog en zonnig met een zwakke tot matige zuidenwind. Vanmiddag blijft het op de meeste plekken eerst zonnig, maar in het westen en noorden neemt de bewolking toe. Het blijft wel droog.
4: De temperatuur loopt op naar 17 graden in het noorden en plaatselijk 21 graden in het zuiden. Vanavond blijft het droog. Komende nacht wordt het rond de 13 graden met weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt en valt er in het westen en noorden wat lichte regen. Morgenmiddag trekt een regengebied van west naar oost over. De wind neemt toe en draait naar het noordwesten. Morgenavond verdwijnt de regen en kunnen er aan de kust enkele buien vallen.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Berkel en Roderijs is in de nacht van woensdag op donderdag een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf aan de Noordeindseweg. De brand brak rond 2:30 eruit en sloeg snel om zich heen. Er komt veel rook vrij, die tot ver buiten de plaats te ruiken is. Zo zijn er klachten over de lucht uit Zoetermeer. De veiligheidsregio adviseert mensen die last hebben van de rook ramen en deuren dicht te doen en mechanische ventilatie uit te zetten.
13: Staatssecretaris Erik van den Burg maakt zich zorgen over politieke inmenging in de ambtelijke organisatie op Bonaire. Hij zegt signalen te hebben gekregen dat eilandsraadsleden en niet-eilandsraadsleden zich bemoeien met de ambtelijke organisatie. Dat kan en mag niet, benadrukt van den Burg. Nederland wil investeren in de ambtelijke organisatie omdat veel klussen blijven liggen, zoals de overlast van vuilstortplaats Célibon en het openbaar vervoer. Gezaghebber John Soliano zegt dat Bonaire hard werkt aan een stabiel en slagvaardig bestuur. Het kabinet zet het mes diep in, extra veiligheidseisen en wil standaardisatie bij infrastructuurprojecten, schrijft de Telegraaf. Gemeenten en provincies die extraatjes willen bij bruggen, viaducten of aquaducten moeten daar zelf voor betalen. Daardoor kan het Rijk 2.300.000.000 euro besparen. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat presenteert vrijdag de herprioritering voor infrastructuurprojecten. Hij zegt dat de basis weer op orde moet komen en dat het Rijk alleen nog de basiskwaliteit levert.
14: De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet in Amsterdam-Noord, na onrust rond de Sneeuwbalweg. De politie moest eraan te pas komen toen de brandweer een buitenbrand wilde blussen en het onrustig werd. Er werden stenen en vuurwerk naar agenten gegooid. De politie heeft 3 mensen aangehouden voor vernielingen. De onrust volgde op een brief van burgemeester Femke Halsema, waarin zij een alternatief plan voor het traditionele oudjaarsvuur afwees op advies van de brandweer.
15: Adoptiebureau Wereldkinderen onderzoekt of geadopteerden delen van hun adoptiedossier kunnen laten vernietigen. Dat gebeurt na kritiek van de autoriteit persoonsgegevens, schrijft Trouw. De kwestie kwam aan het rollen door Dong-hee Kim. Zij ontdekte dat Wereldkinderen kopieën van haar privébrieven met haar biologische ouders had bewaard en weigerde die te vernietigen. De autoriteit persoonsgegevens gaf Kim deze week gelijk.
16: De Zuid-Hollandse politiek heeft het aantal mogelijke grote bouwlocaties buiten bestaande steden en dorpen uitgebreid. Provinciale staten willen dat locaties in Barendrecht, Bodegraven-Reewijk, Goeree-Overflakkee, Waddinxveen en Zuidplas worden meegenomen in een onderzoek. De provincie kijkt of de bouwplannen voldoen aan de regels en wat de mogelijke effecten zijn op de omgeving en het milieu. Vlak voor de zomer besloot een meerderheid van provinciale staten om de regels rond bouwen in het buitengebied te versoepelen. Zuid-Holland heeft met het Rijk afgesproken om tussen 2022 en 2030 een 250.000 woningen te laten bouwen.
5: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
17: Nu het buitenlands nieuws. In de Turkse stad Istanbul zijn door overstromingen zeker 2 mensen om het leven gekomen. Een 14-jarige jongen werd door snelstromend water in een put getrokken. Een 34-jarige die de straat wilde oversteken, werd meegesleurd. Deze persoon overleed later in het ziekenhuis. Ongeveer 100 mensen raakten door het wassende water in gebouwen in de problemen.
0: De overstromingen zijn het gevolg van sterke regenval. De regering en de oppositie in Venezuela zijn een derde gespreksronde begonnen over een overgang naar democratie. Dat meldt een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De besprekingen zijn in augustus gestart en de derde ronde loopt naar verwachting eind volgende week af. In de eerste twee rondes is overeenstemming bereikt om het Hoge Rechtshof onafhankelijk van de regering te maken. De derde ronde gaat over de bestuurlijke organen die verkiezingen en een democratische transitie mogelijk moeten maken. De Amerikaanse waakhond Citizens for Responsibility and Ethics heeft een rechtszaak aangespannen tegen Jared Kushner, schoonzoon van president Donald Trump. De organisatie wil dat Kushner wordt ontheven van zijn functie als speciaal gezant. Volgens de waakhond is Kushners rol niet volgens de wet en is er sprake van belangenverstrengeling. Hij heeft grote internationale invloed, terwijl hij niet door de Senaat is benoemd en geen financiële verantwoording heeft afgelegd. Kushners advocaat noemt de zaak ongegrond en zegt dat Kushner geen salaris ontvangt van de regering. Het schilderij Compositie 3 van Piet Mondriaan is gisteren bij Christie's in Londen geveild voor bijna 30 miljoen euro. Het werk ging voor het eerst onder de hamer. Volgens Christie's is het belangrijkste werk van Mondriaan dat sinds 2009 op een Europese veiling komt. Het hoogste bedrag voor een werk van Mondriaan werd in 2022 betaald. Compositie 2 bracht toen bijna 50 miljoen euro op. Het schilderij Das bunte Leben van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky heeft bij Christie's in Londen 27 miljoen pond opgebracht. Omgerekend bijna 32 miljoen euro. Het werk hing tientallen jaren in het Lenbachhaus Museum in München. Het werd in 2023 geclassificeerd als roofkunst. Naaimachinefabrikant Emanuel Levenstein en zijn vrouw Hedwig kochten het schilderij in 1927. De collectie werd in oktober 1940 geconfiskeerd door de Duitsers. Na de oorlog probeerden de kinderen van het echtpaar de geroofde collectie te traceren. De Duitse justitie oordeelde in 2023 dat het schilderij roofkunst was. De Duitse bank gaf het terug aan de erfgenamen. Die hebben het nu laten vrijen. Verschillende leden van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage maken in een documentaire racistische, seksistische en gewelddadige uitspraken. Een partijlid noemt Aziatische huiseigenaren parasieten en doet anti-islamitische uitspraken. Een ander wil varkenskoteletten begraven op een plek waar een moskee gepland staat. Reform UK noemt het gedrag onbehoorlijk en zegt het te onderzoeken. De documentaire Undercover, een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien.
3: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op inflatiecijfers over september die hoger uitvielen dan verwacht. De consumentenprijzen stegen in september met 0,6% vergeleken met de maand ervoor. Op jaarbasis ging het om een toename van 3,7%. De Dow Jones-index eindigde 0,1% lager op 51.621 punten. De S&P 500 sloot 1,1% lager. Techgraadmeter Nasdaq verloor 1,9%.
18: De Verenigde Staten moeten zich aan de wetgeving van Groenland houden als zij naar grondstoffen op het eiland willen zoeken. Dat zegt het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. President Trump had eerder woensdag verklaard dat de VS gaan beginnen met grootschalige olie-, gas- en mineralenexploratie op Groenland. Het Arctische eiland is onderdeel van het Deense Koninkrijk en heeft nieuwe olieboringen verboden. Vorige maand sloten de VS, Groenland en Denemarken een akkoord om de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland te versterken.
0: Iowa, Kansas en 6 andere Amerikaanse staten starten een rechtszaak tegen OpenAI. De staten verwijten het bedrijf dat ChatGPT schadelijk is voor kinderen.
1: Volgens aanklager Brenna Byrd van Iowa geeft ChatGPT gevaarlijk medisch advies, spoort het aan om pijn te doen en moedigt het mensen aan om zelfmoord te plegen. Het bedrijf zou beweren dat ChatGPT veilig is, terwijl het zich voordoet als denkbeeldige vriend. Iowa start daarnaast een aparte zaak om OpenAI te dwingen zich te houden aan staatswetgeving rond consumentenfraude. Sander van der Laan stopt na 4 jaar als topman van de Duitse parfumerie- en cosmetica-keten Douglas. Hij heeft zelf besloten om te vertrekken. Van der Laan wordt per 1 november opgevolgd door de Fransman Jean-Marc Bellache. Die is woensdag door de Raad van Commissarissen benoemd voor 4 jaar. Van der Laan was eerder topman van Action en Albert Heijn.
2: Albert Heijn wil woensdagavond de reguliere levering van alle vers producten aan winkels hervatten. De supermarktketen verwacht dat de distributiecentra vanavond weer operationeel zijn. De afgelopen dagen waren er lege schappen in een aantal vestigingen door IT-problemen. De reguliere leveringen van houdbare producten zijn dinsdagavond al volledig hervat. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en per productcategorie nog verschillen.
6: ASML steeg woensdag 1,2% op de Amsterdamse beurs, na bekendmaking van de kwartaalcijfers. De chipmachinemaker uit Veldhoven verhoogde zijn omzet en winst en scherpte de omzetverwachting voor het hele jaar aan. Topman Christophe Fouquet zegt dat het bedrijf blijft profiteren van grote investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie. ASML is wereldwijd de enige fabrikant van zeer geavanceerde lithografie-systemen, waarmee chipconcerns de benodigde chips voor AI-toepassingen kunnen maken. Branchegenoten ASMI en BESI stegen tot 1,2%.
19: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
20: Tot slot het sportnieuws. Nelran Mekkies blijft tot en met 2031 teambaas van Red Bull in de Formule 1. De Fransman volgde ruim een jaar geleden Christian Horner op, die sinds 2005 aan het roer stond. Horner won in die periode 8 wereldtitels met Sebastian Vettel en Max Verstappen en 6 constructeurstitels. De aandeelhouders van Red Bull zeggen dat Mekkies een cruciale rol heeft gespeeld bij het leiden van het team door een belangrijke overgangsperiode. Verstappen verlengde in augustus zijn contract tot en met 2030. Zijn teamgenoot Isaac Hadjar tekende vorige maand bij tot eind 2027. Liverpool heeft ook de tweede wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen. Het elftal was in Oostenrijk veel te sterk voor LASK, 3-6. Jeremy Frimpong kopte raak en gaf de assist bij het 5e en 6e doelpunt. De Fransman Bradley Barcola maakte 3 doelpunten. Naast Frimpong had ook Ryan Gravenberg een basisplaats. Virgil van Dijk viel na ruim een uur in. Sivan Hassan doet zondag niet mee aan de marathon van New York. De 33-jarige Nederlandse atlete is ziek geweest en heeft daardoor niet genoeg kunnen trainen. Ze schrijft op Instagram dat haar voorbereiding door ziekte vertraging opliep. Vorig jaar eindigde Hassan als 6e in New York en sprak ze achteraf van haar slechtste marathon ooit. Ze beschouwt de marathon van New York samen met die van Londen als de grootste ter wereld. Venezia is de 4e club in de Serie A die dit seizoen van trainer wisselt. Davide Nicola volgt bij hekkensluiter Giovanni Stroppa op. Venezia verloor de eerste 6 competitiewedstrijden en kreeg al 16 doelpunten tegen. Eerder ontsloegen Fiorentina, Bologna en Parma dit seizoen ook hun trainer. AS Roma heeft in de Champions League met 3-4 verloren van Real Madrid. Martin de Roon en Daniel Malen scoorden alle 3 de doelpunten voor de Italianen. De Roon schoot AS Roma in de 20e minuut op voorsprong. Kylian Mbappé maakte gelijk. Malen maakte er in de tweede helft 2-1 en 3-1 van. Real Madrid kwam in de slotfase 3 keer uit een hoekschop tot scoren. Carlos Espi, Endrick en Antonio Rüdiger maakten de 3-4. Real Madrid staat na 2 speelronden op 6 punten. Paris Saint-Germain heeft Manchester City in de Champions League met 4-2 verslagen. De titelverdediger stond na een half uur al met 3-0 achter. Désiré Doué opende de score, Ousmane Dembele kopte de 2-0 binnen en Vitinha maakte er 3-0 van. Erling Haaland scoorde 2 keer voor Manchester City, maar Magnes Akliouche zorgde voor de 4-2 eindstand.
7: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen de 7 graden in het oosten en 13 graden op de Wadden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden, aan de kust iets steviger. Vanochtend is het droog en zonnig met een zwakke tot matige zuidenwind. Vanmiddag blijft het op de meeste plekken

0: en draait naar het noordwesten. Morgenavond verdwijnt de regen en kunnen er aan de kust enkele buien vallen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Berkel en Roderijs is in de nacht van woensdag op donderdag een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf aan de Noordeindseweg. De brand brak rond 2:30 eruit en sloeg snel om zich heen. Er komt veel rook vrij die tot ver buiten de plaats te ruiken is. Zo zijn er klachten over de lucht uit Zoetermeer. De veiligheidsregio adviseert mensen die last hebben van de rook ramen en deuren dicht te doen en mechanische ventilatie uit te zetten. Staatssecretaris Erik van den Burg maakt zich zorgen over politieke inmenging in de ambtelijke organisatie op Bonaire. Hij zegt signalen te hebben gekregen dat eilandsraadsleden en niet-eilandsraadsleden zich bemoeien met de ambtelijke organisatie. Dat kan en mag niet, benadrukt van den Burg. Nederland wil investeren in de ambtelijke organisatie omdat veel klussen blijven liggen, zoals de overlast van vuilstortplaats Célibon en het openbaar vervoer. Gezaghebber John Soliano zegt dat Bonaire hard werkt aan een stabiel en slagvaardig bestuur. Het kabinet zet het mes diep in, extra veiligheidseisen en wil standaardisatie bij infrastructuurprojecten, schrijft de Telegraaf. Gemeenten en provincies die extraatjes willen bij bruggen, viaducten of aquaducten, moeten daar zelf voor betalen. Daardoor kan het Rijk 2.300.000.000 euro besparen. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat presenteert vrijdag de herprioritering voor infrastructuurprojecten. Hij zegt dat de basis weer op orde moet komen en dat het Rijk alleen nog de basiskwaliteit levert. De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet in Amsterdam-Noord na onrust rond de Sneeuwbalweg. De politie moest eraan te pas komen toen de brandweer een buitenbrand wilde blussen en het onrustig werd. Er werden stenen en vuurwerk naar agenten gegooid. De politie heeft 3 mensen aangehouden voor vernielingen. De onrust volgde op een brief van burgemeester Femke Halsema, waarin zij een alternatief plan voor het traditionele oudjaarsvuur afwees op advies van de brandweer. Adoptiebureau Wereldkinderen onderzoekt of geadopteerden delen van hun adoptiedossier kunnen laten vernietigen. Dat gebeurt na kritiek van de autoriteit persoonsgegevens, schrijft Trouw. De kwestie kwam aan het rollen door Dong-hee Kim. Zij ontdekte dat Wereldkinderen kopieën van haar privébrieven met haar biologische ouders had bewaard en weigerde die te vernietigen. De autoriteit persoonsgegevens gaf Kim deze week gelijk. De Zuid-Hollandse politiek heeft het aantal mogelijke grote bouwlocaties buiten bestaande steden en dorpen uitgebreid. Provinciale staten willen dat locaties in Barendrecht, Bodegraven-Reewijk, Goeree-Overflakkee, Waddinxveen en Zuidplas worden meegenomen in een onderzoek. De provincie kijkt of de bouwplannen voldoen aan de regels en wat de mogelijke effecten zijn op de omgeving en het milieu. Vlak voor de zomer besloot een meerderheid van provinciale staten om de regels rond bouwen in het buitengebied te versoepelen. Zuid-Holland heeft met het Rijk afgesproken om tussen 2022 en 2030 een 250.000 woningen te laten bouwen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. In het noordwesten van Mexico zijn zeker 8 mensen omgekomen door Storm Rachel. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Eerder was er sprake van 5 doden door Storm Rachel en orkaan Simon. In de staat Baja California heeft de storm gezorgd voor hevige regenval en overstromingen. Het leger zoekt nog naar 2 vermiste mensen. Aan de zuidoostkust van Mexico wordt zaterdag de tropische storm Trudy verwacht. In de Turkse stad Istanbul zijn door overstromingen zeker 2 mensen om het leven gekomen. Een 14-jarige jongen werd door snelstromend water in een put getrokken. Een 34-jarige die de straat wilde oversteken, werd meegesleurd. Deze persoon

0: overleed later in het ziekenhuis. Ongeveer 100 mensen raakten door het wassende water in gebouwen in de problemen. De overstromingen zijn het gevolg van sterke regenval. De regering en de oppositie in Venezuela zijn een derde gespreksronde begonnen over een overgang naar democratie. Dat meldt een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De besprekingen zijn in augustus gestart en de derde ronde loopt naar verwachting eind volgende week af. In de eerste twee rondes is overeenstemming bereikt om het Hoge Rechtshof onafhankelijk van de regering te maken. De derde ronde gaat over de bestuurlijke organen die verkiezingen en een democratische transitie mogelijk moeten maken. De Amerikaanse waakhond Citizens for Responsibility and Ethics heeft een rechtszaak aangespannen tegen Jared Kushner, schoonzoon van president Donald Trump. De organisatie wil dat Kushner wordt ontheven van zijn functie als speciaal gezant. Volgens de waakhond is Kushners rol niet volgens de wet en is er sprake van belangenverstrengeling. Hij heeft grote internationale invloed, terwijl hij niet door de Senaat is benoemd en geen financiële verantwoording heeft afgelegd. Kushners advocaat noemt de zaak ongegrond en zegt dat Kushner geen salaris ontvangt van de regering. Het schilderij Compositie 3 van Piet Mondriaan is gisteren bij Christie's in Londen geveild voor bijna 30 miljoen euro. Het werk ging voor het eerst onder de hamer. Volgens Christie's is het het belangrijkste werk van Mondriaan dat sinds 2009 op een Europese veiling komt. Het hoogste bedrag voor een werk van Mondriaan werd in 2022 betaald. Compositie 2 bracht toen bijna 50 miljoen euro op. Het schilderij Das bunte Leben van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky heeft bij Christie's in Londen 27 miljoen pond opgebracht. Omgerekend bijna 32 miljoen euro. Het werk hing tientallen jaren in het Lenbachhaus Museum in München. Het werd in 2023 geclassificeerd als roofkunst. Naaimachinefabrikant Emanuel Levenstein en zijn vrouw Hedwig kochten het schilderij in 1927. De collectie werd in oktober 1940 geconfiskeerd door de Duitsers. Na de oorlog probeerden de kinderen van het echtpaar de geroofde collectie te traceren. De Duitse justitie oordeelde in 2023 dat het schilderij roofkunst was. De Duitse bank gaf het terug aan de erfgenamen. Die hebben het nu laten vrijen. En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op inflatiecijfers over september die hoger uitvielen dan verwacht. De consumentenprijzen stegen in september met 0,6% vergeleken met de maand ervoor. Op jaarbasis ging het om een toename van 3,7%. De Dow Jones-index eindigde 0,1% lager op 51.621 punten. De S&P 500 sloot 1,1% lager. Techgraadmeter Nasdaq verloor 1,9%. De Verenigde Staten moeten zich aan de wetgeving van Groenland houden als zij naar grondstoffen op het eiland willen zoeken. Dat zegt het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. President Trump had eerder woensdag verklaard dat de VS gaan beginnen met grootschalige olie-, gas- en mineralenexploratie op Groenland. Het Arctische eiland is onderdeel van het Deense Koninkrijk en heeft nieuwe olieboringen verboden. Vorige maand sloten de VS, Groenland en Denemarken een akkoord om de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland te versterken. Iowa, Kansas en 6 andere Amerikaanse staten starten een rechtszaak tegen OpenAI. De staten verwijten het bedrijf dat ChatGPT schadelijk is voor kinderen. Volgens aanklager Brenna Byrd van Iowa geeft ChatGPT gevaarlijk medisch advies, spoort het aan om pijn te doen en moedigt het mensen aan om zelfmoord te plegen. Het bedrijf zou beweren dat ChatGPT veilig is, terwijl het zich voordoet als denkbeeldige vriend. Iowa start daarnaast een aparte zaak om OpenAI te dwingen zich te houden aan staatswetgeving rond consumentenfraude. Sander van der Laan stopt na 4 jaar als topman van de Duitse parfumerie- en cosmetica-keten Douglas. Hij heeft zelf besloten om te vertrekken. Van der Laan wordt per 1 november opgevolgd door de Fransman Jean-Marc Bellache. Die is woensdag door de Raad van Commissarissen benoemd voor 4 jaar. Van der Laan was eerder topman van Action en Albert Heijn. Albert Heijn wil woensdagavond de reguliere levering van alle versproducten aan winkels hervatten. De supermarktketen verwacht dat de distributiecentra vanavond weer operationeel zijn. De afgelopen dagen waren er lege schappen in een aantal vestigingen door IT-problemen. De reguliere leveringen van houdbare producten zijn dinsdagavond al volledig hervat. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en per productcategorie nog verschillen. ASML steeg woensdag 1,2% op de Amsterdamse beurs, na bekendmaking van de kwartaalcijfers. De chipmachinemaker uit Veldhoven verhoogde zijn omzet en winst en scherpte de omzetverwachting voor het hele jaar aan. Topman Christophe Fouquet zegt dat het bedrijf blijft profiteren van grote investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie. ASML is wereldwijd de enige fabrikant van zeer geavanceerde lithografie-systemen, waarmee chipconcerns de benodigde chips voor AI-toepassingen kunnen maken. Branchegenoten ASMI en BESI stegen tot 1,2%.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Nelral Mekkies blijft tot en met 2031 teambaas van Red Bull in de Formule 1. De Fransman volgde ruim een jaar geleden Christian Horner op, die sinds 2005 aan het roer stond. Horner won in die periode 8 wereldtitels met Sebastian Vettel en Max Verstappen en 6 constructeurstitels. De aandeelhouders van Red Bull zeggen dat Mekkies een cruciale rol heeft gespeeld bij het leiden van het team door een belangrijke overgangsperiode. Verstappen verlengde in augustus zijn contract tot en met 2030. Zijn teamgenoot Isaac Hadjar tekende vorige maand bij tot eind 2027. Liverpool heeft ook de tweede wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen. Het elftal was in Oostenrijk veel te sterk voor LASK, 3-6. Jeremy Frimpong kopte raak en gaf de assist bij het 5e en 6e doelpunt. De Fransman Bradley Barcola maakte 3 doelpunten. Naast Frimpong had ook Ryan Gravenberg een basisplaats. Virgil van Dijk viel na ruim een uur in. Sivan Hassan doet zondag niet mee aan de marathon van New York. De 33-jarige Nederlandse atlete is ziek geweest en heeft daardoor niet genoeg kunnen trainen. Ze schrijft op Instagram dat haar voorbereiding door ziekte vertraging opliep. Vorig jaar eindigde Hassan als 6e in New York en sprak ze achteraf van haar slechtste marathon ooit. Ze beschouwt de marathon van New York samen met die van Londen als de grootste ter wereld. Venezia is de 4e club in de Serie A die dit seizoen van trainer wisselt. Davide Nicola volgt bij hekkensluiter Giovanni Stroppa op. Venezia verloor de eerste 6 competitiewedstrijden en kreeg al 16 doelpunten tegen. Eerder ontsloegen Fiorentina, Bologna en Parma dit seizoen ook hun trainer. AS Roma heeft in de Champions League met 3-4 verloren van Real Madrid. Martin de Roon en Donyal Malen scoorden alle 3 de doelpunten voor de Italianen. De Roon schoot AS Roma in de 20e minuut op voorsprong. Kylian Mbappé maakte gelijk. Malen maakte er in de tweede helft 2-1 en 3-1 van. Real Madrid kwam in de slotfase 3 keer uit een hoekschop tot scoren. Carlos Espi, Endrick en Antonio Rüdiger maakten de 3-4. Real Madrid staat na 2 speelronden op 6 punten. Paris Saint-Germain heeft Manchester City in de Champions League met 4-2 verslagen. De titelverdediger stond na een half uur al met 3-0 achter. Désiré Doué opende de score, Ousmane Dembele kopte de 2-0 binnen en Vitinha maakte er 3-0 van. Erling Haaland scoorde 2 keer voor Manchester City, maar Magnes Akliouche zorgde voor de 4-2 eindstand.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen de 7 en 13 graden. Er staat een zwakke tot matige zuidenwind, aan de kust iets krachtiger. Vanochtend is het droog en zonnig met een matige wind uit het zuiden. Vanmiddag blijft het in eerste instantie zonnig, al neemt de bewolking in het westen en noorden toe. Het blijft droog met maxima van 17 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Vanavond blijft het ook droog. Morgen trekt er vrijdagmiddag een regengebied van west naar oost over het land. De wind draait naar noordwest en kan tijdelijk flink aantrekken, vooral aan zee.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Berkel en Roderijs is in de nacht van woensdag op donderdag een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf aan de Noordeindseweg. De brand brak rond 2:30 eruit en sloeg snel om zich heen. Er komt veel rook vrij, die tot ver buiten de plaats te ruiken is. Zo zijn er klachten over de lucht uit Zoetermeer. De veiligheidsregio adviseert mensen die last hebben van de rook ramen en deuren dicht te doen en mechanische ventilatie uit te zetten. Staatssecretaris Erik van den Burg maakt zich zorgen over politieke inmenging in de ambtelijke organisatie op Bonaire. Hij zegt signalen te hebben gekregen dat eilandsraadsleden en niet-eilandsraadsleden zich bemoeien met de ambtelijke organisatie. Dat kan en mag niet, benadrukt van den Burg. Nederland wil investeren in de ambtelijke organisatie omdat veel klussen blijven liggen, zoals de overlast van vuilstortplaats Célibon en het openbaar vervoer. Gezaghebber John Soliano zegt dat Bonaire hard werkt aan een stabiel en slagvaardig bestuur. Het kabinet zet het mes diep in, extra veiligheidseisen en wil standaardisatie bij infrastructuurprojecten, schrijft de Telegraaf. Gemeenten en provincies die extraatjes willen bij bruggen, viaducten of aquaducten moeten daar zelf voor betalen. Daardoor kan het Rijk 2.300.000.000 euro besparen. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat presenteert vrijdag de herprioritering voor infrastructuurprojecten. Hij zegt dat de basis weer op orde moet komen en dat het Rijk alleen nog de basiskwaliteit levert. De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet in Amsterdam-Noord, na onrust rond de Sneeuwbalweg. De politie moest eraan te pas komen toen de brandweer een buitenbrand wilde blussen en het onrustig werd. Er werden stenen en vuurwerk naar agenten gegooid. De politie heeft 3 mensen aangehouden voor vernielingen. De onrust volgde op een brief van burgemeester Femke Halsema, waarin zij een alternatief plan voor het traditionele oudjaarsvuur afwees op advies van de brandweer. Adoptiebureau Wereldkinderen onderzoekt of geadopteerden delen van hun adoptiedossier kunnen laten vernietigen. Dat gebeurt na kritiek van de autoriteit persoonsgegevens, schrijft Trouw. De kwestie kwam aan het rollen door Dong-hee Kim. Zij ontdekte dat Wereldkinderen kopieën van haar privébrieven met haar biologische ouders had bewaard en weigerde die te vernietigen. De autoriteit persoonsgegevens gaf Kim deze week gelijk. De Zuid-Hollandse politiek heeft het aantal mogelijke grote bouwlocaties buiten bestaande steden en dorpen uitgebreid. Provinciale staten willen dat locaties in Barendrecht, Bodegraven-Reewijk, Goeree-Overflakkee, Waddinxveen en Zuidplas worden meegenomen in een onderzoek. De provincie kijkt of de bouwplannen voldoen aan de regels en wat de mogelijke effecten zijn op de omgeving en het milieu. Vlak voor de zomer besloot een meerderheid van provinciale staten om de regels rond bouwen in het buitengebied te versoepelen. Zuid-Holland heeft met het Rijk afgesproken om tussen 2022 en 2030 een 250.000 woningen te laten bouwen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. In het noordwesten van Mexico zijn zeker 8 mensen omgekomen door Storm Rachel. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Eerder was er sprake van 5 doden door Storm Rachel en orkaan Simon. In de staat Baja California heeft de storm gezorgd voor hevige regenval en overstromingen. Het leger zoekt nog naar 2 vermiste mensen. Aan de zuidoostkust van Mexico wordt zaterdag de tropische storm Trudy verwacht. In de Turkse stad Istanbul zijn door overstromingen zeker 2 mensen om het leven gekomen. Een 14-jarige jongen werd door snelstromend water in een put getrokken. Een 34-jarige, die de straat wilde oversteken, werd meegesleurd. Deze persoon overleed later in het ziekenhuis. Ongeveer 100 mensen raakten door het wassende water in gebouwen in de problemen. De overstromingen zijn het gevolg van sterke regenval. De regering en de oppositie in Venezuela zijn een derde gespreksronde begonnen over een overgang naar democratie. Dat meldt een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De besprekingen zijn in augustus gestart en de derde ronde loopt naar verwachting eind volgende week af. In de eerste 2 rondes is overeenstemming bereikt om het Hoge Rechtshof onafhankelijk van de regering te maken. De derde ronde gaat over de bestuurlijke organen die verkiezingen en een democratische transitie mogelijk moeten maken. De Amerikaanse waakhond Citizens for Responsibility and Ethics heeft een rechtszaak aangespannen tegen Jared Kushner, schoonzoon van president Donald Trump. De organisatie wil dat Kushner wordt ontheven van zijn functie als speciaal gezant. Volgens de waakhond is Kushners rol niet volgens de wet en is er sprake van belangenverstrengeling. Hij heeft grote internationale invloed, terwijl hij niet door de Senaat is benoemd en geen financiële verantwoording heeft afgelegd. Kushners advocaat noemt de zaak ongegrond en zegt dat Kushner geen salaris ontvangt van de regering. Het schilderij Compositie 3 van Piet Mondriaan is gisteren bij Christie's in Londen geveild voor bijna 30 miljoen euro. Het werk ging voor het eerst onder de hamer. Volgens Christie's is het belangrijkste werk van Mondriaan dat sinds 2009 op een Europese veiling komt. Het hoogste bedrag voor een werk van Mondriaan werd in 2022 betaald. Compositie 2 bracht toen bijna 50 miljoen euro op. Het schilderij Das Bunte Leben van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky heeft bij Christie's in Londen 27 miljoen pond opgebracht. Omgerekend bijna 32 miljoen euro. Het werk hing tientallen jaren in het Lenbachhaus Museum in München. Het werd in 2023 geclassificeerd als roofkunst. Naaimachinefabrikant Emanuel Levenstein en zijn vrouw Hedwig kochten het schilderij in 1927. De collectie werd in oktober 1940 geconfiskeerd door de Duitsers. Na de oorlog probeerden de kinderen van het echtpaar de geroofde collectie te traceren. De Duitse justitie oordeelde in 2023 dat het schilderij roofkunst was. De Duitse bank gaf het terug aan de erfgenamen. Die hebben het nu laten vrijen. En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurs in New York zijn woensdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op inflatiecijfers over september die hoger uitvielen dan verwacht. De consumentenprijzen stegen in september met 0,6% vergeleken met de maand ervoor. Op jaarbasis ging het om een toename van 3,7%. De Dow Jones-index eindigde 0,1% lager op 51.621 punten. De S&P 500 sloot 1,1% lager. Techgraadmeter Nasdaq verloor 1,9%. De Verenigde Staten moeten zich aan de wetgeving van Groenland houden als zij naar grondstoffen op het eiland willen zoeken. Dat zegt het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. President Trump had eerder woensdag verklaard dat de VS gaan beginnen met grootschalige olie, gas en mineralenexploratie op Groenland. Het Arctische eiland is onderdeel van het Deense Koninkrijk en heeft nieuwe olieboringen verboden. Vorige maand sloten de VS, Groenland en Denemarken een akkoord om de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland te versterken. Iowa, Kansas en 6 andere Amerikaanse staten starten een rechtszaak tegen OpenAI. De staten verwijten het bedrijf dat ChatGPT schadelijk is voor kinderen. Volgens aanklager Brenna Byrd van Iowa geeft ChatGPT gevaarlijk medisch advies, spoort het aan om pijn te doen en moedigt het mensen aan om zelfmoord te plegen. Het bedrijf zou beweren dat ChatGPT veilig is, terwijl het zich voordoet als denkbeeldige vriend. Iowa start daarnaast een aparte zaak om OpenAI te dwingen zich te houden aan staatswetgeving rond consumentenfraude. Sander van der Laan stopt na 4 jaar als topman van de Duitse parfumerie- en cosmetica-keten Douglas. Hij heeft zelf besloten om te vertrekken. Van der Laan wordt per 1 november opgevolgd door de Fransman Jean-Marc Bellache. Die is woensdag door de Raad van Commissarissen benoemd voor 4 jaar. Van der Laan was eerder topman van Action en Albert Heijn.
5: Albert Heijn wil woensdagavond de reguliere levering van alle vers producten aan winkels hervatten. De supermarktketen verwacht dat de distributiecentra vanavond weer operationeel zijn. De afgelopen dagen waren er lege schappen in een aantal vestigingen door IT-problemen. De reguliere leveringen van houdbare producten zijn dinsdagavond al volledig hervat. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en per productcategorie nog verschillen. ASML steeg woensdag 1,2% op de Amsterdamse beurs, na bekendmaking van de kwartaalcijfers. De chipmachinemaker uit Veldhoven verhoogde zijn omzet en winst en scherpte de omzetverwachting voor het hele jaar aan. Topman Christophe Fouquet zegt dat het bedrijf blijft profiteren van grote investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie. ASML is wereldwijd de enige fabrikant van zeer geavanceerde lithografie-systemen, waarmee chipconcerns de benodigde chips voor AI-toepassingen kunnen maken. Branchegenoten ASMI en BESI stegen tot 1,2%.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Nelran Mekkies blijft tot en met 2031 teambaas van Red Bull in de Formule 1. De Fransman volgde ruim een jaar geleden Christian Horner op, die sinds 2005 aan het roer stond. Horner won in die periode 8 wereldtitels met Sebastian Vettel en Max Verstappen en 6 constructeurstitels. De aandeelhouders van Red Bull zeggen dat Mekkies een cruciale rol heeft gespeeld bij het leiden van het team door een belangrijke overgangsperiode. Verstappen verlengde in augustus zijn contract tot en met 2030. Zijn teamgenoot Isaac Hadjar tekende vorige maand bij tot eind 2027. Liverpool heeft ook de tweede wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen. Het elftal was in Oostenrijk veel te sterk voor LASK, 3-6. Jeremy Frimpong kopte raak en gaf de assist bij het 5e en 6e doelpunt. De Fransman Bradley Barcola maakte 3 doelpunten. Naast Frimpong had ook Ryan Gravenberg een basisplaats. Virgil van Dijk viel na ruim een uur in. Sivan Hassan doet zondag niet mee aan de marathon van New York. De 33-jarige Nederlandse atlete is ziek geweest en heeft daardoor niet genoeg kunnen trainen. Ze schrijft op Instagram dat haar voorbereiding door ziekte vertraging opliep. Vorig jaar eindigde Hassan als 6e in New York en sprak ze achteraf van haar slechtste marathon ooit. Ze beschouwt de marathon van New York samen met die van Londen als de grootste ter wereld. Venezia is de 4e club in de Serie A die dit seizoen van trainer wisselt. Davide Nicola volgt bij hekkensluiter Giovanni Stroppa op. Venezia verloor de eerste 6 competitiewedstrijden en kreeg al 16 doelpunten tegen. Eerder ontsloegen Fiorentina, Bologna en Parma dit seizoen ook hun trainer. AS Roma heeft in de Champions League met 3-4 verloren van Real Madrid. Martin de Roon en Donjal Malen scoorden alle 3 de doelpunten voor de Italianen. De Roon schoot AS Roma in de 20e minuut op voorsprong. Kylian Mbappé maakte gelijk. Malen maakte er in de tweede helft 2-1 en 3-1 van. Real Madrid kwam in de slotfase 3 keer uit een hoekschop tot scoren. Carlos Espi, Endrick en Antonio Rüdiger maakten de 3-4. Real Madrid staat na 2 speelronden op 6 punten. Paris Saint-Germain heeft Manchester City in de Champions League met 4-2 verslagen. De titelverdediger stond na een half uur al met 3-0 achter. Désiré Doué opende de score, Ousmane Dembele kopte de 2-0 binnen en Vitinha maakte er 3-0 van.
6: Erling Haaland scoorde twee keer voor Manchester City, maar Magnes Akliouche zorgde voor de 4-2 eindstand.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen de 7 en 13 graden. Er staat een zwakke tot matige zuidenwind, aan de kust iets krachtiger. Vanochtend is het droog en zonnig met een matige wind uit het zuiden. Vanmiddag blijft het in eerste instantie zonnig, al neemt de bewolking in het westen en noorden toe. Het blijft droog met maxima van 17 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Vanavond blijft het ook droog. Morgen trekt er vrijdagmiddag een regengebied van west naar oost over het land. De wind draait naar noordwest en kan tijdelijk flink aantrekken, vooral aan zee.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de Noordeinse weg in Berkel en Roderijs is in de nacht van woensdag op donderdag een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. De brand brak rond 3:30 uit in een voormalig boerenbedrijf. Even voor 5:30 ochtends werd het sein brandmeester gegeven. Bij de brand vielen geen slachtoffers en kwamen geen giftige stoffen vrij. Tot in Zoetermeer was er overlast door rook en stank. Staatssecretaris Erik van den Burg maakt zich zorgen over politieke inmenging in de ambtelijke organisatie op Bonaire. Hij zegt signalen te hebben gekregen dat eilandsraadsleden en niet-eilandsraadsleden zich bemoeien met de ambtelijke organisatie. Dat kan en mag niet, benadrukt van den Burg. Nederland wil investeren in de ambtelijke organisatie omdat veel klussen blijven liggen, zoals de overlast van vuilstortplaats Célibon en het openbaar vervoer. Gezaghebber John Soliano zegt dat Bonaire hard werkt aan een stabiel en slagvaardig bestuur. Het kabinet zet het mes diep in, extra veiligheidseisen en wil standaardisatie bij infrastructuurprojecten, schrijft de Telegraaf. Gemeenten en provincies die extraatjes willen bij bruggen, viaducten of aquaducten moeten daar zelf voor betalen. Daardoor kan het Rijk 2.300.000.000 euro besparen. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat presenteert vrijdag de herprioritering voor infrastructuurprojecten. Hij zegt dat de basis weer op orde moet komen en dat het Rijk alleen nog de basiskwaliteit levert. Adoptiebureau Wereldkinderen onderzoekt of geadopteerden delen van hun adoptiedossier kunnen laten vernietigen. Dat gebeurt na kritiek van de autoriteit persoonsgegevens, schrijft Trouw. De kwestie kwam aan het rollen door Dong-hee Kim. Zij ontdekte dat Wereldkinderen kopieën van haar privébrieven met haar biologische ouders had bewaard en weigerde die te vernietigen. De autoriteit persoonsgegevens gaf Kim deze week gelijk. De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet in Amsterdam-Noord, na onrust rond de Sneeuwbalweg. De politie moest eraan te pas komen toen de brandweer een buitenbrand wilde blussen en het onrustig werd. Er werden stenen en vuurwerk naar agenten gegooid. De politie heeft 3 mensen aangehouden voor vernielingen. De onrust volgde op een brief van burgemeester Femke Halsema, waarin zij een alternatief plan voor het traditionele oudjaarsvuur afwees op advies van de brandweer. De Zuid-Hollandse politiek heeft het aantal mogelijke grote bouwlocaties buiten bestaande steden en dorpen uitgebreid. Provinciale staten willen dat locaties in Barendrecht, Bodegraven-Reewijk, Goeree-Overflakkee, Waddinxveen en Zuidplas worden meegenomen in een onderzoek. De provincie kijkt of de bouwplannen voldoen aan de regels en wat de mogelijke effecten zijn op de omgeving en het milieu. Vlak voor de zomer besloot een meerderheid van provinciale staten om de regels rond bouwen in het buitengebied te versoepelen. Zuid-Holland heeft met het Rijk afgesproken om tussen 2022 en 2030 een 250.000 woningen te laten bouwen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws.
8: In het noordwesten van Mexico zijn zeker 8 mensen omgekomen door Storm Rachel. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Eerder was er sprake van 5 doden door Storm Rachel en orkaan Simon. In de staat Baja California heeft de storm gezorgd voor hevige regenval en overstromingen. Het leger zoekt nog naar 2 vermiste mensen. Aan de zuidoostkust van Mexico wordt zaterdag de tropische storm Trudy verwacht. In de Turkse stad Istanbul zijn door overstromingen zeker 2 mensen om het leven gekomen. Een 14-jarige jongen werd door snelstromend water in een put getrokken. Een 34-jarige, die de straat wilde oversteken, werd meegesleurd. Deze persoon overleed later in het ziekenhuis. Ongeveer 100 mensen raakten door het wassende water in gebouwen in de problemen. De overstromingen zijn het gevolg van sterke regenval. De regering en de oppositie in Venezuela zijn een 3e gespreksronde begonnen over een overgang naar democratie. Dat meldt een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De besprekingen zijn in augustus gestart en de 3e ronde loopt naar verwachting eind volgende week af. In de eerste 2 rondes is overeenstemming bereikt om het Hoge Rechtshof onafhankelijk van de regering te maken. De 3e ronde gaat over de bestuurlijke organen die verkiezingen en een democratische transitie mogelijk moeten maken. De Amerikaanse waakhond Citizens for Responsibility and Ethics heeft een rechtszaak aangespannen tegen Jared Kushner, schoonzoon van president Donald Trump. De organisatie wil dat Kushner wordt ontheven van zijn functie als speciaal gezant. Volgens de waakhond is Kushners rol niet volgens de wet en is er sprake van belangenverstrengeling. Hij heeft grote internationale invloed, terwijl hij niet door de Senaat is benoemd en geen financiële verantwoording heeft afgelegd. Kushners advocaat noemt de zaak ongegrond en zegt dat Kushner geen salaris ontvangt van de regering. Het schilderij Compositie 3 van Piet Mondriaan is gisteren bij Christie's in Londen geveild voor bijna 30 miljoen euro. Het werk ging voor het eerst onder de hamer. Volgens Christie's is het belangrijkste werk van Mondriaan dat sinds 2009 op een Europese veiling komt. Het hoogste bedrag voor een werk van Mondriaan werd in 2022 betaald. Compositie 2 bracht toen bijna 50 miljoen euro op. Het schilderij Das bunte Leben van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky heeft bij Christie's in Londen 27 miljoen pond opgebracht. Omgerekend bijna 32 miljoen euro. Het werk hing tientallen jaren in het Lenbachhaus Museum in München. Het werd in 2023 geclassificeerd als roofkunst. Naaimachinefabrikant Emanuel Levenstein en zijn vrouw Hedwig kochten het schilderij in 1927. De collectie werd in oktober 1940 geconfiskeerd door de Duitsers. Na de oorlog probeerden de kinderen van het echtpaar de geroofde collectie te traceren. De Duitse justitie oordeelde in 2023 dat het schilderij roofkunst was. De Duitse bank gaf het terug aan de erfgenamen. Die hebben het nu laten vrijen. En nu het economisch nieuws. Het aantal ZZP'ers in Nederland is gedaald met ongeveer 131.000 tussen eind 2024 en halverwege 2026. Dat meldt de Nederlandse Bank. Ruim de helft van de gestopte zelfstandigen vindt binnen een kwartaal ander werk, vaak in een andere sector. Bijna de helft stapt over naar een andere branche, zoals zorg, onderwijs of horeca. Slechts 7% van de voormalige ZZP'ers wordt werkloos. De Nederlandse Bank ziet aanwijzingen dat de handhaving van de wet tegen schijnzelfstandigheid sinds januari 2025 hierbij een rol speelt. Het Internationaal Monetair Fonds blijft klimaatadviezen en financiering verstrekken aan landen, ondanks druk van de Amerikaanse regering om hiermee te stoppen. IMF-bestuurder Marnix van Rij noemt dit deels een Nederlands diplomatiek succes. Hij zegt dat klimaatzaken niet los kunnen worden gezien van het grotere economische plaatje. Een ruime meerderheid van de bestuursleden erkende recent dat dit belangrijk werk is. De Amerikanen waren de enigen in het bestuur die zich tegen het klimaatwerk verzetten. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen gesloten.
9: Beleggers reageerden op inflatiecijfers over september die hoger uitvielen dan verwacht. De consumentenprijzen stegen in september met 0,6% vergeleken met de maand ervoor. Op jaarbasis ging het om een toename van 3,7%. De Dow Jones-index eindigde 0,1% lager op 51.621 punten. De S&P 500 sloot 1,1% lager. Techgraadmeter Nasdaq verloor 1,9%.
10: De Verenigde Staten moeten zich aan de wetgeving van Groenland houden als zij naar grondstoffen op het eiland willen zoeken. Dat zegt het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. President Trump had eerder woensdag verklaard dat de VS gaan beginnen met grootschalige olie, gas en mineralenexploratie op Groenland. Het Arctische eiland is onderdeel van het Deense Koninkrijk en heeft nieuwe olieboringen verboden. Vorige maand sloten de VS, Groenland en Denemarken een akkoord om de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland te versterken.
11: Iowa, Kansas en 6 andere Amerikaanse staten starten een rechtszaak tegen OpenAI. De staten verwijten het bedrijf dat ChatGPT schadelijk is voor kinderen. Volgens aanklager Brenna Byrd van Iowa geeft ChatGPT gevaarlijk medisch advies, spoort het aan om pijn te doen en moedigt het mensen aan om zelfmoord te plegen. Het bedrijf zou beweren dat ChatGPT veilig is, terwijl het zich voordoet als denkbeeldige vriend. Iowa start daarnaast een aparte zaak om OpenAI te dwingen zich te houden aan staatswetgeving rond consumentenfraude. Sander van der Laan stopt na 4 jaar als topman van de Duitse parfumerie- en cosmetica-keten Douglas. Hij heeft zelf besloten om te vertrekken. Van der Laan wordt per 1 november opgevolgd door de Fransman Jean-Marc Bellache. Die is woensdag door de Raad van Commissarissen benoemd voor 4 jaar. Van der Laan was eerder topman van Action en Albert Heijn.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Nelran Mekkies blijft tot en met 2031 teambaas van Red Bull in de Formule 1. De Fransman volgde ruim een jaar geleden Christian Horner op, die sinds 2005 aan het roer stond. Horner won in die periode 8 wereldtitels met Sebastian Vettel en Max Verstappen en 6 constructeurstitels. De aandeelhouders van Red Bull zeggen dat Mekkies een cruciale rol heeft gespeeld bij het leiden van het team door een belangrijke overgangsperiode. Verstappen verlengde in augustus zijn contract tot en met 2030. Zijn teamgenoot Isaac Hadjar tekende vorige maand bij tot eind 2027. Liverpool heeft ook de tweede wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen. Het elftal was in Oostenrijk veel te sterk voor LASK, 3-6. Jeremy Frimpong kopte raak en gaf de assist bij het 5e en 6e doelpunt. De Fransman Bradley Barcola maakte 3 doelpunten. Naast Frimpong had ook Ryan Gravenberg een basisplaats. Virgil van Dijk viel na ruim een uur in. Sivan Hassan doet zondag niet mee aan de marathon van New York. De 33-jarige Nederlandse atlete is ziek geweest en heeft daardoor niet genoeg kunnen trainen. Ze schrijft op Instagram dat haar voorbereiding door ziekte vertraging opliep. Vorig jaar eindigde Hassan als 6e in New York en sprak ze achteraf van haar slechtste marathon ooit. Ze beschouwt de marathon van New York samen met die van Londen als de grootste ter wereld. Venezia is de 4e club in de Serie A die dit seizoen van trainer wisselt. Davide Nicola volgt bij hekkensluiter Giovanni Stroppa op. Venezia verloor de eerste 6 competitiewedstrijden en kreeg al 16 doelpunten tegen. Eerder ontsloegen Fiorentina, Bologna en Parma dit seizoen ook hun trainer. AS Roma heeft in de Champions League met 3-4 verloren van Real Madrid. Martin de Roon en Daniel Malen scoorden alle 3 de doelpunten voor de Italianen. De Roon schoot AS Roma in de 20e minuut op voorsprong. Kylian Mbappé maakte gelijk. Malen maakte er in de tweede helft 2-1 en 3-1 van. Real Madrid kwam in de slotfase 3 keer uit een hoekschop tot scoren. Carlos Espi, Endrick en Antonio Rüdiger maakten de 3-4.
6: Real Madrid staat na 2 speelronden op 6 punten. Paris Saint-Germain heeft Manchester City in de Champions League met 4-2 verslagen. De titelverdediger stond na een half uur al met 3-0 achter. Désiré Doué opende de score, Ousmane Dembele kopte de 2-0 binnen en Vitinha maakte er 3-0 van. Erling Haaland scoorde 2 keer voor Manchester City, maar Magnes Akliouche zorgde voor de 4-2 eindstand.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen de 7 graden in het oosten en 13 graden op de Wadden. Er staat een zwakke tot matige zuidenwind, in het Waddengebied iets krachtiger. Vanochtend is het droog en zonnig, met een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Vanmiddag blijft het eerst zonnig, maar in het westen, midden en noorden neemt de bewolking toe. Het blijft droog, met temperaturen van 17 graden in het noorden tot plaatselijk 21 graden in het zuiden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten en is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vanavond blijft het droog. Morgen wordt het bewolkt, met in de middag regen vanuit het westen. De wind draait naar het noordwesten en steekt op. Aan zee en op het IJsselmeer windkracht 6.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de Noordeindse weg in Berkel en Roderijs is in de nacht van woensdag op donderdag een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. De brand brak rond 3:30 uit in een voormalig boerenbedrijf. Even voor 5:30 ochtends werd het sein brandmeester gegeven. Bij de brand vielen geen slachtoffers en kwamen geen giftige stoffen vrij. Tot in Zoetermeer was er overlast door rook en stank. Staatssecretaris Erik van den Burg maakt zich zorgen over politieke inmenging in de ambtelijke organisatie op Bonaire. Hij zegt signalen te hebben gekregen dat eilandsraadsleden en niet-eilandsraadsleden zich bemoeien met de ambtelijke organisatie. Dat kan en mag niet, benadrukt van den Burg. Nederland wil investeren in de ambtelijke organisatie omdat veel klussen blijven liggen, zoals de overlast van vuilstortplaats Célibon en het openbaar vervoer. Gezaghebber John Soliano zegt dat Bonaire hard werkt aan een stabiel en slagvaardig bestuur. Het kabinet zet het mes diep in, extra veiligheidseisen en wil standaardisatie bij infrastructuurprojecten, schrijft de Telegraaf. Gemeenten en provincies die extraatjes willen bij bruggen, viaducten of aquaducten moeten daar zelf voor betalen. Daardoor kan het Rijk 2.300.000.000 euro besparen. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat presenteert vrijdag de herprioritering voor infrastructuurprojecten. Hij zegt dat de basis weer op orde moet komen en dat het Rijk alleen nog de basiskwaliteit levert.
13: De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet in Amsterdam-Noord na onrust rond de Sneeuwbalweg. De politie moest eraan te pas komen toen de brandweer een buitenbrand wilde blussen en het onrustig werd. Er werden stenen en vuurwerk naar agenten gegooid. De politie heeft 3 mensen aangehouden voor vernielingen. De onrust volgde op een brief van burgemeester Femke Halsema, waarin zij een alternatief plan voor het traditionele oudjaarsvuur afwees op advies van de brandweer.
14: Adoptiebureau Wereldkinderen onderzoekt of geadopteerden delen van hun adoptiedossier kunnen laten vernietigen. Dat gebeurt na kritiek van de autoriteit persoonsgegevens, schrijft Trouw. De kwestie kwam aan het rollen door Donghee Kim. Zij ontdekte dat Wereldkinderen kopieën van haar privébrieven met haar biologische ouders had bewaard en weigerde die te vernietigen. De autoriteit persoonsgegevens gaf Kim deze week gelijk.
15: De Zuid-Hollandse politiek heeft het aantal mogelijke grote bouwlocaties buiten bestaande steden en dorpen uitgebreid. Provinciale staten willen dat locaties in Barendrecht, Bodegraven-Reewijk, Goeree-Overflakkee, Waddinxveen en Zuidplas worden meegenomen in een onderzoek. De provincie kijkt of de bouwplannen voldoen aan de regels en wat de mogelijke effecten zijn op de omgeving en het milieu. Vlak voor de zomer besloot een meerderheid van provinciale staten om de regels rond bouwen in het buitengebied te versoepelen.
16: Zuid-Holland heeft met het Rijk afgesproken om tussen 2022 en 2030 een 250.000 woningen te laten bouwen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
17: Nu het buitenlands nieuws. In het noordwesten van Mexico zijn zeker 8 mensen omgekomen door Storm Rachel. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Eerder was er sprake van 5 doden door Storm Rachel en orkaan Simon. In de staat Baja California heeft de storm gezorgd voor hevige regenval en overstromingen. Het leger zoekt nog naar 2 vermiste mensen. Aan de zuidoostkust van Mexico wordt zaterdag de tropische storm Trudy verwacht. In de Turkse stad Istanbul zijn door overstromingen zeker 2 mensen om het leven gekomen. Een 14-jarige jongen werd door snelstromend water in een put getrokken. Een 34-jarige, die de straat wilde oversteken, werd meegesleurd. Deze persoon overleed later in het ziekenhuis. Ongeveer 100 mensen raakten door het wassende water in gebouwen in de problemen. De overstromingen zijn het gevolg van sterke regenval. De regering en de oppositie in Venezuela zijn een 3e gespreksronde begonnen over een overgang naar democratie. Dat meldt een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De besprekingen zijn in augustus gestart en de 3e ronde loopt naar verwachting eind volgende week af. In de eerste 2 rondes is overeenstemming bereikt om het Hoge Rechtshof onafhankelijk van de regering te maken. De 3e ronde gaat over de bestuurlijke organen die verkiezingen en een democratische transitie mogelijk moeten maken. De Amerikaanse waakhond Citizens for Responsibility and Ethics heeft een rechtszaak aangespannen tegen Jared Kushner, schoonzoon van president Donald Trump. De organisatie wil dat Kushner wordt ontheven van zijn functie als speciaal gezant. Volgens de waakhond is Kushners rol niet volgens de wet en is er sprake van belangenverstrengeling. Hij heeft grote internationale invloed, terwijl hij niet door de Senaat is benoemd en geen financiële verantwoording heeft afgelegd. Kushners advocaat noemt de zaak ongegrond en zegt dat Kushner geen salaris ontvangt van de regering. Het schilderij Compositie 3 van Piet Mondriaan is gisteren bij Christie's in Londen geveild voor bijna 30 miljoen euro. Het werk ging voor het eerst onder de hamer. Volgens Christie's is het belangrijkste werk van Mondriaan dat sinds 2009 op een Europese veiling komt. Het hoogste bedrag voor een werk van Mondriaan werd in 2022 betaald. Compositie 2 bracht toen bijna 50 miljoen euro op. Het schilderij Das bunte Leben van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky heeft bij Christie's in Londen 27 miljoen pond opgebracht. Omgerekend bijna 32 miljoen euro. Het werk hing tientallen jaren in het Lenbachhaus Museum in München. Het werd in 2023 geclassificeerd als roofkunst. Naaimachinefabrikant Emanuel Levenstein en zijn vrouw Hedwig kochten het schilderij in 1927. De collectie werd in oktober 1940 geconfiskeerd door de Duitsers. Na de oorlog probeerden de kinderen van het echtpaar de geroofde collectie te traceren. De Duitse justitie oordeelde in 2023 dat het schilderij roofkunst was. De Duitse bank gaf het terug aan de erfgenamen. Die hebben het nu laten vrijen. En nu het economisch nieuws. Het aantal ZZP'ers in Nederland is gedaald met ongeveer 131.000... tussen eind 2024 en halverwege 2026. Dat meldt de Nederlandse Bank. Ruim de helft van de gestopte zelfstandigen vindt binnen een kwartaal ander werk, vaak in een andere sector. Bijna de helft stapt over naar een andere branche, zoals zorg, onderwijs of horeca. Slechts 7% van de voormalige ZZP'ers wordt werkloos. De Nederlandse Bank ziet aanwijzingen dat de handhaving van de wet tegen schijnzelfstandigheid sinds januari 2025 hierbij een rol speelt.
18: Het Internationaal Monetair Fonds blijft klimaatadviezen en financiering verstrekken aan landen, ondanks druk van de Amerikaanse regering om hiermee te stoppen. IMF-bestuurder Marnix van Rij noemt dit deels een Nederlands diplomatiek succes. Hij zegt dat klimaatzaken niet los kunnen worden gezien van het grotere economische plaatje. Een ruime meerderheid van de bestuursleden erkende recent dat dit belangrijk werk is. De Amerikanen waren de enigen in het bestuur die zich tegen het klimaatwerk verzetten.
19: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op inflatiecijfers over september die hoger uitvielen dan verwacht. De consumentenprijzen stegen in september met 0,6% vergeleken met de maand ervoor. Op jaarbasis ging het om een toename van 3,7%. De Dow Jones-index eindigde 0,1% lager op 51.621 punten. De S&P 500 sloot 1,1% lager. Techgraadmeter Nasdaq verloor 1,9%.
20: De Verenigde Staten moeten zich aan de wetgeving van Groenland houden als zij naar grondstoffen op het eiland willen zoeken. Dat zegt het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. President Trump had eerder woensdag verklaard dat de VS gaan beginnen met grootschalige olie-, gas- en mineralenexploratie op Groenland. Het Arctische eiland is onderdeel van het Deense Koninkrijk en heeft nieuwe olieboringen verboden. Vorige maand sloten de VS, Groenland en Denemarken een akkoord om de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland te versterken.
21: Iowa, Kansas en 6 andere Amerikaanse staten starten een rechtszaak tegen OpenAI. De staten verwijten het bedrijf dat ChatGPT schadelijk is voor kinderen. Volgens aanklager Brenna Byrd van Iowa geeft ChatGPT gevaarlijk medisch advies, spoort het aan om pijn te doen en moedigt het mensen aan om zelfmoord te plegen. Het bedrijf zou beweren dat ChatGPT veilig is, terwijl het zich voordoet als denkbeeldige vriend. Iowa start daarnaast een aparte zaak om OpenAI te dwingen zich te houden aan staatswetgeving rond consumentenfraude.
22: Sander van der Laan stopt na 4 jaar als topman van de Duitse parfumerie- en cosmetica-keten Douglas. Hij heeft zelf besloten om te vertrekken. Van der Laan wordt per 1 november opgevolgd door de Fransman Jean-Marc Bellache. Die is woensdag door de Raad van Commissarissen benoemd voor 4 jaar. Van der Laan was eerder topman van Action en Albert Heijn.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
24: Tot slot het sportnieuws. Nelral Mekkies blijft tot en met 2031 teambaas van Red Bull in de Formule 1. De Fransman volgde ruim een jaar geleden Christian Horner op, die sinds 2005 aan het roer stond. Horner won in die periode 8 wereldtitels met Sebastian Vettel en Max Verstappen en 6 constructeurstitels. De aandeelhouders van Red Bull zeggen dat Mekkies een cruciale rol heeft gespeeld bij het leiden van het team door een belangrijke overgangsperiode. Verstappen verlengde in augustus zijn contract tot en met 2030. Zijn teamgenoot Isaac Hadjar tekende vorige maand bij tot eind 2027. Liverpool heeft ook de tweede wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen. Het elftal was in Oostenrijk veel te sterk voor LASK, 3-6. Jeremy Frimpong kopte raak en gaf de assist bij het 5e en 6e doelpunt. De Fransman Bradley Barcola maakte 3 doelpunten. Naast Frimpong had ook Ryan Gravenberg een basisplaats. Virgil van Dijk viel na ruim een uur in.
25: Sifan Hassan doet zondag niet mee aan de marathon van New York. De 33-jarige Nederlandse atlete is ziek geweest en heeft daardoor niet genoeg kunnen trainen. Ze schrijft op Instagram dat haar voorbereiding door ziekte vertraging opliep. Vorig jaar eindigde Hassan als 6e in New York en sprak ze achteraf van haar slechtste marathon ooit. Ze beschouwt de marathon van New York samen met die van Londen als de grootste ter wereld. Venezia is de 4e club in de Serie A die dit seizoen van trainer wisselt. Davide Nicola volgt bij hekkensluiter Giovanni Stroppa op. Venezia verloor de eerste 6 competitiewedstrijden en kreeg al 16 doelpunten tegen.
0: Eerder ontsloegen Fiorentina, Bologna en Parma dit seizoen ook hun trainer. AS Roma heeft in de Champions League met 3-4 verloren van Real Madrid. Martin de Roon en Donjal Malen scoorden alle drie de doelpunten voor de Italianen. De Roon schoot AS Roma in de 20ste minuut op voorsprong. Kylian Mbappé maakte gelijk. Malen maakte er in de tweede helft 2-1 en 3-1 van. Real Madrid kwam in de slotfase 3 keer uit een hoekschop tot scoren. Carlos Espi, Endrick en Antonio Rüdiger maakten de 3-4.

0: Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het droog met periode zon. De wind komt uit het zuiden en is zwak tot matig. Aan de noordkust vrij krachtig. Vanmiddag blijft het droog en eerst zonnig. Maar in het westen en noorden neemt de bewolking toe. De temperatuur loopt op naar 17 graden in het noorden. In het zuiden wordt het 21 graden. Vanavond blijft het droog. Vannacht is het zo goed als overal droog, met een graad of 13. Morgen wordt het bewolkt. Morgenochtend kan het in het westen en noorden al licht regenen. Morgenmiddag trekt er een regengebied van west naar oost over het land. Het wordt 17 tot 20 graden. De wind draait naar noordwest en steekt op, aan zee en op het IJsselmeer, tot windkracht 6. Morgenavond trekt de regen weg richting het oosten.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de Noordeindse weg in Berkel en Roderijs is in de nacht van woensdag op donderdag een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. De brand brak rond 3:30 uit in een voormalig boerenbedrijf. Even voor 5:30 ochtends werd het sein brandmeester gegeven. Bij de brand vielen geen slachtoffers en kwamen geen giftige stoffen vrij. Tot in Zoetermeer was er overlast door rook en stank. Staatssecretaris Erik van den Burg maakt zich zorgen over politieke inmenging in de ambtelijke organisatie op Bonaire. Hij zegt signalen te hebben gekregen dat eilandsraadsleden en niet-eilandsraadsleden zich bemoeien met de ambtelijke organisatie. Dat kan en mag niet, benadrukt van den Burg. Nederland wil investeren in de ambtelijke organisatie omdat veel klussen blijven liggen, zoals de overlast van vuilstortplaats Célibon en het openbaar vervoer. Gezaghebber John Soliano zegt dat Bonaire hard werkt aan een stabiel en slagvaardig bestuur. Het kabinet zet het mes diep in, extra veiligheidseisen en wil standaardisatie bij infrastructuurprojecten, schrijft de Telegraaf. Gemeenten en provincies die extraatjes willen bij bruggen, viaducten of aquaducten, moeten daar zelf voor betalen. Daardoor kan het Rijk 2.300.000.000 euro besparen. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat presenteert vrijdag de herprioritering voor infrastructuurprojecten. Hij zegt dat de basis weer op orde moet komen en dat het Rijk alleen nog de basiskwaliteit levert. De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet in Amsterdam-Noord na onrust rond de Sneeuwbalweg. De politie moest eraan te pas komen toen de brandweer een buitenbrand wilde blussen en het onrustig werd. Er werden stenen en vuurwerk naar agenten gegooid. De politie heeft 3 mensen aangehouden voor vernielingen. De onrust volgde op een brief van burgemeester Femke Halsema, waarin zij een alternatief plan voor het traditionele oudjaarsvuur afwees op advies van de brandweer. Adoptiebureau Wereldkinderen onderzoekt of geadopteerden delen van hun adoptiedossier kunnen laten vernietigen. Dat gebeurt na kritiek van de autoriteit persoonsgegevens, schrijft Trouw. De kwestie kwam aan het rollen door Dong-hee Kim. Zij ontdekte dat Wereldkinderen kopieën van haar privébrieven met haar biologische ouders had bewaard en weigerde die te vernietigen. De autoriteit persoonsgegevens gaf Kim deze week gelijk. De Zuid-Hollandse politiek heeft het aantal mogelijke grote bouwlocaties buiten bestaande steden en dorpen uitgebreid. Provinciale staten willen dat locaties in Barendrecht, Bodegraven-Reewijk, Goeree-Overflakkee, Waddinxveen en Zuidplas worden meegenomen in een onderzoek. De provincie kijkt of de bouwplannen voldoen aan de regels en wat de mogelijke effecten zijn op de omgeving en het milieu. Vlak voor de zomer besloot een meerderheid van provinciale staten om de regels rond bouwen in het buitengebied te versoepelen. Zuid-Holland heeft met het Rijk afgesproken om tussen 2022 en 2030 een 250.000 woningen te laten bouwen.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buiten.

0: Nederlands nieuws. In het noordwesten van Mexico zijn zeker 8 mensen omgekomen door Storm Rachel. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Eerder was er sprake van 5 doden door Storm Rachel en orkaan Simon. In de staat Baja California heeft de storm gezorgd voor hevige regenval en overstromingen. Het leger zoekt nog naar 2 vermiste mensen. Aan de zuidoostkust van Mexico wordt zaterdag de tropische storm Trudy verwacht. In de Turkse stad Istanbul zijn door overstromingen zeker 2 mensen om het leven gekomen. Een 14-jarige jongen werd door snelstromend water in een put getrokken. Een 34-jarige, die de straat wilde oversteken, werd meegesleurd. Deze persoon overleed later in het ziekenhuis. Ongeveer 100 mensen raakten door het wassende water in gebouwen in de problemen. De overstromingen zijn het gevolg van sterke regenval. De regering en de oppositie in Venezuela zijn een derde gespreksronde begonnen over een overgang naar democratie. Dat meldt een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De besprekingen zijn in augustus gestart en de derde ronde loopt naar verwachting eind volgende week af. In de eerste 2 rondes is overeenstemming bereikt om het Hoge Rechtshof onafhankelijk van de regering te maken. De derde ronde gaat over de bestuurlijke organen die verkiezingen en een democratische transitie mogelijk moeten maken. De Amerikaanse waakhond Citizens for Responsibility and Ethics heeft een rechtszaak aangespannen tegen Jared Kushner, schoonzoon van president Donald Trump. De organisatie wil dat Kushner wordt ontheven van zijn functie als speciaal gezant. Volgens de waakhond is Kushners rol niet volgens de wet en is er sprake van belangenverstrengeling. Hij heeft grote internationale invloed, terwijl hij niet door de Senaat is benoemd en geen financiële verantwoording heeft afgelegd. Kushners advocaat noemt de zaak ongegrond en zegt dat Kushner geen salaris ontvangt van de regering. Het schilderij Compositie 3 van Piet Mondriaan is gisteren bij Christie's in Londen geveild voor bijna 30 miljoen euro. Het werk ging voor het eerst onder de hamer. Volgens Christie's is het belangrijkste werk van Mondriaan dat sinds 2009 op een Europese veiling komt. Het hoogste bedrag voor een werk van Mondriaan werd in 2022 betaald. Compositie 2 bracht toen bijna 50 miljoen euro op. Het schilderij Das bunte Leben van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky heeft bij Christie's in Londen 27 miljoen pond opgebracht. Omgerekend bijna 32 miljoen euro. Het werk hing tientallen jaren in het Lenbachhaus Museum in München. Het werd in 2023 geclassificeerd als roofkunst. Naaimachinefabrikant Emanuel Levenstein en zijn vrouw Hedwig kochten het schilderij in 1927. De collectie werd in oktober 1940 geconfiskeerd door de Duitsers. Na de oorlog probeerden de kinderen van het echtpaar de geroofde collectie te traceren. De Duitse justitie oordeelde in 2023 dat het schilderij roofkunst was. De Duitse bank gaf het terug aan de erfgenamen. Die hebben het nu laten vrijen. En nu het economisch nieuws. Het aantal ZZP'ers in Nederland is gedaald met ongeveer 131.000 tussen eind 2024 en halverwege 2026. Dat meldt de Nederlandse Bank. Ruim de helft van de gestopte zelfstandigen vindt binnen een kwartaal ander werk, vaak in een andere sector. Bijna de helft stapt over naar een andere branche, zoals zorg, onderwijs of horeca. Slechts 7% van de voormalige ZZP'ers wordt werkloos. De Nederlandse Bank ziet aanwijzingen dat de handhaving van de wet tegen schijnzelfstandigheid sinds januari 2025 hierbij een rol speelt. Het Internationaal Monetair Fonds blijft klimaatadviezen en financiering verstrekken aan landen, ondanks druk van de Amerikaanse regering om hiermee te stoppen. IMF-bestuurder Marnix van Rij noemt dit deels een Nederlands diplomatiek succes. Hij zegt dat klimaatzaken niet los kunnen worden gezien van het grotere economische plaatje. Een ruime meerderheid van de bestuursleden erkende recent dat dit belangrijk werk is. De Amerikanen waren de enigen in het bestuur die zich tegen het klimaatwerk verzetten. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op inflatiecijfers over september die hoger uitvielen dan verwacht. De consumentenprijzen stegen in september met 0,6% vergeleken met de maand ervoor. Op jaarbasis ging het om een toename van 3,7%. De Dow Jones-index eindigde 0,1% lager op 51.621 punten. De S&P 500 sloot 1,1% lager. Techgraadmeter Nasdaq verloor 1,9%. De Verenigde Staten moeten zich aan de wetgeving van Groenland houden als zij naar grondstoffen op het eiland willen zoeken. Dat zegt het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. President Trump had eerder woensdag verklaard dat de VS gaan beginnen met grootschalige olie-, gas- en mineralenexploratie op Groenland. Het Arctische eiland is onderdeel van het Deense Koninkrijk en heeft nieuwe olieboringen verboden. Vorige maand sloten de VS, Groenland en Denemarken een akkoord om de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland te versterken. Iowa, Kansas en 6 andere Amerikaanse staten starten een rechtszaak tegen OpenAI. De staten verwijten het bedrijf dat ChatGPT schadelijk is voor kinderen. Volgens aanklager Brenna Byrd van Iowa geeft ChatGPT gevaarlijk medisch advies, spoort het aan om pijn te doen en moedigt het mensen aan om zelfmoord te plegen. Het bedrijf zou beweren dat ChatGPT veilig is, terwijl het zich voordoet als denkbeeldige vriend. Iowa start daarnaast een aparte zaak om OpenAI te dwingen zich te houden aan staatswetgeving rond consumentenfraude. Sander van der Laan stopt na 4 jaar als topman van de Duitse parfumerie- en cosmetica-keten Douglas. Hij heeft zelf besloten om te vertrekken. Van der Laan wordt per 1 november opgevolgd door de Fransman Jean-Marc Bellache. Die is woensdag door de Raad van Commissarissen benoemd voor 4 jaar. Van der Laan was eerder topman van Action en Albert Heijn.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Nelron Mekkies blijft tot en met 2031 teambaas van Red Bull in de Formule 1. De Fransman volgde ruim een jaar geleden Christian Horner op, die sinds 2005 aan het roer stond. Horner won in die periode 8 wereldtitels met Sebastian Vettel en Max Verstappen en 6 constructeurstitels. De aandeelhouders van Red Bull zeggen dat Mekkies een cruciale rol heeft gespeeld bij het leiden van het team door een belangrijke overgangsperiode. Verstappen verlengde in augustus zijn contract tot en met 2030. Zijn teamgenoot Isaac Hadjar tekende vorige maand bij tot eind 2027. Liverpool heeft ook de tweede wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen. Het elftal was in Oostenrijk veel te sterk voor LASK, 3-6. Jeremy Frimpong kopte raak en gaf de assist bij het 5e en 6e doelpunt. De Fransman Bradley Barcola maakte 3 doelpunten. Naast Frimpong had ook Ryan Gravenberg een basisplaats. Virgil van Dijk viel na ruim een uur in. Sivan Hassan doet zondag niet mee aan de marathon van New York. De 33-jarige Nederlandse atlete is ziek geweest en heeft daardoor niet genoeg kunnen trainen. Ze schrijft op Instagram dat haar voorbereiding door ziekte vertraging opliep. Vorig jaar eindigde Hassan als 6e in New York en sprak ze achteraf van haar slechtste marathon ooit. Ze beschouwt de marathon van New York samen met die van Londen als de grootste ter wereld. Venezia is de 4e club in de Serie A die dit seizoen van trainer wisselt. Davide Nicola volgt bij hekkensluiter Giovanni Stroppa op. Venezia verloor de eerste 6 competitiewedstrijden en kreeg al 16 doelpunten tegen. Eerder ontsloegen Fiorentina, Bologna en Parma dit seizoen ook hun trainer. AS Roma heeft in de Champions League met 3-4 verloren van Real Madrid. Martin de Roon en Daniel Malen scoorden alle 3 de doelpunten voor de Italianen. De Roon schoot AS Roma in de 20e minuut op voorsprong. Kylian Mbappé maakte gelijk. Malen maakte er in de tweede helft 2-1 en 3-1 van. Real Madrid kwam in de slotfase 3 keer uit een hoekschop tot scoren. Carlos Espi, Endrick en Antonio Rüdiger maakten de 3-4. Real Madrid staat na 2 speelronden op 6 punten. Paris Saint-Germain heeft Manchester City in de Champions League met 4-2 verslagen. De titelverdediger stond na een half uur al met 3-0 achter. Désiré Doué opende de score, Ousmane Dembele kopte de 2-0 binnen en Vitinha maakte er 3-0 van. Erling Haaland scoorde 2 keer voor Manchester City, maar Magnes Akliouche zorgde voor de 4-2 eindstand.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het droog met periode zon. De wind komt uit het zuiden en is zwak tot matig. Aan de noordkust vrij krachtig. Vanmiddag blijft het droog en eerst zonnig. Maar in het westen en noorden neemt de bewolking toe. De temperatuur loopt op naar 17 graden in het noorden. In het zuiden wordt het 21 graden. Vanavond blijft het droog. Vannacht is het zo goed als overal droog met een graad of 13. Morgen wordt het bewolkt. Morgenochtend kan het in het westen en noorden al licht regenen. Morgenmiddag trekt er een regengebied van west naar oost over het land. Het wordt 17 tot 20 graden. De wind draait naar noordwest en steekt op, aan zee en op het IJsselmeer, tot windkracht 6. Morgenavond trekt de regen weg richting het oosten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de Noordeindse weg in Berkel en Roderijs is in de nacht van woensdag op donderdag een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. De brand brak rond 3:30 uit in een voormalig boerenbedrijf. Even voor 5:30 ochtends werd het sein brandmeester gegeven. Bij de brand vielen geen slachtoffers en kwamen geen giftige stoffen vrij. Tot in Zoetermeer was er overlast door rook en stank. Staatssecretaris Erik van den Burg maakt zich zorgen over politieke inmenging in de ambtelijke organisatie op Bonaire. Hij zegt signalen te hebben gekregen dat eilandsraadsleden en niet-eilandsraadsleden zich bemoeien met de ambtelijke organisatie. Dat kan en mag niet, benadrukt Van den Burg. Nederland wil investeren in de ambtelijke organisatie omdat veel klussen blijven liggen, zoals de overlast van vuilstortplaats Célibon en het openbaar vervoer. Gezaghebber John Soliano zegt dat Bonaire hard werkt aan een stabiel en slagvaardig bestuur. Het kabinet zet het mes diep in, extra veiligheidseisen en wil standaardisatie bij infrastructuurprojecten, schrijft de Telegraaf. Gemeenten en provincies die extraatjes willen bij bruggen, viaducten of aquaducten moeten daar zelf voor betalen. Daardoor kan het Rijk 2.300.000.000 euro besparen. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat presenteert vrijdag de herprioritering voor infrastructuurprojecten. Hij zegt dat de basis weer op orde moet komen en dat het Rijk alleen nog de basiskwaliteit levert. De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet in Amsterdam-Noord, na onrust rond de Sneeuwbalweg. De politie moest eraan te pas komen toen de brandweer een buitenbrand wilde blussen en het onrustig werd. Er werden stenen en vuurwerk naar agenten gegooid. De politie heeft 3 mensen aangehouden voor vernielingen. De onrust volgde op een brief van burgemeester Femke Halsema, waarin zij een alternatief plan voor het traditionele oudjaarsvuur afwees op advies van de brandweer. Adoptiebureau Wereldkinderen onderzoekt of geadopteerden delen van hun adoptiedossier kunnen laten vernietigen. Dat gebeurt na kritiek van de autoriteit persoonsgegevens, schrijft Trouw. De kwestie kwam aan het rollen door Donghee Kim. Zij ontdekte dat Wereldkinderen kopieën van haar privébrieven met haar biologische ouders had bewaard en weigerde die te vernietigen. De autoriteit persoonsgegevens gaf Kim deze week gelijk. De Zuid-Hollandse politiek heeft het aantal mogelijke grote bouwlocaties buiten bestaande steden en dorpen uitgebreid. Provinciale staten willen dat locaties in Barendrecht, Bodegraven-Reewijk, Goeree-Overflakkee, Waddinxveen en Zuidplas worden meegenomen in een onderzoek. De provincie kijkt of de bouwplannen voldoen aan de regels en wat de mogelijke effecten zijn op de omgeving en het milieu. Vlak voor de zomer besloot een meerderheid van provinciale staten om de regels rond bouwen in het buitengebied te versoepelen. Zuid-Holland heeft met het Rijk afgesproken om tussen 2022 en 2030 een 250.000 woningen te laten bouwen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse regering gaat in Montana een supercomplex aanleggen om geavanceerde militaire technologie te testen. President Donald Trump kondigde dat aan tijdens zijn campagnetour voor de tussentijdse verkiezingen. Het complex wordt gebruikt voor het testen van autonome wapens, ruimtesystemen, elektronische oorlogsvoering en hypersonische wapens. Trump zei in het stadje Kalispell dat Montana ervoor helpt zorgen dat de Amerikaanse militairen altijd oppermachtig zullen heersen. In de staat in het noorden van de Verenigde Staten zijn al testinstallaties voor defensie en ruimtevaart gevestigd. Het Amerikaanse leger heeft een nieuw aanvalsplan voor Iran ontwikkeld. Dat melden meerdere ingewijden aan CNN. Het plan bevat ook de inzet van de zogeheten moeder aller bommen om infrastructuur voor energie en nucleaire installaties aan te vallen. De GBU-43B Massive Ordnance Airblast bom is de grootste niet-nucleaire bom in het Amerikaanse arsenaal. President Donald Trump kan het bevel geven om de aanvallen te hervatten net voor of net na de tussentijdse verkiezingen begin november. De president staat onder druk om een eind te maken aan de zeer onpopulaire oorlog. In het noordwesten van Mexico zijn zeker 8 mensen omgekomen door Storm Rachel. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Eerder was er sprake van 5 doden door Storm Rachel en orkaan Simon. In de staat Baja California heeft de storm gezorgd voor hevige regenval en overstromingen. Het leger zoekt nog naar 2 vermiste mensen. Aan de zuidoostkust van Mexico wordt zaterdag de tropische storm Trudy verwacht. In de Turkse stad Istanbul zijn door overstromingen zeker 2 mensen om het leven gekomen. Een 14-jarige jongen werd door snelstromend water in een put getrokken. Een 34-jarige die de straat wilde oversteken, werd meegesleurd. Deze persoon overleed later in het ziekenhuis. Ongeveer 100 mensen raakten door het wassende water in gebouwen in de problemen. De overstromingen zijn het gevolg van sterke regenval. De regering en de oppositie in Venezuela zijn een derde gespreksronde begonnen over een overgang naar democratie. Dat meldt een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De besprekingen zijn in augustus gestart en de derde ronde loopt naar verwachting eind volgende week af. In de eerste 2 rondes is overeenstemming bereikt om het Hoge Rechtshof onafhankelijk van de regering te maken. De derde ronde gaat over de bestuurlijke organen die verkiezingen en een democratische transitie mogelijk moeten maken. De Amerikaanse waakhond Citizens for Responsibility and Ethics heeft een rechtszaak aangespannen tegen Jared Kushner, schoonzoon van president Donald Trump. De organisatie wil dat Kushner wordt ontheven van zijn functie als speciaal gezant. Volgens de waakhond is Kushners rol niet volgens de wet en is er sprake van belangenverstrengeling. Hij heeft grote internationale invloed, terwijl hij niet door de Senaat is benoemd en geen financiële verantwoording heeft afgelegd. Kushners advocaat noemt de zaak ongegrond en zegt dat Kushner geen salaris ontvangt van de regering. En nu het economisch nieuws. De werkloosheid in Nederland blijft in september voor de 2e maand op rij 4%. Het Centraal Bureau voor de Statistiek telt 408.000 werklozen. In juli steeg de werkloosheid nog van 3,8% naar 4%. Het aantal werkenden blijft al bijna 3 jaar rond de 9,8 miljoen. Het aantal WW-uitkeringen steeg in september met 1,2% naar 197.100 uitkeringen. Het aantal ZZP'ers in Nederland is gedaald met ongeveer 131.000 tussen eind 2024 en halverwege 2026. Dat meldt de Nederlandse Bank. Ruim de helft van de gestopte zelfstandigen vindt binnen een kwartaal ander werk, vaak in een andere sector. Bijna de helft stapt over naar een andere branche, zoals zorg, onderwijs of horeca. Slechts 7% van de voormalige ZZP'ers wordt werkloos. De Nederlandse Bank ziet aanwijzingen dat de handhaving van de wet tegen schijnzelfstandigheid sinds januari 2025 hierbij een rol speelt. Het Internationaal Monetair Fonds blijft klimaatadviezen en financiering verstrekken aan landen, ondanks druk van de Amerikaanse regering om hiermee te stoppen. IMF-bestuurder Marnix van Rij noemt dit deels een Nederlands diplomatiek succes. Hij zegt dat klimaatzaken niet los kunnen worden gezien van het grotere economische plaatje. Een ruime meerderheid van de bestuursleden erkende recent dat dit belangrijk werk is. De Amerikanen waren de enigen in het bestuur die zich tegen het klimaatwerk verzetten. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op inflatiecijfers over september die hoger uitvielen dan verwacht. De consumentenprijzen stegen in september met 0,6% vergeleken met de maand ervoor. Op jaarbasis ging het om een toename van 3,7%. De Dow Jones-index eindigde 0,1% lager op 51.621 punten. De S&P 500 sloot 1,1% lager. Techgraadmeter Nasdaq verloor 1,9%. De Verenigde Staten moeten zich aan de wetgeving van Groenland houden als zij naar grondstoffen op het eiland willen zoeken. Dat zegt het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. President Trump had eerder woensdag verklaard dat de VS gaan beginnen met grootschalige olie-, gas- en mineralenexploratie op Groenland. Het Arctische eiland is onderdeel van het Deense Koninkrijk en heeft nieuwe olieboringen verboden. Vorige maand sloten de VS, Groenland en Denemarken een akkoord om de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland te versterken. Iowa, Kansas en 6 andere Amerikaanse staten starten een rechtszaak tegen OpenAI. De staten verwijten het bedrijf dat ChatGPT schadelijk is voor kinderen. Volgens aanklager Brenna Byrd van Iowa geeft ChatGPT gevaarlijk medisch advies, spoort het aan om pijn te doen en moedigt het mensen aan om zelfmoord te plegen. Het bedrijf zou beweren dat ChatGPT veilig is, terwijl het zich voordoet als denkbeeldige vriend. Iowa start daarnaast een aparte zaak om OpenAI te dwingen zich te houden aan staatswetgeving rond consumentenfraude.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Nelral Mekkies blijft tot en met 2031 teambaas van Red Bull in de Formule 1. De Fransman volgde ruim een jaar geleden Christian Horner op, die sinds 2005 aan het roer stond. Horner won in die periode 8 wereldtitels met Sebastian Vettel en Max Verstappen en 6 constructeurstitels. De aandeelhouders van Red Bull zeggen dat Mekkies een cruciale rol heeft gespeeld bij het leiden van het team door een belangrijke overgangsperiode. Verstappen verlengde in augustus zijn contract tot en met 2030. Zijn teamgenoot Isaac Hadjar tekende vorige maand bij tot eind 2027. Liverpool heeft ook de tweede wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen. Het elftal was in Oostenrijk veel te sterk voor LASK, 3-6. Jeremy Frimpong kopte raak en gaf de assist bij het 5e en 6e doelpunt. De Fransman Bradley Barcola maakte 3 doelpunten. Naast Frimpong had ook Ryan Gravenberg een basisplaats. Virgil van Dijk viel na ruim een uur in. Sivan Hassan doet zondag niet mee aan de marathon van New York. De 33-jarige Nederlandse atlete is ziek geweest en heeft daardoor niet genoeg kunnen trainen. Ze schrijft op Instagram dat haar voorbereiding door ziekte vertraging opliep. Vorig jaar eindigde Hassan als 6e in New York en sprak ze achteraf van haar slechtste marathon ooit. Ze beschouwt de marathon van New York samen met die van Londen als de grootste ter wereld. Venezia is de 4e club in de Serie A die dit seizoen van trainer wisselt. Davide Nicola volgt bij hekkensluiter Giovanni Stroppa op. Venezia verloor de eerste 6 competitiewedstrijden en kreeg al 16 doelpunten tegen. Eerder ontsloegen Fiorentina, Bologna en Parma dit seizoen ook hun trainer. AS Roma heeft in de Champions League met 3-4 verloren van Real Madrid. Marten de Roon en Donyal Malen scoorden alle 3 de doelpunten voor de Italianen. De Roon schoot AS Roma in de 20ste minuut op voorsprong. Kylian Mbappé maakte gelijk. Malen maakte er in de tweede helft 2-1 en 3-1 van. Real Madrid kwam in de slotfase 3 keer uit een hoekschop tot scoren. Carlos Espi, Endrick en Antonio Rüdiger maakten de 3-4. Real Madrid staat na 2 speelronden op 6 punten. Paris Saint-Germain heeft Manchester City in de Champions League met 4-2 verslagen. De titelverdediger stond na een half uur al met 3-0 achter. Désiré Doué opende de score, Ousmane Dembele kopte de 2-0 binnen en Vitinha maakte er 3-0 van. Erling Haaland scoorde 2 keer voor Manchester City, maar Magnes Akliouche zorgde voor de 4-2 eindstand.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het droog met af en toe zon. De wind komt uit het zuiden en is zwak tot matig. Aan de noordkust vrij krachtig. Vanmiddag blijft het droog en is het eerst zonnig, maar in het westen, midden en noorden wordt het geleidelijk bewolkter. Het wordt tussen de 17 graden in het noorden en plaatselijk 21 graden in het zuiden. De wind komt uit zuidelijke richting en is matig. Vanavond blijft het droog. Vannacht droog met rond de 13 graden. Morgenochtend bewolkt. In het westen en noorden wat lichte regen. Morgenmiddag trekt regen van west naar oost over het land. Het wordt 17 tot 20 graden. De wind draait naar het noordwesten en neemt toe. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Morgenavond trekt de regen weg en volgen er mogelijk wat buien in de kustgebieden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de Noordeindse weg in Berkel en Roderijs is in de nacht van woensdag op donderdag een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. De brand brak rond 3:30 uit in een voormalig boerenbedrijf. Even voor 5:30 ochtends werd het sein brandmeester gegeven. Bij de brand vielen geen slachtoffers en kwamen geen giftige stoffen vrij. Tot in Zoetermeer was er overlast door rook en stank. Staatssecretaris Erik van den Burg maakt zich zorgen over politieke inmenging in de ambtelijke organisatie op Bonaire. Hij zegt signalen te hebben gekregen dat eilandsraadsleden en niet-eilandsraadsleden zich bemoeien met de ambtelijke organisatie. Dat kan en mag niet, benadrukt Van den Burg. Nederland wil investeren in de ambtelijke organisatie, omdat veel klussen blijven liggen, zoals de overlast van vuilstortplaats Célibon en het openbaar vervoer. Gezaghebber John Soliano zegt dat Bonaire hard werkt aan een stabiel en slagvaardig bestuur. Het kabinet zet het mes diep in, extra veiligheidseisen en wil standaardisatie bij infrastructuurprojecten, schrijft de Telegraaf. Gemeenten en provincies die extraatjes willen bij bruggen, viaducten of aquaducten moeten daar zelf voor betalen. Daardoor kan het Rijk 2.300.000.000 euro besparen. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat presenteert vrijdag de herprioritering voor infrastructuurprojecten. Hij zegt dat de basis weer op orde moet komen en dat het Rijk alleen nog de basiskwaliteit levert. De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet in Amsterdam-Noord, na onrust rond de Sneeuwbalweg. De politie moest eraan te pas komen toen de brandweer een buitenbrand wilde blussen en het onrustig werd. Er werden stenen en vuurwerk naar agenten gegooid. De politie heeft 3 mensen aangehouden voor vernielingen. De onrust volgde op een brief van burgemeester Femke Halsema, waarin zij een alternatief plan voor het traditionele oudjaarsvuur afwees op advies van de brandweer. Adoptiebureau Wereldkinderen onderzoekt of geadopteerden delen van hun adoptiedossier kunnen laten vernietigen. Dat gebeurt na kritiek van de autoriteit persoonsgegevens, schrijft Trouw. De kwestie kwam aan het rollen door Dong-hee Kim. Zij ontdekte dat Wereldkinderen kopieën van haar privébrieven met haar biologische ouders had bewaard en weigerde die te vernietigen. De autoriteit persoonsgegevens gaf Kim deze week gelijk. De Zuid-Hollandse politiek heeft het aantal mogelijke grote bouwlocaties buiten bestaande steden en dorpen uitgebreid. Provinciale staten willen dat locaties in Barendrecht, Bodegraven-Reewijk, Goeree-Overflakkee, Waddinxveen en Zuidplas worden meegenomen in een onderzoek. De provincie kijkt of de bouwplannen voldoen aan de regels en wat de mogelijke effecten zijn op de omgeving en het milieu. Vlak voor de zomer besloot een meerderheid van provinciale staten om de regels rond bouwen in het buitengebied te versoepelen. Zuid-Holland heeft met het Rijk afgesproken om tussen 2022 en 2030 een 250.000 woningen te laten bouwen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse regering gaat in Montana een supercomplex aanleggen om geavanceerde militaire technologie te testen. President Donald Trump kondigde dat aan tijdens zijn campagnetour voor de tussentijdse verkiezingen. Het complex wordt gebruikt voor het testen van autonome wapens, ruimtesystemen, elektronische oorlogsvoering en hypersonische wapens. Trump zei in het stadje Kalispell dat Montana ervoor helpt zorgen dat de Amerikaanse militairen altijd oppermachtig zullen heersen. In de staat in het noorden van de Verenigde Staten zijn al testinstallaties voor defensie en ruimtevaart gevestigd. Het Amerikaanse leger heeft een nieuw aanvalsplan voor Iran ontwikkeld. Dat melden meerdere ingewijden aan CNN. Het plan bevat ook de inzet van de zogeheten moeder aller bommen om infrastructuur voor energie en nucleaire installaties aan te vallen. De GBU-43B Massive Ordnance Airblast bom is de grootste niet-nucleaire bom in het Amerikaanse arsenaal. President Donald Trump kan het bevel geven om de aanvallen te hervatten net voor of net na de tussentijdse verkiezingen begin november. De president staat onder druk om een eind te maken aan de zeer onpopulaire oorlog. In het noordwesten van Mexico zijn zeker 8 mensen omgekomen door storm Rachel. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Eerder was er sprake van 5 doden door storm Rachel en orkaan Simon. In de staat Baja California heeft de storm gezorgd voor hevige regenval en overstromingen. Het leger zoekt nog naar 2 vermiste mensen. Aan de zuidoostkust van Mexico wordt zaterdag de tropische storm Trudy verwacht. In de Turkse stad Istanbul zijn door overstromingen zeker 2 mensen om het leven gekomen. Een 14-jarige jongen werd door snelstromend water in een put getrokken. Een 34-jarige die de straat wilde oversteken, werd meegesleurd. Deze persoon overleed later in het ziekenhuis. Ongeveer 100 mensen raakten door het wassende water in gebouwen in de problemen. De overstromingen zijn het gevolg van sterke regenval. De regering en de oppositie in Venezuela zijn een derde gespreksronde begonnen over een overgang naar democratie. Dat meldt een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De besprekingen zijn in augustus gestart en de derde ronde loopt naar verwachting eind volgende week af. In de eerste 2 rondes is overeenstemming bereikt om het Hoge Rechtshof onafhankelijk van de regering te maken. De derde ronde gaat over de bestuurlijke organen die verkiezingen en een democratische transitie mogelijk moeten maken. De Amerikaanse waakhond Citizens for Responsibility and Ethics heeft een rechtszaak aangespannen tegen Jared Kushner, schoonzoon van president Donald Trump. De organisatie wil dat Kushner wordt ontheven van zijn functie als speciaal gezant. Volgens de waakhond is Kushners rol niet volgens de wet en is er sprake van belangenverstrengeling. Hij heeft grote internationale invloed, terwijl hij niet door de Senaat is benoemd en geen financiële verantwoording heeft afgelegd. Kushners advocaat noemt de zaak ongegrond en zegt dat Kushner geen salaris ontvangt van de regering.
4: En nu het economisch nieuws.
0: In september blijft de werkloosheid in Nederland voor de tweede maand op rij 4%. Het Centraal Bureau voor de Statistiek telt 408.000 werklozen. Daarnaast zijn er 3,2 miljoen mensen die niet tot de beroepsbevolking worden gerekend, zoals gepensioneerden en arbeidsongeschikten. Het aantal werkenden blijft al bijna 3 jaar stabiel op 9,8 miljoen. Het aantal WW-uitkeringen steeg in september met 1,2% naar 197.100. Het aantal ZZP'ers in Nederland is gedaald met ongeveer 131.000 tussen eind 2024 en halverwege 2026. Dat meldt de Nederlandse Bank. Ruim de helft van de gestopte zelfstandigen vindt binnen een kwartaal ander werk, vaak in een andere sector. Bijna de helft stapt over naar een andere branche, zoals zorg, onderwijs of horeca. Slechts 7% van de voormalige ZZP'ers wordt werkloos. De Nederlandse Bank ziet aanwijzingen dat de handhaving van de wet tegen schijnzelfstandigheid sinds januari 2025 hierbij een rol speelt. Het Internationaal Monetair Fonds blijft klimaatadviezen en financiering verstrekken aan landen, ondanks druk van de Amerikaanse regering om hiermee te stoppen. IMF-bestuurder Marnix van Rij noemt dit deels een Nederlands diplomatiek succes. Hij zegt dat klimaatzaken niet los kunnen worden gezien van het grotere economische plaatje. Een ruime meerderheid van de bestuursleden erkende recent dat dit belangrijk werk is. De Amerikanen waren de enigen in het bestuur die zich tegen het klimaatwerk verzetten. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op inflatiecijfers over september die hoger uitvielen dan verwacht. De consumentenprijzen stegen in september met 0,6% vergeleken met de maand ervoor. Op jaarbasis ging het om een toename van 3,7%. De Dow Jones-index eindigde 0,1% lager op 51.621 punten. De S&P 500 sloot 1,1% lager. Techgraadmeter Nasdaq verloor 1,9%. De Verenigde Staten moeten zich aan de wetgeving van Groenland houden als zij naar grondstoffen op het eiland willen zoeken. Dat zegt het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. President Trump had eerder woensdag verklaard dat de VS gaan beginnen met grootschalige olie-, gas- en mineralenexploratie op Groenland. Het Arctische eiland is onderdeel van het Deense Koninkrijk en heeft nieuwe olieboringen verboden. Vorige maand sloten de VS, Groenland en Denemarken een akkoord om de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland te versterken. Iowa, Kansas en 6 andere Amerikaanse staten starten een rechtszaak tegen OpenAI. De staten verwijten het bedrijf dat ChatGPT schadelijk is voor kinderen. Volgens aanklager Brenna Byrd van Iowa geeft ChatGPT gevaarlijk medisch advies, spoort het aan om pijn te doen en moedigt het mensen aan om zelfmoord te plegen. Het bedrijf zou beweren dat ChatGPT veilig is, terwijl het zich voordoet als denkbeeldige vriend. Iowa start daarnaast een aparte zaak om OpenAI te dwingen zich te houden aan staatswetgeving rond consumentenfraude.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Melran Mekkies blijft tot en met 2031 teambaas van Red Bull in de Formule 1. De Fransman volgde ruim een jaar geleden Christian Horner op, die sinds 2005 aan het roer stond. Horner won in die periode 8 wereldtitels met Sebastian Vettel en Max Verstappen en 6 constructeurstitels. De aandeelhouders van Red Bull zeggen dat Mekkies een cruciale rol heeft gespeeld bij het leiden van het team door een belangrijke overgangsperiode. Verstappen verlengde in augustus zijn contract tot en met 2030. Zijn teamgenoot Isaac Hadjar tekende vorige maand bij tot eind 2027. Liverpool heeft ook de tweede wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen. Het elftal was in Oostenrijk veel te sterk voor LASK, 3-6. Jeremy Frimpong kopte raak en gaf de assist bij het 5e en 6e doelpunt. De Fransman Bradley Barcola maakte 3 doelpunten. Naast Frimpong had ook Ryan Gravenberg een basisplaats. Virgil van Dijk viel na ruim een uur in. Sivan Hassan doet zondag niet mee aan de marathon van New York. De 33-jarige Nederlandse atlete is ziek geweest en heeft daardoor niet genoeg kunnen trainen. Ze schrijft op Instagram dat haar voorbereiding door ziekte vertraging opliep. Vorig jaar eindigde Hassan als zesde in New York en sprak ze achteraf van haar slechtste marathon ooit. Ze beschouwt de marathon van New York samen met die van Londen als de grootste ter wereld. Venezia is de vierde club in de Serie A die dit seizoen van trainer wisselt. Davide Nicola volgt bij hekkensluiter Giovanni Stroppa op. Venezia verloor de eerste 6 competitiewedstrijden en kreeg al 16 doelpunten tegen. Eerder ontsloegen Fiorentina, Bologna en Parma dit seizoen ook hun trainer. AS Roma heeft in de Champions League met 3-4 verloren van Real Madrid. Martin de Roon en Daniel Malen scoorden alle drie de doelpunten voor de Italianen. De Roon schoot AS Roma in de 20e minuut op voorsprong. Kylian Mbappé maakte gelijk. Malen maakte er in de tweede helft 2-1 en 3-1 van. Real Madrid kwam in de slotfase 3 keer uit een hoekschop tot scoren. Carlos Espi, Endrick en Antonio Rüdiger maakten de 3-4. Real Madrid staat na 2 speelronden op 6 punten. Paris Saint-Germain heeft Manchester City in de Champions League met 4-2 verslagen. De titelverdediger stond na een half uur al met 3-0 achter. Désiré Doué opende de score, Ousmane Dembele kopte de 2-0 binnen en Vitinha maakte er 3-0 van. Erling Haaland scoorde 2 keer voor Manchester City, maar Magnes Akliouche zorgde voor de 4-2 eindstand.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het droog met periode van zon. De wind waait uit het zuidwesten, zwak tot matig. Aan de noordkust vrij krachtig. Vanmiddag blijft het droog en is het op veel plaatsen nog zonnig. In het westen en noorden neemt de bewolking wel toe. De temperatuur loopt op naar 17 graden in het noorden en plaatselijk 21 graden in het zuiden. Vanavond blijft het droog. Er zijn momenteel geen waarschuwingen van kracht. Morgen begint bewolkt. In de middag trekt de regen van west naar oost over het land. De wind draait naar noordwest en wordt dan flink sterker, vooral aan zee.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de Noordeinse weg in Berkel en Rode Reis is in de nacht van woensdag op donderdag een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. De brand brak rond 3:30 uit in een voormalig boerenbedrijf. Even voor 5:30 ochtends werd het sein brandmeester gegeven. Bij de brand vielen geen slachtoffers en kwamen geen giftige stoffen vrij. Tot in Zoetermeer was er overlast door rook en stank. Staatssecretaris Erik van den Burg maakt zich zorgen over politieke inmenging in de ambtelijke organisatie op Bonaire. Hij zegt signalen te hebben gekregen dat eilandsraadsleden en niet-eilandsraadsleden zich bemoeien met de ambtelijke organisatie. Dat kan en mag niet, benadrukt van den Burg. Nederland wil investeren in de ambtelijke organisatie omdat veel klussen blijven liggen, zoals de overlast van vuilstortplaats Célibon en het openbaar vervoer. Gezaghebber John Soliano zegt dat Bonaire hard werkt aan een stabiel en slagvaardig bestuur. Het kabinet zet het mes diep in, extra veiligheidseisen en wil standaardisatie bij infrastructuurprojecten, schrijft de Telegraaf. Gemeenten en provincies die extraatjes willen bij bruggen, viaducten of aquaducten moeten daar zelf voor betalen. Daardoor kan het Rijk 2.300.000.000 euro besparen. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat presenteert vrijdag de herprioritering voor infrastructuurprojecten. Hij zegt dat de basis weer op orde moet komen en dat het Rijk alleen nog de basiskwaliteit levert. De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet in Amsterdam-Noord, na onrust rond de Sneeuwbalweg. De politie moest eraan te pas komen toen de brandweer een buitenbrand wilde blussen en het onrustig werd. Er werden stenen en vuurwerk naar agenten gegooid. De politie heeft 3 mensen aangehouden voor vernielingen. De onrust volgde op een brief van burgemeester Femke Halsema, waarin zij een alternatief plan voor het traditionele oudjaarsvuur afwees op advies van de brandweer.
4: Adoptiebureau Wereldkinderen onderzoekt of geadopteerden delen van hun adoptiedossier kunnen laten vernietigen. Dat gebeurt na kritiek van de autoriteit persoonsgegevens, schrijft Trouw. De kwestie kwam aan het rollen door Donghee Kim. Zij ontdekte dat Wereldkinderen kopieën van haar privébrieven met haar biologische ouders had bewaard en weigerde die te vernietigen. De autoriteit persoonsgegevens gaf Kim deze week gelijk. De Zuid-Hollandse politiek heeft het aantal mogelijke grote bouwlocaties buiten bestaande steden en dorpen uitgebreid. Provinciale staten willen dat locaties in Barendrecht, Bodegraven-Reewijk, Goeree-Overflakkee, Waddinxveen en Zuidplas worden meegenomen in een onderzoek. De provincie kijkt of de bouwplannen voldoen aan de regels en wat de mogelijke effecten zijn op de omgeving en het milieu. Vlak voor de zomer besloot een meerderheid van provinciale staten om de regels rond bouwen in het buitengebied te versoepelen. Zuid-Holland heeft met het Rijk afgesproken om tussen 2022 en 2030 een 250.000 woningen te laten bouwen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne hervat de aanvallen op Russische olieraffinaderijen, ondanks Amerikaanse druk om daarmee te stoppen. Dat zegt president Zelensky in een interview met de Financial Times. Hij legde de aanvallen 3 dagen stil om aan de wensen van de regering Trump tegemoet te komen. Daarna kreeg Oekraïne volgens Zelensky opnieuw Amerikaanse druk. Het land kreeg niet langer de gebruikelijke waarschuwingen voor Russische raketaanvallen. Ook ontstonden er problemen met het militaire satellietsysteem Starshield. Het Amerikaanse leger heeft een nieuw aanvalsplan voor Iran ontwikkeld. Dat melden meerdere ingewijden aan CNN. Het plan bevat ook de inzet van de zogeheten moeder aller bommen om infrastructuur voor energie en nucleaire installaties aan te vallen. De GBU-43B Massive Ordnance Airblast bom is de grootste niet-nucleaire bom in het Amerikaanse arsenaal. President Donald Trump kan het bevel geven om de aanvallen te hervatten net voor of net na de tussentijdse verkiezingen begin november. De president staat onder druk om een eind te maken aan de zeer onpopulaire oorlog. De Amerikaanse regering gaat in Montana een supercomplex aanleggen om geavanceerde militaire technologie te testen. President Donald Trump kondigde dat aan tijdens zijn campagnetour voor de tussentijdse verkiezingen. Het complex wordt gebruikt voor het testen van autonome wapens, ruimtesystemen, elektronische oorlogsvoering en hypersonische wapens. Trump zei in het stadje Kalispell dat Montana ervoor helpt zorgen dat de Amerikaanse militairen altijd oppermachtig zullen heersen. In de staat in het noorden van de Verenigde Staten zijn al testinstallaties voor defensie en ruimtevaart gevestigd. In het noordwesten van Mexico zijn zeker 8 mensen omgekomen door storm Rachel. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Eerder was er sprake van 5 doden door storm Rachel en orkaan Simon. In de staat Baja California heeft de storm gezorgd voor hevige regenval en overstromingen. Het leger zoekt nog naar 2 vermiste mensen. Aan de zuidoostkust van Mexico wordt zaterdag de tropische storm Trudy verwacht. In de Turkse stad Istanbul zijn door overstromingen zeker 2 mensen om het leven gekomen. Een 14-jarige jongen werd door snelstromend water in een put getrokken. Een 34-jarige die de straat wilde oversteken, werd meegesleurd. Deze persoon overleed later in het ziekenhuis. Ongeveer 100 mensen raakten door het wassende water in gebouwen in de problemen. De overstromingen zijn het gevolg van sterke regenval. De regering en de oppositie in Venezuela zijn een 3e gespreksronde begonnen over een overgang naar democratie. Dat meldt een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De besprekingen zijn in augustus gestart en de 3e ronde loopt naar verwachting eind volgende week af. In de eerste twee rondes is overeenstemming bereikt om het Hoge Rechtshof onafhankelijk van de regering te maken. De derde ronde gaat over de bestuurlijke organen die verkiezingen en een democratische transitie mogelijk moeten maken. En nu het economisch nieuws. ABN AMRO komt door Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag in een lastige positie, schrijft RTLZ. De bank is de huisbank van het strafhof. Over 6 maanden worden de sancties van kracht. ABN AMRO heeft een belangrijke tak in Amerika, ABN AMRO Clearing, die aandelentransacties afhandelt. Als de bank zaken blijft doen met het strafhof, riskeert zij zware straffen, zoals boetes, strafrechtelijke vervolging of zelfs plaatsing op de sanctielijst. In september blijft de werkloosheid in Nederland voor de tweede maand op rij 4%. Het Centraal Bureau voor de Statistiek telt 408.000 werklozen. Daarnaast zijn er 3,2 miljoen mensen die niet tot de beroepsbevolking worden gerekend, zoals gepensioneerden en arbeidsongeschikten. Het aantal werkenden blijft al bijna 3 jaar stabiel, op 9,8 miljoen. Het aantal WW-uitkeringen steeg in september met 1,2% naar 197.100. Het Internationaal Monetair Fonds blijft klimaatadviezen en financiering verstrekken aan landen, ondanks druk van de Amerikaanse regering om hiermee te stoppen. IMF-bestuurder Marnix van Rij noemt dit deels een Nederlands diplomatiek succes. Hij zegt dat klimaatzaken niet los kunnen worden gezien van het grotere economische plaatje. Een ruime meerderheid van de bestuursleden erkende recent dat dit belangrijk werk is. De Amerikanen waren de enigen in het bestuur die zich tegen het klimaatwerk verzetten. Het aantal ZZP'ers in Nederland is gedaald met ongeveer 131.000 tussen eind 2024 en halverwege 2026. Dat meldt de Nederlandse Bank. Ruim de helft van de gestopte zelfstandigen vindt binnen een kwartaal ander werk, vaak in een andere sector. Bijna de helft stapt over naar een andere branche, zoals zorg, onderwijs of horeca. Slechts 7% van de voormalige ZZP'ers wordt werkloos. De Nederlandse Bank ziet aanwijzingen dat de handhaving van de wet tegen schijnzelfstandigheid sinds januari 2025 hierbij een rol speelt. De aandelenbeurs in New York zijn woensdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op inflatiecijfers over september die hoger uitvielen dan verwacht. De consumentenprijzen stegen in september met 0,6% vergeleken met de maand ervoor. Op jaarbasis ging het om een toename van 3,7%. De Dow Jones-index eindigde 0,1% lager op 51.621 punten. De S&P 500 sloot 1,1% lager. Techgraadmeter Nasdaq verloor 1,9%. De Verenigde Staten moeten zich aan de wetgeving van Groenland houden als zij naar grondstoffen op het eiland willen zoeken. Dat zegt het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. President Trump had eerder woensdag verklaard dat de VS gaan beginnen met grootschalige olie-, gas- en mineralenexploratie op Groenland. Het Arctische eiland is onderdeel van het Deense Koninkrijk en heeft nieuwe olieboringen verboden. Vorige maand sloten de VS, Groenland en Denemarken een akkoord om de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland te versterken.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Nelran Mekkies blijft tot en met 2031 teambaas van Red Bull in de Formule 1. De Fransman volgde ruim een jaar geleden Christian Horner op, die sinds 2005 aan het roer stond. Horner won in die periode 8 wereldtitels met Sebastian Vettel en Max Verstappen en 6 constructeurstitels. De aandeelhouders van Red Bull zeggen dat Mekkies een cruciale rol heeft gespeeld bij het leiden van het team door een belangrijke overgangsperiode. Verstappen verlengde in augustus zijn contract tot en met 2030. Zijn teamgenoot Isaac Hadjar tekende vorige maand bij tot eind 2027. Liverpool heeft ook de tweede wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen. Het elftal was in Oostenrijk veel te sterk voor LASK, 3-6. Jeremy Frimpong kopte raak en gaf de assist bij het vijfde en zesde doelpunt. De Fransman Bradley Barcola maakte 3 doelpunten. Naast Frimpong had ook Ryan Gravenberg een basisplaats. Virgil van Dijk viel na ruim een uur in. Sivan Hassan doet zondag niet mee aan de marathon van New York. De 33-jarige Nederlandse atlete is ziek geweest en heeft daardoor niet genoeg kunnen trainen. Ze schrijft op Instagram dat haar voorbereiding door ziekte vertraging opliep. Vorig jaar eindigde Hassan als zesde in New York

0: ploegen Fiorentina, Bologna en Parma dit seizoen ook hun trainer. AS Roma heeft in de Champions League met 3-4 verloren van Real Madrid. Marten de Roon en Donjal Malen scoorden alle drie de doelpunten voor de Italianen. De Roon schoot AS Roma in de 20ste minuut op voorsprong. Kylian Mbappé maakte gelijk. Malen maakte er in de tweede helft 2-1 en 3-1 van. Real Madrid kwam in de slotfase 3 keer uit een hoekschop tot scoren. Carlos Espi, Endrick en Antonio Rüdiger maakten de 3-4. Real Madrid staat na 2 speelronden op 6 punten. Paris Saint-Germain heeft Manchester City in de Champions League met 4-2 verslagen. De titelverdediger stond na een half uur al met 3-0 achter. Désiré Doué opende de score, Ousmane Dembele kopte de 2-0 binnen en Vitinha maakte er 3-0 van. Erling Haaland scoorde 2 keer voor Manchester City, maar Magnes Akliouche zorgde voor de 4-2 eindstand.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het droog met perioden van zon. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten en is zwak tot matig. Aan de noordkust vrij krachtig. Vanmiddag blijft het droog en is het eerst zonnig, maar in het westen en midden neemt de bewolking toe. Het wordt 17 graden in het noorden tot plaatselijk 21 graden in het zuiden. Vanavond blijft het droog. Er zijn geen waarschuwingen van kracht. Morgenochtend is het bewolkt met in het westen en noorden plaatselijk lichte regen. Morgenmiddag trekt er van west naar oost een regengebied over. Daarvoor breekt de zon nog even door. Het wordt 17 tot 20 graden. De wind draait in de middag naar het noordwesten en neemt toe. Morgenavond regent het eerst nog in het oosten, daarna volgen er in de kustgebieden enkele buien.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Zaandam heeft donderdagochtend brand gewoed in een flatgebouw. De brand was rond 7:15 geblust. 3 bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. 2 katten zijn in veiligheid gebracht. De brand ontstond door het opladen van een fietsaccu, meldt de brandweer.
4: Op de Noordeindse weg in Berkel en Roderijs is in de nacht van woensdag op donderdag een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. De brand brak rond 3:30 uit in een voormalig boerenbedrijf. Even voor 5:30 ochtends werd het sein brandmeester gegeven. Bij de brand vielen geen slachtoffers en kwamen geen giftige stoffen vrij. Tot in Zoetermeer was er overlast door rook en stank.
5: Staatssecretaris Erik van den Burg maakt zich zorgen over politieke inmenging in de ambtelijke organisatie op Bonaire. Hij zegt signalen te hebben gekregen dat eilandsraadsleden en niet-eilandsraadsleden zich bemoeien met de ambtelijke organisatie. Dat kan en mag niet, benadrukt Van den Burg. Nederland wil investeren in de ambtelijke organisatie omdat veel klussen blijven liggen, zoals de overlast van vuilstortplaats Célibon en het openbaar vervoer. Gezaghebber John Soliano zegt dat Bonaire hard werkt aan een stabiel en slagvaardig bestuur. Het kabinet zet het mes diep in, extra veiligheidseisen en wil standaardisatie bij infrastructuurprojecten, schrijft de Telegraaf. Gemeenten en provincies die extraatjes willen bij bruggen, viaducten of aquaducten moeten daar zelf voor betalen. Daardoor kan het Rijk 2 miljard 300 miljoen euro besparen. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat presenteert vrijdag de herprioritering voor infrastructuurprojecten. Hij zegt dat de basis weer op orde moet komen en dat het Rijk alleen nog de basiskwaliteit levert. De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet in Amsterdam-Noord, na onrust rond de Sneeuwbalweg. De politie moest eraan te pas komen toen de brandweer een buitenbrand wilde blussen en het onrustig werd. Er werden stenen en vuurwerk naar agenten gegooid. De politie heeft 3 mensen aangehouden voor vernielingen. De onrust volgde op een brief van burgemeester Femke Halsema, waarin zij een alternatief plan voor het traditionele oudjaarsvuur afwees op advies van de brandweer.
6: Adoptiebureau Wereldkinderen onderzoekt of geadopteerden delen van hun adoptiedossier.

0: privé kunnen laten vernietigen. Dat gebeurt na kritiek van de autoriteit persoonsgegevens, schrijft Trouw. De kwestie kwam aan het rollen door Dong-hee Kim. Zij ontdekte dat Wereldkinderen kopieën van haar privébrieven met haar biologische ouders had bewaard en weigerde die te vernietigen. De autoriteit persoonsgegevens gaf Kim deze week gelijk.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne hervat de aanvallen op Russische olieraffinaderijen, ondanks Amerikaanse druk om daarmee te stoppen. President Zelensky zegt in de Financial Times dat hij de aanvallen 3 dagen heeft stilgelegd om aan de wensen van de regering Trump tegemoet te komen. Daarna kreeg Oekraïne volgens hem te maken met extra Amerikaanse druk. Zijn strijdkrachten kregen niet de gebruikelijke Amerikaanse waarschuwingen voor Russische raketaanvallen. Ook ontstonden er problemen met satellietsysteem Starshield. Zelensky gelooft niet dat de Starshield-problemen door een storing kwamen. Hij zegt dat de VS dreigde inlichtingen achter te houden als de aanvallen niet zouden stoppen. President Trump sloot een deal met Rusland over de levering van Russische diesel. Zelensky stelt nu toch nieuwe aanvallen in het vooruitzicht. Het Amerikaanse leger heeft een nieuw aanvalsplan voor Iran ontwikkeld. Dat melden meerdere ingewijden aan CNN. Het plan bevat ook de inzet van de zogeheten moeder aller bommen om infrastructuur voor energie en nucleaire installaties aan te vallen. De GBU-43B Massive Ordnance Air Blast Bom is de grootste niet-nucleaire bom in het Amerikaanse arsenaal. President Donald Trump kan het bevel geven om de aanvallen te hervatten net voor of net na de tussentijdse verkiezingen begin november. De president staat onder druk om een eind te maken aan de zeer onpopulaire oorlog. De Amerikaanse regering gaat in Montana een supercomplex aanleggen om geavanceerde militaire technologie te testen. President Donald Trump kondigde dat aan tijdens zijn campagnetour voor de tussentijdse verkiezingen. Het complex wordt gebruikt voor het testen van autonome wapens, ruimtesystemen, elektronische oorlogsvoering en hypersonische wapens. Trump zei in het stadje Kalispell dat Montana ervoor helpt zorgen dat de Amerikaanse militairen altijd oppermachtig zullen heersen. In de staat in het noorden van de Verenigde Staten zijn al testinstallaties voor defensie en ruimtevaart gevestigd. In het noordwesten van Mexico zijn zeker 8 mensen omgekomen door Storm Rachel. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Eerder was er sprake van 5 doden door Storm Rachel en orkaan Simon. In de staat Baja California heeft de storm gezorgd voor hevige regenval en overstromingen. Het leger zoekt nog naar 2 vermiste mensen. Aan de zuidoostkust van Mexico wordt zaterdag de tropische storm Trudy verwacht. In de Turkse stad Istanbul zijn door overstromingen zeker 2 mensen om het leven gekomen. Een 14-jarige jongen werd door snelstromend water in een put getrokken. Een 34-jarige die de straat wilde oversteken, werd meegesleurd. Deze persoon overleed later in het ziekenhuis. Ongeveer 100 mensen raakten door het wassende water in gebouwen in de problemen. De overstromingen zijn het gevolg van sterke regenval. De regering en de oppositie in Venezuela zijn een 3e gespreksronde begonnen over een overgang naar democratie. Dat meldt een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De besprekingen zijn in augustus gestart en de 3e ronde loopt naar verwachting eind volgende week af. In de eerste 2 rondes is overeenstemming bereikt om het Hoge Rechtshof onafhankelijk van de regering te maken. De 3e ronde gaat over de bestuurlijke organen die verkiezingen en een democratische transitie mogelijk moeten maken. En nu het economisch nieuws. De Consumentenbond, Off-Limits en de Firewall staan op 26 november tegenover Meta in de rechtbank van Amsterdam. De 3 Nederlandse organisaties eisen in een kort geding dat Meta stopt met de verkoop van de Meta-bril, zolang daarmee stiekem opnamen kunnen worden gemaakt. De belangenorganisaties hadden Meta afzonderlijk gesommeerd om de verkoop te stoppen en trekken nu samen op. Meta heeft laten weten de brillen niet vrijwillig uit het schap te halen. De beurzen in Zuid-Korea en Japan zijn donderdag hard onderuit gegaan. Vooral chipbedrijven gingen in de uitverkoop na forse koersverliezen in de Amerikaanse chipsector. Beleggers vragen zich af of de door kunstmatige intelligentie gedreven rally niet te ver is gegaan. Ook leiden de zorgen over verdere renteverhogingen door de Federal Reserve weer op. De Kospi in Seoul kelderde 7% en de Nikkei in Tokio noteerde ruim 4% lager. Navigatiedienstverlener TomTom gaat ongeveer 200 banen schrappen om de kosten te drukken. Het bedrijf verwacht dat de reorganisatie jaarlijks ongeveer 21 miljoen euro aan kostenbesparingen oplevert. TomTom wil onder meer het aantal managementlagen verminderen. De omzet in het derde kwartaal daalde met 6% tot 129 miljoen euro. Waar de banen precies gaan verdwijnen, is niet bekendgemaakt. ABN AMRO komt door Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag in een lastige positie, schrijft RTLZ. De bank is de huisbank van het strafhof. Over 6 maanden worden de sancties van kracht. ABN AMRO heeft een belangrijke tak in Amerika, ABN AMRO Clearing, die aandelentransacties afhandelt. Als de bank zaken blijft doen met het strafhof, riskeert zij zware straffen, zoals boetes, strafrechtelijke vervolging of zelfs plaatsing op de sanctielijst. In september blijft de werkloosheid in Nederland voor de tweede maand op rij 4%. Het Centraal Bureau voor de Statistiek telt 408.000 werklozen. Daarnaast zijn er 3,2 miljoen mensen die niet tot de beroepsbevolking worden gerekend, zoals gepensioneerden en arbeidsongeschikten. Het aantal werkenden blijft al bijna 3 jaar stabiel, op 9,8 miljoen. Het aantal WW-uitkeringen steeg in september met 1,2% naar 197.100. Het Internationaal Monetair Fonds blijft klimaatadviezen en financiering verstrekken aan landen, ondanks druk van de Amerikaanse regering om hiermee te stoppen. IMF-bestuurder Marnix van Rij noemt dit deels een Nederlands diplomatiek succes. Hij zegt dat klimaatzaken niet los kunnen worden gezien van het grotere economische plaatje. Een ruime meerderheid van de bestuursleden erkende recent dat dit belangrijk werk is. De Amerikanen waren de enigen in het bestuur die zich tegen het klimaatwerk verzetten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Liverpool heeft ook de tweede wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen. Het elftal was in Oostenrijk veel te sterk voor LASK, 3-6. Jeremy Frimpong kopte raak en gaf de assist bij het 5e en 6e doelpunt. De Fransman Bradley Barcola maakte 3 doelpunten. Naast Frimpong had ook Ryan Gravenberg een basisplaats. Virgil van Dijk viel na ruim een uur in. Sivan Hassan doet zondag niet mee aan de marathon van New York. De 33-jarige Nederlandse atlete is ziek geweest en heeft daardoor niet genoeg kunnen trainen. Ze schrijft op Instagram dat haar voorbereiding door ziekte vertraging opliep. Vorig jaar eindigde Hassan als 6e in New York en sprak ze achteraf van haar slechtste marathon ooit. Ze beschouwt de marathon van New York samen met die van Londen als de grootste ter wereld. Venezia is de 4e club in de Serie A die dit seizoen van trainer wisselt. Davide Nicola volgt bij hekkensluiter Giovanni Stroppa op. Venezia verloor de eerste 6 competitiewedstrijden en kreeg al 16 doelpunten tegen. Eerder ontsloegen Fiorentina, Bologna en Parma dit seizoen ook hun trainer. Paris Saint-Germain heeft Manchester City in de Champions League met 4-2 verslagen. De titelverdediger stond na een half uur al met 3-0 achter. Désiré Doué opende de score, Ousmane Dembele kopte de 2-0 binnen en Vitinha maakte er 3-0 van. Erling Haaland scoorde 2 keer voor Manchester City, maar Magnes Akliouche zorgde voor de 4-2 eindstand. AS Roma heeft in de Champions League met 3-4 verloren van Real Madrid. Martin de Roon en Donyal Malen scoorden alle 3 de doelpunten voor de Italianen. De Roon schoot AS Roma in de 20ste minuut op voorsprong. Kylian Mbappé maakte gelijk. Malen maakte er in de tweede helft 2-1 en 3-1 van. Real Madrid kwam in de slotfase 3 keer uit een hoekschop tot scoren. Carlos Espi, Endrick en Antonio Rüdiger maakten de 3-4. Real Madrid staat na 2 speelronden op 6 punten. Volgens een onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier heerste bij de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL jarenlang een angstcultuur. De twee media voerden vertrouwelijke gesprekken met 71 personen die bij de World Tour ploeg werken of hebben gewerkt. Hieruit blijkt dat velen getraumatiseerd hun dienstverband hebben beëindigd. Ze spreken van een angstcultuur en een onveilige werksituatie. Bij de ploeg zijn 120 mensen in dienst. Voor velen is het onduidelijk wie, dan wel of, er überhaupt een vertrouwenspersoon is.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vandaag begint het droog met zonnige perioden. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen eerst zonnig, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. De middagtemperatuur loopt uiteen van 18 graden in het noorden tot plaatselijk 21 graden landinwaarts. De wind is matig en komt uit het zuiden tot zuidwesten. Vanavond wordt het half tot zwaar bewolkt, maar blijft het droog. Morgen wordt het bewolkt en trekt er in de middag regen van west naar oost over het land. De wind draait naar noordwest en wordt tijdelijk vrij krachtig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Zaandam heeft donderdagochtend brand gewoed in een flatgebouw. De brand was rond 7:15 geblust. 3 bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. 2 katten zijn in veiligheid gebracht. De brand ontstond door het opladen van een fietsaccu, meldt de brandweer. Op de Noordeindse weg in Berkel en Roderijs is in de nacht van woensdag op donderdag een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. De brand brak rond 3:30 uit in een voormalig boerenbedrijf. Even voor 5:30 's ochtends werd het sein brandmeester gegeven. Bij de brand vielen geen slachtoffers en kwamen geen giftige stoffen vrij. Tot in Zoetermeer was er overlast door rook en stank. Staatssecretaris Erik van den Burg maakt zich zorgen over politieke inmenging in de ambtelijke organisatie op Bonaire. Hij zegt signalen te hebben gekregen dat eilandsraadsleden en niet-eilandsraadsleden zich bemoeien met de ambtelijke organisatie. Dat kan en mag niet, benadrukt Van den Burg. Nederland wil investeren in de ambtelijke organisatie omdat veel klussen blijven liggen, zoals de overlast van vuilstortplaats Célibon en het openbaar vervoer. Gezaghebber John Soliano zegt dat Bonaire hard werkt aan een stabiel en slagvaardig bestuur. Het kabinet zet het mes diep in, extra veiligheidseisen en wil standaardisatie bij infrastructuurprojecten, schrijft de Telegraaf. Gemeenten en provincies die extraatjes willen bij bruggen, viaducten of aquaducten moeten daar zelf voor betalen. Daardoor kan het Rijk 2.300.000.000 euro besparen. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat presenteert vrijdag de herprioritering voor infrastructuurprojecten. Hij zegt dat de basis weer op orde moet komen en dat het Rijk alleen nog de basiskwaliteit levert. De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet in Amsterdam-Noord, na onrust rond de Sneeuwbalweg. De politie moest eraan te pas komen toen de brandweer een buitenbrand wilde blussen en het onrustig werd. Er werden stenen en vuurwerk naar agenten gegooid. De politie heeft 3 mensen aangehouden voor vernielingen. De onrust volgde op een brief van burgemeester Femke Halsema, waarin zij een alternatief plan voor het traditionele oudjaarsvuur afwees op advies van de brandweer. Adoptiebureau Wereldkinderen onderzoekt of geadopteerden delen van hun adoptiedossier kunnen laten vernietigen. Dat gebeurt na kritiek van de autoriteit persoonsgegevens, schrijft Trouw. De kwestie kwam aan het rollen door Dong-hee Kim. Zij ontdekte dat Wereldkinderen kopieën van haar privébrieven met haar biologische ouders had bewaard en weigerde die te vernietigen. De autoriteit persoonsgegevens gaf Kim deze week gelijk.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne hervat de aanvallen op Russische olieraffinaderijen, ondanks Amerikaanse druk om daarmee te stoppen. President Zelensky zegt in de Financial Times dat hij de aanvallen 3 dagen heeft stilgelegd om aan de wensen van de regering Trump tegemoet te komen. Daarna kreeg Oekraïne volgens hem te maken met extra Amerikaanse druk. Zijn strijdkrachten kregen niet de gebruikelijke Amerikaanse waarschuwingen voor Russische raketaanvallen. Ook ontstonden er problemen met satellietsysteem Starshield. Zelensky gelooft niet dat de Starshield-problemen door een storing kwamen. Hij zegt dat de VS dreigde inlichtingen achter te houden als de aanvallen niet zouden stoppen. President Trump sloot een deal met Rusland over de levering van Russische diesel. Zelensky stelt nu toch nieuwe aanvallen in het vooruitzicht. Het Amerikaanse leger heeft een nieuw aanvalsplan voor Iran ontwikkeld. Dat melden meerdere ingewijden aan CNN. Het plan bevat ook de inzet van de zogeheten moeder aller bommen om infrastructuur voor energie en nucleaire installaties aan te vallen. De GBU-43B Massive Ordnance Airblast bom is de grootste niet-nucleaire bom in het Amerikaanse arsenaal. President Donald Trump kan het bevel geven om de aanvallen te hervatten net voor of net na de tussentijdse verkiezingen begin november. De president staat onder druk om een eind te maken aan de zeer onpopulaire oorlog. De Amerikaanse regering gaat in Montana een supercomplex aanleggen om geavanceerde militaire technologie te testen. President Donald Trump kondigde dat aan tijdens zijn campagnetour voor de tussentijdse verkiezingen. Het complex wordt gebruikt voor het testen van autonome wapens, ruimtesystemen, elektronische oorlogsvoering en hypersonische wapens. Trump zei in het stadje Kalispell dat Montana ervoor helpt zorgen dat de Amerikaanse militairen altijd oppermachtig zullen heersen. In de staat in het noorden van de Verenigde Staten zijn al testinstallaties voor defensie en ruimtevaart gevestigd. In het noordwesten van Mexico zijn zeker 8 mensen omgekomen door Storm Rachel. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Eerder was er sprake van 5 doden door Storm Rachel en orkaan Simon. In de staat Baja California heeft de storm gezorgd voor hevige regenval en overstromingen. Het leger zoekt nog naar 2 vermiste mensen. Aan de zuidoostkust van Mexico wordt zaterdag de tropische storm Trudy verwacht. In de Turkse stad Istanbul zijn door overstromingen zeker 2 mensen om het leven gekomen. Een 14-jarige jongen werd door snelstromend water in een put getrokken. Een 34-jarige die de straat wilde oversteken, werd meegesleurd. Deze persoon overleed later in het ziekenhuis. Ongeveer 100 mensen raakten door het wassende water in gebouwen in de problemen. De overstromingen zijn het gevolg van sterke regenval. De regering en de oppositie in Venezuela zijn een 3e gespreksronde begonnen over een overgang naar democratie. Dat meldt een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De besprekingen zijn in augustus gestart en de 3e ronde loopt naar verwachting eind volgende week af. In de eerste 2 rondes is overeenstemming bereikt om het Hoge Rechtshof onafhankelijk van de regering te maken. De 3e ronde gaat over de bestuurlijke organen die verkiezingen en een democratische transitie mogelijk moeten maken. En nu het economisch nieuws. Groothandelsbedrijf Sligro zag de omzet in het afgelopen kwartaal iets dalen. De omzet kwam uit op 660 miljoen euro, ongeveer 0,8% minder dan vorig jaar. Consumenten bezoeken restaurants en cafés minder vaak door inflatie, hogere rentes en gestegen energieprijzen. Tijdens de zomermaanden was de daling nog sterker, vooral in België. Sligro accepteert de gevolgen van de huidige marktomstandigheden, maar is niet tevreden met de resultaten. De beurzen in Zuid-Korea en Japan zijn donderdag hard onderuit gegaan. Vooral chipbedrijven gingen in de uitverkoop na forse koersverliezen in de Amerikaanse chipsector. De Kospi in Seoul kelderde 7%. De Nikkei in Tokio noteerde ruim 4% lager. Beleggers vragen zich af of de door AI gedreven rally niet te ver is gegaan en of de hoge koerswaarderingen houdbaar zijn. Ook laaiden zorgen over verdere renteverhogingen door de Federal Reserve weer op na een sterker dan verwachte stijging van de inflatie in de Verenigde Staten. Navigatiedienstverlener TomTom gaat ongeveer 200 banen schrappen om de kosten te drukken. Het bedrijf verwacht dat de reorganisatie jaarlijks ongeveer 21 miljoen euro aan kostenbesparingen oplevert. TomTom wil onder meer het aantal managementlagen verminderen. De omzet in het derde kwartaal daalde met 6% tot 129 miljoen euro. Waar de banen precies gaan verdwijnen, is niet bekendgemaakt. De Consumentenbond, Off-Limits en The Firewall staan op 26 november tegenover Meta in de rechtbank van Amsterdam. De drie Nederlandse organisaties eisen in een kort geding dat Meta stopt met de verkoop van de Meta-bril, zolang daarmee stiekem opnamen kunnen worden gemaakt. De belangenorganisaties hadden Meta afzonderlijk gesommeerd om de verkoop te stoppen en trekken nu samen op. Meta heeft laten weten de brillen niet vrijwillig uit het schap te halen. ABN AMRO komt door Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag in een lastige positie, schrijft RTLZ. De bank is de huisbank van het strafhof. Over 6 maanden worden de sancties van kracht. ABN AMRO heeft een belangrijke tak in Amerika, ABN AMRO Clearing, die aandelentransacties afhandelt. Als de bank zaken blijft doen met het strafhof, riskeert zij zware straffen, zoals boetes, strafrechtelijke vervolging of zelfs plaatsing op de sanctielijst. In september blijft de werkloosheid in Nederland voor de tweede maand op rij 4%. Het Centraal Bureau voor de Statistiek telt 408.000 werklozen. Daarnaast zijn er 3,2 miljoen mensen die niet tot de beroepsbevolking worden gerekend, zoals gepensioneerden en arbeidsongeschikten. Het aantal werkenden blijft al bijna 3 jaar stabiel, op 9,8 miljoen. Het aantal WW-uitkeringen steeg in september met 1,2% naar 197.100.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Liverpool heeft ook de tweede wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen. Het elftal was in Oostenrijk veel te sterk voor LASK, 3-6. Jeremy Frimpong kopte raak en gaf de assist bij het 5e en 6e doelpunt. De Fransman Bradley Barcola maakte 3 doelpunten. Naast Frimpong had ook Ryan Gravenberg een basisplaats. Virgil van Dijk viel na ruim een uur in. Sivan Hassan doet zondag niet mee aan de marathon van New York. De 33-jarige Nederlandse atlete is ziek geweest en heeft daardoor niet genoeg kunnen trainen. Ze schrijft op Instagram dat haar voorbereiding door ziekte vertraging opliep. Vorig jaar eindigde Hassan als 6e in New York en sprak ze achteraf van haar slechtste marathon ooit. Ze beschouwt de marathon van New York samen met die van Londen als de grootste ter wereld. Venezia is de 4e club in de Serie A die dit seizoen van trainer wisselt. Davide Nicola volgt bij hekkensluiter Giovanni Stroppa op. Venezia verloor de eerste 6 competitiewedstrijden en kreeg al 16 doelpunten tegen. Eerder ontsloegen Fiorentina, Bologna en Parma dit seizoen ook hun trainer. Paris Saint-Germain heeft Manchester City in de Champions League met 4-2 verslagen. De titelverdediger stond na een half uur al met 3-0 achter. Désiré Doué opende de score, Ousmane Dembele kopte de 2-0 binnen en Vitinha maakte er 3-0 van. Erling Haaland scoorde 2 keer voor Manchester City, maar Magnes Akliouche zorgde voor de 4-2 eindstand. AS Roma heeft in de Champions League met 3-4 verloren van Real Madrid. Martin de Roon en Donyal Malen scoorden alle 3 de doelpunten voor de Italianen. De Roon schoot AS Roma in de 20e minuut op voorsprong. Kylian Mbappé maakte gelijk. Malen maakte er in de tweede helft 2-1 en 3-1 van. Real Madrid kwam in de slotfase 3 keer uit een hoekschop tot scoren. Carlos Espi,
3: Endrik en Antonio Rüdiger maakten de 3-4. Real Madrid staat na 2 speelronden op 6 punten. Volgens een onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier heerste bij de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL jarenlang een angstcultuur. De twee media voerden vertrouwelijke gesprekken met 71 personen die bij de World Tour ploeg werken of hebben gewerkt. Hieruit blijkt dat velen getraumatiseerd hun dienstverband hebben beëindigd. Ze spreken van een angstcultuur en een onveilige werksituatie. Bij de ploeg zijn 120 mensen in dienst. Voor velen is het onduidelijk wie, dan wel of, er überhaupt een vertrouwenspersoon is.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het droog met perioden van zon. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten en is zwak tot matig. Aan de noordkust vrij krachtig. Vanmiddag blijft het zonnig, maar vanuit het zuidwesten komt er meer bewolking. Het blijft droog. De middagtemperatuur wordt 18 graden in het noorden tot plaatselijk 21 graden landinwaarts. Vanavond half tot zwaar bewolkt. In het zuiden nog kans op opklaringen. Het blijft droog. Komende nacht ook droog, met zo'n 13 graden. Morgen overdag neemt de bewolking toe en morgenmiddag trekt de regen van west naar oost over het land. De wind draait naar noordwest en neemt toe. Aan zee windkracht 6.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat hoopt 2,3 miljard euro te besparen op infrastructuurprojecten door minder regels en standaardisatie. Hij maakt vrijdag bekend welke projecten doorgaan. Veel nieuwe projecten vallen waarschijnlijk af bij deze herprioritering. Onderhoud van bruggen, wegen en viaducten krijgt prioriteit. De Neder-Saxe-lijn gaat volgens ingewijden wel door. Karremans wil inzetten op standaardontwerpen voor bijvoorbeeld tunnels en gemeenten of provincies laten betalen voor extra wensen. In Zaandam heeft donderdagochtend brand gewoed in een flatgebouw. De brand was rond 7:15 geblust. 3 bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. 2 katten zijn in veiligheid gebracht. De brand ontstond door het opladen van een fietsaccu, meldt de brandweer. Op de Noordeindse weg in Berkel en Roderijs is in de nacht van woensdag op donderdag een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. De brand brak rond 3:30 uit in een voormalig boerenbedrijf. Even voor 5:30 ochtends werd het sein brandmeester gegeven. Bij de brand vielen geen slachtoffers en kwamen geen giftige stoffen vrij. Tot in Zoetermeer was er overlast door rook en stank. Staatssecretaris Erik van den Burg maakt zich zorgen over politieke inmenging in de ambtelijke organisatie op Bonaire. Hij zegt signalen te hebben gekregen dat eilandsraadsleden en niet-eilandsraadsleden zich bemoeien met de ambtelijke organisatie. Dat kan en mag niet, benadrukt van den Burg. Nederland wil investeren in de ambtelijke organisatie omdat veel klussen blijven liggen, zoals de overlast van vuilstortplaats Célibon en het openbaar vervoer. Gezaghebber John Soliano zegt dat Bonaire hard werkt aan een stabiel en slagvaardig bestuur. Adoptiebureau Wereldkinderen onderzoekt of geadopteerden delen van hun adoptiedossier kunnen laten vernietigen. Dat gebeurt na kritiek van de autoriteit persoonsgegevens, schrijft Trouw. De kwestie kwam aan het rollen door Donghee Kim. Zij ontdekte dat Wereldkinderen kopieën van haar privébrieven met haar biologische ouders had bewaard en weigerde die te vernietigen. De autoriteit persoonsgegevens gaf Kim deze week gelijk. De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet in Amsterdam-Noord, na onrust rond de Sneeuwbalweg. De politie moest eraan te pas komen toen de brandweer een buitenbrand wilde blussen en het onrustig werd. Er werden stenen en vuurwerk naar agenten gegooid. De politie heeft 3 mensen aangehouden voor vernielingen. De onrust volgde op een brief van burgemeester Femke Halsema, waarin zij een alternatief plan voor het traditionele oudjaarsvuur afwees op advies van de brandweer.
1: Ge-
4: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne hervat de aanvallen op Russische olieraffinaderijen, ondanks Amerikaanse druk om daarmee te stoppen. President Zelensky zegt in de Financial Times dat hij de aanvallen 3 dagen heeft stilgelegd om aan de wensen van de regering Trump tegemoet te komen. Daarna kreeg Oekraïne volgens hem te maken met extra Amerikaanse druk. Zijn strijdkrachten kregen niet de gebruikelijke Amerikaanse waarschuwingen voor Russische raketaanvallen. Ook ontstonden er problemen met satellietsysteem Starshield. Zelensky gelooft niet dat de Starshield-problemen door een storing kwamen. Hij zegt dat de VS dreigde inlichtingen achter te houden als de aanvallen niet zouden stoppen. President Trump sloot een deal met Rusland over de levering van Russische diesel. Zelensky stelt nu toch nieuwe aanvallen in het vooruitzicht. Het Amerikaanse leger heeft een nieuw aanvalsplan voor Iran ontwikkeld. Dat melden meerdere ingewijden aan CNN. Het plan bevat ook de inzet van de zogeheten moeder aller bommen om infrastructuur voor energie en nucleaire installaties aan te vallen. De GBU-43B Massive Ordnance Air Blast bom is de grootste niet-nucleaire bom in het Amerikaanse arsenaal. President Donald Trump kan het bevel geven om de aanvallen te hervatten net voor of net na de tussentijdse verkiezingen begin november. De president staat onder druk om een eind te maken aan de zeer onpopulaire oorlog. De Amerikaanse regering gaat in Montana een supercomplex aanleggen om geavanceerde militaire technologie te testen. President Donald Trump kondigde dat aan tijdens zijn campagnetour voor de tussentijdse verkiezingen. Het complex wordt gebruikt voor het testen van autonome wapens, ruimtesystemen, elektronische oorlogsvoering en hypersonische wapens. Trump zei in het stadje Kalispell dat Montana ervoor helpt zorgen dat de Amerikaanse militairen altijd oppermachtig zullen heersen. In de staat in het noorden van de Verenigde Staten zijn al testinstallaties voor defensie en ruimtevaart gevestigd. In het noordwesten van Mexico zijn zeker 8 mensen omgekomen door storm Rachel. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Eerder was er sprake van 5 doden door storm Rachel en orkaan Simon. In de staat Baja California heeft de storm gezorgd voor hevige regenval en overstromingen. Het leger zoekt nog naar 2 vermiste mensen. Aan de zuidoostkust van Mexico wordt zaterdag de tropische storm Trudy verwacht. In de Turkse stad Istanbul zijn door overstromingen zeker 2 mensen om het leven gekomen. Een 14-jarige jongen werd door snelstromend water in een put getrokken. Een 34-jarige die de straat wilde oversteken, werd meegesleurd. Deze persoon overleed later in het ziekenhuis. Ongeveer 100 mensen raakten door het wassende water in gebouwen in de problemen. De overstromingen zijn het gevolg van sterke regenval. De regering en de oppositie in Venezuela zijn een 3e gespreksronde begonnen over een overgang naar democratie. Dat meldt een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De besprekingen zijn in augustus gestart en de 3e ronde loopt naar verwachting eind volgende week af. In de eerste 2 rondes is overeenstemming bereikt om het Hoge Rechtshof onafhankelijk van de regering te maken. De 3e ronde gaat over de bestuurlijke organen die verkiezingen en een democratische transitie mogelijk moeten maken. En nu het economisch nieuws. Fastnet heeft momenteel 65 laadstations in aanbouw. Bijna 2 keer zoveel als vorig jaar. Het bedrijf ziet de markt voor publiek snelladen verbeteren door dalende prijzen van elektrische auto's en goedkopere batterijen. Ook de hoge brandstofprijzen zorgen ervoor dat meer mensen elektrisch zijn gaan rijden. Afgelopen kwartaal kwamen er 17 nieuwe stations bij. Het totaal staat nu op 451 laadstations in Europa. Het aantal laadsessies steeg met 39% tot 2,3 miljoen. De omzet uit het laden van voertuigen kwam 63% hoger uit op 51,3 miljoen euro. Groothandelsbedrijf Sligro zag de omzet in het afgelopen kwartaal iets dalen.
5: De omzet kwam uit op 660 miljoen euro, ongeveer 0,8% minder dan vorig jaar. Consumenten bezoeken restaurants en cafés minder vaak door inflatie, hogere rentes en gestegen energieprijzen. Tijdens de zomermaanden was de daling nog sterker, vooral in België. Sligro accepteert de gevolgen van de huidige marktomstandigheden, maar is niet tevreden met de resultaten. De beurzen in Zuid-Korea en Japan zijn donderdag hard onderuit gegaan. Vooral chipbedrijven gingen in de uitverkoop na forse koersverliezen in de Amerikaanse chipsector. De Kospi in Seoul kelderde 7%. De Nikkei in Tokio noteerde ruim 4% lager. Beleggers vragen zich af of de door AI gedreven rally niet te ver is gegaan en of de hoge koerswaarderingen houdbaar zijn. Ook laaiden zorgen over verdere renteverhogingen door de Federal Reserve weer op na een sterker dan verwachte stijging van de inflatie in de Verenigde Staten. De Consumentenbond, Off Limits en The Firewall staan op 26 november tegenover Meta in de rechtbank van Amsterdam. De drie Nederlandse organisaties eisen in een kort geding dat Meta stopt met de verkoop van de Meta-bril, zolang daarmee stiekem opnamen kunnen worden gemaakt. De belangenorganisaties hadden Meta afzonderlijk gesommeerd om de verkoop te stoppen en trekken nu samen op. Meta heeft laten weten de brillen niet vrijwillig uit het schap te halen. Navigatiedienstverlener TomTom gaat ongeveer 200 banen schrappen om de kosten te drukken. Het bedrijf verwacht dat de reorganisatie jaarlijks ongeveer 21 miljoen euro aan kostenbesparingen oplevert. TomTom wil onder meer het aantal managementlagen verminderen. De omzet in het derde kwartaal daalde met 6% tot 129 miljoen euro. Waar de banen precies gaan verdwijnen, is niet bekendgemaakt.
6: ABN AMRO komt door Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag in een lastige positie, schrijft RTLZ. De bank is de huisbank van het strafhof. Over 6 maanden worden de sancties van kracht. ABN AMRO heeft een belangrijke tak in Amerika, ABN AMRO Clearing, die aandelentransacties afhandelt. Als de bank zaken blijft doen met het strafhof, riskeert zij zware straffen, zoals boetes, strafrechtelijke vervolging of zelfs plaatsing op de sanctielijst.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Liverpool heeft ook de tweede wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen. Het elftal was in Oostenrijk veel te sterk voor LASK, 3-6. Jeremy Frimpong kopte raak en gaf de assist bij het 5e en 6e doelpunt. De Fransman Bradley Barcola maakte 3 doelpunten. Naast Frimpong had ook Ryan Gravenberg een basisplaats. Virgil van Dijk viel na ruim een uur in. Sivan Hassan doet zondag niet mee aan de marathon van New York. De 33-jarige Nederlandse atlete is ziek geweest en heeft daardoor niet genoeg kunnen trainen. Ze schrijft op Instagram dat haar voorbereiding door ziekte vertraging opliep. Vorig jaar eindigde Hassan als 6e in New York en sprak ze achteraf van haar slechtste marathon ooit. Ze beschouwt de marathon van New York samen met die van Londen als de grootste ter wereld. Venezia is de 4e club in de Serie A die dit seizoen van trainer wisselt. Davide Nicola volgt bij hekkensluiter Giovanni Stroppa op. Venezia verloor de eerste 6 competitiewedstrijden en kreeg al 16 doelpunten tegen. Eerder ontsloegen Fiorentina, Bologna en Parma dit seizoen ook hun trainer. Paris Saint-Germain heeft Manchester City in de Champions League met 4-2 verslagen. De titelverdediger stond na een half uur al met 3-0 achter. Désiré Doué opende de score, Ousmane Dembele kopte de 2-0 binnen en Vitinha maakte er 3-0 van. Erling Haaland scoorde 2 keer voor Manchester City, maar Magnes Akliouche zorgde voor de 4-2 eindstand. AS Roma heeft in de Champions League met 3-4 verloren van Real Madrid. Martin de Roon en Donyal Malen scoorden alle 3 de doelpunten voor de Italianen. De Roon schoot AS Roma in de 20e minuut op voorsprong. Kylian Mbappé maakte gelijk. Malen maakte er in de tweede helft 2-1 en 3-1 van. Real Madrid kwam in de slotfase 3 keer uit een hoekschop tot scoren. Carlos Espi, Endrick en Antonio Rüdiger maakten de 3-4. Real Madrid staat na 2 speelronden op 6 punten. Volgens een onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier heerste bij de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL jarenlang een angstcultuur. De twee media voerden vertrouwelijke gesprekken met 71 personen die bij de World Tour ploeg werken of hebben gewerkt. Hieruit blijkt dat velen getraumatiseerd hun dienstverband hebben beëindigd. Ze spreken van een angstcultuur en een onveilige werksituatie. Bij de ploeg zijn 120 mensen in dienst. Voor velen is het onduidelijk wie, dan wel of, er überhaupt een vertrouwenspersoon is.
7: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het droog en zijn er perioden met zon. De wind is zwak tot matig, aan de noordkust vrij krachtig en komt uit het zuiden tot zuidwesten. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen eerst zonnig. Later neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten. Het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 18 graden in het noorden tot lokaal 21 graden landinwaarts. Vanavond meer bewolking, maar het blijft nog droog. Vannacht minimaal 13 graden. Morgenmiddag trekt er een regengebied van west naar oost over het land. De wind draait naar noordwest en steekt op, vooral aan zee en op het IJsselmeer.
7: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat hoopt 2,3 miljard euro te besparen op infrastructuurprojecten door minder regels en standaardisatie. Hij maakt vrijdag bekend welke projecten doorgaan. Veel nieuwe projecten vallen waarschijnlijk af bij deze herprioritering. Onderhoud van bruggen, wegen en viaducten krijgt prioriteit. De Neder-Saxe-lijn gaat volgens ingewijden wel door. Karremans wil inzetten op standaardontwerpen voor bijvoorbeeld tunnels en gemeenten of provincies laten betalen voor extra wensen. In Zaandam heeft donderdagochtend brand gewoed in een flatgebouw. De brand was rond 7:15 geblust. 3 bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. 2 katten zijn in veiligheid gebracht. De brand ontstond door het opladen van een fietsaccu, meldt de brandweer. Op de Noordeindse weg in Berkel en Roderijs is in de nacht van woensdag op donderdag een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. De brand brak rond 3:30 uit in een voormalig boerenbedrijf. Even voor 5:30 werd het sein brandmeester gegeven. Bij de brand vielen geen slachtoffers en kwamen geen giftige stoffen vrij. Tot in Zoetermeer was er overlast door rook en stank. Staatssecretaris Erik van der Burg maakt zich zorgen over politieke inmenging in de ambtelijke organisatie op Bonaire. Hij zegt signalen te hebben gekregen dat eilandsraadsleden en niet-eilandsraadsleden zich bemoeien met de ambtelijke organisatie. Dat kan en mag niet, benadrukt Van der Burg. Nederland wil investeren in de ambtelijke organisatie omdat veel klussen blijven liggen, zoals de overlast van vuilstortplaats Célibon en het openbaar vervoer. Gezaghebber John Soliano zegt dat Bonaire hard werkt aan een stabiel en slagvaardig bestuur. Adoptiebureau Wereldkinderen onderzoekt of geadopteerden delen van hun adoptiedossier kunnen laten vernietigen. Dat gebeurt na kritiek van de autoriteit persoonsgegevens, schrijft Trouw. De kwestie kwam aan het rollen door Dong-hee Kim. Zij ontdekte dat Wereldkinderen kopieën van haar privébrieven met haar biologische ouders had bewaard en weigerde die te vernietigen. De autoriteit persoonsgegevens gaf Kim deze week gelijk. De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet in Amsterdam-Noord, na onrust rond de Sneeuwbalweg. De politie moest eraan te pas komen toen de brandweer een buitenbrand wilde blussen en het onrustig werd. Er werden stenen en vuurwerk naar agenten gegooid. De politie heeft 3 mensen aangehouden voor vernielingen. De onrust volgde op een brief van burgemeester Femke Halsema, waarin zij een alternatief plan voor het traditionele oudjaarsvuur afwees op advies van de brandweer.
8: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne hervat de aanvallen op Russische olieraffinaderijen, ondanks Amerikaanse druk om daarmee te stoppen. President Zelensky zegt in de Financial Times dat hij de aanvallen 3 dagen heeft stilgelegd om aan de wensen van de regering Trump tegemoet te komen. Daarna kreeg Oekraïne volgens hem te maken met extra Amerikaanse druk. Zijn strijdkrachten kregen niet de gebruikelijke Amerikaanse waarschuwingen voor Russische raketaanvallen. Ook ontstonden er problemen met satellietsysteem Starshield. Zelensky gelooft niet dat de Starshield-problemen door een storing kwamen. Hij zegt dat de VS dreigde inlichtingen achter te houden als de aanvallen niet zouden stoppen. President Trump sloot een deal met Rusland over de levering van Russische diesel. Zelensky stelt nu toch nieuwe aanvallen in het vooruitzicht. Het Amerikaanse leger heeft een nieuw aanvalsplan voor Iran ontwikkeld. Dat melden meerdere ingewijden aan CNN. Het plan bevat ook de inzet van de zogeheten moeder aller bommen om infrastructuur voor energie en nucleaire installaties aan te vallen. De GBU-43B Massive Ordnance Air Blast bom is de grootste niet-nucleaire bom in het Amerikaanse arsenaal. President Donald Trump kan het bevel geven om de aanvallen te hervatten net voor of net na de tussentijdse verkiezingen begin november. De president staat onder druk om een eind te maken aan de zeer onpopulaire oorlog. De Amerikaanse regering gaat in Montana een supercomplex aanleggen om geavanceerde militaire technologie te testen. President Donald Trump kondigde dat aan tijdens zijn campagnetour voor de tussentijdse verkiezingen. Het complex wordt gebruikt voor het testen van autonome wapens, ruimtesystemen, elektronische oorlogsvoering en hypersonische wapens. Trump zei in het stadje Kalispell dat Montana ervoor helpt zorgen dat de Amerikaanse militairen altijd oppermachtig zullen heersen. In de staat in het noorden van de Verenigde Staten zijn al testinstallaties voor defensie en ruimtevaart gevestigd. In het noordwesten van Mexico zijn zeker 8 mensen omgekomen door Storm Rachel. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Eerder was er sprake van 5 doden door Storm Rachel en orkaan Simon. In de staat Baja California heeft de storm gezorgd voor hevige regenval en overstromingen. Het leger zoekt nog naar 2 vermiste mensen. Aan de zuidoostkust van Mexico wordt zaterdag de tropische storm Trudy verwacht. In de Turkse stad Istanbul zijn door overstromingen zeker 2 mensen om het leven gekomen. Een 14-jarige jongen werd door snelstromend water in een put getrokken. Een 34-jarige die de straat wilde oversteken, werd meegesleurd. Deze persoon overleed later in het ziekenhuis. Ongeveer 100 mensen raakten door het wassende water in gebouwen in de problemen. De overstromingen zijn het gevolg van sterke regenval. De regering en de oppositie in Venezuela zijn een 3e gespreksronde begonnen over een overgang naar democratie. Dat meldt een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De besprekingen zijn in augustus gestart en de 3e ronde loopt naar verwachting eind volgende week af. In de eerste 2 rondes is overeenstemming bereikt om het Hoge Rechtshof onafhankelijk van de regering te maken. De 3e ronde gaat over de bestuurlijke organen die verkiezingen en een democratische transitie mogelijk moeten maken. En nu het economisch nieuws. Fastnet heeft momenteel 65 laadstations in aanbouw, bijna 2 keer zoveel als vorig jaar. Het bedrijf ziet de markt voor publiek snelladen verbeteren door dalende prijzen van elektrische auto's en goedkopere batterijen. Ook de hoge brandstofprijzen zorgen ervoor dat meer mensen elektrisch zijn gaan rijden. Afgelopen kwartaal kwamen er 17 nieuwe stations bij. Het totaal staat nu op 451 laadstations in Europa. Het aantal laadsessies steeg met 39% tot 2,3 miljoen. De omzet uit het laden van voertuigen kwam 63% hoger uit op 51,3 miljoen euro. Groothandelsbedrijf Sligro zag de omzet in het afgelopen kwartaal iets dalen.
10: De omzet kwam uit op 660 miljoen euro, ongeveer 0,8% minder dan vorig jaar. Consumenten bezoeken restaurants en cafés minder vaak door inflatie, hogere rentes en gestegen energieprijzen. Tijdens de zomermaanden was de daling nog sterker, vooral in België. Sligro accepteert de gevolgen van de huidige marktomstandigheden, maar is niet tevreden met de resultaten. De beurzen in Zuid-Korea en Japan zijn donderdag hard onderuit gegaan. Vooral chipbedrijven gingen in de uitverkoop na forse koersverliezen in de Amerikaanse chipsector. De Kospi in Seoul kelderde 7%. De Nikkei in Tokio noteerde ruim 4% lager. Beleggers vragen zich af of de door AI gedreven rally niet te ver is gegaan en of de hoge koerswaarderingen houdbaar zijn. Ook laaiden zorgen over verdere renteverhogingen door de Federal Reserve weer op na een sterker dan verwachte stijging van de inflatie in de Verenigde Staten. De Consumentenbond, Off-Limits en The Firewall staan op 26 november tegenover Meta in de rechtbank van Amsterdam. De drie Nederlandse organisaties eisen in een kort geding dat Meta stopt met de verkoop van de Meta-bril, zolang daarmee stiekem opnamen kunnen worden gemaakt. De belangenorganisaties hadden Meta afzonderlijk gesommeerd om de verkoop te stoppen en trekken nu samen op. Meta heeft laten weten de brillen niet vrijwillig uit het schap te halen. Navigatiedienstverlener TomTom gaat ongeveer 200 banen schrappen om de kosten te drukken. Het bedrijf verwacht dat de reorganisatie jaarlijks ongeveer 21 miljoen euro aan kostenbesparingen oplevert. TomTom wil onder meer het aantal managementlagen verminderen. De omzet in het derde kwartaal daalde met 6% tot 129 miljoen euro. Waar de banen precies gaan verdwijnen is niet bekendgemaakt. ABN AMRO komt door Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag in een lastige positie, schrijft RTLZ. De bank is de huisbank van het strafhof. Over 6 maanden worden de sancties van kracht. ABN AMRO heeft een belangrijke tak in Amerika, ABN AMRO Clearing, die aandelentransacties afhandelt. Als de bank zaken blijft doen met het strafhof, riskeert zij zware straffen zoals boetes, strafrechtelijke vervolging of zelfs plaatsing op de sanctielijst.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
12: Tot slot het sportnieuws. Liverpool heeft ook de tweede wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen. Het elftal was in Oostenrijk veel te sterk voor LASK, 3-6. Jeremy Frimpong kopte raak en gaf de assist bij het 5e en 6e doelpunt. De Fransman Bradley Barcola maakte 3 doelpunten. Naast Frimpong had ook Ryan Gravenberg een basisplaats. Virgil van Dijk viel na ruim een uur in. Sivan Hassan doet zondag niet mee aan de marathon van New York. De 33-jarige Nederlandse atlete is ziek geweest en heeft daardoor niet genoeg kunnen trainen. Ze schrijft op Instagram dat haar voorbereiding door ziekte vertraging opliep. Vorig jaar eindigde Hassan als 6e in New York en sprak ze achteraf van haar slechtste marathon ooit. Ze beschouwt de marathon van New York samen met die van Londen als de grootste ter wereld. Venezia is de 4e club in de Serie A die dit seizoen van trainer wisselt. Davide Nicola volgt bij hekkensluiter Giovanni Stroppa op. Venezia verloor de eerste 6 competitiewedstrijden en kreeg al 16 doelpunten tegen. Eerder ontsloegen Fiorentina, Bologna en Parma dit seizoen ook hun trainer. Paris Saint-Germain heeft Manchester City in de Champions League met 4-2 verslagen. De titelverdediger stond na een half uur al met 3-0 achter. Désiré Doué opende de score, Ousmane Dembele kopte de 2-0 binnen en Vitinha maakte er 3-0 van. Erling Haaland scoorde 2 keer voor Manchester City, maar Magnes Akliouche zorgde voor de 4-2 eindstand. AS Roma heeft in de Champions League met 3-4 verloren van Real Madrid. Martin de Roon en Donyal Malen scoorden alle 3 de doelpunten voor de Italianen. De Roon schoot AS Roma in de 20e minuut op voorsprong. Kylian Mbappé maakte gelijk. Malen maakte er in de tweede helft 2-1 en 3-1 van.
13: Real Madrid kwam in de slotfase 3 keer uit een hoekschop tot scoren. Carlos Espi, Endrick en Antonio Rüdiger maakten de 3-4. Real Madrid staat na 2 speelronden op 6 punten. Volgens een onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier heerste bij de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL jarenlang een angst

0: Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het droog en zijn er perioden met zon. De wind is zwak tot matig, aan de noordkust vrij krachtig en komt uit het zuiden tot zuidwesten. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen eerst zonnig. Later neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten. Het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 18 graden in het noorden tot lokaal 21 graden landinwaarts. Vanavond meer bewolking, maar het blijft nog droog. Vannacht minimaal 13 graden. Morgenmiddag trekt er een regengebied van west naar oost over het land. De wind draait naar noordwest en steekt op, vooral aan zee en op het IJsselmeer.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat hoopt 2,3 miljard euro te besparen op infrastructuurprojecten door minder regels en standaardisatie. Hij maakt vrijdag bekend welke projecten doorgaan. Veel nieuwe projecten vallen waarschijnlijk af bij deze herprioritering. Onderhoud van bruggen, wegen en viaducten krijgt prioriteit. De Neder-Saxe-lijn gaat volgens ingewijden wel door. Karremans wil inzetten op standaardontwerpen voor bijvoorbeeld tunnels en gemeenten of provincies laten betalen voor extra wensen. In Zaandam heeft donderdagochtend brand gewoed in een flatgebouw. De brand was rond 7:15 geblust. Drie bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. Twee katten zijn in veiligheid gebracht. De brand ontstond door het opladen van een fietsaccu, meldt de brandweer.
3: Op de Noordeindse weg in Berkel en Roderijs is in de nacht van woensdag op donderdag een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. De brand brak rond 3:30 uit in een voormalig boerenbedrijf. Even voor 5:30 ochtends werd het sein brandmeester gegeven. Bij de brand vielen geen slachtoffers en kwamen geen giftige stoffen vrij. Tot in Zoetermeer was er overlast door rook en stank.
2: Staatssecretaris Erik van den Burg maakt zich zorgen over politieke inmenging in de ambtelijke organisatie op Bonaire. Hij zegt signalen te hebben gekregen dat eilandsraadsleden en niet-eilandsraadsleden zich bemoeien met de ambtelijke organisatie. Dat kan en mag niet, benadrukt van den Burg. Nederland wil investeren in de ambtelijke organisatie omdat veel klussen blijven liggen, zoals de overlast van vuilstortplaats Célibon en het openbaar vervoer. Gezaghebber John Soliano zegt dat Bonaire hard werkt aan een stabiel en slagvaardig bestuur. Adoptiebureau Wereldkinderen onderzoekt of geadopteerden delen van hun adoptiedossier kunnen laten vernietigen. Dat gebeurt na kritiek van de autoriteit persoonsgegevens, schrijft Trouw. De kwestie kwam aan het rollen door Dong-hee Kim. Zij ontdekte dat Wereldkinderen kopieën van haar privébrieven met haar biologische ouders had bewaard en weigerde die te vernietigen. De autoriteit persoonsgegevens gaf Kim deze week gelijk. De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet in Amsterdam-Noord, na onrust rond de Sneeuwbalweg. De politie moest eraan te pas komen toen de brandweer een buitenbrand wilde blussen en het onrustig werd. Er werden stenen en vuurwerk naar agenten gegooid. De politie heeft drie mensen aangehouden voor vernielingen. De onrust volgde op een brief van burgemeester Femke Halsema, waarin zij een alternatief plan voor het traditionele oudjaarsvuur afwees op advies van de brandweer.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne hervat de aanvallen op Russische olieraffinaderijen, ondanks Amerikaanse druk om daarmee te stoppen. President Zelensky zegt in de Financial Times dat hij de aanvallen 3 dagen heeft stilgelegd om aan de wensen van de regering Trump tegemoet te komen. Daarna kreeg Oekraïne volgens hem te maken met extra Amerikaanse druk. Zijn strijdkrachten kregen niet de gebruikelijke Amerikaanse waarschuwingen voor Russische raketaanvallen. Ook ontstonden er problemen met satellietsysteem Starshield,

0: Zelensky gelooft niet dat de Starshield-problemen door een storing kwamen. Hij zegt dat de VS dreigde inlichtingen achter te houden als de aanvallen niet zouden stoppen. President Trump sloot een deal met Rusland over de levering van Russische diesel. Zelensky stelt nu toch nieuwe aanvallen in het vooruitzicht. Het Amerikaanse leger heeft een nieuw aanvalsplan voor Iran ontwikkeld. Dat melden meerdere ingewijden aan CNN. Het plan bevat ook de inzet van de zogeheten moeder aller bommen om infrastructuur voor energie en nucleaire installaties aan te vallen. De GBU-43B Massive Ordnance Airblast bom is de grootste niet-nucleaire bom in het Amerikaanse arsenaal. President Donald Trump kan het bevel geven om de aanvallen te hervatten net voor of net na de tussentijdse verkiezingen begin november. De president staat onder druk om een eind te maken aan de zeer onpopulaire oorlog. De Amerikaanse regering gaat in Montana een supercomplex aanleggen om geavanceerde militaire technologie te testen. President Donald Trump kondigde dat aan tijdens zijn campagnetour voor de tussentijdse verkiezingen. Het complex wordt gebruikt voor het testen van autonome wapens, ruimtesystemen, elektronische oorlogsvoering en hypersonische wapens. Trump zei in het stadje Kalispell dat Montana ervoor helpt zorgen dat de Amerikaanse militairen altijd oppermachtig zullen heersen. In de staat in het noorden van de Verenigde Staten zijn al testinstallaties voor defensie en ruimtevaart gevestigd. In het noordwesten van Mexico zijn zeker 8 mensen omgekomen door Storm Rachel. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Eerder was er sprake van 5 doden door Storm Rachel en orkaan Simon. In de staat Baja California heeft de storm gezorgd voor hevige regenval en overstromingen. Het leger zoekt nog naar 2 vermiste mensen. Aan de zuidoostkust van Mexico wordt zaterdag de tropische storm Trudy verwacht. In de Turkse stad Istanbul zijn door overstromingen zeker 2 mensen om het leven gekomen. Een 14-jarige jongen werd door snelstromend water in een put getrokken. Een 34-jarige die de straat wilde oversteken, werd meegesleurd. Deze persoon overleed later in het ziekenhuis. Ongeveer 100 mensen raakten door het wassende water in gebouwen in de problemen. De overstromingen zijn het gevolg van sterke regenval. De regering en de oppositie in Venezuela zijn een derde gespreksronde begonnen over een overgang naar democratie. Dat meldt een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De besprekingen zijn in augustus gestart en de derde ronde loopt naar verwachting eind volgende week af. In de eerste 2 rondes is overeenstemming bereikt om het Hoge Rechtshof onafhankelijk van de regering te maken. De derde ronde gaat over de bestuurlijke organen die verkiezingen en een democratische transitie mogelijk moeten maken. En nu het economisch nieuws. Fastnet heeft momenteel 65 laadstations in aanbouw. Bijna 2 keer zoveel als vorig jaar. Het bedrijf ziet de markt voor publiek snelladen verbeteren door dalende prijzen van elektrische auto's en goedkopere batterijen. Ook de hoge brandstofprijzen zorgen ervoor dat meer mensen elektrisch zijn gaan rijden. Afgelopen kwartaal kwamen er 17 nieuwe stations bij. Het totaal staat nu op 451 laadstations in Europa. Het aantal laadsessies steeg met 39% tot 2,3 miljoen. De omzet uit het laden van voertuigen kwam 63% hoger uit op 51,3 miljoen euro. Groothandelsbedrijf Sligro zag de omzet in het afgelopen kwartaal iets dalen. De omzet kwam uit op 660 miljoen euro, ongeveer 0,8% minder dan vorig jaar. Consumenten bezoeken restaurants en cafés minder vaak door inflatie, hogere rentes en gestegen energieprijzen. Tijdens de zomermaanden was de daling nog sterker, vooral in België. Sligro accepteert de gevolgen van de huidige marktomstandigheden, maar is niet tevreden met de resultaten. De beurzen in Zuid-Korea en Japan zijn donderdag hard onderuit gegaan. Vooral chipbedrijven gingen in de uitverkoop na forse koersverliezen in de Amerikaanse chipsector. De Kospi in Seoul kelderde 7%. De Nikkei in Tokio noteerde ruim 4% lager. Beleggers vragen zich af of de door AI gedreven rally niet te ver is gegaan en of de hoge koerswaarderingen houdbaar zijn. Ook laaiden zorgen over verdere renteverhogingen door de Federal Reserve weer op, na een sterker dan verwachte stijging van de inflatie in de Verenigde Staten. De Consumentenbond, Off-Limits en The Firewall staan op 26 november tegenover Meta in de rechtbank van Amsterdam. De drie Nederlandse organisaties eisen in een kort geding dat Meta stopt met de verkoop van de Meta-bril, zolang daarmee stiekem opnamen kunnen worden gemaakt. De belangenorganisaties hadden Meta afzonderlijk gesommeerd om de verkoop te stoppen en trekken nu samen op. Meta heeft laten weten de brillen niet vrijwillig uit het schap te halen. Navigatiedienstverlener TomTom gaat ongeveer 200 banen schrappen om de kosten te drukken. Het bedrijf verwacht dat de reorganisatie jaarlijks ongeveer 21 miljoen euro aan kostenbesparingen oplevert. TomTom wil onder meer het aantal managementlagen verminderen. De omzet in het derde kwartaal daalde met 6% tot 129 miljoen euro. Waar de banen precies gaan verdwijnen, is niet bekendgemaakt. ABN AMRO komt door Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag in een lastige positie, schrijft RTL Z. De bank is de huisbank van het strafhof. Over 6 maanden worden de sancties van kracht. ABN AMRO heeft een belangrijke tak in Amerika, ABN AMRO Clearing, die aandelentransacties afhandelt. Als de bank zaken blijft doen met het strafhof, riskeert zij zware straffen, zoals boetes, strafrechtelijke vervolging of zelfs plaatsing op de sanctielijst.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: Liverpool heeft ook de tweede wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen. Het elftal was in Oostenrijk veel te sterk voor LASK, 3-6. Jeremy Frimpong kopte raak en gaf de assist bij het 5e en 6e doelpunt. De Fransman Bradley Barcola maakte 3 doelpunten. Naast Frimpong had ook Ryan Gravenberg een basisplaats. Virgil van Dijk viel na ruim een uur in. Sivan Hassan doet zondag niet mee aan de marathon van New York. De 33-jarige Nederlandse atlete is ziek geweest en heeft daardoor niet genoeg kunnen trainen. Ze schrijft op Instagram dat haar voorbereiding door ziekte vertraging opliep. Vorig jaar eindigde Hassan als 6e in New York en sprak ze achteraf van haar slechtste marathon ooit. Ze beschouwt de marathon van New York samen met die van Londen als de grootste ter wereld. Venezia is de 4e club in de Serie A die dit seizoen van trainer wisselt. Davide Nicola volgt bij hekkensluiter Giovanni Stroppa op. Venezia verloor de eerste 6 competitiewedstrijden en kreeg al 16 doelpunten tegen. Eerder ontsloegen Fiorentina, Bologna en Parma dit seizoen ook hun trainer. Paris Saint-Germain heeft Manchester City in de Champions League met 4-2 verslagen. De titelverdediger stond na een half uur al met 3-0 achter. Désiré Doué opende de score, Ousmane Dembele kopte de 2-0 binnen en Vitinha maakte er 3-0 van. Erling Haaland scoorde 2 keer voor Manchester City, maar Magnes Akliouche zorgde voor de 4-2 eindstand. AS Roma heeft in de Champions League met 3-4 verloren van Real Madrid. Martin de Roon en Donyal Malen scoorden alle 3 de doelpunten voor de Italianen. De Roon schoot AS Roma in de 20e minuut op voorsprong. Kylian Mbappé maakte gelijk. Malen maakte er in de tweede helft 2-1 en 3-1 van. Real Madrid kwam in de slotfase 3 keer uit een hoekschop tot scoren. Carlos Espi, Endrick en Antonio Rüdiger maakten de 3-4. Real Madrid staat na 2 speelronden op 6 punten. Volgens een onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier heerste bij de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL jarenlang een angstcultuur. De twee media voerden vertrouwelijke gesprekken met 71 personen die bij de World Tour ploeg werken of hebben gewerkt. Hieruit blijkt dat velen getraumatiseerd hun dienstverband hebben beëindigd. Ze spreken van een angstcultuur en een onveilige werksituatie. Bij de ploeg zijn 120 mensen in dienst. Voor velen is het onduidelijk wie, dan wel of, er überhaupt een vertrouwenspersoon is.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het droog en zijn er perioden met zon. De wind is zwak tot matig, aan de noordkust vrij krachtig en komt uit het zuiden tot zuidwesten. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen eerst zonnig. Later neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten. Het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 18 graden in het noorden tot lokaal 21 graden landinwaarts. Vanavond meer bewolking, maar het blijft nog droog. Vannacht minimaal 13 graden. Morgenmiddag trekt er een regengebied van west naar oost over het land. De wind draait naar noordwest en steekt op, vooral aan zee en op het IJsselmeer.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de A9 bij het Rottepolderplein ten oosten van Haarlem zijn donderdagochtend rond 2:30 meerdere voertuigen op elkaar gebotst. Een ambulance is ter plaatse om de betrokkenen na te kijken. Daarna gaat de berger aan het werk. Het verkeer richting Amstelveen heeft 80 minuten vertraging, meldt Rijkswaterstaat. De politie onderzoekt of de brand bij een autobedrijf in Berkel en Roderijs is aangestoken. De schuur in het buitengebied brandde afgelopen nacht volledig uit. In hetzelfde pand woedde in april 2024 ook al een felle brand. Toen werden een overleden 20-jarige man en spullen voor het produceren van verdovende middelen aangetroffen. Of er een verband is met de eerdere brand is nog niet duidelijk. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat hoopt 2,3 miljard euro te besparen op infrastructuurprojecten door minder regels en standaardisatie. Hij maakt vrijdag bekend welke projecten doorgaan. Veel nieuwe projecten vallen waarschijnlijk af bij deze herprioritering. Onderhoud van bruggen, wegen en viaducten krijgt prioriteit. De Neder-Saxe-lijn gaat volgens ingewijden wel door. Karremans wil inzetten op standaardontwerpen voor bijvoorbeeld tunnels en gemeenten of provincies laten betalen voor extra wensen. In Zaandam heeft donderdagochtend brand gewoed in een flatgebouw. De brand was rond 7:15 geblust. Drie bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. Twee katten zijn in veiligheid gebracht. De brand ontstond door het opladen van een fietsaccu, meldt de brandweer. Staatssecretaris Erik van den Burg maakt zich zorgen over politieke inmenging in de ambtelijke organisatie op Bonaire. Hij zegt signalen te hebben gekregen dat eilandsraadsleden en niet-eilandsraadsleden zich bemoeien met de ambtelijke organisatie. Dat kan en mag niet, benadrukt van den Burg. Nederland wil investeren in de ambtelijke organisatie omdat veel klussen blijven liggen, zoals de overlast van vuilstortplaats Célibon en het openbaar vervoer. Gezaghebber John Soliano zegt dat Bonaire hard werkt aan een stabiel en slagvaardig bestuur. De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet in Amsterdam-Noord, na onrust rond de Sneeuwbalweg. De politie moest eraan te pas komen toen de brandweer een buitenbrand wilde blussen en het onrustig werd. Er werden stenen en vuurwerk naar agenten gegooid. De politie heeft 3 mensen aangehouden voor vernielingen. De onrust volgde op een brief van burgemeester Femke Halsema, waarin zij een alternatief plan voor het traditionele oudjaarsvuur afwees op advies van de brandweer.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben Europa opnieuw voorgesteld om miljarden euro's aan bevroren Russische tegoeden af te staan. De VS willen die gelden beheren om onderhandelingen met Rusland over een einde aan de oorlog te stimuleren. Het plan kwam afgelopen weekend ter sprake tijdens besprekingen in Miami met Oekraïne, Rusland, Europa en de NAVO. Europa heeft ongeveer 260 miljard euro van de Russische Centrale Bank bevroren na de invasie van Oekraïne. Europese onderhandelaars wezen het voorstel af.
5: Minstens 20 leerlingen zijn in Pakistan omgekomen toen het dak van een school instortte. Het gaat om kinderen van 13 jaar en jonger. Ook een docente kwam om het leven bij de instorting in een privéschool in Peshawar. Ongeveer 20 kinderen raakten gewond. Dergelijke instortingen komen vaak voor in Pakistan door slecht bouwmateriaal en gebrekkige veiligheidsnormen. Costa Rica heeft een nieuwe megagevangenis geopend die ruimte biedt aan meer dan 5000 gevangenen. President Laura Fernandez beloofde misdaad hard aan te pakken. Het land telde in 2023 een recordaantal van 905 moorden. De autoriteiten zeggen dat het geweld vooral verband houdt met conflicten tussen drugsbendes. Costa Rica liet zich bij de bouw inspireren door El Salvador. Dat land runt een omstreden megagevangenis waar volgens critici grootschalige mensenrechten schendingen plaatsvinden. Oekraïne hervat de aanvallen op Russische olieraffinaderijen, ondanks Amerikaanse druk om daarmee te stoppen. President Zelensky zegt in de Financial Times dat hij de aanvallen 3 dagen heeft stilgelegd om aan de wensen van de regering Trump tegemoet te komen. Daarna kreeg Oekraïne volgens hem te maken met extra Amerikaanse druk. Zijn strijdkrachten kregen niet de gebruikelijke Amerikaanse waarschuwingen voor Russische raketaanvallen. Ook ontstonden er problemen met satellietsysteem Starshield. Zelensky gelooft niet dat de Starshield-problemen door een storing kwamen. Hij zegt dat de VS dreigde inlichtingen achter te houden als de aanvallen niet zouden stoppen. President Trump sloot een deal met Rusland over de levering van Russische diesel. Zelensky stelt nu toch nieuwe aanvallen in het vooruitzicht. Het Amerikaanse leger heeft een nieuw aanvalsplan voor Iran ontwikkeld. Dat melden meerdere ingewijden aan CNN. Het plan bevat ook de inzet van de zogeheten moeder aller bommen om infrastructuur voor energie en nucleaire installaties aan te vallen. De GBU-43B Massive Ordnance Airblast bom is de grootste niet-nucleaire bom in het Amerikaanse arsenaal. President Donald Trump kan het bevel geven om de aanvallen te hervatten net voor of net na de tussentijdse verkiezingen begin november. De president staat onder druk om een eind te maken aan de zeer onpopulaire oorlog. De Amerikaanse regering gaat in Montana een supercomplex aanleggen om geavanceerde militaire technologie te testen. President Donald Trump kondigde dat aan tijdens zijn campagnetour voor de tussentijdse verkiezingen. Het complex wordt gebruikt voor het testen van autonome wapens, ruimtesystemen, elektronische oorlogsvoering en hypersonische wapens. Trump zei in het stadje Kalispell dat Montana ervoor helpt zorgen dat de Amerikaanse militairen altijd oppermachtig zullen heersen. In de staat in het noorden van de Verenigde Staten zijn al testinstallaties voor defensie en ruimtevaart gevestigd.
6: En nu het economisch nieuws. In verschillende Albert Heijn-vestigingen zijn donderdag nog lege schappen te zien van verse producten zoals groente en fruit. De distributiecentra zijn weer operationeel en het herstel van de leveringen is ingezet. Medewerkers zijn druk bezig met het aanvullen van vers producten. In filialen in Vlaardingen, Schiedam en Bergen-op-Zoom is het aanbod van sommige groente- en fruitsoorten nog beperkt. Albert Heijn zei woensdagavond voornemens te zijn de normale levering van alle vers producten aan winkels te hervatten. Het Taiwanese TSMC heeft in het derde kwartaal van 2026 opnieuw een recordwinst geboekt. Het is het zesde kwartaal op rij dat de chipfabrikant een recordwinst behaalt. De netto-winst steeg met 69% tot ruim 21 miljard euro. TSMC maakt chips voor grote bedrijven als Nvidia en Apple. Het bedrijf verwacht dit jaar een recordbedrag van 64 miljard dollar aan kapitaalinvesteringen te doen en werkt aan de bouw van ongeveer 20 nieuwe fabrieken. Fastnet versnelt het bouwtempo van nieuwe laadstations voor elektrische auto's. De exploitant heeft momenteel 65 laadstations in aanbouw, bijna het dubbele aantal ten opzichte van vorig jaar. Het afgelopen kwartaal kwamen er 17 nieuwe stations bij en het totale aantal staat nu op 451 in Europa. Het aantal laadsessies steeg met 39% tot 2,3 miljoen. De omzet uit het laden van voertuigen kwam 63% hoger uit op 51,3 miljoen euro.
5: groothandelsbedrijf Sligro zag de omzet in het afgelopen kwartaal iets dalen. De omzet kwam uit op 660 miljoen euro, ongeveer 0,8% minder dan vorig jaar. Consumenten bezoeken restaurants en cafés minder vaak door inflatie, hogere rentes en gestegen energieprijzen. Tijdens de zomermaanden was de daling nog sterker, vooral in België. Sligro accepteert de gevolgen van de huidige marktomstandigheden, maar is niet tevreden met de resultaten. De beurzen in Zuid-Korea en Japan zijn donderdag hard onderuit gegaan. Vooral chipbedrijven gingen in de uitverkoop na forse koersverliezen in de Amerikaanse chipsector. De Kospi in Seoul kelderde 7%. De Nikkei in Tokio noteerde ruim 4% lager. Beleggers vragen zich af of de door AI gedreven rally niet te ver is gegaan en of de hoge koerswaarderingen houdbaar zijn. Ook laaiden zorgen over verdere renteverhogingen door de Federal Reserve weer op na een sterker dan verwachte stijging van de inflatie in de Verenigde Staten. Navigatiedienstverlener TomTom gaat ongeveer 200 banen schrappen om de kosten te drukken. Het bedrijf verwacht dat de reorganisatie jaarlijks ongeveer 21 miljoen euro aan kostenbesparingen oplevert. TomTom wil onder meer het aantal managementlagen verminderen. De omzet in het derde kwartaal daalde met 6% tot 129 miljoen euro. Waar de banen precies gaan verdwijnen, is niet bekendgemaakt.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws.
4: Sivan Hassan doet zondag niet mee aan de marathon van New York. De 33-jarige Nederlandse atlete is ziek geweest en heeft daardoor niet genoeg kunnen trainen. Ze schrijft op Instagram dat haar voorbereiding door ziekte vertraging opliep. Vorig jaar eindigde Hassan als zesde in New York en sprak ze achteraf van haar slechtste marathon ooit. Ze beschouwt de marathon van New York samen met die van Londen als de grootste ter wereld. Venezia is de vierde club in de Serie A die dit seizoen van trainer wisselt. Davide Nicola volgt bij hekkensluiter Giovanni Stroppa op. Venezia verloor de eerste 6 competitiewedstrijden en kreeg al 16 doelpunten tegen. Eerder ontsloegen Fiorentina, Bologna en Parma dit seizoen ook hun trainer. AS Roma heeft in de Champions League met 3-4 verloren van Real Madrid. Martin de Roon en Daniel Malen scoorden alle drie de doelpunten voor de Italianen. De Roon schoot AS Roma in de 20e minuut op voorsprong. Kylian Mbappé maakte gelijk. Malen maakte er in de tweede helft 2-1 en 3-1 van. Real Madrid kwam in de slotfase 3 keer uit een hoekschop tot scoren. Carlos Espi, Endrick en Antonio Rüdiger maakten de 3-4. Real Madrid staat na 2 speelronden op 6 punten. Paris Saint-Germain heeft Manchester City in de Champions League met 4-2 verslagen. De titelverdediger stond na een half uur al met 3-0 achter. Désiré Doué opende de score, Ousmane Dembele kopte de 2-0 binnen en Vitinha maakte er 3-0 van. Erling Haaland scoorde 2 keer voor Manchester City, maar Magnes Akliouche zorgde voor de 4-2 eindstand. Volgens een onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier heerste bij de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL jarenlang een angstcultuur. De twee media voerden vertrouwelijke gesprekken met 71 personen die bij de World Tour ploeg werken of hebben gewerkt. Hieruit blijkt dat velen getraumatiseerd hun dienstverband hebben beëindigd. Ze spreken van een angstcultuur en een onveilige werksituatie. Bij de ploeg zijn 120 mensen in dienst. Voor velen is het onduidelijk wie, dan wel of, er überhaupt een vertrouwenspersoon is. De Kroatische politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag 57 mensen aangehouden, na een confrontatie tussen fans van Ajax en Hajduk Split. De twee clubs spelen vanavond tegen elkaar in de Conference League. Volgens Kroatische media moest de politie ingrijpen om gevechten tussen honderden supporters te voorkomen. Op beelden zijn tientallen leden van een supportersvereniging van Hajduk te zien die in het centrum van Split waren samengekomen. Ze werden uiteengedreven door de politie.
7: Woensdag werden ook al 18 supporters van Ajax opgepakt op een terras in Split. Zij zouden wapens bij zich hebben gehad.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het droog en overwegend zonnig. De wind is zwak tot matig, aan de noordkust wat steviger. Vanmiddag blijft het zonnig, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 18 graden in het noorden tot 21 graden landinwaarts. Vanavond wordt het half tot zwaar bewolkt. Vooral in het zuiden kans op opklaringen. Het blijft droog. Vannacht minimaal 13 graden. Morgen wordt het bewolkt en morgenmiddag trekt er van west naar oost een regengebied over. De wind draait naar noordwest en neemt dan toe. Aan zee en op het IJsselmeer windkracht 6.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jetten roept alle EU-regeringsleiders op meer te doen om Oekraïne te ondersteunen. Het moet gaan om financiële en militaire steun. Veel Europese landen blijven achter in hun hulp aan Oekraïne, zei Jetten voor het begin van de EU-top. Hij haalde uit naar de Russische president Vladimir Poetin. Volgens Jetten duurt deze zinloze aanvalsoorlog alleen voort omdat Poetin daarvoor kiest. En kan hij een einde maken aan deze oorlog door onderhandelingen te starten voor een rechtvaardige en duurzame vrede. Op de A9 bij het Rottepolderplein ten oosten van Haarlem zijn donderdagochtend rond 2:30 meerdere voertuigen op elkaar gebotst. Een ambulance is ter plaatse om de betrokkenen na te kijken. Daarna gaat de berger aan het werk. Het verkeer richting Amstelveen heeft 80 minuten vertraging, meldt Rijkswaterstaat. De politie onderzoekt of de brand bij een autobedrijf in Berkel en Roderijs is aangestoken. De schuur in het buitengebied brandde afgelopen nacht volledig uit. In hetzelfde pand woedde in april 2024 ook al een felle brand. Toen werden een overleden 20-jarige man en spullen voor het produceren van verdovende middelen aangetroffen. Of er een verband is met de eerdere brand is nog niet duidelijk. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat hoopt 2,3 miljard euro te besparen op infrastructuurprojecten door minder regels en standaardisatie. Hij maakt vrijdag bekend welke projecten doorgaan. Veel nieuwe projecten vallen waarschijnlijk af bij deze herprioritering. Onderhoud van bruggen, wegen en viaducten krijgt prioriteit. De Neder-Saxe-lijn gaat volgens ingewijden wel door. Karremans wil inzetten op standaardontwerpen voor bijvoorbeeld tunnels en gemeenten of provincies laten betalen voor extra wensen. In Zaandam heeft donderdagochtend brand gewoed in een flatgebouw. De brand was rond 7:15 geblust. Drie bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. Twee katten zijn in veiligheid gebracht. De brand ontstond door het opladen van een fietsaccu, meldt de brandweer. Staatssecretaris Erik van den Burg maakt zich zorgen over politieke inmenging in de ambtelijke organisatie op Bonaire. Hij zegt signalen te hebben gekregen dat eilandsraadsleden en niet-eilandsraadsleden zich bemoeien met de ambtelijke organisatie. Dat kan en mag niet, benadrukt van den Burg. Nederland wil investeren in de ambtelijke organisatie omdat veel klussen blijven liggen, zoals de overlast van vuilstortplaats Célibon en het openbaar vervoer. Gezaghebber John Soliano zegt dat Bonaire hard werkt aan een stabiel en slagvaardig bestuur.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
8: Nu het buitenlands nieuws. Rusland meldt een nieuwe Oekraïense drone-aanval op een raffinaderij in de westelijke regio Ryazan. Daarbij is brand uitgebroken. Gouverneur Pavel Malkov spreekt op sociale media over een grote aanval met onbemande toestellen. Ook op een andere locatie is schade aangericht.
5: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky had volgens de Financial Times eerder gezegd dat zijn land enkele dagen was gestopt met dergelijke aanvallen. Hij gaat ze toch weer hervatten. Minstens 20 leerlingen zijn in Pakistan omgekomen toen het dak van een school instortte. Het gaat om kinderen van 13 jaar en jonger. Ook een docente kwam om het leven bij de instorting in een privéschool in Peshawar. Ongeveer 20 kinderen raakten gewond. Dergelijke instortingen komen vaak voor in Pakistan door slecht bouwmateriaal en gebrekkige veiligheidsnormen. De Verenigde Staten hebben Europa opnieuw voorgesteld om miljarden euro's aan bevroren Russische tegoeden af te staan. De VS willen die gelden beheren om onderhandelingen met Rusland over een einde aan de oorlog te stimuleren. Het plan kwam afgelopen weekend ter sprake tijdens besprekingen in Miami met Oekraïne, Rusland, Europa en de NAVO. Europa heeft ongeveer 260 miljard euro van de Russische Centrale Bank bevroren na de invasie van Oekraïne. Europese onderhandelaars wezen het voorstel af. Costa Rica heeft een nieuwe megagevangenis geopend die ruimte biedt aan meer dan 5000 gevangenen. President Laura Fernandez beloofde misdaad hard aan te pakken. Het land telde in 2023 een recordaantal van 905 moorden. De autoriteiten zeggen dat het geweld vooral verband houdt met conflicten tussen drugsbendes. Costa Rica liet zich bij de bouw inspireren door El Salvador. Dat land runt een omstreden megagevangenis waar volgens critici grootschalige mensenrechten schendingen plaatsvinden. De Amerikaanse regering gaat in Montana een supercomplex aanleggen om geavanceerde militaire technologie te testen. President Donald Trump kondigde dat aan tijdens zijn campagnetour voor de tussentijdse verkiezingen. Het complex wordt gebruikt voor het testen van autonome wapens, ruimtesystemen, elektronische oorlogsvoering en hypersonische wapens. Trump zei in het stadje Kalispell dat Montana ervoor helpt zorgen dat de Amerikaanse militairen altijd oppermachtig zullen heersen. In de staat in het noorden van de Verenigde Staten zijn al testinstallaties voor defensie en ruimtevaart gevestigd. Het Amerikaanse leger heeft een nieuw aanvalsplan voor Iran ontwikkeld. Dat melden meerdere ingewijden aan CNN. Het plan bevat ook de inzet van de zogeheten moeder aller bommen om infrastructuur voor energie en nucleaire installaties aan te vallen. De GBU-43B Massive Ordnance Airblast bom is de grootste niet-nucleaire bom in het Amerikaanse arsenaal. President Donald Trump kan het bevel geven om de aanvallen te hervatten net voor of net na de tussentijdse verkiezingen begin november. De president staat onder druk om een eind te maken aan de zeer onpopulaire oorlog.
6: En nu het economisch nieuws. Albert Heijn-filialen in Nederland hebben donderdag nog lege schappen bij verse producten zoals groente en fruit. Maar medewerkers zijn druk bezig met aanvullen. De distributiecentra zijn weer operationeel en de supermarktketen is voornemens de levering van vers producten aan winkels te hervatten. In vestigingen in onder meer Vlaardingen, Schiedam, Bergen-op-Zoom, Utrecht en Den Haag ontbreken nog diverse producten. De website van Albert Heijn is nog steeds offline door een cyberbeveiligingsincident sinds zondag, waardoor ook geen online bestellingen mogelijk zijn. Albert Heijn schakelde uit voorzorg systemen uit en start die nu opnieuw op, maar waarschuwt dat de beschikbaarheid per winkel en product kan verschillen. Het Taiwanese TSMC heeft in het derde kwartaal van 2026 opnieuw een recordwinst geboekt. Het is het zesde kwartaal op rij dat de chipfabrikant een recordwinst behaalt. De netto-winst steeg met 69% tot ruim 21 miljard euro. TSMC maakt chips voor grote bedrijven als Nvidia en Apple. Het bedrijf verwacht dit jaar een recordbedrag van $64 miljard aan kapitaalinvesteringen te doen en werkt aan de bouw van ongeveer 20 nieuwe fabrieken. Fastnet versnelt het bouwtempo van nieuwe laadstations voor elektrische auto's. De exploitant heeft momenteel 65 laadstations in aanbouw, bijna het dubbele aantal ten opzichte van vorig jaar. Het afgelopen kwartaal kwamen er 17 nieuwe stations bij en het totale aantal staat nu op 451 in Europa. Het aantal laadsessies steeg met 39% tot 2,3 miljoen.
5: De omzet uit het laden van voertuigen kwam 63% hoger uit op 51,3 miljoen euro.
9: Groothandelsbedrijf Sligro zag de omzet in het afgelopen kwartaal iets dalen. De omzet kwam uit op 660 miljoen euro, ongeveer 0,8% minder dan vorig jaar. Consumenten bezoeken restaurants en cafés minder vaak door inflatie, hogere rentes en gestegen energieprijzen. Tijdens de zomermaanden was de daling nog sterker, vooral in België. Sligro accepteert de gevolgen van de huidige marktomstandigheden, maar is niet tevreden met de resultaten. De beurzen in Zuid-Korea en Japan zijn donderdag hard onderuit gegaan. Vooral chipbedrijven gingen in de uitverkoop na forse koersverliezen in de Amerikaanse chipsector. De Kospi in Seoul kelderde 7%. De Nikkei in Tokio noteerde ruim 4% lager. Beleggers vragen zich af of de door AI gedreven rally niet te ver is gegaan en of de hoge koerswaarderingen houdbaar zijn. Ook laaiden zorgen over verdere renteverhogingen door de Federal Reserve weer op na een sterker dan verwachte stijging van de inflatie in de Verenigde Staten. Navigatiedienstverlener TomTom gaat ongeveer 200 banen schrappen om de kosten te drukken. Het bedrijf verwacht dat de reorganisatie jaarlijks ongeveer 21 miljoen euro aan kostenbesparingen oplevert. TomTom wil onder meer het aantal managementlagen verminderen. De omzet in het derde kwartaal daalde met 6% tot 129 miljoen euro. Waar de banen precies gaan verdwijnen, is niet bekendgemaakt.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws.
4: Sivan Hassan doet zondag niet mee aan de marathon van New York. De 33-jarige Nederlandse atlete is ziek geweest en heeft daardoor niet genoeg kunnen trainen. Ze schrijft op Instagram dat haar voorbereiding door ziekte vertraging opliep. Vorig jaar eindigde Hassan als zesde in New York en sprak ze achteraf van haar slechtste marathon ooit. Ze beschouwt de marathon van New York samen met die van Londen als de grootste ter wereld. AS Roma heeft in de Champions League met 3-4 verloren van Real Madrid. Martin de Roon en Donjal Malen scoorden alle drie de doelpunten voor de Italianen. De Roon schoot AS Roma in de 20ste minuut op voorsprong. Kylian Mbappé maakte gelijk. Malen maakte er in de tweede helft 2-1 en 3-1 van. Real Madrid kwam in de slotfase drie keer uit een hoekschop tot scoren. Carlos Espi, Endrick en Antonio Rüdiger maakten de 3-4. Real Madrid staat na twee speelronden op 6 punten. Paris Saint-Germain heeft Manchester City in de Champions League met 4-2 verslagen. De titelverdediger stond na een half uur al met 3-0 achter. Désiré Doué opende de score, Ousmane Dembele kopte de 2-0 binnen en Vitinha maakte er 3-0 van. Erling Haaland scoorde twee keer voor Manchester City, maar Magnes Akliouche zorgde voor de 4-2 eindstand. Volgens een onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier heerste bij de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL jarenlang een angstcultuur. De twee media voerden vertrouwelijke gesprekken met 71 personen die bij de World Tour ploeg werken of hebben gewerkt. Hieruit blijkt dat velen getraumatiseerd hun dienstverband hebben beëindigd. Ze spreken van een angstcultuur en een onveilige werksituatie. Bij de ploeg zijn 120 mensen in dienst. Voor velen is het onduidelijk wie, dan wel of, er überhaupt een vertrouwenspersoon is. De Kroatische politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag 57 mensen aangehouden, na een confrontatie tussen fans van Ajax en Hajduk Split. De twee clubs spelen vanavond tegen elkaar in de Conference League. Volgens Kroatische media moest de politie ingrijpen om gevechten tussen honderden supporters te voorkomen. Op beelden zijn tientallen leden van een supportersvereniging van Hajduk te zien die in het centrum van Split waren samengekomen. Ze werden uiteengedreven door de politie. Woensdag werden ook al 18 supporters van Ajax opgepakt op een terras in Split. Zij zouden wapens bij zich hebben gehad. Harry Lafrijze heeft zich bij de WK baanwielrennen in Shanghai geplaatst voor de halve finales van de Keirin.
7: De regerend wereld- en olympisch kampioen werd in zijn heat tweede achter de Japanner Kaya Ota. Jeffrey Hoogland werd uitgeschakeld omdat hij niet bij de eerste vier van zijn heat eindigde. Bij de vrouwen bereikte titelhoudster Hetty van de Wouw de kwartfinales van de sprint. Woensdag prolongeerden Lafrijze en Hoogland samen met Roy van den Berg hun wereldtitel op de teamsprint.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het droog en overwegend zonnig. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden, aan de noordkust iets krachtiger. Vanmiddag blijft het zonnig, maar vanuit het zuidwesten schuift er meer bewolking aan. Het blijft droog met middagtemperaturen tussen de 18 graden in het noorden en lokaal 21 graden landinwaarts. Vanavond wordt het half tot zwaar bewolkt. In het zuiden blijft er meer kans op opklaringen. Het blijft droog. Er zijn geen waarschuwingen. Komende nacht blijft het vrijwel overal droog met zo'n 13 graden. Morgen, eerst bewolkt, in het westen en noorden mogelijk wat lichte regen. Morgenmiddag trekt de regen van west naar oost over het land. De wind draait later naar noordwest en neemt toe.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Inbrekers hebben in het derde kwartaal minder vaak toegeslagen. De politie registreerde tussen juli en september minder dan 4.500 inbraken, tegenover ongeveer 4.900 in dezelfde periode vorig jaar. Het is de sterkste daling in het derde kwartaal sinds 2022. In iets meer dan de helft van de provincies daalde het aantal inbraken. De sterkste daling was in Overijssel, waar het aantal bijna halveerde, van 312 naar 161. Premier Rob Jette noemt de Verenigde Staten steeds vaker een onvoorspelbare bondgenoot. Hij zei, voorafgaand aan overleg met EU-leiders in Brussel, dat Europa soms heel duidelijk moet maken dat het niet eens is met keuzes van de Amerikanen. Hij doelde onder meer op de aangekondigde Amerikaanse sancties tegen het Internationaal Strafhof en de zogenoemde dieseldeal die president Donald Trump sloot met de Russische president Vladimir Poetin. Jette wil met zijn EU-collega's eensgezind aan de Amerikanen duidelijk maken dat de veiligheid van Oekraïne en Europa uiteindelijk ook de veiligheid van de Amerikanen is.
11: Premier Rob Jette roept alle EU-regeringsleiders op meer te doen om Oekraïne te ondersteunen met financiële en militaire steun. Veel Europese landen blijven achter in hun hulp aan Oekraïne, zei Jette voor het begin van de EU-top. Hij haalde uit naar de Russische president Vladimir Poetin en zei dat er maar één reden is waarom deze zinloze aanvalsoorlog voortduurt: omdat Poetin daarvoor kiest. Jette riep ook de Amerikaanse regering en Amerikaanse bedrijven op te doen wat nodig is om de Oekraïners te ondersteunen. Oekraïne zegt dat ze de laatste dagen storingen hebben gehad bij Starlink, waardoor er geen informatie binnenkwam over Russische raketaanvallen. Op de A9 bij het Rottepolderplein ten oosten van Haarlem zijn donderdagochtend rond 2:30 meerdere voertuigen op elkaar gebotst. Een ambulance is ter plaatse om de betrokkenen na te kijken. Daarna gaat de berger aan het werk. Het verkeer richting Amstelveen heeft 80 minuten vertraging, meldt Rijkswaterstaat. De politie onderzoekt of de brand bij een autobedrijf in Berkel en Roderijs is aangestoken. De schuur in het buitengebied brandde afgelopen nacht volledig uit. In hetzelfde pand woedde in april 2024 ook al een felle brand. Toen werden een overleden 20-jarige man en spullen voor het produceren van verdovende middelen aangetroffen. Of er een verband is met de eerdere brand is nog niet duidelijk. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat hoopt 2,3 miljard euro te besparen op infrastructuurprojecten door minder regels en standaardisatie. Hij maakt vrijdag bekend welke projecten doorgaan. Veel nieuwe projecten vallen waarschijnlijk af bij deze herprioritering. Onderhoud van bruggen, wegen en viaducten krijgt prioriteit. De Neder-Saxe-lijn gaat volgens ingewijden wel door. Karremans wil inzetten op standaardontwerpen voor bijvoorbeeld tunnels en gemeenten of provincies laten betalen voor extra wensen.
12: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
13: Nu het buitenlands nieuws.
14: De Verenigde Staten hebben Europa voorgesteld om miljarden euro's aan bevroren Russische tegoeden af te staan. De VS zouden die willen beheren om onderhandelingen met Rusland over een einde aan de oorlog te stimuleren. Dat meldt de Financial Times. Amerikaanse bemiddelaars brachten het plan afgelopen weekend naar voren tijdens besprekingen in Miami met Oekraïne, Rusland, Europa en de NAVO. Europa heeft ongeveer 260 miljard euro aan Russische tegoeden bevroren na de invasie van Oekraïne. Europese onderhandelaars wezen het Amerikaanse voorstel af. De Europese Unie wil de tegoeden alleen vrijgeven als onderdeel van een vredesakkoord, waarbij Rusland de oorlogsschade vergoedt.
15: Rusland meldt een nieuwe Oekraïnse drone-aanval op een raffinaderij in de westelijke regio Ryazan. Daarbij is brand uitgebroken. Gouverneur Pavel Malkov spreekt op sociale media over een grote aanval met onbemande toestellen. Ook op een andere locatie is schade aangericht. De Oekraïnse president Volodymyr Zelensky had volgens de Financial Times eerder gezegd dat zijn land enkele dagen was gestopt met dergelijke aanvallen. Hij gaat ze toch weer hervatten.
16: Minstens 20 leerlingen zijn in Pakistan omgekomen toen het dak van een school instortte. Het gaat om kinderen van 13 jaar en jonger. Ook een docente kwam om het leven bij de instorting in een privéschool in Peshawar. Ongeveer 20 kinderen raakten gewond. Dergelijke instortingen komen vaak voor in Pakistan door slecht bouwmateriaal en gebrekkige veiligheidsnormen.
17: Costa Rica heeft een nieuwe megagevangenis geopend die ruimte biedt aan meer dan 5000 gevangenen. President Laura Fernandez beloofde misdaad hard aan te pakken. Het land telde in 2023 een recordaantal van 905 moorden. De autoriteiten zeggen dat het geweld vooral verband houdt met conflicten tussen drugsbendes. Costa Rica liet zich bij de bouw inspireren door El Salvador. Dat land runt een omstreden megagevangenis waar volgens critici grootschalige mensenrechten schendingen plaatsvinden.
18: De Amerikaanse regering gaat in Montana een supercomplex aanleggen om geavanceerde militaire technologie te testen. President Donald Trump kondigde dat aan tijdens zijn campagnetour voor de tussentijdse verkiezingen. Het complex wordt gebruikt voor het testen van autonome wapens, ruimtesystemen, elektronische oorlogsvoering en hypersonische wapens. Trump zei in het stadje Kalispell dat Montana ervoor helpt zorgen dat de Amerikaanse militairen altijd oppermachtig zullen heersen. In de staat in het noorden van de Verenigde Staten zijn al testinstallaties voor defensie en ruimtevaart gevestigd.
19: Het Amerikaanse leger heeft een nieuw aanvalsplan voor Iran ontwikkeld. Dat melden meerdere ingewijden aan CNN. Het plan bevat ook de inzet van de zogeheten moeder aller bommen om infrastructuur voor energie en nucleaire installaties aan te vallen. De GBU-43B Massive Ordnance Airblast bom is de grootste niet-nucleaire bom in het Amerikaanse arsenaal. President Donald Trump kan het bevel geven om de aanvallen te hervatten net voor of net na de tussentijdse verkiezingen begin november. De president staat onder druk om een eind te maken aan de zeer onpopulaire oorlog.
20: En nu het economisch nieuws.
21: De AEX-index op het Damrak is donderdag met een flink verlies begonnen. Vooral de chipbedrijven stonden onder druk na een verkoopgolf in de Amerikaanse en Aziatische chipsector. Beleggers vragen zich af of de koerswinsten van chipaandelen wel houdbaar zijn. De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 1% lager op 1124,94 punten. De chipbedrijven ASML, ASMI en BESI zakten tot bijna 10%.
22: Albert Heijn-filialen in Nederland hebben donderdag nog lege schappen bij verse producten zoals groente en fruit. Maar medewerkers zijn druk bezig met aanvullen. De distributiecentra zijn weer operationeel en de supermarktketen is voornemens de levering van vers producten aan winkels te hervatten.
0: In vestigingen in onder meer Vlaardingen, Schiedam, Bergen-op-Zoom, Utrecht en Den Haag ontbreken nog diverse producten. De website van Albert Heijn is nog steeds offline door een cyberbeveiligingsincident sinds zondag, waardoor ook geen online bestellingen mogelijk zijn. Albert Heijn schakelde uit voorzorg systemen uit en start die nu opnieuw op, maar waarschuwt dat de beschikbaarheid per winkel en product kan verschillen. Fastnet versnelt het bouwtempo van nieuwe laadstations voor elektrische auto's. De exploitant heeft momenteel 65 laadstations in aanbouw, bijna het dubbele aantal ten opzichte van vorig jaar. Het afgelopen kwartaal kwamen er 17 nieuwe stations bij en het totale aantal staat nu op 451 in Europa. Het aantal laadsessies steeg met 39% tot 2,3 miljoen. De omzet uit het laden van voertuigen kwam 63% hoger uit op 51,3 miljoen euro. Het Taiwanese TSMC heeft in het derde kwartaal van 2026 opnieuw een recordwinst geboekt. Het is het zesde kwartaal op rij dat de chipfabrikant een recordwinst behaalt. De netto-winst steeg met 69% tot ruim 21 miljard euro. TSMC maakt chips voor grote bedrijven als Nvidia en Apple. Het bedrijf verwacht dit jaar een recordbedrag van $64 miljard aan kapitaalinvesteringen te doen en werkt aan de bouw van ongeveer 20 nieuwe fabrieken. Groothandelsbedrijf Sligro zag de omzet in het afgelopen kwartaal iets dalen. De omzet kwam uit op 660 miljoen euro, ongeveer 0,8% minder dan vorig jaar. Consumenten bezoeken restaurants en cafés minder vaak door inflatie, hogere rentes en gestegen energieprijzen. Tijdens de zomermaanden was de daling nog sterker, vooral in België. Sligro accepteert de gevolgen van de huidige marktomstandigheden, maar is niet tevreden met de resultaten. Navigatiedienstverlener TomTom gaat ongeveer 200 banen schrappen om de kosten te drukken. Het bedrijf verwacht dat de reorganisatie jaarlijks ongeveer 21 miljoen euro aan kostenbesparingen oplevert. TomTom wil onder meer het aantal managementlagen verminderen. De omzet in het derde kwartaal daalde met 6% tot 129 miljoen euro. Waar de banen precies gaan verdwijnen, is niet bekendgemaakt.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
8: Tot slot het sportnieuws. Sivan Hassan doet zondag niet mee aan de marathon van New York. De 33-jarige Nederlandse atlete is ziek geweest en heeft daardoor niet genoeg kunnen trainen. Ze schrijft op Instagram dat haar voorbereiding door ziekte vertraging opliep. Vorig jaar eindigde Hassan als zesde in New York en sprak ze achteraf van haar slechtste marathon ooit. Ze beschouwt de marathon van New York samen met die van Londen als de grootste ter wereld. AS Roma heeft in de Champions League met 3-4 verloren van Real Madrid. Martin de Roon en Donyal Malen scoorden alle drie de doelpunten voor de Italianen. De Roon schoot AS Roma in de 20e minuut op voorsprong. Kylian Mbappé maakte gelijk. Malen maakte er in de tweede helft 2-1 en 3-1 van. Real Madrid kwam in de slotfase drie keer uit een hoekschop tot scoren. Carlos Espi, Endrick en Antonio Rüdiger maakten de 3-4. Real Madrid staat na twee speelronden op 6 punten. Paris Saint-Germain heeft Manchester City in de Champions League met 4-2 verslagen. De titelverdediger stond na een half uur al met 3-0 achter. Désiré Doué opende de score, Ousmane Dembele kopte de 2-0 binnen en Vitinha maakte er 3-0 van. Erling Haaland scoorde twee keer voor Manchester City, maar Magnes Akliouche zorgde voor de 4-2 eindstand. Volgens een onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier heerste bij de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL jarenlang een angstcultuur. De twee media voerden vertrouwelijke gesprekken met 71 personen die bij de World Tour ploeg werken of hebben gewerkt. Hieruit blijkt dat velen getraumatiseerd hun dienstverband hebben beëindigd. Ze spreken van een angstcultuur en een onveilige werksituatie. Bij de ploeg zijn 120 mensen in dienst.
5: Voor velen is het onduidelijk wie, dan wel of, er überhaupt een vertrouwenspersoon is. De Kroatische politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag 57 mensen aangehouden, na een confrontatie tussen fans van Ajax en Hajduk Split. De twee clubs spelen vanavond tegen elkaar in de Conference League. Volgens Kroatische media moest de politie ingrijpen om gevechten tussen honderden supporters te voorkomen. Op beelden zijn tientallen leden van een supportersvereniging van Hajduk te zien die in het centrum van Split waren samengekomen. Ze werden uiteengedreven door de politie. Woensdag werden ook al 18 supporters van Ajax opgepakt op een

0: Bij de vrouwen bereikte titelhoudster Hetty van de Wouw de kwartfinales van de sprint. Woensdag prolongeerden Lafrijze en Hoogland samen met Roy van den Berg hun wereldtitel op de teamsprint.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het droog en overwegend zonnig. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten en is zwak tot matig. Aan de noordkust vrij krachtig. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen eerst zonnig, maar vanuit het zuidwesten komt er meer bewolking. Het blijft droog. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 graden in het noorden en plaatselijk 21 graden landinwaarts. Vanavond wordt het half tot zwaar bewolkt, met de meeste opklaringen in het zuiden. Het blijft droog. Vannacht blijft het vrijwel overal droog bij ongeveer 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt, met in het westen en noorden kans op lichte regen. Morgenmiddag trekt een regengebied van west naar oost over het land. De wind draait naar noordwest en neemt toe. Aan zee en op het IJsselmeer wordt het krachtig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jette zegt dat de Europese Unie te weinig middelen heeft om oneerlijke concurrentie vanuit China tegen te gaan. Hij zei dat voorafgaand aan overleg met EU-leiders in Brussel. China heeft inmiddels een dagelijks handelsoverschot van 1 miljard euro. Volgens Jette komt dat doordat Europa de afgelopen jaren veel te weinig heeft geïnvesteerd in innovatie en concurrentiekracht. De EU-leiders bespreken donderdag of er een nieuwe strategie nodig is. Premier Rob Jette noemt de Verenigde Staten steeds vaker een onvoorspelbare bondgenoot. Hij zei, voorafgaand aan overleg met EU-leiders in Brussel, dat Europa soms heel duidelijk moet maken dat het niet eens is met keuzes van de Amerikanen. Hij doelde onder meer op de aangekondigde Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof en de zogenoemde dieseldeal die president Donald Trump sloot met de Russische president Vladimir Poetin. Jette wil met zijn EU-collega's eensgezind aan de Amerikanen duidelijk maken dat de veiligheid van Oekraïne en Europa uiteindelijk ook de veiligheid van de Amerikanen is. Inbrekers hebben in het derde kwartaal minder vaak toegeslagen. De politie registreerde tussen juli en september minder dan 4.500 inbraken, tegenover ongeveer 4.900 in dezelfde periode vorig jaar. Het is de sterkste daling in het derde kwartaal sinds 2022. In iets meer dan de helft van de provincies daalde het aantal inbraken. De sterkste daling was in Overijssel, waar het aantal bijna halveerde, van 312 naar 161. Premier Rob Jette roept alle EU-regeringsleiders op meer te doen om Oekraïne te ondersteunen, met financiële en militaire steun. Veel Europese landen blijven achter in hun hulp aan Oekraïne, zei Jette voor het begin van de EU-top. Hij haalde uit naar de Russische president Vladimir Poetin en zei dat er maar één reden is waarom deze zinloze aanvalsoorlog voortduurt. Omdat Poetin daarvoor kiest. Jette riep ook de Amerikaanse regering en Amerikaanse bedrijven op te doen wat nodig is om de Oekraïners te ondersteunen. Oekraïne zegt dat ze de laatste dagen storingen hebben gehad bij Starlink, waardoor er geen informatie binnenkwam over Russische raketaanvallen. Op de A9 bij het Rottepolderplein ten oosten van Haarlem zijn donderdagochtend rond 2:30 meerdere voertuigen op elkaar gebotst. Een ambulance is ter plaatse om de betrokkenen na te kijken. Daarna gaat de berger aan het werk. Het verkeer richting Amstelveen heeft 80 minuten vertraging, meldt Rijkswaterstaat. De politie onderzoekt of de brand bij een autobedrijf in Berkel en Roderijs is aangestoken. De schuur in het buitengebied brandde afgelopen nacht volledig uit. In hetzelfde pand woedde in april 2024 ook al een felle brand. Toen werden een overleden 20-jarige man en spullen voor het produceren van verdovende middelen aangetroffen. Of er een verband is met de eerdere brand is nog niet duidelijk.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.

0: Nu het buitenlands nieuws. China en Noord-Korea hebben een grote brug over de rivier Yalu geopend. De ruim 3 kilometer lange verbinding was al in 2014 klaar, maar de opening liet jaren op zich wachten. Noord-Korea moest nog wegen en douanefaciliteiten aanleggen. De brug kan het vervoer van zware goederen een stuk eenvoudiger maken. China is de belangrijkste handelspartner van Noord-Korea. De Verenigde Staten hebben Europa voorgesteld om miljarden euro's aan bevroren Russische tegoeden af te staan. De VS zouden die willen beheren om onderhandelingen met Rusland over een einde aan de oorlog te stimuleren. Dat meldt de Financial Times. Amerikaanse bemiddelaars brachten het plan afgelopen weekend naar voren tijdens besprekingen in Miami met Oekraïne, Rusland, Europa en de NAVO. Europa heeft ongeveer 260 miljard euro aan Russische tegoeden bevroren na de invasie van Oekraïne. Europese onderhandelaars wezen het Amerikaanse voorstel af. De Europese Unie wil de tegoeden alleen vrijgeven als onderdeel van een vredesakkoord, waarbij Rusland de oorlogsschade vergoedt. Rusland meldt een nieuwe Oekraïnse drone-aanval op een raffinaderij in de westelijke regio Ryazan. Daarbij is brand uitgebroken. Gouverneur Pavel Malkov spreekt op sociale media over een grote aanval met onbemande toestellen. Ook op een andere locatie is schade aangericht. De Oekraïnse president Volodymyr Zelensky had volgens de Financial Times eerder gezegd dat zijn land enkele dagen was gestopt met dergelijke aanvallen. Hij gaat ze toch weer hervatten. Minstens 20 leerlingen zijn in Pakistan omgekomen toen het dak van een school instortte. Het gaat om kinderen van 13 jaar en jonger. Ook een docente kwam om het leven bij de instorting in een privéschool in Peshawar. Ongeveer 20 kinderen raakten gewond. Dergelijke instortingen komen vaak voor in Pakistan door slecht bouwmateriaal en gebrekkige veiligheidsnormen. Costa Rica heeft een nieuwe megagevangenis geopend die ruimte biedt aan meer dan 5000 gevangenen. President Laura Fernandez beloofde misdaad hard aan te pakken. Het land telde in 2023 een recordaantal van 905 moorden. De autoriteiten zeggen dat het geweld vooral verband houdt met conflicten tussen drugsbendes. Costa Rica liet zich bij de bouw inspireren door El Salvador. Dat land runt een omstreden megagevangenis waar volgens critici grootschalige mensenrechten schendingen plaatsvinden. De Amerikaanse regering gaat in Montana een supercomplex aanleggen om geavanceerde militaire technologie te testen. President Donald Trump kondigde dat aan tijdens zijn campagnetour voor de tussentijdse verkiezingen. Het complex wordt gebruikt voor het testen van autonome wapens, ruimtesystemen, elektronische oorlogsvoering en hypersonische wapens. Trump zei in het stadje Kalispell dat Montana ervoor helpt zorgen dat de Amerikaanse militairen altijd oppermachtig zullen heersen. In de staat in het noorden van de Verenigde Staten zijn al testinstallaties voor defensie en ruimtevaart gevestigd. En nu het economisch nieuws. De AEX-index op het Damrak is donderdag met een flink verlies begonnen. Vooral de chipbedrijven stonden onder druk na een verkoopgolf in de Amerikaanse en Aziatische chipsector. Beleggers vragen zich af of de koerswinsten van chipaandelen wel houdbaar zijn. De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 1% lager op 1124,94 punten. De chipbedrijven ASML, ASMI en BESI zakten tot bijna 10%. Albert Heijn-filialen in Nederland hebben donderdag nog lege schappen bij verse producten zoals groente en fruit. Maar medewerkers zijn druk bezig met aanvullen. De distributiecentra zijn weer operationeel en de supermarktketen is voornemens de levering van vers producten aan winkels te hervatten. In vestigingen in onder meer Vlaardingen, Schiedam, Bergen op Zoom, Utrecht en Den Haag ontbreken nog diverse producten. De website van Albert Heijn is nog steeds offline door een cyberbeveiligingsincident sinds zondag, waardoor ook geen online bestellingen mogelijk zijn. Albert Heijn schakelde uit voorzorg systemen uit en start die nu opnieuw op, maar waarschuwt dat de beschikbaarheid per winkel en product kan verschillen. Fastnet versnelt het bouwtempo van nieuwe laadstations voor elektrische auto's. De exploitant heeft momenteel 65 laadstations in aanbouw, bijna het dubbele aantal ten opzichte van vorig jaar. Het afgelopen kwartaal kwamen er 17 nieuwe stations bij en het totale aantal staat nu op 451 in Europa. Het aantal laadsessies steeg met 39% tot 2,3 miljoen. De omzet uit het laden van voertuigen kwam 63% hoger uit op 51,3 miljoen euro. Het Taiwanese TSMC heeft in het derde kwartaal van 2026 opnieuw een recordwinst geboekt. Het is het zesde kwartaal op rij dat de chipfabrikant een recordwinst behaalt. De netto-winst steeg met 69% tot ruim 21 miljard euro. TSMC maakt chips voor grote bedrijven als Nvidia en Apple. Het bedrijf verwacht dit jaar een recordbedrag van 64 miljard dollar aan kapitaalinvesteringen te doen en werkt aan de bouw van ongeveer 20 nieuwe fabrieken. Groothandelsbedrijf Sligro zag de omzet in het afgelopen kwartaal iets dalen. De omzet kwam uit op 660 miljoen euro, ongeveer 0,8% minder dan vorig jaar. Consumenten bezoeken restaurants en cafés minder vaak door inflatie, hogere rentes en gestegen energieprijzen. Tijdens de zomermaanden was de daling nog sterker, vooral in België. Sligro accepteert de gevolgen van de huidige marktomstandigheden, maar is niet tevreden met de resultaten. Navigatiedienstverlener TomTom gaat ongeveer 200 banen schrappen om de kosten te drukken. Het bedrijf verwacht dat de reorganisatie jaarlijks ongeveer 21 miljoen euro aan kostenbesparingen oplevert. TomTom wil onder meer het aantal managementlagen verminderen. De omzet in het derde kwartaal daalde met 6% tot 129 miljoen euro. Waar de banen precies gaan verdwijnen is niet bekendgemaakt.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Sivan Hassan doet zondag niet mee aan de marathon van New York. De 33-jarige Nederlandse atlete is ziek geweest en heeft daardoor niet genoeg kunnen trainen. Ze schrijft op Instagram dat haar voorbereiding door ziekte vertraging opliep. Vorig jaar eindigde Hassan als zesde in New York en sprak ze achteraf van haar slechtste marathon ooit. Ze beschouwt de marathon van New York samen met die van Londen als de grootste ter wereld. AS Roma heeft in de Champions League met 3-4 verloren van Real Madrid. Martin de Roon en Donjal Malen scoorden alle drie de doelpunten voor de Italianen. De Roon schoot AS Roma in de 20e minuut op voorsprong. Kylian Mbappé maakte gelijk. Malen maakte er in de tweede helft 2-1 en 3-1 van. Real Madrid kwam in de slotfase 3 keer uit een hoekschop tot scoren. Carlos Espi, Endrick en Antonio Rüdiger maakten de 3-4. Real Madrid staat na 2 speelronden op 6 punten. Paris Saint-Germain heeft Manchester City in de Champions League met 4-2 verslagen. De titelverdediger stond na een half uur al met 3-0 achter. Désiré Doué opende de score, Ousmane Dembele kopte de 2-0 binnen en Vitinha maakte er 3-0 van. Erling Haaland scoorde 2 keer voor Manchester City, maar Magnes Akliouche zorgde voor de 4-2 eindstand. Volgens een onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier heerste bij de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL jarenlang een angstcultuur. De twee media voerden vertrouwelijke gesprekken met 71 personen die bij de World Tour ploeg werken of hebben gewerkt. Hieruit blijkt dat velen getraumatiseerd hun dienstverband hebben beëindigd. Ze spreken van een angstcultuur en een onveilige werksituatie. Bij de ploeg zijn 120 mensen in dienst. Voor velen is het onduidelijk wie, dan wel of, er überhaupt een vertrouwenspersoon is. De Kroatische politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag 57 mensen aangehouden, na een confrontatie tussen fans van Ajax en Hajduk Split. De twee clubs spelen vanavond tegen elkaar in de Conference League. Volgens Kroatische media moest de politie ingrijpen om gevechten tussen honderden supporters te voorkomen. Op beelden zijn tientallen leden van een supportersvereniging van Hajduk te zien die in het centrum van Split waren samengekomen. Ze werden uiteengedreven door de politie. Woensdag werden ook al 18 supporters van Ajax opgepakt op een terras in Split. Zij zouden wapens bij zich hebben gehad. Harry Lafrijze heeft zich bij de WK baanwielrennen in Shanghai geplaatst voor de halve finales van de Keirin. De regerend wereld- en olympisch kampioen werd in zijn heat tweede achter de Japanner Kaya Ota. Jeffrey Hoogland werd uitgeschakeld omdat hij niet bij de eerste vier van zijn heat eindigde. Bij de vrouwen bereikte titelhoudster Hetty van de Wouw de kwartfinales van de sprint. Woensdag prolongeerden Lafrijze en Hoogland samen met Roy van den Berg hun wereldtitel op de teamsprint.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is vanochtend droog en overwegend zonnig. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden tot zuidwesten. Aan de noordkust iets krachtiger. Vanmiddag blijft het droog, maar vanuit het zuidwesten komt er meer bewolking. De temperatuur loopt op tot 18 graden in het noorden en 21 graden landinwaarts. Vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. In de nacht naar morgen blijft het ook droog, met minimaal 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met in het westen en noorden kans op wat lichte regen. Morgenmiddag trekt er een regengebied van west naar oost over. De temperatuur komt uit rond de 18 graden. De wind draait in de middag naar het noordwesten en steekt aan zee flink op, windkracht 6.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De eerste helft van de meteorologische herfst was warmer dan normaal. De gemiddelde temperatuur lag op 15,6 graden, terwijl dat normaal 14 graden is. Ook scheen de zon 40 uur langer dan gebruikelijk en viel er minder regen. Het was de op twee na warmste herfsthelft sinds 1901. Op 26 dagen werd het warmer dan 20 graden. Normaal gebeurt dat op 15 dagen. Premier Rob Jetten zegt dat de Europese Unie te weinig middelen heeft om oneerlijke concurrentie vanuit China tegen te gaan. Hij zei dat voorafgaand aan overleg met EU-leiders in Brussel. China heeft inmiddels een dagelijks handelsoverschot van 1 miljard euro. Volgens Jetten komt dat doordat Europa de afgelopen jaren veel te weinig heeft geïnvesteerd in innovatie en concurrentiekracht. De EU-leiders bespreken donderdag of er een nieuwe strategie nodig is. Premier Rob Jetten noemt de Verenigde Staten steeds vaker een onvoorspelbare bondgenoot. Hij zei, voorafgaand aan overleg met EU-leiders in Brussel, dat Europa soms heel duidelijk moet maken dat het niet eens is met keuzes van de Amerikanen. Hij doelde onder meer op de aangekondigde Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof en de zogenoemde dieseldeal die president Donald Trump sloot met de Russische president Vladimir Poetin. Jetten wil met zijn EU-collega's eensgezind aan de Amerikanen duidelijk maken dat de veiligheid van Oekraïne en Europa uiteindelijk ook de veiligheid van de Amerikanen is. Inbrekers hebben in het derde kwartaal minder vaak toegeslagen. De politie registreerde tussen juli en september minder dan 4.500 inbraken, tegenover ongeveer 4.900 in dezelfde periode vorig jaar. Het is de sterkste daling in het derde kwartaal sinds 2022. In iets meer dan de helft van de provincies daalde het aantal inbraken. De sterkste daling was in Overijssel, waar het aantal bijna halveerde, van 312 naar 161. Premier Rob Jetten roept alle EU-regeringsleiders op meer te doen om Oekraïne te ondersteunen met financiële en militaire steun. Veel Europese landen blijven achter in hun hulp aan Oekraïne, zei Jetten voor het begin van de EU-top. Hij haalde uit naar de Russische president Vladimir Poetin en zei dat er maar één reden is waarom deze zinloze aanvalsoorlog voortduurt. Omdat Poetin daarvoor kiest. Jetten riep ook de Amerikaanse regering en Amerikaanse bedrijven op te doen wat nodig is om de Oekraïners te ondersteunen. Oekraïne zegt dat ze de laatste dagen storingen hebben gehad bij Starlink, waardoor er geen informatie binnenkwam over Russische raketaanvallen. Op de A9 bij het Rottepolderplein ten oosten van Haarlem zijn donderdagochtend rond 14:30 meerdere voertuigen op elkaar gebotst. Een ambulance is ter plaatse om de betrokkenen na te kijken. Daarna gaat de berger aan het werk. Het verkeer richting Amstelveen heeft 80 minuten vertraging, meldt Rijkswaterstaat.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. China en Noord-Korea hebben een grote brug over de rivier Yalu geopend. De ruim 3 kilometer lange verbinding was al in 2014 klaar, maar de opening liet jaren op zich wachten. Noord-Korea moest nog wegen en douanefaciliteiten aanleggen. De brug kan het vervoer van zware goederen een stuk eenvoudiger maken. China is de belangrijkste handelspartner van Noord-Korea. De Verenigde Staten hebben Europa voorgesteld om miljarden euro's aan bevroren Russische tegoeden af te staan. De VS zouden die willen beheren om onderhandelingen met Rusland over een einde aan de oorlog te stimuleren. Dat meldt de Financial Times. Amerikaanse bemiddelaars brachten het plan afgelopen weekend naar voren tijdens besprekingen in Miami met Oekraïne, Rusland, Europa en de NAVO. Europa heeft ongeveer 260 miljard euro aan Russische tegoeden bevroren na de invasie van Oekraïne. Europese onderhandelaars wezen het Amerikaanse voorstel af. De Europese Unie wil de tegoeden alleen vrijgeven als onderdeel van een vredesakkoord, waarbij Rusland de oorlogsschade vergoedt. Rusland meldt een nieuwe Oekraïnse drone-aanval op een raffinaderij in de westelijke regio Ryazan. Daarbij is brand uitgebroken. Gouverneur Pavel Malkov spreekt op sociale media over een grote aanval met onbemande toestellen. Ook op een andere locatie is schade aangericht. De Oekraïnse president Volodymyr Zelensky had volgens de Financial Times eerder gezegd dat zijn land enkele dagen was gestopt met dergelijke aanvallen. Hij gaat ze toch weer hervatten. Minstens 20 leerlingen zijn in Pakistan omgekomen toen het dak van een school instortte. Het gaat om kinderen van 13 jaar en jonger. Ook een docente kwam om het leven bij de instorting in een privéschool in Peshawar. Ongeveer 20 kinderen raakten gewond. Dergelijke instortingen komen vaak voor in Pakistan door slecht bouwmateriaal en gebrekkige veiligheidsnormen. Costa Rica heeft een nieuwe megagevangenis geopend die ruimte biedt aan meer dan 5000 gevangenen. President Laura Fernandez beloofde misdaad hard aan te pakken. Het land telde in 2023 een recordaantal van 905 moorden. De autoriteiten zeggen dat het geweld vooral verband houdt met conflicten tussen drugsbendes. Costa Rica liet zich bij de bouw inspireren door El Salvador. Dat land runt een omstreden megagevangenis waar volgens critici grootschalige mensenrechten schendingen plaatsvinden. De Amerikaanse regering gaat in Montana een supercomplex aanleggen om geavanceerde militaire technologie te testen. President Donald Trump kondigde dat aan tijdens zijn campagnetour voor de tussentijdse verkiezingen. Het complex wordt gebruikt voor het testen van autonome wapens, ruimtesystemen, elektronische oorlogsvoering en hypersonische wapens. Trump zei in het stadje Kalispell dat Montana ervoor helpt zorgen dat de Amerikaanse militairen altijd oppermachtig zullen heersen. In de staat in het noorden van de Verenigde Staten zijn al testinstallaties voor defensie en ruimtevaart gevestigd. En nu het economisch nieuws. Het Franse drankenconcern Pernod Ricard heeft in het afgelopen kwartaal last gehad van zwakke marktomstandigheden in de Verenigde Staten en Europa. Het bedrijf achter merken als Absolut Vodka en Jameson maakte een kwartaalomzet van 2,2 miljard euro. 1% minder dan vorig jaar. In Europa daalde de omzet 6% en in de VS 9%. In Azië groeide de omzet 9%. Vooral door een verkoopspurt van 19% in India. Pernod Ricard noemt de wereldwijde marktomstandigheden volatiel en onzeker, mede door conflicten in Europa en het Midden-Oosten en de druk op de kosten van levensonderhoud. De AEX-index op het Damrak is donderdag met een flink verlies begonnen. Vooral chipbedrijven stonden onder druk na een verkoopgolf in de Amerikaanse en Aziatische chipsector. Beleggers vragen zich af of de koerswinsten van chipaandelen, die dit jaar hard zijn gestegen door de vraag naar chips voor AI-toepassingen, wel houdbaar zijn. Ook leidden de zorgen over verdere renteverhogingen door de Federal Reserve weer op, na een sterker dan verwachte stijging van de inflatie in de Verenigde Staten. De Amsterdamse hoofdindex noteerde in de ochtendhandel 0,8% lager op 1127,99 punten. Albert Heijn-filialen in Nederland hebben donderdag nog lege schappen bij verse producten zoals groente en fruit. Maar medewerkers zijn druk bezig met aanvullen. De distributiecentra zijn weer operationeel en de supermarktketen is voornemens de levering van vers producten aan winkels te hervatten. In vestigingen in onder meer Vlaardingen, Schiedam, Bergen-op-Zoom, Utrecht en Den Haag ontbreken nog diverse producten. De website van Albert Heijn is nog steeds offline door een cyberbeveiligingsincident sinds zondag, waardoor ook geen online bestellingen mogelijk zijn. Albert Heijn schakelde uit voorzorg systemen uit en start die nu opnieuw op, maar waarschuwt dat de beschikbaarheid per winkel en product kan verschillen. Fastned versnelt het bouwtempo van nieuwe laadstations voor elektrische auto's. De exploitant heeft momenteel 65 laadstations in aanbouw, bijna het dubbele aantal ten opzichte van vorig jaar. Het afgelopen kwartaal kwamen er 17 nieuwe stations bij en het totale aantal staat nu op 451 in Europa. Het aantal laadsessies steeg met 39% tot 2,3 miljoen. De omzet uit het laden van voertuigen kwam 63% hoger uit op 51,3 miljoen euro. Het Taiwanese TSMC heeft in het derde kwartaal van 2026 opnieuw een recordwinst geboekt. Het is het zesde kwartaal op rij dat de chipfabrikant een recordwinst behaalt. De netto-winst steeg met 69% tot ruim 21 miljard euro. TSMC maakt chips voor grote bedrijven als Nvidia en Apple. Het bedrijf verwacht dit jaar een recordbedrag van $64 miljard aan kapitaalinvesteringen te doen en werkt aan de bouw van ongeveer 20 nieuwe fabrieken. Groothandelsbedrijf Sligro zag de omzet in het afgelopen kwartaal iets dalen. De omzet kwam uit op 660 miljoen euro, ongeveer 0,8% minder dan vorig jaar. Consumenten bezoeken restaurants en cafés minder vaak door inflatie, hogere rentes en gestegen energieprijzen. Tijdens de zomermaanden was de daling nog sterker, vooral in België. Sligro accepteert de gevolgen van de huidige marktomstandigheden, maar is niet tevreden met de resultaten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Sivan Hassan doet zondag niet mee aan de marathon van New York. De 33-jarige Nederlandse atlete is ziek geweest en heeft daardoor niet genoeg kunnen trainen. Ze schrijft op Instagram dat haar voorbereiding door ziekte vertraging opliep. Vorig jaar eindigde Hassan als zesde in New York en sprak ze achteraf van haar slechtste marathon ooit. Ze beschouwt de marathon van New York samen met die van Londen als de grootste ter wereld. AS Roma heeft in de Champions League met 3-4 verloren van Real Madrid. Martin de Roon en Donjal Malen scoorden alle drie de doelpunten voor de Italianen. De Roon schoot AS Roma in de 20e minuut op voorsprong. Kylian Mbappé maakte gelijk. Malen maakte er in de tweede helft 2-1 en 3-1 van. Real Madrid kwam in de slotfase drie keer uit een hoekschop tot scoren. Carlos Espi, Endrick en Antonio Rüdiger maakten de 3-4. Real Madrid staat na twee speelronden op 6 punten. Paris Saint-Germain heeft Manchester City in de Champions League met 4-2 verslagen. De titelverdediger stond na een half uur al met 3-0 achter. Désiré Doué opende de score, Ousmane Dembele kopte de 2-0 binnen en Vitinha maakte er 3-0 van. Erling Haaland scoorde twee keer voor Manchester City, maar Magnes Akliouche zorgde voor de 4-2 eindstand. Volgens een onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier heerste bij de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL jarenlang een angstcultuur. De twee media voerden vertrouwelijke gesprekken met 71 personen die bij de World Tour ploeg werken of hebben gewerkt. Hieruit blijkt dat velen getraumatiseerd hun dienstverband hebben beëindigd. Ze spreken van een angstcultuur en een onveilige werksituatie. Bij de ploeg zijn 120 mensen in dienst. Voor velen is het onduidelijk wie, dan wel of, er überhaupt een vertrouwenspersoon is. De Kroatische politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag 57 mensen aangehouden, na een confrontatie tussen fans van Ajax en Hajduk Split. De twee clubs spelen vanavond tegen elkaar in de Conference League. Volgens Kroatische media moest de politie ingrijpen om gevechten tussen honderden supporters te voorkomen. Op beelden zijn tientallen leden van een supportersvereniging van Hajduk te zien die in het centrum van Split waren samengekomen. Ze werden uiteengedreven door de politie. Woensdag werden ook al 18 supporters van Ajax opgepakt op een terras in Split. Zij zouden wapens bij zich hebben gehad. Harry Lafrijze heeft zich bij de WK baanwielrennen in Shanghai geplaatst voor de halve finales van de Keirin. De regerend wereld- en olympisch kampioen werd in zijn heat tweede achter de Japanner Kaya Ota. Jeffrey Hoogland werd uitgeschakeld omdat hij niet bij de eerste vier van zijn heat eindigde. Bij de vrouwen bereikte titelhoudster Hetty van de Wouw de kwartfinales van de sprint. Woensdag prolongeerden Lafrijze en Hoogland samen met Roy van den Berg hun wereldtitel op de teamsprint.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het droog en overwegend zonnig. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten en is zwak tot matig. Aan de noordkust vrij krachtig. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen eerst zonnig, maar vanuit het zuidwesten komt er meer bewolking. Het blijft droog. De middagtemperatuur loopt op tot 18 graden in het noorden en plaatselijk 21 graden landinwaarts. Vanavond wordt het half tot zwaar bewolkt, met in het zuiden nog de grootste kans op opklaringen. Er zijn geen waarschuwingen. Morgen wordt het wisselvallig. Morgenmiddag trekt er van west naar oost een regengebied over het land.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De eerste helft van de meteorologische herfst was warmer dan normaal. De gemiddelde temperatuur lag op 15,6 graden, terwijl dat normaal 14 graden is. Ook scheen de zon 40 uur langer dan gebruikelijk en viel er minder regen. Het was de op twee na warmste herfsthelft sinds 1901. Op 26 dagen werd het warmer dan 20 graden. Normaal gebeurt dat op 15 dagen. Premier Rob Jetten zegt dat de Europese Unie te weinig middelen heeft om oneerlijke concurrentie vanuit China tegen te gaan. Hij zei dat voorafgaand aan overleg met EU-leiders in Brussel. China heeft inmiddels een dagelijks handelsoverschot van 1 miljard euro. Volgens Jetten komt dat doordat Europa de afgelopen jaren veel te weinig heeft geïnvesteerd in innovatie en concurrentiekracht. De EU-leiders bespreken donderdag of er een nieuwe strategie nodig is. Premier Rob Jetten noemt de Verenigde Staten steeds vaker een onvoorspelbare bondgenoot. Hij zei, voorafgaand aan overleg met EU-leiders in Brussel, dat Europa soms heel duidelijk moet maken dat het niet eens is met keuzes van de Amerikanen. Hij doelde onder meer op de aangekondigde Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof en de zogenoemde dieseldeal die president Donald Trump sloot met de Russische president Vladimir Poetin. Jetten wil met zijn EU-collega's eensgezind aan de Amerikanen duidelijk maken dat de veiligheid van Oekraïne en Europa uiteindelijk ook de veiligheid van de Amerikanen is. Inbrekers hebben in het derde kwartaal minder vaak toegeslagen. De politie registreerde tussen juli en september minder dan 4.500 inbraken, tegenover ongeveer 4.900 in dezelfde periode vorig jaar. Het is de sterkste daling in het derde kwartaal sinds 2022. In iets meer dan de helft van de provincies daalde het aantal inbraken. De sterkste daling was in Overijssel, waar het aantal bijna halveerde, van 312 naar 161. Premier Rob Jetten roept alle EU-regeringsleiders op meer te doen om Oekraïne te ondersteunen met financiële en militaire steun. Veel Europese landen blijven achter in hun hulp aan Oekraïne, zei Jetten voor het begin van de EU-top. Hij haalde uit naar de Russische president Vladimir Poetin en zei dat er maar één reden is waarom deze zinloze aanvalsoorlog voortduurt. Omdat Poetin daarvoor kiest. Jetten riep ook de Amerikaanse regering en Amerikaanse bedrijven op te doen wat nodig is om de Oekraïners te ondersteunen. Oekraïne zegt dat ze de laatste dagen storingen hebben gehad bij Starlink, waardoor er geen informatie binnenkwam over Russische raketaanvallen. Op de A9 bij het Rottepolderplein ten oosten van Haarlem zijn donderdagochtend rond 2:30 meerdere voertuigen op elkaar gebotst. Een ambulance is ter plaatse om de betrokkenen na te kijken. Daarna gaat de berger aan het werk. Het verkeer richting Amstelveen heeft 80 minuten vertraging, meldt Rijkswaterstaat.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij een school in de Pakistanse stad Peshawar is het dak ingestort. Daarbij zijn 29 leerlingen en een docent om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn jonger dan 13 jaar. Ook raakten ongeveer 20 mensen gewond. De eigenaar van de privéschool is opgepakt. Dergelijke instortingen komen in Pakistan vaak voor door slecht bouwmateriaal en gebrekkige veiligheidsnormen. De Russische Veiligheidsdienst heeft een Zweedse man opgepakt die illegaal de grens zou zijn overgestoken. Hij zou plannen hebben gehad om sabotageaanvallen uit te voeren bij Russische militaire infrastructuur. De man deed zich voor alsof hij zich bij het Russische leger wilde voegen. In een video bekent hij dat hij gerekruteerd is door Oekraïne. Sinds de Russische invasie in Oekraïne worden vaker westerse burgers opgepakt in Rusland. China en Noord-Korea hebben een grote brug over de rivier Yalu geopend. De ruim 3 kilometer lange verbinding was al in 2014 klaar, maar de opening liet jaren op zich wachten. Noord-Korea moest nog wegen en douanefaciliteiten aanleggen. De brug kan het vervoer van zware goederen een stuk eenvoudiger maken. China is de belangrijkste handelspartner van Noord-Korea. De Verenigde Staten hebben Europa voorgesteld om miljarden euro's aan bevroren Russische tegoeden af te staan. De VS zouden die willen beheren om onderhandelingen met Rusland over een einde aan de oorlog te stimuleren. Dat meldt de Financial Times. Amerikaanse bemiddelaars brachten het plan afgelopen weekend naar voren tijdens besprekingen in Miami met Oekraïne, Rusland, Europa en de NAVO. Europa heeft ongeveer 260 miljard euro aan Russische tegoeden bevroren na de invasie van Oekraïne. Europese onderhandelaars wezen het Amerikaanse voorstel af. De Europese Unie wil de tegoeden alleen vrijgeven als onderdeel van een vredesakkoord, waarbij Rusland de oorlogsschade vergoedt. Costa Rica heeft een nieuwe megagevangenis geopend, die ruimte biedt aan meer dan 5000 gevangenen. President Laura Fernandez beloofde misdaad hard aan te pakken. Het land telde in 2023 een recordaantal van 905 moorden. De autoriteiten zeggen dat het geweld vooral verband houdt met conflicten tussen drugsbendes. Costa Rica liet zich bij de bouw inspireren door El Salvador. Dat land runt een omstreden megagevangenis waar volgens critici grootschalige mensenrechten schendingen plaatsvinden. Het Amerikaanse leger heeft een nieuw aanvalsplan voor Iran ontwikkeld. Dat melden meerdere ingewijden aan CNN. Het plan bevat ook de inzet van de zogeheten moeder aller bommen om infrastructuur voor energie en nucleaire installaties aan te vallen. De GBU-43B Massive Ordnance Airblast bom is de grootste niet-nucleaire bom in het Amerikaanse arsenaal. President Donald Trump kan het bevel geven om de aanvallen te hervatten net voor of net na de tussentijdse verkiezingen begin november. De president staat onder druk om een eind te maken aan de zeer onpopulaire oorlog. En nu het economisch nieuws. Het Franse drankenconcern Pernod Ricard heeft in het afgelopen kwartaal last gehad van zwakke marktomstandigheden in de Verenigde Staten en Europa. Het bedrijf achter merken als Absolut Vodka en Jameson maakte een kwartaalomzet van 2,2 miljard euro, 1% minder dan vorig jaar. In Europa daalde de omzet 6% en in de VS 9%. In Azië groeide de omzet 9%, vooral door een verkoopspeurt van 19% in India. Pernod Ricard noemt de wereldwijde marktomstandigheden volatiel en onzeker, mede door conflicten in Europa en het Midden-Oosten en de druk op de kosten van levensonderhoud. De AEX-index op het Damrak is donderdag met een flink verlies begonnen. Vooral chipbedrijven stonden onder druk na een verkoopgolf in de Amerikaanse en Aziatische chipsector. Beleggers vragen zich af of de koerswinsten van chipaandelen, die dit jaar hard zijn gestegen door de vraag naar chips voor AI-toepassingen, wel houdbaar zijn. Ook leiden de zorgen over verdere renteverhogingen door de Federal Reserve weer op, na een sterker dan verwachte stijging van de inflatie in de Verenigde Staten. De Amsterdamse hoofdindex noteerde in de ochtendhandel 0,8% lager op 1127,99 punten. Albert Heijn-filialen in Nederland hebben donderdag nog lege schappen bij verse producten zoals groente en fruit. Maar medewerkers zijn druk bezig met aanvullen. De distributiecentra zijn weer operationeel en de supermarktketen is voornemens de levering van vers producten aan winkels te hervatten. In vestigingen in onder meer Vlaardingen, Schiedam, Bergen-op-Zoom, Utrecht en Den Haag ontbreken nog diverse producten. De website van Albert Heijn is nog steeds offline door een cyberbeveiligingsincident sinds zondag, waardoor ook geen online bestellingen mogelijk zijn. Albert Heijn schakelde uit voorzorg systemen uit en start die nu opnieuw op, maar waarschuwt dat de beschikbaarheid per winkel en product kan verschillen. Fastnet versnelt het bouwtempo van nieuwe laadstations voor elektrische auto's. De exploitant heeft momenteel 65 laadstations in aanbouw, bijna het dubbele aantal ten opzichte van vorig jaar. Het afgelopen kwartaal kwamen er 17 nieuwe stations bij en het totale aantal staat nu op 451 in Europa. Het aantal laadsessies steeg met 39% tot 2,3 miljoen. De omzet uit het laden van voertuigen kwam 63% hoger uit op 51,3 miljoen euro. Het Taiwanese TSMC heeft in het derde kwartaal van 2026 opnieuw een recordwinst geboekt. Het is het zesde kwartaal op rij dat de chipfabrikant een recordwinst behaalt. De netto-winst steeg met 69% tot ruim 21 miljard euro. TSMC maakt chips voor grote bedrijven als Nvidia en Apple. Het bedrijf verwacht dit jaar een recordbedrag van $64 miljard aan kapitaalinvesteringen te doen en werkt aan de bouw van ongeveer 20 nieuwe fabrieken. Groothandelsbedrijf Sligro zag de omzet in het afgelopen kwartaal iets dalen. De omzet kwam uit op 660 miljoen euro, ongeveer 0,8% minder dan vorig jaar. Consumenten bezoeken restaurants en cafés minder vaak door inflatie, hogere rentes en gestegen energieprijzen. Tijdens de zomermaanden was de daling nog sterker, vooral in België. Sligro accepteert de gevolgen van de huidige marktomstandigheden, maar is niet tevreden met de resultaten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Sivan Hassan doet zondag niet mee aan de marathon van New York. De 33-jarige Nederlandse atlete is ziek geweest en heeft daardoor niet genoeg kunnen trainen. Ze schrijft op Instagram dat haar voorbereiding door ziekte vertraging opliep. Vorig jaar eindigde Hassan als zesde in New York en sprak ze achteraf van haar slechtste marathon ooit. Ze beschouwt de marathon van New York samen met die van Londen als de grootste ter wereld. AS Roma heeft in de Champions League met 3-4 verloren van Real Madrid. Martin de Roon en Daniel Malen scoorden alle drie de doelpunten voor de Italianen. De Roon schoot AS Roma in de 20e minuut op voorsprong. Kylian Mbappé maakte gelijk. Malen maakte er in de tweede helft 2-1 en 3-1 van. Real Madrid kwam in de slotfase 3 keer uit een hoekschop tot scoren. Carlos Espi, Endrick en Antonio Rüdiger maakten de 3-4. Real Madrid staat na 2 speelronden op 6 punten. Paris Saint-Germain heeft Manchester City in de Champions League met 4-2 verslagen. De titelverdediger stond na een half uur al met 3-0 achter. Désiré Doué opende de score, Ousmane Dembele kopte de 2-0 binnen en Vitinha maakte er 3-0 van. Erling Haaland scoorde 2 keer voor Manchester City, maar Magnes Akliouche zorgde voor de 4-2 eindstand. Volgens een onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier heerste bij de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL jarenlang een angstcultuur. De twee media voerden vertrouwelijke gesprekken met 71 personen die bij de World Tour ploeg werken of hebben gewerkt. Hieruit blijkt dat velen getraumatiseerd hun dienstverband hebben beëindigd. Ze spreken van een angstcultuur en een onveilige werksituatie. Bij de ploeg zijn 120 mensen in dienst. Voor velen is het onduidelijk wie, dan wel of, er überhaupt een vertrouwenspersoon is. Harry Lafrijze heeft zich bij de WK baanwielrennen in Shanghai geplaatst voor de halve finales van de Keirin. De regerend wereld- en olympisch kampioen werd in zijn heat 2e achter de Japanner Kaya Ota. Jeffrey Hoogland werd uitgeschakeld omdat hij niet bij de eerste 4 van zijn heat eindigde. Bij de vrouwen bereikte titelhoudster Hetty van de Wouw de kwartfinales van de sprint. Woensdag prolongeerden Lafrijze en Hoogland samen met Roy van den Berg hun wereldtitel op de teamsprint. De Kroatische politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag 57 mensen aangehouden na een confrontatie tussen fans van Ajax en Hajduk Split. De twee clubs spelen vanavond om 6:45 tegen elkaar in de Conference League. De politie moest ingrijpen om gevechten tussen honderden supporters te voorkomen. Woensdag werden ook al 18 Ajax-supporters opgepakt op een terras in Split. Zij zouden wapens bij zich hebben gehad. De supportersvereniging van Ajax adviseert fans vandaag in hun hotelkamer te blijven. Vanaf het ingerichte verzamelpunt kunnen ze vanmiddag gezamenlijk naar het stadion reizen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het droog en overwegend zonnig. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden. De temperatuur loopt vanmiddag op naar 18 graden in het noorden tot plaatselijk 21 graden landinwaarts. Het blijft eerst zonnig, maar vanuit het zuidwesten komt er later meer bewolking. Vanavond blijft het droog met kans op opklaringen in het zuiden. Vannacht blijft het vrijwel overal droog met een minimum rond de 13 graden. Morgen wordt het bewolkt en morgenmiddag trekt regen van west naar oost over. De wind draait naar noordwest en kan aan zee oplopen tot windkracht 6.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Minister Dilan Yeşilgöz van Defensie noemt het gesprek over nucleaire afschrikking een belangrijke stap. Het overleg was woensdag in Parijs. Daarbij zijn de mogelijkheden besproken voor verdere versterking van de Europese dimensie van nucleaire en conventionele afschrikking. President Macron kondigde in maart aan de Franse nucleaire paraplu te willen delen met een aantal andere Europese NAVO-landen. De politie onderzoekt of de brand bij een autobedrijf in Berkel en Roderijs is aangestoken. De schuur in het buitengebied brandde volledig uit in de nacht van woensdag op donderdag. In hetzelfde pand woedde in april 2024 ook al een felle brand. Toen werden een overleden 20-jarige man en spullen voor het produceren van verdovende middelen aangetroffen. In de omgeving waren afgelopen nacht ook 3 explosies. 1 in Berkel en Roderijs en 2 in Rotterdam. De eerste helft van de meteorologische herfst was warmer dan normaal. De gemiddelde temperatuur lag op 15,6 graden, terwijl dat normaal 14 graden is. Ook scheen de zon 40 uur langer dan gebruikelijk en viel er minder regen. Het was de op 2 na warmste herfsthelft sinds 1901. op 26 dagen werd het warmer dan 20 graden. Normaal gebeurt dat op 15 dagen. Premier Rob Jetten zegt dat de Europese Unie te weinig middelen heeft om oneerlijke concurrentie vanuit China tegen te gaan. Hij zei dat voorafgaand aan overleg met EU-leiders in Brussel. China heeft inmiddels een dagelijks handelsoverschot van 1 miljard euro. Volgens Jetten komt dat doordat Europa de afgelopen jaren veel te weinig heeft geïnvesteerd in innovatie en concurrentiekracht. De EU-leiders bespreken donderdag of er een nieuwe strategie nodig is. Premier Rob Jetten noemt de Verenigde Staten steeds vaker een onvoorspelbare bondgenoot. Hij zei, voorafgaand aan overleg met EU-leiders in Brussel, dat Europa soms heel duidelijk moet maken dat het niet eens is met keuzes van de Amerikanen. Hij doelde onder meer op de aangekondigde Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof en de zogenoemde dieseldeal die president Donald Trump sloot met de Russische president Vladimir Poetin. Jetten wil met zijn EU-collega's eensgezind aan de Amerikanen duidelijk maken dat de veiligheid van Oekraïne en Europa uiteindelijk ook de veiligheid van de Amerikanen is. Inbrekers hebben in het derde kwartaal minder vaak toegeslagen. De politie registreerde tussen juli en september minder dan 4.500 inbraken, tegenover ongeveer 4.900 in dezelfde periode vorig jaar. Het is de sterkste daling in het derde kwartaal sinds 2022. In iets meer dan de helft van de provincies daalde het aantal inbraken. De sterkste daling was in Overijssel, waar het aantal bijna halveerde, van 312 naar 161.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De verdeeldheid binnen de EU over de nieuwe meerjarenbegroting wordt groter. Donderdag houden twee kampen aparte ontbijtjes. Landen die een lagere begroting willen, waaronder Nederland, en landen die juist een hogere begroting eisen. Voordat de leiders later gezamenlijk overleggen, stemmen beide kampen hun strategie af. De Ieren blijven optimistisch over hun onderhandelingsvoorstel van afgelopen zaterdag. Maar nettobetalers noemen het geen goed startpunt. De Zweedse premier Ulf Kristersson zegt dat het voorstel totaal onacceptabel is. De Litouwse president Gitanas Nauseda wil juist een hoger budget om alle EU-taken te bekostigen. Bij een school in de Pakistanse stad Peshawar is het dak ingestort. Daarbij zijn 29 leerlingen en een docent om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn jonger dan 13 jaar. Ook raakten ongeveer 20 mensen gewond. De eigenaar van de privéschool is opgepakt. Dergelijke instortingen komen in Pakistan vaak voor door slecht bouwmateriaal en gebrekkige veiligheidsnormen. De Russische Veiligheidsdienst heeft een Zweedse man opgepakt die illegaal de grens zou zijn overgestoken. Hij zou plannen hebben gehad om sabotageaanvallen uit te voeren bij Russische militaire infrastructuur. De man deed zich voor alsof hij zich bij het Russische leger wilde voegen. In een video bekent hij dat hij gerecruiteerd is door Oekraïne. Sinds de Russische invasie in Oekraïne worden vaker westerse burgers opgepakt in Rusland. China en Noord-Korea hebben een grote brug over de rivier Yalu geopend. De ruim 3 kilometer lange verbinding was al in 2014 klaar, maar de opening liet jaren op zich wachten. Noord-Korea moest nog wegen en douanefaciliteiten aanleggen. De brug kan het vervoer van zware goederen een stuk eenvoudiger maken. China is de belangrijkste handelspartner van Noord-Korea. De Verenigde Staten hebben Europa voorgesteld om miljarden euro's aan bevroren Russische tegoeden af te staan. De VS zouden die willen beheren om onderhandelingen met Rusland over een einde aan de oorlog te stimuleren. Dat meldt de Financial Times. Amerikaanse bemiddelaars brachten het plan afgelopen weekend naar voren tijdens besprekingen in Miami met Oekraïne, Rusland, Europa en de NAVO. Europa heeft ongeveer 260 miljard euro aan Russische tegoeden bevroren na de invasie van Oekraïne. Europese onderhandelaars wezen het Amerikaanse voorstel af. De Europese Unie wil de tegoeden alleen vrijgeven als onderdeel van een vredesakkoord, waarbij Rusland de oorlogsschade vergoedt.
4: Rusland meldt een nieuwe Oekraïense drone-aanval op een raffinaderij in de westelijke regio Ryazan. Daarbij is brand uitgebroken. Gouverneur Pavel Malkov spreekt op sociale media over een grote aanval met onbemande toestellen. Ook op een andere locatie is schade aangericht. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky had volgens de Financial Times eerder gezegd dat zijn land enkele dagen was gestopt met dergelijke aanvallen. Hij gaat ze toch weer hervatten.
5: En nu het economisch nieuws. Albert Heijn-filialen in Nederland hebben donderdag nog steeds lege schappen bij verse producten zoals groente en fruit. Maar er wordt weer meer bijgevuld. De distributiecentra zijn weer operationeel en de supermarktketen is begonnen met het hervatten van de normale levering van vers producten aan winkels. In vestigingen in onder meer Vlaardingen, Schiedam, Bergen op Zoom, Utrecht en Den Haag zijn sommige producten nog niet verkrijgbaar. De website van Albert Heijn is nog steeds uit de lucht door het cyberbeveiligingsincident dat zondag begon. Of het om een hack gaat is nog onduidelijk, maar topvrouw Margaret Versteden van Duin bevestigde wel dat er een dreiging was van de systemen van buitenaf.
6: De AEX-index op het Damrak is donderdag met een flink verlies begonnen. Vooral chipbedrijven stonden onder druk na een verkoopgolf in de Amerikaanse en Aziatische chipsector. Beleggers vragen zich af of de koerswinsten van chipaandelen, die dit jaar hard zijn gestegen door de vraag naar chips voor AI-toepassingen, wel houdbaar zijn. Ook leiden de zorgen over verdere renteverhogingen door de Federal Reserve weer op na een sterker dan verwachte stijging van de inflatie in de Verenigde Staten. De Amsterdamse hoofdindex noteerde in de ochtendhandel 0,8% lager op 1127,99 punten.
7: Het Franse drankenconcern Pernod Ricard heeft in het afgelopen kwartaal last gehad van zwakke marktomstandigheden in de Verenigde Staten en Europa. Het bedrijf achter merken als Absolut Vodka en Jameson maakte een kwartaalomzet van 2,2 miljard euro, 1% minder dan vorig jaar. In Europa daalde de omzet 6% en in de VS 9%. In Azië groeide de omzet 9%, vooral door een verkoopspeurt van 19% in India. Pernod Ricard noemt de wereldwijde marktomstandigheden volatiel en onzeker, mede door conflicten in Europa en het Midden-Oosten en de druk op de kosten van levensonderhoud.
8: Fastned versnelt het bouwtempo van nieuwe laadstations voor elektrische auto's. De exploitant heeft momenteel 65 laadstations in aanbouw, bijna het dubbele aantal ten opzichte van vorig jaar. Het afgelopen kwartaal kwamen er 17 nieuwe stations bij. En het totale aantal staat nu op 451 in Europa. Het aantal laadsessies steeg met 39% tot 2,3 miljoen. De omzet uit het laden van voertuigen kwam 63% hoger uit op 51,3 miljoen euro.
9: Het Taiwanese TSMC heeft in het derde kwartaal van 2026 opnieuw een recordwinst geboekt. Het is het zesde kwartaal op rij dat de chipfabrikant een recordwinst behaalt. De netto-winst steeg met 69% tot ruim 21 miljard euro. TSMC maakt chips voor grote bedrijven als Nvidia en Apple. Het bedrijf verwacht dit jaar een recordbedrag van $64 miljard aan kapitaalinvesteringen te doen en werkt aan de bouw van ongeveer 20 nieuwe fabrieken.
10: Groothandelsbedrijf Sligro zag de omzet in het afgelopen kwartaal iets dalen. De omzet kwam uit op 660 miljoen euro, ongeveer 0,8% minder dan vorig jaar. Consumenten bezoeken restaurants en cafés minder vaak door inflatie, hogere rentes en gestegen energieprijzen. Tijdens de zomermaanden was de daling nog sterker, vooral in België. Sligro accepteert de gevolgen van de huidige marktomstandigheden, maar is niet tevreden met de resultaten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
11: Tot slot het sportnieuws. Sivan Hassan doet zondag niet mee aan de marathon van New York. De 33-jarige Nederlandse atleet is ziek geweest en heeft daardoor niet genoeg kunnen trainen. Ze schrijft op Instagram dat haar voorbereiding door ziekte vertraging opliep. Vorig jaar eindigde Hassan als zesde in New York en sprak ze achteraf van haar slechtste marathon ooit. Ze beschouwt de marathon van New York samen met die van Londen als de grootste ter wereld. AS Roma heeft in de Champions League met 3-4 verloren van Real Madrid. Martin de Roon en Donyell Malen scoorden alle drie de doelpunten voor de Italianen. De Roon schoot AS Roma in de 20e minuut op voorsprong. Kylian

0: De verdediger stond na een half uur al met 3-0 achter. Désiré Doué opende de score, Ousmane Dembele kopte de 2-0 binnen en Vitinha maakte er 3-0 van. Erling Haaland scoorde 2 keer voor Manchester City, maar Magnes Akliouche zorgde voor de 4-2 eindstand. Volgens een onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier heerste bij de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL jarenlang een angstcultuur. De twee media voerden vertrouwelijke gesprekken met 71 personen die bij de World Tour ploeg werken of hebben gewerkt. Hieruit blijkt dat velen getraumatiseerd hun dienstverband hebben beëindigd. Ze spreken van een angstcultuur en een onveilige werksituatie. Bij de ploeg zijn 120 mensen in dienst. Voor velen is het onduidelijk wie, dan wel of, er überhaupt een vertrouwenspersoon is. Harry Lafrijze heeft zich bij de WK baanwielrennen in Shanghai geplaatst voor de halve finales van de Keirin. De regerend wereld- en olympisch kampioen werd in zijn heat tweede achter de Japanner Kaya Ota. Jeffrey Hoogland werd uitgeschakeld omdat hij niet bij de eerste 4 van zijn heat eindigde. Bij de vrouwen bereikte titelhoudster Hetty van der Wouw de kwartfinales van de sprint. Woensdag prolongeerden Lafrijze en Hoogland samen met Roy van den Berg hun wereldtitel op de teamsprint. De Kroatische politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag 57 mensen aangehouden na een confrontatie tussen fans van Ajax en Hajduk Split. De twee clubs spelen vanavond om 6:45 tegen elkaar in de Conference League. De politie moest ingrijpen om gevechten tussen honderden supporters te voorkomen. Woensdag werden ook al 18 Ajax-supporters opgepakt op een terras in Split. Zij zouden wapens bij zich hebben gehad. De supportersvereniging van Ajax adviseert fans vandaag in hun hotelkamer te blijven. Vanaf het ingerichte verzamelpunt kunnen ze vanmiddag gezamenlijk naar het stadion reizen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het droog en overwegend zonnig. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden tot zuidwesten. Aan de noordkust vrij krachtig. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen zonnig, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Het blijft droog met een middagtemperatuur tussen de 18 graden in het noorden en 21 graden landinwaarts. Vanavond wordt het half tot zwaar bewolkt. Vooral in het zuiden zijn er nog opklaringen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog met een minimumtemperatuur rond de 13 graden. Morgen is het bewolkt en trekt er in de middag een regengebied van west naar oost over het land. De wind draait naar noordwest en steekt flink op, vooral aan zee.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Minister Dilan Yeşilgöz van Defensie noemt het gesprek over nucleaire afschrikking een belangrijke stap. Het overleg was woensdag in Parijs. Daarbij zijn de mogelijkheden besproken voor verdere versterking van de Europese dimensie van nucleaire en conventionele afschrikking. President Macron kondigde in maart aan de Franse nucleaire paraplu te willen delen met een aantal andere Europese NAVO-landen. De politie onderzoekt of de brand bij een autobedrijf in Berkel en Roderijs is aangestoken. De schuur in het buitengebied brandde volledig uit in de nacht van woensdag op donderdag. In hetzelfde pand woedde in april 2024 ook al een felle brand. Toen werden een overleden 20-jarige man en spullen voor het produceren van verdovende middelen aangetroffen. In de omgeving waren afgelopen nacht ook 3 explosies. 1 in Berkel en Roderijs en 2 in Rotterdam. De eerste helft van de meteorologische herfst was warmer dan normaal. De gemiddelde temperatuur lag op 15,6 graden, terwijl dat normaal 14 graden is. Ook scheen de zon 40 uur langer dan gebruikelijk en viel er minder regen. Het was de op 2 na warmste herfsthelft sinds 1901. Op 26 dagen werd het warmer dan 20 graden. Normaal gebeurt dat op 15 dagen. Premier Rob Jetten zegt dat de Europese Unie te weinig middelen heeft om oneerlijke concurrentie vanuit China tegen te gaan. Hij zei dat voorafgaand aan overleg met EU-leiders in Brussel.

0: China heeft inmiddels een dagelijks handelsoverschot van 1 miljard euro. Volgens Jette komt dat doordat Europa de afgelopen jaren veel te weinig heeft geïnvesteerd in innovatie en concurrentiekracht. De EU-leiders bespreken donderdag of er een nieuwe strategie nodig is. Premier Rob Jette noemt de Verenigde Staten steeds vaker een onvoorspelbare bondgenoot. Hij zei, voorafgaand aan overleg met EU-leiders in Brussel, dat Europa soms heel duidelijk moet maken dat het niet eens is met keuzes van de Amerikanen. Hij doelde onder meer op de aangekondigde Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof en de zogenoemde dieseldeal die president Donald Trump sloot met de Russische president Vladimir Poetin. Jette wil met zijn EU-collega's eensgezind aan de Amerikanen duidelijk maken dat de veiligheid van Oekraïne en Europa uiteindelijk ook de veiligheid van de Amerikanen is. Inbrekers hebben in het derde kwartaal minder vaak toegeslagen. De politie registreerde tussen juli en september minder dan 4.500 inbraken, tegenover ongeveer 4.900 in dezelfde periode vorig jaar. Het is de sterkste daling in het derde kwartaal sinds 2022. In iets meer dan de helft van de provincies daalde het aantal inbraken. De sterkste daling was in Overijssel, waar het aantal bijna halveerde, van 312 naar 161.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De verdeeldheid binnen de Europese Unie over de nieuwe meerjarenbegroting wordt steeds groter. Donderdag stemmen twee kampen hun strategie af tijdens aparte ontbijtjes. Aan de ene kant staan landen die een lagere begroting willen, waaronder Nederland. Aan de andere kant staan landen die juist meer geld eisen voor landbouw en armere regio's. De Zweedse premier noemt het Ierse onderhandelingsvoorstel totaal onacceptabel. Op de EU-top van donderdag en vrijdag komt geen akkoord. De Oekraïnse marine zegt 6 Russische gevechtsvliegtuigen te hebben vernietigd bij een aanval op een vliegveld. Het gaat om bommenwerpers van het type Sukhoi Su-34M. De aanval vond plaats in de nacht van woensdag op donderdag op het militaire vliegveld van Borisoglebsk in de regio Voronezh. Die stad ligt ruim 400 kilometer van het Oekraïnse Kharkiv. Het vliegveld is voor zover bekend 3 keer eerder aangevallen tijdens de oorlog. Bij een school in de Pakistanse stad Peshawar is het dak ingestort. Daarbij zijn 29 leerlingen en een docent om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn jonger dan 13 jaar. Ook raakten ongeveer 20 mensen gewond. De eigenaar van de privéschool is opgepakt. Dergelijke instortingen komen in Pakistan vaak voor door slecht bouwmateriaal en gebrekkige veiligheidsnormen. China en Noord-Korea hebben een grote brug over de rivier Yalu geopend. De ruim 3 kilometer lange verbinding was al in 2014 klaar, maar de opening liet jaren op zich wachten. Noord-Korea moest nog wegen en douanefaciliteiten aanleggen. De brug kan het vervoer van zware goederen een stuk eenvoudiger maken. China is de belangrijkste handelspartner van Noord-Korea. De Verenigde Staten hebben Europa voorgesteld om miljarden euro's aan bevroren Russische tegoeden af te staan. De VS zouden die willen beheren om onderhandelingen met Rusland over een einde aan de oorlog te stimuleren. Dat meldt de Financial Times. Amerikaanse bemiddelaars brachten het plan afgelopen weekend naar voren tijdens besprekingen in Miami met Oekraïne, Rusland, Europa en de NAVO. Europa heeft ongeveer 260 miljard euro aan Russische tegoeden bevroren na de invasie van Oekraïne. Europese onderhandelaars wezen het Amerikaanse voorstel af. De Europese Unie wil de tegoeden alleen vrijgeven als onderdeel van een vredesakkoord waarbij Rusland de oorlogsschade vergoedt. Rusland meldt een nieuwe Oekraïnse drone-aanval op een raffinaderij in de westelijke regio Ryazan. Daarbij is brand uitgebroken. Gouverneur Pavel Malkov spreekt op sociale media over een grote aanval met onbemande toestellen. Ook op een andere locatie is schade aangericht. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky had volgens de Financial Times eerder gezegd dat zijn land enkele dagen was gestopt met dergelijke aanvallen. Hij gaat ze toch weer hervatten. En nu het economisch nieuws. Albert Heijn-filialen in Nederland hebben donderdag nog steeds lege schappen bij verse producten zoals groente en fruit. Maar er wordt weer meer bijgevuld. De distributiecentra zijn weer operationeel en de supermarktketen is begonnen met het hervatten van de normale levering van versproducten aan winkels. In vestigingen in onder meer Vlaardingen, Schiedam, Bergen op Zoom, Utrecht en Den Haag zijn sommige producten nog niet verkrijgbaar. De website van Albert Heijn is nog steeds uit de lucht door het cyberbeveiligingsincident dat zondag begon. Of het om een hack gaat is nog onduidelijk, maar topvrouw Margaret Versteden van Duin bevestigde wel dat er een dreiging was van de systemen van buitenaf. De AEX-index op het Damrak is donderdag met een flink verlies begonnen. Vooral chipbedrijven stonden onder druk na een verkoopgolf in de Amerikaanse en Aziatische chipsector. Beleggers vragen zich af of de koerswinsten van chipaandelen, die dit jaar hard zijn gestegen door de vraag naar chips voor AI-toepassingen, wel houdbaar zijn. Ook leiden de zorgen over verdere renteverhogingen door de Federal Reserve weer op na een sterker dan verwachte stijging van de inflatie in de Verenigde Staten. De Amsterdamse hoofdindex noteerde in de ochtendhandel 0,8% lager op 1127,99 punten. Het Franse drankenconcern Pernod Ricard heeft in het afgelopen kwartaal last gehad van zwakke marktomstandigheden in de Verenigde Staten en Europa. Het bedrijf achter merken als Absolut Vodka en Jameson maakte een kwartaalomzet van 2,2 miljard euro, 1% minder dan vorig jaar. In Europa daalde de omzet 6% en in de VS 9%. In Azië groeide de omzet 9%, vooral door een verkoopspeurt van 19% in India. Pernod Ricard noemt de wereldwijde marktomstandigheden volatiel en onzeker, mede door conflicten in Europa en het Midden-Oosten en de druk op de kosten van levensonderhoud. Fastned versnelt het bouwtempo van nieuwe laadstations voor elektrische auto's. De exploitant heeft momenteel 65 laadstations in aanbouw, bijna het dubbele aantal ten opzichte van vorig jaar. Het afgelopen kwartaal kwamen er 17 nieuwe stations bij. En het totale aantal staat nu op 451 in Europa. Het aantal laadsessies steeg met 39% tot 2,3 miljoen. De omzet uit het laden van voertuigen kwam 63% hoger uit op 51,3 miljoen euro. Het Taiwanese TSMC heeft in het derde kwartaal van 2026 opnieuw een recordwinst geboekt. Het is het zesde kwartaal op rij dat de chipfabrikant een recordwinst behaalt. De netto-winst steeg met 69% tot ruim 21 miljard euro. TSMC maakt chips voor grote bedrijven als Nvidia en Apple. Het bedrijf verwacht dit jaar een recordbedrag van $64 miljard aan kapitaalinvesteringen te doen en werkt aan de bouw van ongeveer 20 nieuwe fabrieken. Groothandelsbedrijf Sligro zag de omzet in het afgelopen kwartaal iets dalen. De omzet kwam uit op 660 miljoen euro, ongeveer 0,8% minder dan vorig jaar. Consumenten bezoeken restaurants en cafés minder vaak door inflatie, hogere rentes en gestegen energieprijzen. Tijdens de zomermaanden was de daling nog sterker, vooral in België. Sligro accepteert de gevolgen van de huidige marktomstandigheden, maar is niet tevreden met de resultaten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. AS Roma heeft in de Champions League met 3-4 verloren van Real Madrid. Martin de Roon en Donjal Malen scoorden alle drie de doelpunten voor de Italianen. De Roon schoot AS Roma in de 20ste minuut op voorsprong. Kylian Mbappé maakte gelijk. Malen maakte er in de tweede helft 2-1 en 3-1 van. Real Madrid kwam in de slotfase 3 keer uit een hoekschop tot scoren. Carlos Espi, Endrick en Antonio Rüdiger maakten de 3-4. Real Madrid staat na 2 speelronden op 6 punten. Paris Saint-Germain heeft Manchester City in de Champions League met 4-2 verslagen. De titelverdediger stond na een half uur al met 3-0 achter. Désiré Doué opende de score, Ousmane Dembele kopte de 2-0 binnen en Vitinha maakte er 3-0 van. Erling Haaland scoorde 2 keer voor Manchester City, maar Magnes Akliouche zorgde voor de 4-2 eindstand. Volgens een onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier heerste bij de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL jarenlang een angstcultuur. De twee media voerden vertrouwelijke gesprekken met 71 personen die bij de World Tour ploeg werken of hebben gewerkt. Hieruit blijkt dat velen getraumatiseerd hun dienstverband hebben beëindigd. Ze spreken van een angstcultuur en een onveilige werksituatie. Bij de ploeg zijn 120 mensen in dienst. Voor velen is het onduidelijk wie, dan wel of, er überhaupt een vertrouwenspersoon is. Harry Lafrijze heeft zich bij de WK baanwielrennen in Shanghai geplaatst voor de halve finales van de Keirin. De regerend wereld- en olympisch kampioen werd in zijn heat tweede achter de Japanner Kaya Ota. Jeffrey Hoogland werd uitgeschakeld omdat hij niet bij de eerste vier van zijn heat eindigde. Bij de vrouwen bereikte titelhoudster Hetty van de Wouw de kwartfinales van de sprint. Woensdag prolongeerden Lafrijze en Hoogland samen met Roy van den Berg hun wereldtitel op de teamsprint. De Kroatische politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag 57 mensen aangehouden na een confrontatie tussen fans van Ajax en Hajduk Split. De twee clubs spelen vanavond om 18:45 tegen elkaar in de Conference League. De politie moest ingrijpen om gevechten tussen honderden supporters te voorkomen. Woensdag werden ook al 18 Ajax-supporters opgepakt op een terras in Split. Zij zouden wapens bij zich hebben gehad. De supportersvereniging van Ajax adviseert fans vandaag in hun hotelkamer te blijven. Vanaf het ingerichte verzamelpunt kunnen ze vanmiddag gezamenlijk naar het stadion reizen. De Vereniging van Beroepswielrenners en Centrum Veilige Sport Nederland hebben meldingen ontvangen over een mogelijke angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL. Dat meldt de NOS op basis van gesprekken met 71 betrokkenen bij de ploeg. Volgens de berichtgeving beëindigden velen getraumatiseerd hun dienstverband vanwege de ervaren angstcultuur en onveilige werksituatie. Secretaris Jeroen van Keulen van de Vereniging van Beroepswielrenners spreekt van een zorgelijk en heel duidelijk signaal. Picnic PostNL laat weten later met een reactie te komen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het droog en overwegend zonnig met een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Vanmiddag blijft het zonnig, al komt er vanaf het zuidwesten meer bewolking opzetten. Het blijft droog met temperaturen tussen de 18 graden in het noorden en 21 graden landinwaarts. Vanavond wordt het half tot zwaar bewolkt, maar blijft het droog. Er zijn geen waarschuwingen van kracht. Morgen wordt het een ander verhaal. Morgenmiddag trekt van het westen regen over het land. De wind draait naar noordwest en steekt in de loop van de middag flink op, vooral aan zee.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. In een kelderbox onder een flat in Utrecht-Overvecht zijn bijna 50 zware vuurwerkbommen gevonden. De explosieven bevatten samen ongeveer 10 kilo flitspoeder en vormden een groot gevaar voor omwonenden. Het gaat om Cobra 20's, extreem zware vuurwerkbommen. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven dinsdag tijdens een controle met de gemeente aan de Tigristreef. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst overlegd over samenwerking op het gebied van kernwapens. Minister Dylan Jezilgus van Defensie noemt het gesprek over nucleaire afschrikking een belangrijke stap. President Emmanuel Macron kondigde in maart aan de Franse nucleaire paraplu te willen delen met een aantal andere Europese NAVO-landen. Het overleg was woensdag in de Franse hoofdstad. Europese NAVO-landen moeten minder afhankelijk worden van de Verenigde Staten op defensiegebied. De politie onderzoekt of de brand bij een autobedrijf in Berkel en Roderijs is aangestoken. De schuur in het buitengebied brandde volledig uit in de nacht van woensdag op donderdag. In hetzelfde pand woedde in april 2024 ook al een felle brand. Toen werden een overleden 20-jarige man en spullen voor het produceren van verdovende middelen aangetroffen. In de omgeving waren afgelopen nacht ook 3 explosies. 1 in Berkel en Roderijs en 2 in Rotterdam. De eerste helft van de meteorologische herfst was warmer dan normaal. De gemiddelde temperatuur lag op 15,6 graden, terwijl dat normaal 14 graden is. Ook scheen de zon 40 uur langer dan gebruikelijk en viel er minder regen. Het was de op 2 na warmste herfsthelft sinds 1901. Op 26 dagen werd het warmer dan 20 graden. Normaal gebeurt dat op 15 dagen. Premier Rob Jette zegt dat de Europese Unie te weinig middelen heeft om oneerlijke concurrentie vanuit China tegen te gaan. Hij zei dat voorafgaand aan overleg met EU-leiders in Brussel. China heeft inmiddels een dagelijks handelsoverschot van 1 miljard euro. Volgens Jette komt dat doordat Europa de afgelopen jaren veel te weinig heeft geïnvesteerd in innovatie en concurrentiekracht. De EU-leiders bespreken donderdag of er een nieuwe strategie nodig is. Inbrekers hebben in het derde kwartaal minder vaak toegeslagen. De politie registreerde tussen juli en september minder dan 4.500 inbraken, tegenover ongeveer 4.900 in dezelfde periode vorig jaar. Het is de sterkste daling in het derde kwartaal sinds 2022. In iets meer dan de helft van de provincies daalde het aantal inbraken. De sterkste daling was in Overijssel, waar het aantal bijna halveerde, van 312 naar 161.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. De verdeeldheid binnen de Europese Unie over de nieuwe meerjarenbegroting wordt steeds groter. Donderdag stemmen 2 kampen hun strategie af tijdens aparte ontbijtjes. Aan de ene kant staan landen die een lagere begroting willen, waaronder Nederland. Aan de andere kant staan landen die juist meer geld eisen voor landbouw en armere regio's. De Zweedse premier noemt het Ierse onderhandelingsvoorstel totaal onacceptabel. Op de EU-top van donderdag en vrijdag komt geen akkoord. De Oekraïnse marine zegt 6 Russische gevechtsvliegtuigen te hebben vernietigd bij een aanval op een vliegveld. Het gaat om bommenwerpers van het type Sukhoi Su-34M. De aanval vond plaats in de nacht van woensdag op donderdag op het militaire vliegveld van Borisoglebsk in de regio Voronezh. Die stad ligt ruim 400 kilometer van het Oekraïnse Kharkiv. Het vliegveld is voor zover bekend 3 keer eerder aangevallen tijdens de oorlog. Bij een school in de Pakistanse stad Peshawar is het dak ingestort. Daarbij zijn 29 leerlingen en een docent om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn jonger dan 13 jaar. Ook raakten ongeveer 20 mensen gewond. De eigenaar van de privéschool is opgepakt. Dergelijke instortingen komen in Pakistan vaak voor door slecht bouwmateriaal en gebrekkige veiligheidsnormen. China en Noord-Korea hebben een grote brug over de rivier Yalu geopend. De ruim 3 kilometer lange verbinding was al in 2014 klaar, maar de opening liet jaren op zich wachten. Noord-Korea moest nog wegen en douanefaciliteiten aanleggen. De brug kan het vervoer van zware goederen een stuk eenvoudiger maken. China is de belangrijkste handelspartner van Noord-Korea. De Verenigde Staten hebben Europa voorgesteld om miljarden euro's aan bevroren Russische tegoeden af te staan. De VS zouden die willen beheren om onderhandelingen met Rusland over een einde aan de oorlog te stimuleren. Dat meldt de Financial Times. Amerikaanse bemiddelaars brachten het plan afgelopen weekend naar voren tijdens besprekingen in Miami met Oekraïne, Rusland, Europa en de NAVO. Europa heeft ongeveer 260 miljard euro aan Russische tegoeden bevroren na de invasie van Oekraïne.
5: Europese onderhandelaars wezen het Amerikaanse voorstel af. De Europese Unie wil de tegoeden alleen vrijgeven als onderdeel van een vredesakkoord, waarbij Rusland de oorlogsschade vergoedt.
6: Rusland meldt een nieuwe Oekraïense drone-aanval op een raffinaderij in de westelijke regio Ryazan. Daarbij is brand uitgebroken. Gouverneur Pavel Malkov spreekt op sociale media over een grote aanval met onbemande toestellen. Ook op een andere locatie is schade aangericht. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky had volgens de Financial Times eerder gezegd dat zijn land enkele dagen was gestopt met dergelijke aanvallen. Hij gaat ze toch weer hervatten.
7: En nu het economisch nieuws. Albert Heijn heeft de leveringen van houdbare en vers producten aan alle winkels in Nederland volledig hervat na het cyberbeveiligingsincident dat sinds zondag voor problemen zorgt. Donderdagochtend waren in verschillende vestigingen nog lege schappen te zien, vooral bij verse producten. De supermarktketen verwacht dat de beschikbaarheid in de loop van donderdag steeds verder toeneemt, terug naar het normale beeld. Online bestellen is nog altijd niet mogelijk en de website van Albert Heijn is nog onbereikbaar. De politie heeft moederbedrijf Ahold Delhaize uitgenodigd om aangifte te doen, maar er loopt nog geen strafrechtelijk onderzoek.
8: De AEX-index op het Damrak is donderdag met een flink verlies begonnen. Vooral chipbedrijven stonden onder druk na een verkoopgolf in de Amerikaanse en Aziatische chipsector. Beleggers vragen zich af of de koerswinsten van chipaandelen, die dit jaar hard zijn gestegen door de vraag naar chips voor AI-toepassingen, wel houdbaar zijn. Ook leidden de zorgen over verdere renteverhogingen door de Federal Reserve weer op na een sterker dan verwachte stijging van de inflatie in de Verenigde Staten. De Amsterdamse hoofdindex noteerde in de ochtendhandel 0,8% lager op 1127,99 punten.
9: Het Franse drankenconcern Pernod Ricard heeft in het afgelopen kwartaal last gehad van zwakke marktomstandigheden in de Verenigde Staten en Europa. Het bedrijf achter merken als Absolut Vodka en Jameson maakte een kwartaalomzet van 2,2 miljard euro, 1% minder dan vorig jaar. In Europa daalde de omzet 6% en in de VS 9%. In Azië groeide de omzet 9%, vooral door een verkoopspeurt van 19% in India. Pernod Ricard noemt de wereldwijde marktomstandigheden volatiel en onzeker, mede door conflicten in Europa en het Midden-Oosten en de druk op de kosten van levensonderhoud.
10: Fastned versnelt het bouwtempo van nieuwe laadstations voor elektrische auto's. De exploitant heeft momenteel 65 laadstations in aanbouw, bijna het dubbele aantal ten opzichte van vorig jaar. Het afgelopen kwartaal kwamen er 17 nieuwe stations bij en het totale aantal staat nu op 451 in Europa. Het aantal laadsessies steeg met 39% tot 2,3 miljoen. De omzet uit het laden van voertuigen kwam 63% hoger uit op 51,3 miljoen euro.
11: Het Taiwanese TSMC heeft in het derde kwartaal van 2026 opnieuw een recordwinst geboekt. Het is het zesde kwartaal op rij dat de chipfabrikant een recordwinst behaalt. De netto-winst steeg met 69% tot ruim 21 miljard euro. TSMC maakt chips voor grote bedrijven als Nvidia en Apple. Het bedrijf verwacht dit jaar een recordbedrag van 64 miljard dollar aan kapitaalinvesteringen te doen en werkt aan de bouw van ongeveer 20 nieuwe fabrieken.
12: Groothandelsbedrijf Sligro zag de omzet in het afgelopen kwartaal iets dalen. De omzet kwam uit op 660 miljoen euro, ongeveer 0,8% minder dan vorig jaar. Consumenten bezoeken restaurants en cafés minder vaak door inflatie, hogere rentes en gestegen energieprijzen. Tijdens de zomermaanden was de daling nog sterker, vooral in België. Sligro accepteert de gevolgen van de huidige marktomstandigheden, maar is niet tevreden met de resultaten.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. AS Roma heeft in de Champions League met 3-4 verloren van Real Madrid. Martin de Roon en Donyal Malen scoorden alle drie de doelpunten voor de Italianen. De Roon schoot AS Roma in de 20ste minuut op voorsprong. Kylian Mbappé maakte gelijk. Malen maakte er in de tweede helft 2-1 en 3-1 van. Real Madrid kwam in de slotfase 3 keer uit een hoekschop tot scoren. Carlos Espi, Endrick en Antonio Rüdiger maakten de 3-4. Real Madrid staat na 2 speelronden op 6 punten. Paris Saint-Germain heeft Manchester City in de Champions League met 4-2 verslagen. De titelverdediger stond na een half uur al met 3-0 achter. Désiré Doué opende de score, Ousmane Dembele kopte de 2-0 binnen en Vitinha maakte er 3-0 van. Erling Haaland scoorde 2 keer voor Manchester City, maar Magnes Akliouche zorgde voor de 4-2 eindstand. Volgens een onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier heerste bij de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL jarenlang een angstcultuur. De twee media voerden vertrouwelijke gesprekken met 71 personen die bij de World Tour ploeg werken of hebben gewerkt. Hieruit blijkt dat velen getraumatiseerd hun dienstverband hebben beëindigd. Ze spreken van een angstcultuur en een onveilige werksituatie. Bij de ploeg zijn 120 mensen in dienst. Voor velen is het onduidelijk wie, dan wel of, er überhaupt een vertrouwenspersoon is. Harry Lafrijze heeft zich bij de WK baanwielrennen in Shanghai geplaatst voor de halve finales van de Keirin. De regerend wereld- en olympisch kampioen werd in zijn heat tweede achter de Japanner Kaya Ota. Jeffrey Hoogland werd uitgeschakeld omdat hij niet bij de eerste 4 van zijn heat eindigde. Bij de vrouwen bereikte titelhoudster Hetty van de Wouw de kwartfinales van de sprint. Woensdag prolongeerden Lafrijze en Hoogland samen met Roy van den Berg hun wereldtitel op de teamsprint. De Kroatische politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag 57 mensen aangehouden na een confrontatie tussen fans van Ajax en Hajduk Split. De twee clubs spelen vanavond om 6:45 tegen elkaar in de Conference League. De politie moest ingrijpen om gevechten tussen honderden supporters te voorkomen. Woensdag werden ook al 18 Ajax-supporters opgepakt op een terras in Split. Zij zouden wapens bij zich hebben gehad. De supportersvereniging van Ajax adviseert fans vandaag in hun hotelkamer te blijven. Vanaf het ingerichte verzamelpunt kunnen ze vanmiddag gezamenlijk naar het stadion reizen. De Vereniging van Beroepswielrenners en Centrum Veilige Sport Nederland hebben meldingen ontvangen over een mogelijke angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL. Dat meldt de NOS op basis van gesprekken met 71 betrokkenen bij de ploeg. Volgens de berichtgeving beëindigden velen getraumatiseerd hun dienstverband vanwege de ervaren angstcultuur en onveilige werksituatie. Secretaris Jeroen van Keulen van de Vereniging van Beroepswielrenners spreekt van een zorgelijk en heel duidelijk signaal. Picnic PostNL laat weten later met een reactie te komen.
13: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het droog en overwegend zonnig. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten en is zwak tot matig. Aan de noordkust vrij krachtig. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen eerst zonnig, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Het blijft droog. De middagtemperatuur wordt 18 graden in het noorden tot plaatselijk 21 graden landinwaarts. Vanavond half tot zwaar bewolkt. In het zuiden de meeste opklaringen. Het blijft droog. Vannacht ook overwegend droog, rond de 13 graden. Morgenochtend bewolkt met in het westen en noorden kans op lichte regen. Morgenmiddag trekt de regen van west naar oost over het land. De wind draait in de loop van de middag naar noordwest en neemt toe. Aan zee windkracht 6.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. In een kelderbox onder een flat in Utrecht-Overvecht zijn bijna 50 zware vuurwerkbommen gevonden. De explosieven bevatten samen ongeveer 10 kilo flitspoeder en vormden een groot gevaar voor omwonenden. Het gaat om Cobra 20's, extreem zware vuurwerkbommen. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden.
15: De politie vond de explosieven dinsdag tijdens een controle met de gemeente aan de Tigrisdreef.
16: Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst overlegd over samenwerking op het gebied van kernwapens. Minister Dylan Jezilgus van Defensie noemt het gesprek over nucleaire afschrikking een belangrijke stap. President Emmanuel Macron kondigde in maart aan de Franse nucleaire paraplu te willen delen met een aantal andere Europese NAVO-landen. Het overleg was woensdag in de Franse hoofdstad. Europese NAVO-landen moeten minder afhankelijk worden van de Verenigde Staten op defensiegebied. De politie onderzoekt of de brand bij een autobedrijf in Berkel en Roderijs is aangestoken. De schuur in het buitengebied brandde volledig uit in de nacht van woensdag op donderdag. In hetzelfde pand woedde in april 2024 ook al een felle brand. Toen werden een overleden 20-jarige man en spullen voor het produceren van verdovende middelen aangetroffen. In de omgeving waren afgelopen nacht ook 3 explosies. 1 in Berkel en Roderijs en 2 in Rotterdam. De eerste helft van de meteorologische herfst was warmer dan normaal. De gemiddelde temperatuur lag op 15,6 graden, terwijl dat normaal 14 graden is. Ook scheen de zon 40 uur langer dan gebruikelijk en viel er minder regen. Het was de op 2 na warmste herfsthelft sinds 1901. Op 26 dagen werd het warmer dan 20 graden. Normaal gebeurt dat op 15 dagen. Premier Rob Jette zegt dat de Europese Unie te weinig middelen heeft om oneerlijke concurrentie vanuit China tegen te gaan. Hij zei dat voorafgaand aan overleg met EU-leiders in Brussel. China heeft inmiddels een dagelijks handelsoverschot van 1 miljard euro. Volgens Jette komt dat doordat Europa de afgelopen jaren veel te weinig heeft geïnvesteerd in innovatie en concurrentiekracht. De EU-leiders bespreken donderdag of er een nieuwe strategie nodig is. Inbrekers hebben in het derde kwartaal minder vaak toegeslagen. De politie registreerde tussen juli en september minder dan 4.500 inbraken, tegenover ongeveer 4.900 in dezelfde periode vorig jaar. Het is de sterkste daling in het derde kwartaal sinds 2022. In iets meer dan de helft van de provincies daalde het aantal inbraken. De sterkste daling was in Overijssel, waar het aantal bijna halveerde, van 312 naar 161.
17: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
18: Nu het buitenlands nieuws. De verdeeldheid binnen de Europese Unie over de nieuwe meerjarenbegroting wordt steeds groter. Donderdag stemmen 2 kampen hun strategie af tijdens aparte ontbijtjes. Aan de ene kant staan landen die een lagere begroting willen, waaronder Nederland. Aan de andere kant staan landen die juist meer geld eisen voor landbouw en armere regio's. De Zweedse premier noemt het Ierse onderhandelingsvoorstel totaal onacceptabel. Op de EU-top van donderdag en vrijdag komt geen akkoord. De Oekraïnse marine zegt 6 Russische gevechtsvliegtuigen te hebben vernietigd bij een aanval op een vliegveld. Het gaat om bommenwerpers van het type Sukhoi Su-34M. De aanval vond plaats in de nacht van woensdag op donderdag op het militaire vliegveld van Borisoglebsk in de regio Voronezh. Die stad ligt ruim 400 kilometer van het Oekraïnse Kharkiv. Het vliegveld is voor zover bekend 3 keer eerder aangevallen tijdens de oorlog. Bij een school in de Pakistanse stad Peshawar is het dak ingestort. Daarbij zijn 29 leerlingen en een docent om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn jonger dan 13 jaar. Ook raakten ongeveer 20 mensen gewond. De eigenaar van de privéschool is opgepakt. Dergelijke instortingen komen in Pakistan vaak voor door slecht bouwmateriaal en gebrekkige veiligheidsnormen. China en Noord-Korea hebben een grote brug over de rivier Yalu geopend. De ruim 3 kilometer lange verbinding was al in 2014 klaar, maar de opening liet jaren op zich wachten. Noord-Korea moest nog wegen en douanefaciliteiten aanleggen.
19: De brug kan het vervoer van zware goederen een stuk eenvoudiger maken. China is de belangrijkste handelspartner van Noord-Korea. De Verenigde Staten hebben Europa voorgesteld om miljarden euro's aan bevroren Russische tegoeden af te staan. De VS zouden die willen beheren om onderhandelingen met Rusland over een einde aan de oorlog te stimuleren. Dat meldt de Financial Times. Amerikaanse bemiddelaars brachten het plan afgelopen weekend naar voren tijdens besprekingen in Miami met Oekraïne, Rusland, Europa en de NAVO. Europa heeft ongeveer 260 miljard euro aan Russische tegoeden bevroren na de invasie van Oekraïne. Europese onderhandelaars wezen het Amerikaanse voorstel af. De Europese Unie wil de tegoeden alleen vrijgeven als onderdeel van een vredesakkoord, waarbij Rusland de oorlogsschade vergoedt.
20: Rusland meldt een nieuwe Oekraïense drone-aanval op een raffinaderij in de westelijke regio Ryazan. Daarbij is brand uitgebroken. Gouverneur Pavel Malkov spreekt op sociale media over een grote aanval met onbemande toestellen. Ook op een andere locatie is schade aangericht. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky had volgens de Financial Times eerder gezegd dat zijn land enkele dagen was gestopt met dergelijke aanvallen. Hij gaat ze toch weer hervatten.
21: En nu het economisch nieuws. Albert Heijn heeft de leveringen van houdbare en vers producten aan alle winkels in Nederland volledig hervat na het cyberbeveiligingsincident dat sinds zondag voor problemen zorgt. Donderdagochtend waren in verschillende vestigingen nog lege schappen te zien, vooral van verse producten. De supermarktketen verwacht dat de beschikbaarheid in de loop van donderdag steeds verder toeneemt. Online bestellen is nog altijd niet mogelijk en de website blijft onbereikbaar. De politie heeft moederbedrijf Ahold Delhaize uitgenodigd om aangifte te doen. Maar er loopt nog geen strafrechtelijk onderzoek.
22: Banken moeten klanten onmiddellijk compenseren na bankfraude. Ook als een klant ernstig nalatig is geweest. Dat oordeelde het Europees Hof van Justitie donderdag. De bank kan de schade achteraf wel op de klant proberen te verhalen als die grof nalatig is geweest. De uitspraak volgt op een zaak waarin een klant van een Poolse bank slachtoffer werd van een phishingaanval. 700 euro verdween van een rekening die de bank weigerde terug te betalen.
23: Het Noorse Staatsinvesteringsfonds, het grootste ter wereld, mag mogelijk weer investeren in bedrijven die kernwapens produceren. Dat blijkt uit een voorstel dat donderdag werd gepresenteerd door een commissie onder leiding van oud-gouverneur Svein Gjedrem van de Noorse Centrale Bank. Momenteel sluit het fonds 14 bedrijven uit, waaronder vliegtuigbouwers Airbus en Boeing en wapenfabrikanten BAE Systems, Lockheed Martin en Safran. Volgens de aanbevelingen zou het fonds alleen mogen investeren in bedrijven die betrokken zijn bij kernwapens, mits deze gevestigd zijn in een kernwapenstaat die bondgenoot is van Noorwegen. Dit betekent dat diverse Britse, Franse en Amerikaanse wapenfabrikanten weer in de beleggingsportefeuille kunnen worden opgenomen.
24: Het Franse drankenconcern Pernod Ricard heeft in het afgelopen kwartaal last gehad van zwakke marktomstandigheden in de Verenigde Staten en Europa. Het bedrijf achter merken als Absolut Vodka en Jameson maakte een kwartaalomzet van 2,2 miljard euro, 1% minder dan vorig jaar. In Europa daalde de omzet 6% en in de VS 9%. In Azië groeide de omzet 9%, vooral door een verkoopspurt van 19% in India. Pernod Ricard noemt de wereldwijde marktomstandigheden volatiel en onzeker, mede door conflicten in Europa en het Midden-Oosten en de druk op de kosten van levensonderhoud.
25: De AEX-index op het Damrak is donderdag met een flink verlies begonnen. Vooral chipbedrijven stonden onder druk na een verkoopgolf in de Amerikaanse en Aziatische chipsector. Beleggers vragen zich af of de koerswinsten van chipaandelen, die dit jaar hard zijn gestegen door de vraag naar chips voor AI-toepassingen, wel houdbaar zijn. Ook leidden de zorgen over verdere renteverhogingen door de Federal Reserve weer op na een sterker dan verwachte stijging van de inflatie in de Verenigde Staten. De Amsterdamse hoofdindex noteerde in de ochtendhandel 0,8% lager op 1127,99 punten.
0: Het Taiwanese TSMC heeft in het derde kwartaal van 2026 opnieuw een recordwinst geboekt. Het is het zesde kwartaal op rij dat de chipfabrikant een recordwinst behaalt. De netto-winst steeg met 69% tot ruim 21 miljard euro. TSMC maakt chips voor grote bedrijven als Nvidia en Apple. Het bedrijf verwacht dit jaar een recordbedrag van $64 miljard aan kapitaalinvesteringen te doen en werkt aan de bouw van ongeveer 20 nieuwe fabrieken.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. AS Roma heeft in de Champions League met 3-4 verloren van Real Madrid. Martin de Roon en Donyell Malen scoorden alle drie de doelpunten voor de Italianen. De Roon schoot AS Roma in de 20e minuut op voorsprong. Kylian Mbappé maakte gelijk. Malen maakte er in de tweede helft 2-1 en 3-1 van. Real Madrid kwam in de slotfase 3 keer uit een hoekschop tot scoren. Carlos Espi, Endrick en Antonio Rüdiger maakten de 3-4. Real Madrid staat na 2 speelronden op 6 punten. Paris Saint-Germain heeft Manchester City in de Champions League met 4-2 verslagen. De titelverdediger stond na een half uur al met 3-0 achter. Désiré Doué opende de score, Ousmane Dembele kopte de 2-0 binnen en Vitinha maakte er 3-0 van. Erling Haaland scoorde 2 keer voor Manchester City, maar Magnes Akliouche zorgde voor de 4-2 eindstand. Volgens een onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier heerste bij de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL jarenlang een angstcultuur. De twee media voerden vertrouwelijke gesprekken met 71 personen die bij de World Tour ploeg werken of hebben gewerkt. Hieruit blijkt dat velen getraumatiseerd hun dienstverband hebben beëindigd. Ze spreken van een angstcultuur en een onveilige werksituatie. Bij de ploeg zijn 120 mensen in dienst. Voor velen is het onduidelijk wie, dan wel of, er überhaupt een vertrouwenspersoon is. Harry Lafrijze heeft zich bij de WK baanwielrennen in Shanghai geplaatst voor de halve finales van de Keirin. De regerend wereld- en olympisch kampioen werd in zijn heat 2e achter de Japanner Kaya Ota. Jeffrey Hoogland werd uitgeschakeld omdat hij niet bij de eerste 4 van zijn heat eindigde. Bij de vrouwen bereikte titelhoudster Hetty van de Wouw de kwartfinales van de sprint. Woensdag prolongeerden Lafrijze en Hoogland samen met Roy van den Berg hun wereldtitel op de teamsprint. De Kroatische politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag 57 mensen aangehouden na een confrontatie tussen fans van Ajax en Hajduk Split. De twee clubs spelen vanavond om 6:45 tegen elkaar in de Conference League. De politie moest ingrijpen om gevechten tussen honderden supporters te voorkomen. Woensdag werden ook al 18 Ajax-supporters opgepakt op een terras in Split. Zij zouden wapens bij zich hebben gehad. De supportersvereniging van Ajax adviseert fans vandaag in hun hotelkamer te blijven. Vanaf het ingerichte verzamelpunt kunnen ze vanmiddag gezamenlijk naar het stadion reizen. De Vereniging van Beroepswielrenners en Centrum Veilige Sport Nederland hebben meldingen ontvangen over een mogelijke angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL. Dat meldt de NOS op basis van gesprekken met 71 betrokkenen bij de ploeg. Volgens de berichtgeving beëindigden velen getraumatiseerd hun dienstverband vanwege de ervaren angstcultuur en onveilige werksituatie. Secretaris Jeroen van Keulen van de Vereniging van Beroepswielrenners spreekt van een zorgelijk en heel duidelijk signaal. Picnic PostNL laat weten later met een reactie te komen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het droog en overwegend zonnig. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen eerst zonnig, maar vanuit het zuidwesten komt er meer bewolking. Het blijft wel droog. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 graden in het noorden en 21 graden landinwaarts. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten, matig van kracht, en aan de noordelijke kust vrij krachtig. Vanavond blijft het droog met halve tot zware bewolking. Morgen wordt het een stuk natter. In de middag trekt een regengebied van west naar oost over het land.
6: De wind draait naar het noordwesten en wordt aan zee en op het IJsselmeer krachtig.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws.
9: De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd scherpt het eigen advies over seksueel grensoverschrijdend gedrag voor werkgevers in de gezondheidszorg aan. De inspectie vindt dat werkgevers nog meer moeten doen, omdat mensen juist in de zorg extra kwetsbaar en afhankelijk zijn. Werkgevers moeten echt werk maken van vroeg signaleren en voorkomen. En het onderwerp mag geen taboe zijn. Ook moeten ze zelf een tuchtklacht indienen tegen zorgverleners die over de grens gaan. En niet wachten tot een patiënt dat doet. Aangifte bij de politie moet ook vaker serieus worden overwogen.
10: In een kelderbox onder een flat in Utrecht-Overvecht zijn bijna 50 zware vuurwerkbommen gevonden. De explosieven bevatten samen ongeveer 10 kilo flitspoeder en vormden een groot gevaar voor omwonenden. Het gaat om Cobra 20's, extreem zware vuurwerkbommen. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven dinsdag tijdens een controle met de gemeente aan de Tigristreef.
11: Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst overlegd over samenwerking op het gebied van kernwapens. Minister Dylan Jezilgus van Defensie noemt het gesprek over nucleaire afschrikking een belangrijke stap. President Emmanuel Macron kondigde in maart aan de Franse nucleaire paraplu te willen delen met een aantal andere Europese NAVO-landen. Het overleg was woensdag in de Franse hoofdstad. Europese NAVO-landen moeten minder afhankelijk worden van de Verenigde Staten op defensiegebied.
26: De politie onderzoekt of de brand bij een autobedrijf in Berkel en Roderijs is aangestoken. De schuur in het buitengebied brandde volledig uit in de nacht van woensdag op donderdag. In hetzelfde pand woedde in april 2024 ook al een felle brand. Toen werden een overleden 20-jarige man en spullen voor het produceren van verdovende middelen aangetroffen. In de omgeving waren afgelopen nacht ook 3 explosies. 1 in Berkel en Roderijs en 2 in Rotterdam.
27: De eerste helft van de meteorologische herfst was warmer dan normaal. De gemiddelde temperatuur lag op 15,6 graden, terwijl dat normaal 14 graden is. Ook scheen de zon 40 uur langer dan gebruikelijk en viel er minder regen. Het was de op 2 na warmste herfsthelft sinds 1901. Op 26 dagen werd het warmer dan 20 graden. Normaal gebeurt dat op 15 dagen.
28: Premier Rob Jetten zegt dat de Europese Unie te weinig middelen heeft om oneerlijke concurrentie vanuit China tegen te gaan. Hij zei dat voorafgaand aan overleg met EU-leiders in Brussel. China heeft inmiddels een dagelijks handelsoverschot van 1 miljard euro. Volgens Jetten komt dat doordat Europa de afgelopen jaren veel te weinig heeft geïnvesteerd in innovatie en concurrentiekracht. De EU-leiders bespreken donderdag of er een nieuwe strategie nodig is.
7: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
29: Nu het buitenlands nieuws. Vanaf donderdag is het op alle 5700 Duitse treinstations verboden om alcohol te drinken. De Deutsche Bahn hoopt met die maatregel de veiligheid te verbeteren. Het verbod geldt voor het hele stationsgebouw en de perrons. Restaurants en cafés binnen de stations vormen een uitzondering. Ook in treinen zelf mag nog wel alcohol worden gedronken. Overtreders worden in eerste instantie aangesproken. Bij extreme gevallen kunnen mensen een gebiedsverbod opgelegd krijgen voor het hele station.
30: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky verwijt Rusland de aanvallen op zijn land te hebben opgevoerd nadat Amerikaanse sancties waren versoepeld. Hij meldt dat Oekraïne de afgelopen anderhalve dag aan de lopende band is aangevallen. Aanvallen met ruim 850 drones vonden plaats. Er waren deze week problemen met door de VS geleverd satellietinternet.
2: De Oekraïnse autoriteiten zouden ook niet de gebruikelijke waarschuwingen hebben ontvangen over Russische raketaanvallen. Zelensky noemt het belangrijk dat Amerikanen niet aan de kant van de agressor staan. De regering Trump wil diesel uit Rusland importeren en verlicht daarom sancties, tot frustratie van Zelensky.
3: De verdeeldheid binnen de Europese Unie over de nieuwe meerjarenbegroting wordt steeds groter. Donderdag stemmen twee kampen hun strategie af tijdens aparte ontbijtjes. Aan de ene kant staan landen die een lagere begroting willen, waaronder Nederland. Aan de andere kant staan landen die juist meer geld eisen voor landbouw en armere regio's. De Zweedse premier noemt het Ierse onderhandelingsvoorstel totaal onacceptabel. Op de EU-top van donderdag en vrijdag komt geen akkoord.
8: De Oekraïnse marine zegt 6 Russische gevechtsvliegtuigen te hebben vernietigd bij een aanval op een vliegveld. Het gaat om bommenwerpers van het type Sukhoi Su-34M. De aanval vond plaats in de nacht van woensdag op donderdag op het militaire vliegveld van Borisoglebsk in de regio Voronezh. Die stad ligt ruim 400 kilometer van het Oekraïnse Kharkiv. Het vliegveld is voor zover bekend 3 keer eerder aangevallen tijdens de oorlog.
12: Bij een school in de Pakistanse stad Peshawar is het dak ingestort. Daarbij zijn 29 leerlingen en een docent om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn jonger dan 13 jaar. Ook raakten ongeveer 20 mensen gewond. De eigenaar van de privéschool is opgepakt. Dergelijke instortingen komen in Pakistan vaak voor door slecht bouwmateriaal en gebrekkige veiligheidsnormen.
13: China en Noord-Korea hebben een grote brug over de rivier Yalu geopend. De ruim 3 kilometer lange verbinding was al in 2014 klaar, maar de opening liet jaren op zich wachten. Noord-Korea moest nog wegen en douanefaciliteiten aanleggen. De brug kan het vervoer van zware goederen een stuk eenvoudiger maken. China is de belangrijkste handelspartner van Noord-Korea.
14: En nu het economisch nieuws.
15: Het Noorse staatsinvesteringsfonds, het grootste ter wereld, mag mogelijk weer investeren in bedrijven die kernwapens produceren. Dat blijkt uit een voorstel van een commissie onder leiding van oud-gouverneur Svein Gjedrem van de Noorse Centrale Bank. Nu sluit het fonds nog 14 bedrijven uit. Daaronder zijn vliegtuigbouwers Airbus en Boeing en wapenfabrikanten BAE Systems, Lockheed Martin en Safran. Volgens de aanbevelingen zou het fonds alleen mogen investeren in bedrijven die betrokken zijn bij kernwapens. Die moeten dan wel gevestigd zijn in een kernwapenstaat die bondgenoot is van Noorwegen. De aanbevelingen worden nu onderworpen aan een brede consultatieronde. Daarna legt de regering haar conclusies volgend voorjaar aan het parlement voor een stemming.
16: Albert Heijn heeft de leveringen van houdbare en vers producten aan alle winkels in Nederland volledig hervat na het cyberbeveiligingsincident dat sinds zondag voor problemen zorgt. Donderdagochtend waren in verschillende vestigingen nog lege schappen te zien, vooral van verse producten. De supermarktketen verwacht dat de beschikbaarheid in de loop van donderdag steeds verder toeneemt. Online bestellen is nog altijd niet mogelijk en de website blijft onbereikbaar. De politie heeft moederbedrijf Ahold Delhaize uitgenodigd om aangifte te doen. Maar er loopt nog geen strafrechtelijk onderzoek.
17: Banken moeten klanten onmiddellijk compenseren na bankfraude. Ook als een klant ernstig nalatig is geweest. Dat oordeelde het Europees Hof van Justitie donderdag. De bank kan de schade achteraf wel op de klant proberen te verhalen als die grof nalatig is geweest. De uitspraak volgt op een zaak waarin een klant van een Poolse bank slachtoffer werd van een phishingaanval. €700 verdween van een rekening die de bank weigerde terug te betalen.
18: Het Franse drankenconcern Pernod Ricard heeft in het afgelopen kwartaal last gehad van zwakke marktomstandigheden in de Verenigde Staten en Europa. Het bedrijf achter merken als Absolut Vodka en Jameson maakte een kwartaalomzet van €2,2 miljard. 1% minder dan vorig jaar. In Europa daalde de omzet 6% en in de VS 9%. In Azië groeide de omzet 9%. Vooral door een verkoopspeurt van 19% in India. Pernod Ricard noemt de wereldwijde marktomstandigheden volatiel en onzeker
0: mede door conflicten in Europa en het Midden-Oosten en de druk op de kosten van levensonderhoud.
1: De AEX-index op het Damrak is donderdag met een flink verlies begonnen. Vooral chipbedrijven stonden onder druk na een verkoopgolf in de Amerikaanse en Aziatische chipsector. Beleggers vragen zich af of de koerswinsten van chipaandelen, die dit jaar hard zijn gestegen door de vraag naar chips voor AI-toepassingen, wel houdbaar zijn. Ook leidden de zorgen over verdere renteverhogingen door de Federal Reserve weer op na een sterker dan verwachte stijging van de inflatie in de Verenigde Staten.

0: 20% tot ruim 21 miljard euro. TSMC maakt chips voor grote bedrijven als Nvidia en Apple. Het bedrijf verwacht dit jaar een recordbedrag van $64 miljard aan kapitaalinvesteringen te doen en werkt aan de bouw van ongeveer 20 nieuwe fabrieken.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. AS Roma heeft in de Champions League met 3-4 verloren van Real Madrid. Martin de Roon en Donyal Malen scoorden alle drie de doelpunten voor de Italianen. De Roon schoot AS Roma in de 20ste minuut op voorsprong. Kylian Mbappé maakte gelijk. Malen maakte er in de tweede helft 2-1 en 3-1 van. Real Madrid kwam in de slotfase 3 keer uit een hoekschop tot scoren. Carlos Espi, Endrick en Antonio Rüdiger maakten de 3-4. Real Madrid staat na 2 speelronden op 6 punten. Paris Saint-Germain heeft Manchester City in de Champions League met 4-2 verslagen. De titelverdediger stond na een half uur al met 3-0 achter. Désiré Doué opende de score, Ousmane Dembele kopte de 2-0 binnen en Vitinha maakte er 3-0 van. Erling Haaland scoorde 2 keer voor Manchester City, maar Magnes Akliouche zorgde voor de 4-2 eindstand. Volgens een onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier heerste bij de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL jarenlang een angstcultuur. De twee media voerden vertrouwelijke gesprekken met 71 personen die bij de World Tour ploeg werken of hebben gewerkt. Hieruit blijkt dat velen getraumatiseerd hun dienstverband hebben beëindigd. Ze spreken van een angstcultuur en een onveilige werksituatie. Bij de ploeg zijn 120 mensen in dienst. Voor velen is het onduidelijk wie, dan wel of, er überhaupt een vertrouwenspersoon is. Harry Lafrijze heeft zich bij de WK baanwielrennen in Shanghai geplaatst voor de halve finales van de Keirin. De regerend wereld- en olympisch kampioen werd in zijn heat 2e achter de Japanner Kaya Ota. Jeffrey Hoogland werd uitgeschakeld omdat hij niet bij de eerste 4 van zijn heat eindigde. Bij de vrouwen bereikte titelhoudster Hetty van de Wouw de kwartfinales van de sprint. Woensdag prolongeerden Lafrijze en Hoogland samen met Roy van den Berg hun wereldtitel op de teamsprint. De Kroatische politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag 57 mensen aangehouden na een confrontatie tussen fans van Ajax en Hajduk Split. De twee clubs spelen vanavond om 6:45 tegen elkaar in de Conference League. De politie moest ingrijpen om gevechten tussen honderden supporters te voorkomen. Woensdag werden ook al 18 Ajax-supporters opgepakt op een terras in Split. Zij zouden wapens bij zich hebben gehad. De supportersvereniging van Ajax adviseert fans vandaag in hun hotelkamer te blijven. Vanaf het ingerichte verzamelpunt kunnen ze vanmiddag gezamenlijk naar het stadion reizen. Wielerploeg Picnic PostNL laat onafhankelijk onderzoeken hoe de teamcultuur wordt ervaren. De NOS en wielerpodcast In de Waaier spraken met 71 betrokkenen bij Picnic PostNL. Velen zouden hun dienstverband hebben beëindigd vanwege de ervaren angstcultuur en onveilige werksituatie. De ploeg zegt zich niet te herkennen in die signalen. Picnic PostNL heeft naar eigen zeggen wel een vertrouwenspersoon en een rennerscomité. De ploeg wil begrijpen hoe mensen zich onveilig hebben kunnen voelen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het droog en overwegend zonnig. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Aan de noordkust iets steviger. Vanmiddag blijft het droog, maar neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe. Het wordt 18 graden in het noorden tot plaatselijk 21 graden landinwaarts. Vanavond half tot zwaar bewolkt. Vooral in het zuiden blijft het opklaren. Het blijft droog. Vannacht minimaal 13 graden. Morgen overdag trekt de regen van west naar oost over het land. De wind draait naar noordwest en steekt flink op. Aan zee windkracht 6. Morgenavond trekt de regen weg. In de kustgebieden kan het nog wat naregenen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie.

0: mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd scherpt het eigen advies over seksueel grensoverschrijdend gedrag voor werkgevers in de gezondheidszorg aan. De inspectie vindt dat werkgevers nog meer moeten doen, omdat mensen juist in de zorg extra kwetsbaar en afhankelijk zijn. Werkgevers moeten echt werk maken van vroeg signaleren en voorkomen. En het onderwerp mag geen taboe zijn. Ook moeten ze zelf een tuchtklacht indienen tegen zorgverleners die over de grens gaan. En niet wachten tot een patiënt dat doet. Aangifte bij de politie moet ook vaker serieus worden overwogen. In een kelderbox onder een flat in Utrecht-Overvecht zijn bijna 50 zware vuurwerkbommen gevonden. De explosieven bevatten samen ongeveer 10 kilo flitspoeder en vormden een groot gevaar voor omwonenden. Het gaat om Cobra 20's, extreem zware vuurwerkbommen. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven dinsdag tijdens een controle met de gemeente aan de Tigristreef. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst overlegd over samenwerking op het gebied van kernwapens. Minister Dylan Jezilgus van Defensie noemt het gesprek over nucleaire afschrikking een belangrijke stap. President Emmanuel Macron kondigde in maart aan de Franse nucleaire paraplu te willen delen met een aantal andere Europese NAVO-landen. Het overleg was woensdag in de Franse hoofdstad. Europese NAVO-landen moeten minder afhankelijk worden van de Verenigde Staten op defensiegebied. De politie onderzoekt of de brand bij een autobedrijf in Berkel en Roderijs is aangestoken. De schuur in het buitengebied brandde volledig uit in de nacht van woensdag op donderdag. In hetzelfde pand woedde in april 2024 ook al een felle brand. Toen werden een overleden 20-jarige man en spullen voor het produceren van verdovende middelen aangetroffen. In de omgeving waren afgelopen nacht ook 3 explosies. 1 in Berkel en Roderijs en 2 in Rotterdam. De eerste helft van de meteorologische herfst was warmer dan normaal. De gemiddelde temperatuur lag op 15,6 graden, terwijl dat normaal 14 graden is. Ook scheen de zon 40 uur langer dan gebruikelijk en viel er minder regen. Het was de op 2 na warmste herfsthelft sinds 1901. Op 26 dagen werd het warmer dan 20 graden. Normaal gebeurt dat op 15 dagen. Premier Rob Jetten zegt dat de Europese Unie te weinig middelen heeft om oneerlijke concurrentie vanuit China tegen te gaan. Hij zei dat voorafgaand aan overleg met EU-leiders in Brussel. China heeft inmiddels een dagelijks handelsoverschot van 1 miljard euro. Volgens Jetten komt dat doordat Europa de afgelopen jaren veel te weinig heeft geïnvesteerd in innovatie en concurrentiekracht. De EU-leiders bespreken donderdag of er een nieuwe strategie nodig is.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky verwijt Rusland de aanvallen op zijn land te hebben opgevoerd nadat Amerikaanse sancties waren versoepeld. Hij meldt dat Oekraïne de afgelopen anderhalve dag voortdurend is aangevallen met meer dan 850 drones. Volgens Zelensky is de Oekraïense defensie kunstmatig beperkt. Er waren deze week problemen met door de VS geleverd satellietinternet. Ook zouden de Oekraïense autoriteiten niet de gebruikelijke waarschuwingen hebben ontvangen over Russische raketaanvallen. De regering Trump wil Russische diesel importeren en verlicht daarom sancties. De VS eisen dat Oekraïne stopt met aanvallen op Russische raffinaderijen. Trump verklaarde eerder deze maand dat het tijd wordt dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt. Elon Musk deelt dat standpunt nu ook. Vanaf donderdag is het op alle 5700 Duitse treinstations verboden om alcohol te drinken. De Deutsche Bahn hoopt met die maatregel de veiligheid te verbeteren. Het verbod geldt voor het hele stationsgebouw en de perrons. Restaurants en cafés binnen de stations vormen een uitzondering. Ook in treinen zelf mag nog wel alcohol worden gedronken. Overtreders worden in eerste instantie aangesproken. Bij extreme gevallen kunnen mensen een gebiedsverbod opgelegd krijgen voor het hele station. De verdeeldheid binnen de Europese Unie over de nieuwe meerjarenbegroting wordt steeds groter. Donderdag stemmen twee kampen hun strategie af tijdens aparte ontbijtjes. Aan de ene kant staan landen die een lagere begroting willen, waaronder Nederland. Aan de andere kant staan landen die juist meer geld eisen voor landbouw en armere regio's. De Zweedse premier noemt het Ierse onderhandelingsvoorstel totaal onacceptabel. Op de EU-top van donderdag en vrijdag komt geen akkoord. Bij een school in de Pakistanse stad Peshawar is het dak ingestort. Daarbij zijn 29 leerlingen en een docent om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn jonger dan 13 jaar. Ook raakten ongeveer 20 mensen gewond. De eigenaar van de privéschool is opgepakt. Dergelijke instortingen komen in Pakistan vaak voor door slecht bouwmateriaal en gebrekkige veiligheidsnormen. China en Noord-Korea hebben een grote brug over de rivier Yalu geopend. De ruim 3 kilometer lange verbinding was al in 2014 klaar, maar de opening liet jaren op zich wachten. Noord-Korea moest nog wegen en douanefaciliteiten aanleggen. De brug kan het vervoer van zware goederen een stuk eenvoudiger maken. China is de belangrijkste handelspartner van Noord-Korea. De Verenigde Staten hebben Europa voorgesteld om miljarden euro's aan bevroren Russische tegoeden af te staan. De VS zouden die willen beheren om onderhandelingen met Rusland over een einde aan de oorlog te stimuleren. Dat meldt de Financial Times. Amerikaanse bemiddelaars brachten het plan afgelopen weekend naar voren tijdens besprekingen in Miami met Oekraïne, Rusland, Europa en de NAVO. Europa heeft ongeveer 260 miljard euro aan Russische tegoeden bevroren na de invasie van Oekraïne. Europese onderhandelaars wezen het Amerikaanse voorstel af. De Europese Unie wil de tegoeden alleen vrijgeven als onderdeel van een vredesakkoord waarbij Rusland de oorlogsschade vergoedt.
2: En nu het economisch nieuws. Het Noorse Staatsinvesteringsfonds, het grootste ter wereld, mag mogelijk weer investeren in bedrijven die kernwapens produceren. Dat blijkt uit een voorstel van een commissie onder leiding van oud-gouverneur Svein Gjedrem van de Noorse Centrale Bank. Nu sluit het fonds nog 14 bedrijven uit. Daaronder zijn vliegtuigbouwers Airbus en Boeing en wapenfabrikanten BAE Systems, Lockheed Martin en Safran. Volgens de aanbevelingen zou het fonds alleen mogen investeren in bedrijven die betrokken zijn bij kernwapens. Die moeten dan wel gevestigd zijn in een kernwapenstaat die bondgenoot is van Noorwegen. De aanbevelingen worden nu onderworpen aan een brede consultatieronde. Daarna legt de regering haar conclusies volgend voorjaar aan het parlement voor een stemming. Albert Heijn heeft de leveringen van houdbare en vers producten aan alle winkels in Nederland volledig hervat na het cyberbeveiligingsincident dat sinds zondag voor problemen zorgt. Donderdagochtend waren in verschillende vestigingen nog lege schappen te zien, vooral van verse producten. De supermarktketen verwacht dat de beschikbaarheid in de loop van donderdag steeds verder toeneemt. Online bestellen is nog altijd niet mogelijk en de website blijft onbereikbaar. De politie heeft moederbedrijf Ahold Delhaize uitgenodigd om aangifte te doen. Maar er loopt nog geen strafrechtelijk onderzoek. Banken moeten klanten onmiddellijk compenseren na bankfraude. Ook als een klant ernstig nalatig is geweest. Dat oordeelde het Europees Hof van Justitie donderdag. De bank kan de schade achteraf wel op de klant proberen te verhalen als die grof nalatig is geweest. De uitspraak volgt op een zaak waarin een klant van een Poolse bank slachtoffer werd van een phishingaanval. 700 euro verdween van een rekening die de bank weigerde terug te betalen. Het Franse drankenconcern Pernod Ricard heeft in het afgelopen kwartaal last gehad van zwakke marktomstandigheden in de Verenigde Staten en Europa. Het bedrijf achter merken als Absolut Vodka en Jameson maakte een kwartaalomzet van 2,2 miljard euro, 1% minder dan vorig jaar. In Europa daalde de omzet 6% en in de VS 9%. In Azië groeide de omzet 9%. Vooral door een verkoopspurt van 19% in India. Pernod Ricard noemt de wereldwijde marktomstandigheden volatiel en onzeker. Mede door conflicten in Europa en het Midden-Oosten en de druk op de kosten van levensonderhoud.
3: De AEX-index op het Damrak is donderdag met een flink verlies begonnen. Vooral chipbedrijven stonden onder druk na een verkoopgolf in de Amerikaanse en Aziatische chipsector. Beleggers vragen zich af of de koerswinsten van chipaandelen, die dit jaar hard zijn gestegen door de vraag naar chips voor AI-toepassingen, wel houdbaar zijn. Ook leidden de zorgen over verdere renteverhogingen door de Federal Reserve weer op na een sterker dan verwachte stijging van de inflatie in de Verenigde Staten. De Amsterdamse hoofdindex noteerde in de ochtendhandel 0,8% lager op 1127,99 punten. Het Taiwanese TSMC heeft in het derde kwartaal van 2026 opnieuw een recordwinst geboekt. Het is het zesde kwartaal op rij dat de chipfabrikant een recordwinst behaalt. De netto-winst steeg met 69% tot ruim 21 miljard euro. TSMC maakt chips voor grote bedrijven als Nvidia en Apple. Het bedrijf verwacht dit jaar een recordbedrag van $64 miljard aan kapitaalinvesteringen te doen en werkt aan de bouw van ongeveer 20 nieuwe fabrieken.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws.
6: AS Roma heeft in de Champions League met 3-4 verloren van Real Madrid. Martin de Roon en Donyal Malen scoorden alle drie de doelpunten voor de Italianen. De Roon schoot AS Roma in de 20ste minuut op voorsprong. Kylian Mbappé maakte gelijk. Malen maakte er in de tweede helft 2-1 en 3-1 van. Real Madrid kwam in de slotfase 3 keer uit een hoekschop tot scoren. Carlos Espi, Endrick en Antonio Rüdiger maakten de 3-4. Real Madrid staat na 2 speelronden op 6 punten. Paris Saint-Germain heeft Manchester City in de Champions League met 4-2 verslagen. De titelverdediger stond na een half uur al met 3-0 achter. Désiré Doué opende de score, Ousmane Dembele kopte de 2-0 binnen en Vitinha maakte er 3-0 van. Erling Haaland scoorde 2 keer voor Manchester City, maar Magnes Akliouche zorgde voor de 4-2 eindstand. Volgens een onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier heerste bij de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL jarenlang een angstcultuur. De twee media voerden vertrouwelijke gesprekken met 71 personen die bij de World Tour ploeg werken of hebben gewerkt. Hieruit blijkt dat velen getraumatiseerd hun dienstverband hebben beëindigd. Ze spreken van een angstcultuur en een onveilige werksituatie. Bij de ploeg zijn 120 mensen in dienst. Voor velen is het onduidelijk wie, dan wel of, er überhaupt een vertrouwenspersoon is. Harry Lafrijze heeft zich bij de WK baanwielrennen in Shanghai geplaatst voor de halve finales van de Keirin. De regerend wereld- en olympisch kampioen werd in zijn heat tweede achter de Japanner Kaya Ota. Jeffrey Hoogland werd uitgeschakeld omdat hij niet bij de eerste 4 van zijn heat eindigde. Bij de vrouwen bereikte titelhoudster Hetty van de Wouw de kwartfinales van de sprint. Woensdag prolongeerden Lafrijze en Hoogland samen met Roy van den Berg hun wereldtitel op de teamsprint. De Kroatische politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag 57 mensen aangehouden na een confrontatie tussen fans van Ajax en Hajduk Split. De twee clubs spelen vanavond om 6:45 tegen elkaar in de Conference League. De politie moest ingrijpen om gevechten tussen honderden supporters te voorkomen. Woensdag werden ook al 18 Ajax-supporters opgepakt op een terras in Split. Zij zouden wapens bij zich hebben gehad. De supportersvereniging van Ajax adviseert fans vandaag in hun hotelkamer te blijven. Vanaf het ingerichte verzamelpunt kunnen ze vanmiddag gezamenlijk naar het stadion reizen. Wielerploeg Picnic PostNL laat onafhankelijk onderzoek doen naar de teamcultuur. De NOS en wielerpodcast In de Waaier melden donderdag dat veel betrokkenen spreken over een angstcultuur en onveilige werksituaties. De ploeg zegt zich niet te herkennen in die signalen, maar neemt de verhalen wel serieus. Picnic PostNL heeft volgens eigen zeggen een vertrouwenspersoon en een rennerscomité. De ploeg belooft eventuele verbeterpunten door te voeren na het onderzoek.
4: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het droog en overwegend zonnig. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten en is zwak tot matig. Aan de noordkust vrij krachtig. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen eerst zonnig, maar vanuit het zuidwesten komt er meer bewolking. Het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 18 graden in het noorden, tot lokaal 21 graden landinwaarts. Vanavond wordt het half tot zwaar bewolkt, met de meeste opklaringen in het zuiden. Het blijft droog. Morgen wordt het bewolkt en morgenmiddag trekt regen van west naar oost over het land. De wind draait dan naar het noordwesten en neemt toe.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het West-Nijl-virus is bij nog 5 mensen in Nederland vastgesteld. 3 besmettingen vonden plaats in Zuid-Holland en 2 in Noord-Brabant. Het totale aantal bevestigde gevallen stijgt daardoor naar 64. Het aantal sterfgevallen blijft staan op 10, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het aantal nieuwe gevallen is lager dan in de zomermaanden, omdat het muggenseizoen voorbij is en het virus minder actief is bij lagere temperaturen.
9: Het hoger beroep van Mels van B., verdachte in de Barendrechtse zedenzaak, richt zich alleen op de hoogte van de straf. De rechtbank veroordeelde van B. in maart tot 18 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het jarenlang ernstig seksueel misbruiken van jonge meisjes. De verdachte betwist de feiten niet, maar kan zich niet verenigen met de opgelegde straf. Zijn advocaten vragen om maximaal 8 jaar cel, zodat van B. sneller aan zijn tbs-behandeling kan beginnen. In totaal hebben 63 slachtoffers een vordering voor schadevergoeding ingediend. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd scherpt het eigen advies over seksueel grensoverschrijdend gedrag voor werkgevers in de gezondheidszorg aan. De inspectie vindt dat werkgevers nog meer moeten doen, omdat mensen juist in de zorg extra kwetsbaar en afhankelijk zijn. Werkgevers moeten echt werk maken van vroeg signaleren en voorkomen. En het onderwerp mag geen taboe zijn. Ook moeten ze zelf een tuchtklacht indienen tegen zorgverleners die over de grens gaan. En niet wachten tot een patiënt dat doet. Aangifte bij de politie moet ook vaker serieus worden overwogen. In een kelderbox onder een flat in Utrecht-Overvecht zijn bijna 50 zware vuurwerkbommen gevonden. De explosieven bevatten samen ongeveer 10 kilo flitspoeder en vormden een groot gevaar voor omwonenden. Het gaat om Cobra 20's, extreem zware vuurwerkbommen. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven dinsdag tijdens een controle met de gemeente aan de Tigristreef. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst overlegd over samenwerking op het gebied van kernwapens. Minister Dylan Jezilgus van Defensie noemt het gesprek over nucleaire afschrikking een belangrijke stap. President Emmanuel Macron kondigde in maart aan de Franse nucleaire paraplu te willen delen met een aantal andere Europese NAVO-landen. Het overleg was woensdag in de Franse hoofdstad. Europese NAVO-landen moeten minder afhankelijk worden van de Verenigde Staten op defensiegebied. De politie onderzoekt of de brand bij een autobedrijf in Berkel en Roderijs is aangestoken. De schuur in het buitengebied brandde volledig uit in de nacht van woensdag op donderdag. In hetzelfde pand woedde in april 2024 ook al een felle brand. Toen werden een overleden 20-jarige man en spullen voor het produceren van verdovende middelen aangetroffen. In de omgeving waren afgelopen nacht ook 3 explosies. 1 in Berkel en Roderijs en 2 in Rotterdam.
4: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws.
10: Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky verwijt Rusland de aanvallen op zijn land te hebben opgevoerd nadat Amerikaanse sancties waren versoepeld. Hij meldt dat Oekraïne de afgelopen anderhalve dag voortdurend is aangevallen met meer dan 850 drones. Volgens Zelensky is de Oekraïense defensie kunstmatig beperkt. Er waren deze week problemen met door de VS geleverd satellietinternet. Ook zouden de Oekraïense autoriteiten niet de gebruikelijke waarschuwingen hebben ontvangen over Russische raketaanvallen. De regering Trump wil Russische diesel importeren en verlicht daarom sancties. De VS eisen dat Oekraïne stopt met aanvallen op Russische raffinaderijen. Trump verklaarde eerder deze maand dat het tijd wordt dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt. Elon Musk deelt dat standpunt nu ook. Vanaf donderdag is het op alle 5700 Duitse treinstations verboden om alcohol te drinken. De Deutsche Bahn hoopt met die maatregel de veiligheid te verbeteren. Het verbod geldt voor het hele stationsgebouw en de perrons. Restaurants en cafés binnen de stations vormen een uitzondering. Ook in treinen zelf mag nog wel alcohol worden gedronken. Overtreders worden in eerste instantie aangesproken. Bij extreme gevallen kunnen mensen een gebiedsverbod opgelegd krijgen voor het hele station. De verdeeldheid binnen de Europese Unie over de nieuwe meerjarenbegroting wordt steeds groter. Donderdag stemmen twee kampen hun strategie af tijdens aparte ontbijtjes. Aan de ene kant staan landen die een lagere begroting willen, waaronder Nederland. Aan de andere kant staan landen die juist meer geld eisen voor landbouw en armere regio's. De Zweedse premier noemt het Ierse onderhandelingsvoorstel totaal onacceptabel. Op de EU-top van donderdag en vrijdag komt geen akkoord. Bij een school in de Pakistaanse stad Peshawar is het dak ingestort. Daarbij zijn 29 leerlingen en een docenten om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn jonger dan 13 jaar. Ook raakten ongeveer 20 mensen gewond. De eigenaar van de privéschool is opgepakt. Dergelijke instortingen komen in Pakistan vaak voor door slecht bouwmateriaal en gebrekkige veiligheidsnormen. China en Noord-Korea hebben een grote brug over de rivier Yalu geopend. De ruim 3 kilometer lange verbinding was al in 2014 klaar, maar de opening liet jaren op zich wachten. Noord-Korea moest nog wegen en douanefaciliteiten aanleggen. De brug kan het vervoer van zware goederen een stuk eenvoudiger maken. China is de belangrijkste handelspartner van Noord-Korea. De Verenigde Staten hebben Europa voorgesteld om miljarden euro's aan bevroren Russische tegoeden af te staan. De VS zouden die willen beheren om onderhandelingen met Rusland over een einde aan de oorlog te stimuleren. Dat meldt de Financial Times. Amerikaanse bemiddelaars brachten het plan afgelopen weekend naar voren tijdens besprekingen in Miami met Oekraïne, Rusland, Europa en de NAVO. Europa heeft ongeveer 260 miljard euro aan Russische tegoeden bevroren na de invasie van Oekraïne. Europese onderhandelaars wezen het Amerikaanse voorstel af. De Europese Unie wil de tegoeden alleen vrijgeven als onderdeel van een vredesakkoord waarbij Rusland de oorlogsschade vergoedt. En nu het economisch nieuws. Lufthansa voert gesprekken over het bijna volledig overnemen van de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Portugal koos woensdag voor Lufthansa voor een minderheidsbelang. Air France KLM had ook een bod uitgebracht. De Duitse luchtvaartmaatschappij betaalt 1,2 miljard euro voor maximaal 49,9% van de aandelen. In eerste instantie krijgt Lufthansa 44,9% in handen. 5% is gereserveerd voor werknemers. Bij een mogelijke overname van de overige aandelen zou de Portugese overheid maximaal 5% behouden. Albert Heijn heeft de leveringen van houdbare en vers producten aan winkels in het hele land volledig hervat. Donderdagochtend waren in verschillende vestigingen nog lege schappen te zien, vooral van verse producten. De supermarktketen verwacht dat de beschikbaarheid in de loop van donderdag steeds verder toeneemt, terug naar het normale beeld.
12: Online bestellen is nog altijd niet mogelijk en de website blijft onbereikbaar. Het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident loopt nog. Ahold Delhaize staat in contact met de relevante autoriteiten.
13: Het Noorse Staatsinvesteringsfonds, het grootste ter wereld, mag mogelijk weer investeren in bedrijven die kernwapens produceren. Dat blijkt uit een voorstel van een commissie onder leiding van oud-gouverneur Svein Gjedrem van de Noorse Centrale Bank. Nu sluit het fonds nog 14 bedrijven uit. Daaronder zijn vliegtuigbouwers Airbus en Boeing en wapenfabrikanten BAE Systems, Lockheed Martin en Safran. Volgens de aanbevelingen zou het fonds alleen mogen investeren in bedrijven die betrokken zijn bij kernwapens. Die moeten dan wel gevestigd zijn in een kernwapenstaat die bondgenoot is van Noorwegen. De aanbevelingen worden nu onderworpen aan een brede consultatieronde. Daarna legt de regering haar conclusies volgend voorjaar aan het parlement voor een stemming.
14: Banken moeten klanten onmiddellijk compenseren na bankfraude, ook als een klant ernstig nalatig is geweest. Dat oordeelde het Europees Hof van Justitie donderdag. De bank kan de schade achteraf wel op de klant proberen te verhalen als die grof nalatig is geweest. De uitspraak volgt op een zaak waarin een klant van een Poolse bank slachtoffer werd van een phishingaanval. €700 verdween van een rekening die de bank weigerde terug te betalen.
15: De AEX-index op het Damrak is donderdag met een flink verlies begonnen. Vooral chipbedrijven stonden onder druk na een verkoopgolf in de Amerikaanse en Aziatische chipsector. Beleggers vragen zich af of de koerswinsten van chipaandelen, die dit jaar hard zijn gestegen door de vraag naar chips voor AI-toepassingen, wel houdbaar zijn. Ook leiden de zorgen over verdere renteverhogingen door de Federal Reserve weer op na een sterker dan verwachte stijging van de inflatie in de Verenigde Staten. De Amsterdamse hoofdindex noteerde in de ochtendhandel 0,8% lager op 1127,99 punten.
16: Het Franse drankenconcern Pernod Ricard heeft in het afgelopen kwartaal last gehad van zwakke marktomstandigheden in de Verenigde Staten en Europa. Het bedrijf achter merken als Absolut Vodka en Jameson maakte een kwartaalomzet van €2,2 miljard, 1% minder dan vorig jaar. In Europa daalde de omzet 6% en in de VS 9%. In Azië groeide de omzet 9%, vooral door een verkoopspeurt van 19% in India. Pernod Ricard noemt de wereldwijde marktomstandigheden volatiel en onzeker, mede door conflicten in Europa en het Midden-Oosten en de druk op de kosten van levensonderhoud.
17: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
18: Tot slot het sportnieuws. AS Roma heeft in de Champions League met 3-4 verloren van Real Madrid. Martin de Roon en Daniel Malen scoorden alle drie de doelpunten voor de Italianen. De Roon schoot AS Roma in de 20e minuut op voorsprong. Kylian Mbappé maakte gelijk. Malen maakte er in de tweede helft 2-1 en 3-1 van. Real Madrid kwam in de slotfase 3 keer uit een hoekschop tot scoren. Carlos Espi, Endrick en Antonio Rüdiger maakten de 3-4. Real Madrid staat na 2 speelronden op 6 punten. Paris Saint-Germain heeft Manchester City in de Champions League met 4-2 verslagen. De titelverdediger stond na een half uur al met 3-0 achter. Désiré Doué opende de score, Ousmane Dembele kopte de 2-0 binnen en Vitinha maakte er 3-0 van. Erling Haaland scoorde 2 keer voor Manchester City, maar Magnes Akliouche zorgde voor de 4-2 eindstand. Volgens een onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier heerste bij de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL jarenlang een angstcultuur. De twee media voerden vertrouwelijke gesprekken met 71 personen die bij de World Tour ploeg werken of hebben gewerkt. Hieruit blijkt dat velen getraumatiseerd hun dienstverband hebben beëindigd. Ze spreken van een angstcultuur en een onveilige werksituatie. Bij de ploeg zijn 120 mensen in dienst. Voor velen is het onduidelijk wie, dan wel of, er überhaupt een vertrouwenspersoon is.
19: Harry Lafrijze heeft zich bij de WK baanwielrennen in Shanghai geplaatst voor de halve finales van de Keirin. De regerend wereld- en olympisch kampioen werd in zijn heat tweede achter de Japanner Kaya Ota. Jeffrey Hoogland werd uitgeschakeld omdat hij niet bij de eerste vier van zijn heat eindigde. Bij de vrouwen bereikte titelhoudster Hetty van de Wouw de kwartfinales van de sprint. Woensdag prolongeerden Lafrijze en Hoogland samen met Roy van den Berg hun wereldtitel op de teamsprint. De Kroatische politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag 57 mensen aangehouden na een confrontatie tussen fans van Ajax en Hajduk Split. De twee clubs spelen vanavond om 18:45 tegen elkaar in de Conference League. De politie moest ingrijpen om gevechten tussen honderden supporters te voorkomen. Woensdag werden ook al 18 Ajax-supporters opgepakt op een terras in Split. Zij zouden wapens bij zich hebben gehad. De supportersvereniging van Ajax adviseert fans vandaag in hun hotelkamer te blijven. Vanaf het ingerichte verzamelpunt kunnen ze vanmiddag gezamenlijk naar het stadion reizen. Wielerploeg Picnic PostNL laat onafhankelijk onderzoek doen naar de teamcultuur. De NOS en wielerpodcast In de Waaier melden donderdag dat veel betrokkenen spreken over een angstcultuur en onveilige werksituaties. De ploeg zegt zich niet te herkennen in die signalen, maar neemt de verhalen wel serieus. Picnic PostNL heeft volgens eigen zeggen een vertrouwenspersoon en een rennerscomité. De ploeg belooft eventuele verbeterpunten door te voeren na het onderzoek.
20: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
22: Vanochtend is het droog en overwegend zonnig. Later vandaag komt er vanuit het zuidwesten meer bewolking, maar het blijft droog. De temperatuur loopt vanmiddag op naar 18 graden in het noorden tot plaatselijk 21 graden landinwaarts. De wind komt uit zuidelijke richting en is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vanavond blijft het droog, met halverwege tot zwaar bewolkt. In de nacht minimaal 13 graden. Morgen wordt het bewolkt en morgenmiddag trekt er van west naar oost regen over het land. De temperatuur ligt dan rond de 18 graden. De wind draait naar het noordwesten en neemt toe, aan zee en op het IJsselmeer krachtig.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt 5 nieuwe besmettingen met het Westnijlvirus in Nederland. 3 mensen raakten besmet in Zuid-Holland en 2 in Noord-Brabant. Het totale aantal bevestigde gevallen komt daarmee op 64. Het aantal sterfgevallen blijft staan op 10. Het aantal nieuwe besmettingen is lager dan in de zomer, omdat het muggenseizoen voorbij is en het virus minder actief is bij lagere temperaturen. Het gerechtshof in Den Haag behandelt het hoge beroep van Mels van B. in de Barendrechtse zedenzaak. De 47-jarige man betwist de feiten niet, maar kan zich niet verenigen met de opgelegde straf van 18 jaar cel en TBS met dwangverpleging die de rechtbank hem oplegde. Zijn advocaten vrezen dat een lange celstraf de effectiviteit van zijn TBS-behandeling vermindert. Het hof wees het verzoek af om een extra deskundige aan te stellen. Het hof streeft ernaar de zaak in het tweede kwartaal van 2027 te behandelen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd scherpt het eigen advies over seksueel grensoverschrijdend gedrag voor werkgevers in de gezondheidszorg aan. De inspectie vindt dat werkgevers nog meer moeten doen, omdat mensen juist in de zorg extra kwetsbaar en afhankelijk zijn. Werkgevers moeten echt werk maken van vroeg signaleren en voorkomen. En het onderwerp mag geen taboe zijn. Ook moeten ze zelf een tuchtklacht indienen tegen zorgverleners die over de grens gaan. En niet wachten tot een patiënt dat doet. Aangifte bij de politie moet ook vaker serieus worden overwogen.
24: In een kelderbox onder een flat in Utrecht-Overvecht zijn bijna 50 zware vuurwerkbommen gevonden. De explosieven bevatten samen ongeveer 10 kilo flitspoeder en vormden een groot gevaar voor omwonenden. Het gaat om Cobra 20's, extreem zware vuurwerkbommen. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven dinsdag tijdens een controle met de gemeente aan de Tigris-treef.
0: Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst overlegd over samenwerking op het gebied van kernwapens. Minister Dilan Yeşilgöz van Defensie noemt het gesprek over nucleaire afschrikking een belangrijke stap. President Emmanuel Macron kondigde in maart aan de Franse nucleaire paraplu te willen delen met een aantal andere Europese NAVO-landen. Het overleg was woensdag in de Franse hoofdstad. Europese NAVO-landen moeten minder afhankelijk worden van de Verenigde Staten op defensiegebied. De politie onderzoekt of de brand bij een autobedrijf in Berkel en Roderijs is aangestoken. De schuur in het buitengebied brandde volledig uit in de nacht van woensdag op donderdag. In hetzelfde pand woedde in april 2024 ook al een felle brand. Toen werden een overleden 20-jarige man en spullen voor het produceren van verdovende middelen aangetroffen. In de omgeving waren afgelopen nacht ook 3 explosies. 1 in Berkel en Roderijs en 2 in Rotterdam.
20: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
24: Nu het buitenlandsnieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky verwijt Rusland de aanvallen op zijn land te hebben opgevoerd nadat Amerikaanse sancties waren versoepeld. Hij meldt dat Oekraïne de afgelopen anderhalve dag voortdurend is aangevallen met meer dan 850 drones. Volgens Zelensky is de Oekraïense defensie kunstmatig beperkt. Er waren deze week problemen met door de VS geleverd satellietinternet. Ook zouden de Oekraïense autoriteiten niet de gebruikelijke waarschuwingen hebben ontvangen over Russische raketaanvallen. De regering Trump wil Russische diesel importeren en verlicht daarom sancties. De VS eisen dat Oekraïne stopt met aanvallen op Russische raffinaderijen. Trump verklaarde eerder deze maand dat het tijd wordt dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt. Elon Musk deelt dat standpunt nu ook. Vanaf donderdag is het op alle 5700 Duitse treinstations verboden om alcohol te drinken. De Deutsche Bahn hoopt met die maatregel de veiligheid te verbeteren. Het verbod geldt voor het hele stationsgebouw en de perrons. Restaurants en cafés binnen de stations vormen een uitzondering. Ook in treinen zelf mag nog wel alcohol worden gedronken. Overtreders worden in eerste instantie aangesproken. Bij extreme gevallen kunnen mensen een gebiedsverbod opgelegd krijgen voor het hele station. De verdeeldheid binnen de Europese Unie over de nieuwe meerjarenbegroting wordt steeds groter. Donderdag stemmen 2 kampen hun strategie af tijdens aparte ontbijtjes. Aan de ene kant staan landen die een lagere begroting willen, waaronder Nederland. Aan de andere kant staan landen die juist meer geld eisen voor landbouw en armere regio's. De Zweedse premier noemt het Ierse onderhandelingsvoorstel totaal onacceptabel. Op de EU-top van donderdag en vrijdag komt geen akkoord. Bij een school in de Pakistanse stad Peshawar is het dak ingestort. Daarbij zijn 29 leerlingen en een docent om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn jonger dan 13 jaar. Ook raakten ongeveer 20 mensen gewond. De eigenaar van de privéschool is opgepakt. Dergelijke instortingen komen in Pakistan vaak voor door slecht bouwmateriaal en gebrekkige veiligheidsnormen. China en Noord-Korea hebben een grote brug over de rivier Yalu geopend. De ruim 3 kilometer lange verbinding was al in 2014 klaar, maar de opening liet jaren op zich wachten. Noord-Korea moest nog wegen en douanefaciliteiten aanleggen. De brug kan het vervoer van zware goederen een stuk eenvoudiger maken. China is de belangrijkste handelspartner van Noord-Korea. De Verenigde Staten hebben Europa voorgesteld om miljarden euro's aan bevroren Russische tegoeden af te staan. De VS zouden die willen beheren om onderhandelingen met Rusland over een einde aan de oorlog te stimuleren. Dat meldt de Financial Times. Amerikaanse bemiddelaars brachten het plan afgelopen weekend naar voren tijdens besprekingen in Miami met Oekraïne, Rusland, Europa en de NAVO.
1: Europa heeft ongeveer 260 miljard euro aan Russische tegoeden bevroren na de invasie van Oekraïne. Europese onderhandelaars wezen het Amerikaanse voorstel af. De Europese Unie wil de tegoeden alleen vrijgeven als onderdeel van een vredesakkoord waarbij Rusland de oorlogsschade vergoedt.
2: En nu het economisch nieuws. India haalt volgend jaar Japan in als de op 3 na grootste economie ter wereld. Dat verwacht het Internationaal Monetair Fonds. Dit jaar staat Japan nog op de 4e plek, na de Verenigde Staten, China en Duitsland. In 2027 heeft India een bruto binnenlands product van $4.520 miljard. Dat is omgerekend ongeveer €4.027 miljard. Het IMF verhoogde de groeiverwachting voor India in 2026 naar 7%.
3: Lufthansa voert gesprekken over het bijna volledig overnemen van de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Portugal koos woensdag voor Lufthansa voor een minderheidsbelang. Air France KLM had ook een bod uitgebracht. De Duitse luchtvaartmaatschappij betaalt €1,2 miljard voor maximaal 49,9% van de aandelen. In eerste instantie krijgt Lufthansa 44,9% in handen. 5% is gereserveerd voor werknemers. Bij een mogelijke overname van de overige aandelen zou de Portugese overheid maximaal 5% behouden. Albert Heijn heeft de leveringen van houdbare en vers producten aan winkels in het hele land volledig hervat. Donderdagochtend waren in verschillende vestigingen nog lege schappen te zien, vooral van verse producten. De supermarktketen verwacht dat de beschikbaarheid in de loop van donderdag steeds verder toeneemt, terug naar het normale beeld. Online bestellen is nog altijd niet mogelijk en de website blijft onbereikbaar. Het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident loopt nog. Ahold Delhaize staat in contact met de relevante autoriteiten.
5: Het Noorse Staatsinvesteringsfonds, het grootste ter wereld, mag mogelijk weer investeren in bedrijven die kernwapens produceren. Dat blijkt uit een voorstel van een commissie onder leiding van oud-gouverneur Svein Gjedrem van de Noorse Centrale Bank. Nu sluit het fonds nog 14 bedrijven uit. Daaronder zijn vliegtuigbouwers Airbus en Boeing en wapenfabrikanten BAE Systems, Lockheed Martin en Safran. Volgens de aanbevelingen zou het fonds alleen mogen investeren in bedrijven die betrokken zijn bij kernwapens. Die moeten dan wel gevestigd zijn in een kernwapenstaat die bondgenoot is van Noorwegen. De aanbevelingen worden nu onderworpen aan een brede consultatieronde. Daarna legt de regering haar conclusies volgend voorjaar aan het parlement voor een stemming.
6: Banken moeten klanten onmiddellijk compenseren na bankfraude, ook als een klant ernstig nalatig is geweest. Dat oordeelde het Europees Hof van Justitie donderdag. De bank kan de schade achteraf wel op de klant proberen te verhalen als die grof nalatig is geweest. De uitspraak volgt op een zaak waarin een klant van een Poolse bank slachtoffer werd van een phishingaanval. €700 verdween van een rekening die de bank weigerde terug te betalen.
25: Het Franse drankenconcern Pernod Ricard heeft in het afgelopen kwartaal last gehad van zwakke marktomstandigheden in de Verenigde Staten en Europa. Het bedrijf achter merken als Absolut Vodka en Jameson maakte een kwartaalomzet van €2,2 miljard, 1% minder dan vorig jaar. In Europa daalde de omzet 6% en in de VS 9%. In Azië groeide de omzet 9%, vooral door een verkoopspeurt van 19% in India. Pernod Ricard noemt de wereldwijde marktomstandigheden volatiel en onzeker, mede door conflicten in Europa en het Midden-Oosten en de druk op de kosten van levensonderhoud.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
27: Tot slot het sportnieuws. Paris Saint-Germain heeft Manchester City in de Champions League met 4-2 verslagen. De titelverdediger stond na een half uur al met 3-0 achter. Désiré Doué opende de score, Ousmane Dembele kopte de 2-0 binnen en Vitinha maakte er 3-0 van. Erling Haaland scoorde 2 keer voor Manchester City, maar Magnes Akliouche zorgde voor de 4-2 eindstand. Volgens een onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier heerste bij de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL jarenlang een angstcultuur. De twee media voerden vertrouwelijke gesprekken met 71 personen die bij de World Tour ploeg werken of hebben gewerkt. Hieruit blijkt dat velen getraumatiseerd hun dienstverband hebben beëindigd. Ze spreken van een angstcultuur en een onveilige werksituatie. Bij de ploeg zijn 120 mensen in dienst. Voor velen is het onduidelijk wie, dan wel of, er überhaupt een vertrouwenspersoon is. De Kroatische politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag 57 mensen aangehouden na een confrontatie tussen fans van Ajax en Hajduk Split. De twee clubs spelen vanavond om 18:45 tegen elkaar in de Conference League. De politie moest ingrijpen om gevechten tussen honderden supporters te voorkomen. Woensdag werden ook al 18 Ajax-supporters opgepakt op een terras in Split. Zij zouden wapens bij zich hebben gehad. De supportersvereniging van Ajax adviseert fans vandaag in hun hotelkamer te blijven. Vanaf het ingerichte verzamelpunt kunnen ze vanmiddag gezamenlijk naar het stadion reizen. Wielerploeg Picnic PostNL laat onafhankelijk onderzoek doen naar de teamcultuur. De NOS en wielerpodcast In de Waaier meldde donderdag dat veel betrokkenen spreken over een angstcultuur en onveilige werksituaties. De ploeg zegt zich niet te herkennen in die signalen, maar neemt de verhalen wel serieus. Picnic PostNL heeft volgens eigen zeggen een vertrouwenspersoon en een rennerscomité. De ploeg belooft eventuele verbeterpunten door te voeren na het onderzoek. Wielrenster Lieke Nooije heeft de leiderstrui heroverd in de Eneco Tour. Ze won de tijdrit in Tilburg over 13,6 kilometer in 16 minuten en 56 seconden. Dat was 20 seconden sneller dan Nienke Vinken. De Belgische Sandrine Tas verloor de leiding in het klassement. De Eneco Tour gaat vrijdag verder met de derde etappe van Sittard naar Wattenslee over 78 kilometer. Harry Lavrijze heeft zich geplaatst voor de finale van de keirin bij de WK baanwielrennen in Shanghai. De regerend wereld- en olympisch kampioen won zijn heat overtuigend. Hij strijdt vanmiddag om 12:45 Nederlandse tijd om de prolongatie van zijn wereldtitel. Jeffrey Hoogland werd eerder al uitgeschakeld. De vrouwen op de ploegenachtervolging gaan donderdagmiddag op voor brons.
26: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
22: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen zonnig. Maar vanuit het zuidwesten komt er meer bewolking. Het blijft droog, met temperaturen tussen de 18 graden in het noorden en 21 graden landinwaarts. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de noordkust vrij krachtig. Vanavond blijft het droog, met half tot zwaar bewolkte luchten. Vannacht minimaal 13 graden. Morgenochtend wordt het bewolkt, met in het westen en noorden plaatselijk wat lichte regen. Morgenmiddag trekt een regengebied van west naar oost over het land. De temperatuur komt rond de 18 graden uit. De wind draait naar noordwest en neemt toe, vooral aan zee en op het IJsselmeer krachtig met windkracht 6.
26: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Hoge Raad vraagt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens of het heropenen van een strafzaak na een vrijspraak door de hoogste rechter in strijd is met het recht op een eerlijk proces. Het gaat om een man die in 2010 werd vrijgesproken van moord op een vrouw. De rechtbank en het hof vonden het DNA-bewijs destijds onvoldoende. De Hoge Raad bevestigde dit in 2012. Na een cold case-onderzoek vond het Openbaar Ministerie met nieuwe technieken meer DNA-bewijs en wil de zaak heropenen. Het advies van het Europees Hof is niet bindend.
7: Zorgminister Sophie Hermans wil binnen een maand nieuwe voorstellen delen voor het afschaffen van de aftrek van specifieke zorgkosten. Het kabinet wil af van die aftrekpost omdat de regeling foutgevoelig is en onterecht zorgkosten worden afgetrokken. De Tweede Kamer is ontevreden omdat vooral chronisch zieken hierdoor in financiële problemen kunnen komen.
8: Hermans erkent dat velen van hen juist kunnen meedoen in de samenleving dankzij deze regeling. Begin november behandelt de Kamer het belastingplan verder.
9: Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist van 18 maanden tot 2 jaar tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor een poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht op 6 september vorig jaar in Beverwijk een 17-jarige jongen uit Haarlem te hebben mishandeld. Beelden van de mishandeling werden online gedeeld, waarop een vergeldingsactie volgde. Het slachtoffer heeft nog dagelijks last van de gevolgen en denkt elke dag aan die avond.
10: De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat onderzoeken welke veiligheidsrisico's datalekken opleveren voor burgers. Aanleiding zijn de vele, soms grootschalige datalekken van het afgelopen jaar. Daarbij kwamen persoonsgegevens in handen van kwaadwillenden. De raad kijkt naar de opslag en beveiliging van persoonsgegevens en wil lessen trekken om de veiligheid te verbeteren. Volgens plaatsvervangend voorzitter Erika Bakkum hebben mensen vaak weinig zicht op wat er met hun gegevens gebeurt en beperkte mogelijkheden om de risico's van een datalek zelf te beheersen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt 5 nieuwe besmettingen met het Westnijlvirus in Nederland. 3 mensen raakten besmet in Zuid-Holland en 2 in Noord-Brabant. Het totale aantal bevestigde gevallen komt daarmee op 64. Het aantal sterfgevallen blijft staan op 10. Het aantal nieuwe besmettingen is lager dan in de zomer, omdat het muggenseizoen voorbij is en het virus minder actief is bij lagere temperaturen. Het gerechtshof in Den Haag behandelt het hoge beroep van Mels van B. in de Barendrechtse zedenzaak. De 47-jarige man betwist de feiten niet, maar kan zich niet verenigen met de opgelegde straf van 18 jaar cel en TBS met dwangverpleging die de rechtbank hem oplegde. Zijn advocaten vrezen dat een lange celstraf de effectiviteit van zijn TBS-behandeling vermindert. Het Hof wees het verzoek af om een extra deskundige aan te stellen. Het Hof streeft ernaar de zaak in het tweede kwartaal van 2027 te behandelen.
26: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Nu het buitenlands nieuws. Rusland meldt een grote Oekraïense droneaanval op een raffinaderij in de westelijke regio Ryazan. Daarbij is brand uitgebroken. Een Oekraïense functionaris heeft de aanval bevestigd. Gouverneur Pavel Malkov zegt dat ook op een andere locatie schade is aangericht. President Zelensky had volgens de Financial Times gezegd dat Oekraïne dergelijke aanvallen hervat. Dit gaat in tegen wensen van de regering Trump. Die sloot een deal met Rusland om diesel geleverd te krijgen in aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen in november.
12: Vanaf donderdag is het op alle 5700 Duitse treinstations verboden om alcohol te drinken. De Deutsche Bahn hoopt met die maatregel de veiligheid te verbeteren. Het verbod geldt voor het hele stationsgebouw en de perrons. Restaurants en cafés binnen de stations vormen een uitzondering. Ook in treinen zelf mag nog wel alcohol worden gedronken. Overtreders worden in eerste instantie aangesproken. Bij extreme gevallen kunnen mensen een gebiedsverbod opgelegd krijgen voor het hele station.
13: De verdeeldheid binnen de Europese Unie over de nieuwe meerjarenbegroting wordt steeds groter. Donderdag stemmen 2 kampen hun strategie af tijdens aparte ontbijtjes. Aan de ene kant staan landen die een lagere begroting willen, waaronder Nederland. Aan de andere kant staan landen die juist meer geld eisen voor landbouw en armere regio's. De Zweedse premier noemt het Ierse onderhandelingsvoorstel totaal onacceptabel. Op de EU-top van donderdag en vrijdag komt geen akkoord.
14: Bij een school in de Pakistaanse stad Peshawar is het dak ingestort. Daarbij zijn 29 leerlingen en een docent om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn jonger dan 13 jaar. Ook raakten ongeveer 20 mensen gewond. De eigenaar van de privéschool is opgepakt. Dergelijke instortingen komen in Pakistan vaak voor door slecht bouwmateriaal en gebrekkige veiligheidsnormen.
0: China en Noord-Korea hebben een grote brug over de rivier Yalu geopend. De ruim 3 kilometer lange verbinding was al in 2014 klaar, maar de opening liet jaren op zich wachten. Noord-Korea moest nog wegen en douanefaciliteiten aanleggen. De brug kan het vervoer van zware goederen een stuk eenvoudiger maken. China is de belangrijkste handelspartner van Noord-Korea. De Verenigde Staten hebben Europa voorgesteld om miljarden euro's aan bevroren Russische tegoeden af te staan. De VS zouden die willen beheren om onderhandelingen met Rusland over een einde aan de oorlog te stimuleren.

0: wilde de goederen alleen vrijgeven als onderdeel van een vredesakkoord, waarbij Rusland de oorlogsschade vergoedt.
1: En nu het economisch nieuws. India haalt volgend jaar Japan in als de op drie na grootste economie ter wereld. Dat verwacht het Internationaal Monetair Fonds. India komt in 2027 uit op een bruto binnenlands product van 4.520 miljard dollar. Dat is omgerekend ongeveer 4.027 miljard euro. Het IMF verhoogde de groeiverwachting voor India in 2026 naar 7%. Japan zakt naar de zesde plek. Het land kampt met een vergrijzende bevolking en stagnerende groei. Lufthansa voert gesprekken over het bijna volledig overnemen van de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Portugal koos woensdag voor Lufthansa voor een minderheidsbelang. Air France KLM had ook een bod uitgebracht. De Duitse luchtvaartmaatschappij betaalt 1,2 miljard euro voor maximaal 49,9% van de aandelen. In eerste instantie krijgt Lufthansa 44,9% in handen. 5% is gereserveerd voor werknemers. Bij een mogelijke overname van de overige aandelen zou de Portugese overheid maximaal 5% behouden. Albert Heijn heeft de leveringen van houdbare en vers producten aan winkels in het hele land volledig hervat. Donderdagochtend waren in verschillende vestigingen nog lege schappen te zien, vooral van verse producten. De supermarktketen verwacht dat de beschikbaarheid in de loop van donderdag steeds verder toeneemt, terug naar het normale beeld. Online bestellen is nog altijd niet mogelijk en de website blijft onbereikbaar. Het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident loopt nog. Ahold Delhaize staat in contact met de relevante autoriteiten. Het Noorse Staatsinvesteringsfonds, het grootste ter wereld, mag mogelijk weer investeren in bedrijven die kernwapens produceren. Dat blijkt uit een voorstel van een commissie onder leiding van oud-gouverneur Svein Gjedrem van de Noorse Centrale Bank. Nu sluit het fonds nog 14 bedrijven uit. Daaronder zijn vliegtuigbouwers Airbus en Boeing en wapenfabrikanten BAE Systems, Lockheed Martin en Safran. Volgens de aanbevelingen zou het fonds alleen mogen investeren in bedrijven die betrokken zijn bij kernwapens. Die moeten dan wel gevestigd zijn in een kernwapenstaat die bondgenoot is van Noorwegen. De aanbevelingen worden nu onderworpen aan een brede consultatieronde. Daarna legt de regering haar conclusies volgend voorjaar aan het parlement voor een stemming. Banken moeten klanten onmiddellijk compenseren na bankfraude, ook als een klant ernstig nalatig is geweest. Dat oordeelde het Europees Hof van Justitie donderdag. De bank kan de schade achteraf wel op de klant proberen te verhalen als die grof nalatig is geweest. De uitspraak volgt op een zaak waarin een klant van een Poolse bank slachtoffer werd van een phishingaanval. 700 euro verdween van een rekening die de bank weigerde terug te betalen. Het Franse drankenconcern Pernod Ricard heeft in het afgelopen kwartaal last gehad van zwakke marktomstandigheden in de Verenigde Staten en Europa. Het bedrijf achter merken als Absolut Vodka en Jameson maakte een kwartaalomzet van 2,2 miljard euro, 1% minder dan vorig jaar. In Europa daalde de omzet 6% en in de VS 9%. In Azië groeide de omzet 9%, vooral door een verkoopspeurt van 19% in India. Pernod Ricard noemt de wereldwijde marktomstandigheden volatiel en onzeker, mede door conflicten in Europa en het Midden-Oosten en de druk op de kosten van levensonderhoud.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Paris Saint-Germain heeft Manchester City in de Champions League met 4-2 verslagen. De titelverdediger stond na een half uur al met 3-0 achter. Désiré Doué opende de score, Ousmane Dembele kopte de 2-0 binnen en Vitinha maakte er 3-0 van. Erling Haaland scoorde 2 keer voor Manchester City, maar Magnes Akliouche zorgde voor de 4-2 eindstand. Volgens een onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier heerste bij de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL jarenlang een

0: angstcultuur. De twee media voerden vertrouwelijke gesprekken met 71 personen die bij de World Tour ploeg werken of hebben gewerkt. Hieruit blijkt dat velen getraumatiseerd hun dienstverband hebben beëindigd. Ze spreken van een angstcultuur en een onveilige werksituatie. Bij de ploeg zijn 120 mensen in dienst. Voor velen is het onduidelijk wie, dan wel of, er überhaupt een vertrouwenspersoon is. De Kroatische politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag 57 mensen aangehouden na een confrontatie tussen fans van Ajax en Hajduk Split. De twee clubs spelen vanavond om 7:15 tegen elkaar in de Conference League. De politie moest ingrijpen om gevechten tussen honderden supporters te voorkomen. Woensdag werden ook al 18 Ajax-supporters opgepakt op een terras in Split. Zij zouden wapens bij zich hebben gehad. De supportersvereniging van Ajax adviseert fans vandaag in hun hotelkamer te blijven. Vanaf het ingerichte verzamelpunt kunnen ze vanmiddag gezamenlijk naar het stadion reizen. Wielerploeg Picnic PostNL laat onafhankelijk onderzoek doen naar de teamcultuur. De NOS en wielerpodcast In de Waaier melden donderdag dat veel betrokkenen spreken over een angstcultuur en onveilige werksituaties. De ploeg zegt zich niet te herkennen in die signalen, maar neemt de verhalen wel serieus. Picnic PostNL heeft volgens eigen zeggen een vertrouwenspersoon en een rennerscomité. De ploeg belooft eventuele verbeterpunten door te voeren na het onderzoek. Wielrenster Lieke Nooije heeft de leiderstrui heroverd in de Eneco Tour. Ze won de tijdrit in Tilburg over 13,6 kilometer in 16 minuten en 56 seconden. Dat was 20 seconden sneller dan Nienke Vinken. De Belgische Sandrine Tas verloor de leiding in het klassement. De Eneco Tour gaat vrijdag verder met de derde etappe van Sittard naar Wattenslee over 78 kilometer. Baanwielrenster Hetty van der Wouw is haar wereldtitel sprint kwijt. De 28-jarige Brabantse verloor in de kwartfinales in Shanghai beide heats van de Britse tweevoudig wereldkampioene Emma Finucane. In de eerste heat werd de titelverdedigster vlak voor de finish gepasseerd door Finucane. In de tweede heat slaagde Van der Wouw er niet in de leidende Finucane in te halen. Woensdag raakte Van der Wouw met Steffi van der Peet en Kim Calais ook al haar wereldtitel op de teamsprint kwijt.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen zonnig. Vanuit het zuidwesten komt er meer bewolking, maar het blijft droog. De temperatuur loopt op tot 18 graden in het noorden en 21 graden landinwaarts. De wind waait matig uit het zuiden tot zuidwesten, aan de noordkust vrij krachtig. Vanavond wordt het half tot zwaar bewolkt, met de grootste kans op opklaringen in het zuiden. Het blijft droog. Komende nacht blijft het droog met minimaal 13 graden. Morgen begint bewolkt. In het westen en noorden kan wat lichte regen vallen. Morgenmiddag trekt een regengebied van west naar oost over het land. De temperatuur ligt rond de 18 graden. De wind draait naar het noordwesten en neemt toe. Aan zee en op het IJsselmeer naar windkracht 6. Morgenavond trekt de regen weg en kunnen er vooral in de kustprovincies nog enkele buien vallen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Hoge Raad vraagt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens of het heropenen van een strafzaak na een vrijspraak door de hoogste rechter in strijd is met het recht op een eerlijk proces. Het gaat om een man die in 2010 werd vrijgesproken van moord op een vrouw. De rechtbank en het hof vonden het DNA-bewijs destijds onvoldoende. De Hoge Raad bevestigde dit in 2012. Na een cold case onderzoek vond het Openbaar Ministerie met nieuwe technieken meer DNA-bewijs en wil de zaak heropenen. Het advies van het Europees Hof is niet bindend. Zorgminister Sophie Hermans wil binnen een maand nieuwe voorstellen delen voor het afschaffen van de aftrek van specifieke zorgkosten. Het kabinet wil af van die aftrekpost omdat de regeling foutgevoelig is en onterecht zorgkosten worden afgetrokken. De Tweede Kamer is ontevreden omdat vooral chronisch zieken hierdoor in financiële problemen kunnen komen. Hermans erkent dat velen van hen juist kunnen meedoen in de samenleving dankzij deze regeling. Begin november behandelt de Kamer het belastingplan verder. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist van 18 maanden tot 2 jaar tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor een poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht op 6 september vorig jaar in Beverwijk een 17-jarige jongen uit Haarlem te hebben mishandeld. Beelden van de mishandeling werden online gedeeld, waarop een vergeldingsactie volgde. Het slachtoffer heeft nog dagelijks last van de gevolgen en denkt elke dag aan die avond. De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat onderzoeken welke veiligheidsrisico's datalekken opleveren voor burgers. Aanleiding zijn de vele, soms grootschalige datalekken van het afgelopen jaar. Daarbij kwamen persoonsgegevens in handen van kwaadwillenden. De Raad kijkt naar de opslag en beveiliging van persoonsgegevens en wil lessen trekken om de veiligheid te verbeteren. Volgens plaatsvervangend voorzitter Erika Bakkum hebben mensen vaak weinig zicht op wat er met hun gegevens gebeurt en beperkte mogelijkheden om de risico's van een datalek zelf te beheersen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt 5 nieuwe besmettingen met het Westnijlvirus in Nederland. 3 mensen raakten besmet in Zuid-Holland en 2 in Noord-Brabant. Het totale aantal bevestigde gevallen komt daarmee op 64. Het aantal sterfgevallen blijft staan op 10. Het aantal nieuwe besmettingen is lager dan in de zomer, omdat het muggenseizoen voorbij is en het virus minder actief is bij lagere temperaturen. Het gerechtshof in Den Haag behandelt het hoge beroep van Mels van B. in de Barendrechtse zedenzaak. De 47-jarige man betwist de feiten niet, maar kan zich niet verenigen met de opgelegde straf van 18 jaar cel en TBS met dwangverpleging die de rechtbank hem oplegde. Zijn advocaten vrezen dat een lange celstraf de effectiviteit van zijn TBS-behandeling vermindert. Het hof wees het verzoek af om een extra deskundige aan te stellen. Het hof streeft ernaar de zaak in het tweede kwartaal van 2027 te behandelen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Rusland meldt een grote Oekraïense droneaanval op een raffinaderij in de westelijke regio Ryazan. Daarbij is brand uitgebroken. Een Oekraïense functionaris heeft de aanval bevestigd. Gouverneur Pavel Malkov zegt dat ook op een andere locatie schade is aangericht. President Zelensky had volgens de Financial Times gezegd dat Oekraïne dergelijke aanvallen hervat. Dit gaat in tegen wensen van de regering Trump. Die sloot een deal met Rusland om diesel geleverd te krijgen in aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen in november. Vanaf donderdag is het op alle 5700 Duitse treinstations verboden om alcohol te drinken. De Deutsche Bahn hoopt met die maatregel de veiligheid te verbeteren. Het verbod geldt voor het hele stationsgebouw en de perrons. Restaurants en cafés binnen de stations vormen een uitzondering. Ook in treinen zelf mag nog wel alcohol worden gedronken. Overtreders worden in eerste instantie aangesproken. Bij extreme gevallen kunnen mensen een gebiedsverbod opgelegd krijgen voor het hele station. De verdeeldheid binnen de Europese Unie over de nieuwe meerjarenbegroting wordt steeds groter. Donderdag stemmen 2 kampen hun strategie af tijdens aparte ontbijtjes. Aan de ene kant staan landen die een lagere begroting willen, waaronder Nederland. Aan de andere kant staan landen die juist meer geld eisen voor landbouw en armere regio's. De Zweedse premier noemt het Ierse onderhandelingsvoorstel totaal onacceptabel. Op de EU-top van donderdag en vrijdag komt geen akkoord. Bij een school in de Pakistanse stad Peshawar is het dak ingestort. Daarbij zijn 29 leerlingen en een docent om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn jonger dan 13 jaar. Ook raakten ongeveer 20 mensen gewond. De eigenaar van de privéschool is opgepakt. Dergelijke instortingen komen in Pakistan vaak voor door slecht bouwmateriaal en gebrekkige veiligheidsnormen. China en Noord-Korea hebben een grote brug over de rivier Yalu geopend. De ruim 3 kilometer lange verbinding was al in 2014 klaar, maar de opening liet jaren op zich wachten. Noord-Korea moest nog wegen en douanefaciliteiten aanleggen. De brug kan het vervoer van zware goederen een stuk eenvoudiger maken. China is de belangrijkste handelspartner van Noord-Korea. De Verenigde Staten hebben Europa voorgesteld om miljarden euro's aan bevroren Russische tegoeden af te staan. De VS zouden die willen beheren om onderhandelingen met Rusland over een einde aan de oorlog te stimuleren. Dat meldt de Financial Times. Amerikaanse bemiddelaars brachten het plan afgelopen weekend naar voren tijdens besprekingen in Miami met Oekraïne, Rusland, Europa en de NAVO. Europa heeft ongeveer 260 miljard euro aan Russische tegoeden bevroren na de invasie van Oekraïne. Europese onderhandelaars wezen het Amerikaanse voorstel af. De Europese Unie wil de tegoeden alleen vrijgeven als onderdeel van een vredesakkoord, waarbij Rusland de oorlogsschade vergoedt.
4: En nu het economisch nieuws. India haalt volgend jaar Japan in als de op 3 na grootste economie ter wereld. Dat verwacht het Internationaal Monetair Fonds. India komt in 2027 uit op een bruto binnenlands product van $4.520 miljard. Dat is omgerekend ongeveer €4.027 miljard. Het IMF verhoogde de groeiverwachting voor India in 2026 naar 7%. Japan zakt naar de 6e plek. Het land kampt met een vergrijzende bevolking en stagnerende groei. Lufthansa voert gesprekken over het bijna volledig overnemen van de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Portugal koos woensdag voor Lufthansa voor een minderheidsbelang. Air France KLM had ook een bod uitgebracht. De Duitse luchtvaartmaatschappij betaalt €1,2 miljard voor maximaal 49,9% van de aandelen. In eerste instantie krijgt Lufthansa 44,9% in handen. 5% is gereserveerd voor werknemers. Bij een mogelijke overname van de overige aandelen zou de Portugese overheid maximaal 5% behouden. Albert Heijn heeft de leveringen van houdbare en vers producten aan winkels in het hele land volledig hervat. Donderdagochtend waren in verschillende vestigingen nog lege schappen te zien, vooral van verse producten. De supermarktketen verwacht dat de beschikbaarheid in de loop van donderdag steeds verder toeneemt, terug naar het normale beeld. Online bestellen is nog altijd niet mogelijk en de website blijft onbereikbaar. Het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident loopt nog. Ahold Delhaize staat in contact met de relevante autoriteiten. Het Noorse Staatsinvesteringsfonds, het grootste ter wereld, mag mogelijk weer investeren in bedrijven die kernwapens produceren. Dat blijkt uit een voorstel van een commissie onder leiding van oud-gouverneur Svein Gjedrem van de Noorse Centrale Bank. Nu sluit het fonds nog 14 bedrijven uit. Daaronder zijn vliegtuigbouwers Airbus en Boeing en wapenfabrikanten BAE Systems, Lockheed Martin en Safran. Volgens de aanbevelingen zou het fonds alleen mogen investeren in bedrijven die betrokken zijn bij kernwapens. Die moeten dan wel gevestigd zijn in een kernwapenstaat die bondgenoot is van Noorwegen. De aanbevelingen worden nu onderworpen aan een brede consultatieronde. Daarna legt de regering haar conclusies volgend voorjaar aan het parlement voor een stemming. Banken moeten klanten onmiddellijk compenseren na bankfraude, ook als een klant ernstig nalatig is geweest. Dat oordeelde het Europees Hof van Justitie donderdag. De bank kan de schade achteraf wel op de klant proberen te verhalen als die grof nalatig is geweest. De uitspraak volgt op een zaak waarin een klant van een Poolse bank slachtoffer werd van een phishingaanval. €700 verdween van een rekening die de bank weigerde terug te betalen. Het Franse drankenconcern Pernod Ricard heeft in het afgelopen kwartaal last gehad van zwakke marktomstandigheden in de Verenigde Staten en Europa. Het bedrijf achter merken als Absolut Vodka en Jameson maakte een kwartaalomzet van €2,2 miljard, 1% minder dan vorig jaar. In Europa daalde de omzet 6% en in de VS 9%. In Azië groeide de omzet 9%, vooral door een verkoopspurt van 19% in India.
3: Pernod Ricard noemt de wereldwijde marktomstandigheden volatiel en onzeker, mede door conflicten in Europa en het Midden-Oosten en de druk op de kosten van levensonderhoud.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Paris Saint-Germain heeft Manchester City in de Champions League met 4-2 verslagen. De titelverdediger stond na een half uur al met 3-0 achter. Désiré Doué opende de score, Ousmane Dembele kopte de 2-0 binnen en Vitinha maakte er 3-0 van. Erling Haaland scoorde 2 keer voor Manchester City, maar Magnes Akliouche zorgde voor de 4-2 eindstand. Volgens een onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier heerste bij de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL jarenlang een angstcultuur. De twee media voerden vertrouwelijke gesprekken met 71 personen die bij de World Tour ploeg werken of hebben gewerkt. Hieruit blijkt dat velen getraumatiseerd hun dienstverband hebben beëindigd. Ze spreken van een angstcultuur en een onveilige werksituatie. Bij de ploeg zijn 120 mensen in dienst. Voor velen is het onduidelijk wie, dan wel of, er überhaupt een vertrouwenspersoon is. De Kroatische politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag 57 mensen aangehouden na een confrontatie tussen fans van Ajax en Hajduk Split. De twee clubs spelen vanavond om 6:45 tegen elkaar in de Conference League. De politie moest ingrijpen om gevechten tussen honderden supporters te voorkomen. Woensdag werden ook al 18 Ajax-supporters opgepakt op een terras in Split. Zij zouden wapens bij zich hebben gehad. De supportersvereniging van Ajax adviseert fans vandaag in hun hotelkamer te blijven. Vanaf het ingerichte verzamelpunt kunnen ze vanmiddag gezamenlijk naar het stadion reizen. Wielerploeg Picnic PostNL laat onafhankelijk onderzoek doen naar de teamcultuur. De NOS en wielerpodcast In de Waaier melden donderdag dat veel betrokkenen spreken over een angstcultuur en onveilige werksituaties. De ploeg zegt zich niet te herkennen in die signalen, maar neemt de verhalen wel serieus. Picnic PostNL heeft volgens eigen zeggen een vertrouwenspersoon en een rennerscomité. De ploeg belooft eventuele verbeterpunten door te voeren na het onderzoek. Wielrenster Lieke Nooije heeft de leiderstrui heroverd in de Eneco Tour. Ze won de tijdrit in Tilburg over 13,6 kilometer in 16 minuten en 56 seconden. Dat was 20 seconden sneller dan Nienke Vinke. De Belgische Sandrine Tas verloor de leiding in het klassement. De Eneco Tour gaat vrijdag verder met de derde etappe van Sittard naar Wattenslee over 78 kilometer. Baanwielrenster Hetty van der Wouw is haar wereldtitel sprint kwijt. De 28-jarige Brabantse verloor in de kwartfinales in Shanghai beide heats van de Britse tweevoudig wereldkampioene Emma Finucane. In de eerste heat werd de titelverdedigster vlak voor de finish gepasseerd door Finucane. In de tweede heat slaagde Van der Wouw er niet in de leidende Finucane in te halen. Woensdag raakte Van der Wouw met Steffi van der Peet en Kim Calais ook al haar wereldtitel op de teamsprint kwijt.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen zonnig. Vanuit het zuidwesten komt er meer bewolking, maar het blijft droog. De temperatuur loopt op tot 18 graden in het noorden en 21 graden landinwaarts. De wind waait matig uit het zuiden tot zuidwesten, aan de noordkust vrij krachtig. Vanavond wordt het half tot zwaar bewolkt, met de grootste kans op opklaringen in het zuiden. Het blijft droog. Komende nacht blijft het droog met minimaal 13 graden. Morgen begint bewolkt. In het westen en noorden kan wat lichte regen vallen. Morgenmiddag trekt een regengebied van west naar oost over het land. De temperatuur ligt rond de 18 graden. De wind draait naar het noordwesten en neemt toe. Aan zee en op het IJsselmeer naar windkracht 6. Morgenavond trekt de regen weg en kunnen er vooral in de kustprovincies nog enkele buien vallen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn begrijpt de zorgen over het noodlijdende Werelderfgoedcentrum Waddenzee. Hij sluit niet uit dat het kabinet bijspringt, maar maakt onderscheid tussen het redden van het centrum zelf en het behoud van de onderzoeks- en opvangfunctie voor zeehonden. Het centrum in Lauwersoog kampt met een miljoenentekort en vreest op korte termijn failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen willen geen publiek geld meer steken in het centrum. Erkens wil eerst met betrokken partijen in gesprek om uit te zoeken hoe de financiële situatie is ontstaan en of sprake is van een structureel tekort. Zangeres Floor Jansen stopt na 13 jaar bij de Finse metalband Nightwish. De band en de zangeres maakten dat donderdag in een verklaring bekend. Volgens de verklaring is het besluit na zorgvuldig overwegen genomen. Jansen laat weten dat al haar aandacht nu naar haar solo-carrière gaat. Volgend jaar brengt de zangeres haar soloplaat High Dress uit. Een 17-jarige jongen uit Haarlem werd op 6 september vorig jaar in Beverwijk zonder reden aangevallen door een groep jongeren. Hij werd uitgekleed, geslagen en meermaal tegen het hoofd geschopt, ook toen hij buiten bewustzijn was. Het Openbaar Ministerie eiste donderdag in de rechtbank in Haarlem celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Beelden van de mishandeling werden online gedeeld, waarop een vergeldingsactie volgde. Het slachtoffer brak zijn hand, moest zijn studie afbreken en heeft nog dagelijks last van de gevolgen. Het instituut Mijnbouwschade Groningen benadert de komende weken enkele honderden inwoners in het aardbevingsgebied actief om te achterhalen of ze recht hebben op een schadevergoeding. Het gaat om een pilot met 630 geselecteerde inwoners in het kerngebied die geen aanvraag indienden. Het instituut wil weten of deze mensen eventueel wel schade hebben en waarom ze toch geen aanvraag indienen voor herstel. Door een wijziging van de tijdelijke wet Groningen mag het IMG inwoners nu zelf benaderen. De betrokkenen krijgen een persoonlijke brief. Zorgminister Sophie Hermans wil binnen een maand nieuwe voorstellen delen voor het afschaffen van de aftrek van specifieke zorgkosten. Het kabinet wil af van die aftrekpost omdat de regeling foutgevoelig is en onterecht zorgkosten worden afgetrokken. De Tweede Kamer is ontevreden omdat vooral chronisch zieken hierdoor in financiële problemen kunnen komen. Hermans erkent dat velen van hen juist kunnen meedoen in de samenleving dankzij deze regeling. Begin november behandelt de Kamer het belastingplan verder. De Hoge Raad vraagt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens of het heropenen van een strafzaak na een vrijspraak door de hoogste rechter in strijd is met het recht op een eerlijk proces. Het gaat om een man die in 2010 werd vrijgesproken van moord op een vrouw. De rechtbank en het hof vonden het DNA-bewijs destijds onvoldoende. De Hoge Raad bevestigde dit in 2012. Na een cold case-onderzoek vond het Openbaar Ministerie met nieuwe technieken meer DNA-bewijs en wil de zaak heropenen. Het advies van het Europees Hof is niet bindend.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. Prins Harry en Meghan zijn in Nottingham begonnen aan hun eerste gezamenlijke werkbezoek sinds hun verhuizing terug naar het Verenigd Koninkrijk. Bij aankomst werden ze begroet door enkele tientallen mensen. Het paar nam de tijd om handen te schudden en selfies te maken. Ze bezoeken 3 goede doelen die ze al jarenlang ondersteunen. In een brief namens koning Charles werd benadrukt dat Harry en Meghan als privéburgers moeten worden beschouwd. Reddingswerkers zoeken voor de kust van Roemenië naar 7 vermiste zeelieden na nachtelijke aanvallen. President Nicus Ordan zei dat luchtdrones 2 schepen hebben geraakt op de Zwarte Zee. De vermiste zeelieden bevonden zich aan boord van de tanker Wine Trader. 5 andere opvarenden konden worden gered. Roemenië heeft niet aangegeven wie achter de aanvallen zit. Rusland meldt een grote Oekraïense droneaanval op een raffinaderij in de westelijke regio Ryazan.
3: Daarbij is brand uitgebroken. Een Oekraïense functionaris heeft de aanval bevestigd. Gouverneur Pavel Malkov zegt dat ook op een andere locatie schade is aangericht. President Zelensky had volgens de Financial Times gezegd dat Oekraïne dergelijke aanvallen hervat. Dit gaat in tegen wensen van de regering Trump. Die sloot een deal met Rusland om diesel geleverd te krijgen in aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen in november. Vanaf donderdag is het op alle 5700 Duitse treinstations verboden om alcohol te drinken. De Deutsche Bahn hoopt met die maatregel de veiligheid te verbeteren. Het verbod geldt voor het hele stationsgebouw en de perrons. Restaurants en cafés binnen de stations vormen een uitzondering. Ook in treinen zelf mag nog wel alcohol worden gedronken. Overtreders worden in eerste instantie aangesproken. Bij extreme gevallen kunnen mensen een gebiedsverbod opgelegd krijgen voor het hele station. De verdeeldheid binnen de Europese Unie over de nieuwe meerjarenbegroting wordt steeds groter. Donderdag stemmen twee kampen hun strategie af tijdens aparte ontbijtjes. Aan de ene kant staan landen die een lagere begroting willen, waaronder Nederland. Aan de andere kant staan landen die juist meer geld eisen voor landbouw en armere regio's. De Zweedse premier noemt het Ierse onderhandelingsvoorstel totaal onacceptabel. Op de EU-top van donderdag en vrijdag komt geen akkoord. Bij een school in de Pakistanse stad Peshawar is het dak ingestort. Daarbij zijn 29 leerlingen en een docent om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn jonger dan 13 jaar. Ook raakten ongeveer 20 mensen gewond. De eigenaar van de privéschool is opgepakt. Dergelijke instortingen komen in Pakistan vaak voor door slecht bouwmateriaal en gebrekkige veiligheidsnormen. En nu het economisch nieuws. Banken moeten klanten direct compenseren na bankfraude. Ook als de klant ernstig nalatig is geweest. Dat oordeelde het Europees Hof van Justitie donderdag. De bank kan de schade achteraf wel op de klant verhalen als die grof nalatig is geweest. De uitspraak volgt op een zaak waarin een klant van een Poolse bank slachtoffer werd van phishing en €700 kwijtraakte. De Nederlandse Vereniging van Banken gaat de uitspraak bestuderen en komt daar in de loop van volgende week op terug. India haalt volgend jaar Japan in als de op 3 na grootste economie ter wereld. Dat verwacht het Internationaal Monetair Fonds. India komt in 2027 uit op een bruto binnenlands product van $4.520 miljard. Dat is omgerekend ongeveer €4.027 miljard. Het IMF verhoogde de groeiverwachting voor India in 2026 naar 7%. Japan zakt naar de 6e plek. Het land kampt met een vergrijzende bevolking en stagnerende groei. Lufthansa voert gesprekken over het bijna volledig overnemen van de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Portugal koos woensdag voor Lufthansa voor een minderheidsbelang. Air France KLM had ook een bod uitgebracht. De Duitse luchtvaartmaatschappij betaalt €1,2 miljard voor maximaal 49,9% van de aandelen. In eerste instantie krijgt Lufthansa 44,9% in handen. 5% is gereserveerd voor werknemers. Bij een mogelijke overname van de overige aandelen zou de Portugese overheid maximaal 5% behouden. Albert Heijn heeft de leveringen van houdbare en vers producten aan winkels in het hele land volledig hervat. Donderdagochtend waren in verschillende vestigingen nog lege schappen te zien, vooral van verse producten. De supermarktketen verwacht dat de beschikbaarheid in de loop van donderdag steeds verder toeneemt, terug naar het normale beeld. Online bestellen is nog altijd niet mogelijk en de website blijft onbereikbaar. Het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident loopt nog. Ahold Delhaize staat in contact met de relevante autoriteiten. Het Noorse Staatsinvesteringsfonds, het grootste ter wereld, mag mogelijk weer investeren in bedrijven die kernwapens produceren. Dat blijkt uit een voorstel van een commissie onder leiding van oud-gouverneur Svein Gjedrem van de Noorse Centrale Bank. Nu sluit het fonds nog 14 bedrijven uit. Daaronder zijn vliegtuigbouwers Airbus en Boeing en wapenfabrikanten BAE Systems, Lockheed Martin en Safran. Volgens de aanbevelingen zou het fonds alleen mogen investeren in bedrijven die betrokken zijn bij kernwapens. Die moeten dan wel gevestigd zijn in een kernwapenstaat die bondgenoot is van Noorwegen. De aanbevelingen worden nu onderworpen aan een brede consultatieronde. Daarna legt de regering haar conclusies volgend voorjaar aan het parlement voor een stemming. Het Franse drankenconcern Pernod Ricard heeft in het afgelopen kwartaal last gehad van zwakke marktomstandigheden in de Verenigde Staten en Europa. Het bedrijf achter merken als Absolut Vodka en Jameson maakte een kwartaalomzet van 2,2 miljard euro, 1% minder dan vorig jaar. In Europa daalde de omzet 6% en in de VS 9%. In Azië groeide de omzet 9%, vooral door een verkoopspeurt van 19% in India. Pernod Ricard noemt de wereldwijde marktomstandigheden volatiel en onzeker, mede door conflicten in Europa en het Midden-Oosten en de druk op de kosten van levensonderhoud.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Volgens een onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier heerste bij de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL jarenlang een angstcultuur. De twee media voerden vertrouwelijke gesprekken met 71 personen die bij de World Tour ploeg werken of hebben gewerkt. Hieruit blijkt dat velen getraumatiseerd hun dienstverband hebben beëindigd. Ze spreken van een angstcultuur en een onveilige werksituatie. Bij de ploeg zijn 120 mensen in dienst. Voor velen is het onduidelijk wie, dan wel of, er überhaupt een vertrouwenspersoon is. De Kroatische politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag 57 mensen aangehouden na een confrontatie tussen fans van Ajax en Hajduk Split. De twee clubs spelen vanavond om 18:45 tegen elkaar in de Conference League. De politie moest ingrijpen om gevechten tussen honderden supporters te voorkomen. Woensdag werden ook al 18 Ajax-supporters opgepakt op een terras in Split. Zij zouden wapens bij zich hebben gehad. De supportersvereniging van Ajax adviseert fans vandaag in hun hotelkamer te blijven. Vanaf het ingerichte verzamelpunt kunnen ze vanmiddag gezamenlijk naar het stadion reizen. Wielrenster Lieke Nooye heeft de leiderstrui heroverd in de Eneco Tour. Ze won de tijdrit in Tilburg over 13,6 kilometer in 16 minuten en 56 seconden. Dat was 20 seconden sneller dan Nienke Vinke. De Belgische Sandrine Tas verloor de leiding in het klassement. De Eneco Tour gaat vrijdag verder met de derde etappe van Sittard naar Wattenslee over 78 kilometer. Baanwielrenster Hetty van der Wouw is haar wereldtitel sprint kwijt. De 28-jarige Brabantse verloor in de kwartfinales in Shanghai beide heats van de Britse tweevoudig wereldkampioene Emma Finucane. In de eerste heat werd de titelverdedigster vlak voor de finish gepasseerd door Finucane. In de tweede heat slaagde Van der Wouw er niet in de leidende Finucane in te halen. Woensdag raakte Van der Wouw met Steffi van der Peet en Kim Calé ook al haar wereldtitel op de teamsprint kwijt. Internationale kan begin november in de uitwedstrijd tegen Feyenoord niet beschikken over aanvoerder Lautaro Martinez. De topscorer heeft een dijbeenblessure, meldt de Italiaanse koploper. Martinez speelde dinsdag nog de hele thuiswedstrijd tegen Club Brugge en scoorde twee keer. Volgens Italiaanse media is hij tot de volgende interlandperiode in november niet inzetbaar. Feyenoord ontvangt Inter op 10 november in de Kuip. De wielerbond KNWU reageert bezorgd op berichten over een mogelijke angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL. Voorzitter Wouter Bos van de Raad van Toezicht noemt de signalen zeer zorgelijk. Volgens de NOS en wielerpodcast In de Waaier beëindigden veel renners en stafleden getraumatiseerd hun dienstverband vanwege een onveilige werksituatie. Bos roept op tot zorgvuldig onderzoek binnen de ploeg en vraagt betrokkenen zich te melden bij het meldpunt. De KNWU onderzoekt of vervolgstappen nodig zijn.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen zonnig. Later neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten. Het blijft droog, met temperaturen tussen de 18 graden in het noorden en 21 graden landinwaarts. De wind waait matig uit het zuiden tot zuidwesten, aan de kust vrij krachtig. Vanavond half tot zwaar bewolkt, in het zuiden kans op opklaringen. Het blijft droog bij een zwakke tot matige zuidenwind. Vannacht droog met ongeveer 13 graden. Morgenochtend bewolkt, in het westen en noorden plaatselijk lichte regen. Morgenmiddag trekt een regengebied van west naar oost over. Daarvoor breekt soms de zon door. Het wordt rond de 18 graden. De wind draait naar noordwest en neemt toe, aan zee tot windkracht 6.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 17-jarige jongen uit Haarlem werd op 6 september vorig jaar in Beverwijk zonder reden aangevallen door een groep jongeren. Hij werd ernstig mishandeld, uitgekleed en meerdere keren tegen het hoofd geschopt, ook toen hij buiten bewustzijn was. Het Openbaar Ministerie eiste donderdag in de rechtbank in Haarlem celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar tegen 3 verdachten uit Heemskerk en Beverwijk. Beelden van de mishandeling werden online gedeeld, wat leidde tot een vergeldingsactie, noodbevelen en de tijdelijke sluiting van 5 middelbare scholen in de regio. Het slachtoffer brak zijn hand, moest zijn studie afbreken en heeft nog dagelijks last van angst en schaamte. Het instituut Mijnbouwschade Groningen benadert de komende weken enkele honderden inwoners in het aardbevingsgebied die geen schadevergoeding hebben aangevraagd. Het gaat om 630 geselecteerde mensen in het kerngebied, van wie het instituut vermoedt dat ze wel schade hebben. Het IMG wil achterhalen waarom deze inwoners geen aanvraag indienen en of ze toch recht hebben op vergoeding. Sinds 2018 keerde het instituut circa 3,6 miljard euro aan schadevergoeding uit. Eind dit jaar worden de resultaten van de proef verwacht. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn begrijpt de zorgen over het noodlijdende Werelderfgoedcentrum Waddenzee. Hij sluit niet uit dat het kabinet bijspringt, maar maakt onderscheid tussen het redden van het centrum zelf en het behoud van de onderzoeks- en opvangfunctie voor zeehonden. Het centrum in Lauwersoog kampt met een miljoenentekort en vreest op korte termijn failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen willen geen publiek geld meer steken in het centrum. Erkens wil eerst met betrokken partijen in gesprek om uit te zoeken hoe de financiële situatie is ontstaan en of sprake is van een structureel tekort. Zangeres Floor Jansen stopt na 13 jaar bij de Finse metalband Nightwish. De band en de zangeres maakten dat donderdag in een verklaring bekend. Volgens de verklaring is het besluit na zorgvuldig overwegen genomen. Jansen laat weten dat al haar aandacht nu naar haar solo-carrière gaat. Volgend jaar brengt de zangeres haar soloplaat High Dress uit. De Hoge Raad vraagt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens of het heropenen van een strafzaak na een vrijspraak door de hoogste rechter in strijd is met het recht op een eerlijk proces. Het gaat om een man die in 2010 werd vrijgesproken van moord op een vrouw. De rechtbank en het hof vonden het DNA-bewijs destijds onvoldoende. De Hoge Raad bevestigde dit in 2012. Na een cold case-onderzoek vond het Openbaar Ministerie met nieuwe technieken meer DNA-bewijs en wil de zaak heropenen. Het advies van het Europees Hof is niet bindend. Zorgminister Sophie Hermans wil binnen een maand nieuwe voorstellen delen voor het afschaffen van de aftrek van specifieke zorgkosten. Het kabinet wil af van die aftrekpost omdat de regeling foutgevoelig is en onterecht zorgkosten worden afgetrokken. De Tweede Kamer is ontevreden omdat vooral chronisch zieken hierdoor in financiële problemen kunnen komen. Hermans erkent dat velen van hen juist kunnen meedoen in de samenleving dankzij deze regeling. Begin november behandelt de Kamer het belastingplan verder.
1: Geen
7: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
8: Nu het buitenlands nieuws. Het Europees Parlement waarschuwt de EU-landen om de rol van het parlement niet te onderschatten bij de onderhandelingen over de meerjarenbegroting. Leiders van de EU-landen praten donderdag over het budget voor de periode 2028 tot 2034, maar zijn erg verdeeld over de hoogte. Na instemming van de lidstaten moet een meerderheid van het parlement de begroting goedkeuren. Begrotingsonderhandelaar Siegfried Mauressan zegt dat het parlement niet zomaar instemt als de landen eenmaal een standpunt hebben ingenomen. Parlementsvoorzitter Roberta Metsola bevestigt dat het parlement geen orgaan is dat blindelings besluiten bekrachtigt. De voormalige leider van de pro-Britse DUP-partij in Noord-Ierland, Jeffrey Donaldson, is veroordeeld tot 15 jaar cel voor seksuele misdrijven tegen jonge kinderen. Hij werd afgelopen juni schuldig bevonden aan 18 misdrijven, waaronder verkrachting. Het misbruik begon bij beide slachtoffers toen ze 7 jaar waren en vond plaats tussen 1985 en 2008. Volgens de rechter heeft Donaldson geen enkel woord van spijt, verontschuldiging of schaamte getoond. De ridderorde, die hij in 2016 kreeg vanwege zijn politieke verdiensten, werd hem afgelopen juli ontnomen.
9: Prins Harry en Meghan zijn in Nottingham begonnen aan hun eerste gezamenlijke werkbezoek sinds hun verhuizing terug naar het Verenigd Koninkrijk. Bij aankomst werden ze begroet door enkele tientallen mensen. Het paar nam de tijd om handen te schudden en selfies te maken. Ze bezoeken 3 goede doelen die ze al jarenlang ondersteunen. In een brief namens koning Charles werd benadrukt dat Harry en Meghan als privéburgers moeten worden beschouwd. Reddingswerkers zoeken voor de kust van Roemenië naar 7 vermiste zeelieden na nachtelijke aanvallen. President Nicus Ordan zei dat luchtdrones 2 schepen hebben geraakt op de Zwarte Zee. De vermiste zeelieden bevonden zich aan boord van de tanker Wine Trader. 5 andere opvarenden konden worden gered. Roemenië heeft niet aangegeven wie achter de aanvallen zit. Rusland meldt een grote Oekraïense droneaanval op een raffinaderij in de westelijke regio Ryazan. Daarbij is brand uitgebroken. Een Oekraïense functionaris heeft de aanval bevestigd. Gouverneur Pavel Malkov zegt dat ook op een andere locatie schade is aangericht. President Zelensky had volgens de Financial Times gezegd dat Oekraïne dergelijke aanvallen hervat. Dit gaat in tegen wensen van de regering Trump. Die sloot een deal met Rusland om diesel geleverd te krijgen in aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen in november. Vanaf donderdag is het op alle 5700 Duitse treinstations verboden om alcohol te drinken. De Deutsche Bahn hoopt met die maatregel de veiligheid te verbeteren. Het verbod geldt voor het hele stationsgebouw en de perrons. Restaurants en cafés binnen de stations vormen een uitzondering. Ook in treinen zelf mag nog wel alcohol worden gedronken. Overtreders worden in eerste instantie aangesproken. Bij extreme gevallen kunnen mensen een gebiedsverbod opgelegd krijgen voor het hele station.
10: En nu het economisch nieuws. Banken moeten klanten direct compenseren na bankfraude. Ook als de klant ernstig nalatig is geweest. Dat oordeelde het Europees Hof van Justitie donderdag. De bank kan de schade achteraf wel op de klant verhalen als die grof nalatig is geweest. De uitspraak volgt op een zaak waarin een klant van een Poolse bank slachtoffer werd van phishing en 700 euro kwijtraakte. De Nederlandse Vereniging van Banken gaat de uitspraak bestuderen en komt daar in de loop van volgende week op terug. India haalt volgend jaar Japan in als de op 3 na grootste economie ter wereld. Dat verwacht het Internationaal Monetair Fonds. India komt in 2027 uit op een bruto binnenlands product van 4.520 miljard dollar. Dat is omgerekend ongeveer 4.027 miljard euro. Het IMF verhoogde de groeiverwachting voor India in 2026 naar 7%. Japan zakt naar de 6e plek. Het land kampt met een vergrijzende bevolking en stagnerende groei.
11: Lufthansa voert gesprekken over het bijna volledig overnemen van de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Portugal koos woensdag voor Lufthansa voor een minderheidsbelang. Air France KLM had ook een bod uitgebracht. De Duitse luchtvaartmaatschappij betaalt 1,2 miljard euro voor maximaal 49,9% van de aandelen. In eerste instantie krijgt Lufthansa 44,9% in handen. 5% is gereserveerd voor werknemers. Bij een mogelijke overname van de overige aandelen zou de Portugese overheid maximaal 5% behouden. Albert Heijn heeft de leveringen van houdbare en vers producten aan winkels in het hele land volledig hervat. Donderdagochtend waren in verschillende vestigingen nog lege schappen te zien, vooral van verse producten. De supermarktketen verwacht dat de beschikbaarheid in de loop van donderdag steeds verder toeneemt, terug naar het normale beeld. Online bestellen is nog altijd niet mogelijk en de website blijft onbereikbaar. Het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident loopt nog. Ahold Delhaize staat in contact met de relevante autoriteiten. Het Noorse Staatsinvesteringsfonds, het grootste ter wereld, mag mogelijk weer investeren in bedrijven die kernwapens produceren. Dat blijkt uit een voorstel van een commissie onder leiding van oud-gouverneur Svein Gjedrem van de Noorse Centrale Bank. Nu sluit het fonds nog 14 bedrijven uit. Daaronder zijn vliegtuigbouwers Airbus en Boeing en wapenfabrikanten BAE Systems, Lockheed Martin en Safran. Volgens de aanbevelingen zou het fonds alleen mogen investeren in bedrijven die betrokken zijn bij kernwapens. Die moeten dan wel gevestigd zijn in een kernwapenstaat die bondgenoot is van Noorwegen. De aanbevelingen worden nu onderworpen aan een brede consultatieronde. Daarna legt de regering haar conclusies volgend voorjaar aan het parlement voor een stemming. Het Franse drankenconcern Pernod Ricard heeft in het afgelopen kwartaal last gehad van zwakke marktomstandigheden in de Verenigde Staten en Europa. Het bedrijf achter merken als Absolut Vodka en Jameson maakte een kwartaalomzet van 2,2 miljard euro, 1% minder dan vorig jaar. In Europa daalde de omzet 6% en in de VS 9%. In Azië groeide de omzet 9%. Vooral door een verkoopspurt van 19% in India. Pernod Ricard noemt de wereldwijde marktomstandigheden volatiel en onzeker, mede door conflicten in Europa en het Midden-Oosten en de druk op de kosten van levensonderhoud.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
13: Tot slot het sportnieuws. De Kroatische politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag 57 mensen aangehouden na een confrontatie tussen fans van Ajax en Hajduk Split. De twee clubs spelen vanavond om 18:15 tegen elkaar in de Conference League. De politie moest ingrijpen om gevechten tussen honderden supporters te voorkomen. Woensdag werden ook al 18 Ajax-supporters opgepakt op een terras in Split. Zij zouden wapens bij zich hebben gehad. De supportersvereniging van Ajax adviseert fans vandaag in hun hotelkamer te blijven. Vanaf het ingerichte verzamelpunt kunnen ze vanmiddag gezamenlijk naar het stadion reizen. Wielrenster Lieke Nooije heeft de leiderstrui heroverd in de Eneco Tour. Ze won de tijdrit in Tilburg over 13,6 kilometer in 16 minuten en 56 seconden. Dat was 20 seconden sneller dan Nienke Vinke. De Belgische Sandrine Tas verloor de leiding in het klassement. De Eneco Tour gaat vrijdag verder met de derde etappe van Sittard naar Wattenslee over 78 kilometer. Baanwielrenster Hetty van de Wouw is haar wereldtitel sprint kwijt. De 28-jarige Brabantse verloor in de kwartfinales in Shanghai beide heats van de Britse tweevoudig wereldkampioene Emma Finucane. In de eerste heat werd de titelverdedigster vlak voor de finish gepasseerd door Finucane. In de tweede heat slaagde Van de Wouw er niet in de leidende Finucane in te halen. Woensdag raakte Van de Wouw met Steffi van der Peet en Kim Calais ook al haar wereldtitel op de teamsprint kwijt. Internationale kan begin november in de uitwedstrijd tegen Feyenoord niet beschikken over aanvoerder Lautaro Martinez. De topscorer heeft een dijbeenblessure, meldt de Italiaanse koploper. Martinez speelde dinsdag nog de hele thuiswedstrijd tegen Club Brugge en scoorde 2 keer. Volgens Italiaanse media is hij tot de volgende interlandperiode in november niet inzetbaar. Feyenoord ontvangt Inter op 10 november in de Kuip. De wielerbond KNWU reageert bezorgd op berichten over een mogelijke angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL. Voorzitter Wouter Bos van de Raad van Toezicht noemt de signalen zeer zorgelijk. Volgens de NOS en wielerpodcast In de Waaier beëindigden veel renners en stafleden getraumatiseerd hun dienstverband vanwege een onveilige werksituatie. Bos roept op tot zorgvuldig onderzoek binnen de ploeg en vraagt betrokkenen zich te melden bij het meldpunt. De KNWU onderzoekt of vervolgstappen nodig zijn. De Marathon van Amsterdam trekt dit jaar deelnemers uit 161 landen, een nieuw record. Het vorige record stond op 147 nationaliteiten in 2019. Wedstrijddirecteur René Wit zegt dat de bekendheid van Amsterdam en het internationale karakter van de stad daarbij een rol spelen. De organisatie werft ook actief deelnemers door aanwezig te zijn op beurzen bij grote internationale marathons. De 51ste editie van de marathon is zondag.
14: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen eerst zonnig. Later neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten. Het blijft wel droog. De temperatuur loopt op naar 18 graden in het noorden tot plaatselijk 21 graden landinwaarts. De wind komt uit zuid tot zuidwest en is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vanavond blijft het droog met half tot zwaar bewolkt, vooral in het zuiden nog enkele opklaringen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog bij een graad of 13. Morgenochtend is het bewolkt, in het westen en noorden mogelijk wat lichte regen. Morgenmiddag trekt een regengebied van west naar oost over het land. De temperatuur komt rond de 18 graden uit. De wind draait later naar noordwest en neemt toe. Aan zee en op het IJsselmeer wordt het krachtig.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog kampt met een miljoenentekort en vreest op korte termijn failliet te gaan. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn sluit niet uit dat het kabinet bijspringt, maar wil eerst uitzoeken hoe de financiële problemen zijn ontstaan. De gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen steken geen publiek geld meer in het centrum. Erkens vindt de genoemde bedragen heel fors en wil met betrokken partijen in gesprek. Zeehonden in nood kunnen ook terecht bij Ecomare op Texel en Asiel in Stellendam. Een 17-jarige jongen uit Haarlem werd op 6 september vorig jaar in Beverwijk zonder reden aangevallen door een groep jongeren. Hij werd ernstig mishandeld, uitgekleed en meerdere keren tegen het hoofd geschopt, ook toen hij buiten bewustzijn was. Het Openbaar Ministerie eiste donderdag in de rechtbank in Haarlem celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar tegen 3 verdachten uit Heemskerk en Beverwijk. Beelden van de mishandeling werden online gedeeld, wat leidde tot een vergeldingsactie, noodbevelen en de tijdelijke sluiting van 5 middelbare scholen in de regio. Het slachtoffer brak zijn hand, moest zijn studie afbreken en heeft nog dagelijks last van angst en schaamte. Het instituut Mijnbouwschade Groningen benadert de komende weken enkele honderden inwoners in het aardbevingsgebied die geen schadevergoeding hebben aangevraagd. Het gaat om 630 geselecteerde mensen in het kerngebied van wie het instituut vermoedt dat ze wel schade hebben. Het IMG wil achterhalen waarom deze inwoners geen aanvraag indienen en of ze toch recht hebben op vergoeding. Sinds 2018 keerde het instituut circa 3,6 miljard euro aan schadevergoeding uit. Eind dit jaar worden de resultaten van de proef verwacht. Zangeres Floor Jansen stopt na 13 jaar bij de Finse metalband Nightwish. De band en de zangeres maakten dat donderdag in een verklaring bekend. Volgens de verklaring is het besluit na zorgvuldig overwegen genomen. Jansen laat weten dat al haar aandacht nu naar haar solo-carrière gaat. Volgend jaar brengt de zangeres haar soloplaat High Tress uit.
16: De Hoge Raad vraagt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens of het heropenen van een strafzaak na een vrijspraak door de hoogste rechter in strijd is met het recht op een eerlijk proces. Het gaat om een man die in 2010 werd vrijgesproken van moord op een vrouw. De rechtbank en het hof vonden het DNA-bewijs destijds onvoldoende. De Hoge Raad bevestigde dit in 2012. Na een cold case-onderzoek vond het Openbaar Ministerie met nieuwe technieken meer DNA-bewijs en wil de zaak heropenen. Het advies van het Europees Hof is niet bindend.
17: Zorgminister Sophie Hermans wil binnen een maand nieuwe voorstellen delen voor het afschaffen van de aftrek van specifieke zorgkosten. Het kabinet wil af van die aftrekpost omdat de regeling foutgevoelig is en onterecht zorgkosten worden afgetrokken. De Tweede Kamer is ontevreden omdat vooral chronisch zieken hier

0: feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Jeffrey Donaldson, voormalig leider van de Noord-Ierse DUP-partij, is veroordeeld tot 15 jaar cel voor 18 seksuele misdrijven, waaronder verkrachting. Hij misbruikte twee vrouwen toen zij nog kinderen waren, vanaf hun zevende jaar, tussen 1985 en 2008. Donaldson ontkent en gaat in hoger beroep. De rechter zegt dat er geen enkel woord van spijt of schaamte is geweest. De DUP noemt de straf terecht voor zijn verachtelijke misdaden. Het Europees Parlement waarschuwt EU-landen dat het niet automatisch instemt met de meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Begrotingsonderhandelaar Siegfried Mauressan zegt dat het parlement besluiten niet blindelings bekrachtigt. De onderhandelaars zijn ontevreden over het Ierse voorstel, dat budget schrapt voor concurrentiekracht, landbouw en armere regio's. Ook zijn voorstellen voor nieuwe inkomsten, zoals EU-belastingen op crypto en online gokken, niet meegenomen. Het parlement kan een akkoord van de lidstaten wegstemmen. De hoofdredacteur van de onafhankelijke Russische krant Novaya Gazeta, Sergei Sokolov, is aangehouden voor verhoor. Zijn huis werd doorzocht en hij was rond het middaguur plots niet meer bereikbaar. Novaya Gazeta bestaat sinds 1993 en staat bekend om onderzoeksjournalistiek. De krant kreeg het label buitenlandse agent en botst vaker met de autoriteiten. Rusland heeft de greep op de media verstevigd sinds het begin van de oorlog in 2022. Prins Harry en Meghan zijn in Nottingham begonnen aan hun eerste gezamenlijke werkbezoek sinds hun verhuizing terug naar het Verenigd Koninkrijk. Bij aankomst werden ze begroet door enkele tientallen mensen. Het paar nam de tijd om handen te schudden en selfies te maken. Ze bezoeken drie goede doelen die ze al jarenlang ondersteunen. In een brief namens koning Charles werd benadrukt dat Harry en Meghan als privéburgers moeten worden beschouwd. Reddingswerkers zoeken voor de kust van Roemenië naar zeven vermiste zeelieden na nachtelijke aanvallen. President Nicu Sordan zei dat luchtdrones twee schepen hebben geraakt op de Zwarte Zee. De vermiste zeelieden bevonden zich aan boord van de tanker Wine Trader. Vijf andere opvarenden konden worden gered. Roemenië heeft niet aangegeven wie achter de aanvallen zit. Rusland meldt een grote Oekraïense droneaanval op een raffinaderij in de westelijke regio Ryazan. Daarbij is brand uitgebroken. Een Oekraïense functionaris heeft de aanval bevestigd. Gouverneur Pavel Malkov zegt dat ook op een andere locatie schade is aangericht. President Zelensky had volgens de Financial Times gezegd dat Oekraïne dergelijke aanvallen hervat. Dit gaat in tegen wensen van de regering Trump. Die sloot een deal met Rusland om diesel geleverd te krijgen in aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen in november. En nu het economisch nieuws. Banken moeten klanten direct compenseren na bankfraude. Ook als de klant ernstig nalatig is geweest. Dat oordeelde het Europees Hof van Justitie donderdag. De bank kan de schade achteraf wel op de klant verhalen als die grof nalatig is geweest. De uitspraak volgt op een zaak waarin een klant van een Poolse bank slachtoffer werd van phishing en €700 kwijtraakte. De Nederlandse Vereniging van Banken gaat de uitspraak bestuderen en komt daar in de loop van volgende week op terug. India haalt volgend jaar Japan in als de op drie na grootste economie ter wereld. Dat verwacht het Internationaal Monetair Fonds. India komt in 2027 uit op een bruto binnenlands product van $4.520 miljard. Dat is omgerekend ongeveer €4.027 miljard. Het IMF verhoogde de groeiverwachting voor India in 2026 naar 7%. Japan zakt naar de zesde plek. Het land kampt met een vergrijzende bevolking en stagnerende groei. Lufthansa voert gesprekken over het bijna volledig overnemen van de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Portugal koos woensdag voor Lufthansa voor een minderheidsbelang. Air France KLM had ook een bod uitgebracht. De Duitse luchtvaartmaatschappij betaalt €1,2 miljard voor maximaal 49,9% van de aandelen. In eerste instantie krijgt Lufthansa

0: 44,9% in handen. 5% is gereserveerd voor werknemers. Bij een mogelijke overname van de overige aandelen zou de Portugese overheid maximaal 5% behouden. Albert Heijn heeft de leveringen van houdbare en vers producten aan winkels in het hele land volledig hervat. Donderdagochtend waren in verschillende vestigingen nog lege schappen te zien, vooral van verse producten. De supermarktketen verwacht dat de beschikbaarheid in de loop van donderdag steeds verder toeneemt, terug naar het normale beeld. Online bestellen is nog altijd niet mogelijk en de website blijft onbereikbaar. Het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident loopt nog. Ahold Delhaize staat in contact met de relevante autoriteiten. Het Noorse Staatsinvesteringsfonds, het grootste ter wereld, mag mogelijk weer investeren in bedrijven die kernwapens produceren. Dat blijkt uit een voorstel van een commissie onder leiding van oud-gouverneur Svein Gjedrem van de Noorse Centrale Bank. Nu sluit het fonds nog 14 bedrijven uit. Daaronder zijn vliegtuigbouwers Airbus en Boeing en wapenfabrikanten BAE Systems, Lockheed Martin en Safran. Volgens de aanbevelingen zou het fonds alleen mogen investeren in bedrijven die betrokken zijn bij kernwapens. Die moeten dan wel gevestigd zijn in een kernwapenstaat die bondgenoot is van Noorwegen. De aanbevelingen worden nu onderworpen aan een brede consultatieronde. Daarna legt de regering haar conclusies volgend voorjaar aan het parlement voor een stemming. Het Franse drankenconcern Pernod Ricard heeft in het afgelopen kwartaal last gehad van zwakke marktomstandigheden in de Verenigde Staten en Europa. Het bedrijf achter merken als Absolut Vodka en Jameson maakte een kwartaalomzet van 2,2 miljard euro, 1% minder dan vorig jaar. In Europa daalde de omzet 6% en in de VS 9%. In Azië groeide de omzet 9%, vooral door een verkoopspeurt van 19% in India. Pernod Ricard noemt de wereldwijde marktomstandigheden volatiel en onzeker, mede door conflicten in Europa en het Midden-Oosten en de druk op de kosten van levensonderhoud.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Kroatische politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag 57 mensen aangehouden na een confrontatie tussen fans van Ajax en Hajduk Split. De twee clubs spelen vanavond om 18:15 tegen elkaar in de Conference League. De politie moest ingrijpen om gevechten tussen honderden supporters te voorkomen. Woensdag werden ook al 18 Ajax-supporters opgepakt op een terras in Split. Zij zouden wapens bij zich hebben gehad. De supportersvereniging van Ajax adviseert fans vandaag in hun hotelkamer te blijven. Vanaf het ingerichte verzamelpunt kunnen ze vanmiddag gezamenlijk naar het stadion reizen. Wielrenster Lieke Nooye heeft de leiderstrui heroverd in de Eneco Tour. Ze won de tijdrit in Tilburg over 13,6 kilometer in 16 minuten en 56 seconden. Dat was 20 seconden sneller dan Nienke Vinke. De Belgische Sandrine Tas verloor de leiding in het klassement. De Eneco Tour gaat vrijdag verder met de derde etappe van Sittard naar Wattenslee over 78 kilometer. Internationale kan begin november in de uitwedstrijd tegen Feyenoord niet beschikken over aanvoerder Lautaro Martinez. De topscorer heeft een dijbeenblessure, meldt de Italiaanse koploper. Martinez speelde dinsdag nog de hele thuiswedstrijd tegen Club Brugge en scoorde 2 keer. Volgens Italiaanse media is hij tot de volgende interlandperiode in november niet inzetbaar. Feyenoord ontvangt Inter op 10 november in de Kuip. De wielerbond KNWU reageert bezorgd op berichten over een mogelijke angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL. Voorzitter Wouter Bos van de Raad van Toezicht noemt de signalen zeer zorgelijk. Volgens de NOS en wielerpodcast In de Waaier beëindigden veel renners en stafleden getraumatiseerd hun dienstverband vanwege een onveilige werksituatie. Bos roept op tot zorgvuldig onderzoek binnen de ploeg en vraagt betrokkenen zich te melden bij het meldpunt. De KNWU onderzoekt of vervolgstappen nodig zijn. De Marathon van Amsterdam trekt dit jaar deelnemers uit 161 landen, een nieuw record. Het vorige record stond op 147 nationaliteiten in 2019. Wedstrijddirecteur René Wit zegt dat de bekendheid van Amsterdam en het internationale karakter van de stad daarbij een rol spelen. De organisatie werft ook actief deelnemers door aanwezig te zijn op beurzen bij grote internationale marathons. De 51ste editie van de marathon is zondag. Baanwielrenner Harry Lavrijsen is voor de vijfde keer wereldkampioen geworden op de keirin. De 29-jarige Brabander is daarmee de eerste ooit die dat lukt en laat de Britse legende Chris Hoy definitief achter zich. Lavrijsen kwam in de finale in Shanghai op het juiste moment aan de leiding en stond hij niet meer af. Woensdag pakte de vijfvoudig Olympisch kampioen al zijn 21ste wereldtitel in totaal, toen hij goud veroverde met de teamsprinters. Lavrijsen is sinds 2024 recordhouder qua wereldtitels met baanwielrennen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen zonnig. Maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Het blijft droog, met temperaturen tussen de 18 graden in het noorden en 21 graden landinwaarts. De wind komt uit zuidelijke richting en is matig. Aan de noordkust vrij krachtig. Vanavond blijft het droog, met half tot zwaar bewolkt, vooral in het zuiden kans op opklaringen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog, met minimaal 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt, met in het westen en noorden kans op lichte regen. Morgenmiddag trekt een regengebied van west naar oost over het land. De temperatuur ligt rond de 18 graden. De wind draait naar het noordwesten en neemt toe, vooral aan zee en op het IJsselmeer.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Nederlandse kennisplatform RAAM is door het Openbaar Ministerie van Rusland op de lijst van ongewenste organisaties gezet. Dat gebeurt wanneer de activiteiten van een organisatie een bedreiging vormen voor de fundamenten van de constitutionele orde van de Russische Federatie, het defensievermogen van het land of de veiligheid van de staat. RAAM richt zich op het verspreiden van kennis over Rusland, Oekraïne en Belarus. De stichting is nu een van 423 ongewenste organisaties en de eerste Nederlandstalige op de lijst. RAAM zegt dat de impact op het werk in Nederland beperkt is, maar inventariseert wat de maatregel betekent voor de veiligheid van contacten in de Russische Federatie. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog kampt met een miljoenentekort en vreest op korte termijn failliet te gaan. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn sluit niet uit dat het kabinet bijspringt, maar wil eerst uitzoeken hoe de financiële problemen zijn ontstaan. De gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen steken geen publiek geld meer in het centrum. Erkens vindt de genoemde bedragen heel fors en wil met betrokken partijen in gesprek. Zeehonden in nood kunnen ook terecht bij Ecomare op Texel en Asiel in Stellendam. Een 17-jarige jongen uit Haarlem werd op 6 september vorig jaar in Beverwijk zonder reden aangevallen door een groep jongeren. Hij werd ernstig mishandeld, uitgekleed en meerdere keren tegen het hoofd geschopt, ook toen hij buiten bewustzijn was. Het Openbaar Ministerie eiste donderdag in de rechtbank in Haarlem celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar tegen 3 verdachten uit Heemskerk en Beverwijk. Beelden van de mishandeling werden online gedeeld, wat leidde tot een vergeldingsactie, noodbevelen en de tijdelijke sluiting van 5 middelbare scholen in de regio. Het slachtoffer brak zijn hand, moest zijn studie afbreken en heeft nog dagelijks last van angst en schaamte. Het instituut Mijnbouwschade Groningen benadert de komende weken enkele honderden inwoners in het aardbevingsgebied die geen schadevergoeding hebben aangevraagd. Het gaat om 630 geselecteerde mensen in het kerngebied, van wie het instituut vermoedt dat ze wel schade hebben. Het IMG wil achterhalen waarom deze inwoners geen aanvraag indienen en of ze toch recht hebben op vergoeding. Sinds 2018 keerde het instituut circa 3,6 miljard euro aan schadevergoeding uit. Eind dit jaar worden de resultaten van de proef verwacht. Zangeres Floor Jansen stopt na 13 jaar bij de Finse metalband Nightwish. De band en de zangeres maakten dat donderdag in een verklaring bekend. Volgens de verklaring is het besluit na zorgvuldig overwegen genomen. Jansen laat weten dat al haar aandacht nu naar haar solo-carrière gaat. Volgend jaar brengt de zangeres haar soloplaat High Dress uit. De Hoge Raad vraagt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens of het heropenen van een strafzaak na een vrijspraak door de hoogste rechter in strijd is met het recht op een eerlijk proces. Het gaat om een man die in 2010 werd vrijgesproken van moord op een vrouw. De rechtbank en het hof vonden het DNA-bewijs destijds onvoldoende. De Hoge Raad bevestigde dit in 2012. Na een cold case-onderzoek vond het Openbaar Ministerie met nieuwe technieken meer DNA-bewijs en wil de zaak heropenen. Het advies van het Europees Hof is niet bindend.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws.
0: Het Europees Parlement waarschuwt EU-landen dat het niet automatisch instemt met de meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Begrotingsonderhandelaar Siegfried Mauressan zegt dat het parlement besluiten niet blindelings bekrachtigt. De onderhandelaars zijn ontevreden over het Ierse voorstel dat budget schrapt voor concurrentiekracht, landbouw en armere regio's. Ook zijn voorstellen voor nieuwe inkomsten, zoals EU-belastingen op crypto en online gokken, niet meegenomen. Het parlement kan een akkoord van de lidstaten wegstemmen. Jeffrey Donaldson, voormalig leider van de Noord-Ierse DUP-partij, is veroordeeld tot 15 jaar cel voor 18 seksuele misdrijven, waaronder verkrachting. Hij misbruikte twee vrouwen toen zij nog kinderen waren, vanaf hun zevende jaar, tussen 1985 en 2008. Donaldson ontkent en gaat in hoger beroep. De rechter zegt dat er geen enkel woord van spijt of schaamte is geweest. De DUP noemt de straf terecht voor zijn verachtelijke misdaden. De hoofdredacteur van de onafhankelijke Russische krant Novaya Gazeta, Sergei Sokolov, is aangehouden voor verhoor. Zijn huis werd doorzocht en hij was rond het middaguur plots niet meer bereikbaar. Novaya Gazeta bestaat sinds 1993 en staat bekend om onderzoeksjournalistiek. De krant kreeg het label buitenlandse agent en botst vaker met de autoriteiten. Rusland heeft de greep op de media verstevigd sinds het begin van de oorlog in 2022. Prins Harry en Meghan zijn in Nottingham begonnen aan hun eerste gezamenlijke werkbezoek sinds hun verhuizing terug naar het Verenigd Koninkrijk. Bij aankomst werden ze begroet door enkele tientallen mensen. Het paar nam de tijd om handen te schudden en selfies te maken. Ze bezoeken drie goede doelen die ze al jarenlang ondersteunen. In een brief namens koning Charles werd benadrukt dat Harry en Meghan als privéburgers moeten worden beschouwd. Reddingswerkers zoeken voor de kust van Roemenië naar zeven vermiste zeelieden na nachtelijke aanvallen. President Nicu Sordan zei dat luchtdrones twee schepen hebben geraakt op de Zwarte Zee. De vermiste zeelieden bevonden zich aan boord van de tanker Wine Trader. Vijf andere opvarenden konden worden gered. Roemenië heeft niet aangegeven wie achter de aanvallen zit. Rusland meldt een grote Oekraïense droneaanval op een raffinaderij in de westelijke regio Ryazan. Daarbij is brand uitgebroken. Een Oekraïense functionaris heeft de aanval bevestigd. Gouverneur Pavel Malkov zegt dat ook op een andere locatie schade is aangericht. President Zelensky had volgens de Financial Times gezegd dat Oekraïne dergelijke aanvallen hervat. Dit gaat in tegen wensen van de regering Trump. Die sloot een deal met Rusland om diesel geleverd te krijgen in aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen in november.
4: En nu het economisch nieuws.
0: Het kabinet moet aanvullend beleid maken voor flexibel stroomgebruik. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na een rapport van de netbeheerders. De toezichthouder wil dat het kabinet drempels wegneemt of een subsidieregeling opzet. Bij flexibel gebruik verplaatsen bedrijven hun stroomgebruik naar rustige momenten op het net.
5: De ACM vindt het onzeker of marktpartijen genoeg investeren in batterijen en andere oplossingen.
6: Banken moeten klanten direct compenseren na bankfraude, ook als de klant ernstig nalatig is geweest. Dat oordeelde het Europees Hof van Justitie donderdag. De bank kan de schade achteraf wel op de klant verhalen als die grof nalatig is geweest. De uitspraak volgt op een zaak waarin een klant van een Poolse bank slachtoffer werd van phishing en €700 kwijtraakte. De Nederlandse Vereniging van Banken gaat de uitspraak bestuderen en komt daar in de loop van volgende week op terug.
7: India haalt volgend jaar Japan in als de op 3 na grootste economie ter wereld. Dat verwacht het Internationaal Monetair Fonds. India komt in 2027 uit op een bruto binnenlands product van $4.520 miljard. Dat is omgerekend ongeveer €4.027 miljard. Het IMF verhoogde de groeiverwachting voor India in 2026 naar 7%. Japan zakt naar de 6e plek. Het land kampt met een vergrijzende bevolking en stagnerende groei.
8: Lufthansa voert gesprekken over het bijna volledig overnemen van de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Portugal koos woensdag voor Lufthansa voor een minderheidsbelang. Air France KLM had ook een bod uitgebracht. De Duitse luchtvaartmaatschappij betaalt €1,2 miljard voor maximaal 49,9% van de aandelen. In eerste instantie krijgt Lufthansa 44,9% in handen. 5% is gereserveerd voor werknemers. Bij een mogelijke overname van de overige aandelen zou de Portugese overheid maximaal 5% behouden. Albert Heijn heeft de leveringen van houdbare en vers producten aan winkels in het hele land volledig hervat. Donderdagochtend waren in verschillende vestigingen nog lege schappen te zien, vooral van verse producten. De supermarktketen verwacht dat de beschikbaarheid in de loop van donderdag steeds verder toeneemt, terug naar het normale beeld. Online bestellen is nog altijd niet mogelijk en de website blijft onbereikbaar. Het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident loopt nog. Ahold Delhaize staat in contact met de relevante autoriteiten.
9: Het Noorse Staatsinvesteringsfonds, het grootste ter wereld, mag mogelijk weer investeren in bedrijven die kernwapens produceren. Dat blijkt uit een voorstel van een commissie onder leiding van oud-gouverneur Svein Gjedrem van de Noorse Centrale Bank. Nu sluit het fonds nog 14 bedrijven uit. Daaronder zijn vliegtuigbouwers Airbus en Boeing en wapenfabrikanten BAE Systems, Lockheed Martin en Safran. Volgens de aanbevelingen zou het fonds alleen mogen investeren in bedrijven die betrokken zijn bij kernwapens. Die moeten dan wel gevestigd zijn in een kernwapenstaat die bondgenoot is van Noorwegen. De aanbevelingen worden nu onderworpen aan een brede consultatieronde. Daarna legt de regering haar conclusies volgend voorjaar aan het parlement voor een stemming.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Wielrenster Lieke Nooije heeft de leiderstrui heroverd in de Eneco Tour. Ze won de tijdrit in Tilburg over 13,6 kilometer in 16 minuten en 56 seconden. Dat was 20 seconden sneller dan Nienke Vinke. De Belgische Sandrine Tas verloor de leiding in het klassement. De Eneco Tour gaat vrijdag verder met de derde etappe van Sittard naar Wattenslee over 78 kilometer. Internationale kan begin november in de uitwedstrijd tegen Feyenoord niet beschikken over aanvoerder Lautaro Martinez. De topscorer heeft een dijbeenblessure, meldt de Italiaanse koploper. Martinez speelde dinsdag nog de hele thuiswedstrijd tegen Club Brugge en scoorde 2 keer. Volgens Italiaanse media is hij tot de volgende interlandperiode in november niet inzetbaar. Feyenoord ontvangt Inter op 3 november in de Kuip. De wielerbond KNWU reageert bezorgd op berichten over een mogelijke angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL. Voorzitter Wouter Bos van de Raad van Toezicht noemt de signalen zeer zorgelijk. Volgens de NOS en wielerpodcast In de Waaier beëindigden veel renners en stafleden getraumatiseerd hun dienstverband vanwege een onveilige werksituatie. Bos roept op tot zorgvuldig onderzoek binnen de ploeg en vraagt betrokkenen zich te melden bij het meldpunt. De KNWU onderzoekt of vervolgstappen nodig zijn. Tennisser Alexander Zverev heeft de halve finales bereikt van het Masters-toernooi van Shanghai. De 29-jarige Duitser versloeg de Australiër Alex de Minaur in 2 sets, 6-4, 6-4. In de halve finale neemt Zverev het op tegen de Spanjaard Alejandro Davidovic Fokina. Als Zverev het toernooi wint en over 2 weken in Wenen de halve finales haalt, wordt hij de nieuwe nummer 1 op de wereldranglijst. Hij neemt dan over van de Italiaan Jannik Sinner, die vanwege knieproblemen dit jaar niet meer in actie komt. Baanwielrenster Hetty van der Waal is haar wereldtitel sprint kwijt. De 28-jarige Brabantse verloor in de kwartfinales in Shanghai beide heats van de Britse Emma Finucane. Van der Waal erkent dat Finucane nu net wat sneller is, maar denkt dat ze vorig jaar bij het behalen van haar 3 wereldtitels in Chili misschien iets beter was. Ze komt later nog in actie op de kilometertijdrit en de keirin. Woensdag raakte Van der Waal met Steffi van der Peet en Kim Calais ook al haar wereldtitel op de teamsprint kwijt. De komende marathon van Amsterdam is de meest internationale van alle edities. De organisatie heeft deelnemers uit 161 landen op de startlijst te staan, een record. Het oude record stond op 147 nationaliteiten in 2019. Wedstrijddirecteur René Wit zegt dat de bekendheid van Amsterdam en actieve werving op internationale expo's daarin een rol spelen. De hele marathon telt weer het maximale aantal van 32.000 deelnemers. Voor de halve marathon zijn er 15.000 inschrijvingen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het droog met sommige perioden. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 21 graden landinwaarts. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de noordkust vrij krachtig. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Vannacht ook droog, met zo'n 13 graden. Morgenochtend landinwaarts nog zon, maar in het westen en noorden meer bewolking met plaatselijk wat lichte regen. Morgenmiddag trekt er een regengebied van west naar oost over het land. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind draait naar het noordwesten en neemt toe. Aan zee tot windkracht 6.
1: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een zuidelijke hoornraaf in Artis heeft als eerste vogel ter wereld 2 driedimensionaal geprinte snavelprotheses gekregen. De vogel had zijn boven- en ondersnavel gebroken bij het pikken naar voedsel. Specialisten maakten met een CT-scan en de afgebroken delen een reconstructie van de oorspronkelijke snavel. Tijdens een operatie werden 2 kunststofprotheses met titanium onderdelen en schroeven bevestigd. Al na een dag gebruikte de hoorndraaf zijn nieuwe snavel en pikte hij 2 dagen later een muis van de grond. Het Nederlandse kennisplatform RAAM is door het Openbaar Ministerie van Rusland op de lijst van ongewenste organisaties gezet. Dat gebeurt wanneer de activiteiten van een organisatie een bedreiging vormen voor de fundamenten van de constitutionele orde van de Russische Federatie, het defensievermogen van het land of de veiligheid van de staat. RAAM richt zich op het verspreiden van kennis over Rusland, Oekraïne en Belarus. De stichting is nu een van 423 ongewenste organisaties en de eerste Nederlandstalige op de lijst. RAAM zegt dat de impact op het werk in Nederland beperkt is, maar inventariseert wat de maatregel betekent voor de veiligheid van contacten in de Russische Federatie. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog kampt met een miljoenentekort en vreest op korte termijn failliet te gaan. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn sluit niet uit dat het kabinet bijspringt, maar wil eerst uitzoeken hoe de financiële problemen zijn ontstaan. De gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen steken geen publiek geld meer in het centrum. Erkens vindt de genoemde bedragen heel fors en wil met betrokken partijen in gesprek. Zeehonden in nood kunnen ook terecht bij Ecomare op Texel en Asiel in Stellendam.
11: Het instituut Mijnbouwschade Groningen benadert de komende weken enkele honderden inwoners in het aardbevingsgebied die geen schadevergoeding hebben aangevraagd. Het gaat om 630 geselecteerde mensen in het kerngebied van wie het instituut vermoedt dat ze wel schade hebben. Het IMG wil achterhalen waarom deze inwoners geen aanvraag indienen en of ze toch recht hebben op vergoeding. Sinds 2018 keerde het instituut circa 3,6 miljard euro aan schadevergoeding uit. Eind dit jaar worden de resultaten van de proef verwacht. Een 17-jarige jongen uit Haarlem werd op 6 september vorig jaar in Beverwijk zonder reden aangevallen door een groep jongeren. Hij werd ernstig mishandeld, uitgekleed en meerdere keren tegen het hoofd geschopt, ook toen hij buiten bewustzijn was. Het Openbaar Ministerie eiste donderdag in de rechtbank in Haarlem celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar tegen 3 verdachten uit Heemskerk en Beverwijk. Beelden van de mishandeling werden online gedeeld, wat leidde tot een vergeldingsactie, noodbevelen en de tijdelijke sluiting van 5 middelbare scholen in de regio. Het slachtoffer brak zijn hand, moest zijn studie afbreken en heeft nog dagelijks last van angst en schaamte. Zangeres Floor Jansen stopt na 13 jaar bij de Finse metalband Nightwish. De band en de zangeres maakten dat donderdag in een verklaring bekend. Volgens de verklaring is het besluit na zorgvuldig overwegen genomen. Jansen laat weten dat al haar aandacht nu naar haar solo-carrière gaat. Volgend jaar brengt de zangeres haar soloplaat High Dress uit.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
12: Nu het buitenlands nieuws. Bij het instorten van een schooldak in de Pakistaanse stad Peshawar zijn 35 mensen om het leven gekomen. Meer dan 50 anderen raakten gewond. Het dak stortte in toen kinderen tussen de 7 en 12 jaar oud net aan hun lessen waren begonnen. Reddingswerkers hadden uren nodig om gewonden te redden en lichamen te bergen. Onder de doden is 1 docenten. De overige slachtoffers zijn kinderen. Sommige kinderen verkeren in kritieke toestand. De oorzaak van de instorting is nog onduidelijk. De politie heeft de eigenaar van de school opgepakt. Jeffrey Donaldson, voormalig leider van de Noord-Ierse DUP-partij, is veroordeeld tot 15 jaar cel voor 18 seksuele misdrijven, waaronder verkrachting. Hij misbruikte 2 vrouwen toen zij nog kinderen waren, vanaf hun 7e jaar, tussen 1985 en 2008. Donaldson ontkent en gaat in hoger beroep. De rechter zegt dat er geen enkel woord van spijt of schaamte is geweest. De DUP noemt de straf terecht voor zijn verachtelijke misdaden. De hoofdredacteur van de onafhankelijke Russische krant Novaya Gazeta, Sergei Sokolov, is aangehouden voor verhoor. Zijn huis werd doorzocht en hij was rond het middaguur plots niet meer bereikbaar. Novaya Gazeta bestaat sinds 1993 en staat bekend om onderzoeksjournalistiek. De krant kreeg het label buitenlandse agent en botst vaker met de autoriteiten. Rusland heeft de greep op de media verstevigd sinds het begin van de oorlog in 2022. Het Europees Parlement waarschuwt EU-landen dat het niet automatisch instemt met de meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Begrotingsonderhandelaar Siegfried Mauressan zegt dat het parlement besluiten niet blindelings bekrachtigt. De onderhandelaars zijn ontevreden over het Ierse voorstel dat budget schrapt voor concurrentiekracht, landbouw en armere regio's. Ook zijn voorstellen voor nieuwe inkomsten, zoals EU-belastingen op crypto en online gokken, niet meegenomen. Het parlement kan een akkoord van de lidstaten wegstemmen.
13: Prins Harry en Meghan zijn in Nottingham begonnen aan hun eerste gezamenlijke werkbezoek sinds hun verhuizing terug naar het Verenigd Koninkrijk. Bij aankomst werden ze begroet door enkele tientallen mensen. Het paar nam de tijd om handen te schudden en selfies te maken. Ze bezoeken 3 goede doelen die ze al jarenlang ondersteunen. In een brief namens koning Charles werd benadrukt dat Harry en Meghan als privéburgers moeten worden beschouwd. Reddingswerkers zoeken voor de kust van Roemenië naar 7 vermiste zeelieden na nachtelijke aanvallen.
14: President Nicous Ordan zei dat luchtdrones twee schepen hebben geraakt op de Zwarte Zee. De vermiste zeelieden bevonden zich aan boord van de tanker Wine Trader. Vijf andere opvarenden konden worden gered. Roemenië heeft niet aangegeven wie achter de aanvallen zit.
4: En nu het economisch nieuws.
14: Het kabinet moet aanvullend beleid maken voor flexibel stroomgebruik. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na een rapport van Tennet en de regionale netbeheerders. Flexibel gebruik betekent dat bedrijven hun stroomgebruik verplaatsen naar buiten de piekmomenten. De ACM vindt het onzeker of marktpartijen hun plannen voor meer flexibiliteit daadwerkelijk uitvoeren. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft 6 maanden om een flexibiliteitsdoelstelling te bepalen.
4: Banken moeten klanten direct compenseren na bankfraude, ook als de klant ernstig nalatig is geweest. Dat oordeelde het Europees Hof van Justitie donderdag. De bank kan de schade achteraf wel op de klant verhalen als die grof nalatig is geweest. De uitspraak volgt op een zaak waarin een klant van een Poolse bank slachtoffer werd van phishing en €700 kwijtraakte. De Nederlandse Vereniging van Banken gaat de uitspraak bestuderen en komt daar in de loop van volgende week op terug.
14: India haalt volgend jaar Japan in als de op 3 na grootste economie ter wereld. Dat verwacht het Internationaal Monetair Fonds. India komt in 2027 uit op een bruto binnenlands product van $4.520 miljard. Dat is omgerekend ongeveer €4.027 miljard. Het IMF verhoogde de groeiverwachting voor India in 2026 naar 7%. Japan zakt naar de 6e plek. Het land kampt met een vergrijzende bevolking en stagnerende groei.
15: Lufthansa voert gesprekken over het bijna volledig overnemen van de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Portugal koos woensdag voor Lufthansa voor een minderheidsbelang. Air France KLM had ook een bod uitgebracht. De Duitse luchtvaartmaatschappij betaalt €1,2 miljard voor maximaal 49,9% van de aandelen. In eerste instantie krijgt Lufthansa 44,9% in handen. 5% is gereserveerd voor werknemers. Bij een mogelijke overname van de overige aandelen zou de Portugese overheid maximaal 5% behouden. Albert Heijn heeft de leveringen van houdbare en vers producten aan winkels in het hele land volledig hervat. Donderdagochtend waren in verschillende vestigingen nog lege schappen te zien, vooral van verse producten. De supermarktketen verwacht dat de beschikbaarheid in de loop van donderdag steeds verder toeneemt, terug naar het normale beeld. Online bestellen is nog altijd niet mogelijk en de website blijft onbereikbaar. Het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident loopt nog. Ahold Delhaize staat in contact met de relevante autoriteiten.
16: Het Noorse Staatsinvesteringsfonds, het grootste ter wereld, mag mogelijk weer investeren in bedrijven die kernwapens produceren. Dat blijkt uit een voorstel van een commissie onder leiding van oud-gouverneur Svein Gjedrem van de Noorse Centrale Bank. Nu sluit het fonds nog 14 bedrijven uit. Daaronder zijn vliegtuigbouwers Airbus en Boeing en wapenfabrikanten BAE Systems, Lockheed Martin en Safran. Volgens de aanbevelingen zou het fonds alleen mogen investeren in bedrijven die betrokken zijn bij kernwapens. Die moeten dan wel gevestigd zijn in een kernwapenstaat die bondgenoot is van Noorwegen. De aanbevelingen worden nu onderworpen aan een brede consultatieronde. Daarna legt de regering haar conclusies volgend voorjaar aan het parlement voor een stemming.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Wielrenster Lieke Nooije heeft de leiderstrui heroverd in de Eneco Tour. Ze won de tijdrit in Tilburg over 13,6 kilometer in 16 minuten en 56 seconden. Dat was 20 seconden sneller dan Nienke Vinke. De Belgische Sandrine Tas verloor de leiding in het klassement. De Eneco Tour gaat vrijdag verder met de 3e etappe van Sittard naar Wattenslee over 78 kilometer. internationale kan begin november in de uitwedstrijd tegen Feyenoord niet beschikken over aanvoerder Lautaro Martinez. De topscorer heeft een dijbeenblessure, meldt de Italiaanse koploper. Martinez speelde dinsdag nog de hele thuiswedstrijd tegen Club Brugge en scoorde 2 keer. Volgens Italiaanse media is hij tot de volgende interlandperiode in november niet inzetbaar. Feyenoord ontvangt Inter op 10 november in de Kuip. De wielerbond KNWU reageert bezorgd op berichten over een mogelijke angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL. Voorzitter Wouter Bos van de Raad van Toezicht noemt de signalen zeer zorgelijk. Volgens de NOS en wielerpodcast In de Waaier beëindigden veel renners en stafleden getraumatiseerd hun dienstverband vanwege een onveilige werksituatie. Bos roept op tot zorgvuldig onderzoek binnen de ploeg en vraagt betrokkenen zich te melden bij het meldpunt. De KNWU onderzoekt of vervolgstappen nodig zijn. Tennisser Alexander Zverev heeft de halve finales bereikt van het Masters-toernooi van Shanghai. De 29-jarige Duitser versloeg de Australiër Alex de Minaur in 2 sets, 6-4, 6-4. In de halve finale neemt Zverev het op tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina. Als Zverev het toernooi wint en over 2 weken in Wenen de halve finales haalt, wordt hij de nieuwe nummer 1 op de wereldranglijst. Hij neemt dan over van de Italiaan Jannik Sinner, die vanwege knieproblemen dit jaar niet meer in actie komt. De komende marathon van Amsterdam is de meest internationale van alle edities. De organisatie heeft deelnemers uit 161 landen op de startlijsten staan, een record. Het oude record stond op 147 nationaliteiten in 2019. Wedstrijddirecteur René Wit zegt dat de bekendheid van Amsterdam en actieve werving op internationale expo's daarin een rol spelen. De hele marathon telt weer het maximale aantal van 32.000 deelnemers. Voor de halve marathon zijn er 15.000 inschrijvingen. Baanwielrenster Hetty van der Wouw is haar wereldtitelsprint kwijt. De 28-jarige Brabantse verloor in de kwartfinales in Shanghai beide heats van de Britse Emma Finucane. Van der Wouw zegt dat Finucane nu gewoon net wat sneller is, maar dat de eerste rit heel close was. Ze denkt dat ze vorig jaar bij het behalen van haar 3 wereldtitels misschien ietsje beter was. Haar zomer verliep anders omdat ze 3 maanden in Japan was. Volgend jaar blijft ze in Nederland en heeft er vertrouwen in dat dat haar weer een beetje extra oplevert. Van der Wouw komt later nog in actie op de kilometertijdrit en de keirin.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt 18 graden in het noorden tot plaatselijk 21 graden landinwaarts. De wind waait matig uit het zuiden tot zuidwesten. Aan de noordkust vrij krachtig. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Vannacht is het vrijwel overal droog met zo'n 13 graden. Morgenochtend is de zon landinwaarts geregeld te zien, maar in het westen en noorden valt plaatselijk lichte regen. Morgenmiddag trekt regen van west naar oost over het land. De wind draait naar het noordwesten en neemt toe, aan zee en op het IJsselmeer tot windkracht 6. Morgenavond verdwijnt de regen geleidelijk.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. Afgelopen weekend en dinsdagavond vlogen onbekende drones boven de Eemshaven in Groningen. De beveiliging van meerdere bedrijven sloeg alarm en meldde de waarnemingen bij de politie. Voor vluchten boven het havengebied is een vergunning nodig. De politie heeft de drones zelf ook geconstateerd en doet onderzoek. Het is niet bekend of het om buitenlandse drones gaat. De renovatie van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam kan worden hervat. De gemeente heeft na 3 maanden overleg een groep bouwers gevonden die de klus op zich neemt. Het project lag stil omdat bleek dat de renovatie niet voor de tussentijds verhoogde 360 miljoen euro kon worden uitgevoerd. De bedrijven JP van Eesteren, Dura Vermeer en Koninklijke Kuipers starten eind oktober met de voorbereiding. De renovatie begint naar verwachting medio volgend jaar. Een zuidelijke hoornraaf in Artis heeft als eerste vogel ter wereld 2 driedimensionaal geprinte snavelprotheses gekregen.
18: De vogel had zijn boven- en ondersnavel gebroken bij het pikken naar voedsel. Specialisten maakten met een CT-scan en de afgebroken delen een reconstructie van de oorspronkelijke snavel. Tijdens een operatie werden twee kunststofprotheses met titaniumonderdelen en schroeven bevestigd. Al na een dag gebruikte de horendraaf zijn nieuwe snavel en pikte hij 2 dagen later een muis van de grond. Het Nederlandse kennisplatform RAAM is door het Openbaar Ministerie van Rusland op de lijst van ongewenste organisaties gezet. Dat gebeurt wanneer de activiteiten van een organisatie een bedreiging vormen voor de fundamenten van de constitutionele orde van de Russische Federatie, het defensievermogen van het land of de veiligheid van de staat. RAAM richt zich op het verspreiden van kennis over Rusland, Oekraïne en Belarus. De stichting is nu een van 423 ongewenste organisaties en de eerste Nederlandstalige op de lijst. RAAM zegt dat de impact op het werk in Nederland beperkt is, maar inventariseert wat de maatregel betekent voor de veiligheid van contacten in de Russische Federatie.
19: Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog kampt met een miljoenentekort en vreest op korte termijn failliet te gaan. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn sluit niet uit dat het kabinet bijspringt, maar wil eerst uitzoeken hoe de financiële problemen zijn ontstaan. De gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen steken geen publiek geld meer in het centrum. Erkens vindt de genoemde bedragen heel fors en wil met betrokken partijen in gesprek. Zeehonden in nood kunnen ook terecht bij Ecomare op Texel en Asiel in Stellendam.
20: Het instituut Mijnbouwschade Groningen benadert de komende weken enkele honderden inwoners in het aardbevingsgebied die geen schadevergoeding hebben aangevraagd. Het gaat om 630 geselecteerde mensen in het kerngebied van wie het instituut vermoedt dat ze wel schade hebben. Het IMG wil achterhalen waarom deze inwoners geen aanvraag indienen en of ze toch recht hebben op vergoeding. Sinds 2018 keerde het instituut circa 3,6 miljard euro aan schadevergoeding uit. Eind dit jaar worden de resultaten van de proef verwacht.
21: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
22: Nu het buitenlands nieuws. Landen halen waarschijnlijk de afspraken over natuurbehoud niet die ze 4 jaar geleden maakten op de biodiversiteitstop in Montreal. Dat staat in een voortgangsrapport van de VN. Het akkoord uit 2022 leidde tot ongekende wereldwijde betrokkenheid. Maar de 23 doelstellingen voor 2030 worden met het huidige tempo niet gehaald. Een van de doelen is dat in 2030 tenminste 30% van al het land en water op aarde wordt beschermd. Uit een analyse blijkt dat met de huidige nationale plannen in 2030 ongeveer 23% wordt beschermd, terwijl nu ruim 18% beschermd is. Maandag begint in de Armeense hoofdstad Yerevan de 17e biodiversiteitstop van de VN. Die duurt tot en met 30 oktober.
23: Bij het instorten van een schooldak in de Pakistaanse stad Peshawar zijn 35 mensen om het leven gekomen. Meer dan 50 anderen raakten gewond. Het dak stortte in toen kinderen tussen de 7 en 12 jaar oud net aan hun lessen waren begonnen. Reddingswerkers hadden uren nodig om gewonden te redden en lichamen te bergen. Onder de doden is 1 docente. De overige slachtoffers zijn kinderen. Sommige kinderen verkeren in kritieke toestand. De oorzaak van de instorting is nog onduidelijk. De politie heeft de eigenaar van de school opgepakt.
24: Jeffrey Donaldson, voormalig leider van de Noord-Ierse DUP-partij, is veroordeeld tot 15 jaar cel voor 18 seksuele misdrijven, waaronder verkrachting. Hij misbruikte 2 vrouwen toen zij nog kinderen waren, vanaf hun 7e jaar, tussen 1985 en 2008. Donaldson ontkent en gaat in hoger beroep. De rechter zegt dat er geen enkel woord van spijt of schaamte is geweest. De DUP noemt de straf terecht voor zijn verachtelijke misdaden.
25: De hoofdredacteur van de onafhankelijke Russische krant Novaya Gazeta, Sergei Sokolov, is aangehouden voor verhoor.
0: Zijn huis werd doorzocht en hij was rond het middaguur plots niet meer bereikbaar. Novaya Gazeta bestaat sinds 1993 en staat bekend om onderzoeksjournalistiek. De krant kreeg het label buitenlandse agent en botst vaker met de autoriteiten. Rusland heeft de greep op de media verstevigd sinds het begin van de oorlog in 2022.
5: Het Europees Parlement waarschuwt EU-landen dat het niet automatisch instemt met de meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Begrotingsonderhandelaar Siegfried Mauressan zegt dat het parlement besluiten niet blindelings bekrachtigt. De onderhandelaars zijn ontevreden over het Ierse voorstel dat budget schrapt voor concurrentiekracht, landbouw en armere regio's. Ook zijn voorstellen voor nieuwe inkomsten, zoals EU-belastingen op crypto en online gokken, niet meegenomen. Het parlement kan een akkoord van de lidstaten wegstemmen.
6: Prins Harry en Meghan zijn in Nottingham begonnen aan hun eerste gezamenlijke werkbezoek sinds hun verhuizing terug naar het Verenigd Koninkrijk. Bij aankomst werden ze begroet door enkele tientallen mensen. Het paar nam de tijd om handen te schudden en selfies te maken. Ze bezoeken drie goede doelen die ze al jarenlang ondersteunen. In een brief namens koning Charles werd benadrukt dat Harry en Meghan als privéburgers moeten worden beschouwd.
7: En nu het economisch nieuws. Het kabinet moet aanvullend beleid maken voor flexibel stroomgebruik. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na een rapport van Tennet en de regionale netbeheerders. Flexibel gebruik betekent dat bedrijven hun stroomgebruik verplaatsen naar buiten de piekmomenten. De ACM vindt het onzeker of marktpartijen hun plannen voor meer flexibiliteit daadwerkelijk uitvoeren. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft 6 maanden om een flexibiliteitsdoelstelling te bepalen.
8: Banken moeten klanten direct compenseren na bankfraude, ook als de klant ernstig nalatig is geweest. Dat oordeelde het Europees Hof van Justitie donderdag. De bank kan de schade achteraf wel op de klant verhalen als die grof nalatig is geweest. De uitspraak volgt op een zaak waarin een klant van een Poolse bank slachtoffer werd van phishing en €700 kwijtraakte. De Nederlandse Vereniging van Banken gaat de uitspraak bestuderen en komt daar in de loop van volgende week op terug.
9: India haalt volgend jaar Japan in als de op 3 na grootste economie ter wereld. Dat verwacht het Internationaal Monetair Fonds. India komt in 2027 uit op een bruto binnenlands product van $4.520 miljard. Dat is omgerekend ongeveer €4.027 miljard. Het IMF verhoogde de groeiverwachting voor India in 2026 naar 7%. Japan zakt naar de 6e plek. Het land kampt met een vergrijzende bevolking en stagnerende groei.
26: Lufthansa voert gesprekken over het bijna volledig overnemen van de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Portugal koos woensdag voor Lufthansa voor een minderheidsbelang. Air France KLM had ook een bod uitgebracht. De Duitse luchtvaartmaatschappij betaalt €1,2 miljard voor maximaal 49,9% van de aandelen. In eerste instantie krijgt Lufthansa 44,9% in handen. 5% is gereserveerd voor werknemers. Bij een mogelijke overname van de overige aandelen zou de Portugese overheid maximaal 5% behouden.
27: Albert Heijn heeft de leveringen van houdbare en vers producten aan winkels in het hele land volledig hervat. Donderdagochtend waren in verschillende vestigingen nog lege schappen te zien, vooral van verse producten. De supermarktketen verwacht dat de beschikbaarheid in de loop van donderdag steeds verder toeneemt, terug naar het normale beeld. Online bestellen is nog altijd niet mogelijk en de website blijft onbereikbaar. Het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident loopt nog. Ahold Delhaize staat in contact met de relevante autoriteiten.
28: Het Noorse Staatsinvesteringsfonds, het grootste ter wereld, mag mogelijk weer investeren in bedrijven die kernwapens produceren. Dat blijkt uit een voorstel van een commissie onder leiding van oud-gouverneur Svein Gjedrem van de Noorse Centrale Bank. Nu sluit het fonds nog 14 bedrijven uit. Daaronder zijn vliegtuigbouwers Airbus en Boeing en wapenfabrikanten BAE Systems, Lockheed Martin en Safran.
2: Volgens de aanbevelingen zou het fonds alleen mogen investeren in bedrijven die betrokken zijn bij kernwapens. Die moeten dan wel gevestigd zijn in een kernwapenstaat die bondgenoot is van Noorwegen. De aanbevelingen worden nu onderworpen aan een brede consultatieronde. Daarna legt de regering haar conclusies volgend voorjaar aan het parlement voor een stemming.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Internationale kan begin november in de uitwedstrijd tegen Feyenoord niet beschikken over aanvoerder Lautaro Martinez. De topscorer heeft een dijbeenblessure, meldt de Italiaanse koploper. Martinez speelde dinsdag nog de hele thuiswedstrijd tegen Club Brugge en scoorde 2 keer. Volgens Italiaanse media is hij tot de volgende interlandperiode in november niet inzetbaar. Feyenoord ontvangt Inter op 10 november in de Kuip. De wielerbond KNWU reageert bezorgd op berichten over een mogelijke angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL. Voorzitter Wouter Bos van de Raad van Toezicht noemt de signalen zeer zorgelijk. Volgens de NOS en wielerpodcast In de Waaier beëindigden veel renners en stafleden getraumatiseerd hun dienstverband vanwege een onveilige werksituatie. Bos roept op tot zorgvuldig onderzoek binnen de ploeg en vraagt betrokkenen zich te melden bij het meldpunt. De KNWU onderzoekt of vervolgstappen nodig zijn. De komende marathon van Amsterdam is de meest internationale van alle edities. De organisatie heeft deelnemers uit 161 landen op de startlijst te staan, een record. Het oude record stond op 147 nationaliteiten in 2019. Wedstrijddirecteur René Wit zegt dat de bekendheid van Amsterdam en actieve werving op internationale expo's daarin een rol spelen. De hele marathon telt weer het maximale aantal van 32.000 deelnemers. Voor de halve marathon zijn er 15.000 inschrijvingen. Tennisser Alexander Zverev heeft de halve finales bereikt van het Masters-toernooi van Shanghai. De 29-jarige Duitser versloeg de Australiër Alex de Minaur in 2 sets, 6-4, 6-4. In de halve finale neemt Zverev het op tegen de Spanjaard Alejandro Davidovic Fokina. Als Zverev het toernooi wint en over 2 weken in Wenen de halve finales haalt, wordt hij de nieuwe nummer 1 op de wereldranglijst. Hij neemt dan over van de Italiaan Jannik Sinner, die vanwege knieproblemen dit jaar niet meer in actie komt. Baanwielrenster Hetty van der Wouw is haar wereldtitelsprint kwijt. De 28-jarige Brabantse verloor in de kwartfinales in Shanghai beide heats van de Britse Emma Finucane. Van der Wouw zegt dat Finucane nu gewoon net wat sneller is, maar dat de eerste rit heel close was. Ze denkt dat ze vorig jaar bij het behalen van haar 3 wereldtitels misschien ietsje beter was. Haar zomer verliep anders omdat ze 3 maanden in Japan was. Volgend jaar blijft ze in Nederland en heeft er vertrouwen in dat dat haar weer een beetje extra oplevert. Van der Wouw komt later nog in actie op de kilometertijdrit en de keirin. De FIFA wil het tuchtreglement aanpassen om te voorkomen dat de automatische schorsingen van 1 wedstrijd nog kunnen worden ingetrokken. Aanleiding is de ophef rond de Amerikaanse aanvaller Folarin Balogun tijdens het WK voetbal. Hij kreeg in de 16e finales tegen Bosnië en Herzegovina een rode kaart. Na contact tussen de Amerikaanse president Donald Trump en FIFA-voorzitter Gianni Infantino werd de schorsing omgezet in een voorwaardelijke straf. Daardoor kon Balogun alsnog spelen tegen België. Volgens het Duitse persbureau DPA wordt het voorstel vandaag gepresenteerd tijdens de FIFA-raad in Zürich.
21: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het droog met zonnige perioden. De temperatuur loopt op naar 18 graden in het noorden tot plaatselijk 21 graden landinwaarts. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten en is matig. Aan de noordkust vrij krachtig. Vanavond blijft het droog met opklaringen. De wind uit het zuiden is zwak tot matig. Vannacht blijft het vrijwel overal droog met een minimumtemperatuur rond 13 graden. Morgenochtend is de zon vooral landinwaarts te zien. In het westen en noorden overheerst bewolking met plaatselijk lichte regen. Morgenmiddag trekt een regengebied van west naar oost over het land. Het wordt ongeveer 18 graden.
1: De wind draait naar het noordwesten en neemt toe, aan zee tot krachtig.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Afgelopen weekend en dinsdagavond vlogen onbekende drones boven de Eemshaven in Groningen. De beveiliging van meerdere bedrijven sloeg alarm en meldde de waarnemingen bij de politie. Voor vluchten boven het haven

0: inflatie niet voor de tussentijds verhoogde 360 miljoen euro kon worden uitgevoerd. De bedrijven JP van Eesteren, Dura Vermeer en Koninklijke Kuipers starten eind oktober met de voorbereiding. De renovatie begint naar verwachting medio volgend jaar. Een zuidelijke hoornraaf in Artis heeft als eerste vogel ter wereld twee driedimensionaal geprinte snavelprotheses gekregen. De vogel had zijn boven- en ondersnavel gebroken bij het pikken naar voedsel. Specialisten maakten met een CT-scan en de afgebroken delen een reconstructie van de oorspronkelijke snavel. Tijdens een operatie werden twee kunststofprotheses met titaniumonderdelen en schroeven bevestigd. Al na een dag gebruikte de hoornraaf zijn nieuwe snavel en pikte hij twee dagen later een muis van de grond. Het Nederlandse kennisplatform RAAM is door het Openbaar Ministerie van Rusland op de lijst van ongewenste organisaties gezet. Dat gebeurt wanneer de activiteiten van een organisatie een bedreiging vormen voor de fundamenten van de constitutionele orde van de Russische Federatie, het defensievermogen van het land of de veiligheid van de staat. RAAM richt zich op het verspreiden van kennis over Rusland, Oekraïne en Belarus. De stichting is nu een van 423 ongewenste organisaties en de eerste Nederlandstalige op de lijst. RAAM zegt dat de impact op het werk in Nederland beperkt is, maar inventariseert wat de maatregel betekent voor de veiligheid van contacten in de Russische Federatie. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog kampt met een miljoenentekort en vreest op korte termijn failliet te gaan. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn sluit niet uit dat het kabinet bijspringt, maar wil eerst uitzoeken hoe de financiële problemen zijn ontstaan. De gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen steken geen publiek geld meer in het centrum. Erkens vindt de genoemde bedragen heel fors en wil met betrokken partijen in gesprek. Zeehonden in nood kunnen ook terecht bij Ecomare op Texel en Asiel in Stellendam. Het instituut Mijnbouwschade Groningen benadert de komende weken enkele honderden inwoners in het aardbevingsgebied die geen schadevergoeding hebben aangevraagd. Het gaat om 630 geselecteerde mensen in het kerngebied van wie het instituut vermoedt dat ze wel schade hebben. Het IMG wil achterhalen waarom deze inwoners geen aanvraag indienen en of ze toch recht hebben op vergoeding. Sinds 2018 keerde het instituut circa 3,6 miljard euro aan schadevergoeding uit. Eind dit jaar worden de resultaten van de proef verwacht.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Landen halen waarschijnlijk de afspraken over natuurbehoud niet die ze 4 jaar geleden maakten op de biodiversiteitstop in Montreal. Dat staat in een voortgangsrapport van de VN. Het akkoord uit 2022 leidde tot ongekende wereldwijde betrokkenheid. Maar de 23 doelstellingen voor 2030 worden met het huidige tempo niet gehaald. Een van de doelen is dat in 2030 tenminste 30% van al het land en water op aarde wordt beschermd. Uit een analyse blijkt dat met de huidige nationale plannen in 2030 ongeveer 23% wordt beschermd, terwijl nu ruim 18% beschermd is. Maandag begint in de Armeense hoofdstad Yerevan de 17e biodiversiteitstop van de VN. Die duurt tot en met 30 oktober. Bij het instorten van een schooldak in de Pakistaanse stad Peshawar zijn 35 mensen om het leven gekomen. Meer dan 50 anderen raakten gewond. Het dak stortte in toen kinderen tussen de 7 en 12 jaar oud net aan hun lessen waren begonnen. Reddingswerkers hadden uren nodig om gewonden te redden en lichamen te bergen. Onder de doden is 1 docenten. De overige slachtoffers zijn kinderen. Sommige kinderen verkeren in kritieke toestand. De oorzaak van de instorting is nog onduidelijk. De politie heeft de eigenaar van de school opgepakt. Jeffrey Donaldson, voormalig leider van de Noord-Ierse DUP-partij, is veroordeeld tot 15 jaar cel voor 18 seksuele misdrijven, waaronder verkrachting. Hij misbruikte 2 vrouwen toen zij nog kinderen waren, vanaf hun 7e jaar, tussen 1950.

0: 1985 en 2008. Donaldson ontkent en gaat in hoger beroep. De rechter zegt dat er geen enkel woord van spijt of schaamte is geweest. De DUP noemt de straf terecht voor zijn verachtelijke misdaden. De hoofdredacteur van de onafhankelijke Russische krant Novaya Gazeta, Sergei Sokolov, is aangehouden voor verhoor. Zijn huis werd doorzocht en hij was rond het middaguur plots niet meer bereikbaar. Novaya Gazeta bestaat sinds 1993 en staat bekend om onderzoeksjournalistiek. De krant kreeg het label buitenlandse agent en botst vaker met de autoriteiten. Rusland heeft de greep op de media verstevigd sinds het begin van de oorlog in 2022. Het Europees Parlement waarschuwt EU-landen dat het niet automatisch instemt met de meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Begrotingsonderhandelaar Siegfried Mauressan zegt dat het parlement besluiten niet blindelings bekrachtigt. De onderhandelaars zijn ontevreden over het Ierse voorstel dat budget schrapt voor concurrentiekracht, landbouw en armere regio's. Ook zijn voorstellen voor nieuwe inkomsten, zoals EU-belastingen op crypto en online gokken, niet meegenomen. Het parlement kan een akkoord van de lidstaten wegstemmen. Prins Harry en Meghan zijn in Nottingham begonnen aan hun eerste gezamenlijke werkbezoek sinds hun verhuizing terug naar het Verenigd Koninkrijk. Bij aankomst werden ze begroet door enkele tientallen mensen. Het paar nam de tijd om handen te schudden en selfies te maken. Ze bezoeken drie goede doelen die ze al jarenlang ondersteunen. In een brief namens koning Charles werd benadrukt dat Harry en Meghan als privéburgers moeten worden beschouwd. En nu het economisch nieuws. Het kabinet moet aanvullend beleid maken voor flexibel stroomgebruik. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na een rapport van Tennet en de regionale netbeheerders. Flexibel gebruik betekent dat bedrijven hun stroomgebruik verplaatsen naar buiten de piekmomenten. De ACM vindt het onzeker of marktpartijen hun plannen voor meer flexibiliteit daadwerkelijk uitvoeren. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft 6 maanden om een flexibiliteitsdoelstelling te bepalen. Banken moeten klanten direct compenseren na bankfraude, ook als de klant ernstig nalatig is geweest. Dat oordeelde het Europees Hof van Justitie donderdag. De bank kan de schade achteraf wel op de klant verhalen als die grof nalatig is geweest. De uitspraak volgt op een zaak waarin een klant van een Poolse bank slachtoffer werd van phishing en 700 euro kwijtraakte. De Nederlandse Vereniging van Banken gaat de uitspraak bestuderen en komt daar in de loop van volgende week op terug. India haalt volgend jaar Japan in als de op 3 na grootste economie ter wereld. Dat verwacht het Internationaal Monetair Fonds. India komt in 2027 uit op een bruto binnenlands product van 4.520 miljard dollar. Dat is omgerekend ongeveer 4.027 miljard euro. Het IMF verhoogde de groeiverwachting voor India in 2026 naar 7%. Japan zakt naar de 6e plek. Het land kampt met een vergrijzende bevolking en stagnerende groei. Lufthansa voert gesprekken over het bijna volledig overnemen van de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Portugal koos woensdag voor Lufthansa voor een minderheidsbelang. Air France KLM had ook een bod uitgebracht. De Duitse luchtvaartmaatschappij betaalt 1,2 miljard euro voor maximaal 49,9% van de aandelen. In eerste instantie krijgt Lufthansa 44,9% in handen. 5% is gereserveerd voor werknemers. Bij een mogelijke overname van de overige aandelen zou de Portugese overheid maximaal 5% behouden. Albert Heijn heeft de leveringen van houdbare en vers producten aan winkels in het hele land volledig hervat. Donderdagochtend waren in verschillende vestigingen nog lege schappen te zien, vooral van verse producten. De supermarktketen verwacht dat de beschikbaarheid in de loop van donderdag steeds verder toeneemt, terug naar het normale beeld. Online bestellen is nog altijd niet mogelijk en de website blijft onbereikbaar. Het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident loopt nog. Ahold Delhaize staat in contact met de relevante autoriteiten. Het Noorse Staatsinvesteringsfonds, het grootste ter wereld, mag mogelijk weer investeren in bedrijven die kernwapens produceren. Dat blijkt uit een voorstel van een commissie onder leiding van oud-gouverneur Svein Gjedrem van de Noorse Centrale Bank. Nu sluit het fonds nog 14 bedrijven uit. Daaronder zijn vliegtuigbouwers Airbus en Boeing en wapenfabrikanten BAE Systems, Lockheed Martin en Safran. Volgens de aanbevelingen zou het fonds alleen mogen investeren in bedrijven die betrokken zijn bij kernwapens. Die moeten dan wel gevestigd zijn in een kernwapenstaat die bondgenoot is van Noorwegen. De aanbevelingen worden nu onderworpen aan een brede consultatieronde. Daarna legt de regering haar conclusies volgend voorjaar aan het parlement voor een stemming.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Internationale kan begin november in de uitwedstrijd tegen Feyenoord niet beschikken over aanvoerder Lautaro Martinez. De topscorer heeft een dijbeenblessure, meldt de Italiaanse koploper. Martinez speelde dinsdag nog de hele thuiswedstrijd tegen Club Brugge en scoorde 2 keer. Volgens Italiaanse media is hij tot de volgende interlandperiode in november niet inzetbaar. Feyenoord ontvangt Inter op 3 november in de Kuip. De wielerbond KNWU reageert bezorgd op berichten over een mogelijke angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL. Voorzitter Wouter Bos van de Raad van Toezicht noemt de signalen zeer zorgelijk. Volgens de NOS en wielerpodcast In de Waaier beëindigden veel renners en stafleden getraumatiseerd hun dienstverband vanwege een onveilige werksituatie. Bos roept op tot zorgvuldig onderzoek binnen de ploeg en vraagt betrokkenen zich te melden bij het meldpunt. De KNWU onderzoekt of vervolgstappen nodig zijn. Tennisser Alexander Zverev heeft de halve finales bereikt van het Masters-toernooi van Shanghai. De 29-jarige Duitse versloeg de Australiër Alex de Minaur in 2 sets, 6-4, 6-4. In de halve finale neemt Zverev het op tegen de Spanjaard Alejandro Davidovic Fokina. Als Zverev het toernooi wint en over 2 weken in Wenen de halve finales haalt, wordt hij de nieuwe nummer 1 op de wereldranglijst. Hij neemt dan over van de Italiaan Jannik Sinner, die vanwege knieproblemen dit jaar niet meer in actie komt. De komende marathon van Amsterdam is de meest internationale van alle edities. De organisatie heeft deelnemers uit 161 landen op de startlijst te staan, een record. Het oude record stond op 147 nationaliteiten in 2019. Wedstrijddirecteur René Wit zegt dat de bekendheid van Amsterdam en actieve werving op internationale expo's daarin een rol spelen. De hele marathon telt weer het maximale aantal van 32.000 deelnemers. Voor de halve marathon zijn er 15.000 inschrijvingen. De FIFA wil het tuchtreglement aanpassen om te voorkomen dat de automatische schorsingen van 1 wedstrijd nog kunnen worden ingetrokken. Aanleiding is de ophef rond de Amerikaanse aanvaller Folarin Balogun tijdens het WK voetbal. Hij kreeg in de 16e finales tegen Bosnië en Herzegovina een rode kaart. Na contact tussen de Amerikaanse president Donald Trump en FIFA-voorzitter Gianni Infantino werd de schorsing omgezet in een voorwaardelijke straf. Daardoor kon Balogun alsnog spelen tegen België. Volgens het Duitse persbureau DPA wordt het voorstel vandaag gepresenteerd tijdens de FIFA-raad in Zürich. Harry Lavrijs heeft zijn 5e wereldtitel op de keirin gewonnen en daarmee het record van de Britse legende Chris Hoy overgenomen. De 5-voudig Olympisch kampioen heeft nu 22 wereldtitels in het baanwielrennen op zijn naam staan. Lavrijs zegt zelf onder de indruk te zijn van dat aantal. De 29-jarige Brabander won woensdag ook al goud met de teamsprinters. In de finale zat Lavrijs lang aan de buitenkant, normaal gesproken een beginnersfout. Maar hij wist toch als eerste te finishen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag volop zon en het blijft droog. De temperatuur ligt tussen de 18 graden in het noorden en 21 graden landinwaarts. De wind komt uit het zuiden en is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Vannacht droog met zo'n 13 graden. Morgenochtend af en toe zon, vooral in het binnenland. In het westen en noorden meer bewolking, met hier en daar wat lichte regen. Morgenmiddag trekt een regengebied van west naar oost over. De temperatuur komt rond de 18 graden. De wind neemt toe en draait naar het noordwesten. Aan zee en op het IJsselmeer windkracht 6. Morgenavond trekt de regen weg naar het oosten. Later mogelijk nog enkele buien aan de kust.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam kan worden gerenoveerd. De gemeente heeft na 3 maanden overleg een groep bouwers gevonden die de klus op zich neemt. Het project lag stil omdat de kosten waren opgelopen tot 360 miljoen euro. De bedrijven JP van Eesteren, Dura Vermeer en Koninklijke Kuipers beginnen eind oktober met de voorbereiding. Het museum gaat naar verwachting op zijn vroegst eind 2030 weer open. Het Westnijlvirus is bij nog 5 mensen in Nederland vastgesteld. 3 besmettingen vonden plaats in Zuid-Holland en 2 in Noord-Brabant. Het totale aantal bevestigde gevallen stijgt daardoor naar 64. Het aantal nieuwe gevallen is lager dan in de zomermaanden, omdat het muggenseizoen voorbij is. Het virus is minder actief bij lagere temperaturen. Afgelopen weekend en dinsdagavond vlogen onbekende drones boven de Eemshaven in Groningen. De beveiliging van meerdere bedrijven sloeg alarm en meldde de waarnemingen bij de politie. Voor vluchten boven het havengebied is een vergunning nodig. De politie heeft de drones zelf ook geconstateerd en doet onderzoek. Het is niet bekend of het om buitenlandse drones gaat. Een zuidelijke hoornraaf in Artis heeft als eerste vogel ter wereld 2 driedimensionaal geprinte snavelprotheses gekregen. De vogel had zijn boven- en ondersnavel gebroken bij het pikken naar voedsel. Specialisten maakten met een CT-scan en de afgebroken delen een reconstructie van de oorspronkelijke snavel. Tijdens een operatie werden 2 kunststofprotheses met titanium onderdelen en schroeven bevestigd. Al na een dag gebruikte de hoornraaf zijn nieuwe snavel en pikte hij 2 dagen later een muis van de grond. Het Nederlandse kennisplatform RAAM is door het Openbaar Ministerie van Rusland op de lijst van ongewenste organisaties gezet. Dat gebeurt wanneer de activiteiten van een organisatie een bedreiging vormen voor de fundamenten van de constitutionele orde van de Russische Federatie, het defensievermogen van het land of de veiligheid van de staat. RAAM richt zich op het verspreiden van kennis over Rusland, Oekraïne en Belarus. De stichting is nu een van 423 ongewenste organisaties en de eerste Nederlandstalige op de lijst. RAAM zegt dat de impact op het werk in Nederland beperkt is, maar inventariseert wat de maatregel betekent voor de veiligheid van contacten in de Russische Federatie. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog kampt met een miljoenentekort en vreest op korte termijn failliet te gaan. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn sluit niet uit dat het kabinet bijspringt, maar wil eerst uitzoeken hoe de financiële problemen zijn ontstaan. De gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen steken geen publiek geld meer in het centrum. Erkens vindt de genoemde bedragen heel fors en wil met betrokken partijen in gesprek. Zeehonden in nood kunnen ook terecht bij Ecomare op Texel en Asiel in Stellendam.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Landen halen waarschijnlijk de afspraken over natuurbehoud niet die ze 4 jaar geleden maakten op de biodiversiteitstop in Montreal. Dat staat in een voortgangsrapport van de VN. Het akkoord uit 2022 leidde tot ongekende wereldwijde betrokkenheid. Maar de 23 doelstellingen voor 2030 worden met het huidige tempo niet gehaald. Een van de doelen is dat in 2030 tenminste 30% van al het land en water op aarde wordt beschermd. Uit een analyse blijkt dat met de huidige nationale plannen in 2030 ongeveer 23% wordt beschermd, terwijl nu ruim 18% beschermd is. Maandag begint in de Armeense hoofdstad Jerevan de 17e biodiversiteitstop van de VN. Die duurt tot en met 30 oktober. Bij het instorten van een schooldak in de Pakistaanse stad Peshawar zijn 35 mensen om het leven gekomen. Meer dan 50 anderen raakten gewond. Het dak stortte in toen kinderen tussen de 7 en 12 jaar oud net aan hun lessen waren begonnen. Reddingswerkers hadden uren nodig om gewonden te redden en lichamen te bergen. Onder de doden is één docenten. De overige slachtoffers zijn kinderen. Sommige kinderen verkeren in kritieke toestand. De oorzaak van de instorting is nog onduidelijk. De politie heeft de eigenaar van de school opgepakt. Jeffrey Donaldson, voormalig leider van de Noord-Ierse DUP-partij, is veroordeeld tot 15 jaar cel voor 18 seksuele misdrijven, waaronder verkrachting. Hij misbruikte twee vrouwen toen zij nog kinderen waren, vanaf hun 7e jaar, tussen 1985 en 2008. Donaldson ontkent en gaat in hoger beroep. De rechter zegt dat er geen enkel woord van spijt of schaamte is geweest. De DUP noemt de straf terecht voor zijn verachtelijke misdaden. De hoofdredacteur van de onafhankelijke Russische krant Novaya Gazeta, Sergei Sokolov, is aangehouden voor verhoor. Zijn huis werd doorzocht en hij was rond het middaguur plots niet meer bereikbaar. Novaya Gazeta bestaat sinds 1993 en staat bekend om onderzoeksjournalistiek. De krant kreeg het label buitenlandse agent en botst vaker met de autoriteiten. Rusland heeft de greep op de media verstevigd sinds het begin van de oorlog in 2022. Het Europees Parlement waarschuwt EU-landen dat het niet automatisch instemt met de meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Begrotingsonderhandelaar Siegfried Mauressan zegt dat het parlement besluiten niet blindelings bekrachtigt. De onderhandelaars zijn ontevreden over het Ierse voorstel dat budget schrapt voor concurrentiekracht, landbouw en armere regio's. Ook zijn voorstellen voor nieuwe inkomsten, zoals EU-belastingen op crypto en online gokken, niet meegenomen. Het parlement kan een akkoord van de lidstaten wegstemmen. Prins Harry en Meghan zijn in Nottingham begonnen aan hun eerste gezamenlijke werkbezoek sinds hun verhuizing terug naar het Verenigd Koninkrijk. Bij aankomst werden ze begroet door enkele tientallen mensen. Het paar nam de tijd om handen te schudden en selfies te maken. Ze bezoeken drie goede doelen die ze al jarenlang ondersteunen. In een brief namens koning Charles werd benadrukt dat Harry en Meghan als privéburgers moeten worden beschouwd. En nu het economisch nieuws. Het kabinet moet aanvullend beleid maken voor flexibel stroomgebruik. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na een rapport van Tennet en de regionale netbeheerders. Flexibel gebruik betekent dat bedrijven hun stroomgebruik verplaatsen naar buiten de piekmomenten. De ACM vindt het onzeker of marktpartijen hun plannen voor meer flexibiliteit daadwerkelijk uitvoeren. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft 6 maanden om een flexibiliteitsdoelstelling te bepalen. Banken moeten klanten direct compenseren na bankfraude, ook als de klant ernstig nalatig is geweest. Dat oordeelde het Europees Hof van Justitie donderdag. De bank kan de schade achteraf wel op de klant verhalen als die grof nalatig is geweest. De uitspraak volgt op een zaak waarin een klant van een Poolse bank slachtoffer werd van phishing en 700 euro kwijtraakte. De Nederlandse Vereniging van Banken gaat de uitspraak bestuderen en komt daar in de loop van volgende week op terug. India haalt volgend jaar Japan in als de op 3 na grootste economie ter wereld. Dat verwacht het Internationaal Monetair Fonds. India komt in 2027 uit op een bruto binnenlands product van $4.520 miljard. Dat is omgerekend ongeveer €4.027 miljard. Het IMF verhoogde de groeiverwachting voor India in 2026 naar 7%. Japan zakt naar de 6e plek. Het land kampt met een vergrijzende bevolking en stagnerende groei. Lufthansa voert gesprekken over het bijna volledig overnemen van de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Portugal koos woensdag voor Lufthansa voor een minderheidsbelang. Air France KLM had ook een bod uitgebracht. De Duitse luchtvaartmaatschappij betaalt 1,2 miljard euro voor maximaal 49,9% van de aandelen. In eerste instantie krijgt Lufthansa 44,9% in handen. 5% is gereserveerd voor werknemers. Bij een mogelijke overname van de overige aandelen zou de Portugese overheid maximaal 5% behouden. Albert Heijn heeft de leveringen van houdbare en vers producten aan winkels in het hele land volledig hervat. Donderdagochtend waren in verschillende vestigingen nog lege schappen te zien, vooral van verse producten. De supermarktketen verwacht dat de beschikbaarheid in de loop van donderdag steeds verder toeneemt, terug naar het normale beeld. Online bestellen is nog altijd niet mogelijk en de website blijft onbereikbaar. Het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident loopt nog. Ahold Delhaize staat in contact met de relevante autoriteiten. Het Noorse Staatsinvesteringsfonds, het grootste ter wereld, mag mogelijk weer investeren in bedrijven die kernwapens produceren. Dat blijkt uit een voorstel van een commissie onder leiding van oud-gouverneur Svein Gjedrem van de Noorse Centrale Bank. Nu sluit het fonds nog 14 bedrijven uit. Daaronder zijn vliegtuigbouwers Airbus en Boeing en wapenfabrikanten BAE Systems, Lockheed Martin en Safran. Volgens de aanbevelingen zou het fonds alleen mogen investeren in bedrijven die betrokken zijn bij kernwapens. Die moeten dan wel gevestigd zijn in een kernwapenstaat die bondgenoot is van Noorwegen. De aanbevelingen worden nu onderworpen aan een brede consultatieronde. Daarna legt de regering haar conclusies volgend voorjaar aan het parlement voor een stemming.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Internationale kan begin november in de uitwedstrijd tegen Feyenoord niet beschikken over aanvoerder Lautaro Martinez. De topscorer heeft een dijbeenblessure, meldt de Italiaanse koploper. Martinez speelde dinsdag nog de hele thuiswedstrijd tegen Club Brugge en scoorde 2 keer. Volgens Italiaanse media is hij tot de volgende interlandperiode in november niet inzetbaar. Feyenoord ontvangt Inter op 3 november in de Kuip. De wielerbond KNWU reageert bezorgd op berichten over een mogelijke angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL. Voorzitter Wouter Bos van de Raad van Toezicht noemt de signalen zeer zorgelijk. Volgens de NOS en wielerpodcast In de Waaier beëindigden veel renners en stafleden getraumatiseerd hun dienstverband vanwege een onveilige werksituatie. Bos roept op tot zorgvuldig onderzoek binnen de ploeg en vraagt betrokkenen zich te melden bij het meldpunt. De KNWU onderzoekt of vervolgstappen nodig zijn. De komende marathon van Amsterdam is de meest internationale van alle edities. De organisatie heeft deelnemers uit 161 landen op de startlijsten staan. Een record. Het oude record stond op 147 nationaliteiten in 2019. Wedstrijddirecteur René Wit zegt dat de bekendheid van Amsterdam en actieve werving op internationale expo's daarin een rol spelen. De hele marathon telt weer het maximale aantal van 32.000 deelnemers. Voor de halve marathon zijn er 15.000 inschrijvingen. Tennisser Alexander Zverev heeft de halve finales bereikt van het Masters-toernooi van Shanghai. De 29-jarige Duitser versloeg de Australiër Alex de Minaur in 2 sets, 6-4, 6-4. In de halve finale neemt Zverev het op tegen de Spanjaard Alejandro Davidovic Fokina. Als Zverev het toernooi wint en over 2 weken in Wenen de halve finales haalt, wordt hij de nieuwe nummer 1 op de wereldranglijst. Hij neemt dan over van de Italiaan Jannik Sinner, die vanwege knieproblemen dit jaar niet meer in actie komt. De FIFA wil het tuchtreglement aanpassen om te voorkomen dat de automatische schorsingen van 1 wedstrijd nog kunnen worden ingetrokken. Aanleiding is de ophef rond de Amerikaanse aanvaller Folarin Balogun tijdens het WK voetbal. Hij kreeg in de 16e finales tegen Bosnië en Herzegovina een rode kaart. Na contact tussen de Amerikaanse president Donald Trump en FIFA-voorzitter Gianni Infantino werd de schorsing omgezet in een voorwaardelijke straf. Daardoor kon Balogun alsnog spelen tegen België.
2: Volgens het Duitse persbureau DPA wordt het voorstel vandaag gepresenteerd tijdens de FIFA-raad in Zürich. Harry Lavrijs heeft zijn 5e wereldtitel op de keirin gewonnen en daarmee het record van de Britse legende Chris Hoy overgenomen. De vijfvoudig Olympisch kampioen heeft nu 22 wereldtitels in het baanwielrennen op zijn naam staan. Lavrijs zegt zelf onder de indruk te zijn van dat aantal. De 29-jarige Brabander won woensdag ook al goud met de teamsprinters. In de finale zat Lavrijs lang aan de buitenkant, normaal gesproken een beginnersfout. Maar hij wist toch als eerste te finishen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het droog met zonnige perioden. De temperatuur ligt tussen de 18 graden in het noorden en 21 graden landinwaarts. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog met een minimumtemperatuur rond de 13 graden. Morgenochtend is de zon vooral landinwaarts te zien, maar in het westen en noorden wordt het bewolkt met plaatselijk lichte regen. Morgenmiddag trekt er een regengebied van west naar oost over het land. De wind neemt toe en draait naar het noordwesten. Morgenavond verlaat de regen het land en vooral aan de kust kunnen er nog enkele buien vallen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De advocaat van de 24-jarige Fuad B. uit Heemskerk vindt dat de rechtbank in Haarlem zijn cliënt moet vrijspreken van een poging tot doodslag tijdens het jongerengeweld op 6 september vorig jaar in Beverwijk. B. staat met twee anderen terecht voor het trappen en slaan van een 17-jarige jongen uit Haarlem. Het Openbaar Ministerie eiste donderdag 2 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. B. is de enige van de 3 die deelname aan het geweld heeft bekend. De advocaat beargumenteert dat de verdachte niet het risico wilde nemen dat het slachtoffer kon overlijden en vraagt de rechtbank het geweld te beoordelen als een poging tot zware mishandeling. De rechtbank doet uitspraak op 29 oktober. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam kan worden gerenoveerd. De gemeente heeft na 3 maanden overleg een groep bouwers gevonden die de klus op zich neemt. Het project lag stil omdat de kosten waren opgelopen tot 360 miljoen euro. De bedrijven J.P. van Eesteren, Dura Vermeer en Koninklijke Kuipers beginnen eind oktober met de voorbereiding. Het museum gaat naar verwachting op zijn vroegst eind 2030 weer open. Het Westnijlvirus is bij nog 5 mensen in Nederland vastgesteld. 3 besmettingen vonden plaats in Zuid-Holland en 2 in Noord-Brabant. Het totale aantal bevestigde gevallen stijgt daardoor naar 64. Het aantal nieuwe gevallen is lager dan in de zomermaanden, omdat het muggenseizoen voorbij is. Het virus is minder actief bij lagere temperaturen. Afgelopen weekend en dinsdagavond vlogen onbekende drones boven de Eemshaven in Groningen. De beveiliging van meerdere bedrijven sloeg alarm en meldde de waarnemingen bij de politie. Voor vluchten boven het havengebied is een vergunning nodig. De politie heeft de drones zelf ook geconstateerd en doet onderzoek. Het is niet bekend of het om buitenlandse drones gaat. Een zuidelijke hoornraaf in Artis heeft als eerste vogel ter wereld 2 driedimensionaal geprinte snavelprotheses gekregen. De vogel had zijn boven- en ondersnavel gebroken bij het pikken naar voedsel. Specialisten maakten met een CT-scan en de afgebroken delen een reconstructie van de oorspronkelijke snavel. Tijdens een operatie werden 2 kunststofprotheses met titaniumonderdelen en schroeven bevestigd. Al na 1 dag gebruikte de hoornraaf zijn nieuwe snavel en pikte hij 2 dagen later een muis van de grond. Het Nederlandse kennisplatform Raam is door het Openbaar Ministerie van Rusland op de lijst van ongewenste organisaties gezet. Dat gebeurt wanneer de activiteiten van een organisatie een bedreiging vormen voor de fundamenten van de constitutionele orde van de Russische Federatie, het defensievermogen van het land of de veiligheid van de staat. Raam richt zich op het verspreiden van kennis over Rusland, Oekraïne en Belarus. De stichting is nu een van 423 ongewenste organisaties en de eerste Nederlandstalige op de lijst. Raam zegt dat de impact op het werk in Nederland beperkt is, maar inventariseert wat de maatregel betekent voor de veiligheid van contacten in de Russische Federatie.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. Het dodental door overstromingen in Istanbul is opgelopen tot 3. Reddingswerkers zoeken nog naar 4 vermisten. Grote delen van de Turkse metropool zijn onder water gelopen door zware regenval. Meer dan 2700 inwoners zijn geëvacueerd. De autoriteiten hebben bijna 10.000 hulpoproepen gekregen vanwege het noodweer. Landen halen waarschijnlijk de afspraken over natuurbehoud niet die ze 4 jaar geleden maakten op de biodiversiteitstop in Montreal. Dat staat in een voortgangsrapport van de VN. Het akkoord uit 2022 leidde tot ongekende wereldwijde betrokkenheid. Maar de 23 doelstellingen voor 2030 worden met het huidige tempo niet gehaald. Een van de doelen is dat in 2030 tenminste 30% van al het land en water op aarde wordt beschermd. Uit een analyse blijkt dat met de huidige nationale plannen in 2030 ongeveer 23% wordt beschermd. Terwijl nu ruim 18% beschermd is. Maandag begint in de Armeense hoofdstad Yerevan de 17e biodiversiteitstop van de VN. Die duurt tot en met 30 oktober. Bij het instorten van een schooldak in de Pakistanse stad Peshawar zijn 35 mensen om het leven gekomen. Meer dan 50 anderen raakten gewond. Het dak stortte in toen kinderen tussen de 7 en 12 jaar oud net aan hun lessen waren begonnen. Reddingswerkers hadden uren nodig om gewonden te redden en lichamen te bergen. Onder de doden is 1 docente. De overige slachtoffers zijn kinderen. Sommige kinderen verkeren in kritieke toestand. De oorzaak van de instorting is nog onduidelijk. De politie heeft de eigenaar van de school opgepakt. Het Europees Parlement waarschuwt EU-landen dat het niet automatisch instemt met de meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Begrotingsonderhandelaar Siegfried Mauressan zegt dat het parlement besluiten niet blindelings bekrachtigt. De onderhandelaars zijn ontevreden over het Ierse voorstel dat budget schrapt voor concurrentiekracht, landbouw en armere regio's. Ook zijn voorstellen voor nieuwe inkomsten, zoals EU-belastingen op crypto en online gokken, niet meegenomen. Het parlement kan een akkoord van de lidstaten wegstemmen. Jeffrey Donaldson, voormalig leider van de Noord-Ierse DUP-partij, is veroordeeld tot 15 jaar cel voor 18 seksuele misdrijven, waaronder verkrachting. Hij misbruikte 2 vrouwen toen zij nog kinderen waren, vanaf hun 7e jaar, tussen 1985 en 2008. Donaldson ontkent en gaat in hoger beroep. De rechter zegt dat er geen enkel woord van spijt of schaamte is geweest. De DUP noemt de straf terecht voor zijn verachtelijke misdaden. De hoofdredacteur van de onafhankelijke Russische krant Novaya Gazeta, Sergei Sokolov, is aangehouden voor verhoor. Zijn huis werd doorzocht en hij was rond het middaguur plots niet meer bereikbaar. Novaya Gazeta bestaat sinds 1993 en staat bekend om onderzoeksjournalistiek. De krant kreeg het label buitenlandse agent en botst vaker met de autoriteiten. Rusland heeft de greep op de media verstevigd sinds het begin van de oorlog in 2022. En nu het economisch nieuws. Het kabinet moet aanvullend beleid maken voor flexibel stroomgebruik. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na een rapport van Tennet en de regionale netbeheerders. Flexibel gebruik betekent dat bedrijven hun stroomgebruik verplaatsen naar buiten de piekmomenten. De ACM vindt het onzeker of marktpartijen hun plannen voor meer flexibiliteit daadwerkelijk uitvoeren. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft 6 maanden om een flexibiliteitsdoelstelling te bepalen. Banken moeten klanten direct compenseren na bankfraude, ook als de klant ernstig nalatig is geweest. Dat oordeelde het Europees Hof van Justitie donderdag. De bank kan de schade achteraf wel op de klant verhalen als die grof nalatig is geweest. De uitspraak volgt op een zaak waarin een klant van een Poolse bank slachtoffer werd van phishing en 700 euro kwijtraakte. De Nederlandse Vereniging van Banken gaat de uitspraak bestuderen en komt daar in de loop van volgende week op terug. India haalt volgend jaar Japan in als de op 3 na grootste economie ter wereld. Dat verwacht het Internationaal Monetair Fonds. India komt in 2027 uit op een bruto binnenlands product van 4.520 miljard dollar. Dat is omgerekend ongeveer 4.027 miljard euro. Het IMF verhoogde de groeiverwachting voor India in 2026 naar 7%. Japan zakt naar de zesde plek. Het land kampt met een vergrijzende bevolking en stagnerende groei. Lufthansa voert gesprekken over het bijna volledig overnemen van de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Portugal koos woensdag voor Lufthansa voor een minderheidsbelang. Air France KLM had ook een bod uitgebracht. De Duitse luchtvaartmaatschappij betaalt 1,2 miljard euro voor maximaal 49,9% van de aandelen. In eerste instantie krijgt Lufthansa 44,9% in handen. 5% is gereserveerd voor werknemers. Bij een mogelijke overname van de overige aandelen zou de Portugese overheid maximaal 5% behouden. Albert Heijn heeft de leveringen van houdbare en vers producten aan winkels in het hele land volledig hervat. Donderdagochtend waren in verschillende vestigingen nog lege schappen te zien, vooral van verse producten. De supermarktketen verwacht dat de beschikbaarheid in de loop van donderdag steeds verder toeneemt, terug naar het normale beeld. Online bestellen is nog altijd niet mogelijk en de website blijft onbereikbaar. Het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident loopt nog. Ahold Delhaize staat in contact met de relevante autoriteiten. Het Noorse Staatsinvesteringsfonds, het grootste ter wereld, mag mogelijk weer investeren in bedrijven die kernwapens produceren. Dat blijkt uit een voorstel van een commissie onder leiding van oud-gouverneur Svein Gjedrem van de Noorse Centrale Bank. Nu sluit het fonds nog 14 bedrijven uit. Daaronder zijn vliegtuigbouwers Airbus en Boeing en wapenfabrikanten BAE Systems, Lockheed Martin en Safran. Volgens de aanbevelingen zou het fonds alleen mogen investeren in bedrijven die betrokken zijn bij kernwapens. Die moeten dan wel gevestigd zijn in een kernwapenstaat die bondgenoot is van Noorwegen. De aanbevelingen worden nu onderworpen aan een brede consultatieronde. Daarna legt de regering haar conclusies volgend voorjaar aan het parlement voor een stemming.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De wielerbond KNWU reageert bezorgd op berichten over een mogelijke angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL. Voorzitter Wouter Bos van de Raad van Toezicht noemt de signalen zeer zorgelijk. Volgens de NOS en wielerpodcast In de Waaier beëindigden veel renners en stafleden getraumatiseerd hun dienstverband vanwege een onveilige werksituatie. Bos roept op tot zorgvuldig onderzoek binnen de ploeg en vraagt betrokkenen zich te melden bij het meldpunt. De KNWU onderzoekt of vervolgstappen nodig zijn. De komende marathon van Amsterdam is de meest internationale van alle edities. De organisatie heeft deelnemers uit 161 landen op de startlijst te staan, een record. Het oude record stond op 147 nationaliteiten in 2019. Wedstrijddirecteur René Wit zegt dat de bekendheid van Amsterdam en actieve werving op internationale expo's daarin een rol spelen. De hele marathon telt weer het maximale aantal van 32.000 deelnemers. Voor de halve marathon zijn er 15.000 inschrijvingen. Tennisser Alexander Zverev heeft de halve finales bereikt van het Masters-toernooi van Shanghai. De 29-jarige Duitser versloeg de Australiër Alex de Minaur in 2 sets, 6-4, 6-4. In de halve finale neemt Zverev het op tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina. Als Zverev het toernooi wint en over 2 weken in Wenen de halve finales haalt, wordt hij de nieuwe nummer 1 op de wereldranglijst. Hij neemt dan over van de Italiaan Jannik Sinner, die vanwege knieproblemen dit jaar niet meer in actie komt. De FIFA wil het tuchtreglement aanpassen om te voorkomen dat de automatische schorsingen van 1 wedstrijd nog kunnen worden ingetrokken. Aanleiding is de ophef rond de Amerikaanse aanvaller Folarin Balogun tijdens het WK voetbal. Hij kreeg in de 16e finales tegen Bosnië en Herzegovina een rode kaart. Na contact tussen de Amerikaanse president Donald Trump en FIFA-voorzitter Gianni Infantino werd de schorsing omgezet in een voorwaardelijke straf. Daardoor kon Balogun alsnog spelen tegen België. Volgens het Duitse persbureau DPA wordt het voorstel vandaag gepresenteerd tijdens de FIFA-raad in Zürich. Harry Lavrijs heeft zijn 5e wereldtitel op de keirin gewonnen en daarmee het record van de Britse legende Chris Hoy overgenomen. De 5-voudig Olympisch kampioen heeft nu 22 wereldtitels in het baanwielrennen op zijn naam staan. Lavrijze zegt zelf onder de indruk te zijn van dat aantal. De 29-jarige Brabander won woensdag ook al goud met de teamsprinters. In de finale zat Lavrijze lang aan de buitenkant, normaal gesproken een beginnersfout. Maar hij wist toch als eerste te finishen. De Zweed Jacob Söderqvist heeft zijn voorsprong in het algemeen klassement van de Eneco Tour vergroot door de tijdrit te winnen. De wielrenner van Lidl Trek was in de 13,6 kilometer in Tilburg 11 seconden sneller dan Finn Fisher-Black uit Nieuw-Zeeland. De Brit Ethan Hayter eindigde als derde. Söderqvist heeft nu een voorsprong van 14 seconden op Hayter. De Eneco Tour gaat vrijdag verder met een rit van Sittard naar Waterslee.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het droog met zonnige perioden, hoewel er in het noordwesten en uiterste westen veel bewolking hangt. Die bewolking breidt zich langzaam uit. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 graden in het noorden en 21 graden landinwaarts. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de noordkust vrij krachtig. Vanavond blijft het droog. In de nacht is het vrijwel overal droog, met een minimumtemperatuur rond de 13 graden. Morgenochtend schijnt de zon vooral landinwaarts, maar in het westen en noorden is het bewolkt met plaatselijk lichte regen. Morgenmiddag trekt een regengebied van west naar oost over het land. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind draait naar noordwest en neemt toe. Aan zee en op het IJsselmeer zelfs tot windkracht 6.
1: Dit is Talk Radio. In 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het kabinet schrapt het plan om de HRMK-spoorbrug bij Leeuwarden te vervangen door een aquaduct. Dat is een van de maatregelen om miljarden tekorten voor infrastructuur op te vangen. Voor het project stond ruim 80 miljoen euro van het Rijk klaar. De regio had nog eens 25 miljoen euro toegezegd. Het aquaduct zou een knelpunt wegnemen in de verbinding tussen Leeuwarden en de Randstad en gold als voorbereiding op de Lelylijn. De advocaat van de 24-jarige Fuad B. uit Heemskerk vindt dat de rechtbank in Haarlem zijn cliënt moet vrijspreken van een poging tot doodslag tijdens het jongerengeweld op 6 september vorig jaar in Beverwijk. B. staat met 2 anderen terecht voor het trappen en slaan van een 17-jarige jongen uit Haarlem. Het Openbaar Ministerie eiste donderdag 2 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. B. is de enige van de 3 die deelname aan het geweld heeft bekend. De advocaat beargumenteert dat de verdachte niet het risico wilde nemen dat het slachtoffer kon overlijden en vraagt de rechtbank het geweld te beoordelen als een poging tot zware mishandeling. De rechtbank doet uitspraak op 29 oktober. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam kan worden gerenoveerd. De gemeente heeft na 3 maanden overleg een groep bouwers gevonden die de klus op zich neemt. Het project lag stil omdat de kosten waren opgelopen tot 360 miljoen euro. De bedrijven J.P. van Eesteren, Dura Vermeer en Koninklijke Kuipers beginnen eind oktober met de voorbereiding. Het museum gaat naar verwachting op zijn vroegst eind 2030 weer open. Het Westnijlvirus is bij nog 5 mensen in Nederland vastgesteld. Drie besmettingen vonden plaats in Zuid-Holland en twee in Noord-Brabant. Het totale aantal bevestigde gevallen stijgt daardoor naar 64. Het aantal nieuwe gevallen is lager dan in de zomermaanden, omdat het muggenseizoen voorbij is. Het virus is minder actief bij lagere temperaturen. Afgelopen weekend en dinsdagavond vlogen onbekende drones boven de Eemshaven in Groningen. De beveiliging van meerdere bedrijven sloeg alarm en meldde de waarnemingen bij de politie. Voor vluchten boven het havengebied is een vergunning nodig. De politie heeft de drones zelf ook geconstateerd en doet onderzoek. Het is niet bekend of het om buitenlandse drones gaat. Een zuidelijke hoornraaf in Artis heeft als eerste vogel ter wereld twee driedimensionaal geprinte snavelprotheses gekregen. De vogel had zijn boven- en ondersnavel gebroken bij het pikken naar voedsel. Specialisten maakten met een CT-scan en de afgebroken delen een reconstructie van de oorspronkelijke snavel. Tijdens een operatie werden twee kunststofprotheses met titaniumonderdelen en schroeven bevestigd. Al na een dag gebruikte de hoornraaf zijn nieuwe snavel en pikte hij twee dagen later een muis van de grond.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. Het dodental door overstromingen in Istanbul is opgelopen tot 3. Reddingswerkers zoeken nog naar 4 vermisten. Grote delen van de Turkse metropool zijn onder water gelopen door zware regenval. Meer dan 2700 inwoners zijn geëvacueerd. De autoriteiten hebben bijna 10.000 hulpoproepen gekregen vanwege het noodweer. Landen halen waarschijnlijk de afspraken over natuurbehoud niet die ze 4 jaar geleden maakten op de biodiversiteitstop in Montreal. Dat staat in een voortgangsrapport van de VN. Het akkoord uit 2022 leidde tot ongekende wereldwijde betrokkenheid. Maar de 23 doelstellingen voor 2030 worden met het huidige tempo niet gehaald. Een van de doelen is dat in 2030 tenminste 30% van al het land en water op aarde wordt beschermd. Uit een analyse blijkt dat met de huidige nationale plannen in 2030 ongeveer 23% wordt beschermd, terwijl nu ruim 18% beschermd is. Maandag begint in de Armeense hoofdstad Yerevan de 17e biodiversiteitstop van de VN. Die duurt tot en met 30 oktober. Bij het instorten van een schooldak in de Pakistaanse stad Peshawar zijn 35 mensen om het leven gekomen. Meer dan 50 anderen raakten gewond. Het dak stortte in toen kinderen tussen de 7 en 12 jaar oud net aan hun lessen waren begonnen. Reddingswerkers hadden uren nodig om gewonden te redden en lichamen te bergen. Onder de doden is 1 docente. De overige slachtoffers zijn kinderen. Sommige kinderen verkeren in kritieke toestand. De oorzaak van de instorting is nog onduidelijk. De politie heeft de eigenaar van de school opgepakt. Het Europees Parlement waarschuwt EU-landen dat het niet automatisch instemt met de meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Begrotingsonderhandelaar Siegfried Mauressan zegt dat het parlement besluiten niet blindelings bekrachtigt. De onderhandelaars zijn ontevreden over het Ierse voorstel dat budget schrapt voor concurrentiekracht, landbouw en armere regio's. Ook zijn voorstellen voor nieuwe inkomsten, zoals EU-belastingen op crypto en online gokken, niet meegenomen. Het parlement kan een akkoord van de lidstaten wegstemmen. Jeffrey Donaldson, voormalig leider van de Noord-Ierse DUP-partij, is veroordeeld tot 15 jaar cel voor 18 seksuele misdrijven, waaronder verkrachting. Hij misbruikte 2 vrouwen toen zij nog kinderen waren, vanaf hun 7e jaar, tussen 1985 en 2008. Donaldson ontkent en gaat in hoger beroep. De rechter zegt dat er geen enkel woord van spijt of schaamte is geweest. De DUP noemt de straf terecht voor zijn verachtelijke misdaden. De hoofdredacteur van de onafhankelijke Russische krant Novaya Gazeta, Sergei Sokolov, is aangehouden voor verhoor. Zijn huis werd doorzocht en hij was rond het middaguur plots niet meer bereikbaar. Novaya Gazeta bestaat sinds 1993 en staat bekend om onderzoeksjournalistiek. De krant kreeg het label buitenlandse agent en botst vaker met de autoriteiten. Rusland heeft de greep op de media verstevigd sinds het begin van de oorlog in 2022. En nu het economisch nieuws. Het kabinet moet aanvullend beleid maken voor flexibel stroomgebruik. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na een rapport van Tennet en de regionale netbeheerders. Flexibel gebruik betekent dat bedrijven hun stroomgebruik verplaatsen naar buiten de piekmomenten. De ACM vindt het onzeker of marktpartijen hun plannen voor meer flexibiliteit daadwerkelijk uitvoeren. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft 6 maanden om een flexibiliteitsdoelstelling te bepalen. Banken moeten klanten direct compenseren na bankfraude, ook als de klant ernstig nalatig is geweest. Dat oordeelde het Europees Hof van Justitie donderdag. De bank kan de schade achteraf wel op de klant verhalen als die grof nalatig is geweest. De uitspraak volgt op een zaak waarin een klant van een Poolse bank slachtoffer werd van phishing en €700 kwijtraakte. De Nederlandse Vereniging van Banken gaat de uitspraak bestuderen en komt daar in de loop van volgende week op terug. India haalt volgend jaar Japan in als de op 3 na grootste economie ter wereld. Dat verwacht het Internationaal Monetair Fonds. India komt in 2027 uit op een bruto binnenlands product van $4.520 miljard. Dat is omgerekend ongeveer €4.027 miljard. Het IMF verhoogde de groeiverwachting voor India in 2026 naar 7%. Japan zakt naar de 6e plek. Het land kampt met een vergrijzende bevolking en stagnerende groei. Lufthansa voert gesprekken over het bijna volledige overnemen van de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Portugal koos woensdag voor Lufthansa voor een minderheidsbelang. Air France KLM had ook een bod uitgebracht. De Duitse luchtvaartmaatschappij betaalt €1,2 miljard voor maximaal 49,9% van de aandelen. In eerste instantie krijgt Lufthansa 44,9% in handen. 5% is gereserveerd voor werknemers. Bij een mogelijke overname van de overige aandelen zou de Portugese overheid maximaal 5% behouden. Albert Heijn heeft de leveringen van houdbare en vers producten aan winkels in het hele land volledig hervat. Donderdagochtend waren in verschillende vestigingen nog lege schappen te zien, vooral van verse producten. De supermarktketen verwacht dat de beschikbaarheid in de loop van donderdag steeds verder toeneemt, terug naar het normale beeld. Online bestellen is nog altijd niet mogelijk en de website blijft onbereikbaar. Het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident loopt nog. Ahold Delhaize staat in contact met de relevante autoriteiten. Het Noorse Staatsinvesteringsfonds, het grootste ter wereld, mag mogelijk weer investeren in bedrijven die kernwapens produceren. Dat blijkt uit een voorstel van een commissie onder leiding van oud-gouverneur Svein Gjedrem van de Noorse Centrale Bank. Nu sluit het fonds nog 14 bedrijven uit. Daaronder zijn vliegtuigbouwers Airbus en Boeing en wapenfabrikanten BAE Systems, Lockheed Martin en Safran. Volgens de aanbevelingen zou het fonds alleen mogen investeren in bedrijven die betrokken zijn bij kernwapens. Die moeten dan wel gevestigd zijn in een kernwapenstaat die bondgenoot is van Noorwegen. De aanbevelingen worden nu onderworpen aan een brede consultatieronde. Daarna legt de regering haar conclusies volgend voorjaar aan het parlement voor een stemming.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Tennisser Alexander Zverev heeft de halve finales bereikt van het Masters-toernooi van Shanghai. De 29-jarige Duitser versloeg de Australiër Alex de Minaur in 2 sets, 6-4, 6-4. In de halve finale neemt Zverev het op tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina. Als Zverev het toernooi wint en over 2 weken in Wenen de halve finales haalt, wordt hij de nieuwe nummer 1 op de wereldranglijst. Hij neemt dan over van de Italiaan Jannik Sinner, die vanwege knieproblemen dit jaar niet meer in actie komt. De komende marathon van Amsterdam is de meest internationale van alle edities. De organisatie heeft deelnemers uit 161 landen op de startlijst te staan, een record. Het oude record stond op 147 nationaliteiten in 2019. Wedstrijddirecteur René Wit zegt dat de bekendheid van Amsterdam en

0: voetballer Folarin Balogun tijdens het WK voetbal. Hij kreeg in de 16e finales tegen Bosnië en Herzegovina een rode kaart. Na contact tussen de Amerikaanse president Donald Trump en FIFA-voorzitter Gianni Infantino werd de schorsing omgezet in een voorwaardelijke straf. Daardoor kon Balogun alsnog spelen tegen België. Volgens het Duitse persbureau DPA wordt het voorstel vandaag gepresenteerd tijdens de FIFA-raad in Zürich. Harry Lavrijs heeft zijn vijfde wereldtitel op de keirin gewonnen en daarmee het record van de Britse legende Chris Hoy overgenomen. De vijfvoudig Olympisch kampioen heeft nu 22 wereldtitels in het baanwielrennen op zijn naam staan. Lavrijs zegt zelf onder de indruk te zijn van dat aantal. De 29-jarige Brabander won woensdag ook al goud met de teamsprinters. In de finale zat Lavrijs lang aan de buitenkant, normaal gesproken een beginnersfout. Maar hij wist toch als eerste te finishen. De Zweed Jacob Söderqvist heeft zijn voorsprong in het algemeen klassement van de Eneco Tour vergroot door de tijdrit te winnen. De wielrenner van Lidl Trek was in de 13,6 kilometer in Tilburg 11 seconden sneller dan Finn Fisher-Black uit Nieuw-Zeeland. De Brit Ethan Hayter eindigde als derde. Söderqvist heeft nu een voorsprong van 14 seconden op Hayter. De Eneco Tour gaat vrijdag verder met een rit van Sittard naar Waterslee. Tennisser Stefan Milicevic is voor 24 jaar geschorst door de International Tennis Integrity Agency. De 29-jarige Serviër heeft ernstige anticorruptieregels in het tennis overtreden. Hij wordt beschuldigd van het manipuleren van 6 wedstrijden tussen 2022 en 2024, waarvan 5 waarin hij zelf speelde. Ook deed hij pogingen om nog eens 6 wedstrijden te manipuleren. Daarnaast zou hij andere professionele tennissers hebben gerekruteerd voor een corrupt netwerk. De schorsing loopt af op 8 oktober 2050.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en blijft het droog. In het noordwesten en westen is er meer bewolking die zich langzaam uitbreidt. Het wordt 18 graden in het noorden tot plaatselijk 21 graden landinwaarts. De wind komt uit zuid tot zuidwest en is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vanavond blijft het droog. Vannacht is het vrijwel overal droog met een minimumtemperatuur rond de 13 graden. Morgenochtend schijnt de zon vooral landinwaarts, maar in het westen en noorden kan plaatselijk lichte regen vallen. Morgenmiddag trekt een regengebied van west naar oost over het land. De wind draait in de loop van de middag naar noordwest en neemt toe. Het wordt ongeveer 18 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. D66 wil van binnenlandminister Pieter Heerma horen wat zijn plannen zijn om het leed door het slavernijverleden te herstellen. Kamerlid Mpanzu Bamenga mist daadkracht bij de minister. Hij zegt dat er stappen zijn gezet voor erkenning en bewustwording en dat er een voorzichtig begin is van herstel. Als voorbeeld noemt hij de regeling waarmee nazaten van tot slaafgemaakte kosteloos hun naam kunnen veranderen. Bij een volgend debat wil Bamenga horen hoe het herstel vorm krijgt. Het kabinet schrapt het plan om de HRMK-spoorbrug bij Leeuwarden te vervangen door een aquaduct. Dat is een van de maatregelen om miljarden tekorten voor infrastructuur op te vangen. Voor het project stond ruim 80 miljoen euro van het Rijk klaar. De regio had nog eens 25 miljoen euro toegezegd. Het aquaduct zou een knelpunt wegnemen in de verbinding tussen Leeuwarden en de Randstad en gold als voorbereiding op de Lelylijn. De advocaat van de 24-jarige Fuad B. uit Heemskerk vindt dat de rechtbank in Haarlem zijn cliënt moet vrijspreken van een poging tot doodslag tijdens het jongerengeweld op 6 september vorig jaar in Beverwijk. B. staat met 2 anderen terecht voor het trappen en slaan van een 17-jarige jongen uit Haarlem. Het Openbaar Ministerie eiste donderdag 2 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. B. is de enige van de 3 die deelname aan het geweld heeft bekend. De advocaat beargumenteert dat de verdachte niet het risico wilde nemen dat het slachtoffer kon overlijden en vraagt de rechtbank het geweld te beoordelen als een poging tot zware mishandeling. De rechtbank doet uitspraak op 9.

0: 29 oktober. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam kan worden gerenoveerd. De gemeente heeft na 3 maanden overleg een groep bouwers gevonden die de klus op zich neemt. Het project lag stil omdat de kosten waren opgelopen tot 360 miljoen euro. De bedrijven J.P. van Eesteren, Dura Vermeer en Koninklijke Kuipers beginnen eind oktober met de voorbereiding. Het museum gaat naar verwachting op zijn vroegst eind 2030 weer open. Het Westnijlvirus is bij nog 5 mensen in Nederland vastgesteld. 3 besmettingen vonden plaats in Zuid-Holland en 2 in Noord-Brabant. Het totale aantal bevestigde gevallen stijgt daardoor naar 64. Het aantal nieuwe gevallen is lager dan in de zomermaanden, omdat het muggenseizoen voorbij is. Het virus is minder actief bij lagere temperaturen. Afgelopen weekend en dinsdagavond vlogen onbekende drones boven de Eemshaven in Groningen. De beveiliging van meerdere bedrijven sloeg alarm en meldde de waarnemingen bij de politie. Voor vluchten boven het havengebied is een vergunning nodig. De politie heeft de drones zelf ook geconstateerd en doet onderzoek. Het is niet bekend of het om buitenlandse drones gaat.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Frankrijk is begonnen met het inzetten van militaire middelen in Saoedi-Arabië. Het land helpt de belangrijke havenstad Yanbu te beschermen tegen aanvallen van de Houthis. President Macron beloofde vorige maand militaire en verdedigingssystemen te sturen. Yanbu aan de Rode Zee is belangrijk voor het olietransport in de regio. De aan Iran gelieerde Houthis voeren regelmatig aanvallen uit op Saoedi-Arabië, dat een gewapende coalitie tegen hen leidt. Het Zweedse parlement heeft niet ingestemd met de benoeming van Magdalena Andersson tot premier. Haar linkse blok won vorige maand de verkiezingen, maar het is nog niet gelukt een coalitie te vormen. Alleen de Sociaaldemocraten stemden voor haar benoeming. Parlementsvoorzitter Norlén overlegt nu opnieuw met alle partijleiders over de formatie. Hij kan Andersson een nieuwe kans geven of premier Ulf Kristersson vragen een coalitie te vormen. Het dodental door overstromingen in Istanbul is opgelopen tot 3. Reddingswerkers zoeken nog naar 4 vermisten. Grote delen van de Turkse metropool zijn onder water gelopen door zware regenval. Meer dan 2700 inwoners zijn geëvacueerd. De autoriteiten hebben bijna 10.000 hulpoproepen gekregen vanwege het noodweer. Landen halen waarschijnlijk de afspraken over natuurbehoud niet die ze 4 jaar geleden maakten op de biodiversiteitstop in Montreal. Dat staat in een voortgangsrapport van de VN. Het akkoord uit 2022 leidde tot ongekende wereldwijde betrokkenheid. Maar de 23 doelstellingen voor 2030 worden met het huidige tempo niet gehaald. Een van de doelen is dat in 2030 tenminste 30% van al het land en water op aarde wordt beschermd. Uit een analyse blijkt dat met de huidige nationale plannen in 2030 ongeveer 23% wordt beschermd, terwijl nu ruim 18% beschermd is. Maandag begint in de Armeense hoofdstad Yerevan de 17e biodiversiteitstop van de VN. Die duurt tot en met 30 oktober. Bij het instorten van een schooldak in de Pakistaanse stad Peshawar zijn 35 mensen om het leven gekomen. Meer dan 50 anderen raakten gewond. Het dak stortte in toen kinderen tussen de 7 en 12 jaar oud net aan hun lessen waren begonnen. Reddingswerkers hadden uren nodig om gewonden te redden en lichamen te bergen. Onder de doden is 1 docente. De overige slachtoffers zijn kinderen. Sommige kinderen verkeren in kritieke toestand. De oorzaak van de instorting is nog onduidelijk. De politie heeft de eigenaar van de school opgepakt. De hoofdredacteur van de onafhankelijke Russische krant Novaya Gazeta, Sergei Sokolov, is aangehouden voor verhoor. Zijn huis werd doorzocht en hij was rond het middaguur plots niet meer bereikbaar. Novaya Gazeta bestaat sinds 1993 en staat bekend

0: om onderzoeksjournalistiek. De krant kreeg het label buitenlandse agent en botst vaker met de autoriteiten. Rusland heeft de greep op de media verstevigd sinds het begin van de oorlog in 2022. En nu het economisch nieuws.
1: De beurzen in New York zijn donderdag overwegend lager geopend. Vooral tech-graadmeter Nasdaq moest het opnieuw ontgelden door de aanhoudende wereldwijde verkoopgolf in AI-gerelateerde aandelen. Financieringsproblemen bij datacenterbedrijf CoreWeave en een hogere Amerikaanse inflatie versterkten de zorgen bij beleggers. Die zorgen gaan over stijgende leenkosten voor bedrijven en de houdbaarheid van de enorme investeringen in AI-infrastructuur. Het aandeel CoreWeave zakte 7,5%. Woensdag daalde het nog 15,5%. De brede beursgraadmeter S&P 500-index zakte 0,4% tot 7.684 punten. Tech-index Nasdaq leverde 1,3% in op 26.372 punten. Het kabinet moet aanvullend beleid maken voor flexibel stroomgebruik. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na een rapport van Tennet en de regionale netbeheerders. Flexibel gebruik betekent dat bedrijven hun stroomgebruik verplaatsen naar buiten de piekmomenten. De ACM vindt het onzeker of marktpartijen hun plannen voor meer flexibiliteit daadwerkelijk uitvoeren. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft 6 maanden om een flexibiliteitsdoelstelling te bepalen. Banken moeten klanten direct compenseren na bankfraude, ook als de klant ernstig nalatig is geweest. Dat oordeelde het Europees Hof van Justitie donderdag. De bank kan de schade achteraf wel op de klant verhalen als die grof nalatig is geweest. De uitspraak volgt op een zaak waarin een klant van een Poolse bank slachtoffer werd van phishing en 700 euro kwijtraakte. De Nederlandse Vereniging van Banken gaat de uitspraak bestuderen en komt daar in de loop van volgende week op terug. India haalt volgend jaar Japan in als de op 3 na grootste economie ter wereld. Dat verwacht het Internationaal Monetair Fonds. India komt in 2027 uit op een bruto binnenlands product van $4.520 miljard. Dat is omgerekend ongeveer €4.027 miljard. Het IMF verhoogde de groeiverwachting voor India in 2026 naar 7%. Japan zakt naar de 6e plek. Het land kampt met een vergrijzende bevolking en stagnerende groei. Lufthansa voert gesprekken over het bijna volledig overnemen van de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Portugal koos woensdag voor Lufthansa voor een minderheidsbelang. Air France KLM had ook een bod uitgebracht. De Duitse luchtvaartmaatschappij betaalt €1,2 miljard voor maximaal 49,9% van de aandelen. In eerste instantie krijgt Lufthansa 44,9% in handen. 5% is gereserveerd voor werknemers. Bij een mogelijke overname van de overige aandelen zou de Portugese overheid maximaal 5% behouden. Albert Heijn heeft de leveringen van houdbare en vers producten aan winkels in het hele land volledig hervat. Donderdagochtend waren in verschillende vestigingen nog lege schappen te zien, vooral van verse producten. De supermarktketen verwacht dat de beschikbaarheid in de loop van donderdag steeds verder toeneemt, terug naar het normale beeld. Online bestellen is nog altijd niet mogelijk en de website blijft onbereikbaar. Het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident loopt nog. Ahold Delhaize staat in contact met de relevante autoriteiten.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Tennisser Alexander Zverev heeft de halve finales bereikt van het Masters-toernooi van Shanghai. De 29-jarige Duitser versloeg de Australiër Alex de Minaur in 2 sets, 6-4, 6-4. In de halve finale neemt Zverev het op tegen de Spanjaard Alejandro Davidovic Fokina. Als Zverev het toernooi wint en over 2 weken in Wenen de halve finales haalt, wordt hij de nieuwe nummer 1 op de wereldranglijst. Hij neemt dan over van de Italiaan Jannik Sinner, die vanwege knieproblemen dit jaar niet meer in actie komt. De FIFA wil het tuchtreglement aanpassen om te voorkomen dat de automatische schorsingen van één wedstrijd nog kunnen worden ingetrokken. Aanleiding is de ophef rond de Amerikaanse aanvaller Folarin Balogun tijdens het WK voetbal. Hij kreeg in de 16e finales tegen Bosnië en Herzegovina een rode kaart. Na contact tussen de Amerikaanse president Donald Trump en FIFA-voorzitter Gianni Infantino werd de schorsing omgezet in een voorwaardelijke straf. Daardoor kon Balogun alsnog spelen tegen België. Volgens het Duitse persbureau DPA wordt het voorstel vandaag gepresenteerd tijdens de FIFA-raad in Zürich. Harry Lavrijs heeft zijn vijfde wereldtitel op de keirin gewonnen en daarmee het record van de Britse legende Chris Hoy overgenomen. De vijfvoudig Olympisch kampioen heeft nu 22 wereldtitels in het baanwielrennen op zijn naam staan. Lavrijs zegt zelf onder de indruk te zijn van dat aantal. De 29-jarige Brabander won woensdag ook al goud met de teamsprinters. In de finale zat Lavrijze lang aan de buitenkant, normaal gesproken een beginnersfout. Maar hij wist toch als eerste te finishen. De Zweed Jacob Söderqvist heeft zijn voorsprong in het algemeen klassement van de Eneco Tour vergroot door de tijdrit te winnen. De wielrenner van Lidl Trek was in de 13,6 kilometer in Tilburg 11 seconden sneller dan Finn Fisher-Black uit Nieuw-Zeeland. De Brit Ethan Hayter eindigde als derde. Söderqvist heeft nu een voorsprong van 14 seconden op Hayter. De Eneco Tour gaat vrijdag verder met een rit van Sittard naar Waterslee. Tennisser Stefan Milicevic is voor 24 jaar geschorst door de International Tennis Integrity Agency. De 29-jarige Serviër heeft ernstige anticorruptieregels in het tennis overtreden. Hij wordt beschuldigd van het manipuleren van 6 wedstrijden tussen 2022 en 2024, waarvan 5 waarin hij zelf speelde. Ook deed hij pogingen om nog eens 6 wedstrijden te manipuleren. Daarnaast zou hij andere professionele tennissers hebben gerekruteerd voor een corrupt netwerk. De schorsing loopt af op 8 oktober 2050. De Marathon van Rotterdam schrapt het lotingssysteem voor startbewijzen. Voor de editie van 11 april 2027 geldt weer wie het eerst komt, het eerst maalt. De voorregistratie blijft bestaan, maar is nu gratis. Hardlopers die vorig jaar niet werden ingelood, krijgen dit jaar eerder toegang tot de inschrijving. De voorregistratie opent op 20 oktober.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het droog met zonnige perioden. Al is er in het noordwesten meer bewolking. De temperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en 21 graden landinwaarts. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de noordkust vrij krachtig. Vanavond blijft het droog en vannacht is het zo'n 13 graden. Morgenochtend kan er in het westen en noorden al wat lichte regen vallen. Morgenmiddag trekt een regengebied van west naar oost over het land. Het wordt dan rond de 18 graden. De wind draait in de loop van de middag naar het noordwesten en wordt tijdelijk vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Morgenavond trekt de regen weg richting het oosten.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een automobilist die afgelopen zaterdag om het leven kwam bij een aanrijding op de A2 bij Breukelen, was tijdens het rijden onwel geworden. De auto raakte daardoor de controle kwijt en schoot door de middenberm naar de andere rijbaan. Daar botste de auto op 2 tegenliggers die richting Amsterdam reden. Een van die bestuurders raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie spreekt niet meer van een spookrijder vanwege de toedracht. D66 wil van minister Pieter Heerma horen hoe hij het leed door het slavernijverleden gaat herstellen. Kamerlid Mpanzu Bamenga mist daadkracht bij de minister en ziet alleen een voorzichtig begin van herstel. Hij wijst erop dat de doorwerking van het slavernijverleden nog altijd voelbaar is in ongelijkheden in de samenleving. Ook Pro maakt zich zorgen en vindt dat Nederland vooral bezig is met onderzoeken en bewustwording. Denk pleit voor een commissie die onderzoekt hoe Nederland en het Koningshuis herstelbetalingen kunnen doen. Het kabinet schrapt het plan om de HRMK-spoorbrug bij Leeuwarden te vervangen door een aquaduct.
0: Dat is een van de maatregelen om miljarden tekorten voor infrastructuur op te vangen. Voor het project stond ruim 80 miljoen euro van het Rijk klaar. De regio had nog eens 25 miljoen euro toegezegd. Het aquaduct zou een knelpunt wegnemen in de verbinding tussen Leeuwarden en de Randstad en gold als voorbereiding op de Lelylijn.
6: De advocaat van de 24-jarige Fuad B. uit Heemskerk vindt dat de rechtbank in Haarlem zijn cliënt moet vrijspreken van een poging tot doodslag tijdens het jongerengeweld op 6 september vorig jaar in Beverwijk. B. staat met twee anderen terecht voor het trappen en slaan van een 17-jarige jongen uit Haarlem. Het Openbaar Ministerie eiste donderdag 2 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. B. is de enige van de 3 die deelname aan het geweld heeft bekend. De advocaat beargumenteert dat de verdachte niet het risico wilde nemen dat het slachtoffer kon overlijden en vraagt de rechtbank het geweld te beoordelen als een poging tot zware mishandeling. De rechtbank doet uitspraak op 29 oktober.
7: Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam kan worden gerenoveerd. De gemeente heeft na 3 maanden overleg een groep bouwers gevonden die de klus op zich neemt. Het project lag stil omdat de kosten waren opgelopen tot 360 miljoen euro. De bedrijven JP van Eesteren, Dura Vermeer en Koninklijke Kuipers beginnen eind oktober met de voorbereiding. Het museum gaat naar verwachting op zijn vroegst eind 2030 weer open.
8: Het Westnijlvirus is bij nog 5 mensen in Nederland vastgesteld. 3 besmettingen vonden plaats in Zuid-Holland en 2 in Noord-Brabant. Het totale aantal bevestigde gevallen stijgt daardoor naar 64. Het aantal nieuwe gevallen is lager dan in de zomermaanden, omdat het muggenseizoen voorbij is. Het virus is minder actief bij lagere temperaturen.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Nu het buitenlands nieuws. Frankrijk is begonnen met het inzetten van militaire middelen in Saoedi-Arabië. Het land helpt de belangrijke havenstad Yanbu te beschermen tegen aanvallen van de Houthis. President Macron beloofde vorige maand militairen en verdedigingssystemen te sturen. Yanbu aan de Rode Zee is belangrijk voor het olietransport in de regio. De aan Iran gelieerde Houthis voeren regelmatig aanvallen uit op Saoedi-Arabië, dat een gewapende coalitie tegen hen leidt.
10: Het Zweedse parlement heeft niet ingestemd met de benoeming van Magdalena Andersson tot premier. Haar linkse blok won vorige maand de verkiezingen. Maar het is nog niet gelukt een coalitie te vormen. Alleen de Sociaaldemocraten stemden voor haar benoeming. Parlementsvoorzitter Norlén overlegt nu opnieuw met alle partijleiders over de formatie. Hij kan Andersson een nieuwe kans geven of premier Ulf Kristersson vragen een coalitie te vormen.
11: Het dodental door overstromingen in Istanbul is opgelopen tot 3. Reddingswerkers zoeken nog naar 4 vermisten. Grote delen van de Turkse metropool zijn onder water gelopen door zware regenval. Meer dan 2700 inwoners zijn geëvacueerd. De autoriteiten hebben bijna 10.000 hulpoproepen gekregen vanwege het noodweer.
12: Landen halen waarschijnlijk de afspraken over natuurbehoud niet die ze 4 jaar geleden maakten op de biodiversiteitstop in Montreal. Dat staat in een voortgangsrapport van de VN. Het akkoord uit 2022 leidde tot ongekende wereldwijde betrokkenheid. Maar de 23 doelstellingen voor 2030 worden met het huidige tempo niet gehaald. Een van de doelen is dat in 2030 tenminste 30% van al het land en water op aarde wordt beschermd. Uit een analyse blijkt dat met de huidige nationale plannen in 2030 ongeveer 23% wordt beschermd. Terwijl nu ruim 18% beschermd is. Maandag begint in de Armeense hoofdstad Yerevan de 17e biodiversiteitstop van de VN. Die duurt tot en met 30 oktober.
13: Bij het instorten van een schooldak in de Pakistaanse stad Peshawar zijn 35 mensen om het leven gekomen. Meer dan 50 anderen raakten gewond.
14: Het dak stortte in toen kinderen tussen de 7 en 12 jaar oud net aan hun lessen waren begonnen. Reddingswerkers hadden uren nodig om gewonden te redden en lichamen te bergen. Onder de doden is 1 docenten. De overige slachtoffers zijn kinderen. Sommige kinderen verkeren in kritieke toestand. De oorzaak van de instorting is nog onduidelijk. De politie heeft de eigenaar van de school opgepakt.
15: De hoofdredacteur van de onafhankelijke Russische krant Novaya Gazeta, Sergei Sokolov, is aangehouden voor verhoor. Zijn huis werd doorzocht en hij was rond het middaguur plots niet meer bereikbaar. Novaya Gazeta bestaat sinds 1993 en staat bekend om onderzoeksjournalistiek. De krant kreeg het label buitenlandse agent en botst vaker met de autoriteiten. Rusland heeft de greep op de media verstevigd sinds het begin van de oorlog in 2022.
16: En nu het economisch nieuws.
17: De beurzen in New York zijn donderdag overwegend lager begonnen. Vooral techgraadmeter Nasdaq moest het opnieuw ontgelden door de aanhoudende wereldwijde verkoopgolf in AI-gerelateerde aandelen. Financieringsproblemen bij datacenterbedrijf CoreWeave en een hogere Amerikaanse inflatie versterkten de zorgen bij beleggers over stijgende leenkosten voor bedrijven en de houdbaarheid van de enorme investeringen in AI-infrastructuur. Tech-index Nasdaq leverde 1,3% in. De S&P 500-index zakte 0,4%. De Dow Jones-index noteerde kort na opening van de markt wel 0,5% hoger. Het kabinet moet aanvullend beleid maken voor flexibel stroomgebruik. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na een rapport van Tennet en de regionale netbeheerders. Flexibel gebruik betekent dat bedrijven hun stroomgebruik verplaatsen naar buiten de piekmomenten. De ACM vindt het onzeker of marktpartijen hun plannen voor meer flexibiliteit daadwerkelijk uitvoeren. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft 6 maanden om een flexibiliteitsdoelstelling te bepalen.
18: Banken moeten klanten direct compenseren na bankfraude, ook als de klant ernstig nalatig is geweest. Dat oordeelde het Europees Hof van Justitie donderdag. De bank kan de schade achteraf wel op de klant verhalen als die grof nalatig is geweest. De uitspraak volgt op een zaak waarin een klant van een Poolse bank slachtoffer werd van phishing en €700 kwijtraakte. De Nederlandse Vereniging van Banken gaat de uitspraak bestuderen en komt daar in de loop van volgende week op terug.
19: India haalt volgend jaar Japan in als de op 3 na grootste economie ter wereld. Dat verwacht het Internationaal Monetair Fonds. India komt in 2027 uit op een bruto binnenlands product van $4.520 miljard. Dat is omgerekend ongeveer €4.027 miljard. Het IMF verhoogde de groeiverwachting voor India in 2026 naar 7%. Japan zakt naar de 6e plek. Het land kampt met een vergrijzende bevolking en stagnerende groei.
20: Albert Heijn heeft de leveringen van houdbare en vers producten aan winkels in het hele land volledig hervat. Donderdagochtend waren in verschillende vestigingen nog lege schappen te zien, vooral van verse producten. De supermarktketen verwacht dat de beschikbaarheid in de loop van donderdag steeds verder toeneemt, terug naar het normale beeld. Online bestellen is nog altijd niet mogelijk en de website blijft onbereikbaar. Het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident loopt nog. Ahold Delhaize staat in contact met de relevante autoriteiten.
21: Lufthansa voert gesprekken over het bijna volledig overnemen van de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Portugal koos woensdag voor Lufthansa voor een minderheidsbelang. Air France KLM had ook een bod uitgebracht. De Duitse luchtvaartmaatschappij betaalt €1,2 miljard voor maximaal 49,9% van de aandelen. In eerste instantie krijgt Lufthansa 44,9% in handen. 5% is gereserveerd voor werknemers. Bij een mogelijke overname van de overige aandelen zou de Portugese overheid maximaal 5% behouden.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: slot het sportnieuws. Tennisser Alexander Zverev heeft de halve finales bereikt van het Masters-toernooi van Shanghai. De 29-jarige Duitser versloeg de Australiër Alex de Minaur in 2 sets, 6-4, 6-4. In de halve finale neemt Zverev het op tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina. Als Zverev het toernooi wint en over 2 weken in Wenen de halve finales haalt, wordt hij de nieuwe nummer 1 op de wereldranglijst. Hij neemt dan over van de Italiaan Jannik Sinner, die vanwege knieproblemen dit jaar niet meer in actie komt. De FIFA wil het tuchtreglement aanpassen om te voorkomen dat de automatische schorsingen van 1 wedstrijd nog kunnen worden ingetrokken. Aanleiding is de ophef rond de Amerikaanse aanvaller Folarin Balogun tijdens het WK voetbal. Hij kreeg in de 16e finales tegen Bosnië en Herzegovina een rode kaart. Na contact tussen de Amerikaanse president Donald Trump en FIFA-voorzitter Gianni Infantino werd de schorsing omgezet in een voorwaardelijke straf. Daardoor kon Balogun alsnog spelen tegen België. Volgens het Duitse persbureau DPA wordt het voorstel vandaag gepresenteerd tijdens de FIFA-raad in Zürich. Harry Lafrijs heeft zijn 5e wereldtitel op de keirin gewonnen en daarmee het record van de Britse legende Chris Hoy overgenomen. De 5-voudig Olympisch kampioen heeft nu 22 wereldtitels in het baanwielrennen op zijn naam staan. Lafrijs zegt zelf onder de indruk te zijn van dat aantal. De 29-jarige Brabander won woensdag ook al goud met de teamsprinters. In de finale zat Lafrijze lang aan de buitenkant, normaal gesproken een beginnersfout. Maar hij wist toch als eerste te finishen. De Zweed Jacob Söderqvist heeft zijn voorsprong in het algemeen klassement van de Eneco Tour vergroot door de tijdrit te winnen. De wielrenner van Lidl Trek was in de 13,6 kilometer in Tilburg 11 seconden sneller dan Finn Fisher-Black uit Nieuw-Zeeland. De Brit Ethan Hayter eindigde als derde. Söderqvist heeft nu een voorsprong van 14 seconden op Hayter. De Eneco Tour gaat vrijdag verder met een rit van Sittard naar Waterslee. Tennisser Stefan Milicevic is voor 24 jaar geschorst door de International Tennis Integrity Agency. De 29-jarige Serviër heeft ernstige anticorruptieregels in het tennis overtreden. Hij wordt beschuldigd van het manipuleren van 6 wedstrijden tussen 2022 en 2024, waarvan 5 waarin hij zelf speelde. Ook deed hij pogingen om nog eens 6 wedstrijden te manipuleren. Daarnaast zou hij andere professionele tennissers hebben gerekruteerd voor een corrupt netwerk. De schorsing loopt af op 8 oktober 2050. De Marathon van Rotterdam schrapt het lotingssysteem voor startbewijzen. Voor de editie van 11 april 2027 geldt weer wie het eerst komt, het eerst maalt. De voorregistratie blijft bestaan, maar is nu gratis. Hardlopers die vorig jaar niet werden ingelood, krijgen dit jaar eerder toegang tot de inschrijving. De voorregistratie opent op 20 oktober.
22: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag zonnige periode en het blijft droog. Alleen in het noordwesten en uiterste westen is het bewolkt en dat breidt zich langzaam uit. De temperatuur loopt op tot 18 graden in het noorden en plaatselijk 21 graden landinwaarts. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten, matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vanavond blijft het droog. Vannacht is het vrijwel overal droog met minimaal 13 graden. Morgenochtend schijnt de zon vooral landinwaarts, maar in het westen en noorden kan wat lichte regen vallen. Morgenmiddag trekt er een regengebied van west naar oost over het land. De temperatuur komt rond 18 graden uit. De wind draait naar het noordwesten en steekt op. Aan zee en op het IJsselmeer wordt het krachtig. Morgenavond trekt de regen weg naar het oosten, mogelijk gevolgd door enkele buien in de kustprovincies.
22: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het kabinet schrapt het plan om de spoorbrug bij Leeuwarden te vervangen door een aquaduct. Voor het project stond ruim 80 miljoen euro van het Rijk klaar, aangevuld met 25 miljoen euro van de regio. Het aquaduct zou een knelpunt wegnemen voor trein- en scheepvaartverkeer en werd gezien als voorbereiding op de Lelylijn. Die spoorlijn naar de Randstad is ook onzeker, want van het budget is minder dan 700 miljoen euro over.
0: Het kabinet neemt de beslissing om miljarden tekorten voor infrastructuur op te vangen.
5: Het aantal woninginbraken is in het derde kwartaal opnieuw gedaald. Inbrekers sloegen minder dan 4.500 keer toe, tegenover zo'n 4.900 keer een jaar eerder. De politie noemt betere beveiliging en minder bendes als belangrijkste oorzaken. Het hang- en sluitwerk bij veel huizen is de afgelopen jaren flink verbeterd, zegt een woordvoerder. 10 jaar geleden werden nog veel meer woninginbraken gepleegd dan nu.
6: Ja 21 stemt alleen voor het belastingplan als de dwangoptie uit de spreidingswet niet wordt uitgevoerd. Partijleider Joost Eertmans zei dat na een gesprek met asielminister Bart van den Brink. De minister moet de spreidingswet uitvoeren, maar verwacht niet dat hij gemeenten moet dwingen om asielopvang te verzorgen. Eertmans bevestigde dat zijn partij zelfs bij lastenverlichting tegenstemt als de dwangoptie blijft. Minister Eelco Heijnen van Financiën zei eerder dat er geen belastingplan komt zonder rechts.
23: D66 wil van minister Pieter Heerma horen hoe hij het leed door het slavernijverleden gaat herstellen. Kamerlid Mpanzu Bamenga mist daadkracht bij de minister en ziet alleen een voorzichtig begin van herstel. Hij wijst erop dat de doorwerking van het slavernijverleden nog altijd voelbaar is in ongelijkheden in de samenleving. Ook Pro maakt zich zorgen en vindt dat Nederland vooral bezig is met onderzoeken en bewustwording. Denk pleit voor een commissie die onderzoekt hoe Nederland en het Koningshuis herstelbetalingen kunnen doen.
24: Een automobilist die afgelopen zaterdag om het leven kwam bij een aanrijding op de A2 bij Breukelen, was tijdens het rijden onwel geworden. De auto raakte daardoor de controle kwijt en schoot door de middenberm naar de andere rijbaan. Daar botste de auto op 2 tegenliggers die richting Amsterdam reden. Een van die bestuurders raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie spreekt niet meer van een spookrijder vanwege de toedracht.
25: De advocaat van de 24-jarige Fuad B. uit Heemskerk vindt dat de rechtbank in Haarlem zijn cliënt moet vrijspreken van een poging tot doodslag tijdens het jongerengeweld op 6 september vorig jaar in Beverwijk. B staat met 2 anderen terecht voor het trappen en slaan van een 17-jarige jongen uit Haarlem. Het Openbaar Ministerie eiste donderdag 2 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. B is de enige van de 3 die deelname aan het geweld heeft bekend. De advocaat beargumenteert dat de verdachte niet het risico wilde nemen dat het slachtoffer kon overlijden en vraagt de rechtbank het geweld te beoordelen als een poging tot zware mishandeling. De rechtbank doet uitspraak op 29 oktober.
22: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
26: Nu het buitenlands nieuws. Frankrijk is begonnen met het inzetten van militaire middelen in Saoedi-Arabië. Het land helpt de belangrijke havenstad Yanbu te beschermen tegen aanvallen van de Houthis. President Macron beloofde vorige maand militairen en verdedigingssystemen te sturen. Yanbu aan de Rode Zee is belangrijk voor het olietransport in de regio. De aan Iran gelieerde Houthis voeren regelmatig aanvallen uit op Saoedi-Arabië, dat een gewapende coalitie tegen hen leidt.
27: Het Zweedse parlement heeft niet ingestemd met de benoeming van Magdalena Andersson tot premier. Haar linkse blok won vorige maand de verkiezingen, maar het is nog niet gelukt een coalitie te vormen. Alleen de Sociaaldemocraten stemden voor haar benoeming. Parlementsvoorzitter Norlén overlegt nu opnieuw met alle partijleiders over de formatie. Hij kan Andersson een nieuwe kans geven of premier Ulf Kristersson vragen een coalitie te vormen.
28: Het dodental door overstromingen in Istanbul is opgelopen tot 3. Reddingswerkers zoeken nog naar 4 vermisten. Grote delen van de Turkse metropool zijn onder water gelopen door zware regenval. Meer dan 2700 inwoners zijn geëvacueerd. De autoriteiten hebben bijna 10.000 hulpoproepen gekregen vanwege het noodweer.
2: Landen halen waarschijnlijk de afspraken over natuurbehoud niet die ze 4 jaar geleden maakten op de biodiversiteitstop in Montreal. Dat staat in een voortgangsrapport van de VN. Het akkoord uit 2022 leidde tot ongekende wereldwijde betrokkenheid. Maar de 23 doelstellingen voor 2030 worden met het huidige tempo niet gehaald. Een van de doelen is dat in 2030 tenminste 30% van al het land en water op aarde wordt beschermd. Uit een analyse blijkt dat met de huidige nationale plannen in 2030 ongeveer 23% wordt beschermd, terwijl nu ruim 18% beschermd is. Maandag begint in de Armeense hoofdstad Yerevan de 17e biodiversiteitstop van de VN. Die duurt tot en met 30 oktober. Bij het instorten van een schooldak in de Pakistaanse stad Peshawar zijn 35 mensen om het leven gekomen. Meer dan 50 anderen raakten gewond. Het dak stortte in toen kinderen tussen de 7 en 12 jaar oud net aan hun lessen waren begonnen. Reddingswerkers hadden uren nodig om gewonden te redden en lichamen te bergen. Onder de doden is 1 docenten. De overige slachtoffers zijn kinderen. Sommige kinderen verkeren in kritieke toestand. De oorzaak van de instorting is nog onduidelijk. De politie heeft de eigenaar van de school opgepakt. Jeffrey Donaldson, voormalig leider van de Noord-Ierse DUP-partij, is veroordeeld tot 15 jaar cel voor 18 seksuele misdrijven, waaronder verkrachting. Hij misbruikte 2 vrouwen toen zij nog kinderen waren, vanaf hun 7e jaar, tussen 1985 en 2008. Donaldson ontkent en gaat in hoger beroep. De rechter zegt dat er geen enkel woord van spijt of schaamte is geweest. De DUP noemt de straf terecht voor zijn verachtelijke misdaden.
7: En nu het economisch nieuws. De Consumentenbond wil dat de Europese Unie bij nieuwe duurzaamheidsregels meer aandacht besteedt aan het repareren van kapotte televisies. De Europese Commissie werkt aan nieuwe regels voor tv's. Maar reparatie dreigt daarbij te weinig aandacht te krijgen. Uit onderzoek van de Consumentenbond, onder ruim 3000 mensen, blijkt dat voor bijna 4 op de 10 de hoge kosten de belangrijkste reden zijn om een tv niet te laten repareren. Ook vinden mensen dat repareren te ingewikkeld is. De Consumentenbond stelt dat de EU-plannen om reparatie makkelijker te maken alleen werken als fabrikanten producten zo maken dat ze te repareren zijn.
8: De beurzen in New York zijn donderdag overwegend lager begonnen. Vooral techgraadmeter Nasdaq moest het opnieuw ontgelden door de aanhoudende wereldwijde verkoopgolf in AI-gerelateerde aandelen. Financieringsproblemen bij datacenterbedrijf CoreWeave en een hogere Amerikaanse inflatie versterkten de zorgen bij beleggers over stijgende leenkosten voor bedrijven en de houdbaarheid van de enorme investeringen in AI-infrastructuur. Tech-index Nasdaq leverde 1,3% in. De S&P 500-index zakte 0,4%. De Dow Jones-index noteerde kort na opening van de markt wel 0,5% hoger.
9: Het kabinet moet aanvullend beleid maken voor flexibel stroomgebruik. Dat zegt de Autoriteit Consument en Markt na een rapport van TenneT en de regionale netbeheerders. Flexibel gebruik betekent dat bedrijven hun stroomgebruik verplaatsen naar buiten de piekmomenten. De ACM vindt het onzeker of marktpartijen hun plannen voor meer flexibiliteit daadwerkelijk uitvoeren. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft 6 maanden om een flexibiliteitsdoelstelling te bepalen.
10: Banken moeten klanten direct compenseren na bankfraude, ook als de klant ernstig nalatig is geweest. Dat oordeelde het Europees Hof van Justitie donderdag. De bank kan de schade achteraf wel op de klant verhalen als die grof nalatig is geweest. De uitspraak volgt op een zaak waarin een klant van een Poolse bank slachtoffer werd van phishing en €700 kwijtraakte. De Nederlandse Vereniging van Banken gaat de uitspraak bestuderen en komt daar in de loop van volgende week op terug.
11: India haalt volgend jaar Japan in als de op 3 na grootste economie ter wereld. Dat verwacht het Internationaal Monetair Fonds. India komt in 2027 uit op een bruto binnenlands product van $4.520 miljard. Dat is omgerekend ongeveer €4.027 miljard. Het IMF verhoogde de groeiverwachting voor India in 2026 naar 7%.
12: Japan zakt naar de zesde plek. Het land kampt met een vergrijzende bevolking en stagnerende groei. Albert Heijn heeft de leveringen van houdbare en vers producten aan winkels in het hele land volledig hervat. Donderdagochtend waren in verschillende vestigingen nog lege schappen te zien, vooral van verse producten. De supermarktketen verwacht dat de beschikbaarheid in de loop van donderdag steeds verder toeneemt, terug naar het normale beeld. Online bestellen is nog altijd niet mogelijk en de website blijft onbereikbaar. Het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident loopt nog. Ahold Delhaize staat in contact met de relevante autoriteiten.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
13: Tot slot het sportnieuws. De FIFA wil het tuchtreglement aanpassen om te voorkomen dat automatische schorsingen van één wedstrijd nog kunnen worden ingetrokken. Aanleiding is de ophef rond de Amerikaanse aanvaller Folarin Balogun tijdens het WK voetbal. Hij kreeg in de 16e finales tegen Bosnië en Herzegovina een rode kaart. Na contact tussen de Amerikaanse president Donald Trump en FIFA-voorzitter Gianni Infantino werd de schorsing omgezet in een voorwaardelijke straf. Daardoor kon Balogun alsnog spelen tegen België. Volgens het Duitse persbureau DPA wordt het voorstel vandaag gepresenteerd tijdens de FIFA-raad in Zürich. Harry Lavrijs heeft zijn vijfde wereldtitel op de keirin gewonnen en daarmee het record van de Britse legende Chris Hoy overgenomen. De vijfvoudig Olympisch kampioen heeft nu 22 wereldtitels in het baanwielrennen op zijn naam staan. Lavrijs zegt zelf onder de indruk te zijn van dat aantal. De 29-jarige Brabander won woensdag ook al goud met de teamsprinters. In de finale zat Lavrijze lang aan de buitenkant, normaal gesproken een beginnersfout. Maar hij wist toch als eerste te finishen. De Zweed Jacob Söderqvist heeft zijn voorsprong in het algemeen klassement van de Eneco Tour vergroot door de tijdrit te winnen. De wielrenner van Lidl Trek was in de 13,6 kilometer in Tilburg 11 seconden sneller dan Finn Fisher-Black uit Nieuw-Zeeland. De Brit Ethan Hayter eindigde als derde. Söderqvist heeft nu een voorsprong van 14 seconden op Hayter. De Eneco Tour gaat vrijdag verder met een rit van Sittard naar Waterslee. Tennisser Stefan Milicevic is voor 24 jaar geschorst door de International Tennis Integrity Agency. De 29-jarige Serviër heeft ernstige anticorruptieregels in het tennis overtreden. Hij wordt beschuldigd van het manipuleren van 6 wedstrijden tussen 2022 en 2024, waarvan 5 waarin hij zelf speelde. Ook deed hij pogingen om nog eens 6 wedstrijden te manipuleren. Daarnaast zou hij andere professionele tennissers hebben gerekruteerd voor een corrupt netwerk. De schorsing loopt af op 8 oktober 2050. De Marathon van Rotterdam schrapt het lotingssysteem voor startbewijzen. Voor de editie van 11 april 2027 geldt weer wie het eerst komt, het eerst maalt. De voorregistratie blijft bestaan, maar is nu gratis. Hardlopers die vorig jaar niet werden ingeloot, krijgen dit jaar eerder toegang tot de inschrijving. De voorregistratie opent op 20 oktober. Verschillende Europese voetbalbestuurders blijven aandringen op het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Dat meldt het Duitse persbureau DPA na een vergadering van de FIFA-raad in Zürich. Bernd Neuendorf van de Duitse Voetbalbond zegt dat hij kritische vragen heeft gesteld, maar daar geen bevredigende antwoorden op heeft gekregen. Het was de eerste ontmoeting tussen Infantino en zijn critici sinds hij eerder deze zomer een omstreden investeringsplan voor het WK voetbal presenteerde. Dat plan trok hij later onder druk in. Infantino bood tijdens de vergadering zijn excuses aan voor de gang van zaken.
22: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en blijft het droog. In het noordwesten en uiterste westen is er veel bewolking die zich langzaam uitbreidt. Het wordt 18 graden in het noorden tot plaatselijk 21 graden landinwaarts. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vanavond blijft het droog. Vannacht is het vrijwel overal droog bij een graad of 13. Morgenochtend is de zon vooral landinwaarts te zien. In het westen en noorden kan plaatselijk lichte regen vallen.
1: Morgenmiddag trekt een regengebied van west naar oost over. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind draait naar het noordwesten en neemt toe. Aan zee en op het IJsselmeer tot windkracht 6.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ja 21 stemt alleen voor het belastingplan van het kabinet als de dwangoptie uit de spreidingswet niet wordt uitgevoerd. Dat zei partijleider Joost Eertmans na een gesprek met asielminister Bart van den Brink. De minister zei dat hij de spreidingswet moet uitvoeren, maar verwacht niet dat hij gemeenten moet dwingen tot asielopvang. Dwang uitsluiten kan hij echter niet. Ja 21 trekt in de onderhandelingen samen op met de SGP, die eist dat het kabinet een einde maakt aan een pilot met abortussen tussen de 22e en 24e week van de zwangerschap.
16: Privacyregels zitten volgens een groot deel van de Tweede Kamer in de weg bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Partijen van links tot rechts zeiden donderdag open te staan voor meer gegevensdeling tussen autoriteiten. Pro-Kamerlid Songül Mutluer noemde zichzelf pragmatischer dan haar partij en vindt het moeilijk uit te leggen dat een crimineel in een andere gemeente opnieuw kan beginnen. 50PLUS-voorman Jan Struis noemde privacyregels belemmerend en verwacht dat netbeheerders aan de hand van stroomgebruik kunnen laten zien waar drugslabs zitten. Het Zeeuwse waterschap Scheldestromen wil dat het Rijk duidelijkheid geeft over het geld voor de versterking van dijken en waterkeringen. Het schap moet voor 2050 114 kilometer dijk hebben versterkt. Dagelijks bestuurder Gert van Kralingen zegt dat onduidelijkheid over de financiering gevolgen kan krijgen voor de voorbereiding en planning. De waterschappen en het Rijk spraken in 2023 af voor de periode 2030 tot 2036 samen 2,5 miljard euro extra beschikbaar te stellen. Over de bijdrage van het Rijk bestaat volgens Scheldestromen nog onvoldoende duidelijkheid.
17: De politie meldt dat het aantal woninginbraken in het derde kwartaal van dit jaar opnieuw is gedaald. Inbrekers sloegen minder dan 4.500 keer toe bij een woning. Dat is 400 minder dan een jaar eerder. Volgens de politie komt de daling vooral door betere beveiliging en minder actieve bendes. In Overijssel halveerde het aantal woninginbraken.
18: Het kabinet schrapt het plan om de spoorbrug bij Leeuwarden te vervangen door een aquaduct. Voor het project stond ruim 80 miljoen euro van het Rijk klaar, aangevuld met 25 miljoen euro van de regio. Het aquaduct zou een knelpunt wegnemen voor trein- en scheepvaartverkeer en werd gezien als voorbereiding op de Lelylijn. Die spoorlijn naar de Randstad is ook onzeker, want van het budget is minder dan 700 miljoen euro over. Het kabinet neemt de beslissing om miljarden tekorten voor infrastructuur op te vangen.
19: D66 wil van minister Pieter Heerma horen hoe hij het leed door het slavernijverleden gaat herstellen. Kamerlid Mpanzu Bamenga mist daadkracht bij de minister en ziet alleen een voorzichtig begin van herstel. Hij wijst erop dat de doorwerking van het slavernijverleden nog altijd voelbaar is in ongelijkheden in de samenleving. Ook Pro maakt zich zorgen en vindt dat Nederland vooral bezig is met onderzoeken en bewustwording. Denk pleit voor een commissie die onderzoekt hoe Nederland en het Koningshuis herstelbetalingen kunnen doen.
14: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
20: Nu het buitenlands nieuws. De executie van Nidal Malik Hassan op 3 december wordt niet live uitgezonden. Dat meldt president Donald Trump op Truth Social. De publieke executie was vorige week aangekondigd door defensieminister Pete Hegseth. Dat leidde tot veel internationale kritiek. Trump zegt dat livestreamen een sterk afschrikmiddel zou zijn. Maar veel goede mensen zouden hem liever niet zien sterven. De executie vindt plaats via een vuurpeloton.
0: Deze kan worden bijgewoond door directe families van de slachtoffers. Hassan schoot in 2009 13 Amerikaanse militairen dood in de Texaanse legerbasis Fort Hood. 32 mensen raakten gewond. Het Mensenrechtenbureau van de VN had het livestreamen veroordeeld. Het noemde het een openbare terechtstelling en een vorm van marteling. Het Zweedse parlement heeft niet ingestemd met de benoeming van Magdalena Andersson tot premier. Haar linkse blok won vorige maand de verkiezingen, maar het is nog niet gelukt een coalitie te vormen. Alleen de Sociaaldemocraten stemden voor haar benoeming. Parlementsvoorzitter Norlén overlegt nu opnieuw met alle partijleiders over de formatie. Hij kan Andersson een nieuwe kans geven of premier Ulf Kristersson vragen een coalitie te vormen. Frankrijk is begonnen met het inzetten van militaire middelen in Saoedi-Arabië. Het land helpt de belangrijke havenstad Yanbu te beschermen tegen aanvallen van de Houthis. President Macron beloofde vorige maand militairen en verdedigingssystemen te sturen. Yanbu aan de Rode Zee is belangrijk voor het olietransport in de regio. De aan Iran gelieerde Houthis voeren regelmatig aanvallen uit op Saoedi-Arabië, dat een gewapende coalitie tegen hen leidt. Het dodental door overstromingen in Istanbul is opgelopen tot 3. Reddingswerkers zoeken nog naar 4 vermisten. Grote delen van de Turkse metropool zijn onder water gelopen door zware regenval. Meer dan 2700 inwoners zijn geëvacueerd. De autoriteiten hebben bijna 10.000 hulpoproepen gekregen vanwege het noodweer. Landen halen waarschijnlijk de afspraken over natuurbehoud niet die ze 4 jaar geleden maakten op de biodiversiteitstop in Montreal. Dat staat in een voortgangsrapport van de VN. Het akkoord uit 2022 leidde tot ongekende wereldwijde betrokkenheid. Maar de 23 doelstellingen voor 2030 worden met het huidige tempo niet gehaald. Een van de doelen is dat in 2030 tenminste 30% van al het land en water op aarde wordt beschermd. Uit een analyse blijkt dat met de huidige nationale plannen in 2030 ongeveer 23% wordt beschermd, terwijl nu ruim 18% beschermd is. Maandag begint in de Armeense hoofdstad Yerevan de 17e biodiversiteitstop van de VN. Die duurt tot en met 30 oktober. Bij het instorten van een schooldak in de Pakistaanse stad Peshawar zijn 35 mensen om het leven gekomen. Meer dan 50 anderen raakten gewond. Het dak stortte in toen kinderen tussen de 7 en 12 jaar oud net aan hun lessen waren begonnen. Reddingswerkers hadden uren nodig om gewonden te redden en lichamen te bergen. Onder de doden is 1 docenten. De overige slachtoffers zijn kinderen. Sommige kinderen verkeren in kritieke toestand. De oorzaak van de instorting is nog onduidelijk. De politie heeft de eigenaar van de school opgepakt. En nu het economisch nieuws. Het nieuwe fusiebedrijf van het Nederlandse AkzoNobel en het Amerikaanse Axalta gaat Axanzo heten. Klanten merken daar weinig van, want de merknamen zoals Flexa en Sikkens blijven gewoon bestaan. De fusie wordt naar verwachting begin volgend jaar afgerond. Axanzo telt straks ongeveer 100 merken voor verf en coatings in meer dan 160 landen. AkzoNobel-topman Greg Poux-Guillaume wordt de baas van de nieuwe organisatie. De Consumentenbond wil dat de Europese Unie bij nieuwe duurzaamheidsregels meer aandacht besteedt aan het repareren van kapotte televisies. De Europese Commissie werkt aan nieuwe regels voor tv's. Maar reparatie dreigt daarbij te weinig aandacht te krijgen. Uit onderzoek van de Consumentenbond, onder ruim 3000 mensen, blijkt dat voor bijna 4 op de 10 de hoge kosten de belangrijkste reden zijn om een tv niet te laten repareren. Ook vinden mensen dat repareren te ingewikkeld is. De Consumentenbond stelt dat de EU-plannen om reparatie makkelijker te maken alleen werken als fabrikanten producten zo maken dat ze te repareren zijn. De beurzen in New York zijn donderdag overwegend lager begonnen. Vooral techgraadmeter Nasdaq moest het opnieuw ontgelden door de aanhoudende wereldwijde verkoopgolf in AI-gerelateerde aandelen.
28: Financieringsproblemen bij datacenterbedrijf CoreWeave en een hogere Amerikaanse inflatie versterkten de zorgen bij beleggers over stijgende leenkosten voor bedrijven en de houdbaarheid van de enorme investeringen in AI-infrastructuur. Tech-index Nasdaq leverde 1,3% in. De S&P 500-index zakte 0,4%. De Dow Jones-index noteerde kort na opening van de markt wel 0,5% hoger.
4: Het kabinet moet aanvullend beleid maken voor flexibel stroomgebruik. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na een rapport van Tennet en de regionale netbeheerders.

0: ook als de klant ernstig nalatig is geweest. Dat oordeelde het Europees Hof van Justitie donderdag. De bank kan de schade achteraf wel op de klant verhalen als die grof nalatig is geweest. De uitspraak volgt op een zaak waarin een klant van een Poolse bank slachtoffer werd van phishing en 700 euro kwijtraakte. De Nederlandse Vereniging van Banken gaat de uitspraak bestuderen en komt daar in de loop van volgende week op terug. India haalt volgend jaar Japan in als de op 3 na grootste economie ter wereld. Dat verwacht het Internationaal Monetair Fonds. India komt in 2027 uit op een bruto binnenlands product van 4.520 miljard dollar. Dat is omgerekend ongeveer 4.027 miljard euro. Het IMF verhoogde de groeiverwachting voor India in 2026 naar 7%. Japan zakt naar de zesde plek. Het land kampt met een vergrijzende bevolking en stagnerende groei.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Zweed Jacob Söderqvist heeft zijn voorsprong in het algemeen klassement van de Eneco Tour vergroot door de tijdrit te winnen. De wielrenner van Lidl Trek was in de 13,6 kilometer in Tilburg 11 seconden sneller dan Finn Fisher-Black uit Nieuw-Zeeland. De Brit Ethan Hayter eindigde als derde. Söderqvist heeft nu een voorsprong van 14 seconden op Hayter. De Eneco Tour gaat vrijdag verder met een rit van Sittard naar Waterslee. Tennisser Stefan Milicevic is voor 24 jaar geschorst door de International Tennis Integrity Agency. De 29-jarige Serviër heeft ernstige anticorruptieregels in het tennis overtreden. Hij wordt beschuldigd van het manipuleren van 6 wedstrijden tussen 2022 en 2024, waarvan 5 waarin hij zelf speelde. Ook deed hij pogingen om nog eens 6 wedstrijden te manipuleren. Daarnaast zou hij andere professionele tennissers hebben gerekruteerd voor een corrupt netwerk. De schorsing loopt af op 8 oktober 2050. De Marathon van Rotterdam schrapt het lotingssysteem voor startbewijzen. Voor de editie van 11 april 2027 geldt weer wie het eerst komt, het eerst maalt. De voorregistratie blijft bestaan, maar is nu gratis. Hardlopers die vorig jaar niet werden ingelood, krijgen dit jaar eerder toegang tot de inschrijving. De voorregistratie opent op 20 oktober. De Braziliaanse coureur Rafael Camara maakt komend seizoen zijn debuut in de Formule 1 bij Haas. De 21-jarige kampioenschapsleider in de Formule 2 heeft een meerjarig contract getekend. Hij volgt Esteban Ocon op, die aan het einde van dit seizoen zijn plek kwijtraakt. Ocon rijdt dit seizoen samen met Oliver Berman. In augustus reed de jonge Braziliaan al tests voor Haas op het circuit van Portimao in de Algarve. Khalid Choukout begint zondag voor de 8e keer aan de Marathon Amsterdam. De 40-jarige Haagse hardloper kondigde aan de komende jaren de Marathon van Amsterdam te blijven lopen. Vorig jaar veroverde hij zijn 4e nationale titel in 2 uur en 8 minuten, zijn 2e tijd ooit. Choukout hoopt zondag zijn persoonlijk record te verbeteren, maar is ook tevreden als hij als 40er onder de 2 uur en 10 minuten loopt. De nieuwe marathon van Den Haag op 1 november staat op zijn lijstje, maar hij hoopt dat de organisatie de datum verschuift, omdat 2 weken na Amsterdam te kort is. Verschillende Europese voetbalbestuurders blijven aandringen op het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Bernd Neuendorf van de Duitse Voetbalbond stelt dat kritische vragen tijdens de FIFA-raad in Zürich geen bevredigende antwoorden kregen. De vergadering was de eerste ontmoeting tussen Infantino en zijn critici sinds hij eerder deze zomer een omstreden investeringsplan voor het WK voetbal presenteerde dat hij later introk. De UEFA-leden hebben tot 18 november de tijd om een Europese tegenkandidaat naar voren te schuiven. De verkiezingen voor een nieuwe voorzitter vinden op 27 maart in Marokko plaats.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het droog met zonnige perioden, vooral in het midden en oosten van het land. In het noordwesten en uiterste westen is er al veel bewolking en die trekt langzaam verder naar binnen. De temperatuur loopt op naar 18 graden in het noorden en 1

0: 22 graden landinwaarts. De wind komt uit het zuiden en is matig. Aan de noordkust vrij krachtig. Vanavond blijft het nog droog. Vannacht is het vrijwel overal droog met een minimumtemperatuur rond de 13 graden. Morgenochtend kan het in het westen en noorden al licht gaan regenen. Morgenmiddag trekt een regengebied van west naar oost over het land. De wind draait naar het noordwesten en steekt op, met windkracht 6 aan zee en op het IJsselmeer. Later op de avond trekt de regen weg en kunnen er in de kustgebieden nog enkele buien vallen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ja 21 stemt alleen voor het belastingplan van het kabinet als de dwangoptie uit de spreidingswet niet wordt uitgevoerd. Dat zei partijleider Joost Eertmans na een gesprek met asielminister Bart van den Brink. De minister zei dat hij de spreidingswet moet uitvoeren, maar verwacht niet dat hij gemeenten moet dwingen tot asielopvang. Dwang uitsluiten kan hij echter niet. Ja 21 trekt in de onderhandelingen samen op met de SGP, die eist dat het kabinet een einde maakt aan een pilot met abortussen tussen de 22e en 24e week van de zwangerschap. Privacyregels zitten volgens een groot deel van de Tweede Kamer in de weg bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Partijen van links tot rechts zeiden donderdag open te staan voor meer gegevensdeling tussen autoriteiten. Pro-Kamerlid Songül Mutluer noemde zichzelf pragmatischer dan haar partij en vindt het moeilijk uit te leggen dat een crimineel in een andere gemeente opnieuw kan beginnen. 50PLUS-voorman Jan Struijs noemde privacyregels belemmerend en verwacht dat netbeheerders aan de hand van stroomgebruik kunnen laten zien waar drugslabs zitten. Het Zeeuwse waterschap Scheldestromen wil dat het Rijk duidelijkheid geeft over het geld voor de versterking van dijken en waterkeringen. Het schap moet voor 2050 114 kilometer dijk hebben versterkt. Dagelijks bestuurder Gert van Kralingen zegt dat onduidelijkheid over de financiering gevolgen kan krijgen voor de voorbereiding en planning. De waterschappen en het Rijk spraken in 2023 af voor de periode 2030 tot 2036 samen 2,5 miljard euro extra beschikbaar te stellen. Over de bijdrage van het Rijk bestaat volgens Scheldestromen nog onvoldoende duidelijkheid. De politie meldt dat het aantal woninginbraken in het derde kwartaal van dit jaar opnieuw is gedaald. Inbrekers sloegen minder dan 4.500 keer toe bij een woning. Dat is 400 minder dan een jaar eerder. Volgens de politie komt de daling vooral door betere beveiliging en minder actieve bendes. In Overijssel halveerde het aantal woninginbraken. Het kabinet schrapt het plan om de spoorbrug bij Leeuwarden te vervangen door een aquaduct. Voor het project stond ruim 80 miljoen euro van het Rijk klaar, aangevuld met 25 miljoen euro van de regio. Het aquaduct zou een knelpunt wegnemen voor trein- en scheepvaartverkeer en werd gezien als voorbereiding op de Lelylijn. Die spoorlijn naar de Randstad is ook onzeker, want van het budget is minder dan 700 miljoen euro over. Het kabinet neemt de beslissing om miljarden tekorten voor infrastructuur op te vangen. D66 wil van minister Pieter Heerma horen hoe hij het leed door het slavernijverleden gaat herstellen. Kamerlid Mpanzu Bamenga mist daadkracht bij de minister en ziet alleen een voorzichtig begin van herstel. Hij wijst erop dat de doorwerking van het slavernijverleden nog altijd voelbaar is in ongelijkheden in de samenleving. Ook Pro maakt zich zorgen en vindt dat Nederland vooral bezig is met onderzoeken en bewustwording. Denk pleit voor een commissie die onderzoekt hoe Nederland en het Koningshuis herstelbetalingen kunnen doen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De executie van Nidal Malik Hassan op 3 december wordt niet live uitgezonden. Dat meldt president Donald Trump op Truth Social. De publieke executie was vorige week aangekondigd door defensieminister Pete Hegseth. Dat leidde tot veel internationale kritiek. Trump zegt dat livestreamen een sterk afschrikmiddel zou zijn. Maar veel goede mensen zouden hem liever niet zien sterven. De executie vindt plaats via een vuurpeloton. Deze kan worden bijgewoond door directe families van de slachtoffers. Hassan schoot in 2009 13 Amerikaanse militairen dood in de Texaanse legerbasis Fort Hood. 32 mensen raakten gewond. Het Mensenrechtenbureau van de VN had het livestreamen veroordeeld. Het noemde het een openbare terechtstelling en een vorm van marteling. Het Zweedse parlement heeft niet ingestemd met de benoeming van Magdalena Andersson tot premier. Haar linkse blok won vorige maand de verkiezingen, maar het is nog niet gelukt een coalitie te vormen. Alleen de Sociaaldemocraten stemden voor haar benoeming. Parlementsvoorzitter Norlén overlegt nu opnieuw met alle partijleiders over de formatie. Hij kan Andersson een nieuwe kans geven of premier Ulf Kristersson vragen een coalitie te vormen. Frankrijk is begonnen met het inzetten van militaire middelen in Saoedi-Arabië. Het land helpt de belangrijke havenstad Yanbu te beschermen tegen aanvallen van de Houthis. President Macron beloofde vorige maand militaire en verdedigingssystemen te sturen. Yanbu aan de Rode Zee is belangrijk voor het olietransport in de regio. De aan Iran gelieerde Houthis voeren regelmatig aanvallen uit op Saoedi-Arabië, dat een gewapende coalitie tegen hen leidt. Het dodental door overstromingen in Istanbul is opgelopen tot 3. Reddingswerkers zoeken nog naar 4 vermisten. Grote delen van de Turkse metropool zijn onder water gelopen door zware regenval. Meer dan 2700 inwoners zijn geëvacueerd. De autoriteiten hebben bijna 10.000 hulpoproepen gekregen vanwege het noodweer. Landen halen waarschijnlijk de afspraken over natuurbehoud niet die ze 4 jaar geleden maakten op de biodiversiteitstop in Montreal. Dat staat in een voortgangsrapport van de VN. Het akkoord uit 2022 leidde tot ongekende wereldwijde betrokkenheid. Maar de 23 doelstellingen voor 2030 worden met het huidige tempo niet gehaald. Een van de doelen is dat in 2030 tenminste 30% van al het land en water op aarde wordt beschermd. Uit een analyse blijkt dat met de huidige nationale plannen in 2030 ongeveer 23% wordt beschermd, terwijl nu ruim 18% beschermd is. Maandag begint in de Armeense hoofdstad Yerevan de 17e biodiversiteitstop van de VN. Die duurt tot en met 30 oktober. Bij het instorten van een schooldak in de Pakistaanse stad Peshawar zijn 35 mensen om het leven gekomen. Meer dan 50 anderen raakten gewond. Het dak stortte in toen kinderen tussen de 7 en 12 jaar oud net aan hun lessen waren begonnen. Reddingswerkers hadden uren nodig om gewonden te redden en lichamen te bergen. Onder de doden is 1 docenten. De overige slachtoffers zijn kinderen. Sommige kinderen verkeren in kritieke toestand. De oorzaak van de instorting is nog onduidelijk. De politie heeft de eigenaar van de school opgepakt. En nu het economisch nieuws. Het nieuwe fusiebedrijf van het Nederlandse AkzoNobel en het Amerikaanse Axalta gaat Axanzo heten. Klanten merken daar weinig van, want de merknamen zoals Flexa en Sikkens blijven gewoon bestaan. De fusie wordt naar verwachting begin volgend jaar afgerond. Axanzo telt straks ongeveer 100 merken voor verf en coatings in meer dan 160 landen. AkzoNobel-topman Greg Pou-Guillaume wordt de baas van de nieuwe organisatie. De Consumentenbond wil dat de Europese Unie bij nieuwe duurzaamheidsregels meer aandacht besteedt aan het repareren van kapotte televisies. De Europese Commissie werkt aan nieuwe regels voor tv's. Maar reparatie dreigt daarbij te weinig aandacht te krijgen. Uit onderzoek van de Consumentenbond, onder ruim 3000 mensen, blijkt dat voor bijna 4 op de 10 de hoge kosten de belangrijkste reden zijn om een tv niet te laten repareren. Ook vinden mensen dat repareren te ingewikkeld is. De Consumentenbond stelt dat de EU-plannen om reparatie makkelijker te maken alleen werken als fabrikanten producten zo maken dat ze te repareren zijn. De beurzen in New York zijn donderdag overwegend lager begonnen. Vooral tech-graadmeter Nasdaq moest het opnieuw ontgelden door de aanhoudende wereldwijde verkoopgolf in AI-gerelateerde aandelen. Financieringsproblemen bij datacenterbedrijf CoreWeave en een hogere Amerikaanse inflatie versterkten de zorgen bij beleggers over stijgende leenkosten voor bedrijven en de houdbaarheid van de enorme investeringen in AI-infrastructuur. Tech-index Nasdaq leverde 1,3% in. De S&P 500-index zakte 0,4%. De Dow Jones-index noteerde kort na opening van de markt wel 0,5% hoger. Het kabinet moet aanvullend beleid maken voor flexibel stroomgebruik. Dat zegt de Autoriteit Consument en Markt na een rapport van TenneT en de regionale netbeheerders. Flexibel gebruik betekent dat bedrijven hun stroomgebruik verplaatsen naar buiten de piekmomenten. De ACM vindt het onzeker of marktpartijen hun plannen voor meer flexibiliteit daadwerkelijk uitvoeren. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft 6 maanden om een flexibiliteitsdoelstelling te bepalen. Banken moeten klanten direct compenseren na bankfraude, ook als de klant ernstig nalatig is geweest. Dat oordeelde het Europees Hof van Justitie donderdag. De bank kan de schade achteraf wel op de klant verhalen als die grof nalatig is geweest. De uitspraak volgt op een zaak waarin een klant van een Poolse bank slachtoffer werd van phishing en €700 kwijtraakte. De Nederlandse Vereniging van Banken gaat de uitspraak bestuderen en komt daar in de loop van volgende week op terug. India haalt volgend jaar Japan in als de op 3 na grootste economie ter wereld. Dat verwacht het Internationaal Monetair Fonds. India komt in 2027 uit op een bruto binnenlands product van $4.520 miljard. Dat is omgerekend ongeveer €4.027 miljard. Het IMF verhoogde de groeiverwachting voor India in 2026 naar 7%. Japan zakt naar de 6e plek. Het land kampt met een vergrijzende bevolking en stagnerende groei.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. De Zweed Jacob Söderqvist heeft zijn voorsprong in het algemeen klassement van de Eneco Tour vergroot door de tijdrit te winnen. De wielrenner van Lidl Trek was in de 13,6 kilometer in Tilburg 11 seconden sneller dan Finn Fisher-Black uit Nieuw-Zeeland. De Brit Ethan Hayter eindigde als derde. Söderqvist heeft nu een voorsprong van 14 seconden op Hayter. De Eneco Tour gaat vrijdag verder met een rit van Sittard naar Waterslee. Tennisser Stefan Milicevic is voor 24 jaar geschorst door de International Tennis Integrity Agency. De 29-jarige Serviër heeft ernstige anticorruptieregels in het tennis overtreden. Hij wordt beschuldigd van het manipuleren van 6 wedstrijden tussen 2022 en 2024, waarvan 5 waarin hij zelf speelde. Ook deed hij pogingen om nog eens 6 wedstrijden te manipuleren. Daarnaast zou hij andere professionele tennissers hebben gerekruteerd voor een corrupt netwerk. De schorsing loopt af op 8 oktober 2050. De Marathon van Rotterdam schrapt het lotingssysteem voor startbewijzen. Voor de editie van 11 april 2027 geldt weer wie het eerst komt, het eerst maalt. De voorregistratie blijft bestaan, maar is nu gratis. Hardlopers die vorig jaar niet werden ingeloot, krijgen dit jaar eerder toegang tot de inschrijving. De voorregistratie opent op 20 oktober. De Braziliaanse coureur Rafael Camara maakt komend seizoen zijn debuut in de Formule 1 bij Haas. De 21-jarige kampioenschapsleider in de Formule 2 heeft een meerjarig contract getekend. Hij volgt Esteban Ocon op, die aan het einde van dit seizoen zijn plek kwijtraakt. Ocon rijdt dit seizoen samen met Oliver Berman. In augustus reed de jonge Braziliaan al tests voor Haas op het circuit van Portimao in de Algarve. Khalid Choukout begint zondag voor de 8e keer aan de Marathon Amsterdam. De 40-jarige Haagse hardloper kondigde aan de komende jaren de Marathon van Amsterdam te blijven lopen. Vorig jaar veroverde hij zijn 4e nationale titel in 2 uur en 8 minuten, zijn 2e tijd ooit. Tjoukoet hoopt zondag zijn persoonlijk record te verbeteren, maar is ook tevreden als hij als 40er onder de 2 uur en 10 minuten loopt. De nieuwe marathon van Den Haag op 1 november staat op zijn lijstje, maar hij hoopt dat de organisatie de datum verschuift, omdat 2 weken na Amsterdam te kort is. Verschillende Europese voetbalbestuurders blijven aandringen op het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Bernd Neuendorf van de Duitse Voetbalbond stelt dat kritische vragen tijdens de FIFA-raad in Zürich geen bevredigende antwoorden kregen. De vergadering was de eerste ontmoeting tussen Infantino en zijn critici sinds hij eerder deze zomer een omstreden investeringsplan voor het WK voetbal presenteerde dat hij later introk. De UEFA-leden hebben tot 18 november de tijd om een Europese tegenkandidaat naar voren te schuiven. De verkiezingen voor een nieuwe voorzitter vinden op 27 maart in Marokko plaats.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het droog met zonnige perioden, vooral in het midden en oosten van het land. In het noordwesten en uiterste westen is er al veel bewolking en die trekt langzaam verder naar binnen. De temperatuur loopt op naar 18 graden in het noorden en 21 graden landinwaarts. De wind komt uit het zuiden en is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vanavond blijft het nog droog. Vannacht is het vrijwel overal droog met een minimumtemperatuur rond de 13 graden. Morgenochtend kan het in het westen en noorden al licht gaan regenen. Morgenmiddag trekt een regengebied van west naar oost over het land. De wind draait naar het noordwesten en steekt op, met windkracht 6 aan zee en op het IJsselmeer. Later op de avond trekt de regen weg en kunnen er in de kustgebieden nog enkele buien vallen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. D66 wil van minister Pieter Heerma horen hoe hij het leed door het slavernijverleden gaat herstellen. Kamerlid Mpanzu Bamenga mist daadkracht en wijst op diepe ongelijkheden in de samenleving. VVD en CDA tonen zich afwachtender en benadrukken vooral het belang van erkenning. DENK pleit voor een commissie die herstelbetalingen onderzoekt, ook voor het Koningshuis. Heerma komt voor volgend jaar zomer terug op zijn plannen voor herstel.
4: Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat privacyregels de aanpak van georganiseerde criminaliteit belemmeren. Partijen van links tot rechts staan open voor meer gegevensdeling tussen autoriteiten. 50PLUS-voorman Jan Struis noemt privacyregels zo belemmerend. VVD-Kamerlid Claire Martens pleit ervoor dat de politie meekijkt in besloten chatgroepen. De Kamer buigt zich de komende tijd naar verwachting over meerdere wetsvoorstellen over datagebruik door overheden. Waterschap Scheldestromen wil dat het Rijk duidelijkheid geeft over geld voor dijkversterking. Voor 2050 moet het schap 114 kilometer dijk hebben versterkt. De waterschappen hebben hun aandeel van 1,25 miljard euro vastgelegd, maar over de bijdrage van het Rijk bestaat nog onvoldoende duidelijkheid. Het schap waarschuwt dat onduidelijkheid vanaf 2029 effect kan hebben op lopende projecten.
5: Er komt mogelijk een medicijn op de Nederlandse markt dat de levensduur van mensen met uitgezaaide alvleesklierkanker kan verlengen. Het medicijn Rasonke kreeg goedkeuring van het Europese Geneesmiddelenbeoordelingscomité na een proef met 500 patiënten. Per jaar krijgen zo'n 3300 mensen in Nederland te horen dat ze alvleesklierkanker hebben. Meer dan de helft heeft al uitzaaiingen bij de diagnose. Het advies van het Europese beoordelingscomité gaat nu naar de Europese Commissie. Ja 21 stemt alleen voor het belastingplan van het kabinet als de dwangoptie uit de spreidingswet niet wordt uitgevoerd. Dat zei partijleider Joost Eertmans na een gesprek met asielminister Bart van den Brink. De minister zei dat hij de spreidingswet moet uitvoeren, maar verwacht niet dat hij gemeenten moet dwingen tot asielopvang. Dwang uitsluiten kan hij echter niet. Ja 21 trekt in de onderhandelingen samen op met de SGP, die eist dat het kabinet een einde maakt aan een pilot met abortussen tussen de 22e en 24e week van de zwangerschap.
6: De politie meldt dat het aantal woninginbraken in het derde kwartaal van dit jaar opnieuw is gedaald. Inbrekers sloegen minder dan 4.500 keer toe bij een woning. Dat is 400 minder dan een jaar eerder. Volgens de politie komt de daling vooral door betere beveiliging en minder actieve bendes. In Overijssel halveerde het aantal woninginbraken.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws.
8: Het Witte Huis heeft een nieuwe persvoorlichter, Katie Zakaria. President Trump noemde haar bij de aankondiging een advocaat. Maar volgens de Wall Street Journal is ze nooit geslaagd voor het bar-examen. Dat is het speciale examen dat je in Amerika moet halen om als advocaat te mogen werken. Ze zou in 2011 zijn gezakt. Ze is in geen enkele staat waar ze heeft gewoond erkend als advocaat. Zakaria zegt zelf dat ze internationaal transactierecht heeft beoefend met alle benodigde kwalificaties. De executie van Nidal Malik Hassan op 3 december wordt niet live uitgezonden. Dat meldt president Donald Trump op Truth Social. De publieke executie was vorige week aangekondigd door defensieminister Pete Hegseth. Dat leidde tot veel internationale kritiek. Trump zegt dat livestreamen een sterk afschrikmiddel zou zijn. Maar veel goede mensen zouden hem liever niet zien sterven. De executie vindt plaats via een vuurpeloton. Deze kan worden bijgewoond door directe families van de slachtoffers. Hassan schoot in 2009 13 Amerikaanse militairen dood in de Texaanse legerbasis Fort Hood. 32 mensen raakten gewond. Het Mensenrechtenbureau van de VN had het livestreamen veroordeeld. Het noemde het een openbare terechtstelling en een vorm van marteling. Het Zweedse parlement heeft niet ingestemd met de benoeming van Magdalena Andersson tot premier. Haar linkse blok won vorige maand de verkiezingen. Maar het is nog niet gelukt een coalitie te vormen. Alleen de Sociaaldemocraten stemden voor haar benoeming. Parlementsvoorzitter Norlén overlegt nu opnieuw met alle partijleiders over de formatie. Hij kan Andersson een nieuwe kans geven of premier Ulf Kristersson vragen een coalitie te vormen. Frankrijk is begonnen met het inzetten van militaire middelen in Saoedi-Arabië. Het land helpt de belangrijke havenstad Yanbu te beschermen tegen aanvallen van de Houthis. President Macron beloofde vorige maand militairen en verdedigingssystemen te sturen. Yanbu aan de Rode Zee is belangrijk voor het olietransport in de regio. De aan Iran gelieerde Houthis voeren regelmatig aanvallen uit op Saoedi-Arabië, dat een gewapende coalitie tegen hen leidt. Het dodental door overstromingen in Istanbul is opgelopen tot 3. Reddingswerkers zoeken nog naar 4 vermisten. Grote delen van de Turkse metropool zijn onder water gelopen door zware regenval. Meer dan 2700 inwoners zijn geëvacueerd. De autoriteiten hebben bijna 10.000 hulpoproepen gekregen vanwege het noodweer. Landen halen waarschijnlijk de afspraken over natuurbehoud niet die ze 4 jaar geleden maakten op de biodiversiteitstop in Montreal. Dat staat in een voortgangsrapport van de VN. Het akkoord uit 2022 leidde tot ongekende wereldwijde betrokkenheid. Maar de 23 doelstellingen voor 2030 worden met het huidige tempo niet gehaald. Een van de doelen is dat in 2030 tenminste 30% van al het land en water op aarde wordt beschermd. Uit een analyse blijkt dat met de huidige nationale plannen in 2030 ongeveer 23% wordt beschermd, terwijl nu ruim 18% beschermd is. Maandag begint in de Armeense hoofdstad Yerevan de 17e biodiversiteitstop van de VN. Die duurt tot en met 30 oktober. En nu het economisch nieuws. Albert Heijn onderzoekt of het meer niet verkochte producten aan voedselbanken kan doneren. Door de chaos van de afgelopen dagen zijn winkels een tijd niet bevoorraad met vers producten. Veel van die producten zijn niet meer te verkopen en zouden anders bederven.
2: Een woordvoerster zegt dat een deel van de producten die niet meer verkocht kunnen worden, maar nog wel geschikt zijn voor consumptie, naar voedselbanken gaat. Voedselbanken Nederland zag eerder deze week een wisselend beeld bij leveringen vanuit Albert Heijn. Het nieuwe fusiebedrijf van het Nederlandse AkzoNobel en het Amerikaanse Axalta gaat Axanzo heten. Klanten merken daar weinig van, want de merknamen zoals Flexa en Sikkens blijven gewoon bestaan. De fusie wordt naar verwachting begin volgend jaar afgerond. Axanzo telt straks ongeveer 100 merken voor verf en coatings in meer dan 160 landen. AkzoNobel-topman Greg Pou-Guillaume wordt de baas van de nieuwe organisatie. De Consumentenbond wil dat de Europese Unie bij nieuwe duurzaamheidsregels meer aandacht besteedt aan het repareren van kapotte televisies. De Europese Commissie werkt aan nieuwe regels voor tv's. Maar reparatie dreigt daarbij te weinig aandacht te krijgen. Uit onderzoek van de Consumentenbond, onder ruim 3000 mensen, blijkt dat voor bijna 4 op de 10 de hoge kosten de belangrijkste reden zijn om een tv niet te laten repareren. Ook vinden mensen dat repareren te ingewikkeld is. De Consumentenbond stelt dat de EU-plannen om reparatie makkelijker te maken alleen werken als fabrikanten producten zo maken dat ze te repareren zijn. De beurzen in New York zijn donderdag overwegend lager begonnen. Vooral tech-graadmeter Nasdaq moest het opnieuw ontgelden door de aanhoudende wereldwijde verkoopgolf in AI-gerelateerde aandelen. Financieringsproblemen bij datacenterbedrijf CoreWeave en een hogere Amerikaanse inflatie versterkten de zorgen bij beleggers over stijgende leenkosten voor bedrijven en de houdbaarheid van de enorme investeringen in AI-infrastructuur. Tech-index Nasdaq leverde 1,3% in. De S&P 500-index zakte 0,4%. De Dow Jones-index noteerde kort na opening van de markt wel 0,5% hoger. Het kabinet moet aanvullend beleid maken voor flexibel stroomgebruik. Dat zegt de Autoriteit Consument en Markt na een rapport van TenneT en de regionale netbeheerders. Flexibel gebruik betekent dat bedrijven hun stroomgebruik verplaatsen naar buiten de piekmomenten. De ACM vindt het onzeker of marktpartijen hun plannen voor meer flexibiliteit daadwerkelijk uitvoeren. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft 6 maanden om een flexibiliteitsdoelstelling te bepalen. Banken moeten klanten direct compenseren na bankfraude, ook als de klant ernstig nalatig is geweest. Dat oordeelde het Europees Hof van Justitie donderdag. De bank kan de schade achteraf wel op de klant verhalen als die grof nalatig is geweest. De uitspraak volgt op een zaak waarin een klant van een Poolse bank slachtoffer werd van phishing en €700 kwijtraakte. De Nederlandse Vereniging van Banken gaat de uitspraak bestuderen en komt daar in de loop van volgende week op terug.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Tennisser Stefan Milicevic is voor 24 jaar geschorst door de International Tennis Integrity Agency. De 29-jarige Serviër heeft ernstige anticorruptieregels in het tennis overtreden. Hij wordt beschuldigd van het manipuleren van 6 wedstrijden tussen 2022 en 2024, waarvan 5 waarin hij zelf speelde. Ook deed hij pogingen om nog eens 6 wedstrijden te manipuleren. Daarnaast zou hij andere professionele tennissers hebben gerekruteerd voor een corrupt netwerk. De schorsing loopt af op 8 oktober 2050. De Marathon van Rotterdam schrapt het lotingssysteem voor startbewijzen. Voor de editie van 11 april 2027 geldt weer wie het eerst komt, het eerst maalt. De voorregistratie blijft bestaan, maar is nu gratis. Hardlopers die vorig jaar niet werden ingeloot, krijgen dit jaar eerder toegang tot de inschrijving. De voorregistratie opent op 20 oktober. De Braziliaanse coureur Rafael Camara maakt komend seizoen zijn debuut in de Formule 1 bij Haas. De 21-jarige kampioenschapsleider in de Formule 2 heeft een meerjarig contract getekend. Hij volgt Esteban Ocon op, die aan het einde van dit seizoen zijn plek kwijtraakt. Ocon rijdt dit seizoen samen met Oliver Berman.
9: In augustus reed de jonge Braziliaan al tests voor Haas op het circuit van Portimão in de Algarve. Khalid Choukout begint zondag voor de 8e keer aan de Marathon Amsterdam. De 40-jarige Haagse hardloper kondigde aan de komende jaren de Marathon van Amsterdam te blijven lopen. Vorig jaar veroverde hij zijn 4e nationale titel in 2 uur en 8 minuten, zijn 2e tijd ooit. Choukout hoopt zondag zijn persoonlijk record te verbeteren, maar is ook tevreden als hij als 40er onder de 2 uur en 10 minuten loopt. De nieuwe marathon van Den Haag op 1 november staat op zijn lijstje, maar hij hoopt dat de organisatie de datum verschuift, omdat 2 weken na Amsterdam te kort is. De KNVB blijft aandringen op het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De Nederlandse Voetbalbond volgt daarmee het standpunt van verschillende andere Europese bonden die donderdag aanwezig waren bij een vergadering van de FIFA-raad in Zürich. Het was de eerste ontmoeting tussen Infantino en zijn critici sinds hij eerder deze zomer een omstreden investeringsplan voor het WK voetbal presenteerde. Dat plan trok hij later onder druk weer in. De KNVB steunt de zoektocht naar een Europese tegenkandidaat. De leden van de UEFA hebben tot 18 november de tijd om iemand naar voren te schuiven voor de verkiezingen op 27 maart in Marokko. Noah Schutte wil zondag in de Marathon van Amsterdam een eerste stap zetten naar de Olympische Marathon van 2028 in Los Angeles. De 31-jarige atleet uit Leiden mikt op een nieuwe verbetering van zijn persoonlijk record. In april liep Schutte in Rotterdam een tijd van 2 uur 9 minuten en 28 seconden. Daarmee klom hij op de Nederlandse ranglijst aller tijden naar de 6e plaats. De Spelen van Los Angeles zijn een doel. De WK volgende zomer in Beijing komen niet voor in zijn plannen. Schutte vindt de aanvullende eisen van de Atletiek Unie te streng.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Zorgminister Sophie Hermans wil binnen een maand nieuwe voorstellen delen voor het afschaffen van de aftrek van specifieke zorgkosten. Het kabinet wil van die aftrekpost af, omdat de regeling foutgevoelig is en onterecht zorgkosten worden afgetrokken. Verschillende partijen, zoals PRO, JA21 en de ChristenUnie, willen eerst weten hoe de afschaffing uitpakt voor chronisch zieken en welke alternatieven er zijn. Hermans erkende dat veel chronisch zieken juist dankzij deze regeling kunnen meedoen in de samenleving. Breed in de Kamer heerst onvrede over hoe zorgbezuinigingen uitpakken. Met name doordat sommige groepen te maken krijgen met stapeling van bezuinigingen. De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst heeft 2 verdachten aangehouden voor mogelijke fraude met de herstelregeling voor de toeslagenaffaire. Het gaat om 2 mannen van 50 en 39 uit Rotterdam. Ze zouden onjuiste schulden hebben opgegeven bij Sociale Banken Nederland en daarvoor vervalste documenten hebben overgelegd. Naast de 2 aanhoudingen zijn er ook andere mensen verhoord die mogelijk betrokken zijn geweest bij de fraude. De FIOD houdt rekening met nog meer aanhoudingen.
11: Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat privacyregels de aanpak van georganiseerde criminaliteit belemmeren. Partijen van links tot rechts staan open voor meer gegevensdeling tussen autoriteiten. 50PLUS-voorman Jan Struijs noemt privacyregels zo belemmerend. VVD-Kamerlid Claire Martens pleit ervoor dat de politie meekijkt in besloten chatgroepen. De Kamer buigt zich de komende tijd naar verwachting over meerdere wetsvoorstellen over datagebruik door overheden. D66 wil van minister Pieter Heerma horen hoe hij het leed door het slavernijverleden gaat herstellen. Kamerlid Mpanzu Bamenga mist daadkracht en wijst op diepe ongelijkheden in de samenleving. VVD en CDA tonen zich afwachtender en benadrukken vooral het belang van erkenning. DENK pleit voor een commissie die herstelbetalingen onderzoekt, ook voor het Koningshuis. Heerma komt voor volgend jaar zomer terug op zijn plannen voor herstel. Waterschap Scheldestromen wil dat het Rijk duidelijkheid geeft over geld voor dijkversterking. Voor 2050 moet het schap 114 kilometer dijk hebben versterkt. De waterschappen hebben hun aandeel van 1,25 miljard euro vastgelegd, maar over de bijdrage van het Rijk bestaat nog onvoldoende duidelijkheid.
12: Het schap waarschuwt dat onduidelijkheid vanaf 2029 effect kan hebben op lopende projecten.
13: Er komt mogelijk een medicijn op de Nederlandse markt dat de levensduur van mensen met uitgezaaide alvleesklierkanker kan verlengen. Het medicijn Rasonke kreeg goedkeuring van het Europese Geneesmiddelenbeoordelingscomité na een proef met 500 patiënten. Per jaar krijgen zo'n 3300 mensen in Nederland te horen dat ze alvleesklierkanker hebben. Meer dan de helft heeft al uitzaaiingen bij de diagnose. Het advies van het Europese beoordelingscomité gaat nu naar de Europese Commissie.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws.
14: Washington.
7: De executie van Nidal Malik Hassan op 3 december wordt niet live uitgezonden. Dat meldt president Donald Trump op Truth Social. Defensieminister Pete Hegseth had vorige week nog een publieke executie aangekondigd. Dat leidde tot veel internationale kritiek. Trump zegt dat livestreamen een sterk afschrikmiddel zou zijn, maar dat veel goede mensen hem liever niet zien sterven. De executie vindt plaats via een vuurpeloton. Deze kan worden bijgewoond door directe families van de slachtoffers. Hassan werkte als psychiater voor het Amerikaanse leger. Hij schoot in 2009 13 militairen dood in de Texaanse legerbasis Fort Hood. 32 mensen raakten gewond. Het Mensenrechtenbureau van de VN had het livestreamen veroordeeld. Het noemde dit een openbare terechtstelling en een vorm van marteling.
13: Het Witte Huis heeft een nieuwe persvoorlichter, Katie Zakaria. President Trump noemde haar bij de aankondiging een advocaat. Maar volgens de Wall Street Journal is ze nooit geslaagd voor het bar-examen. Dat is het speciale examen dat je in Amerika moet halen om als advocaat te mogen werken. Ze zou in 2011 zijn gezakt. Ze is in geen enkele staat waar ze heeft gewoond erkend als advocaat. Zakaria zegt zelf dat ze internationaal transactierecht heeft beoefend met alle benodigde kwalificaties.
7: Het Zweedse parlement heeft niet ingestemd met de benoeming van Magdalena Andersson tot premier. Haar linkse blok won vorige maand de verkiezingen, maar het is nog niet gelukt een coalitie te vormen. Alleen de Sociaaldemocraten stemden voor haar benoeming. Parlementsvoorzitter Norlén overlegt nu opnieuw met alle partijleiders over de formatie. Hij kan Andersson een nieuwe kans geven of premier Ulf Kristersson vragen een coalitie te vormen.
13: Frankrijk is begonnen met het inzetten van militaire middelen in Saoedi-Arabië. Het land helpt de belangrijke havenstad Yanbu te beschermen tegen aanvallen van de Houthis. President Macron beloofde vorige maand militaire en verdedigingssystemen te sturen. Yanbu aan de Rode Zee is belangrijk voor het olietransport in de regio. De aan Iran gelieerde Houthis voeren regelmatig aanvallen uit op Saoedi-Arabië, dat een gewapende coalitie tegen hen leidt. Het dodental door overstromingen in Istanbul is opgelopen tot 3. Reddingswerkers zoeken nog naar 4 vermisten. Grote delen van de Turkse metropool zijn onder water gelopen door zware regenval. Meer dan 2700 inwoners zijn geëvacueerd. De autoriteiten hebben bijna 10.000 hulpoproepen gekregen vanwege het noodweer. Landen halen waarschijnlijk de afspraken over natuurbehoud niet die ze 4 jaar geleden maakten op de biodiversiteitstop in Montreal. Dat staat in een voortgangsrapport van de VN. Het akkoord uit 2022 leidde tot ongekende wereldwijde betrokkenheid. Maar de 23 doelstellingen voor 2030 worden met het huidige tempo niet gehaald. Een van de doelen is dat in 2030 tenminste 30% van al het land en water op aarde wordt beschermd. Uit een analyse blijkt dat met de huidige nationale plannen in 2030 ongeveer 23% wordt beschermd, terwijl nu ruim 18% beschermd is. Maandag begint in de Armeense hoofdstad Yerevan de 17e biodiversiteitstop van de VN. Die duurt tot en met 30 oktober.
14: En nu het economisch nieuws. Het nieuwe fusiebedrijf van AkzoNobel en het Amerikaanse Axalta gaat Axanzo heten. Klanten merken daar weinig van, want de merknamen zoals Flexa en Sikkens blijven gewoon bestaan. De fusie wordt naar verwachting begin volgend jaar afgerond. Axanzo telt straks ongeveer 100 merken voor verf en coatings in meer dan 160 landen. Het bedrijf krijgt 2 hoofdkantoren, 1 in Amsterdam en 1 in het Amerikaanse Philadelphia. Bijna een derde van het aangevraagd vermogen op de wachtlijst voor stroomaansluitingen komt van datacenters, meldt Nieuwsuur. Dat komt neer op 15 gigawatt, ongeveer evenveel als het totale aansluitvermogen van alle Nederlandse huishoudens nu. Netbeheer Nederland vraagt het kabinet daarom met klem harde keuzes te maken over waar en voor hoeveel datacenters er nog plaats is. Er is geen landelijk vestigingsbeleid voor datacenters. Het kabinet wijde er in het regeerakkoord slechts 1 regeltje aan. Albert Heijn onderzoekt of het meer niet verkochte producten aan voedselbanken kan doneren. Door de chaos van de afgelopen dagen zijn winkels een tijd niet bevoorraad met vers producten. Veel van die producten zijn niet meer te verkopen en zouden anders bederven. Een woordvoerster zegt dat een deel van de producten die niet meer verkocht kunnen worden, maar nog wel geschikt zijn voor consumptie, naar voedselbanken gaat. Voedselbanken Nederland zag eerder deze week een wisselend beeld bij leveringen vanuit Albert Heijn. De Consumentenbond wil dat de Europese Unie bij nieuwe duurzaamheidsregels meer aandacht besteedt aan het repareren van kapotte televisies. De Europese Commissie werkt aan nieuwe regels voor tv's. Maar reparatie dreigt daarbij te weinig aandacht te krijgen. Uit onderzoek van de Consumentenbond, onder ruim 3000 mensen, blijkt dat voor bijna 4 op de 10 de hoge kosten de belangrijkste reden zijn om een tv niet te laten repareren. Ook vinden mensen dat repareren te ingewikkeld is. De Consumentenbond stelt dat de EU-plannen om reparatie makkelijker te maken alleen werken als fabrikanten producten zo maken dat ze te repareren zijn. De beurzen in New York zijn donderdag overwegend lager begonnen. Vooral tech-graadmeter Nasdaq moest het opnieuw ontgelden door de aanhoudende wereldwijde verkoopgolf in AI-gerelateerde aandelen. Financieringsproblemen bij datacenterbedrijf CoreWeave en een hogere Amerikaanse inflatie versterkten de zorgen bij beleggers over stijgende leenkosten voor bedrijven en de houdbaarheid van de enorme investeringen in AI-infrastructuur. Tech-index Nasdaq leverde 1,3% in. De S&P 500-index zakte 0,4%. De Dow Jones-index noteerde kort na opening van de markt wel 0,5% hoger. Het kabinet moet aanvullend beleid maken voor flexibel stroomgebruik. Dat zegt de Autoriteit Consument en Markt na een rapport van Tennet en de regionale netbeheerders. Flexibel gebruik betekent dat bedrijven hun stroomgebruik verplaatsen naar buiten de piekmomenten. De ACM vindt het onzeker of marktpartijen hun plannen voor meer flexibiliteit daadwerkelijk uitvoeren. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft 6 maanden om een flexibiliteitsdoelstelling te bepalen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
15: Tot slot het sportnieuws. De Marathon van Rotterdam schrapt het lotingssysteem voor startbewijzen. Voor de editie van 11 april 2027 geldt weer wie het eerst komt, het eerst maalt. De voorregistratie blijft bestaan, maar is nu gratis. Hardlopers die vorig jaar niet werden ingelood, krijgen dit jaar eerder toegang tot de inschrijving. De voorregistratie opent op 20 oktober. De Braziliaanse coureur Rafael Camara maakt komend seizoen zijn debuut in de Formule 1 bij Haas. De 21-jarige kampioenschapsleider in de Formule 2 heeft een meerjarig contract getekend. Hij volgt Esteban Ocon op, die aan het einde van dit seizoen zijn plek kwijtraakt. Ocon rijdt dit seizoen samen met Oliver Berman. In augustus reed de jonge Braziliaan al tests voor Haas op het circuit van Portimao in de Algarve. Khalid Choukout begint zondag voor de 8e keer aan de Marathon Amsterdam. De 40-jarige Haagse hardloper kondigde aan de komende jaren de marathon van Amsterdam te blijven lopen. Vorig jaar veroverde hij zijn vierde nationale titel in 2:08, zijn tweede tijd ooit. Tjoukoet hoopt zondag zijn persoonlijk record te verbeteren, maar is ook tevreden als hij als 40er onder de 2:10 loopt. De nieuwe marathon van Den Haag op 1 november staat op zijn lijstje, maar hij hoopt dat de organisatie de datum verschuift, omdat 2 weken na Amsterdam te kort is. De KNVB blijft aandringen op het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De Nederlandse Voetbalbond volgt daarmee het standpunt van verschillende andere Europese bonden die donderdag aanwezig waren bij een vergadering van de FIFA-raad in Zürich. Het was de eerste ontmoeting tussen Infantino en zijn critici sinds hij eerder deze zomer een omstreden investeringsplan voor het WK voetbal presenteerde. Dat plan trok hij later onder druk weer in. De KNVB steunt de zoektocht naar een Europese tegenkandidaat. De leden van de UEFA hebben tot 18 november de tijd om iemand naar voren te schuiven voor de verkiezingen op 27 maart in Marokko. Noah Schutte wil zondag in de Marathon van Amsterdam een eerste stap zetten naar de Olympische Marathon van 2028 in Los Angeles. De 31-jarige atleet uit Leiden mikt op een nieuwe verbetering van zijn persoonlijk record. In april liep Schutte in Rotterdam een tijd van 2:09:28. Daarmee klom hij op de Nederlandse ranglijst aller tijden naar de 6e plaats. De Spelen van Los Angeles zijn een doel. De WK volgende zomer in Beijing komen niet voor in zijn plannen. Schutte vindt de aanvullende eisen van de Atletiekunie te streng. De FIFA-raad heeft donderdag een voorstel afgewezen om de regels over sancties na een rode kaart te herzien. De Wereldvoetbalbond wilde het tuchtreglement aanpassen na de controverse rond de Amerikaanse aanvaller Folarin Balogun tijdens het WK voetbal deze zomer. Balogun kreeg in de 16e finales tegen Bosnië en Herzegovina rood, maar zijn automatische schorsing van 1 wedstrijd werd na inmenging van president Trump bij FIFA-voorzitter Infantino omgezet in een voorwaardelijke straf. Het voorstel moest regelen dat automatische schorsingen van 1 wedstrijd niet langer ongedaan gemaakt konden worden. De FIFA-raad vergaderde donderdag in Zürich met voorzitter Gianni Infantino.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het overwegend droog met zonnige perioden. Al is er in het noordwesten en westen meer bewolking. Die trekt langzaam verder het land in. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 21 graden landinwaarts. De wind waait matig uit het zuiden tot zuidwesten, aan de noordkust vrij krachtig. Vanavond blijft het droog. Vannacht is het vrijwel overal droog met zo'n 13 graden. Morgenochtend schijnt landinwaarts nog geregeld de zon, maar in het westen en noorden neemt de bewolking toe met lokaal lichte regen. Morgenmiddag trekt er een regenbui van west naar oost over het land. Het wordt rond de 18 graden. De wind draait naar het noordwesten en steekt op, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Morgenavond trekt de regen weg en kan er in de kustprovincies nog een bui vallen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. Er komt mogelijk een nieuw medicijn op de Nederlandse markt voor mensen met uitgezaaide alvleesklierkanker. Het medicijn Rasonke kreeg een positief advies van het Europese Geneesmiddelenbeoordelingscomité, meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. In een proef met 500 patiënten leefden mensen die de tabletten kregen gemiddeld ruim een jaar, vergeleken met bijna 7 maanden bij chemotherapie. Per jaar krijgen zo'n 3.300 mensen in Nederland te horen dat ze alvleesklierkanker hebben. Het advies van het Europese beoordelingscomité gaat nu naar de Europese Commissie, die uiteindelijk besluit of het medicijn op de markt mag komen. De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst heeft 2 verdachten aangehouden voor mogelijke fraude met de herstelregeling voor de toeslagenaffaire. Het gaat om 2 mannen van 50 en 39 uit Rotterdam. Ze zouden onjuiste schulden hebben opgegeven bij Sociale Banken Nederland en daarvoor vervalste documenten hebben overgelegd. Naast de 2 aanhoudingen zijn er ook andere mensen verhoord die mogelijk betrokken zijn geweest bij de fraude. De FIOD houdt rekening met nog meer aanhoudingen.
17: Zorgminister Sophie Hermans wil binnen een maand nieuwe voorstellen delen voor het afschaffen van de aftrek van specifieke zorgkosten. Het kabinet wil van die aftrekpost af, omdat de regeling foutgevoelig is en onterecht zorgkosten worden afgetrokken. Verschillende partijen, zoals PRO, JA21 en de ChristenUnie, willen eerst weten hoe de afschaffing uitpakt voor chronisch zieken en welke alternatieven er zijn. Hermans erkende dat veel chronisch zieken juist dankzij deze regeling kunnen meedoen in de samenleving. Breed in de Kamer heerst onvrede over hoe zorgbezuinigingen uitpakken. Met name doordat sommige groepen te maken krijgen met stapeling van bezuinigingen.
18: D66 wil van minister Pieter Heerma horen hoe hij het leed door het slavernijverleden gaat herstellen. Kamerlid Mpanzu Bamenga mist daadkracht en wijst op diepe ongelijkheden in de samenleving. VVD en CDA tonen zich afwachtender en benadrukken vooral het belang van erkenning. DENK pleit voor een commissie die herstelbetalingen onderzoekt, ook voor het Koningshuis. Heerma komt voor volgend jaar zomer terug op zijn plannen voor herstel.
19: Waterschap Scheldestromen wil dat het Rijk duidelijkheid geeft over geld voor dijkversterking. Voor 2050 moet het schap 114 kilometer dijk hebben versterkt. De waterschappen hebben hun aandeel van 1,25 miljard euro vastgelegd, maar over de bijdrage van het Rijk bestaat nog onvoldoende duidelijkheid. Het schap waarschuwt dat onduidelijkheid vanaf 2029 effect kan hebben op lopende projecten.
20: Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat privacyregels de aanpak van georganiseerde criminaliteit belemmeren. Partijen van links tot rechts staan open voor meer gegevensdeling tussen autoriteiten. 50PLUS-voorman Jan Struis noemt privacyregels zo belemmerend. VVD-Kamerlid Claire Martens pleit ervoor dat de politie meekijkt in besloten chatgroepen. De Kamer buigt zich de komende tijd naar verwachting over meerdere wetsvoorstellen over datagebruik door overheden.
21: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
22: Nu het buitenlandsnieuws. Een Duitse rechtbank heeft twee mannen veroordeeld voor het plannen van een moord op de leider van een Joodse organisatie in Duitsland. De Deen Ali S. kreeg 8,5 jaar cel. Hij zou door Iran zijn geronseld om terroristische aanslagen te plegen. Begin dit jaar kreeg hij de opdracht informatie te verzamelen over Jozef Schuster, voorzitter van de Centrale Raad van Joden in Duitsland, en over Volker Beck, voorzitter van de Duits-Israëlische Vereniging. De Afghaan Tawab M. kreeg 4,5 jaar cel, omdat hij door Ali S. was gerekruteerd om een aanslag uit te voeren.
23: De Houthis hebben een raketaanval uitgevoerd op het presidentiële Al-Mashik-paleis in de jemenitische stad Aden. Het paleis dient als hoofdkwartier van de internationaal erkende overheid van Jemen. Bij de aanval vielen zeker 4 doden. Alle ministers en de jemenitische premier hebben de aanval overleefd. De Houthis zouden ook ballistische raketten hebben afgevuurd op de centraal gelegen stad Marib.
24: Washington. De executie van Nidal Malik Hassan op 3 december wordt niet live uitgezonden. Dat meldt president Donald Trump op Truth Social. Defensieminister Pete Hegseth had vorige week nog een publieke executie aangekondigd. Dat leidde tot veel internationale kritiek. Trump zegt dat livestreamen een sterk afschrikmiddel zou zijn, maar dat veel goede mensen hem liever niet zien sterven. De executie vindt plaats via een vuurpeloton. Deze kan worden bijgewoond door directe families van de slachtoffers. Hassan werkte als psychiater voor het Amerikaanse leger. Hij schoot in 2009 13 militairen dood in de Texaanse legerbasis Fort Hood. 32 mensen raakten gewond. Het Mensenrechtenbureau van de VN had het livestreamen veroordeeld. Het noemde dit een openbare terechtstelling en een vorm van marteling.
25: Het Witte Huis heeft een nieuwe persvoorlichter, Katie Zakaria. President Trump noemde haar bij de aankondiging een advocaat. Maar volgens de Wall Street Journal is ze nooit geslaagd voor het bar-examen. Dat is het speciale examen dat je in Amerika moet halen om als advocaat te mogen werken. Ze zou in 2011 zijn gezakt. Ze is in geen enkele staat waar ze heeft gewoond erkend als advocaat. Zakaria zegt zelf dat ze internationaal transactierecht heeft beoefend met alle benodigde kwalificaties.
2: Het Zweeds

0: som vragen een coalitie te vormen. Frankrijk is begonnen met het inzetten van militaire middelen in Saoedi-Arabië. Het land helpt de belangrijke havenstad Yanbu te beschermen tegen aanvallen van de Houthis. President Macron beloofde vorige maand militaire en verdedigingssystemen te sturen. Yanbu aan de Rode Zee is belangrijk voor het olietransport in de regio. De aan Iran gelieerde Houthis voeren regelmatig aanvallen uit op Saoedi-Arabië, dat een gewapende coalitie tegen hen leidt. En nu het economisch nieuws. De AEX sloot donderdag 0,4% lager op 1132,58 punten. Chipbedrijven ASML, ASMI en Besi waren de grote verliezers. ASMI en Besi verloren tot meer dan 7%. ASML leverde ruim 4% in. Wereldwijd werden chipbedrijven verkocht door zorgen of de enorme investeringen in kunstmatige intelligentie de hoge waarderingen wel rechtvaardigen. Ook op Wall Street waren AI- en chipbedrijven stevige verliezers. De belangrijkste graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen gingen tot meer dan 1% omhoog. Fietsenmerk Sparta maakt een doorstart en is verkocht aan het Amsterdamse e-bikebedrijf Tenways. De curatoren van de failliete fietsenfabrikant Axel melden dat het merk daarmee behouden blijft. Met de verkoop komen de merkrechten, intellectuele eigendomsrechten en productiedocumentatie van een aantal Sparta-modellen in handen van Tenways. De curatoren willen niet zeggen hoeveel Tenways voor het merk heeft betaald. Vorige week werd al bekend dat de merken Batavus, Koga en Babu een doorstart maken. De Britse minister van Cultuur, Lisa Nandy, maakt zich zorgen over de overname van de media- en entertainmenttak van omroep ITV door Sky. Ze vreest dat de fusie gevolgen heeft voor de vrijheid van meningsuiting en de inhoudelijke diversiteit van de Britse media. De minister neigt naar ingrijpen op grond van het algemeen belang. Als ze daartoe besluit, beoordeelt mediatoezichthouder Ofcom de deal. Sky blijft ervan overtuigd dat het samenbrengen van beide bedrijven leidt tot een sterker Brits mediabedrijf. Albert Heijn onderzoekt of het meer niet verkochte producten aan voedselbanken kan doneren. Door de logistieke chaos van de afgelopen dagen zijn winkels een tijd niet bevoorraad met vers producten. Veel van die producten zijn niet meer te verkopen en zouden anders bederven. Voedselbanken zagen eerder deze week een wisselend beeld bij leveringen vanuit Albert Heijn. Donderdag kregen distributiecentra in Arnhem en Landgraaf extra leveringen van de supermarktketen. Bijna een derde van het aangevraagd vermogen op de wachtlijst voor stroomaansluitingen komt van datacenters, meldt Nieuwsuur. Dat komt neer op 15 gigawatt, ongeveer evenveel als het totale aansluitvermogen van alle Nederlandse huishoudens nu. Netbeheer Nederland vraagt het kabinet daarom met klem harde keuzes te maken over waar en voor hoeveel datacenters er nog plaats is. Er is geen landelijk vestigingsbeleid voor datacenters. Het kabinet wijdde er in het regeerakkoord slechts één regeltje aan. Het nieuwe fusiebedrijf van AkzoNobel en het Amerikaanse Axalta gaat Axanzo heten. Klanten merken daar weinig van, want de merknamen zoals Flexa en Sikkens blijven gewoon bestaan. De fusie wordt naar verwachting begin volgend jaar afgerond. Axanzo telt straks ongeveer 100 merken voor verf en coatings in meer dan 160 landen. Het bedrijf krijgt twee hoofdkantoren, één in Amsterdam en één in het Amerikaanse Philadelphia.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Khalid Choukout begint zondag voor de 8e keer aan de Marathon Amsterdam. De 40-jarige Haagse hardloper kondigde aan de komende jaren de Marathon van Amsterdam te blijven lopen. Vorig jaar veroverde hij zijn vierde nationale titel in 2 uur en 8 minuten, zijn tweede tijd ooit. Choukout hoopt zondag zijn persoonlijk record te verbeteren, maar is ook tevreden als hij als 40er onder de 2 uur en 10 minuten loopt. De nieuwe Marathon van Den Haag op 1 november staat op zijn lijstje, maar hij hoopt dat de organisatie de datum verschuift, omdat 2 weken na Amsterdam te kort is.

0: Noah Schutte wil zondag in de Marathon van Amsterdam een eerste stap zetten naar de Olympische Marathon van 2028 in Los Angeles. De 31-jarige atleet uit Leiden mikt op een nieuwe verbetering van zijn persoonlijk record. In april liep Schutte in Rotterdam een tijd van 2 uur 9 minuten en 28 seconden. Daarmee klom hij op de Nederlandse ranglijst aller tijden naar de 6e plaats. De Spelen van Los Angeles zijn een doel. De WK volgende zomer in Beijing komen niet voor in zijn plannen. Schutte vindt de aanvullende eisen van de Atletiekunie te streng. De FIFA-raad heeft donderdag een voorstel afgewezen om de regels over sancties na een rode kaart te herzien. De Wereldvoetbalbond wilde het tuchtreglement aanpassen naar de controverse rond de Amerikaanse aanvaller Folarin Balogun tijdens het WK voetbal deze zomer. Balogun kreeg in de 16e finales tegen Bosnië en Herzegovina rood, maar zijn automatische schorsing van 1 wedstrijd werd na inmenging van president Trump bij FIFA-voorzitter Infantino omgezet in een voorwaardelijke straf. Het voorstel moest regelen dat automatische schorsingen van 1 wedstrijd niet langer ongedaan gemaakt konden worden. De FIFA-raad vergaderde donderdag in Zürich met voorzitter Gianni Infantino. De KNVB blijft aandringen op het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De Nederlandse Voetbalbond volgt daarmee het standpunt van verschillende andere Europese bonden die donderdag aanwezig waren bij een vergadering van de FIFA-raad in Zürich. De KNVB steunt de zoektocht naar een Europese tegenkandidaat. En de leden van de UEFA hebben tot 18 november de tijd om iemand naar voren te schuiven. De verkiezingen voor een nieuwe FIFA-voorzitter vinden op 18 maart in Marokko plaats. De KNVB pleit ook voor een andere opzet bij de Wereldvoetbalbond en stelde eerder voor om daarvoor een internationale top te organiseren in Amsterdam. Wesley Hood maakt vanavond na 11 jaar zijn rentree bij AZ. De 32-jarige verdediger uit Alkmaar verschijnt aan de aftrap voor het thuisduel met Hapoel Beersheva in de Europa League. Trainer Leroy Echtold heeft besloten een aantal basisspelers rust te geven. Supporters van de club uit Israël zijn niet welkom in Alkmaar vanwege zorgen om de veiligheid. Het duel begint om 7:15. Ajax begint vanavond de uitwedstrijd tegen Hajduk Split in de Conference League met Joffre Torrens in het basiselftal. De 19-jarige Spanjaard krijgt als linkervleugelverdediger de voorkeur boven Owen Wijndal. Aaron Bouwman keert na zijn blessure, die hij vorige maand tegen PSV opliep, terug als basisspeler. Op het middenveld speelt aanvoerder Davy Klaassen in de plaats van Jordi Mokkio. En in de voorhoede krijgt Abdellah Ouazzan de voorkeur boven Oscar Gloek. De aftrap in Split is om 7:15.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het droog met zonnige perioden. Al hangt in het noordwesten en het uiterste westen wat meer bewolking. Die bewolking breidt zich langzaam uit. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 21 graden landinwaarts. Er staat een matige wind uit zuid tot zuidwest, aan de noordelijke kust vrij krachtig. Vanavond blijft het droog. Vannacht wordt het zo'n 13 graden. Morgenochtend is de zon vooral landinwaarts nog te zien, maar in het westen en noorden neemt de bewolking toe, met plaatselijk wat lichte regen. Morgenmiddag trekt er een regengebied van west naar oost over het land. De wind draait naar het noordwesten en steekt op, aan zee en op het IJsselmeer tot windkracht 6. Het wordt ongeveer 18 graden.
1: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Er komt mogelijk een nieuw medicijn op de Nederlandse markt voor mensen met uitgezaaide alvleesklierkanker. Het medicijn Rasonke kreeg een positief advies van het Europese Geneesmiddelenbeoordelingscomité, meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. In een proef met 500 patiënten leefden mensen die de tabletten kregen gemiddeld ruim een jaar, vergeleken met bijna 7 maanden bij chemotherapie. Per jaar krijgen zo'n 3.300 mensen in Nederland te horen dat ze alvleesklierkanker hebben. Het advies van het Europese beoordelingscomité gaat nu naar de Europese Commissie, die uiteindelijk besluit of het medicijn op de markt mag komen. De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst heeft twee verdachten aangehouden voor mogelijke fraude met de herstelregeling voor de toeslagenaffaire. Het gaat om twee mannen van 50 en 39 uit Rotterdam. Ze zouden onjuiste schulden hebben opgegeven bij Sociale Banken Nederland en daarvoor vervalste documenten hebben overgelegd. Naast de twee aanhoudingen zijn er ook andere mensen verhoord die mogelijk betrokken zijn geweest bij de fraude. De FIOD houdt rekening met nog meer aanhoudingen. Zorgminister Sophie Hermans wil binnen een maand nieuwe voorstellen delen voor het afschaffen van de aftrek van specifieke zorgkosten. Het kabinet wil van die aftrekpost af, omdat de regeling foutgevoelig is en onterecht zorgkosten worden afgetrokken. Verschillende partijen, zoals PRO, JA21 en de ChristenUnie, willen eerst weten hoe de afschaffing uitpakt voor chronisch zieken en welke alternatieven er zijn. Hermans erkende dat veel chronisch zieken juist dankzij deze regeling kunnen meedoen in de samenleving. Breed in de Kamer heerst onvrede over hoe zorgbezuinigingen uitpakken. Met name doordat sommige groepen te maken krijgen met stapeling van bezuinigingen. D66 wil van minister Pieter Heerma horen hoe hij het leed door het slavernijverleden gaat herstellen. Kamerlid Mpanzu Bamenga mist daadkracht en wijst op diepe ongelijkheden in de samenleving. VVD en CDA tonen zich afwachtender en benadrukken vooral het belang van erkenning. DENK pleit voor een commissie die herstelbetalingen onderzoekt, ook voor het Koningshuis. Heerma komt voor volgend jaar zomer terug op zijn plannen voor herstel. Waterschap Scheldestromen wil dat het Rijk duidelijkheid geeft over geld voor dijkversterking. Voor 2050 moet het schap 114 kilometer dijk hebben versterkt. De waterschappen hebben hun aandeel van 1,25 miljard euro vastgelegd, maar over de bijdrage van het Rijk bestaat nog onvoldoende duidelijkheid. Het schap waarschuwt dat onduidelijkheid vanaf 2029 effect kan hebben op lopende projecten. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat privacyregels de aanpak van georganiseerde criminaliteit belemmeren. Partijen van links tot rechts staan open voor meer gegevensdeling tussen autoriteiten. 50PLUS-voorman Jan Struijs noemt privacyregels zo belemmerend. VVD-Kamerlid Claire Martens pleit ervoor dat de politie meekijkt in besloten chatgroepen. De Kamer buigt zich de komende tijd naar verwachting over meerdere wetsvoorstellen over datagebruik door overheden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Een Duitse rechtbank heeft twee mannen veroordeeld voor het plannen van een moord op de leider van een Joodse organisatie in Duitsland. De Deen Ali S. kreeg 8,5 jaar cel. Hij zou door Iran zijn geronseld om terroristische aanslagen te plegen. Begin dit jaar kreeg hij de opdracht informatie te verzamelen over Jozef Schuster, voorzitter van de Centrale Raad van Joden in Duitsland, en over Volker Beck, voorzitter van de Duits-Israëlische Vereniging. De Afghaan Tawab M. kreeg 4,5 jaar cel omdat hij door Ali S. was gerekruteerd om een aanslag uit te voeren. De Houthis hebben een raketaanval uitgevoerd op het presidentiële Al-Mashiq-paleis in de jemenitische stad Aden. Het paleis dient als hoofdkwartier van de internationaal erkende overheid van Jemen. Bij de aanval vielen zeker 4 doden. Alle ministers en de jemenitische premier hebben de aanval overleefd. De Houthis zouden ook ballistische raketten hebben afgevuurd op de centraal gelegen stad Marib. Washington. De executie van Nidal Malik Hassan op 3 december wordt niet live uitgezonden. Dat meldt president Donald Trump op Truth Social. Defensieminister Pete Hegseth had vorige week nog een publieke executie aangekondigd. Dat leidde tot veel internationale kritiek. Trump zegt dat livestreamen een sterk afschrikmiddel zou zijn, maar dat veel goede mensen hem liever niet zien sterven. De executie vindt plaats via een vuurpeloton. Deze kan worden bijgewoond door directe families van de slachtoffers. Hassan werkte als psychiater voor het Amerikaanse leger. Hij schoot in 2009 13 militairen dood in de Texaanse legerbasis Fort Hood. 32 mensen raakten gewond. Het Mensenrechtenbureau van de VN had het livestreamen veroordeeld. Het noemde dit een openbare terechtstelling en een vorm van marteling.
4: Het Witte Huis heeft een nieuwe persvoorlichter, Katie Zachariah. President Trump noemde haar bij de aankondiging een advocaat. Maar volgens de Wall Street Journal is ze nooit geslaagd voor het bar-examen. Dat is het speciale examen dat je in Amerika moet halen om als advocaat te mogen werken. Ze zou in 2011 zijn gezakt. Ze is in geen enkele staat waar ze heeft gewoond erkend als advocaat. Zachariah zegt zelf dat ze internationaal transactierecht heeft beoefend met alle benodigde kwalificaties.
3: Het Zweedse parlement heeft niet ingestemd met de benoeming van Magdalena Andersson tot premier. Haar linkse blok won vorige maand de verkiezingen, maar het is nog niet gelukt een coalitie te vormen. Alleen de Sociaaldemocraten stemden voor haar benoeming. Parlementsvoorzitter Norlén overlegt nu opnieuw met alle partijleiders over de formatie. Hij kan Andersson een nieuwe kans geven of premier Ulf Kristersson vragen een coalitie te vormen.
4: Frankrijk is begonnen met het inzetten van militaire middelen in Saoedi-Arabië. Het land helpt de belangrijke havenstad Yanbu te beschermen tegen aanvallen van de Houthis. President Macron beloofde vorige maand militairen en verdedigingssystemen te sturen. Yanbu aan de Rode Zee is belangrijk voor het olietransport in de regio. De aan Iran gelieerde Houthis voeren regelmatig aanvallen uit op Saoedi-Arabië, dat een gewapende coalitie tegen hen leidt.
5: En nu het economisch nieuws. Fietsenmerk Sparta maakt een doorstart en is verkocht aan het Amsterdamse e-bikebedrijf Tenways. De curatoren van de failliete fietsenfabrikant Axel melden dat het merk daarmee behouden blijft. Met de verkoop komen de merkrechten, intellectuele eigendomsrechten en productiedocumentatie van een aantal Sparta-modellen in handen van Tenways. De curatoren willen niet zeggen hoeveel Tenways voor het merk heeft betaald. Vorige week werd al bekend dat de merken Batavus, Koga en Babu een doorstart maken.
3: De AEX sloot donderdag 0,4% lager op 1132,58 punten. Chipbedrijven ASML, ASMI en Besi waren de grote verliezers. ASMI en Besi verloren tot meer dan 7%. ASML leverde ruim 4% in. Wereldwijd werden chipbedrijven verkocht door zorgen of de enorme investeringen in kunstmatige intelligentie de hoge waarderingen wel rechtvaardigen. Ook op Wall Street waren AI en chipbedrijven stevige verliezers. De belangrijkste graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen gingen tot meer dan 1% omhoog.
4: De Britse minister van Cultuur, Lisa Nandy, maakt zich zorgen over de overname van de media- en entertainmenttak van omroep ITV door Sky. Ze vreest dat de fusie gevolgen heeft voor de vrijheid van meningsuiting en de inhoudelijke diversiteit van de Britse media. De minister neigt naar ingrijpen op grond van het algemeen belang. Als ze daartoe besluit, beoordeelt mediatoezichthouder Ofcom de deal. Sky blijft ervan overtuigd dat het samenbrengen van beide bedrijven leidt tot een sterker Brits mediabedrijf.
6: Albert Heijn onderzoekt of het meer niet verkochte producten aan voedselbanken kan doneren. Door de logistieke chaos van de afgelopen dagen zijn winkels een tijd niet bevoorraad met vers producten. Veel van die producten zijn niet meer te verkopen en zouden anders bederven. Voedselbanken zagen eerder deze week een wisselend beeld bij leveringen vanuit Albert Heijn. Donderdag kregen distributiecentra in Arnhem en Landgraaf extra leveringen van de supermarktketen. Bijna een derde van het aangevraagd vermogen op de wachtlijst voor stroomaansluitingen komt van datacenters, meldt Nieuwsuur. Dat komt neer op 15 gigawatt, ongeveer evenveel als het totale aansluitvermogen van alle Nederlandse huishoudens nu. Netbeheer Nederland vraagt het kabinet daarom met klem harde keuzes te maken over waar en voor hoeveel datacenters er nog plaats is. Er is geen landelijk vestigingsbeleid voor datacenters. Het kabinet wijde er in het regeerakkoord slechts één regeltje aan.
7: Het nieuwe fusiebedrijf van AkzoNobel en het Amerikaanse Axalta gaat Axanzo heten. Klanten merken daar weinig van, want de merknamen zoals Flexa en Sikkens blijven gewoon bestaan. De fusie wordt naar verwachting begin volgend jaar afgerond. Axanzo telt straks ongeveer 100 merken voor verf en coatings in meer dan 160 landen. Het bedrijf krijgt 2 hoofdkantoren, 1 in Amsterdam en 1 in het Amerikaanse Philadelphia.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Khalid Choukout begint zondag voor de 8e keer aan de Marathon Amsterdam. De 40-jarige Haagse hardloper kondigde aan de komende jaren de Marathon van Amsterdam te blijven lopen. Vorig jaar veroverde hij zijn 4e nationale titel in 2 uur en 8 minuten, zijn 2e tijd ooit. Choukout hoopt zondag zijn persoonlijk record te verbeteren, maar is ook tevreden als hij als 40er onder de 2 uur en 10 minuten loopt. De nieuwe Marathon van Den Haag op 1 november staat op zijn lijstje, maar hij hoopt dat de organisatie de datum verschuift, omdat 2 weken na Amsterdam te kort is. Noa Schutte wil zondag in de Marathon van Amsterdam een eerste stap zetten naar de Olympische Marathon van 2028 in Los Angeles. De 31-jarige atleet uit Leiden mikt op een nieuwe verbetering van zijn persoonlijk record. In april liep Schutte in Rotterdam een tijd van 2 uur 9 minuten en 28 seconden. Daarmee klom hij op de Nederlandse ranglijst aller tijden naar de 6e plaats. De Spelen van Los Angeles zijn een doel. De WK volgende zomer in Beijing komen niet voor in zijn plannen. Schutte vindt de aanvullende eisen van de Atletiekunie te streng. De FIFA-raad heeft donderdag een voorstel afgewezen om de regels over sancties na een rode kaart te herzien. De Wereldvoetbalbond wilde het tuchtreglement aanpassen na de controverse rond de Amerikaanse aanvaller Folarin Balogun tijdens het WK voetbal deze zomer. Balogun kreeg in de 16e finales tegen Bosnië en Herzegovina rood. Maar zijn automatische schorsing van 1 wedstrijd werd na inmenging van president Trump bij FIFA-voorzitter Infantino omgezet in een voorwaardelijke straf. Het voorstel moest regelen dat automatische schorsingen van 1 wedstrijd niet langer ongedaan gemaakt konden worden. De FIFA-raad vergaderde donderdag in Zürich met voorzitter Gianni Infantino. De KNVB blijft aandringen op het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De Nederlandse Voetbalbond volgt daarmee het standpunt van verschillende andere Europese bonden die donderdag aanwezig waren bij een vergadering van de FIFA-raad in Zürich. De KNVB steunt de zoektocht naar een Europese tegenkandidaat. En de leden van de UEFA hebben tot 18 november de tijd om iemand naar voren te schuiven. De verkiezingen voor een nieuwe FIFA-voorzitter vinden op 18 maart in Marokko plaats. De KNVB pleit ook voor een andere opzet bij de Wereldvoetbalbond en stelde eerder voor om daarvoor een internationale top te organiseren in Amsterdam. Wesley Hoed maakt vanavond na 11 jaar zijn rentree bij AZ. De 32-jarige verdediger uit Alkmaar verschijnt aan de aftrap voor het thuisduel met Hapoel Beersheva in de Europa League. Trainer Leroy Echtold heeft besloten een aantal basisspelers rust te geven. Supporters van de club uit Israël zijn niet welkom in Alkmaar vanwege zorgen om de veiligheid. Het duel begint om 7:15. Ajax begint vanavond de uitwedstrijd tegen Hajduk Split in de Conference League met Joffre Torrens in het basiselftal. De 19-jarige Spanjaard krijgt als linkervleugelverdediger de voorkeur boven Owen Wijndal. Aaron Bouwman keert na zijn blessure, die hij vorige maand tegen PSV opliep, terug als basisspeler. Op het middenveld speelt aanvoerder Davy Klaassen in de plaats van Jordi Mokkio. En in de voorhoede krijgt Abdellah Ouazzane de voorkeur boven Oscar Gloek. De aftrap in Split is om 7:15.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag zonnige periode, maar in het noordwesten en westen is het al behoorlijk bewolkt. Die bewolking breidt zich langzaam uit. Het blijft droog met temperaturen van 18 graden in het noorden tot 21 graden landinwaarts. De wind komt uit zuidelijke richting, matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vanavond blijft het droog. Vannacht is het vrijwel overal droog met minimaal 13 graden. Morgenochtend landinwaarts nog geregeld zon. In het westen en noorden meer bewolking met plaatselijk lichte regen. Morgenmiddag trekt een regengebied van west naar oost over. De temperatuur ligt rond de 18 graden. De wind draait naar het noordwesten en neemt toe. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Windkracht 6.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Veenendaal is donderdagmiddag een minderjarige fietser om het leven gekomen bij een ongeval met een vrachtwagen. Dat gebeurde op de kruising van de Industrielaan en de Boompjesgoed. De politie heeft het kruispunt afgezet. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur is meegegaan naar het politiebureau voor verhoor.
9: Er komt mogelijk een nieuw medicijn op de Nederlandse markt voor mensen met uitgezaaide alvleesklierkanker. Het medicijn Rasonke kreeg een positief advies van het Europese Geneesmiddelenbeoordelingscomité, meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. In een proef met 500 patiënten leefden mensen die de tabletten kregen gemiddeld ruim een jaar, vergeleken met bijna 7 maanden bij chemotherapie. Per jaar krijgen zo'n 3.300 mensen in Nederland te horen dat ze alvleesklierkanker hebben. Het advies van het Europese Beoordelingscomité gaat nu naar de Europese Commissie, die uiteindelijk besluit of het medicijn op de markt mag komen.
10: Zorgminister Sophie Hermans wil binnen een maand nieuwe voorstellen delen voor het afschaffen van de aftrek van specifieke zorgkosten. Het kabinet wil van die aftrekpost af, omdat de regeling foutgevoelig is en onterecht zorgkosten worden afgetrokken. Verschillende partijen, zoals PRO, JA21 en de ChristenUnie, willen eerst weten hoe de afschaffing uitpakt voor chronisch zieken en welke alternatieven er zijn. Hermans erkende dat veel chronisch zieken juist dankzij deze regeling kunnen meedoen in de samenleving. Breed in de Kamer heerst onvrede over hoe zorgbezuinigingen uitpakken, met name doordat sommige groepen te maken krijgen met stapeling van bezuinigingen.
11: De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst heeft 2 verdachten aangehouden voor mogelijke fraude met de herstelregeling voor de toeslagenaffaire. Het gaat om 2 mannen van 50 en 39 uit Rotterdam. Ze zouden onjuiste schulden hebben opgegeven bij Sociale Banken Nederland en daarvoor vervalste documenten hebben overgelegd. Naast de 2 aanhoudingen zijn er ook andere mensen verhoord die mogelijk betrokken zijn geweest bij de fraude. De FIOD houdt rekening met nog meer aanhoudingen.
12: Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat privacyregels de aanpak van georganiseerde criminaliteit belemmeren. Partijen van links tot rechts staan open voor meer gegevensdeling tussen autoriteiten. 50PLUS-voorman Jan Struis noemt privacyregels zo belemmerend. VVD-Kamerlid Claire Martens pleit ervoor dat de politie meekijkt in besloten chatgroepen. De Kamer buigt zich de komende tijd naar verwachting over meerdere wetsvoorstellen over datagebruik door overheden.
13: Waterschap Scheldestromen wil dat het Rijk duidelijkheid geeft over geld voor dijkversterking. Voor 2050 moet het schap 114 kilometer dijk hebben versterkt. De waterschappen hebben hun aandeel van 1,25 miljard euro vastgelegd, maar over de bijdrage van het Rijk bestaat nog onvoldoende duidelijkheid. Het schap waarschuwt dat onduidelijkheid vanaf 2029 effect kan hebben op lopende projecten.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
14: Nu het buitenlands nieuws. Een Duitse rechtbank heeft 2 mannen veroordeeld voor het plannen van een moord op de leider van een Joodse organisatie in Duitsland. De Deen Ali S. kreeg 8,5 jaar cel. Hij zou door Iran zijn geronseld om terroristische aanslagen te plegen. Begin dit jaar kreeg hij de opdracht informatie te verzamelen over Jozef Schuster, voorzitter van de Centrale Raad van Joden in Duitsland, en over Volker Beck, voorzitter van de Duits-Israëlische Vereniging.
15: De Afghaan Tawab M. kreeg 4,5 jaar cel, omdat hij door Ali S. was gerekruteerd om een aanslag uit te voeren.
16: De Houthis hebben een raketaanval uitgevoerd op het presidentiële Al-Mashik-paleis in de jemenitische stad Aden. Het paleis dient als hoofdkwartier van de internationaal erkende overheid van Jemen. Bij de aanval vielen zeker 4 doden. Alle ministers en de jemenitische premier hebben de aanval overleefd. De Houthis zouden ook ballistische raketten hebben afgevuurd op de centraal gelegen stad Marib.
17: Washington. De executie van Nidal Malik Hassan op 3 december wordt niet live uitgezonden. Dat meldt president Donald Trump op Truth Social. Defensieminister Pete Hegseth had vorige week nog een publieke executie aangekondigd. Dat leidde tot veel internationale kritiek. Trump zegt dat livestreamen een sterk afschrikmiddel zou zijn, maar dat veel goede mensen hem liever niet zien sterven. De executie vindt plaats via een vuurpeloton. Deze kan worden bijgewoond door directe families van de slachtoffers. Hassan werkte als psychiater voor het Amerikaanse leger. Hij schoot in 2009 13 militairen dood in de Texaanse legerbasis Fort Hood. 32 mensen raakten gewond. Het Mensenrechtenbureau van de VN had het livestreamen veroordeeld. Het noemde dit een openbare terechtstelling en een vorm van marteling.
18: Het Witte Huis heeft een nieuwe persvoorlichter, Katie Zachariah. President Trump noemde haar bij de aankondiging een advocaat. Maar volgens de Wall Street Journal is ze nooit geslaagd voor het bar-examen. Dat is het speciale examen dat je in Amerika moet halen om als advocaat te mogen werken. Ze zou in 2011 zijn gezakt. Ze is in geen enkele staat waar ze heeft gewoond erkend als advocaat. Zachariah zegt zelf dat ze internationaal transactierecht heeft beoefend met alle benodigde kwalificaties.
19: Het Zweedse parlement heeft niet ingestemd met de benoeming van Magdalena Andersson tot premier. Haar linkse blok won vorige maand de verkiezingen, maar het is nog niet gelukt een coalitie te vormen. Alleen de Sociaaldemocraten stemden voor haar benoeming. Parlementsvoorzitter Norlén overlegt nu opnieuw met alle partijleiders over de formatie. Hij kan Andersson een nieuwe kans geven of premier Ulf Kristersson vragen een coalitie te vormen.
20: Frankrijk is begonnen met het inzetten van militaire middelen in Saoedi-Arabië. Het land helpt de belangrijke havenstad Yanbu te beschermen tegen aanvallen van de Houthis. President Macron beloofde vorige maand militaire en verdedigingssystemen te sturen. Yanbu aan de Rode Zee is belangrijk voor het olietransport in de regio. De aan Iran gelieerde Houthis voeren regelmatig aanvallen uit op Saoedi-Arabië, dat een gewapende coalitie tegen hen leidt.
21: En nu het economisch nieuws. Chipbedrijven ASML, ASMI en Besi waren donderdag de grote verliezers op de Amsterdamse beurs. Wereldwijd werden chipbedrijven in de uitverkoop gedaan door zorgen of de enorme investeringen in kunstmatige intelligentie de hoge waarderingen wel rechtvaardigen. ASMI en Besi verloren tot meer dan 7% aan beurswaarde. ASML leverde ruim 4% in. Ook op Wall Street waren AI en chipbedrijven stevige verliezers. De AEX sloot met een min van 0,4% op 1132,58 punten.
22: Het fietsenmerk Sparta maakt een doorstart. De curatoren van de failliete fietsenfabrikant Axel hebben Sparta verkocht aan het Amsterdamse e-bikebedrijf Tenways. Met de verkoop komen de merkrechten, de bijbehorende intellectuele eigendomsrechten en de productiedocumentatie van een aantal Sparta-modellen in handen van Tenways. De curatoren werken verder aan de verkoop van de resterende onderdelen van de Axel-groep. Axel werd in augustus failliet verklaard.
23: Albert Heijn onderzoekt of het meer niet verkochte producten aan voedselbanken kan doneren. Door de logistieke chaos van de afgelopen dagen zijn winkels een tijd niet bevoorraad met vers producten. Veel van die producten zijn niet meer te verkopen en zouden anders bederven. Voedselbanken zagen eerder deze week een wisselend beeld bij leveringen vanuit Albert Heijn. Donderdag kregen distributiecentra in Arnhem en Landgraaf extra leveringen van de supermarktketen.
3: De Britse minister van Cultuur, Lisa Nandy, maakt zich zorgen over de overname van de media- en entertainmenttak van omroep ITV door Sky. Ze vreest dat de fusie gevolgen heeft voor de vrijheid van meningsuiting en de inhoudelijke diversiteit van de Britse media. De minister neigt naar ingrijpen op grond van het algemeen belang. Als ze daartoe besluit, beoordeelt mediatoezichthouder Ofcom de deal. Sky blijft ervan overtuigd dat het samenbrengen van beide bedrijven leidt tot een sterker Brits mediabedrijf.
4: Het nieuwe fusiebedrijf van AkzoNobel en het Amerikaanse Axalta gaat Axanzo heten. Klanten merken daar weinig van, want de merknamen zoals Flexa en Sikkens blijven gewoon bestaan. De fusie wordt naar verwachting begin volgend jaar afgerond. Axanzo telt straks ongeveer 100 merken voor verf en coatings in meer dan 160 landen. Het bedrijf krijgt 2 hoofdkantoren, 1 in Amsterdam en 1 in het Amerikaanse Philadelphia. Bijna een derde van het aangevraagd vermogen op de wachtlijst voor stroomaansluitingen komt van datacenters, meldt Nieuwsuur. Dat komt neer op 15 gigawatt, ongeveer evenveel als het totale aansluitvermogen van alle Nederlandse huishoudens nu. Netbeheer Nederland vraagt het kabinet daarom met klem harde keuzes te maken over waar en voor hoeveel datacenters er nog plaats is. Er is geen landelijk vestigingsbeleid voor datacenters. Het kabinet wijde er in het regeerakkoord slechts 1 regeltje aan.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws. Khalid Choukout begint zondag voor de 8e keer aan de Marathon Amsterdam. De 40-jarige Haagse hardloper kondigde aan de komende jaren de Marathon van Amsterdam te blijven lopen. Vorig jaar veroverde hij zijn 4e nationale titel in 2 uur en 8 minuten, zijn 2e tijd ooit. Choukout hoopt zondag zijn persoonlijk record te verbeteren, maar is ook tevreden als hij als 40er onder de 2 uur en 10 minuten loopt. De nieuwe Marathon van Den Haag op 1 november staat op zijn lijstje, maar hij hoopt dat de organisatie de datum verschuift, omdat 2 weken na Amsterdam te kort is. Noah Schutte wil zondag in de Marathon van Amsterdam een eerste stap zetten naar de Olympische Marathon van 2028 in Los Angeles. De 31-jarige atleet uit Leiden mikt op een nieuwe verbetering van zijn persoonlijk record. In april liep Schutte in Rotterdam een tijd van 2 uur 9 minuten en 28 seconden. Daarmee klom hij op de Nederlandse ranglijst aller tijden naar de 6e plaats. De Spelen van Los Angeles zijn een doel. De WK volgende zomer in Beijing komen niet voor in zijn plannen. Schutte vindt de aanvullende eisen van de Atletiekunie te streng.
24: De FIFA-raad heeft donderdag een voorstel afgewezen om de regels over sancties na een rode kaart te herzien. De Wereldvoetbalbond wilde het tuchtreglement aanpassen na de controverse rond de Amerikaanse aanvaller Folarin Balogun tijdens het WK voetbal deze zomer. Balogun kreeg in de 16e finales tegen Bosnië en Herzegovina rood, maar zijn automatische schorsing van 1 wedstrijd werd na inmenging van president Trump bij FIFA-voorzitter Infantino omgezet in een voorwaardelijke straf. Het voorstel moest regelen dat automatische schorsingen van 1 wedstrijd niet langer ongedaan gemaakt konden worden. De FIFA-raad vergaderde donderdag in Zürich met voorzitter Gianni Infantino. De KNVB blijft aandringen op het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De Nederlandse Voetbalbond volgt daarmee het standpunt van verschillende andere Europese bonden die donderdag aanwezig waren bij een vergadering van de FIFA-raad in Zürich. De KNVB steunt de zoektocht naar een Europese tegenkandidaat en de leden van de UEFA hebben tot 18 november de tijd om iemand naar voren te schuiven. De verkiezingen voor een nieuwe FIFA-voorzitter vinden op 18 maart in Marokko plaats. De KNVB pleit ook voor een andere opzet bij de Wereldvoetbalbond en stelde eerder voor om daarvoor een internationale top te organiseren in Amsterdam. Wesley Hood maakt vanavond na 11 jaar zijn rentree bij AZ. De 32-jarige verdediger uit Alkmaar verschijnt aan de aftrap voor het thuisduel met Hapoel Beersheva in de Europa League. Trainer Leroy Echtold heeft besloten een aantal basisspelers rust te geven. Supporters van de club uit Israël zijn niet welkom in Alkmaar vanwege zorgen om de veiligheid. Het duel begint om 7:15. Ajax begint vanavond de uitwedstrijd tegen Hajduk Split in de Conference League met Joffre Torrens in het basiselftal. De 19-jarige Spanjaard krijgt als linkervleugelverdediger de voorkeur boven Owen Wijndal. Aaron Bouwman keert na zijn blessure, die hij vorige maand tegen PSV opliep, terug als basisspeler. Op het middenveld speelt aanvoerder Davy Klaassen in de plaats van Jordi Mokkio. En in de voorhoede krijgt Abdellah Ouazzane de voorkeur boven Oscar Gloek. De aftrap in Split is om 7:15.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vandaag blijft het droog met zonnige perioden. Al is het in het noordwesten en westen al wat bewolkter. Die bewolking breidt zich langzaam uit. De middagtemperatuur komt uit tussen de 18 graden in het noorden en 21 graden landinwaarts. De wind waait matig uit het zuiden tot zuidwesten, langs de noordkust vrij krachtig. Vanavond en vannacht blijft het droog bij zo'n 13 graden. Morgenochtend is de zon vooral landinwaarts nog te zien, maar in het westen en noorden kan al wat lichte regen vallen. Morgenmiddag trekt de regen van west naar oost over het land. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind draait naar het noordwesten en neemt toe, aan zee en op het IJsselmeer tot windkracht 6.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De overheid blijft Facebook gebruiken om burgers te informeren. Dat schrijft staatssecretaris Erik van den Burg van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Volgens hem is het een te belangrijk medium om zomaar mee te stoppen. Uit een onderzoek uit 2022 blijkt dat er risico's zijn bij het verwerken van persoonsgegevens op overheidspagina's. Gesprekken met Facebook over betere beveiliging hebben niets opgeleverd, omdat het bedrijf de zorgen niet onderkent. Jan G., het doelwit van het geweld in Overasselt in september, is uit Duitsland overgeleverd. De 28-jarige man uit de Gelderse plaats wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september onderschept in de haven van het Franse Duinkerke. In de nacht van 31 augustus op 1 september trok een grote groep gewapende mannen door Overasselt. Daarbij schoten zij een bewaker dood voor het huis van G. en raakten twee agenten gewond. In Veenendaal is donderdagmiddag een minderjarige fietser om het leven gekomen bij een ongeval met een vrachtwagen. Dat gebeurde op de kruising van de Industrielaan en de Boompjesgoed. De politie heeft het kruispunt afgezet. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur is meegegaan naar het politiebureau voor verhoor. Er komt mogelijk een nieuw medicijn op de Nederlandse markt voor mensen met uitgezaaide alvleesklierkanker. Het medicijn Rasonke kreeg een positief advies van het Europese Geneesmiddelenbeoordelingscomité, meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. In een proef met 500 patiënten leefden mensen die de tabletten kregen gemiddeld ruim een jaar, vergeleken met bijna 7 maanden bij chemotherapie. Per jaar krijgen zo'n 3.300 mensen in Nederland te horen dat ze alvleesklierkanker hebben. Het advies van het Europese Beoordelingscomité gaat nu naar de Europese Commissie, die uiteindelijk besluit of het medicijn op de markt mag komen. De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst heeft 2 verdachten aangehouden voor mogelijke fraude met de herstelregeling voor de toeslagenaffaire. Het gaat om 2 mannen van 50 en 39 uit Rotterdam. Ze zouden onjuiste schulden hebben opgegeven bij Sociale Banken Nederland en daarvoor vervalste documenten hebben overgelegd. Naast de 2 aanhoudingen zijn er ook andere mensen verhoord die mogelijk betrokken zijn geweest bij de fraude. De FIOD houdt rekening met nog meer aanhoudingen.
7: Zorgminister Sophie Hermans wil binnen een maand nieuwe voorstellen delen voor het afschaffen van de aftrek van specifieke zorgkosten. Het kabinet wil van die aftrekpost af, omdat de regeling foutgevoelig is en onterecht zorgkosten worden afgetrokken. Verschillende partijen, zoals PRO, JA21 en de ChristenUnie, willen eerst weten hoe de afschaffing uitpakt voor chronisch zieken en welke alternatieven er zijn.
8: Hermans erkende dat veel chronisch zieken juist dankzij deze regeling kunnen meedoen in de samenleving. Breed in de Kamer heerst onvrede over hoe zorgbezuinigingen uitpakken. Met name doordat sommige groepen te maken krijgen met stapeling van bezuinigingen.
9: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
10: Nu het buitenlands nieuws. NAVO-topman Mark Rutte heeft in Brussel met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky gesproken over een energievredesakkoord met Rusland. Ook bespraken ze het voortzetten van Amerikaanse wapenleveranties aan Kiev. Vorige week kondigde de Amerikaanse president Donald Trump een deal aan met Rusland over de levering van Russische diesel. Die deal zou de weg kunnen vrijmaken voor verdere economische samenwerking tussen de twee landen. Na de aankondiging versterkten bondgenoten van Oekraïne hun steun aan het land. Het Verenigd Koninkrijk zou Oekraïne meer Storm Shadow-raketten sturen, meldt persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Met die raketten, die een groot bereik hebben, zou Oekraïne nog voor de winter Russische militaire operaties kunnen verstoren. De levering van de raketten zou zijn besproken tijdens een bezoek van Zelensky aan de Britse premier Andy Burnham in Londen woensdag.
11: De Houthis hebben een raketaanval uitgevoerd op het presidentiële Al-Mashik-paleis in de jemenitische stad Aden. Het paleis dient als hoofdkwartier van de internationaal erkende overheid van Jemen. Bij de aanval vielen zeker 4 doden. Alle ministers en de jemenitische premier hebben de aanval overleefd. De Houthis zouden ook ballistische raketten hebben afgevuurd op de centraal gelegen stad Marib.
12: Een Duitse rechtbank heeft 2 mannen veroordeeld voor het plannen van een moord op de leider van een Joodse organisatie in Duitsland. De Deen Ali S. kreeg 8,5 jaar cel. Hij zou door Iran zijn geronseld om terroristische aanslagen te plegen. Begin dit jaar kreeg hij de opdracht informatie te verzamelen over Jozef Schuster, voorzitter van de Centrale Raad van Joden in Duitsland, en over Volker Beck, voorzitter van de Duits-Israëlische Vereniging. De Afghaan Tawab M. kreeg 4,5 jaar cel omdat hij door Ali S. was gerekruteerd om een aanslag uit te voeren.
25: Washington. De executie van Nidal Malik Hassan op 3 december wordt niet live uitgezonden. Dat meldt president Donald Trump op Truth Social. Defensieminister Pete Hegseth had vorige week nog een publieke executie aangekondigd. Dat leidde tot veel internationale kritiek. Trump zegt dat livestreamen een sterk afschrikmiddel zou zijn, maar dat veel goede mensen hem liever niet zien sterven. De executie vindt plaats via een vuurpeloton. Deze kan worden bijgewoond door directe families van de slachtoffers. Hassan werkte als psychiater voor het Amerikaanse leger. Hij schoot in 2009 13 militairen dood in de Texaanse legerbasis Fort Hood. 32 mensen raakten gewond. Het Mensenrechtenbureau van de VN had het livestreamen veroordeeld. Het noemde dit een openbare terechtstelling en een vorm van marteling.
26: Het Witte Huis heeft een nieuwe persvoorlichter, Katie Zakaria. President Trump noemde haar bij de aankondiging een advocaat. Maar volgens de Wall Street Journal is ze nooit geslaagd voor het bar-examen. Dat is het speciale examen dat je in Amerika moet halen om als advocaat te mogen werken. Ze zou in 2011 zijn gezakt. Ze is in geen enkele staat waar ze heeft gewoond erkend als advocaat. Zakaria zegt zelf dat ze internationaal transactierecht heeft beoefend met alle benodigde kwalificaties.
27: Frankrijk is begonnen met het inzetten van militaire middelen in Saoedi-Arabië. Het land helpt de belangrijke havenstad Yanbu te beschermen tegen aanvallen van de Houthis. President Macron beloofde vorige maand militairen en verdedigingssystemen te sturen. Yanbu aan de Rode Zee is belangrijk voor het olietransport in de regio. De aan Iran gelieerde Houthis voeren regelmatig aanvallen uit op Saoedi-Arabië, dat een gewapende coalitie tegen hen leidt.
13: En nu het economisch nieuws. Chipbedrijven ASML, ASMI en Besi waren donderdag de grote verliezers op de Amsterdamse beurs. Wereldwijd werden chipbedrijven in de uitverkoop gedaan door zorgen of de enorme investeringen in kunstmatige intelligentie de hoge waarderingen wel rechtvaardigen. ASMI en Besi verloren tot meer dan 7% aan beurswaarde. ASML leverde ruim 4% in. Ook op Wall Street waren AI- en chipbedrijven stevige verliezers. De AEX sloot met een min van 0,4% op 1132,58 punten.
14: Het fietsenmerk Sparta maakt een doorstart. De curatoren van de failliete fietsenfabrikant Axel hebben Sparta verkocht aan het Amsterdamse e-bikebedrijf Tenways. Met de verkoop komen de merkrechten, de bijbehorende intellectuele eigendomsrechten en de productiedocumentatie van een aantal Sparta-modellen in handen van Tenways. De curatoren werken verder aan de verkoop van de resterende onderdelen van de Axel-groep. Axel werd in augustus failliet verklaard.
15: Albert Heijn onderzoekt of het meer niet verkochte producten aan voedselbanken kan doneren. Door de logistieke chaos van de afgelopen dagen zijn winkels een tijd niet bevoorraad met vers producten. Veel van die producten zijn niet meer te verkopen en zouden anders bederven. Voedselbanken zagen eerder deze week een wisselend beeld bij leveringen vanuit Albert Heijn. Donderdag kregen distributiecentra in Arnhem en Landgraaf extra leveringen van de supermarktketen.
16: De Britse minister van Cultuur, Lisa Nandy, maakt zich zorgen over de overname van de media- en entertainmenttak van omroep ITV door Sky. Ze vreest dat de fusie gevolgen heeft voor de vrijheid van meningsuiting en de inhoudelijke diversiteit van de Britse media. De minister neigt naar ingrijpen op grond van het algemeen belang. Als ze daartoe besluit, beoordeelt mediatoezichthouder Ofcom de deal. Sky blijft ervan overtuigd dat het samenbrengen van beide bedrijven leidt tot een sterker Brits mediabedrijf.
17: Het nieuwe fusiebedrijf van AkzoNobel en het Amerikaanse Axalta gaat Axanzo heten. Klanten merken daar weinig van, want de merknamen zoals Flexa en Sikkens blijven gewoon bestaan. De fusie wordt naar verwachting begin volgend jaar afgerond. Axanzo telt straks ongeveer 100 merken voor verf en coatings in meer dan 160 landen. Het bedrijf krijgt 2 hoofdkantoren, 1 in Amsterdam en 1 in het Amerikaanse Philadelphia.
18: Bijna een derde van het aangevraagd vermogen op de wachtlijst voor stroomaansluitingen komt van datacenters, meldt Nieuwsuur. Dat komt neer op 15 gigawatt, ongeveer evenveel als het totale aansluitvermogen van alle Nederlandse huishoudens nu. Netbeheer Nederland vraagt het kabinet daarom met klem harde keuzes te maken over waar en voor hoeveel datacenters er nog plaats is. Er is geen landelijk vestigingsbeleid voor datacenters. Het kabinet wijde er in het regeerakkoord slechts 1 regeltje aan.
19: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
20: Tot slot het sportnieuws. Noah Schutte wil zondag in de Marathon van Amsterdam een eerste stap zetten naar de Olympische Marathon van 2028 in Los Angeles. De 31-jarige atleet uit Leiden mikt op een nieuwe verbetering van zijn persoonlijk record. In april liep Schutte in Rotterdam een tijd van 2 uur 9 minuten en 28 seconden. Daarmee klom hij op de Nederlandse ranglijst aller tijden naar de 6e plaats. De Spelen van Los Angeles zijn een doel. De WK volgende zomer in Beijing komen niet voor in zijn plannen. Schutte vindt de aanvullende eisen van de Atletiekunie te streng.
28: Verschillende Europese voetbalbestuurders blijven aandringen op het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Dat meldt het Duitse persbureau DPA na een vergadering van de FIFA-raad in Zürich. Bernd Neuendorf van de Duitse Voetbalbond zegt dat kritische vragen geen bevredigende antwoorden kregen. De vergadering was de eerste ontmoeting tussen Infantino en zijn critici sinds hij eerder deze zomer een omstreden investeringsplan voor het WK presenteerde. Dat plan trok hij later in. De zoektocht naar een Europese tegenkandidaat gaat door. De verkiezingen voor een nieuwe voorzitter zijn op 18 maart in Marokko. Wesley Hood maakt vanavond na 11 jaar zijn rentree bij AZ. De 32-jarige verdediger uit Alkmaar verschijnt aan de aftrap voor het thuisduel met Hapoel Beersheva in de Europa League. Trainer Leroy Echtold heeft besloten een aantal basisspelers rust te geven. Supporters van de club uit Israël zijn niet welkom in Alkmaar vanwege zorgen om de veiligheid. Het duel begint om 7:15. Ajax begint vanavond de uitwedstrijd tegen Hajduk Split in de Conference League met Joffre Torrens in het basiselftal. De 19-jarige Spanjaard krijgt als linkervleugelverdediger de voorkeur boven Owen Wijndal. Aaron Bouwman keert na zijn blessure, die hij vorige maand tegen PSV opliep, terug als basisspeler. Op het middenveld speelt aanvoerder Davy Klaassen in de plaats van Jordi Mokkio. En in de voorhoede krijgt Abdellah Ouazzane de voorkeur boven Oscar Gloek. De aftrap in Split is om 7:15. De Belgische bondsvoorzitter Pascal Van Damme eist verdere opheldering van de FIFA over de zaak Balogun. De Amerikaanse spits Folarin Balogun kreeg op het WK voetbal rood in de 16e finales tegen Bosnië en Herzegovina. Na inmenging van president Donald Trump bij FIFA-voorzitter Gianni Infantino werd de automatische schorsing van 1 wedstrijd omgezet in een voorwaardelijke straf. Van Damme stelde dat de FIFA op de volgende bijeenkomst van de FIFA-raad met een voorstel zou komen om de regelgeving aan te passen. De FIFA-raad komt op 16 december opnieuw bijeen in Doha. Rico Verhoeven bokst in december mogelijk tegen de Amerikaanse oud-wereldkampioen Deontay Wilder. Dit zou gebeuren in het voorprogramma van het gevecht tussen Tyson Fury en Anthony Joshua. Dat zei de 37-jarige Verhoeven tegen het Britse Talksport. Het zou voor Verhoeven het eerste boksgevecht betekenen sinds hij in mei verloor van de Oekraïner Oleksandr Usyk nabij de piramides in Egypte. Verhoeven zegt dat hij het aanbod heeft gekregen en ja heeft gezegd. De details moeten nog worden besproken. In Cardiff vindt 11 december het langverwachte gevecht tussen de twee Britse voormalige wereldkampioenen in het zwaargewicht plaats.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Vannacht droog met een graad of 13. Morgenochtend vooral landinwaarts af en toe zon. In het westen en noorden meer bewolking met plaatselijk wat lichte regen. Morgenmiddag trekt een regengebied van west naar oost over het land. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind draait naar noordwest en neemt toe. Aan zee en op het IJsselmeer windkracht 6. Morgenavond vallen er nog buien, vooral langs de kust.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Jan G., het doelwit van het geweld in Overasselt in september, is uit Duitsland overgeleverd aan Nederland. De 28-jarige man uit Overasselt werd op 18 september door de Duitse autoriteiten aangehouden op Nederlands verzoek. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september onderschept in de haven van de Transe Duinkerken. In de nacht van 31 augustus op 1 september trok een grote groep gewapende mannen door Overasselt, waarbij ze een bewaker doodschoten voor het huis van G en 2 agenten gewond raakten.
5: De overheid blijft Facebook gebruiken om burgers te informeren. Dat schrijft staatssecretaris Erik van den Burg van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Volgens hem is het een te belangrijk medium om zomaar mee te stoppen. Uit een onderzoek uit 2022 blijkt dat er risico's zijn bij het verwerken van persoonsgegevens op overheidspagina's. Gesprekken met Facebook over betere beveiliging hebben niets opgeleverd, omdat het bedrijf de zorgen niet onderkent. In Veenendaal is donderdagmiddag een minderjarige fietser om het leven gekomen bij een ongeval met een vrachtwagen. Dat gebeurde op de kruising van de Industrielaan en de Boompjesgoed. De politie heeft het kruispunt afgezet. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur is meegegaan naar het politiebureau voor verhoor.
6: Er komt mogelijk een nieuw medicijn op de Nederlandse markt voor mensen met uitgezaaide alvleesklierkanker. Het medicijn Rasonke kreeg een positief advies van het Europese Geneesmiddelenbeoordelingscomité, meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.
1: In een proef met 500 patiënten leefden mensen die de tabletten kregen gemiddeld ruim een jaar, vergeleken met bijna 7 maanden bij chemotherapie. Per jaar krijgen zo'n 3.300 mensen in Nederland te horen dat ze alvleesklierkanker hebben. Het advies van het Europese beoordelingscomité gaat nu naar de Europese Commissie, die uiteindelijk besluit of het medicijn op de markt mag komen. De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst heeft 2 verdachten aangehouden voor mogelijke fraude met de herstel.

0: wil binnen een maand nieuwe voorstellen delen voor het afschaffen van de aftrek van specifieke zorgkosten. Het kabinet wil van die aftrekpost af, omdat de regeling foutgevoelig is en onterecht zorgkosten worden afgetrokken. Verschillende partijen, zoals PRO, JA21 en de ChristenUnie, willen eerst weten hoe de afschaffing uitpakt voor chronisch zieken en welke alternatieven er zijn. Hermans erkende dat veel chronisch zieken juist dankzij deze regeling kunnen meedoen in de samenleving. Breed in de Kamer heerst onvrede over hoe zorgbezuinigingen uitpakken. Met name doordat sommige groepen te maken krijgen met stapeling van bezuinigingen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. NAVO-topman Mark Rutte heeft in Brussel met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky gesproken over een energievredesakkoord met Rusland. Ook bespraken ze het voortzetten van Amerikaanse wapenleveranties aan Kiev. Vorige week kondigde de Amerikaanse president Donald Trump een deal aan met Rusland over de levering van Russische diesel. Die deal zou de weg kunnen vrijmaken voor verdere economische samenwerking tussen de twee landen. Na de aankondiging versterkten bondgenoten van Oekraïne hun steun aan het land. Het Verenigd Koninkrijk zou Oekraïne meer Storm Shadow-raketten sturen, meldt persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Met die raketten, die een groot bereik hebben, zou Oekraïne nog voor de winter Russische militaire operaties kunnen verstoren. De levering van de raketten zou zijn besproken tijdens een bezoek van Zelensky aan de Britse premier Andy Burnham in Londen woensdag. De Houthis hebben een raketaanval uitgevoerd op het presidentiële Al-Mashik-paleis in de jemenitische stad Aden. Het paleis dient als hoofdkwartier van de internationaal erkende overheid van Jemen. Bij de aanval vielen zeker 4 doden. Alle ministers en de jemenitische premier hebben de aanval overleefd. De Houthis zouden ook ballistische raketten hebben afgevuurd op de centraal gelegen stad Marib. Een Duitse rechtbank heeft 2 mannen veroordeeld voor het plannen van een moord op de leider van een Joodse organisatie in Duitsland. De Deen Ali S. kreeg 8,5 jaar cel. Hij zou door Iran zijn geronseld om terroristische aanslagen te plegen. Begin dit jaar kreeg hij de opdracht informatie te verzamelen over Jozef Schuster, voorzitter van de Centrale Raad van Joden in Duitsland, en over Volker Beck, voorzitter van de Duits-Israëlische Vereniging. De Afghaan Tawab M. kreeg 4,5 jaar cel omdat hij door Ali S. was gerekruteerd om een aanslag uit te voeren.
2: Washington.
0: De executie van Nidal Malik Hassan op 3 december wordt niet live uitgezonden. Dat meldt president Donald Trump op Truth Social. Defensieminister Pete Hegseth had vorige week nog een publieke executie aangekondigd. Dat leidde tot veel internationale kritiek. Trump zegt dat livestreamen een sterk afschrikmiddel zou zijn, maar dat veel goede mensen hem liever niet zien sterven. De executie vindt plaats via een vuurpeloton. Deze kan worden bijgewoond door directe families van de slachtoffers. Hassan werkte als psychiater voor het Amerikaanse leger. Hij schoot in 2009 13 militairen dood in de Texaanse legerbasis Fort Hood. 32 mensen raakten gewond. Het Mensenrechtenbureau van de VN had het livestreamen veroordeeld. Het noemde dit een openbare terechtstelling en een vorm van marteling.
3: Het Witte Huis heeft een nieuwe persvoorlichter, Katie Zachariah. President Trump noemde haar bij de aankondiging een advocaat. Maar volgens de Wall Street Journal is ze nooit geslaagd voor het bar-examen. Dat is het speciale examen dat je in Amerika moet halen om als advocaat te mogen werken. Ze zou in 2011 zijn gezakt. Ze is in geen enkele staat waar ze heeft gewoond erkend als advocaat. Zachariah zegt zelf dat ze internationaal transactierecht heeft beoefend met alle benodigde kwalificaties.
0: Frankrijk is begonnen met het inzetten van militaire middelen in Saoedi-Arabië.
3: Het land helpt de belangrijke havenstad Yanbu te beschermen tegen aanvallen.

0: aanvallen van de Houthis. President Macron beloofde vorige maand militairen en verdedigingssystemen te sturen. Yanbu aan de Rode Zee is belangrijk voor het olietransport in de regio. De aan Iran gelieerde Houthis voeren regelmatig aanvallen uit op Saoedi-Arabië, dat een gewapende coalitie tegen hen leidt. En nu het economisch nieuws. Het fietsenmerk Sparta maakt een doorstart en is verkocht aan het Amsterdamse e-bike bedrijf Tenways. De curatoren van het failliete Axel melden dat de merkrechten, intellectuele eigendomsrechten en productiedocumentatie van een aantal Sparta-modellen naar Tenways gaan. Hoeveel Tenways voor het merk heeft betaald en wat de doorstart betekent voor de werkgelegenheid, maken de curatoren niet bekend. Vorige week werd al bekend dat de merken Batavus, Koga en Babu een doorstart maken. Sparta bestaat ruim 100 jaar en kwam in 1999 in handen van Axel, dat in augustus failliet werd verklaard. Het Internationaal Energieagentschap versnelt de vrijgave van strategische oliereserves vanwege sterk stijgende brandstofprijzen. De organisatie geeft daarmee gehoor aan oproepen van de G7, de groep van grote industrielanden. Het IEA stemde in maart in met de vrijgave van een recordhoeveelheid van 400 miljoen vaten olie uit noodvoorraden. Tot nu toe zijn ongeveer 330 miljoen vaten geleverd. Door de versnelde vrijgave komen naar verwachting ongeveer 100 miljoen vaten extra op de markt. Chipbedrijven ASML, ASMI en Besi waren donderdag de grote verliezers op de Amsterdamse beurs. Wereldwijd werden chipbedrijven in de uitverkoop gedaan door zorgen of de enorme investeringen in kunstmatige intelligentie de hoge waarderingen wel rechtvaardigen. ASMI en Besi verloren tot meer dan 7% aan beurswaarde. ASML leverde ruim 4% in. Ook op Wall Street waren AI- en chipbedrijven stevige verliezers. De AEX sloot met een min van 0,4% op 1132,58 punten. De Britse minister van Cultuur, Lisa Nandy, maakt zich zorgen over de overname van de media- en entertainmenttak van omroep ITV door Sky. Ze vreest dat de fusie gevolgen heeft voor de vrijheid van meningsuiting en de inhoudelijke diversiteit van de Britse media. De minister neigt naar ingrijpen op grond van het algemeen belang. Als ze daartoe besluit, beoordeelt mediatoezichthouder Ofcom de deal. Sky blijft ervan overtuigd dat het samenbrengen van beide bedrijven leidt tot een sterker Brits mediabedrijf. Albert Heijn onderzoekt of het meer niet verkochte producten aan voedselbanken kan doneren. Door de logistieke chaos van de afgelopen dagen zijn winkels een tijd niet bevoorraad met vers producten. Veel van die producten zijn niet meer te verkopen en zouden anders bederven. Voedselbanken zagen eerder deze week een wisselend beeld bij leveringen vanuit Albert Heijn. Donderdag kregen distributiecentra in Arnhem en Landgraaf extra leveringen van de supermarktketen. Bijna een derde van het aangevraagd vermogen op de wachtlijst voor stroomaansluitingen komt van datacenters, meldt Nieuwsuur. Dat komt neer op 15 gigawatt, ongeveer evenveel als het totale aansluitvermogen van alle Nederlandse huishoudens nu. Netbeheer Nederland vraagt het kabinet daarom met klem harde keuzes te maken over waar en voor hoeveel datacenters er nog plaats is. Er is geen landelijk vestigingsbeleid voor datacenters. Het kabinet wijde er in het regeerakkoord slechts één regeltje aan.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Noah Schutte wil zondag in de Marathon van Amsterdam een eerste stap zetten naar de Olympische Marathon van 2028 in Los Angeles. De 31-jarige atleet uit Leiden mikt op een nieuwe verbetering van zijn persoonlijk record. In april liep Schutte in Rotterdam een tijd van 2 uur 9 minuten en 28 seconden. Daarmee klom hij op de Nederlandse ranglijst aller tijden naar de 6e plaats. De Spelen van Los Angeles zijn een doel. De WK volgende zomer in Beijing komen niet voor in zijn plannen. Schutte vindt de aanvullende eisen van de Atletiekunie te streng. Verschillende Europese voetbalbestuurders blijven aandringen op het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Dat meldt het Duitse persbureau DPA na een vergadering van de FIFA-raad in Zürich. Bernd Neuendorf van de Duitse Voetbalbond zegt dat kritische vragen geen bevredigende antwoorden kregen. De vergadering was de eerste ontmoeting tussen Infantino en zijn critici sinds hij eerder deze zomer een omstreden investeringsplan voor het WK presenteerde. Dat plan trok hij later in. De zoektocht naar een Europese tegenkandidaat gaat door. De verkiezingen voor een nieuwe voorzitter zijn op 18 maart in Marokko. Wesley Hood maakt vanavond na 11 jaar zijn rentree bij AZ. De 32-jarige verdediger uit Alkmaar verschijnt aan de aftrap voor het thuisduel met Hapoel Beersheva in de Europa League. Trainer Leroy Echtold heeft besloten een aantal basisspelers rust te geven. Supporters van de club uit Israël zijn niet welkom in Alkmaar vanwege zorgen om de veiligheid. Het duel begint om 7:15. Ajax begint vanavond de uitwedstrijd tegen Hajduk Split in de Conference League met Joffre Torrens in het basiselftal. De 19-jarige Spanjaard krijgt als linkervleugelverdediger de voorkeur boven Owen Wijndal. Aaron Bouwman keert na zijn blessure, die hij vorige maand tegen PSV opliep, terug als basisspeler. Op het middenveld speelt aanvoerder Davy Klaassen in de plaats van Jordi Mokkio. En in de voorhoede krijgt Abdellah Ouazzan de voorkeur boven Oscar Gloek. De aftrap in Split is om 7:15. Rico Verhoeven bokst in december mogelijk tegen de Amerikaanse oud-wereldkampioen Deontay Wilder. Dit zou gebeuren in het voorprogramma van het gevecht tussen Tyson Fury en Anthony Joshua. Dat zei de 37-jarige Verhoeven tegen het Britse Talksport. Het zou voor Verhoeven het eerste boksgevecht betekenen sinds hij in mei verloor van de Oekraïner Oleksandr Usyk nabij de piramides in Egypte. Verhoeven zegt dat hij het aanbod heeft gekregen en ja heeft gezegd. De details moeten nog worden besproken. In Cardiff vindt 11 december het langverwachte gevecht tussen de twee Britse voormalige wereldkampioenen in het zwaargewicht plaats. De Belgische bondsvoorzitter Pascal Van Damme eist verdere opheldering van de FIFA over de zaak Balogun. De Amerikaanse spits Volarin Balogun kreeg op het WK voetbal rood in de 16e finales tegen Bosnië en Herzegovina. Na inmenging van de Amerikaanse president Donald Trump bij FIFA-voorzitter Gianni Infantino werd de automatische schorsing van 1 wedstrijd omgezet in een voorwaardelijke straf. De FIFA komt op 16 december opnieuw bijeen in Doha en zal dan met een voorstel komen om de regelgeving aan te passen. Van Damme wil niet alleen dat de regels worden aangepast, maar ook dat duidelijkheid wordt gegeven over de toepassing ervan.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Vannacht blijft het ook droog, met minimaal 13 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgenochtend is de zon vooral landinwaarts te zien. In het westen en noorden is het bewolkt, met plaatselijk wat lichte regen. Morgenmiddag trekt er vanaf het westen een regengebied over het land. De temperatuur loopt op naar zo'n 18 graden. De wind draait naar het noordwesten en steekt aan. Aan de kust kan het krachtig worden. Morgenavond nog regen, die later wettrekt. Vooral aan de kust blijven enkele buien mogelijk.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Jan G. Het doelwit van het geweld in Overasselt is uit Duitsland overgeleverd aan Nederland. De 28-jarige man uit Overasselt wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september onderschept in de haven van het Franse Duinkerke. In de nacht van 31 augustus op 1 september schoten gewapende mannen een bewaker dood voor het huis van G. en raakten 2 agenten gewond. Voor de geweldsuitbarsting werden ruim 30 mannen uit verschillende landen aangehouden. In Den Helder zijn donderdagavond 27 woningen in de Zuiderzeestraat ontruimd vanwege een gaslek. Rond 5:00 middags werd voor het eerst melding gemaakt van een gaslucht in de straat. Het gaslek is inmiddels gevonden door Liander, maar moet nog worden gedicht. Enkele bewoners zijn door ambulancepersoneel ter plekke nagekeken. De Zuiderzeestraat is afgesloten voor alle verkeer. De overheid blijft Facebook gebruiken om burgers te informeren. Dat schrijft staatssecretaris Erik van den Burg van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Volgens hem is het een te belangrijk medium om zomaar mee te stoppen. Uit een onderzoek uit 2022 blijkt dat er risico's zijn bij het verwerken van persoonsgegevens op overheidspagina's. Gesprekken met Facebook over betere beveiliging hebben niets opgeleverd, omdat het bedrijf de zorgen niet onderkent. In Veenendaal is donderdagmiddag een minderjarige fietser om het leven gekomen bij een ongeval met een vrachtwagen. Dat gebeurde op de kruising van de Industrielaan en de Boompjesgoed. De politie heeft het kruispunt afgezet. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur is meegegaan naar het politiebureau voor verhoor. Er komt mogelijk een nieuw medicijn op de Nederlandse markt voor mensen met uitgezaaide alvleesklierkanker. Het medicijn Rasonke kreeg een positief advies van het Europese Geneesmiddelenbeoordelingscomité, meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. In een proef met 500 patiënten leefden mensen die de tabletten kregen gemiddeld ruim een jaar, vergeleken met bijna 7 maanden bij chemotherapie. Per jaar krijgen zo'n 3.300 mensen in Nederland te horen dat ze alvleesklierkanker hebben. Het advies van het Europese Beoordelingscomité gaat nu naar de Europese Commissie, die uiteindelijk besluit of het medicijn op de markt mag komen. Zorgminister Sophie Hermans wil binnen een maand nieuwe voorstellen delen voor het afschaffen van de aftrek van specifieke zorgkosten. Het kabinet wil van die aftrekpost af, omdat de regeling foutgevoelig is en onterecht zorgkosten worden afgetrokken. Verschillende partijen, zoals PRO, JA21 en de ChristenUnie, willen eerst weten hoe de afschaffing uitpakt voor chronisch zieken en welke alternatieven er zijn. Hermans erkende dat veel chronisch zieken juist dankzij deze regeling kunnen meedoen in de samenleving. Breed in de Kamer heerst onvrede over hoe zorgbezuinigingen uitpakken. Met name doordat sommige groepen te maken krijgen met stapeling van bezuinigingen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De door de VS gevangen genomen Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw zeggen onschuldig te zijn aan het samenspannen om Amerikaanse gevangenen te martelen. Die nieuwe aanklacht is recent toegevoegd aan een lopende strafzaak. Maduro en zijn vrouw Cilia Flores werden begin dit jaar opgepakt tijdens een Amerikaanse operatie in Venezuela. Sindsdien zitten ze vast in New York. Ze zijn ook aangeklaagd voor drugsmokkel en verboden wapenbezit. Volgens aanklagers hadden ze samengespannen om martelpraktijken uit te voeren tegen slachtoffers in Venezolaanse detentiecentra. Onder de slachtoffers zouden Amerikaanse staatsburgers hebben gezeten. Er wordt onder meer gesproken van waterboarding, verkrachtingen en mishandelingen. NAVO-topman Mark Rutte heeft in Brussel met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky gesproken over een energievredesakkoord met Rusland. Ook bespraken ze het voortzetten van Amerikaanse wapenleveranties aan Kiev. Vorige week kondigde de Amerikaanse president Donald Trump een deal aan met Rusland over de levering van Russische diesel. Die deal zou de weg kunnen vrijmaken voor verdere economische samenwerking tussen de twee landen. Na de aankondiging versterkten bondgenoten van Oekraïne hun steun aan het land. Het Verenigd Koninkrijk zou Oekraïne meer Storm Shadow-raketten sturen, meldt persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Met die raketten, die een groot bereik hebben, zou Oekraïne nog voor de winter Russische militaire operaties kunnen verstoren. De levering van de raketten zou zijn besproken tijdens een bezoek van Zelensky aan de Britse premier Andy Burnham in Londen woensdag. Een Duitse rechtbank heeft 2 mannen veroordeeld voor het plannen van een moord op de leider van een Joodse organisatie in Duitsland. De Deen Ali S. kreeg 8,5 jaar cel. Hij zou door Iran zijn geronseld om terroristische aanslagen te plegen. Begin dit jaar kreeg hij de opdracht informatie te verzamelen over Jozef Schuster,
4: voorzitter van de Centrale Raad van Joden in Duitsland, en over Volker Beck, voorzitter van de Duits-Israëlische Vereniging. De Afghaan Tawab M. kreeg 4,5 jaar cel, omdat hij door Ali S. was gerekruteerd om een aanslag uit te voeren.
5: De Houthis hebben een raketaanval uitgevoerd op het presidentiële Al-Mashik-paleis in de jemenitische stad Aden. Het paleis dient als hoofdkwartier van de internationaal erkende overheid van Jemen. Bij de aanval vielen zeker 4 doden. Alle ministers en de jemenitische premier hebben de aanval overleefd. De Houthis zouden ook ballistische raketten hebben afgevuurd op de centraal gelegen stad Marib.
6: Washington. De executie van Nidal Malik Hassan op 3 december wordt niet live uitgezonden. Dat meldt president Donald Trump op Truth Social. Defensieminister Pete Hegseth had vorige week nog een publieke executie aangekondigd. Dat leidde tot veel internationale kritiek. Trump zegt dat livestreamen een sterk afschrikmiddel zou zijn, maar dat veel goede mensen hem liever niet zien sterven. De executie vindt plaats via een vuurpeloton. Deze kan worden bijgewoond door directe families van de slachtoffers. Hassan werkte als psychiater voor het Amerikaanse leger. Hij schoot in 2009 13 militairen dood in de Texaanse legerbasis Fort Hood. 32 mensen raakten gewond. Het Mensenrechtenbureau van de VN had het livestreamen veroordeeld. Het noemde dit een openbare terechtstelling en een vorm van marteling.
7: Het Witte Huis heeft een nieuwe persvoorlichter, Katie Zakaria. President Trump noemde haar bij de aankondiging een advocaat. Maar volgens de Wall Street Journal is ze nooit geslaagd voor het bar-examen. Dat is het speciale examen dat je in Amerika moet halen om als advocaat te mogen werken. Ze zou in 2011 zijn gezakt. Ze is in geen enkele staat waar ze heeft gewoond erkend als advocaat. Zakaria zegt zelf dat ze internationaal transactierecht heeft beoefend met alle benodigde kwalificaties.
8: En nu het economisch nieuws.
9: Het fietsenmerk Sparta maakt een doorstart en is verkocht aan het Amsterdamse e-bikebedrijf Tenways. De curatoren van het failliete Axel melden dat de merkrechten, intellectuele eigendomsrechten en productiedocumentatie van een aantal Sparta-modellen naar Tenways gaan. Hoeveel Tenways voor het merk heeft betaald en wat de doorstart betekent voor de werkgelegenheid, maken de curatoren niet bekend. Vorige week werd al bekend dat de merken Batavus, Koga en Babu een doorstart maken. Sparta bestaat ruim 100 jaar en kwam in 1999 in handen van Axel, dat in augustus failliet werd verklaard.
10: Het Internationaal Energieagentschap versnelt de vrijgave van strategische oliereserves vanwege sterk stijgende brandstofprijzen. De organisatie geeft daarmee gehoor aan oproepen van de G7, de groep van grote industrielanden. Het IEA stemde in maart in met de vrijgave van een recordhoeveelheid van 400 miljoen vaten olie uit noodvoorraden. Tot nu toe zijn ongeveer 330 miljoen vaten geleverd. Door de versnelde vrijgave komen naar verwachting ongeveer 100 miljoen vaten extra op de markt.
11: Chipbedrijven ASML, ASMI en Besi waren donderdag de grote verliezers op de Amsterdamse beurs. Wereldwijd werden chipbedrijven in de uitverkoop gedaan door zorgen of de enorme investeringen in kunstmatige intelligentie de hoge waarderingen wel rechtvaardigen. ASMI en Besi verloren tot meer dan 7% aan beurswaarde. ASML leverde ruim 4% in. Ook op Wall Street waren AI- en chipbedrijven stevige verliezers. De AEX sloot met een min van 0,4% op 1132,58 punten.
12: Albert Heijn onderzoekt of het meer niet verkochte producten aan voedselbanken kan doneren. Door de logistieke chaos van de afgelopen dagen zijn winkels een tijd niet bevoorraad met vers producten. Veel van die producten zijn niet meer te verkopen en zouden anders bederven. Voedselbanken zagen eerder deze week een wisselend beeld bij leveringen vanuit Albert Heijn. Donderdag kregen distributiecentra in Arnhem en Landgraaf extra leveringen van de supermarktketen.
13: De Britse minister van Cultuur, Lisa Nandy, maakt zich zorgen over de overname van de media- en entertainmenttak van omroep ITV door Sky. Ze vreest dat de fusie gevolgen heeft voor de vrijheid van meningsuiting en de inhoudelijke diversiteit van de Britse media. De minister neigt naar ingrijpen op grond van het algemeen belang. Als ze daartoe besluit, beoordeelt mediatoezichthouder Ofcom de deal. Sky blijft ervan overtuigd dat het samenbrengen van beide bedrijven leidt tot een sterker Brits mediabedrijf.
14: Het nieuwe fusiebedrijf van AkzoNobel en het Amerikaanse Axalta gaat Axanzo heten. Klanten merken daar weinig van, want de merknamen zoals Flexa en Sikkens blijven gewoon bestaan. De fusie wordt naar verwachting begin volgend jaar afgerond. Axanzo telt straks ongeveer 100 merken voor verf en coatings in meer dan 160 landen. Het bedrijf krijgt 2 hoofdkantoren, 1 in Amsterdam en 1 in het Amerikaanse Philadelphia.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Noah Schutte wil zondag in de Marathon van Amsterdam een eerste stap zetten naar de Olympische Marathon van 2028 in Los Angeles. De 31-jarige atleet uit Leiden mikt op een nieuwe verbetering van zijn persoonlijk record. In april liep Schutte in Rotterdam een tijd van 2 uur 9 minuten en 28 seconden. Daarmee klom hij op de Nederlandse ranglijst aller tijden naar de 6e plaats. De Spelen van Los Angeles zijn een doel. De WK volgende zomer in Beijing komen niet voor in zijn plannen. Schutte vindt de aanvullende eisen van de Atletiekunie te streng. Wesley Hoed maakt vanavond na 11 jaar zijn rentree bij AZ. De 32-jarige verdediger uit Alkmaar verschijnt aan de aftrap voor het thuisduel met Hapoel Beersheva in de Europa League. Trainer Leroy Echtold heeft besloten een aantal basisspelers rust te geven. Supporters van de club uit Israël zijn niet welkom in Alkmaar vanwege zorgen om de veiligheid. Het duel begint om 7:15. Ajax begint vanavond de uitwedstrijd tegen Hajduk Split in de Conference League met Joffre Torrens in het basiselftal. De 19-jarige Spanjaard krijgt als linkervleugelverdediger de voorkeur boven Owen Wijndal. Aaron Bouwman keert na zijn blessure, die hij vorige maand tegen PSV opliep, terug als basisspeler. Op het middenveld speelt aanvoerder Davy Klaassen in de plaats van Jordi Mokkio. En in de voorhoede krijgt Abdellah Ouazzane de voorkeur boven Oscar Gloek. De aftrap in Split is om 7:15. Rico Verhoeven bokst in december mogelijk tegen de Amerikaanse oud-wereldkampioen Deontay Wilder. Dit zou gebeuren in het voorprogramma van het gevecht tussen Tyson Fury en Anthony Joshua. Dat zei de 37-jarige Verhoeven tegen het Britse Talksport. Het zou voor Verhoeven het eerste boksgevecht betekenen sinds hij in mei verloor van de Oekraïner Oleksandr Usyk nabij de piramides in Egypte. Verhoeven zegt dat hij het aanbod heeft gekregen en ja heeft gezegd. De details moeten nog worden besproken. In Cardiff vindt 11 december het langverwachte gevecht tussen de twee Britse voormalige wereldkampioenen in het zwaargewicht plaats. De Belgische bondsvoorzitter Pascal Van Damme eist verdere opheldering van de FIFA over de zaak Balogun. De Amerikaanse spits Volarin Balogun kreeg op het WK voetbal rood in de 16e finales tegen Bosnië en Herzegovina. Na inmenging van de Amerikaanse president Donald Trump bij FIFA-voorzitter Gianni Infantino werd de automatische schorsing van 1 wedstrijd omgezet in een voorwaardelijke straf. De FIFA komt op 16 december opnieuw bijeen in Doha en zal dan met een voorstel komen om de regelgeving aan te passen. Van Damme wil niet alleen dat de regels worden aangepast, maar ook dat duidelijkheid wordt gegeven over de toepassing ervan. Gianni Infantino roept op tot eenheid in het internationale voetbal. De FIFA-voorzitter zei donderdag na een bijeenkomst van de FIFA-raad in Zürich dat voetbal voor iedereen is, overal ter wereld. Hij bood eerder op de dag zijn excuses aan voor fouten bij de presentatie van zijn omstreden commercialiseringsplannen voor het WK. De FIFA werkt aan een ontwikkelingsplan voor de komende 4 jaar. Via dit plan moet er €22.500.000 aan de 211 voetbalbonden worden uitgekeerd. Infantino is sinds 2016 FIFA-voorzitter.
15: Hij is herkiesbaar bij de verkiezing op 18 maart 2027.
16: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met zwakke tot matige wind uit het zuiden. Aan de kust waait het af en toe wat steviger aan. Vannacht droog met zo'n 13 graden. Morgenochtend is de zon vooral landinwaarts geregeld te zien. In het westen en noorden is het bewolkter met plaatselijk wat lichte regen. Morgenmiddag trekt een regengebied van west naar oost over het land. Het wordt rond de 18 graden. De wind draait naar noordwest en steekt op. Aan zee en op het IJsselmeer zelfs naar windkracht 6. Morgenavond regent het eerst nog flink. Later kan het vooral aan de kust nog af en toe een bui geven.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. Jan G., het doelwit van het geweld in Overasselt, is uit Duitsland overgeleverd aan Nederland. De 28-jarige man uit Overasselt wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september onderschept in de haven van het Franse Duinkerken. In de nacht van 31 augustus op 1 september schoten gewapende mannen een bewaker dood voor het huis van G. en raakten twee agenten gewond. Voor de geweldsuitbarsting werden ruim 30 mannen uit verschillende landen aangehouden. In Den Helder zijn donderdagavond 27 woningen in de Zuiderzeestraat ontruimd vanwege een gaslek. Rond 5 uur 's middags werd voor het eerst melding gemaakt van een gaslucht in de straat. Het gaslek is inmiddels gevonden door Liander, maar moet nog worden gedicht. Enkele bewoners zijn door ambulancepersoneel ter plekke nagekeken. De Zuiderzeestraat is afgesloten voor alle verkeer. De overheid blijft Facebook gebruiken om burgers te informeren. Dat schrijft staatssecretaris Erik van den Burg van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Volgens hem is het een te belangrijk medium om zomaar mee te stoppen. Uit een onderzoek uit 2022 blijkt dat er risico's zijn bij het verwerken van persoonsgegevens op overheidspagina's. Gesprekken met Facebook over betere beveiliging hebben niets opgeleverd, omdat het bedrijf de zorgen niet onderkent. In Veenendaal is donderdagmiddag een minderjarige fietser om het leven gekomen bij een ongeval met een vrachtwagen. Dat gebeurde op de kruising van de Industrielaan en de Boompjesgoed. De politie heeft het kruispunt afgezet. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur is meegegaan naar het politiebureau voor verhoor. Er komt mogelijk een nieuw medicijn op de Nederlandse markt voor mensen met uitgezaaide alvleesklierkanker. Het medicijn Rasonke kreeg een positief advies van het Europese Geneesmiddelenbeoordelingscomité, meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. In een proef met 500 patiënten leefden mensen die de tabletten kregen gemiddeld ruim een jaar, vergeleken met bijna 7 maanden bij chemotherapie. Per jaar krijgen zo'n 3.300 mensen in Nederland te horen dat ze alvleesklierkanker hebben. Het advies van het Europese Beoordelingscomité gaat nu naar de Europese Commissie, die uiteindelijk besluit of het medicijn op de markt mag komen. Zorgminister Sophie Hermans wil binnen een maand nieuwe voorstellen delen voor het afschaffen van de aftrek van specifieke zorgkosten. Het kabinet wil van die aftrekpost af, omdat de regeling foutgevoelig is en onterecht zorgkosten worden afgetrokken. Verschillende partijen, zoals PRO, JA21 en de ChristenUnie, willen eerst weten hoe de afschaffing uitpakt voor chronisch zieken en welke alternatieven er zijn. Hermans erkende dat veel chronisch zieken juist dankzij deze regeling kunnen meedoen in de samenleving. Breed in de Kamer heerst onvrede over hoe zorgbezuinigingen uitpakken. Met name doordat sommige groepen te maken krijgen met stapeling van bezuinigingen.
16: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
18: Nu het buitenlands nieuws.
19: De door de VS gevangen genomen Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw zeggen onschuldig te zijn aan het samenspannen om Amerikaanse gevangenen te martelen. Die nieuwe aanklacht is recent toegevoegd aan een lopende strafzaak. Maduro en zijn vrouw Cilia Flores werden begin dit jaar opgepakt tijdens een Amerikaanse operatie in Venezuela. Sindsdien zitten ze vast in New York. Ze zijn ook aangeklaagd voor drugsmokkel en verboden wapenbezit. Volgens aanklagers hadden ze samengespannen om martelpraktijken uit te voeren tegen slachtoffers in Venezolaanse detentiecentra. Onder de slachtoffers zouden Amerikaanse staatsburgers hebben gezeten. Er wordt onder meer gesproken van waterboarding, verkrachtingen en mishandelingen. NAVO-topman Mark Rutte heeft in Brussel met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky gesproken over een energievredesakkoord met Rusland. Ook bespraken ze het voortzetten van Amerikaanse wapenleveranties aan Kiev. Vorige week kondigde de Amerikaanse president Donald Trump een deal aan met Rusland over de levering van Russische diesel. Die deal zou de weg kunnen vrijmaken voor verdere economische samenwerking tussen de twee landen. Na de aankondiging versterkten bondgenoten van Oekraïne hun steun aan het land. Het Verenigd Koninkrijk zou Oekraïne meer Storm Shadow-raketten sturen, meldt persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Met die raketten, die een groot bereik hebben, zou Oekraïne nog voor de winter Russische militaire operaties kunnen verstoren. De levering van de raketten zou zijn besproken tijdens een bezoek van Zelensky aan de Britse premier Andy Burnham in Londen woensdag.
20: Een Duitse rechtbank heeft twee mannen veroordeeld voor het plannen van een moord op de leider van een Joodse organisatie in Duitsland. De Deen Ali S. kreeg 8,5 jaar cel. Hij zou door Iran zijn geronseld om terroristische aanslagen te plegen. Begin dit jaar kreeg hij de opdracht informatie te verzamelen over Jozef Schuster, voorzitter van de Centrale Raad van Joden in Duitsland, en over Volker Beck, voorzitter van de Duits-Israëlische Vereniging. De Afghaan Tawab M. kreeg 4,5 jaar cel omdat hij door Ali S. was gerekruteerd om een aanslag uit te voeren.
21: De Houthis hebben een raketaanval uitgevoerd op het presidentiële Al-Mashiq-paleis in de jemenitische stad Aden. Het paleis dient als hoofdkwartier van de internationaal erkende overheid van Jemen. Bij de aanval vielen zeker 4 doden. Alle ministers en de jemenitische premier hebben de aanval overleefd. De Houthis zouden ook ballistische raketten hebben afgevuurd op de centraal gelegen stad Marib.
22: Washington. De executie van Nidal Malik Hassan op 3 december wordt niet live uitgezonden. Dat meldt president Donald Trump op Truth Social. Defensieminister Pete Hegseth had vorige week nog een publieke executie aangekondigd. Dat leidde tot veel internationale kritiek. Trump zegt dat livestreamen een sterk afschrikmiddel zou zijn, maar dat veel goede mensen hem liever niet zien sterven. De executie vindt plaats via een vuurpeloton. Deze kan worden bijgewoond door directe families van de slachtoffers. Hassan werkte als psychiater voor het Amerikaanse leger. Hij schoot in 2009 13 militairen dood in de Texaanse legerbasis Fort Hood. 32 mensen raakten gewond. Het Mensenrechtenbureau van de VN had het livestreamen veroordeeld. Het noemde dit een openbare terechtstelling en een vorm van marteling.
23: Het Witte Huis heeft een nieuwe persvoorlichter, Katie Zakaria. President Trump noemde haar bij de aankondiging een advocaat. Maar volgens de Wall Street Journal is ze nooit geslaagd voor het bar-examen. Dat is het speciale examen dat je in Amerika moet halen om als advocaat te mogen werken. Ze zou in 2011 zijn gezakt. Ze is in geen enkele staat waar ze heeft gewoond erkend als advocaat. Zakaria zegt zelf dat ze internationaal transactierecht heeft beoefend met alle benodigde kwalificaties.
24: En nu het economisch nieuws. Het fietsenmerk Sparta maakt een doorstart en is verkocht aan het Amsterdamse e-bikebedrijf Tenways. De curatoren van het failliete Axel melden dat de merkrechten, intellectuele eigendomsrechten en productiedocumentatie van een aantal Sparta-modellen naar Tenways gaan.
0: hoeveel Tenways voor het merk heeft betaald en wat de doorstart betekent voor de werkgelegenheid, maken de curatoren niet bekend. Vorige week werd al bekend dat de merken Batavus, Koga en Babu een doorstart maken. Sparta bestaat ruim 100 jaar en kwam in 1999 in handen van Axcel, dat in augustus failliet werd verklaard.
3: Het Internationaal Energieagentschap versnelt de vrijgave van strategische oliereserves vanwege sterk stijgende brandstofprijzen. De organisatie geeft daarmee gehoor aan oproepen van de G7, de groep van grote industrielanden. Het IEA stemde in maart in met de vrijgave van een recordhoeveelheid van 400 miljoen vaten olie uit noodvoorraden. Tot nu toe zijn ongeveer 330 miljoen vaten geleverd. Door de versnelde vrijgave komen naar verwachting ongeveer 100 miljoen vaten extra op de markt.
4: Chipbedrijven ASML, ASMI en BESI waren donderdag de grote verliezers op de Amsterdamse beurs. Wereldwijd werden chipbedrijven in de uitverkoop gedaan door zorgen of de enorme investeringen in kunstmatige intelligentie de hoge waarderingen wel rechtvaardigen. ASMI en BESI verloren tot meer dan 7% aan beurswaarde. ASML leverde ruim 4% in. Ook op Wall Street waren AI- en chipbedrijven stevige verliezers. De AEX sloot met een min van 0,4% op 1132,58 punten.
5: Albert Heijn onderzoekt of het meer niet verkochte producten aan voedselbanken kan doneren. Door de logistieke chaos van de afgelopen dagen zijn winkels een tijd niet bevoorraad met vers producten. Veel van die producten zijn niet meer te verkopen en zouden anders bederven. Voedselbanken zagen eerder deze week een wisselend beeld bij leveringen vanuit Albert Heijn. Donderdag kregen distributiecentra in Arnhem en Landgraaf extra leveringen van de supermarktketen.
6: De Britse minister van Cultuur, Lisa Nandy, maakt zich zorgen over de overname van de media- en entertainmenttak van omroep ITV door Sky. Ze vreest dat de fusie gevolgen heeft voor de vrijheid van meningsuiting en de inhoudelijke diversiteit van de Britse media. De minister neigt naar ingrijpen op grond van het algemeen belang. Als ze daartoe besluit, beoordeelt mediatoezichthouder Ofcom de deal. Sky blijft ervan overtuigd dat het samenbrengen van beide bedrijven leidt tot een sterker Brits mediabedrijf.
25: Het nieuwe fusiebedrijf van AkzoNobel en het Amerikaanse Axalta gaat Axanzo heten. Klanten merken daar weinig van, want de merknamen zoals Flexa en Sikkens blijven gewoon bestaan. De fusie wordt naar verwachting begin volgend jaar afgerond. Axanzo telt straks ongeveer 100 merken voor verf en coatings in meer dan 160 landen. Het bedrijf krijgt twee hoofdkantoren, één in Amsterdam en één in het Amerikaanse Philadelphia.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
27: Tot slot het sportnieuws. Noa Schutte wil zondag in de Marathon van Amsterdam een eerste stap zetten naar de Olympische Marathon van 2028 in Los Angeles. De 31-jarige atleet uit Leiden mikt op een nieuwe verbetering van zijn persoonlijk record. In april liep Schutte in Rotterdam een tijd van 2 uur 9 minuten en 28 seconden. Daarmee klom hij op de Nederlandse ranglijst aller tijden naar de 6e plaats. De Spelen van Los Angeles zijn een doel. De WK volgende zomer in Beijing komen niet voor in zijn plannen. Schutte vindt de aanvullende eisen van de Atletiekunie te streng. Wesley Hood maakt vanavond na 11 jaar zijn rentree bij AZ. De 32-jarige verdediger uit Alkmaar verschijnt aan de aftrap voor het thuisduel met Hapoel Beersheva in de Europa League. Trainer Leroy Echtold heeft besloten een aantal basisspelers rust te geven. Supporters van de club uit Israël zijn niet welkom in Alkmaar vanwege zorgen om de veiligheid. Het duel begint om 7:15. Ajax begint vanavond de uitwedstrijd tegen Hajduk Split in de Conference League met Joffre Torrens in het basiselftal. De 19-jarige Spanjaard krijgt als linkervleugelverdediger de voorkeur boven Owen Wijndal. Aaron Bouwman keert na zijn blessure, die hij vorige maand tegen PSV opliep, terug als basisspeler. Op het middenveld speelt aanvoerder Davy Klaassen in de plaats van Jorti Mokkio. En in de voorhoede krijgt Abdellah Ouazzane de voorkeur boven Oscar Gloek. De aftrap in Split is om 7:15. Rico Verhoeven bokst in december mogelijk tegen de Amerikaanse oud-wereldkampioen Deontay Wilder. Dit zou gebeuren in het voorprogramma van het gevecht tussen Tyson Fury en Anthony Joshua. Dat zei de 37-jarige Verhoeven tegen het Britse Talksport. Het zou voor Verhoeven het eerste boksgevecht betekenen sinds hij in mei verloor van de Oekraïner Oleksandr Usyk nabij de piramides in Egypte. Verhoeven zegt dat hij het aanbod heeft gekregen en ja heeft gezegd. De details moeten nog worden besproken. In Cardiff vindt 11 december het langverwachte gevecht tussen de twee Britse voormalige wereldkampioenen in het zwaargewicht plaats. De Belgische bondsvoorzitter Pascal Van Damme eist verdere opheldering van de FIFA over de zaak Balogun. De Amerikaanse spits Folarin Balogun kreeg op het WK voetbal rood in de 16e finales tegen Bosnië en Herzegovina. Na inmenging van de Amerikaanse president Donald Trump bij FIFA-voorzitter Gianni Infantino werd de automatische schorsing van 1 wedstrijd omgezet in een voorwaardelijke straf. De FIFA komt op 16 december opnieuw bijeen in Doha en zal dan met een voorstel komen om de regelgeving aan te passen. Van Damme wil niet alleen dat de regels worden aangepast, maar ook dat duidelijkheid wordt gegeven over de toepassing ervan. Gianni Infantino roept op tot eenheid in het internationale voetbal. De FIFA-voorzitter zei donderdag na een bijeenkomst van de FIFA-raad in Zürich dat voetbal voor iedereen is, overal ter wereld. Hij bood eerder op de dag zijn excuses aan voor fouten bij de presentatie van zijn omstreden commercialiseringsplannen voor het WK. De FIFA werkt aan een ontwikkelingsplan voor de komende 4 jaar. Via dit plan moet er €22.500.000 aan de 211 voetbalbonden worden uitgekeerd. Infantino is sinds 2016 FIFA-voorzitter. Hij is herkiesbaar bij de verkiezing op 18 maart 2027.
26: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met zwakke tot matige wind uit het zuiden. Aan de kust waait het af en toe wat steviger aan. Vannacht droog met zo'n 13 graden. Morgenochtend is de zon vooral landinwaarts geregeld te zien. In het westen en noorden is het bewolkter met plaatselijk wat lichte regen. Morgenmiddag trekt een regengebied van west naar oost over het land. Het wordt rond de 18 graden. De wind draait naar noordwest en steekt op. Aan zee en op het IJsselmeer zelfs naar windkracht 6. Morgenavond regent het eerst nog flink. Later kan het vooral aan de kust nog af en toe een bui geven.
26: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. De mobiele eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Daar is het onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelen met vuurwerk en bierflesjes. 2 mensen zijn aangehouden. De politie hoopt dat de rellende jongeren beseffen dat het gooien van voorwerpen naar agenten en inwoners fataal kan zijn. Ook hoopt de politie dat ouders of anderen de jongeren hierop aanspreken. In de Zuiderzeestraat in Den Helder zijn donderdagavond ruim 30 woningen ontruimd vanwege een gaslek. De toevoer van gas is afgesloten. 3 mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel, waarvan er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De bewoners worden opgevangen in een wijkhuis. De veiligheidsregio verwacht dat het nog minimaal 8 uur duurt voordat de mensen terug mogen naar hun woning. Jan G., het doelwit van het geweld in Overasselt, is uit Duitsland overgeleverd aan Nederland. De 28-jarige man uit Overasselt wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september onderschept in de haven van het Franse Duinkerken. In de nacht van 31 augustus op 1 september schoten gewapende mannen een bewaker dood voor het huis van G. en raakten 2 agenten gewond. Voor de geweldsuitbarsting werden ruim 30 mannen uit verschillende landen aangehouden. De overheid blijft Facebook gebruiken om burgers te informeren. Dat schrijft staatssecretaris Erik van den Burg van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Volgens hem is het een te belangrijk medium om zomaar mee te stoppen.
1: Uit een onderzoek uit 2022 blijkt dat er risico's zijn bij het verwerken van persoonsgegevens op overheidspagina's. Gesprekken met Facebook over betere beveiliging hebben niets opgeleverd, omdat het bedrijf de zorgen niet onderkent. In Veenendaal is donderdagmiddag een minderjarige fietser om het leven gekomen bij een ongeval met een vrachtwagen. Dat gebeurde op de kruising van de Industrielaan en de Boompjesgoed. De politie heeft het kruispunt afgezet. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur is meegegaan naar het politiebureau voor verhoor.
2: Er komt mogelijk een nieuw medicijn op de Nederlandse markt voor mensen met uitgezaaide alvleesklierkanker. Het medicijn Rasonke kreeg een positief advies van het Europese Geneesmiddelenbeoordelingscomité, meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. In een proef met 500 patiënten leefden mensen die de tabletten kregen gemiddeld ruim een jaar, vergeleken met bijna 7 maanden bij chemotherapie. Per jaar krijgen zo'n 3.300 mensen in Nederland te horen dat ze alvleesklierkanker hebben. Het advies van het Europese Beoordelingscomité gaat nu naar de Europese Commissie, die uiteindelijk besluit of het medicijn op de markt mag komen.
26: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Nu het buitenlands nieuws. Apple en Nvidia hebben ieder 22 miljoen euro gedoneerd voor de balzaal die president Trump aan het Witte Huis laat bouwen. Dat blijkt uit een lijst met geldschieters waar de Washington Post inzage in kreeg. In totaal is 300 miljoen euro opgehaald voor het project. De lijst bevat 67 donaties boven de $10.000. Trump sloopte voor de bouw de historische East Wing zonder toestemming van het congres. De door de VS gevangen genomen Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw zeggen onschuldig te zijn aan het samenspannen om Amerikaanse gevangenen te martelen. Die nieuwe aanklacht is recent toegevoegd aan een lopende strafzaak. Maduro en zijn vrouw Cilia Flores werden begin dit jaar opgepakt tijdens een Amerikaanse operatie in Venezuela. Sindsdien zitten ze vast in New York. Ze zijn ook aangeklaagd voor drugsmokkel en verboden wapenbezit. Volgens aanklagers hadden ze samengespannen om martelpraktijken uit te voeren tegen slachtoffers in Venezolaanse detentiecentra. Onder de slachtoffers zouden Amerikaanse staatsburgers hebben gezeten. Er wordt onder meer gesproken van waterboarding, verkrachtingen en mishandelingen.
10: NAVO-topman Mark Rutte heeft in Brussel met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky gesproken over een energievredesakkoord met Rusland. Ook bespraken ze het voortzetten van Amerikaanse wapenleveranties aan Kiev. Vorige week kondigde de Amerikaanse president Donald Trump een deal aan met Rusland over de levering van Russische diesel. Die deal zou de weg kunnen vrijmaken voor verdere economische samenwerking tussen de twee landen. Na de aankondiging versterkten bondgenoten van Oekraïne hun steun aan het land. Het Verenigd Koninkrijk zou Oekraïne meer Storm Shadow-raketten sturen, meldt persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Met die raketten, die een groot bereik hebben, zou Oekraïne nog voor de winter Russische militaire operaties kunnen verstoren. De levering van de raketten zou zijn besproken tijdens een bezoek van Zelensky aan de Britse premier Andy Burnham in Londen woensdag.
11: Een Duitse rechtbank heeft 2 mannen veroordeeld voor het plannen van een moord op de leider van een Joodse organisatie in Duitsland. De Deen Ali S. kreeg 8,5 jaar cel. Hij zou door Iran zijn geronseld om terroristische aanslagen te plegen. Begin dit jaar kreeg hij de opdracht informatie te verzamelen over Jozef Schuster, voorzitter van de Centrale Raad van Joden in Duitsland, en over Volker Beck, voorzitter van de Duits-Israëlische Vereniging. De Afghaan Tawab M. kreeg 4,5 jaar cel omdat hij door Ali S. was gerekruteerd om een aanslag uit te voeren.
12: De Houthis hebben een raketaanval uitgevoerd op het presidentiële Al-Mashik-paleis in de jemenitische stad Aden. Het paleis dient als hoofdkwartier van de internationaal erkende overheid van Jemen. Bij de aanval vielen zeker 4 doden.
13: Alle ministers en de jemenitische premier hebben de aanval overleefd. De Houthis zouden ook ballistische raketten hebben afgevuurd op de centraal gelegen stad Marib.
14: Washington. De executie van Nidal Malik Hassan op 3 december wordt niet live uitgezonden. Dat meldt president Donald Trump op Truth Social. Defensieminister Pete Hegseth had vorige week nog een publieke executie aangekondigd. Dat leidde tot veel internationale kritiek. Trump zegt dat livestreamen een sterk afschrikmiddel zou zijn, maar dat veel goede mensen hem liever niet zien sterven. De executie vindt plaats via een vuurpeloton. Deze kan worden bijgewoond door directe families van de slachtoffers. Hassan werkte als psychiater voor het Amerikaanse leger. Hij schoot in 2009 13 militairen dood in de Texaanse legerbasis Fort Hood. 32 mensen raakten gewond. Het Mensenrechtenbureau van de VN had het livestreamen veroordeeld. Het noemde dit een openbare terechtstelling en een vorm van marteling.
15: En nu het economisch nieuws.
16: Het Internationaal Energieagentschap versnelt de vrijgave van strategische oliereserves vanwege de sterk stijgende brandstofprijzen. De organisatie geeft daarmee gehoor aan oproepen van de G7, de groep van grote industrielanden. In maart stemde het IEA in met de vrijgave van een recordhoeveelheid van 400 miljoen vaten olie uit noodvoorraden. Daarvan zijn tot nu toe ongeveer 330 miljoen vaten geleverd. Door de versnelde vrijgave van de resterende reserves komen naar verwachting ongeveer 100 miljoen vaten op de markt. Deskundigen verwachten echter slechts kortstondige verlichting voor de prijzen aan de pomp.
17: Albert Heijn bezorgt tot en met zondag nog geen online bestelde boodschappen. De supermarktketen zegt zijn systemen stap voor stap weer op orde te brengen na het cybersecurity-incident, waardoor er al dagen problemen zijn. De winkels worden inmiddels wel weer volledig bevoorraad, wat landelijk leidt tot gevulde schappen. De voorbije dagen leken veel supermarkten steeds leger te raken, omdat meerdere distributiecentra een tijd stil lagen. Klanten die al voor hun bestelling betaald hebben, worden gecompenseerd zodra de systemen weer werken.
18: Het fietsenmerk Sparta maakt een doorstart en is verkocht aan het Amsterdamse e-bikebedrijf Tenways. De curatoren van het failliete Axel melden dat de merkrechten, intellectuele eigendomsrechten en productiedocumentatie van een aantal Sparta-modellen naar Tenways gaan. Hoeveel Tenways voor het merk heeft betaald en wat de doorstart betekent voor de werkgelegenheid, maken de curatoren niet bekend. Vorige week werd al bekend dat de merken Batavus, Koga en Babu een doorstart maken. Sparta bestaat ruim 100 jaar en kwam in 1999 in handen van Axel, dat in augustus failliet werd verklaard.
19: Chipbedrijven ASML, ASMI en Besi waren donderdag de grote verliezers op de Amsterdamse beurs. Wereldwijd werden chipbedrijven in de uitverkoop gedaan door zorgen of de enorme investeringen in kunstmatige intelligentie de hoge waarderingen wel rechtvaardigen. ASMI en Besi verloren tot meer dan 7% aan beurswaarde. ASML leverde ruim 4% in. Ook op Wall Street waren AI- en chipbedrijven stevige verliezers. De AEX sloot met een min van 0,4% op 1132,58 punten.
20: Albert Heijn onderzoekt of het meer niet verkochte producten aan voedselbanken kan doneren. Door de logistieke chaos van de afgelopen dagen zijn winkels een tijd niet bevoorraad met vers producten. Veel van die producten zijn niet meer te verkopen en zouden anders bederven. Voedselbanken zagen eerder deze week een wisselend beeld bij leveringen vanuit Albert Heijn. Donderdag kregen distributiecentra in Arnhem en Landgraaf extra leveringen van de supermarktketen.
28: De Britse minister van Cultuur, Lisa Nandy, maakt zich zorgen over de overname van de media- en entertainmenttak van omroep ITV door Sky. Ze vreest dat de fusie gevolgen heeft voor de vrijheid van meningsuiting en de inhoudelijke diversiteit van de Britse media. De minister neigt naar ingrijpen op grond van het algemeen belang. Als ze daartoe besluit, beoordeelt mediatoezichthouder Ofcom de deal. Sky blijft ervan overtuigd dat het samenbrengen van beide bedrijven leidt tot een sterker Brits mediabedrijf.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Noah Schutte wil zondag in de Marathon van Amsterdam een eerste stap zetten naar de Olympische Marathon van 2028 in Los Angeles. De 31-jarige atleet uit Leiden mikt op een nieuwe verbetering van

0: Vanavond na 11 jaar zijn de entree bij AZ. De 32-jarige verdediger uit Alkmaar verschijnt aan de aftrap voor het thuisduel met Hapoel Beersheva in de Europa League. Trainer Leroy Echtold heeft besloten een aantal basisspelers rust te geven. Supporters van de club uit Israël zijn niet welkom in Alkmaar vanwege zorgen om de veiligheid. Het duel begint om 7:15. Ajax begint vanavond de uitwedstrijd tegen Hajduk Split in de Conference League met Joffre Torrens in het basiselftal. De 19-jarige Spanjaard krijgt als linkervleugelverdediger de voorkeur boven Owen Wijndal. Aaron Bouwman keert na zijn blessure, die hij vorige maand tegen PSV opliep, terug als basisspeler. Op het middenveld speelt aanvoerder Davy Klaassen in de plaats van Jordi Mokkio. En in de voorhoede krijgt Abdellah Ouazzane de voorkeur boven Oscar Gloek. De aftrap in Split is om 7:15. Rico Verhoeven bokst in december mogelijk tegen de Amerikaanse oud-wereldkampioen Deontay Wilder. Dit zou gebeuren in het voorprogramma van het gevecht tussen Tyson Fury en Anthony Joshua. Dat zei de 37-jarige Verhoeven tegen het Britse Talksport. Het zou voor Verhoeven het eerste boksgevecht betekenen sinds hij in mei verloor van de Oekraïner Oleksandr Usyk nabij de piramides in Egypte. Verhoeven zegt dat hij het aanbod heeft gekregen en ja heeft gezegd. De details moeten nog worden besproken. In Cardiff vindt 11 december het langverwachte gevecht tussen de twee Britse voormalige wereldkampioenen in het zwaargewicht plaats. De Belgische bondsvoorzitter Pascal Van Damme eist verdere opheldering van de FIFA over de zaak Balogun. De Amerikaanse spits Volarin Balogun kreeg op het WK voetbal rood in de 16e finales tegen Bosnië en Herzegovina. Na inmenging van de Amerikaanse president Donald Trump bij FIFA-voorzitter Gianni Infantino werd de automatische schorsing van 1 wedstrijd omgezet in een voorwaardelijke straf. De FIFA komt op 16 december opnieuw bijeen in Doha en zal dan met een voorstel komen om de regelgeving aan te passen. Van Damme wil niet alleen dat de regels worden aangepast, maar ook dat duidelijkheid wordt gegeven over de toepassing ervan. Gianni Infantino roept op tot eenheid in het internationale voetbal. De FIFA-voorzitter zei donderdag na een bijeenkomst van de FIFA-raad in Zürich dat voetbal voor iedereen is, overal ter wereld. Hij bood eerder op de dag zijn excuses aan voor fouten bij de presentatie van zijn omstreden commercialiseringsplannen voor het WK. De FIFA werkt aan een ontwikkelingsplan voor de komende 4 jaar. Via dit plan moet er €22.500.000 aan de 211 voetbalbonden worden uitgekeerd. Infantino is sinds 2016 FIFA-voorzitter. Hij is herkiesbaar bij de verkiezing op 18 maart 2027.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog, met zwakke tot matige wind uit het zuiden. Aan de kust waait het af en toe wat steviger. Vannacht droogt het ook, met zo'n 13 graden. Morgenochtend schijnt de zon vooral landinwaarts, maar in het westen en noorden blijft het bewolkt, met hier en daar wat motregen. Morgenmiddag trekt er regen van west naar oost over het land. De temperatuur komt uit rond de 18 graden. De wind draait naar het noordwesten en neemt toe, vooral aan zee. Morgenavond regent het eerst nog op veel plaatsen, maar later klaart het wat op. Vooral aan de kust kunnen er dan nog enkele buien vallen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Karin Doekse heeft de Frans Banning Kokpenning gekregen voor haar grote bijdrage op het gebied van mensenrechten, cultuur en maatschappij als co-voorzitter van Human Rights Watch Nederland. Ze is medeoprichter van deze organisatie die sinds 2010 in Amsterdam is gevestigd. Onder haar leiding groeide de organisatie uit tot een van de meest invloedrijke mensenrechtenorganisaties in Europa. Doekse zet zich ook in voor het Cancer Center Amsterdam, Artis en het Stedelijk Museum. De onderscheiding wordt toegekend aan personen die zich meer dan 12 jaar zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. In de Zuiderzeestraat in Den Helder zijn donderdagavond ruim 30 woningen ontruimd vanwege een gaslek. De toevoer van gas is afgesloten. 3 mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel, waarvan er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De bewoners worden opgevangen in een wijkhuis. De veiligheidsregio verwacht dat het

0: nog minimaal 8 uur duurt voordat de mensen terug mogen naar hun woning. Jan G., het doelwit van het geweld in Overasselt, is uit Duitsland overgeleverd aan Nederland. De 28-jarige man uit Overasselt wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september onderschept in de haven van het Franse Duinkerken. In de nacht van 31 augustus op 1 september schoten gewapende mannen een bewaker dood voor het huis van G. en raakten 2 agenten gewond. Voor de geweldsuitbarsting werden ruim 30 mannen uit verschillende landen aangehouden. De overheid blijft Facebook gebruiken om burgers te informeren. Dat schrijft staatssecretaris Erik van den Burg van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Volgens hem is het een te belangrijk medium om zomaar mee te stoppen. Uit een onderzoek uit 2022 blijkt dat er risico's zijn bij het verwerken van persoonsgegevens op overheidspagina's. Gesprekken met Facebook over betere beveiliging hebben niets opgeleverd, omdat het bedrijf de zorgen niet onderkent. In Veenendaal is donderdagmiddag een minderjarige fietser om het leven gekomen bij een ongeval met een vrachtwagen. Dat gebeurde op de kruising van de Industrielaan en de Boompjesgoed. De politie heeft het kruispunt afgezet. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur is meegegaan naar het politiebureau voor verhoor. Er komt mogelijk een nieuw medicijn op de Nederlandse markt voor mensen met uitgezaaide alvleesklierkanker. Het medicijn Rasonke kreeg een positief advies van het Europese Geneesmiddelenbeoordelingscomité, meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. In een proef met 500 patiënten leefden mensen die de tabletten kregen gemiddeld ruim een jaar, vergeleken met bijna 7 maanden bij chemotherapie. Per jaar krijgen zo'n 3.300 mensen in Nederland te horen dat ze alvleesklierkanker hebben. Het advies van het Europese Beoordelingscomité gaat nu naar de Europese Commissie, die uiteindelijk besluit of het medicijn op de markt mag komen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De FBI en de Amerikaanse Postdienst onderzoeken verdachte postzendingen naar verkiezingsfunctionarissen en kantoren van wetgevers. Onder meer brieven met wit poeder zijn verstuurd. Een aantal brieven is onderschept. De Postdienst zegt klaar te zijn om miljoenen stembiljetten te verwerken voor de tussentijdse verkiezingen op 3 november. Apple en Nvidia hebben ieder 22 miljoen euro gedoneerd voor de balzaal die president Trump aan het Witte Huis laat bouwen. Dat blijkt uit een lijst met geldschieters waar de Washington Post inzage in kreeg. In totaal is 300 miljoen euro opgehaald voor het project. De lijst bevat 67 donaties boven de $10.000. Trump sloopte voor de bouw de historische East Wing zonder toestemming van het congres. De door de VS gevangen genomen Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw zeggen onschuldig te zijn aan het samenspannen om Amerikaanse gevangenen te martelen. Die nieuwe aanklacht is recent toegevoegd aan een lopende strafzaak. Maduro en zijn vrouw Cilia Flores werden begin dit jaar opgepakt tijdens een Amerikaanse operatie in Venezuela. Sindsdien zitten ze vast in New York. Ze zijn ook aangeklaagd voor drugsmokkel en verboden wapenbezit. Volgens aanklagers hadden ze samengespannen om martelpraktijken uit te voeren tegen slachtoffers in Venezolaanse detentiecentra. Onder de slachtoffers zouden Amerikaanse staatsburgers hebben gezeten. Er wordt onder meer gesproken van waterboarding, verkrachtingen en mishandelingen. NAVO-topman Mark Rutte heeft in Brussel met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky gesproken over een energievredesakkoord met Rusland. Ook bespraken ze het voortzetten van Amerikaanse wapenleveranties aan Kiev. Vorige week kondigde de Amerikaanse president Donald Trump een deal aan met Rusland over de levering van Russische diesel. Die deal zou de weg kunnen vrijmaken voor verdere economische samenwerking tussen de twee landen. Na de aankondiging versterkten bondgenoten van Oekraïne hun steun aan het land. Het Verenigd Koninkrijk zou Oekraïne meer Storm Shadow-raketten sturen, meldt persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Met die raketten, die een groot bereik hebben, zou Oekraïne nog voor de winter Russische militaire operaties kunnen verstoren. De levering van de raketten zou zijn besproken tijdens een bezoek van Zelensky aan de Britse premier Andy Burnham in Londen woensdag. De Houthis hebben een raketaanval uitgevoerd op het presidentiële Al-Mashik-paleis in de jemenitische stad Aden. Het paleis dient als hoofdkwartier van de internationaal erkende overheid van Jemen. Bij de aanval vielen zeker 4 doden. Alle ministers en de jemenitische premier hebben de aanval overleefd. De Houthis zouden ook ballistische raketten hebben afgevuurd op de centraal gelegen stad Marib. Een Duitse rechtbank heeft 2 mannen veroordeeld voor het plannen van een moord op de leider van een Joodse organisatie in Duitsland. De Deen Ali S. kreeg 8,5 jaar cel. Hij zou door Iran zijn geronseld om terroristische aanslagen te plegen. Begin dit jaar kreeg hij de opdracht informatie te verzamelen over Jozef Schuster, voorzitter van de Centrale Raad van Joden in Duitsland, en over Volker Beck, voorzitter van de Duits-Israëlische Vereniging. De Afghaan Tawab M. kreeg 4,5 jaar cel omdat hij door Ali S. was gerekruteerd om een aanslag uit te voeren.
2: En nu het economisch nieuws. Albert Heijn bezorgt tot en met zondag geen online bestelde boodschappen. De supermarktketen brengt zijn systemen stap voor stap weer op orde na een cybersecurity incident. De winkels worden inmiddels wel weer volledig bevoorraad. Dit leidt landelijk tot gevulde schappen. Klanten die al voor hun bestelling betaald hebben, worden gecompenseerd zodra de systemen weer werken. Albert Heijn biedt deze klanten zijn welgemeende excuses aan. Het Internationaal Energieagentschap versnelt de vrijgave van strategische oliereserves vanwege de sterk stijgende brandstofprijzen. De organisatie geeft daarmee gehoor aan oproepen van de G7, de groep van grote industrielanden. In maart stemde het IEA in met de vrijgave van een recordhoeveelheid van 400 miljoen vaten olie uit noodvoorraden. Daarvan zijn tot nu toe ongeveer 330 miljoen vaten geleverd. Door de versnelde vrijgave van de resterende reserves komen naar verwachting ongeveer 100 miljoen vaten op de markt. Deskundigen verwachten echter slechts kortstondige verlichting voor de prijzen aan de pomp. Het fietsenmerk Sparta maakt een doorstart en is verkocht aan het Amsterdamse e-bikebedrijf Tenways. De curatoren van het failliete Axel melden dat de merkrechten, intellectuele eigendomsrechten en productiedocumentatie van een aantal Sparta-modellen naar Tenways gaan. Hoeveel Tenways voor het merk heeft betaald en wat de doorstart betekent voor de werkgelegenheid, maken de curatoren niet bekend. Vorige week werd al bekend dat de merken Batavus, Koga en Babu een doorstart maken. Sparta bestaat ruim 100 jaar en kwam in 1999 in handen van Axel, dat in augustus failliet werd verklaard. Chipbedrijven ASML, ASMI en Besi waren donderdag de grote verliezers op de Amsterdamse beurs. Wereldwijd werden chipbedrijven in de uitverkoop gedaan door zorgen of de enorme investeringen in kunstmatige intelligentie de hoge waarderingen wel rechtvaardigen. ASMI en Besi verloren tot meer dan 7% aan beurswaarde. ASML leverde ruim 4% in. Ook op Wall Street waren AI- en chipbedrijven stevige verliezers. De AEX sloot met een min van 0,4% op 1132,58 punten. Albert Heijn onderzoekt of het meer niet verkochte producten aan voedselbanken kan doneren. Door de logistieke chaos van de afgelopen dagen zijn winkels een tijd niet bevoorraad met vers producten. Veel van die producten zijn niet meer te verkopen en zouden anders bederven. Voedselbanken zagen eerder deze week een wisselend beeld bij leveringen vanuit Albert Heijn. Donderdag kregen distributiecentra in Arnhem en Landgraaf extra leveringen van de supermarktketen. De Britse minister van Cultuur, Lisa Nandy, maakt zich zorgen over de overname van de media- en entertainmenttak van omroep ITV door Sky. Ze vreest dat de fusie gevolgen heeft voor de vrijheid van meningsuiting en de inhoudelijke diversiteit van de Britse media. De minister neigt naar ingrijpen op grond van het algemeen belang. Als ze daartoe besluit, beoordeelt mediatoezichthouder Ofcom de deal. Sky blijft ervan overtuigd dat het samenbrengen van beide bedrijven leidt tot een sterker Brits mediabedrijf.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Noah Schutte wil zondag in de Marathon van Amsterdam een eerste stap zetten naar de Olympische Marathon van 2028 in Los Angeles. De 31-jarige atleet uit Leiden mikt op een nieuwe verbetering van zijn persoonlijk record. In april liep Schutte in Rotterdam een tijd van 2 uur 9 minuten en 28 seconden. Daarmee klom hij op de Nederlandse ranglijst aller tijden naar de 6e plaats. De Spelen van Los Angeles zijn een doel. De WK volgende zomer in Beijing komen niet voor in zijn plannen. Schutte vindt de aanvullende eisen van de Atletiekunie te streng. Wesley Hood maakt vanavond na 11 jaar zijn rentree bij AZ. De 32-jarige verdediger uit Alkmaar verschijnt aan de aftrap voor het thuisduel met Hapoel Beersheva in de Europa League. Trainer Leroy Echtold heeft besloten een aantal basisspelers rust te geven. Supporters van de club uit Israël zijn niet welkom in Alkmaar vanwege zorgen om de veiligheid. Het duel begint om 7:15. Ajax begint vanavond de uitwedstrijd tegen Hajduk Split in de Conference League met Joffre Torrens in het basiselftal. De 19-jarige Spanjaard krijgt als linkervleugelverdediger de voorkeur boven Owen Wijndal. Aaron Bouwman keert na zijn blessure, die hij vorige maand tegen PSV opliep, terug als basisspeler. Op het middenveld speelt aanvoerder Davy Klaassen in de plaats van Jordi Mokkio. En in de voorhoede krijgt Abdellah Ouazzan de voorkeur boven Oscar Gloek. De aftrap in Split is om 7:15. Rico Verhoeven bokst in december mogelijk tegen de Amerikaanse oud-wereldkampioen Deontay Wilder. Dit zou gebeuren in het voorprogramma van het gevecht tussen Tyson Fury en Anthony Joshua. Dat zei de 37-jarige Verhoeven tegen het Britse Talksport. Het zou voor Verhoeven het eerste boksgevecht betekenen sinds hij in mei verloor van de Oekraïner Oleksandr Usyk nabij de piramides in Egypte. Verhoeven zegt dat hij het aanbod heeft gekregen en ja heeft gezegd. De details moeten nog worden besproken. In Cardiff vindt 11 december het langverwachte gevecht tussen de twee Britse voormalige wereldkampioenen in het zwaargewicht plaats. De Belgische bondsvoorzitter Pascal Van Damme eist verdere opheldering van de FIFA over de zaak Balogun. De Amerikaanse spits Volarin Balogun kreeg op het WK voetbal rood in de 16e finales tegen Bosnië en Herzegovina. Na inmenging van de Amerikaanse president Donald Trump bij FIFA-voorzitter Gianni Infantino werd de automatische schorsing van 1 wedstrijd omgezet in een voorwaardelijke straf. De FIFA komt op 16 december opnieuw bijeen in Doha en zal dan met een voorstel komen om de regelgeving aan te passen. Van Damme wil niet alleen dat de regels worden aangepast, maar ook dat duidelijkheid wordt gegeven over de toepassing ervan. Gianni Infantino roept op tot eenheid in het internationale voetbal. De FIFA-voorzitter zei donderdag na een bijeenkomst van de FIFA-raad in Zürich dat voetbal voor iedereen is, overal ter wereld. Hij bood eerder op de dag zijn excuses aan voor fouten bij de presentatie van zijn omstreden commercialiseringsplannen voor het WK. De FIFA werkt aan een ontwikkelingsplan voor de komende 4 jaar. Via dit plan moet er €22.500.000 aan de 211 voetbalbonden worden uitgekeerd. Infantino is sinds 2016 FIFA-voorzitter. Hij is herkiesbaar bij de verkiezing op 18 maart 2027.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog, met een zwakke tot matige zuidenwind. Aan de noordkust waait het af en toe wat steviger. Vannacht blijft het zo goed als droog, met minimaal 13 graden... en een zwakke tot matige wind uit zuidwest. Morgenochtend schijnt de zon regelmatig landinwaarts... maar in het westen en noorden is het bewolkt, met plaatselijk wat lichte regen. In de middag trekt een regengebied van west naar oost over. Het wordt zo'n 18 graden. De wind draait naar noordwest en steekt op. Aan zee en op het IJsselmeer zelfs naar windkracht 6. Morgenavond regent het eerst nog, daarna vooral buien langs de kust.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Karin Doekse heeft de Frans Banning Kokpenning gekregen voor haar grote bijdrage op het gebied van mensenrechten, cultuur en maatschappij als co-voorzitter van Human Rights Watch Nederland. Ze is medeoprichter van deze organisatie die sinds 2010 in Amsterdam is gevestigd. Onder haar leiding groeide de organisatie uit tot een van de meest invloedrijke mensenrechtenorganisaties in Europa. Doekse zet zich ook in voor het Cancer Center Amsterdam, Artis en het Stedelijk Museum. De onderscheiding wordt toegekend aan personen die zich meer dan 12 jaar zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. In de Zuiderzeestraat in Den Helder zijn donderdagavond ruim 30 woningen ontruimd vanwege een gaslek. De toevoer van gas is afgesloten. 3 mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel, waarvan er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De bewoners worden opgevangen in een wijkhuis. De veiligheidsregio verwacht dat het nog minimaal 8 uur duurt voordat de mensen terug mogen naar hun woning. Jan G., het doelwit van het geweld in Overasselt, is uit Duitsland overgeleverd aan Nederland. De 28-jarige man uit Overasselt wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september onderschept in de haven van het Franse Duinkerke. In de nacht van 31 augustus op 1 september schoten gewapende mannen een bewaker dood voor het huis van G. en raakten 2 agenten gewond. Voor de geweldsuitbarsting werden ruim 30 mannen uit verschillende landen aangehouden. De overheid blijft Facebook gebruiken om burgers te informeren. Dat schrijft staatssecretaris Erik van den Burg van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Volgens hem is het een te belangrijk medium om zomaar mee te stoppen. Uit een onderzoek uit 2022 blijkt dat er risico's zijn bij het verwerken van persoonsgegevens op overheidspagina's. Gesprekken met Facebook over betere beveiliging hebben niets opgeleverd, omdat het bedrijf de zorgen niet onderkent. In Veenendaal is donderdagmiddag een minderjarige fietser om het leven gekomen bij een ongeval met een vrachtwagen. Dat gebeurde op de kruising van de Industrielaan en de Boompjesgoed. De politie heeft het kruispunt afgezet. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur is meegegaan naar het politiebureau voor verhoor. Er komt mogelijk een nieuw medicijn op de Nederlandse markt voor mensen met uitgezaaide alvleesklierkanker. Het medicijn Rasonke kreeg een positief advies van het Europese Geneesmiddelenbeoordelingscomité, meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. In een proef met 500 patiënten leefden mensen die de tabletten kregen gemiddeld ruim een jaar, vergeleken met bijna 7 maanden bij chemotherapie. Per jaar krijgen zo'n 3.300 mensen in Nederland te horen dat ze alvleesklierkanker hebben. Het advies van het Europese Beoordelingscomité gaat nu naar de Europese Commissie, die uiteindelijk besluit of het medicijn op de markt mag komen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De FBI en de Amerikaanse Postdienst onderzoeken verdachte postzendingen naar verkiezingsfunctionarissen en kantoren van wetgevers. Onder meer brieven met wit poeder zijn verstuurd. Een aantal brieven is onderschept. De postdienst zegt klaar te zijn om miljoenen stembiljetten te verwerken voor de tussentijdse verkiezingen op 3 november. Apple en Nvidia hebben ieder 22 miljoen euro gedoneerd voor de balzaal die president Trump aan het Witte Huis laat bouwen. Dat blijkt uit een lijst met geldschieters waar de Washington Post inzage in kreeg. In totaal is 300 miljoen euro opgehaald voor het project. De lijst bevat 67 donaties boven de $10.000. Trump sloopte voor de bouw de historische East Wing zonder toestemming van het congres.
0: De door de VS gevangen genomen Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw zeggen onschuldig te zijn aan het samenspannen om Amerikaanse gevangenen te martelen. Die nieuwe aanklacht is recent toegevoegd aan een lopende strafzaak. Maduro en zijn vrouw Cilia Flores werden begin dit jaar opgepakt tijdens een Amerikaanse operatie in Venezuela. Sindsdien zitten ze vast in New York. Ze zijn ook aangeklaagd voor drugsmokkel en verboden wapenbezit. Volgens aanklagers hadden ze samengespannen om martelpraktijken uit te voeren tegen slachtoffers in Venezolaanse detentiecentra. Onder de slachtoffers zouden Amerikaanse staatsburgers hebben gezeten. Er wordt onder meer gesproken van waterboarding, verkrachtingen en mishandelingen. NAVO-topman Mark Rutte heeft in Brussel met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky gesproken over een energievredesakkoord met Rusland. Ook bespraken ze het voortzetten van Amerikaanse wapenleveranties aan Kiev. Vorige week kondigde de Amerikaanse president Donald Trump een deal aan met Rusland over de levering van Russische diesel. Die deal zou de weg kunnen vrijmaken voor verdere economische samenwerking tussen de twee landen. Na de aankondiging versterkten bondgenoten van Oekraïne hun steun aan het land. Het Verenigd Koninkrijk zou Oekraïne meer Storm Shadow-raketten sturen, meldt persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Met die raketten, die een groot bereik hebben, zou Oekraïne nog voor de winter Russische militaire operaties kunnen verstoren. De levering van de raketten zou zijn besproken tijdens een bezoek van Zelensky aan de Britse premier Andy Burnham in Londen woensdag. De Houthis hebben een raketaanval uitgevoerd op het presidentiële Al-Mashiq-paleis in de jemenitische stad Aden. Het paleis dient als hoofdkwartier van de internationaal erkende overheid van Jemen. Bij de aanval vielen zeker 4 doden. Alle ministers en de jemenitische premier hebben de aanval overleefd. De Houthis zouden ook ballistische raketten hebben afgevuurd op de centraal gelegen stad Marib. Een Duitse rechtbank heeft 2 mannen veroordeeld voor het plannen van een moord op de leider van een Joodse organisatie in Duitsland. De Deen Ali S. kreeg 8,5 jaar cel. Hij zou door Iran zijn geronseld om terroristische aanslagen te plegen. Begin dit jaar kreeg hij de opdracht informatie te verzamelen over Jozef Schuster, voorzitter van de Centrale Raad van Joden in Duitsland, en over Volker Beck, voorzitter van de Duits-Israëlische Vereniging. De Afghaan Tawab M. kreeg 4,5 jaar cel omdat hij door Ali S. was gerekruteerd om een aanslag uit te voeren.
5: En nu het economisch nieuws. Albert Heijn bezorgt tot en met zondag geen online bestelde boodschappen. De supermarktketen brengt zijn systemen stap voor stap weer op orde na een cybersecurity incident. De winkels worden inmiddels wel weer volledig bevoorraad. Dit leidt landelijk tot gevulde schappen. Klanten die al voor hun bestelling betaald hebben, worden gecompenseerd zodra de systemen weer werken. Albert Heijn biedt deze klanten zijn welgemeende excuses aan. Het Internationaal Energieagentschap versnelt de vrijgave van strategische oliereserves vanwege de sterk stijgende brandstofprijzen. De organisatie geeft daarmee gehoor aan oproepen van de G7, de groep van grote industrielanden. In maart stemde het IEA in met de vrijgave van een recordhoeveelheid van 400 miljoen vaten olie uit noodvoorraden. Daarvan zijn tot nu toe ongeveer 330 miljoen vaten geleverd. Door de versnelde vrijgave van de resterende reserves komen naar verwachting ongeveer 100 miljoen vaten op de markt. Deskundigen verwachten echter slechts kortstondige verlichting voor de prijzen aan de pomp. Het fietsenmerk Sparta maakt een doorstart en is verkocht aan het Amsterdamse e-bikebedrijf Tenways. De curatoren van het failliete Axel melden dat de merkrechten, intellectuele eigendomsrechten en productiedocumentatie van een aantal Sparta-modellen naar Tenways gaan. Hoeveel Tenways voor het merk heeft betaald en wat de doorstart betekent voor de werkgelegenheid, maken de curatoren niet bekend. Vorige week werd al bekend dat de merken Batavus, Koga en Babu een doorstart maken. Sparta bestaat ruim 100 jaar en kwam in 1999 in handen van Axel, dat in augustus failliet werd verklaard.
6: chipbedrijven.
2: ASML, ASMI en Besi waren donderdag de grote verliezers op de Amsterdamse beurs. Wereldwijd werden chipbedrijven in de uitverkoop gedaan door zorgen of de enorme investeringen in kunstmatige intelligentie de hoge waarderingen wel rechtvaardigen. ASMI en Besi verloren tot meer dan 7% aan beurswaarde. ASML leverde ruim 4% in. Ook op Wall Street waren AI- en chipbedrijven stevige verliezers. De AEX sloot met een min van 0,4% op 1132,58 punten.
7: Albert Heijn onderzoekt of het meer niet verkochte producten aan voedselbanken kan doneren. Door de logistieke chaos van de afgelopen dagen zijn winkels een tijd niet bevoorraad met vers producten. Veel van die producten zijn niet meer te verkopen en zouden anders bederven. Voedselbanken zagen eerder deze week een wisselend beeld bij leveringen vanuit Albert Heijn. Donderdag kregen distributiecentra in Arnhem en Landgraaf extra leveringen van de supermarktketen.
8: De Britse minister van Cultuur, Lisa Nandy, maakt zich zorgen over de overname van de media- en entertainmenttak van omroep ITV door Sky. Ze vreest dat de fusie gevolgen heeft voor de vrijheid van meningsuiting en de inhoudelijke diversiteit van de Britse media. De minister neigt naar ingrijpen op grond van het algemeen belang. Als ze daartoe besluit, beoordeelt mediatoezichthouder Ofcom de deal. Sky blijft ervan overtuigd dat het samenbrengen van beide bedrijven leidt tot een sterker Brits mediabedrijf.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
9: Tot slot het sportnieuws. Noah Schutte wil zondag in de Marathon van Amsterdam een eerste stap zetten naar de Olympische Marathon van 2028 in Los Angeles. De 31-jarige atleet uit Leiden mikt op een nieuwe verbetering van zijn persoonlijk record. In april liep Schutte in Rotterdam een tijd van 2 uur 9 minuten en 28 seconden. Daarmee klom hij op de Nederlandse ranglijst aller tijden naar de 6e plaats. De Spelen van Los Angeles zijn een doel. De WK volgende zomer in Beijing komen niet voor in zijn plannen. Schutte vindt de aanvullende eisen van de Atletiekunie te streng. Wesley Hood maakt vanavond na 11 jaar zijn rentree bij AZ. De 32-jarige verdediger uit Alkmaar verschijnt aan de aftrap voor het thuisduel met Hapoel Beersheva in de Europa League. Trainer Leroy Echtold heeft besloten een aantal basisspelers rust te geven. Supporters van de club uit Israël zijn niet welkom in Alkmaar vanwege zorgen om de veiligheid. Het duel begint om 7:15. Ajax begint vanavond de uitwedstrijd tegen Hajduk Split in de Conference League met Joffre Torrens in het basiselftal. De 19-jarige Spanjaard krijgt als linkervleugelverdediger de voorkeur boven Owen Wijndal. Aaron Bouwman keert na zijn blessure, die hij vorige maand tegen PSV opliep, terug als basisspeler. Op het middenveld speelt aanvoerder Davy Klaassen in de plaats van Jordi Mokkio. En in de voorhoede krijgt Abdellah Ouazzane de voorkeur boven Oscar Gloek. De aftrap in Split is om 7:15.
10: Rico Verhoeven bokst in december mogelijk tegen de Amerikaanse oud-wereldkampioen Deontay Wilder. Dit zou gebeuren in het voorprogramma van het gevecht tussen Tyson Fury en Anthony Joshua. Dat zei de 37-jarige Verhoeven tegen het Britse Talksport. Het zou voor Verhoeven het eerste boksgevecht betekenen sinds hij in mei verloor van de Oekraïner Oleksandr Usyk nabij de piramides in Egypte. Verhoeven zegt dat hij het aanbod heeft gekregen en ja heeft gezegd. De details moeten nog worden besproken. In Cardiff vindt 11 december het langverwachte gevecht tussen de twee Britse voormalige wereldkampioenen in het zwaargewicht plaats. De Belgische bondsvoorzitter Pascal Van Damme eist verdere opheldering van de FIFA over de zaak Balogun. De Amerikaanse spits Folarin Balogun kreeg op het WK voetbal rood in de 16e finales tegen Bosnië en Herzegovina. Na inmenging van de Amerikaanse president Donald Trump bij FIFA-voorzitter Gianni Infantino werd de automatische schorsing van 1 wedstrijd omgezet in een voorwaardelijke straf. De FIFA komt op 16 december opnieuw bijeen in Doha en zal dan met een voorstel komen om de regelgeving aan te passen. Van Damme wil niet alleen dat de regels worden aangepast, maar ook dat duidelijkheid wordt gegeven over de toepassing ervan.
6: Gianni Infantino roept op tot eenheid in het internationale voetbal. De FIFA-voorzitter zei donderdag na een bijeenkomst van de FIFA-raad in Zürich dat voetbal voor iedereen is, overal ter wereld. Hij bood eerder op de dag zijn excuses aan voor fouten bij de presentatie van zijn omstreden commercialiseringsplannen voor het WK. De FIFA werkt aan een ontwikkelingsplan voor de komende 4 jaar. Via dit plan moet er €22.500.000 aan de 211 voetbalbonden worden uitgekeerd. Infantino is sinds 2016 FIFA-voorzitter. Hij is herkiesbaar bij de verkiezing op 18 maart 2027.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met een zwakke tot matige zuidenwind. Aan de noordkust waait het af en toe wat steviger. Vannacht blijft het zo goed als droog met minimaal 13 graden en een zwakke tot matige wind uit zuidwest. Morgenochtend schijnt de zon regelmatig landinwaarts, maar in het westen en noorden is het bewolkt, met plaatselijk wat lichte regen. In de middag trekt een regengebied van west naar oost over. Het wordt zo'n 18 graden. De wind draait naar noordwest en steekt op. Aan zee en op het IJsselmeer zelfs naar windkracht 6. Morgenavond regent het eerst nog, daarna vooral buien langs de kust.
1: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Karin Doekse heeft de Frans Banning Kokpenning gekregen voor haar grote bijdrage op het gebied van mensenrechten, cultuur en maatschappij als co-voorzitter van Human Rights Watch Nederland. Ze is medeoprichter van deze organisatie, die sinds 2010 in Amsterdam is gevestigd. Onder haar leiding groeide de organisatie uit tot een van de meest invloedrijke mensenrechtenorganisaties in Europa. Doekse zet zich ook in voor het Cancer Center Amsterdam, Artis en het Stedelijk Museum. De onderscheiding wordt toegekend aan personen die zich meer dan 12 jaar zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. In de Zuiderzeestraat in Den Helder zijn donderdagavond ruim 30 woningen ontruimd vanwege een gaslek. De toevoer van gas is afgesloten. 3 mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel, waarvan er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De bewoners worden opgevangen in een wijkhuis. De veiligheidsregio verwacht dat het nog minimaal 8 uur duurt voordat de mensen terug mogen naar hun woning. Jan G., het doelwit van het geweld in Overasselt, is uit Duitsland overgeleverd aan Nederland. De 28-jarige man uit Overasselt wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september onderschept in de haven van het Franse Duinkerken. In de nacht van 31 augustus op 1 september schoten gewapende mannen een bewaker dood voor het huis van G. en raakten 2 agenten gewond. Voor de geweldsuitbarsting werden ruim 30 mannen uit verschillende landen aangehouden. De overheid blijft Facebook gebruiken om burgers te informeren. Dat schrijft staatssecretaris Erik van den Burg van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Volgens hem is het een te belangrijk medium om zomaar mee te stoppen. Uit een onderzoek uit 2022 blijkt dat er risico's zijn bij het verwerken van persoonsgegevens op overheidspagina's. Gesprekken met Facebook over betere beveiliging hebben niets opgeleverd, omdat het bedrijf de zorgen niet onderkent. In Veenendaal is donderdagmiddag een minderjarige fietser om het leven gekomen bij een ongeval met een vrachtwagen. Dat gebeurde op de kruising van de Industrielaan en de Boompjesgoed. De politie heeft het kruispunt afgezet. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur is meegegaan naar het politiebureau voor verhoor. Er komt mogelijk een nieuw medicijn op de Nederlandse markt voor mensen met uitgezaaide alvleesklierkanker. Het medicijn Rasonke kreeg een positief advies van het Europese Geneesmiddelenbeoordelingscomité, meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. In een proef met 500 patiënten leefden mensen die de tabletten kregen gemiddeld ruim een jaar, vergeleken met bijna 7 maanden bij chemotherapie. Per jaar krijgen zo'n 3.300 mensen in Nederland te horen dat ze alvleesklierkanker hebben.
12: Het advies van het Europese beoordelingscomité gaat nu naar de Europese Commissie, die uiteindelijk besluit of het medicijn op de markt mag komen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
13: Nu het buitenlands nieuws. In Albanië zijn voor de derde dag op rij mensen de straat op gegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana leidde dat opnieuw tot opstootjes met de politie. Demonstranten stichten brand in het centrum. In de stad Korsa werd met stenen en molotovs gegooid. Tientallen agenten raakten gewond. Meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten klagen al maanden over de kosten van het onderwijs en de geringe baankansen na hun studie. De FBI en de Amerikaanse Postdienst onderzoeken verdachte postzendingen naar verkiezingsfunctionarissen en kantoren van wetgevers. Onder meer brieven met wit poeder zijn verstuurd. Een aantal brieven is onderschept. De Postdienst zegt klaar te zijn om miljoenen stembiljetten te verwerken voor de tussentijdse verkiezingen op 3 november. Apple en Nvidia hebben ieder 22 miljoen euro gedoneerd voor de balzaal die president Trump aan het Witte Huis laat bouwen. Dat blijkt uit een lijst met geldschieters waar de Washington Post inzage in kreeg. In totaal is 300 miljoen euro opgehaald voor het project. De lijst bevat 67 donaties boven de $10.000. Trump sloopte voor de bouw de historische East Wing zonder toestemming van het congres.
12: De door de VS gevangen genomen Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw zeggen onschuldig te zijn aan het samenspannen om Amerikaanse gevangenen te martelen. Die nieuwe aanklacht is recent toegevoegd aan een lopende strafzaak. Maduro en zijn vrouw Cilia Flores werden begin dit jaar opgepakt tijdens een Amerikaanse operatie in Venezuela. Sindsdien zitten ze vast in New York. Ze zijn ook aangeklaagd voor drugsmokkel en verboden wapenbezit. Volgens aanklagers hadden ze samengespannen om martelpraktijken uit te voeren tegen slachtoffers in Venezolaanse detentiecentra. Onder de slachtoffers zouden Amerikaanse staatsburgers hebben gezeten. Er wordt onder meer gesproken van waterboarding, verkrachtingen en mishandelingen.
13: NAVO-topman Mark Rutte heeft in Brussel met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky gesproken over een energievredesakkoord met Rusland. Ook bespraken ze het voortzetten van Amerikaanse wapenleveranties aan Kiev. Vorige week kondigde de Amerikaanse president Donald Trump een deal aan met Rusland over de levering van Russische diesel. Die deal zou de weg kunnen vrijmaken voor verdere economische samenwerking tussen de twee landen. Na de aankondiging versterkte bondgenoten van Oekraïne hun steun aan het land. Het Verenigd Koninkrijk zou Oekraïne meer Storm Shadow-raketten sturen, meldt persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Met die raketten, die een groot bereik hebben, zou Oekraïne nog voor de winter Russische militaire operaties kunnen verstoren. De levering van de raketten zou zijn besproken tijdens een bezoek van Zelensky aan de Britse premier Andy Burnham in Londen woensdag. De Houthis hebben een raketaanval uitgevoerd op het presidentiële Al-Mashik-paleis in de jemenitische stad Aden. Het paleis dient als hoofdkwartier van de internationaal erkende overheid van Jemen. Bij de aanval vielen zeker 4 doden. Alle ministers en de jemenitische premier hebben de aanval overleefd. De Houthis zouden ook ballistische raketten hebben afgevuurd op de centraal gelegen stad Marib.
14: En nu het economisch nieuws. UniCredit heeft goedkeuring gekregen van de Europese Centrale Bank voor een grote belang in Commerzbank. De Italiaanse bank mag zijn belang nu boven de 30% laten uitkomen en kan mogelijk zelfs tot 100% van de Duitse bank in handen krijgen. UniCredit deed begin maart een bod van ongeveer 35 miljard euro op Commerzbank. De Duitse bank wees dat bod af, maar in mei legde UniCredit het bod rechtstreeks voor aan de aandeelhouders. Zodra ook de resterende goedkeuringen binnen zijn, heeft UniCredit-topman Andrea Orcel bijna 50% van de stemrechten in handen en kan die plannen gaan afdwingen.
15: Albert Heijn bezorgt tot en met zondag geen online bestelde boodschappen. De supermarktketen brengt zijn systemen stap voor stap weer op orde na een cybersecurity incident. De winkels worden inmiddels wel weer volledig bevoorraad. Dit leidt landelijk tot gevulde schappen. Klanten die al voor hun bestelling betaald hebben, worden gecompenseerd zodra de systemen weer werken. Albert Heijn biedt deze klanten zijn welgemeende excuses aan. Het Internationaal Energieagentschap versnelt de vrijgave van strategische oliereserves vanwege de sterk stijgende brandstofprijzen. De organisatie geeft daarmee gehoor aan oproepen van de G7, de groep van grote industrielanden. In maart stemde het IEA in met de vrijgave van een recordhoeveelheid van 400 miljoen vaten olie uit noodvoorraden. Daarvan zijn tot nu toe ongeveer 330 miljoen vaten geleverd. Door de versnelde vrijgave van de resterende reserves komen naar verwachting ongeveer 100 miljoen vaten op de markt. Deskundigen verwachten echter slechts kortstondige verlichting voor de prijzen aan de pomp. Het fietsenmerk Sparta maakt een doorstart en is verkocht aan het Amsterdamse e-bikebedrijf Tenways. De curatoren van het failliete Axel melden dat de merkrechten, intellectuele eigendomsrechten en productiedocumentatie van een aantal Sparta-modellen naar Tenways gaan. Hoeveel Tenways voor het merk heeft betaald en wat de doorstart betekent voor de werkgelegenheid, maken de curatoren niet bekend. Vorige week werd al bekend dat de merken Batavus, Koga en Babu een doorstart maken. Sparta bestaat ruim 100 jaar en kwam in 1999 in handen van Axel, dat in augustus failliet werd verklaard. Chipbedrijven ASML, ASMI en Besi waren donderdag de grote verliezers op de Amsterdamse beurs. Wereldwijd werden chipbedrijven in de uitverkoop gedaan door zorgen of de enorme investeringen in kunstmatige intelligentie de hoge waarderingen wel rechtvaardigen. ASMI en Besi verloren tot meer dan 7% aan beurswaarde. ASML leverde ruim 4% in. Ook op Wall Street waren AI en chipbedrijven stevige verliezers. De AEX sloot met een min van 0,4% op 1132,58 punten. De Britse minister van Cultuur, Lisa Nandy, maakt zich zorgen over de overname van de media- en entertainmenttak van omroep ITV door Sky. Ze vreest dat de fusie gevolgen heeft voor de vrijheid van meningsuiting en de inhoudelijke diversiteit van de Britse media. De minister neigt naar ingrijpen op grond van het algemeen belang. Als ze daartoe besluit, beoordeelt mediatoezichthouder Ofcom de deal. Sky blijft ervan overtuigd dat het samenbrengen van beide bedrijven leidt tot een sterker Brits mediabedrijf.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
16: Tot slot het sportnieuws. Wesley Hood maakt vanavond na 11 jaar zijn rentree bij AZ. De 32-jarige verdediger uit Alkmaar verschijnt aan de aftrap voor het thuisduel met Hapoel Beersheva in de Europa League. Trainer Leroy Echtold heeft besloten een aantal basisspelers rust te geven. Supporters van de club uit Israël zijn niet welkom in Alkmaar vanwege zorgen om de veiligheid. Het duel begint om 7:15.
17: Rico Verhoeven bokst in december mogelijk tegen de Amerikaanse oud-wereldkampioen Deontay Wilder. Dit zou gebeuren in het voorprogramma van het gevecht tussen Tyson Fury en Anthony Joshua. Dat zei de 37-jarige Verhoeven tegen het Britse Talksport. Het zou voor Verhoeven het eerste boksgevecht betekenen sinds hij in mei verloor van de Oekraïner Oleksandr Usyk nabij de piramides in Egypte. Verhoeven zegt dat hij het aanbod heeft gekregen en ja heeft gezegd. De details moeten nog worden besproken. In Cardiff vindt 11 december het langverwachte gevecht tussen de twee Britse voormalige wereldkampioenen in het zwaargewicht plaats.
18: De Belgische bondsvoorzitter Pascal Van Damme eist verdere opheldering van de FIFA over de zaak Balogun. De Amerikaanse spits Volarin Balogun kreeg op het WK voetbal rood in de 16e finales tegen Bosnië en Herzegovina. Na inmenging van de Amerikaanse president Donald Trump bij FIFA-voorzitter Gianni Infantino werd de automatische schorsing van één wedstrijd omgezet in een voorwaardelijke straf. De FIFA komt op 16 december opnieuw bijeen in Doha en zal dan met een voorstel komen om de regelgeving aan te passen. Van Damme wil niet alleen dat de regels worden aangepast, maar ook dat duidelijkheid wordt gegeven over de toepassing ervan. Gianni Infantino roept op tot eenheid in het internationale voetbal. De FIFA-voorzitter zei donderdag na een bijeenkomst van de FIFA-raad in Zürich dat voetbal voor iedereen is, overal ter wereld. Hij bood eerder op de dag zijn excuses aan voor fouten bij de presentatie van zijn omstreden commercialiseringsplannen voor het WK. De FIFA werkt aan een ontwikkelingsplan voor de komende 4 jaar. Via dit plan moet er €22.500.000 aan de 211 voetbalbonden worden uitgekeerd. Infantino is sinds 2016 FIFA-voorzitter. Hij is herkiesbaar bij de verkiezing op 18 maart 2027. Clarence Seedorf stopt per direct als lid van de Raad van Commissarissen van de KNVB. De 50-jarige oud-voetballer is deze week begonnen als trainer van het Braziliaanse Corinthians, de club waar Memphis Depay speelt. Seedorf heeft donderdag met de raad overlegd over zijn nieuwe functie en heeft toen zelf besloten te stoppen. Hij was binnen de raad verantwoordelijk voor voetbaltechnische zaken. Voorzitter Frank Pauw zegt het besluit te respecteren en dankt Seedorf voor zijn inzet voor het Nederlandse voetbal. De wedstrijd tussen HNK Hajduk Split en Ajax in de Conference League is stilgelegd vanwege vuurwerk van het thuispubliek. De thuisclub stond op dat moment met 2-1 voor. Er moeten nog 15 minuten gespeeld worden in Kroatië.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog, met een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Aan de kust soms vrij krachtig. Vannacht droog met 13 graden en wind uit zuid tot zuidwest. Morgenochtend kan er in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Landinwaarts schijnt de zon regelmatig. Morgenmiddag trekt er vanuit het westen regen over het land. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind draait naar het noordwesten en steekt op. Matig tot vrij krachtig landinwaarts, krachtig aan zee en op het IJsselmeer. Morgenavond regent het eerst nog, later wat buien in de kustprovincies.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. Karin Doekse heeft de Frans Bannink Kokpenning gekregen voor haar grote bijdrage op het gebied van mensenrechten, cultuur en maatschappij als co-voorzitter van Human Rights Watch Nederland. Ze is medeoprichter van deze organisatie die sinds 2010 in Amsterdam is gevestigd. Onder haar leiding groeide de organisatie uit tot een van de meest invloedrijke mensenrechtenorganisaties in Europa. Doekse zet zich ook in voor het Cancer Center Amsterdam, Artis en het Stedelijk Museum. De onderscheiding wordt toegekend aan personen die zich meer dan 12 jaar zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. In de Zuiderzeestraat in Den Helder zijn donderdagavond ruim 30 woningen ontruimd vanwege een gaslek. De toevoer van gas is afgesloten. 3 mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel, waarvan er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De bewoners worden opgevangen in een wijkhuis. De veiligheidsregio verwacht dat het nog minimaal 8 uur duurt voordat de mensen terug mogen naar hun woning. Jan G., het doelwit van het geweld in Overasselt, is uit Duitsland overgeleverd aan Nederland. De 28-jarige man uit Overasselt wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september onderschept in de haven van het Franse Duinkerke. In de nacht van 31 augustus op 1 september schoten gewapende mannen een bewaker dood voor het huis van G. en raakten 2 agenten gewond. Voor de geweldsuitbarsting werden ruim 30 mannen uit verschillende landen aangehouden.
20: De overheid blijft Facebook gebruiken om burgers te informeren. Dat schrijft staatssecretaris Erik van den Burg van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Volgens hem is het een te belangrijk medium om zomaar mee te stoppen. Uit een onderzoek uit 2022 blijkt dat er risico's zijn bij het verwerken van persoonsgegevens op overheidspagina's. Gesprekken met Facebook over betere beveiliging hebben niets opgeleverd, omdat het bedrijf de zorgen niet onderkent. In Veenendaal is donderdagmiddag een minderjarige fietser om het leven gekomen bij een ongeval met een vrachtwagen. Dat gebeurde op de kruising van de Industrielaan en de Boompjesgoed. De politie heeft het kruispunt afgezet. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur is meegegaan naar het politiebureau voor verhoor. Er komt mogelijk een nieuw medicijn op de Nederlandse markt voor mensen met uitgezaaide alvleesklierkanker. Het medicijn Rasonke kreeg een positief advies van het Europese Geneesmiddelenbeoordelingscomité, meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. In een proef met 500 patiënten leefden mensen die de tabletten kregen gemiddeld ruim een jaar, vergeleken met bijna 7 maanden bij chemotherapie. Per jaar krijgen zo'n 3.300 mensen in Nederland te horen dat ze alvleesklierkanker hebben. Het advies van het Europese Beoordelingscomité gaat nu naar de Europese Commissie, die uiteindelijk besluit of het medicijn op de markt mag komen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
21: Nu het buitenlands nieuws. In Albanië zijn voor de derde dag op rij mensen de straat opgegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana leidde dat opnieuw tot opstootjes met de politie. Demonstranten stichtten brand in het centrum. In de stad Korsa werd met stenen en molotovs gegooid. Tientallen agenten raakten gewond. Meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten klagen al maanden over de kosten van het onderwijs en de geringe baankansen na hun studie. De FBI en de Amerikaanse Postdienst onderzoeken verdachte postzendingen naar verkiezingsfunctionarissen en kantoren van wetgevers. Onder meer brieven met wit poeder zijn verstuurd. Een aantal brieven is onderschept. De Postdienst zegt klaar te zijn om miljoenen stembiljetten te verwerken voor de tussentijdse verkiezingen op 3 november. Apple en Nvidia hebben ieder 22 miljoen euro gedoneerd voor de balzaal die president Trump aan het Witte Huis laat bouwen. Dat blijkt uit een lijst met geldschieters waar de Washington Post inzage in kreeg. In totaal is 300 miljoen euro opgehaald voor het project. De lijst bevat 67 donaties boven de $10.000. Trump sloopte voor de bouw de historische East Wing zonder toestemming van het congres.
22: De door de VS gevangen genomen Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw zeggen onschuldig te zijn aan het samenspannen om Amerikaanse gevangenen te martelen. Die nieuwe aanklacht is recent toegevoegd aan een lopende strafzaak. Maduro en zijn vrouw Cilia Flores werden begin dit jaar opgepakt tijdens een Amerikaanse operatie in Venezuela. Sindsdien zitten ze vast in New York. Ze zijn ook aangeklaagd voor drugsmokkel en verboden wapenbezit. Volgens aanklagers hadden ze samengespannen om martelpraktijken uit te voeren tegen slachtoffers in Venezolaanse detentiecentra. Onder de slachtoffers zouden Amerikaanse staatsburgers hebben gezeten. Er wordt onder meer gesproken van waterboarding, verkrachtingen en mishandelingen.
20: NAVO-topman Mark Rutte heeft in Brussel met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky gesproken over een energievredesakkoord met Rusland. Ook bespraken ze het voortzetten van Amerikaanse wapenleveranties aan Kiev. Vorige week kondigde de Amerikaanse president Donald Trump een deal aan met Rusland over de levering van Russische diesel. Die deal zou de weg kunnen vrijmaken voor verdere economische samenwerking tussen de twee landen. Na de aankondiging versterkten bondgenoten van Oekraïne hun steun aan het land. Het Verenigd Koninkrijk zou Oekraïne meer Storm Shadow-raketten sturen, meldt persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Met die raketten, die een groot bereik hebben, zou Oekraïne nog voor de winter Russische militaire operaties kunnen verstoren.
0: De levering van de raketten zou zijn besproken tijdens een bezoek van Zelensky aan de Britse premier Andy Burnham in Londen woensdag.
3: De Houthis hebben een raketaanval uitgevoerd op het presidentiële Al-Mashik-paleis in de jemenitische stad Aden. Het paleis dient als hoofdkwartier van de internationaal erkende overheid van Jemen. Bij de aanval vielen zeker 4 doden. Alle ministers en de jemenitische premier hebben de aanval overleefd. De Houthis zouden ook ballistische raketten hebben afgevuurd op de centraal gelegen stad Marib.
5: En nu het economisch nieuws. UniCredit heeft goedkeuring gekregen van de Europese Centrale Bank voor een grote belang in Commerzbank. De Italiaanse bank mag zijn belang nu boven de 30% laten uitkomen en kan mogelijk zelfs tot 100% van de Duitse bank in handen krijgen. UniCredit deed begin maart een bod van ongeveer 35 miljard euro op Commerzbank.

0: themen stap voor stap weer op orde na een cybersecurity-incident. De winkels worden inmiddels wel weer volledig bevoorraad. Dit leidt landelijk tot gevulde schappen. Klanten die al voor hun bestelling betaald hebben, worden gecompenseerd zodra de systemen weer werken. Albert Heijn biedt deze klanten zijn welgemeende excuses aan. Het Internationaal Energieagentschap versnelt de vrijgave van strategische oliereserves vanwege de sterk stijgende brandstofprijzen. De organisatie geeft daarmee gehoor aan oproepen van de G7, de groep van grote industrielanden. In maart stemde het IEA in met de vrijgave van een recordhoeveelheid van 400 miljoen vaten olie uit noodvoorraden. Daarvan zijn tot nu toe ongeveer 330 miljoen vaten geleverd. Door de versnelde vrijgave van de resterende reserves komen naar verwachting ongeveer 100 miljoen vaten op de markt. Deskundigen verwachten echter slechts kortstondige verlichting voor de prijzen aan de pomp. Het fietsenmerk Sparta maakt een doorstart en is verkocht aan het Amsterdamse e-bikebedrijf Tenways. De curatoren van het failliete Axel melden dat de merkrechten, intellectuele eigendomsrechten en productiedocumentatie van een aantal Sparta-modellen naar Tenways gaan. Hoeveel Tenways voor het merk heeft betaald en wat de doorstart betekent voor de werkgelegenheid, maken de curatoren niet bekend. Vorige week werd al bekend dat de merken Batavus, Koga en Babu een doorstart maken. Sparta bestaat ruim 100 jaar en kwam in 1999 in handen van Axel, dat in augustus failliet werd verklaard. Chipbedrijven ASML, ASMI en Besi waren donderdag de grote verliezers op de Amsterdamse beurs. Wereldwijd werden chipbedrijven in de uitverkoop gedaan door zorgen of de enorme investeringen in kunstmatige intelligentie de hoge waarderingen wel rechtvaardigen. ASMI en Besi verloren tot meer dan 7% aan beurswaarde. ASML leverde ruim 4% in. Ook op Wall Street waren AI- en chipbedrijven stevige verliezers. De AEX sloot met een min van 0,4% op 1132,58 punten. De Britse minister van Cultuur, Lisa Nandy, maakt zich zorgen over de overname van de media- en entertainmenttak van omroep ITV door Sky. Ze vreest dat de fusie gevolgen heeft voor de vrijheid van meningsuiting en de inhoudelijke diversiteit van de Britse media. De minister neigt naar ingrijpen op grond van het algemeen belang. Als ze daartoe besluit, beoordeelt mediatoezichthouder Ofcom de deal. Sky blijft ervan overtuigd dat het samenbrengen van beide bedrijven leidt tot een sterker Brits mediabedrijf.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Wesley Hood maakt vanavond na 11 jaar zijn rentree bij AZ. De 32-jarige verdediger uit Alkmaar verschijnt aan de aftrap voor het thuisduel met Hapoel Beersheva in de Europa League. Trainer Leroy Echtold heeft besloten een aantal basisspelers rust te geven. Supporters van de club uit Israël zijn niet welkom in Alkmaar vanwege zorgen om de veiligheid. Het duel begint om 7:15. Rico Verhoeven bokst in december mogelijk tegen de Amerikaanse oud-wereldkampioen Deontay Wilder. Dit zou gebeuren in het voorprogramma van het gevecht tussen Tyson Fury en Anthony Joshua. Dat zei de 37-jarige Verhoeven tegen het Britse Talksport. Het zou voor Verhoeven het eerste boksgevecht betekenen sinds hij in mei verloor van de Oekraïner Oleksandr Usyk nabij de piramides in Egypte. Verhoeven zegt dat hij het aanbod heeft gekregen en ja heeft gezegd. De details moeten nog worden besproken. In Cardiff vindt 11 december het langverwachte gevecht tussen de twee Britse voormalige wereldkampioenen in het zwaargewicht plaats. De Belgische bondsvoorzitter Pascal Van Damme eist verdere opheldering van de FIFA over de zaak Balogun. De Amerikaanse spits Folarin Balogun kreeg op het WK voetbal rood in de 16e finales tegen Bosnië en Herzegovina. Na inmenging van de Amerikaanse president Donald Trump bij FIFA-voorzitter Gianni Infantino werd de automatische schorsing van één wedstrijd omgezet in een voorwaardelijke straf. De FIFA komt op 16 december opnieuw bijeen in Doha en zal dan met een voorstel komen om de regelgeving

0: aan te passen. Van Damme wil niet alleen dat de regels worden aangepast, maar ook dat duidelijkheid wordt gegeven over de toepassing ervan. Gianni Infantino roept op tot eenheid in het internationale voetbal. De FIFA-voorzitter zei donderdag na een bijeenkomst van de FIFA-raad in Zürich dat voetbal voor iedereen is, overal ter wereld. Hij bood eerder op de dag zijn excuses aan voor fouten bij de presentatie van zijn omstreden commercialiseringsplannen voor het WK. De FIFA werkt aan een ontwikkelingsplan voor de komende 4 jaar. Via dit plan moet er €22.500.000 aan de 211 voetbalbonden worden uitgekeerd. Infantino is sinds 2016 FIFA-voorzitter. Hij is herkiesbaar bij de verkiezing op 18 maart 2027. Clarence Seedorf stopt per direct als lid van de Raad van Commissarissen van de KNVB. De 50-jarige oud-voetballer is deze week begonnen als trainer van het Braziliaanse Corinthians, de club waar Memphis Depay speelt. Seedorf heeft donderdag met de raad overlegd over zijn nieuwe functie en heeft toen zelf besloten te stoppen. Hij was binnen de raad verantwoordelijk voor voetbaltechnische zaken. Voorzitter Frank Pauw zegt het besluit te respecteren en dankt Seedorf voor zijn inzet voor het Nederlandse voetbal. De wedstrijd tussen HNK Hajduk Split en Ajax in de Conference League is stilgelegd vanwege vuurwerk van het thuispubliek. De thuisclub stond op dat moment met 2-1 voor. Er moeten nog 15 minuten gespeeld worden in Kroatië.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog, met een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Aan de kust soms vrij krachtig. Vannacht droog met 13 graden en wind uit zuid tot zuidwest. Morgenochtend kan er in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Landinwaarts schijnt de zon regelmatig. Morgenmiddag trekt er vanuit het westen regen over het land. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind draait naar het noordwesten en steekt op. Matig tot vrij krachtig landinwaarts, krachtig aan zee en op het IJsselmeer. Morgenavond regent het eerst nog, later wat buien in de kustprovincies.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De kans dat de SGP de begrotingen van het kabinet en het belastingplan steunt, is een stuk kleiner geworden. SGP-Kamerlid Diederik van Dijk diende een motie van afkeuring in tegen zorgminister Sophie Hermans. Hij vindt het betreurenswaardig dat de VVD-minister een proef voor late abortussen laat doorgaan. Het stoppen met de proef voor late abortussen tussen 22 en 24 weken zwangerschap was een van de eisen van de SGP om steun te verlenen aan de begroting. De SGP is met Ja 21 een optie voor het kabinet om overrechts steun voor het belastingplan te krijgen. Karin Doekse heeft de Frans Banning Kokpenning gekregen voor haar grote bijdrage op het gebied van mensenrechten, cultuur en maatschappij als co-voorzitter van Human Rights Watch Nederland. Ze is medeoprichter van deze organisatie die sinds 2010 in Amsterdam is gevestigd. Onder haar leiding groeide de organisatie uit tot een van de meest invloedrijke mensenrechtenorganisaties in Europa. Doekse zet zich ook in voor het Cancer Center Amsterdam, Artis en het Stedelijk Museum. De onderscheiding wordt toegekend aan personen die zich meer dan 12 jaar zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. In de Zuiderzeestraat in Den Helder zijn donderdagavond ruim 30 woningen ontruimd vanwege een gaslek. De toevoer van gas is afgesloten. 3 mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel, waarvan er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De bewoners worden opgevangen in een wijkhuis. De veiligheidsregio verwacht dat het nog minimaal 8 uur duurt voordat de mensen terug mogen naar hun woning. Jan G., het doelwit van het geweld in Overasselt, is uit Duitsland overgeleverd aan Nederland. De 28-jarige man uit Overasselt wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september onderschept in de haven van het Franse Duinkerken. In de nacht van 31 augustus op 1 september schoten gewapende mannen een bewaker dood voor het huis van G. en raakten 2 agenten gewond. Voor de geweldsuitbarsting werden ruim 30 mannen uit verschillende landen aangehouden. De overheid blijft Facebook gebruiken om burgers te informeren. Dat schrijft staatssecretaris Erik van den Burg van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Volgens hem is het een te belangrijk medium om zomaar mee te stoppen. Uit een onderzoek uit 2022 blijkt dat er risico's zijn bij het verwerken van persoonsgegevens op overheidspagina's. Gesprekken met Facebook over betere beveiliging hebben niets opgeleverd, omdat het bedrijf de zorgen niet onderkent. In Veenendaal is donderdagmiddag een minderjarige fietser om het leven gekomen bij een ongeval met een vrachtwagen. Dat gebeurde op de kruising van de Industrielaan en de Boompjesgoed. De politie heeft het kruispunt afgezet. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur is meegegaan naar het politiebureau voor verhoor.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. In Albanië zijn voor de derde dag op rij mensen de straat opgegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana leidde dat opnieuw tot opstootjes met de politie. Demonstranten stichtten brand in het centrum. In de stad Korsa werd met stenen en molotovs gegooid. Tientallen agenten raakten gewond. Meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten klagen al maanden over de kosten van het onderwijs en de geringe baankansen na hun studie. De FBI en de Amerikaanse Postdienst onderzoeken verdachte postzendingen naar verkiezingsfunctionarissen en kantoren van wetgevers. Onder meer brieven met wit poeder zijn verstuurd. Een aantal brieven is onderschept. De Postdienst zegt klaar te zijn om miljoenen stembiljetten te verwerken voor de tussentijdse verkiezingen op 3 november. Apple en Nvidia hebben ieder 22 miljoen euro gedoneerd voor de balzaal die president Trump aan het Witte Huis laat bouwen. Dat blijkt uit een lijst met geldschieters waar de Washington Post inzage in kreeg. In totaal is 300 miljoen euro opgehaald voor het project. De lijst bevat 67 donaties boven de $10.000. Trump sloopte voor de bouw de historische East Wing zonder toestemming van het congres. De door de VS gevangen genomen Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw zeggen onschuldig te zijn aan het samenspannen om Amerikaanse gevangenen te martelen. Die nieuwe aanklacht is recent toegevoegd aan een lopende strafzaak. Maduro en zijn vrouw Cilia Flores werden begin dit jaar opgepakt tijdens een Amerikaanse operatie in Venezuela. Sindsdien zitten ze vast in New York. Ze zijn ook aangeklaagd voor drugsmokkel en verboden wapenbezit. Volgens aanklagers hadden ze samengespannen om martelpraktijken uit te voeren tegen slachtoffers in Venezolaanse detentiecentra. Onder de slachtoffers zouden Amerikaanse staatsburgers hebben gezeten. Er wordt onder meer gesproken van waterboarding, verkrachtingen en mishandelingen. NAVO-topman Mark Rutte heeft in Brussel met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky gesproken over een energievredesakkoord met Rusland. Ook bespraken ze het voortzetten van Amerikaanse wapenleveranties aan Kiev. Vorige week kondigde de Amerikaanse president Donald Trump een deal aan met Rusland over de levering van Russische diesel. Die deal zou de weg kunnen vrijmaken voor verdere economische samenwerking tussen de twee landen. Na de aankondiging versterkten bondgenoten van Oekraïne hun steun aan het land. Het Verenigd Koninkrijk zou Oekraïne meer Storm Shadow-raketten sturen, meldt persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Met die raketten, die een groot bereik hebben, zou Oekraïne nog voor de winter Russische militaire operaties kunnen verstoren. De levering van de raketten zou zijn besproken tijdens een bezoek van Zelensky aan de Britse premier Andy Burnham in Londen woensdag. De Houthis hebben een raketaanval uitgevoerd op het presidentiële Al-Mashik-paleis in de jemenitische stad Aden. Het paleis dient als hoofdkwartier van de internationaal erkende overheid van Jemen. Bij de aanval vielen zeker 4 doden. Alle ministers en de jemenitische premier hebben de aanval overleefd. De Houthis zouden ook ballistische raketten hebben afgevuurd op de centraal gelegen stad Ma'arib. En nu het economisch nieuws.
4: UniCredit heeft goedkeuring gekregen van de Europese Centrale Bank voor een groter belang in Commerzbank. De Italiaanse bank mag zijn belang nu boven de 30% laten uitkomen en kan mogelijk zelfs tot 100% van de Duitse bank in handen krijgen. UniCredit deed begin maart een bod van ongeveer 35 miljard euro op Commerzbank. De Duitse bank wees dat bod af, maar in mei legde UniCredit het bod rechtstreeks voor aan de aandeelhouders. Zodra ook de resterende goedkeuringen binnen zijn, heeft UniCredit-topman Andrea Orcel bijna 50% van de stemrechten in handen en kan die plannen gaan afdwingen. Albert Heijn bezorgt tot en met zondag geen online bestelde boodschappen. De supermarktketen brengt zijn systemen stap voor stap weer op orde na een cybersecurity-incident. De winkels worden inmiddels wel weer volledig bevoorraad. Dit leidt landelijk tot gevulde schappen. Klanten die al voor hun bestelling betaald hebben, worden gecompenseerd zodra de systemen weer werken. Albert Heijn biedt deze klanten zijn welgemeende excuses aan. Het Internationaal Energieagentschap versnelt de vrijgave van strategische oliereserves vanwege de sterk stijgende brandstofprijzen. De organisatie geeft daarmee gehoor aan oproepen van de G7, de groep van grote industrielanden. In maart stemde het IEA in met de vrijgave van een recordhoeveelheid van 400 miljoen vaten olie uit noodvoorraden. Daarvan zijn tot nu toe ongeveer 330 miljoen vaten geleverd. Door de versnelde vrijgave van de resterende reserves komen naar verwachting ongeveer 100 miljoen vaten op de markt. Deskundigen verwachten echter slechts kortstondige verlichting voor de prijzen aan de pomp. Het fietsenmerk Sparta maakt een doorstart en is verkocht aan het Amsterdamse e-bike bedrijf Tenways. De curatoren van het failliete Axel melden dat de merkrechten, intellectuele eigendomsrechten en productiedocumentatie van een aantal Sparta-modellen naar Tenways gaan. Hoeveel Tenways voor het merk heeft betaald en wat de doorstart betekent voor de werkgelegenheid, maken de curatoren niet bekend. Vorige week werd al bekend dat de merken Batavus, Koga en Babu een doorstart maken. Sparta bestaat ruim 100 jaar en kwam in 1999 in handen van Axel, dat in augustus failliet werd verklaard. Chipbedrijven ASML, ASMI en Besi waren donderdag de grote verliezers op de Amsterdamse beurs. Wereldwijd werden chipbedrijven in de uitverkoop gedaan door zorgen of de enorme investeringen in kunstmatige intelligentie de hoge waarderingen wel rechtvaardigen. ASMI en Besi verloren tot meer dan 7% aan beurswaarde. ASML leverde ruim 4% in. Ook op Wall Street waren AI en chipbedrijven stevige verliezers. De AEX sloot met een min van 0,4% op 1132,58 punten. De Britse minister van Cultuur, Lisa Nandy, maakt zich zorgen over de overname van de media- en entertainmenttak van omroep ITV door Sky. Ze vreest dat de fusie gevolgen heeft voor de vrijheid van meningsuiting en de inhoudelijke diversiteit van de Britse media. De minister neigt naar ingrijpen op grond van het algemeen belang. Als ze daartoe besluit, beoordeelt mediatoezichthouder Ofcom de deal. Sky blijft ervan overtuigd dat het samenbrengen van beide bedrijven leidt tot een sterker Brits mediabedrijf.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Rico Verhoeven bokst in december mogelijk tegen de Amerikaanse oud-wereldkampioen Deontay Wilder. Dit zou gebeuren in het voorprogramma van het gevecht tussen Tyson Fury en Anthony Joshua. Dat zei de 37-jarige Verhoeven tegen het Britse Talksport. Het zou voor Verhoeven het eerste boksgevecht betekenen sinds hij in mei verloor van de Oekraïner Oleksandr Usyk nabij de piramides in Egypte. Verhoeven zegt dat hij het aanbod heeft gekregen en ja heeft gezegd. De details moeten nog worden besproken. In Cardiff vindt 11 december het langverwachte gevecht tussen de twee Britse voormalige wereldkampioenen in het zwaargewicht plaats. De Belgische bondsvoorzitter Pascal Van Damme eist verdere opheldering van de FIFA over de zaak Balogun. De Amerikaanse spits Folarin Balogun kreeg op het WK voetbal rood in de 16e finales tegen Bosnië en Herzegovina. Na inmenging van de Amerikaanse president Donald Trump bij FIFA-voorzitter Gianni Infantino werd de automatische schorsing van één wedstrijd omgezet in een voorwaardelijke straf. De FIFA komt op 16 december opnieuw bijeen in Doha en zal dan met een voorstel komen om de regelgeving aan te passen. Van Damme wil niet alleen dat de regels worden aangepast, maar ook dat duidelijkheid wordt gegeven over de toepassing ervan. Gianni Infantino roept op tot eenheid in het internationale voetbal. De FIFA-voorzitter zei donderdag na een bijeenkomst van de FIFA-raad in Zürich dat voetbal voor iedereen is, overal ter wereld. Hij bood eerder op de dag zijn excuses aan voor fouten bij de presentatie van zijn omstreden commercialiseringsplannen voor het WK. De FIFA werkt aan een ontwikkelingsplan voor de komende 4 jaar. Via dit plan moet er €22.500.000 aan de 211 voetbalbonden worden uitgekeerd. Infantino is sinds 2016 FIFA-voorzitter. Hij is herkiesbaar bij de verkiezing op 18 maart 2027. Clarence Seedorf stopt per direct als lid van de Raad van Commissarissen van de KNVB. De 50-jarige oud-voetballer is deze week begonnen als trainer van het Braziliaanse Corinthians, de club waar Memphis Depay speelt. Seedorf heeft donderdag met de raad overlegd over zijn nieuwe functie en heeft toen zelf besloten te stoppen. Hij was binnen de raad verantwoordelijk voor voetbaltechnische zaken. Voorzitter Frank Pauw zegt het besluit te respecteren en dankt Seedorf voor zijn inzet voor het Nederlandse voetbal. Ajax heeft de eerste wedstrijd in de competitiefase van de Conference League verloren van HNK Hajduk Split. In het uitverkochte Poljud Stadion in Split werd het 2-1 voor de thuisclub. Hajduk Split kwam in de 37e minuut op voorsprong door een doelpunt van Abdoulie Sanyang. Ajax maakte gelijk via Davy Klaassen, maar 3 minuten later zette Marin Soticek de Kroaten weer op voorsprong. Het duel werd in de 75e minuut kortstondig stilgelegd vanwege vuurwerk en rookontwikkeling. Maar Ajax kwam niet meer tot scoren. AZ heeft de thuiswedstrijd tegen Hapoel Beersheva in de Europa League met 2-1 gewonnen. Pierre Koopmeiners schoot AZ in de 49e minuut op voorsprong, maar Amankwa Forson maakte 6 minuten later gelijk. In de 77e minuut kreeg AZ een strafschop die invaller Max Meerdink met zijn eerste balcontact benutte. Trainer Leroy Echtold had meerdere basisspelers rust gegeven met het oog op de drukke wedstrijdkalender. Supporters van Hapoel Beersheva waren niet welkom in Alkmaar vanwege veiligheidsredenen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met zwakke tot matige wind uit het zuiden. Aan de noordkust af en toe wat steviger. Vannacht blijft het ook droog met minimaal 13 graden. Morgenochtend is het landinwaarts nog geregeld zonnig, maar in het westen en noorden is het bewolkt met mogelijk wat motregen. Morgenmiddag trekt vanuit het westen regen het land in, met eerst nog af en toe zon. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind draait van zuidwest naar noordwest en wordt tijdelijk vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Morgenavond regent het eerst nog flink. Later blijven er vooral aan de kust enkele buien over.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De kans dat de SGP de begrotingen van het kabinet en het belastingplan steunt, is een stuk kleiner geworden. SGP-Kamerlid Diederik van Dijk diende een motie van afkeuring in tegen zorgminister Sophie Hermans. Hij vindt het betreurenswaardig dat de VVD-minister een proef voor late abortussen laat doorgaan. Het stoppen met de proef voor late abortussen tussen 22 en 24 weken zwangerschap was een van de eisen van de SGP om steun te verlenen aan de begroting. De SGP is met Ja 21 een optie voor het kabinet om over rechts steun voor het belastingplan te krijgen. Karin Doekse heeft de Frans Bannink Kokpenning gekregen voor haar grote bijdrage op het gebied van mensenrechten, cultuur en maatschappij als co-voorzitter van Human Rights Watch Nederland. Ze is medeoprichter van deze organisatie die sinds 2010 in Amsterdam is gevestigd. Onder haar leiding groeide de organisatie uit tot een van de meest invloedrijke mensenrechtenorganisaties in Europa. Doekse zet zich ook in voor het Cancer Center Amsterdam, Artis en het Stedelijk Museum. De onderscheiding wordt toegekend aan personen die zich meer dan 12 jaar zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. In de Zuiderzeestraat in Den Helder zijn donderdagavond ruim 30 woningen ontruimd vanwege een gaslek. De toevoer van gas is afgesloten. 3 mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel, waarvan er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De bewoners worden opgevangen in een wijkhuis. De veiligheidsregio verwacht dat het nog minimaal 8 uur duurt voordat de mensen terug mogen naar hun woning. Jan G., het doelwit van het geweld in Overasselt, is uit Duitsland overgeleverd aan Nederland. De 28-jarige man uit Overasselt wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september onderschept in de haven van het Franse Duinkerke. In de nacht van 31 augustus op 1 september schoten gewapende mannen een bewaker dood voor het huis van G. en raakten 2 agenten gewond. Voor de geweldsuitbarsting werden ruim 30 mannen uit verschillende landen aangehouden. De overheid blijft Facebook gebruiken om burgers te informeren. Dat schrijft staatssecretaris Erik van den Burg van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Volgens hem is het een te belangrijk medium om zomaar mee te stoppen. Uit een onderzoek uit 2022 blijkt dat er risico's zijn bij het verwerken van persoonsgegevens op overheidspagina's. Gesprekken met Facebook over betere beveiliging hebben niets opgeleverd, omdat het bedrijf de zorgen niet onderkent. In Veenendaal is donderdagmiddag een minderjarige fietser om het leven gekomen bij een ongeval met een vrachtwagen. Dat gebeurde op de kruising van de Industrielaan en de Boompjesgoed. De politie heeft het kruispunt afgezet. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur is meegegaan naar het politiebureau voor verhoor.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. In Albanië zijn voor de 3e dag op rij mensen de straat opgegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana leidde dat opnieuw tot opstootjes met de politie. Demonstranten stichtten brand in het centrum. In de stad Korsa werd met stenen en molotovs gegooid. Tientallen agenten raakten gewond. Meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten klagen al maanden over de kosten van het onderwijs en de geringe baankansen na hun studie. De FBI en de Amerikaanse Postdienst onderzoeken verdachte postzendingen naar verkiezingsfunctionarissen en kantoren van wetgevers. Onder meer brieven met wit poeder zijn verstuurd. Een aantal brieven is onderschept. De Postdienst zegt klaar te zijn om miljoenen stembiljetten te verwerken voor de tussentijdse verkiezingen op 3 november. Apple en Nvidia hebben ieder 22 miljoen euro gedoneerd voor de balzaal die president Trump aan het Witte Huis laat bouwen. Dat blijkt uit een lijst met geldschieters waar de Washington Post inzage in kreeg. In totaal is 300 miljoen euro opgehaald voor het project. De lijst bevat 67 donaties boven de $10.000. Trump sloopte voor de bouw de historische East Wing zonder toestemming van het congres. De door de VS gevangen genomen Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw zeggen onschuldig te zijn aan het samenspannen om Amerikaanse gevangenen te martelen. Die nieuwe aanklacht is recent toegevoegd aan een lopende strafzaak. Maduro en zijn vrouw Cilia Flores werden begin dit jaar opgepakt tijdens een Amerikaanse operatie in Venezuela. Sindsdien zitten ze vast in New York. Ze zijn ook aangeklaagd voor drugsmokkel en verboden wapenbezit. Volgens aanklagers hadden ze samengespannen om martelpraktijken uit te voeren tegen slachtoffers in Venezolaanse detentiecentra. Onder de slachtoffers zouden Amerikaanse staatsburgers hebben gezeten. Er wordt onder meer gesproken van waterboarding, verkrachtingen en mishandelingen. NAVO-topman Mark Rutte heeft in Brussel met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky gesproken over een energievredesakkoord met Rusland. Ook bespraken ze het voortzetten van Amerikaanse wapenleveranties aan Kiev. Vorige week kondigde de Amerikaanse president Donald Trump een deal aan met Rusland over de levering van Russische diesel. Die deal zou de weg kunnen vrijmaken voor verdere economische samenwerking tussen de twee landen. Na de aankondiging versterkten bondgenoten van Oekraïne hun steun aan het land. Het Verenigd Koninkrijk zou Oekraïne meer Storm Shadow-raketten sturen, meldt persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Met die raketten, die een groot bereik hebben, zou Oekraïne nog voor de winter Russische militaire operaties kunnen verstoren. De levering van de raketten zou zijn besproken tijdens een bezoek van Zelensky aan de Britse premier Andy Burnham in Londen woensdag. De Houthis hebben een raketaanval uitgevoerd op het presidentiële Al-Mashik-paleis in de jemenitische stad Aden. Het paleis dient als hoofdkwartier van de internationaal erkende overheid van Jemen. Bij de aanval vielen zeker 4 doden. Alle ministers en de jemenitische premier hebben de aanval overleefd. De Houthis zouden ook ballistische raketten hebben afgevuurd op de centraal gelegen stad Marib.
5: En nu het economisch nieuws.
6: UniCredit heeft goedkeuring gekregen van de Europese Centrale Bank voor een groter belang in Commerzbank. De Italiaanse bank mag zijn belang nu boven de 30% laten uitkomen en kan mogelijk zelfs tot 100% van de Duitse bank in handen krijgen. UniCredit deed begin maart een bod van ongeveer 35 miljard euro op Commerzbank. De Duitse bank wees dat bod af, maar in mei legde UniCredit het bod rechtstreeks voor aan de aandeelhouders. Zodra ook de resterende goedkeuringen binnen zijn, heeft UniCredit-topman Andrea Orcel bijna 50% van de stemrechten in handen en kan die plannen gaan afdwingen. Albert Heijn bezorgt tot en met zondag geen online bestelde boodschappen. De supermarktketen brengt zijn systemen stap voor stap weer op orde na een cybersecurity-incident. De winkels worden inmiddels wel weer volledig bevoorraad. Dit leidt landelijk tot gevulde schappen. Klanten die al voor hun bestelling betaald hebben, worden gecompenseerd zodra de systemen weer werken. Albert Heijn biedt deze klanten zijn welgemeende excuses aan. Het Internationaal Energieagentschap versnelt de vrijgave van strategische oliereserves vanwege de sterk stijgende brandstofprijzen. De organisatie geeft daarmee gehoor aan oproepen van de G7, de groep van grote industrielanden. In maart stemde het IEA in met de vrijgave van een recordhoeveelheid van 400 miljoen vaten olie uit noodvoorraden. Daarvan zijn tot nu toe ongeveer 330 miljoen vaten geleverd. Door de versnelde vrijgave van de resterende reserves komen naar verwachting ongeveer 100 miljoen vaten op de markt. Deskundigen verwachten echter slechts kortstondige verlichting voor de prijzen aan de pomp. Het fietsenmerk Sparta maakt een doorstart en is verkocht aan het Amsterdamse e-bikebedrijf Tenways. De curatoren van het failliete Axel melden dat de merkrechten, intellectuele eigendomsrechten en productiedocumentatie van een aantal Sparta-modellen naar Tenways gaan. Hoeveel Tenways voor het merk heeft betaald en wat de doorstart betekent voor de werkgelegenheid, maken de curatoren niet bekend. Vorige week werd al bekend dat de merken Batavus, Koga en Babu een doorstart maken. Sparta bestaat ruim 100 jaar en kwam in 1999 in handen van Axel, dat in augustus failliet werd verklaard.
7: Chipbedrijven ASML, ASMI en Besi waren donderdag de grote verliezers op de Amsterdamse beurs. Wereldwijd werden chipbedrijven in de uitverkoop gedaan door zorgen of de enorme investeringen in kunstmatige intelligentie de hoge waarderingen wel rechtvaardigen. ASMI en Besi verloren tot meer dan 7% aan beurswaarde. ASML leverde ruim 4% in. Ook op Wall Street waren AI- en chipbedrijven stevige verliezers. De AEX sloot met een min van 0,4% op 1132,58 punten.
8: De Britse minister van Cultuur, Lisa Nandy, maakt zich zorgen over de overname van de media- en entertainmenttak van omroep ITV door Sky. Ze vreest dat de fusie gevolgen heeft voor de vrijheid van meningsuiting en de inhoudelijke diversiteit van de Britse media. De minister neigt naar ingrijpen op grond van het algemeen belang. Als ze daartoe besluit, beoordeelt mediatoezichthouder Ofcom de deal. Sky blijft ervan overtuigd dat het samenbrengen van beide bedrijven leidt tot een sterker Brits mediabedrijf.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Rico Verhoeven bokst in december mogelijk tegen de Amerikaanse oud-wereldkampioen Deontay Wilder. Dit zou gebeuren in het voorprogramma van het gevecht tussen Tyson Fury en Anthony Joshua. Dat zei de 37-jarige Verhoeven tegen het Britse Talksport. Het zou voor Verhoeven het eerste boksgevecht betekenen sinds hij in mei verloor van de Oekraïner Oleksandr Usyk nabij de piramides in Egypte. Verhoeven zegt dat hij het aanbod heeft gekregen en ja heeft gezegd. De details moeten nog worden besproken. In Cardiff vindt 11 december het langverwachte gevecht tussen de twee Britse voormalige wereldkampioenen in het zwaargewicht plaats. De Belgische bondsvoorzitter Pascal Van Damme eist verdere opheldering van de FIFA over de zaak Balogun. De Amerikaanse spits Volarin Balogun kreeg op het WK voetbal rood in de 16e finales tegen Bosnië en Herzegovina. Na inmenging van de Amerikaanse president Donald Trump bij FIFA-voorzitter Gianni Infantino werd de automatische schorsing van één wedstrijd omgezet in een voorwaardelijke straf. De FIFA komt op 16 december opnieuw bijeen in Doha en zal dan met een voorstel komen om de regelgeving aan te passen. Van Damme wil niet alleen dat de regels worden aangepast, maar ook dat duidelijkheid wordt gegeven over de toepassing ervan. Gianni Infantino roept op tot eenheid in het internationale voetbal. De FIFA-voorzitter zei donderdag na een bijeenkomst van de FIFA-raad in Zürich dat voetbal voor iedereen is, overal ter wereld. Hij bood eerder op de dag zijn excuses aan voor fouten bij de presentatie van zijn omstreden commercialiseringsplannen voor het WK. De FIFA werkt aan een ontwikkelingsplan voor de komende 4 jaar. Via dit plan moet er €22.500.000 aan de 211 voetbalbonden worden uitgekeerd. Infantino is sinds 2016 FIFA-voorzitter. Hij is herkiesbaar bij de verkiezing op 18 maart 2027. Clarence Seedorf stopt per direct als lid van de Raad van Commissarissen van de KNVB. De 50-jarige oud-voetballer is deze week begonnen als trainer van het Braziliaanse Corinthians, de club waar Memphis Depay speelt. Seedorf heeft donderdag met de raad overlegd over zijn nieuwe functie en heeft toen zelf besloten te stoppen. Hij was binnen de raad verantwoordelijk voor voetbaltechnische zaken. Voorzitter Frank Pauw zegt het besluit te respecteren en dankt Seedorf voor zijn inzet voor het Nederlandse voetbal. Ajax heeft de eerste wedstrijd in de competitiefase van de Conference League verloren van HNK Hajduk Split. In het uitverkochte Poljud Stadion in Split werd het 2-1 voor de thuisclub. Hajduk Split kwam in de 37e minuut op voorsprong door een doelpunt van Abdoulie Sanyang. Ajax maakte gelijk via Davy Klaassen, maar 3 minuten later zette Marin Soticek de Kroaten weer op voorsprong. Het duel werd in de 75e minuut kortstondig stilgelegd vanwege vuurwerk en rookontwikkeling. Maar Ajax kwam niet meer tot scoren. AZ heeft de thuiswedstrijd tegen Hapoel Beersheva in de Europa League met 2-1 gewonnen. Peer Koopmeiners schoot AZ in de 49e minuut op voorsprong, maar Amankwa Forson maakte 6 minuten later gelijk. In de 77e minuut kreeg AZ een strafschop die invaller Max Meerdink met zijn eerste balcontact benutte. Trainer Leroy Echtold had meerdere basisspelers rust gegeven met het oog op de drukke wedstrijdkalender. Supporters van Hapoel Beersheva waren niet welkom in Alkmaar vanwege veiligheidsredenen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met zwakke tot matige wind uit het zuiden. Aan de noordkust af en toe wat steviger. Vannacht blijft het ook droog met minimaal 13 graden. Morgenochtend is het landinwaarts nog geregeld zonnig, maar in het westen en noorden is het bewolkt met mogelijk wat motregen. Morgenmiddag trekt vanuit het westen regen het land in, met eerst nog af en toe zon. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind draait van zuidwest naar noordwest en wordt tijdelijk vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Morgenavond regent het eerst nog flink, later blijven er vooral aan de kust enkele buien over.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. De kans dat de SGP de begrotingen van het kabinet en het belastingplan steunt, is een stuk kleiner geworden. SGP-Kamerlid Diederik van Dijk diende een motie van afkeuring in tegen zorgminister Sophie Hermans. Hij vindt het betreurenswaardig dat de VVD-minister een proef voor late abortussen laat doorgaan. Het stoppen met de proef voor late abortussen tussen 22 en 24 weken zwangerschap was een van de eisen van de SGP om steun te verlenen aan de begroting. De SGP is met Ja 21 een optie voor het kabinet om over rechts steun voor het belastingplan te krijgen. Karin Doekse heeft de Frans Banning Kokpenning gekregen voor haar grote bijdrage op het gebied van mensenrechten, cultuur en maatschappij als co-voorzitter van Human Rights Watch Nederland. Ze is medeoprichter van deze organisatie die sinds 2010 in Amsterdam is gevestigd. Onder haar leiding groeide de organisatie uit tot een van de meest invloedrijke mensenrechtenorganisaties in Europa. Doekse zet zich ook in voor het Cancer Center Amsterdam, Artis en het Stedelijk Museum. De onderscheiding wordt toegekend aan personen die zich meer dan 12 jaar zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. In de Zuiderzeestraat in Den Helder zijn donderdagavond ruim 30 woningen ontruimd vanwege een gaslek. De toevoer van gas is afgesloten. 3 mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel, waarvan er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De bewoners worden opgevangen in een wijkhuis. De veiligheidsregio verwacht dat het nog minimaal 8 uur duurt voordat de mensen terug mogen naar hun woning. Jan G., het doelwit van het geweld in Overasselt, is uit Duitsland overgeleverd aan Nederland. De 28-jarige man uit Overasselt wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september onderschept in de haven van het Franse Duinkerken. In de nacht van 31 augustus op 1 september schoten gewapende mannen een bewaker dood voor het huis van G. en raakten 2 agenten gewond. Voor de geweldsuitbarsting werden ruim 30 mannen uit verschillende landen aangehouden. De overheid blijft Facebook gebruiken om burgers te informeren. Dat schrijft staatssecretaris Erik van den Burg van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Volgens hem is het een te belangrijk medium om zomaar mee te stoppen. Uit een onderzoek uit 2022 blijkt dat er risico's zijn bij het verwerken van persoonsgegevens op overheidspagina's. Gesprekken met Facebook over betere beveiliging hebben niets opgeleverd, omdat het bedrijf de zorgen niet onderkent. In Veenendaal is donderdagmiddag een minderjarige fietser om het leven gekomen bij een ongeval met een vrachtwagen. Dat gebeurde op de kruising van de Industrielaan en de Boompjesgoed. De politie heeft het kruispunt afgezet. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur is meegegaan naar het politiebureau voor verhoor.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Nu het buitenlands nieuws. Een trein is aan de Franse kant van de kanaaltunnel gebotst met een voertuig, mogelijk een bus. Bij het ongeluk zijn 19 mensen gewond geraakt, van wie 5 ernstig. Het treinverkeer is in beide richtingen opgeschort. In Albanië zijn voor de 3e dag op rij mensen de straat opgegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana leidde dat opnieuw tot opstootjes met de politie. Demonstranten stichten brand in het centrum. In de stad Korsa werd met stenen en molotovs gegooid.
10: Tientallen agenten raakten gewond. Meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten klagen al maanden over de kosten van het onderwijs en de geringe baankansen na hun studie. De FBI en de Amerikaanse Postdienst onderzoeken verdachte postzendingen naar verkiezingsfunctionarissen en kantoren van wetgevers. Onder meer brieven met wit poeder zijn verstuurd. Een aantal brieven is onderschept. De Postdienst zegt klaar te zijn om miljoenen stembiljetten te verwerken voor de tussentijdse verkiezingen op 3 november. Apple en Nvidia hebben ieder 22 miljoen euro gedoneerd voor de balzaal die president Trump aan het Witte Huis laat bouwen. Dat blijkt uit een lijst met geldschieters waar de Washington Post inzage in kreeg. In totaal is 300 miljoen euro opgehaald voor het project. De lijst bevat 67 donaties boven de $10.000. Trump sloopte voor de bouw de historische East Wing zonder toestemming van het congres. De door de VS gevangen genomen Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw zeggen onschuldig te zijn aan het samenspannen om Amerikaanse gevangenen te martelen. Die nieuwe aanklacht is recent toegevoegd aan een lopende strafzaak. Maduro en zijn vrouw Cilia Flores werden begin dit jaar opgepakt tijdens een Amerikaanse operatie in Venezuela. Sindsdien zitten ze vast in New York. Ze zijn ook aangeklaagd voor drugsmokkel en verboden wapenbezit. Volgens aanklagers hadden ze samengespannen om martelpraktijken uit te voeren tegen slachtoffers in Venezolaanse detentiecentra. Onder de slachtoffers zouden Amerikaanse staatsburgers hebben gezeten. Er wordt onder meer gesproken van waterboarding, verkrachtingen en mishandelingen. NAVO-topman Mark Rutte heeft in Brussel met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky gesproken over een energievredesakkoord met Rusland. Ook bespraken ze het voortzetten van Amerikaanse wapenleveranties aan Kiev. Vorige week kondigde de Amerikaanse president Donald Trump een deal aan met Rusland over de levering van Russische diesel. Die deal zou de weg kunnen vrijmaken voor verdere economische samenwerking tussen de twee landen. Na de aankondiging versterkten bondgenoten van Oekraïne hun steun aan het land. Het Verenigd Koninkrijk zou Oekraïne meer Storm Shadow-raketten sturen, meldt persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Met die raketten, die een groot bereik hebben, zou Oekraïne nog voor de winter Russische militaire operaties kunnen verstoren. De levering van de raketten zou zijn besproken tijdens een bezoek van Zelensky aan de Britse premier Andy Burnham in Londen woensdag.
5: En nu het economisch nieuws.
11: UniCredit heeft goedkeuring gekregen van de Europese Centrale Bank voor een groter belang in Commerzbank. De Italiaanse bank mag zijn belang nu boven de 30% laten uitkomen en kan mogelijk zelfs tot 100% van de Duitse bank in handen krijgen. UniCredit deed begin maart een bod van ongeveer 35 miljard euro op Commerzbank. De Duitse bank wees dat bod af, maar in mei legde UniCredit het bod rechtstreeks voor aan de aandeelhouders. Zodra ook de resterende goedkeuringen binnen zijn, heeft UniCredit-topman Andrea Orcel bijna 50% van de stemrechten in handen en kan die plannen gaan afdwingen. Albert Heijn bezorgt tot en met zondag geen online bestelde boodschappen. De supermarktketen brengt zijn systemen stap voor stap weer op orde na een cybersecurity-incident. De winkels worden inmiddels wel weer volledig bevoorraad. Dit leidt landelijk tot gevulde schappen. Klanten die al voor hun bestelling betaald hebben, worden gecompenseerd zodra de systemen weer werken. Albert Heijn biedt deze klanten zijn welgemeende excuses aan. Het Internationaal Energieagentschap versnelt de vrijgave van strategische oliereserves vanwege de sterk stijgende brandstofprijzen. De organisatie geeft daarmee gehoor aan oproepen van de G7, de groep van grote industrielanden. In maart stemde het IEA in met de vrijgave van een recordhoeveelheid van 400 miljoen vaten olie uit noodvoorraden. Daarvan zijn tot nu toe ongeveer 330 miljoen vaten geleverd. Door de versnelde vrijgave van de resterende reserves komen naar verwachting ongeveer 100 miljoen vaten op de markt. Deskundigen verwachten echter slechts kortstondige verlichting voor de prijzen aan de pomp. Het fietsenmerk Sparta maakt een doorstart en is verkocht aan het Amsterdamse e-bikebedrijf Tenways.
12: De curatoren van het failliete Axcel melden dat de merkrechten, intellectuele eigendomsrechten en productiedocumentatie van een aantal Sparta-modellen naar Tenways gaan. Hoeveel Tenways voor het merk heeft betaald en wat de doorstart betekent voor de werkgelegenheid, maken de curatoren niet bekend. Vorige week werd al bekend dat de merken Batavus, Koga en Babu een doorstart maken. Sparta bestaat ruim 100 jaar en kwam in 1999 in handen van Axcel, dat in augustus failliet werd verklaard.
13: Chipbedrijven ASML, ASMI en BESI waren donderdag de grote verliezers op de Amsterdamse beurs. Wereldwijd werden chipbedrijven in de uitverkoop gedaan door zorgen of de enorme investeringen in kunstmatige intelligentie de hoge waarderingen wel rechtvaardigen. ASMI en BESI verloren tot meer dan 7% aan beurswaarde. ASML leverde ruim 4% in. Ook op Wall Street waren AI- en chipbedrijven stevige verliezers. De AEX sloot met een min van 0,4% op 1132,58 punten.
14: De Britse minister van Cultuur, Lisa Nandy, maakt zich zorgen over de overname van de media- en entertainmenttak van omroep ITV door Sky. Ze vreest dat de fusie gevolgen heeft voor de vrijheid van meningsuiting en de inhoudelijke diversiteit van de Britse media. De minister neigt naar ingrijpen op grond van het algemeen belang. Als ze daartoe besluit, beoordeelt mediatoezichthouder Ofcom de deal. Sky blijft ervan overtuigd dat het samenbrengen van beide bedrijven leidt tot een sterker Brits mediabedrijf.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
15: Tot slot het sportnieuws. De Belgische bondsvoorzitter Pascal Van Damme eist verdere opheldering van de FIFA over de zaak Balogun. De Amerikaanse spits Folarin Balogun kreeg op het WK voetbal rood in de 16e finales tegen Bosnië en Herzegovina. Na inmenging van de Amerikaanse president Donald Trump bij FIFA-voorzitter Gianni Infantino werd de automatische schorsing van één wedstrijd omgezet in een voorwaardelijke straf. De FIFA komt op 16 december opnieuw bijeen in Doha en zal dan met een voorstel komen om de regelgeving aan te passen. Van Damme wil niet alleen dat de regels worden aangepast, maar ook dat duidelijkheid wordt gegeven over de toepassing ervan. Gianni Infantino roept op tot eenheid in het internationale voetbal. De FIFA-voorzitter zei donderdag na een bijeenkomst van de FIFA-raad in Zürich dat voetbal voor iedereen is, overal ter wereld. Hij bood eerder op de dag zijn excuses aan voor fouten bij de presentatie van zijn omstreden commercialiseringsplannen voor het WK. De FIFA werkt aan een ontwikkelingsplan voor de komende 4 jaar. Via dit plan moet er €22.500.000 aan de 211 voetbalbonden worden uitgekeerd. Infantino is sinds 2016 FIFA-voorzitter. Hij is herkiesbaar bij de verkiezing op 18 maart 2027.
16: Clarence Seedorf stopt per direct als lid van de Raad van Commissarissen van de KNVB. De 50-jarige oud-voetballer is deze week begonnen als trainer van het Braziliaanse Corinthians, de club waar Memphis Depay speelt. Seedorf heeft donderdag met de raad overlegd over zijn nieuwe functie en heeft toen zelf besloten te stoppen. Hij was binnen de raad verantwoordelijk voor voetbaltechnische zaken. Voorzitter Frank Pauw zegt het besluit te respecteren en dankt Seedorf voor zijn inzet voor het Nederlandse voetbal. AZ heeft de thuiswedstrijd tegen Hapoel Beersheva in de Europa League met 2-1 gewonnen. Pierre Koopmeiners schoot AZ in de 49ste minuut op voorsprong, maar Amankwa Forson maakte 6 minuten later gelijk. In de 77ste minuut kreeg AZ een strafschop die invaller Max Meerdink met zijn eerste balcontact benutte. Trainer Leroy Echtold had meerdere basisspelers rust gegeven met het oog op de drukke wedstrijdkalender. Supporters van Hapoel Beersheva waren niet welkom in Alkmaar vanwege veiligheidsredenen. Michel Sanchez zegt dat de nederlaag van Ajax bij Hajduk Split te wijten is aan persoonlijke fouten. De coach vindt dat zijn ploeg vooral in de eerste helft onder de maat speelde. Ajax verloor veel ballen en kon niet genoeg druk zetten. Na rust domineerde Ajax volgens Michel en verdiende het meer. Maar twee fouten leidden tot de 2 tegendoelpunten.
17: Davy Klaassen vindt dat Ajax niet in paniek hoeft te raken na de nederlaag bij Hajduk Split. De aanvoerder maakte zelf de gelijkmaker in de 53ste minuut. Volgens Klaassen waren bepaalde momenten bepalend en ging het daar mis. Hij baalt dat momenten in de box opnieuw het verschil maakten. Ajax moet nu gewoon doorgaan, zegt Klaassen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met een zwakke tot matige zuidenwind. Langs de noordkust kan het af en toe iets steviger waaien. Vannacht droogt het ook met temperaturen rond de 13 graden. Morgenochtend schijnt de zon vooral landinwaarts. In het westen en noorden is het bewolkt met plaatselijk wat lichte regen. In de middag trekt vanuit het westen regen het land in. En daarvoor breekt soms nog de zon door. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind draait naar het noordwesten en steekt op. Aan zee windkracht 6. Morgenavond regent het eerst nog flink. Maar later op de avond trekt de regen weg. Aan de kust kunnen er dan nog enkele buien vallen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. De kans dat de SGP de begrotingen van het kabinet en het belastingplan steunt, is een stuk kleiner geworden. SGP-Kamerlid Diederik van Dijk diende een motie van afkeuring in tegen zorgminister Sophie Hermans. Hij vindt het betreurenswaardig dat de VVD-minister een proef voor late abortussen laat doorgaan. Het stoppen met de proef voor late abortussen tussen 22 en 24 weken zwangerschap was een van de eisen van de SGP om steun te verlenen aan de begroting. De SGP is met Ja 21 een optie voor het kabinet om over rechts steun voor het belastingplan te krijgen. Karin Doekse heeft de Frans Bannink Kokpenning gekregen voor haar grote bijdrage op het gebied van mensenrechten, cultuur en maatschappij als co-voorzitter van Human Rights Watch Nederland. Ze is medeoprichter van deze organisatie die sinds 2010 in Amsterdam is gevestigd. Onder haar leiding groeide de organisatie uit tot een van de meest invloedrijke mensenrechtenorganisaties in Europa. Doekse zet zich ook in voor het Cancer Center Amsterdam, Artis en het Stedelijk Museum. De onderscheiding wordt toegekend aan personen die zich meer dan 12 jaar zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. In de Zuiderzeestraat in Den Helder zijn donderdagavond ruim 30 woningen ontruimd vanwege een gaslek. De toevoer van gas is afgesloten. 3 mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel, waarvan er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De bewoners worden opgevangen in een wijkhuis. De veiligheidsregio verwacht dat het nog minimaal 8 uur duurt voordat de mensen terug mogen naar hun woning. Jan G., het doelwit van het geweld in Overasselt, is uit Duitsland overgeleverd aan Nederland. De 28-jarige man uit Overasselt wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september onderschept in de haven van het Franse Duinkerken. In de nacht van 31 augustus op 1 september schoten gewapende mannen een bewaker dood voor het huis van G. en raakten 2 agenten gewond. Voor de geweldsuitbarsting werden ruim 30 mannen uit verschillende landen aangehouden. De overheid blijft Facebook gebruiken om burgers te informeren. Dat schrijft staatssecretaris Erik van den Burg van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Volgens hem is het een te belangrijk medium om zomaar mee te stoppen. Uit een onderzoek uit 2022 blijkt dat er risico's zijn bij het verwerken van persoonsgegevens op overheidspagina's. Gesprekken met Facebook over betere beveiliging hebben niets opgeleverd, omdat het bedrijf de zorgen niet onderkent. In Veenendaal is donderdagmiddag een minderjarige fietser om het leven gekomen bij een ongeval met een vrachtwagen. Dat gebeurde op de kruising van de Industrielaan en de Boompjesgoed. De politie heeft het kruispunt afgezet. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur is meegegaan naar het politiebureau voor verhoor.
1: Geen
19: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
20: Nu het buitenlands nieuws. Een trein is aan de Franse kant van de kanaaltunnel gebotst met een voertuig, mogelijk een bus. Bij het ongeluk zijn 19 mensen gewond geraakt, van wie 5 ernstig. Het treinverkeer is in beide richtingen opgeschort. In Albanië zijn voor de derde dag op rij mensen de straat opgegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana leidde dat opnieuw tot opstootjes met de politie.

0: van wetgevers. Onder meer brieven met wit poeder zijn verstuurd. Een aantal brieven is onderschept. De postdienst zegt klaar te zijn om miljoenen stembiljetten te verwerken voor de tussentijdse verkiezingen op 3 november. Apple en Nvidia hebben ieder 22 miljoen euro gedoneerd voor de balzaal die president Trump aan het Witte Huis laat bouwen. Dat blijkt uit een lijst met geldschieters waar de Washington Post inzage in kreeg. In totaal is 300 miljoen euro opgehaald voor het project. De lijst bevat 67 donaties boven de $10.000. Trump sloopte voor de bouw de historische East Wing zonder toestemming van het congres. De door de VS gevangen genomen Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw zeggen onschuldig te zijn aan het samenspannen om Amerikaanse gevangenen te martelen. Die nieuwe aanklacht is recent toegevoegd aan een lopende strafzaak. Maduro en zijn vrouw Cilia Flores werden begin dit jaar opgepakt tijdens een Amerikaanse operatie in Venezuela. Sindsdien zitten ze vast in New York. Ze zijn ook aangeklaagd voor drugsmokkel en verboden wapenbezit. Volgens aanklagers hadden ze samengespannen om martelpraktijken uit te voeren tegen slachtoffers in Venezolaanse detentiecentra. Onder de slachtoffers zouden Amerikaanse staatsburgers hebben gezeten. Er wordt onder meer gesproken van waterboarding, verkrachtingen en mishandelingen. NAVO-topman Mark Rutte heeft in Brussel met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky gesproken over een energievredesakkoord met Rusland. Ook bespraken ze het voortzetten van Amerikaanse wapenleveranties aan Kiev. Vorige week kondigde de Amerikaanse president Donald Trump een deal aan met Rusland over de levering van Russische diesel. Die deal zou de weg kunnen vrijmaken voor verdere economische samenwerking tussen de twee landen. Na de aankondiging versterkte bondgenoten van Oekraïne hun steun aan het land. Het Verenigd Koninkrijk zou Oekraïne meer Storm Shadow-raketten sturen, meldt persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Met die raketten, die een groot bereik hebben, zou Oekraïne nog voor de winter Russische militaire operaties kunnen verstoren. De levering van de raketten zou zijn besproken tijdens een bezoek van Zelensky aan de Britse premier Andy Burnham in Londen woensdag.
1: En nu het economisch nieuws. UniCredit heeft goedkeuring gekregen van de Europese Centrale Bank voor een groter belang in Commerzbank. De Italiaanse bank mag zijn belang nu boven de 30% laten uitkomen en kan mogelijk zelfs tot 100% van de Duitse bank in handen krijgen. UniCredit deed begin maart een bod van ongeveer 35 miljard euro op Commerzbank. De Duitse bank wees dat bod af, maar in mei legde UniCredit het bod rechtstreeks voor aan de aandeelhouders. Zodra ook de resterende goedkeuringen binnen zijn, heeft UniCredit-topman Andrea Orcel bijna 50% van de stemrechten in handen en kan die plannen gaan afdwingen. Albert Heijn bezorgt tot en met zondag geen online bestelde boodschappen. De supermarktketen brengt zijn systemen stap voor stap weer op orde na een cybersecurity-incident. De winkels worden inmiddels wel weer volledig bevoorraad. Dit leidt landelijk tot gevulde schappen. Klanten die al voor hun bestelling betaald hebben, worden gecompenseerd zodra de systemen weer werken. Albert Heijn biedt deze klanten zijn welgemeende excuses aan. Het Internationaal Energieagentschap versnelt de vrijgave van strategische oliereserves vanwege de sterk stijgende brandstofprijzen. De organisatie geeft daarmee gehoor aan oproepen van de G7, de groep van grote industrielanden. In maart stemde het IEA in met de vrijgave van een recordhoeveelheid van 400 miljoen vaten olie uit noodvoorraden. Daarvan zijn tot nu toe ongeveer 330 miljoen vaten geleverd. Door de versnelde vrijgave van de resterende reserves komen naar verwachting ongeveer 100 miljoen vaten op de markt. Deskundigen verwachten echter slechts kortstondige verlichting voor de prijzen aan de pomp. Het fietsenmerk Sparta maakt een doorstart en is verkocht aan het Amsterdamse e-bikebedrijf Tenways. De curatoren van het failliete Axel melden dat de merkrechten, intellectuele eigendomsrechten en productiedocumentatie van een aantal Sparta-modellen naar Tenways gaan. Hoeveel Tenways voor het merk heeft betaald en wat de doorstart betekent voor de werkgelegenheid, maken de curatoren niet bekend. Vorige week werd al bekend dat de merken Batavus, Koga en Babu een

0: doorstart maken. Sparta bestaat ruim 100 jaar en kwam in 1999 in handen van Axcel, dat in augustus failliet werd verklaard. Chipbedrijven ASML, ASMI en Besi waren donderdag de grote verliezers op de Amsterdamse beurs. Wereldwijd werden chipbedrijven in de uitverkoop gedaan door zorgen of de enorme investeringen in kunstmatige intelligentie de hoge waarderingen wel rechtvaardigen. ASMI en Besi verloren tot meer dan 7% aan beurswaarde. ASML leverde ruim 4% in. Ook op Wall Street waren AI- en chipbedrijven stevige verliezers. De AEX sloot met een min van 0,4% op 1132,58 punten. De Britse minister van Cultuur, Lisa Nandy, maakt zich zorgen over de overname van de media- en entertainmenttak van omroep ITV door Sky. Ze vreest dat de fusie gevolgen heeft voor de vrijheid van meningsuiting en de inhoudelijke diversiteit van de Britse media. De minister neigt naar ingrijpen op grond van het algemeen belang. Als ze daartoe besluit, beoordeelt mediatoezichthouder Ofcom de deal. Sky blijft ervan overtuigd dat het samenbrengen van beide bedrijven leidt tot een sterker Brits mediabedrijf.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Belgische bondsvoorzitter Pascal Van Damme eist verdere opheldering van de FIFA over de zaak Balogun. De Amerikaanse spits Folarin Balogun kreeg op het WK voetbal rood in de 16e finales tegen Bosnië en Herzegovina. Na inmenging van de Amerikaanse president Donald Trump bij FIFA-voorzitter Gianni Infantino werd de automatische schorsing van één wedstrijd omgezet in een voorwaardelijke straf. De FIFA komt op 16 december opnieuw bijeen in Doha en zal dan met een voorstel komen om de regelgeving aan te passen. Van Damme wil niet alleen dat de regels worden aangepast, maar ook dat duidelijkheid wordt gegeven over de toepassing ervan. Gianni Infantino roept op tot eenheid in het internationale voetbal. De FIFA-voorzitter zei donderdag na een bijeenkomst van de FIFA-raad in Zürich dat voetbal voor iedereen is, overal ter wereld. Hij bood eerder op de dag zijn excuses aan voor fouten bij de presentatie van zijn omstreden commercialiseringsplannen voor het WK. De FIFA werkt aan een ontwikkelingsplan voor de komende 4 jaar. Via dit plan moet er €22.500.000 aan de 211 voetbalbonden worden uitgekeerd. Infantino is sinds 2016 FIFA-voorzitter. Hij is herkiesbaar bij de verkiezing op 18 maart 2027. Clarence Seedorf stopt per direct als lid van de Raad van Commissarissen van de KNVB. De 50-jarige oud-voetballer is deze week begonnen als trainer van het Braziliaanse Corinthians, de club waar Memphis Depay speelt. Seedorf heeft donderdag met de raad overlegd over zijn nieuwe functie en heeft toen zelf besloten te stoppen. Hij was binnen de raad verantwoordelijk voor voetbaltechnische zaken. Voorzitter Frank Pauw zegt het besluit te respecteren en dankt Seedorf voor zijn inzet voor het Nederlandse voetbal. AZ heeft de thuiswedstrijd tegen Hapoel Beersheva in de Europa League met 2-1 gewonnen. Pierre Koopmeiners schoot AZ in de 49e minuut op voorsprong, maar Amankwa Forson maakte 6 minuten later gelijk. In de 77e minuut kreeg AZ een strafschop die invaller Max Meerdink met zijn eerste balcontact benutte. Trainer Leroy Echtold had meerdere basisspelers rust gegeven met het oog op de drukke wedstrijdkalender. Supporters van Hapoel Beersheva waren niet welkom in Alkmaar vanwege veiligheidsredenen. Michel Sanchez zegt dat de nederlaag van Ajax bij Hajduk Split te wijten is aan persoonlijke fouten. De coach vindt dat zijn ploeg vooral in de eerste helft onder de maat speelde. Ajax verloor veel ballen en kon niet genoeg druk zetten. Na rust domineerde Ajax volgens Michel en verdiende het meer. Maar twee fouten leidden tot de 2 tegendoelpunten. Davy Klaassen vindt dat Ajax niet in paniek hoeft te raken na de nederlaag bij Hajduk Split. De aanvoerder maakte zelf de gelijkmaker in de 53e minuut. Volgens Klaassen waren bepaalde momenten bepalend en ging het daar mis. Hij baalt dat momenten in de box opnieuw het verschil maakten. Ajax moet nu gewoon doorgaan, zegt Klaassen.
1: is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met een zwakke tot matige zuidenwind. Langs de noordkust kan het af en toe iets steviger waaien. Vannacht droogt het ook met temperaturen rond de 13 graden. Morgenochtend schijnt de zon vooral landinwaarts. In het westen en noorden is het bewolkt met plaatselijk wat lichte regen. In de middag trekt vanuit het westen regen het land in en daarvoor breekt soms nog de zon door. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind draait naar het noordwesten en steekt op, aan zee windkracht 6. Morgenavond regent het eerst nog flink, maar later op de avond trekt de regen weg. Aan de kust kunnen er dan nog enkele buien vallen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De kans dat de SGP de begrotingen van het kabinet en het belastingplan steunt, is een stuk kleiner geworden. SGP-Kamerlid Diederik van Dijk diende een motie van afkeuring in tegen zorgminister Sophie Hermans. Hij vindt het betreurenswaardig dat de VVD-minister een proef voor late abortussen laat doorgaan. Het stoppen met de proef voor late abortussen tussen 22 en 24 weken zwangerschap was een van de eisen van de SGP om steun te verlenen aan de begroting. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt het beleid van Hermans. Karin Doekse heeft de Frans Banning Kokpenning gekregen voor haar grote bijdrage op het gebied van mensenrechten, cultuur en maatschappij als co-voorzitter van Human Rights Watch Nederland. Ze is medeoprichter van deze organisatie die sinds 2010 in Amsterdam is gevestigd. Onder haar leiding groeide de organisatie uit tot een van de meest invloedrijke mensenrechtenorganisaties in Europa. Doekse zet zich ook in voor het Cancer Center Amsterdam, Artis en het Stedelijk Museum. De onderscheiding wordt toegekend aan personen die zich meer dan 12 jaar zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. In de Zuiderzeestraat in Den Helder zijn donderdagavond ruim 30 woningen ontruimd vanwege een gaslek. De toevoer van gas is afgesloten. 3 mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel, waarvan er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De bewoners worden opgevangen in een wijkhuis. De veiligheidsregio verwacht dat het nog minimaal 8 uur duurt voordat de mensen terug mogen naar hun woning. Jan G., het doelwit van het geweld in Overasselt, is uit Duitsland overgeleverd aan Nederland. De 28-jarige man uit Overasselt wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september onderschept in de haven van het Franse Duinkerken. In de nacht van 31 augustus op 1 september schoten gewapende mannen een bewaker dood voor het huis van G. en raakten 2 agenten gewond. Voor de geweldsuitbarsting werden ruim 30 mannen uit verschillende landen aangehouden. De overheid blijft Facebook gebruiken om burgers te informeren. Dat schrijft staatssecretaris Erik van den Burg van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Volgens hem is het een te belangrijk medium om zomaar mee te stoppen. Uit een onderzoek uit 2022 blijkt dat er risico's zijn bij het verwerken van persoonsgegevens op overheidspagina's. Gesprekken met Facebook over betere beveiliging hebben niets opgeleverd, omdat het bedrijf de zorgen niet onderkent. In Veenendaal is donderdagmiddag een minderjarige fietser om het leven gekomen bij een ongeval met een vrachtwagen. Dat gebeurde op de kruising van de Industrielaan en de Boompjesgoed. De politie heeft het kruispunt afgezet. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur is meegegaan naar het politiebureau voor verhoor.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Aan de Franse kant van de kanaaltunnel heeft een ongeluk plaatsgevonden tussen een trein en een voertuig, mogelijk een bus. Bij het ongeluk zijn 19 mensen gewond geraakt, van wie 5 ernstig. Volgens Franse media zou een minibus zijn gekanteld op de treinrails nabij de tunnelingang en daarna zijn geraakt door een vrachttrein. Het treinverkeer in beide rijrichtingen is opgeschort. De lokale autoriteiten komen vanavond om 21:15 met een persmoment om meer details te delen. Voorzitter van de EU-leiders Antonio Costa komt binnen een paar weken met een nieuw onderhandelingsvoorstel voor de EU-meerjarenbegroting 2028-2034. Belangrijkste discussiepunten zijn de omvang van de nationale afdrachten aan de EU-begroting, nieuwe EU-belastingen, zoals op tabak, en de flexibiliteit in de begroting om te kunnen inspelen op crises. EU-leiders hebben donderdag 4 uur over de meerjarenbegroting gesproken. Inzet is nog steeds om voor het einde van dit jaar tot een akkoord te komen. Eind november komt er een extra EU-top waar alleen de meerjarenbegroting op de agenda staat. In Albanië zijn voor de 3e dag op rij mensen de straat opgegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana leidde dat opnieuw tot opstootjes met de politie. Demonstranten stichten brand in het centrum. In de stad Korsa werd met stenen en molotovs gegooid. Tientallen agenten raakten gewond. Meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten klagen al maanden over de kosten van het onderwijs en de geringe baankansen na hun studie. De FBI en de Amerikaanse Postdienst onderzoeken verdachte postzendingen naar verkiezingsfunctionarissen en kantoren van wetgevers. Onder meer brieven met wit poeder zijn verstuurd. Een aantal brieven is onderschept. De postdienst zegt klaar te zijn om miljoenen stembiljetten te verwerken voor de tussentijdse verkiezingen op 3 november. Apple en Nvidia hebben ieder 22 miljoen euro gedoneerd voor de balzaal die president Trump aan het Witte Huis laat bouwen. Dat blijkt uit een lijst met geldschieters waar de Washington Post inzage in kreeg. In totaal is 300 miljoen euro opgehaald voor het project. De lijst bevat 67 donaties boven de $10.000. Trump sloopte voor de bouw de historische East Wing zonder toestemming van het congres. De door de VS gevangen genomen Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw zeggen onschuldig te zijn aan het samenspannen om Amerikaanse gevangenen te martelen. Die nieuwe aanklacht is recent toegevoegd aan een lopende strafzaak. Maduro en zijn vrouw Cilia Flores werden begin dit jaar opgepakt tijdens een Amerikaanse operatie in Venezuela. Sindsdien zitten ze vast in New York. Ze zijn ook aangeklaagd voor drugsmokkel en verboden wapenbezit. Volgens aanklagers hadden ze samengespannen om martelpraktijken uit te voeren tegen slachtoffers in Venezolaanse detentiecentra. Onder de slachtoffers zouden Amerikaanse staatsburgers hebben gezeten. Er wordt onder meer gesproken van waterboarding, verkrachtingen en mishandelingen. En nu het economisch nieuws. Frankrijk en Duitsland hebben een akkoord bereikt over de toekomst van de Europese auto-industrie. Dat melden verschillende media op basis van bronnen. De deal bevat minder strenge uitstootregels en meer steun voor Europese productie. Parijs en Berlijn lagen lang overhoop over de koers die Europa zou moeten varen om de kwakkelende auto-industrie nieuw leven in te blazen. In de deal lijken beide landen deels hun zin te krijgen. Daarbij zouden ze het erover eens zijn dat auto's uit het Verenigd Koninkrijk ook als made in Europe worden gezien. UniCredit heeft goedkeuring gekregen van de Europese Centrale Bank voor een groter belang in Commerzbank. De Italiaanse bank mag zijn belang nu boven de 30% laten uitkomen en kan mogelijk zelfs tot 100% van de Duitse bank in handen krijgen. UniCredit deed begin maart een bod van ongeveer 35 miljard euro op Commerzbank. De Duitse bank wees dat bod af, maar in mei legde UniCredit het bod rechtstreeks voor aan de aandeelhouders. Zodra ook de resterende goedkeuringen binnen zijn, heeft UniCredit-topman Andrea Orcel bijna 50% van de stemrechten in handen en kan die plannen gaan afdwingen. Albert Heijn bezorgt tot en met zondag geen online bestelde boodschappen. De supermarktketen brengt zijn systemen stap voor stap weer op orde na een cybersecurity-incident. De winkels worden inmiddels wel weer volledig bevoorraad. Dit leidt landelijk tot gevulde schappen. Klanten die al voor hun bestelling betaald hebben, worden gecompenseerd zodra de systemen weer werken. Albert Heijn biedt deze klanten zijn welgemeende excuses aan. Het Internationaal Energieagentschap versnelt de vrijgave van strategische oliereserves vanwege de sterk stijgende brandstofprijzen. De organisatie geeft daarmee gehoor aan oproepen van de G7, de groep van grote industrielanden. In maart stemde het IEA in met de vrijgave van een recordhoeveelheid van 400 miljoen vaten olie uit noodvoorraden. Daarvan zijn tot nu toe ongeveer 330 miljoen vaten geleverd. Door de versnelde vrijgave van de resterende reserves komen naar verwachting ongeveer 100 miljoen vaten op de markt. Deskundigen verwachten echter slechts kortstondige verlichting voor de prijzen aan de pomp. Het fietsenmerk Sparta maakt een doorstart en is verkocht aan het Amsterdamse e-bikebedrijf Tenways. De curatoren van het failliete Axel melden dat de merkrechten, intellectuele eigendomsrechten en productiedocumentatie van een aantal Sparta-modellen naar Tenways gaan. Hoeveel Tenways voor het merk heeft betaald en wat de doorstart betekent voor de werkgelegenheid, maken de curatoren niet bekend. Vorige week werd al bekend dat de merken Batavus, Koga en Babu een doorstart maken. Sparta bestaat ruim 100 jaar en kwam in 1999 in handen van Axel, dat in augustus failliet werd verklaard. Chipbedrijven ASML, ASMI en Besi waren donderdag de grote verliezers op de Amsterdamse beurs. Wereldwijd werden chipbedrijven in de uitverkoop gedaan door zorgen of de enorme investeringen in kunstmatige intelligentie de hoge waarderingen wel rechtvaardigen. ASMI en Besi verloren tot meer dan 7% aan beurswaarde. ASML leverde ruim 4% in. Ook op Wall Street waren AI- en chipbedrijven stevige verliezers. De AEX sloot met een min van 0,4% op 1132,58 punten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Belgische bondsvoorzitter Pascal Van Damme eist verdere opheldering van de FIFA over de zaak Balogun. De Amerikaanse spits Folarin Balogun kreeg op het WK voetbal rood in de 16e finales tegen Bosnië en Herzegovina. Na inmenging van de Amerikaanse president Donald Trump bij FIFA-voorzitter Gianni Infantino werd de automatische schorsing van één wedstrijd omgezet in een voorwaardelijke straf. De FIFA komt op 16 december opnieuw bijeen in Doha en zal dan met een voorstel komen om de regelgeving aan te passen. Van Damme wil niet alleen dat de regels worden aangepast, maar ook dat duidelijkheid wordt gegeven over de toepassing ervan. Gianni Infantino roept op tot eenheid in het internationale voetbal. De FIFA-voorzitter zei donderdag na een bijeenkomst van de FIFA-raad in Zürich dat voetbal voor iedereen is, overal ter wereld. Hij bood eerder op de dag zijn excuses aan voor fouten bij de presentatie van zijn omstreden commercialiseringsplannen voor het WK. De FIFA werkt aan een ontwikkelingsplan voor de komende 4 jaar. Via dit plan moet er €22.500.000 aan de 211 voetbalbonden worden uitgekeerd. Infantino is sinds 2016 FIFA-voorzitter. Hij is herkiesbaar bij de verkiezing op 18 maart 2027. Clarence Seedorf stopt per direct als lid van de Raad van Commissarissen van de KNVB. De 50-jarige oud-voetballer is deze week begonnen als trainer van het Braziliaanse Corinthians, de club waar Memphis Depay speelt. Seedorf heeft donderdag met de raad overlegd over zijn nieuwe functie en heeft toen zelf besloten te stoppen. Hij was binnen de raad verantwoordelijk voor voetbaltechnische zaken. Voorzitter Frank Pauw zegt het besluit te respecteren en dankt Seedorf voor zijn inzet voor het Nederlandse voetbal. Davy Klaassen vindt dat Ajax niet in paniek hoeft te raken na de nederlaag bij Hajduk Split. De aanvoerder maakte zelf de gelijkmaker in de 53e minuut. Volgens Klaassen waren bepaalde momenten bepalend en ging het daar mis. Hij baalt dat momenten in de box opnieuw het verschil maakten. Ajax moet nu gewoon doorgaan, zegt Klaassen. Miguel Sanchez zegt dat de nederlaag van Ajax bij Hajduk Split te wijten is aan persoonlijke fouten. De coach vindt dat zijn ploeg vooral in de eerste helft onder de maat speelde. Ajax verloor veel ballen en kon niet genoeg druk zetten. Na rust domineerde Ajax volgens Michel en verdiende het meer. Maar Maar twee fouten leiden tot de twee tegendoelpunten. AZ heeft in de Europa League met 2-1 gewonnen van Hapoel Beersheva. Invaller Max Meerdink bezorgde zijn ploeg de zegen met een strafschop die hij benutte bij zijn eerste balcontact. De penalty werd toegekend na een overtreding op Bendegoes Kovacs, terwijl Meerdink zich nog stond klaar te maken langs de lijn. Hij mocht snel invallen en schoot de bal keihard binnen. Coach Leroy Echtold gaf rust aan meerdere spelers met het oog op de drukke wedstrijdperiode die eraan komt.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Aan de noordkust kan het af en toe wat harder waaien. Vannacht blijft het ook droog met temperaturen rond de 13 graden. Morgenochtend zien we landinwaarts nog geregeld de zon. In het westen en noorden is het bewolkt met plaatselijk wat lichte motregen. Morgenmiddag gaat het vanuit het westen op steeds meer plaatsen regenen. De middagtemperatuur komt uit rond de 18 graden. De wind draait naar het noordwesten en neemt toe, aan zee en op het IJsselmeer tot windkracht 6. Morgenavond regent het op veel plaatsen, maar later op de avond trekt de regen weg. In de kustprovincies kunnen dan nog enkele buien vallen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De kans dat de SGP de begrotingen van het kabinet en het belastingplan steunt is een stuk kleiner geworden. SGP-Kamerlid Diederik van Dijk diende een motie van afkeuring in tegen zorgminister Sophie Hermans. Hij vindt het betreurenswaardig dat de VVD-minister een proef voor late abortussen laat doorgaan. Het stoppen met de proef voor late abortussen tussen 22 en 24 weken zwangerschap was een van de eisen van de SGP om steun te verlenen aan de begroting. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt het beleid van Hermans. Karin Doekse heeft de Frans Banning Kokpenning gekregen voor haar grote bijdrage op het gebied van mensenrechten, cultuur en maatschappij als co-voorzitter van Human Rights Watch Nederland. Ze is medeoprichter van deze organisatie die sinds 2010 in Amsterdam is gevestigd. Onder haar leiding groeide de organisatie uit tot een van de meest invloedrijke mensenrechtenorganisaties in Europa. Doekse zet zich ook in voor het Cancer Center Amsterdam, Artis en het Stedelijk Museum. De onderscheiding wordt toegekend aan personen die zich meer dan 12 jaar zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. In de Zuiderzeestraat in Den Helder zijn donderdagavond ruim 30 woningen ontruimd vanwege een gaslek. De toevoer van gas is afgesloten. 3 mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel, waarvan er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De bewoners worden opgevangen in een wijkhuis. De veiligheidsregio verwacht dat het nog minimaal 8 uur duurt voordat de mensen terug mogen naar hun woning. Jan G., het doelwit van het geweld in Overasselt, is uit Duitsland overgeleverd aan Nederland. De 28-jarige man uit Overasselt wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september onderschept in de haven van het Franse Duinkerken. In de nacht van 31 augustus op 1 september schoten gewapende mannen een bewaker dood voor het huis van G. en raakten 2 agenten gewond. Voor de geweldsuitbarsting werden ruim 30 mannen uit verschillende landen aangehouden. De overheid blijft Facebook gebruiken om burgers te informeren. Dat schrijft staatssecretaris Erik van den Burg van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Volgens hem is het een te belangrijk medium om zomaar mee te stoppen. Uit een onderzoek uit 2022 blijkt dat er risico's zijn bij het verwerken van persoonsgegevens op overheidspagina's. Gesprekken met Facebook over betere beveiliging hebben niets opgeleverd, omdat het bedrijf de zorgen niet onderkent. In Veenendaal is donderdagmiddag een minderjarige fietser om het leven gekomen bij een ongeval met een vrachtwagen. Dat gebeurde op de kruising van de Industrielaan en de Boompjesgoed. De politie heeft het kruispunt afgezet. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur is meegegaan naar het politiebureau voor verhoor.
1: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Aan de Franse kant van de kanaaltunnel heeft een ongeluk plaatsgevonden tussen een trein en een voertuig, mogelijk een bus. Bij het ongeluk zijn 19 mensen gewond geraakt, van wie 5 ernstig. Volgens Franse media zou een minibus zijn gekanteld op de treinrails nabij de tunnelingang en daarna zijn geraakt door een vrachttrein. Het treinverkeer in beide rijrichtingen is opgeschort. De lokale autoriteiten komen vanavond om 10:15 met een persmoment om meer details te delen. Voorzitter van de EU-leiders Antonio Costa komt binnen een paar weken met een nieuw onderhandelingsvoorstel voor de EU-meerjarenbegroting 2028-2034. Belangrijkste discussiepunten zijn de omvang van de nationale afdrachten aan de EU-begroting, nieuwe EU-belastingen, zoals op tabak, en de flexibiliteit in de begroting om te kunnen inspelen op crises. EU-leiders hebben donderdag 4 uur over de meerjarenbegroting gesproken. Inzet is nog steeds om voor het einde van dit jaar tot een akkoord te komen. Eind november komt er een extra EU-top waar alleen de meerjarenbegroting op de agenda staat. In Albanië zijn voor de 3e dag op rij mensen de straat opgegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana leidde dat opnieuw tot opstootjes met de politie. Demonstranten stichtten brand in het centrum. In de stad Korsa werd met stenen en molotovs gegooid. Tientallen agenten raakten gewond. Meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten klagen al maanden over de kosten van het onderwijs en de geringe baankansen na hun studie. De FBI en de Amerikaanse Postdienst onderzoeken verdachte postzendingen naar verkiezingsfunctionarissen en kantoren van wetgevers. Onder meer brieven met wit poeder zijn verstuurd. Een aantal brieven is onderschept. De Postdienst zegt klaar te zijn om miljoenen stembiljetten te verwerken voor de tussentijdse verkiezingen op 3 november. Apple en Nvidia hebben ieder 22 miljoen euro gedoneerd voor de balzaal die president Trump aan het Witte Huis laat bouwen. Dat blijkt uit een lijst met geldschieters waar de Washington Post inzage in kreeg. In totaal is 300 miljoen euro opgehaald voor het project. De lijst bevat 67 donaties boven de $10.000. Trump sloopte voor de bouw de historische East Wing zonder toestemming van het congres. De door de VS gevangen genomen Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw zeggen onschuldig te zijn aan het samenspannen om Amerikaanse gevangenen te martelen. Die nieuwe aanklacht is recent toegevoegd aan een lopende strafzaak. Maduro en zijn vrouw Cilia Flores werden begin dit jaar opgepakt tijdens een Amerikaanse operatie in Venezuela. Sindsdien zitten ze vast in New York. Ze zijn ook aangeklaagd voor drugsmokkel en verboden wapenbezit. Volgens aanklagers hadden ze samengespannen om martelpraktijken uit te voeren tegen slachtoffers in Venezolaanse detentiecentra. Onder de slachtoffers zouden Amerikaanse staatsburgers hebben gezeten. Er wordt onder meer gesproken van waterboarding, verkrachtingen en mishandelingen. En nu het economisch nieuws. Frankrijk en Duitsland hebben een akkoord bereikt over de toekomst van de Europese auto-industrie. Dat melden verschillende media op basis van bronnen. De deal bevat minder strenge uitstootregels en meer steun voor Europese productie. Parijs en Berlijn lagen lang overhoop over de koers die Europa zou moeten varen om de kwakkelende auto-industrie nieuw leven in te blazen. In de deal lijken beide landen deels hun zin te krijgen. Daarbij zouden ze het erover eens zijn dat auto's uit het Verenigd Koninkrijk ook als made in Europe worden gezien. UniCredit heeft goedkeuring gekregen van de Europese Centrale Bank voor een groter belang in Commerzbank. De Italiaanse bank mag zijn belang nu boven de 30% laten uitkomen en kan mogelijk zelfs tot 100% van de Duitse bank in handen krijgen. UniCredit deed begin maart een bod van ongeveer 35 miljard euro op Commerzbank. De Duitse bank wees dat bod af, maar in mei legde UniCredit het bod rechtstreeks voor aan de aandeelhouders. Zodra ook de resterende goedkeuringen binnen zijn, heeft UniCredit-topman Andrea Orcel bijna 50% van de stemrechten in handen en kan die plannen gaan afdwingen. Albert Heijn bezorgt tot en met zondag geen online bestelde boodschappen. De supermarktketen brengt zijn systemen stap voor stap weer op orde na een cybersecurity-incident. De winkels worden inmiddels wel weer volledig bevoorraad. Dit leidt landelijk tot gevulde schappen. Klanten die al voor hun bestelling betaald hebben, worden gecompenseerd zodra de systemen weer werken. Albert Heijn biedt deze klanten zijn welgemeende excuses aan. Het Internationaal Energieagentschap versnelt de vrijgave van strategische oliereserves vanwege de sterk stijgende brandstofprijzen. De organisatie geeft daarmee gehoor aan oproepen van de G7, de groep van grote industrielanden. In maart stemde het IEA in met de vrijgave van een recordhoeveelheid van 400 miljoen vaten olie uit noodvoorraden. Daarvan zijn tot nu toe ongeveer 330 miljoen vaten geleverd. Door de versnelde vrijgave van de resterende reserves komen naar verwachting ongeveer 100 miljoen vaten op de markt. Deskundigen verwachten echter slechts kortstondige verlichting voor de prijzen aan de pomp. Het fietsenmerk Sparta maakt een doorstart en is verkocht aan het Amsterdamse e-bikebedrijf Tenways. De curatoren van het failliete Axel melden dat de merkrechten, intellectuele eigendomsrechten en productiedocumentatie van een aantal Sparta-modellen naar Tenways gaan. Hoeveel Tenways voor het merk heeft betaald en wat de doorstart betekent voor de werkgelegenheid, maken de curatoren niet bekend. Vorige week werd al bekend dat de merken Batavus, Koga en Babu een doorstart maken. Sparta bestaat ruim 100 jaar en kwam in 1999 in handen van Axel, dat in augustus failliet werd verklaard. Chipbedrijven ASML, ASMI en Besi waren donderdag de grote verliezers op de Amsterdamse beurs. Wereldwijd werden chipbedrijven in de uitverkoop gedaan door zorgen of de enorme investeringen in kunstmatige intelligentie de hoge waarderingen wel rechtvaardigen. ASMI en Besi verloren tot meer dan 7% aan beurswaarde. ASML leverde ruim 4% in. Ook op Wall Street waren AI en chipbedrijven stevige verliezers. De AEX sloot met een min van 0,4% op 1132,58 punten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Belgische bondsvoorzitter Pascal Van Damme eist verdere opheldering van de FIFA over de zaak Balogun. De Amerikaanse spits Volarin Balogun kreeg op het WK voetbal rood in de 16e finales tegen Bosnië en Herzegovina. Na inmenging van de Amerikaanse president Donald Trump bij FIFA-voorzitter Gianni Infantino werd de automatische schorsing van één wedstrijd omgezet in een voorwaardelijke straf. De FIFA komt op 16 december opnieuw bijeen in Doha en zal dan met een voorstel komen om de regelgeving aan te passen. Van Damme wil niet alleen dat de regels worden aangepast, maar ook dat duidelijkheid wordt gegeven over de toepassing ervan. Gianni Infantino roept op tot eenheid in het internationale voetbal. De FIFA-voorzitter zei donderdag na een bijeenkomst van de FIFA-raad in Zürich dat voetbal voor iedereen is, overal ter wereld. Hij bood eerder op de dag zijn excuses aan voor fouten bij de presentatie van zijn omstreden commercialiseringsplannen voor het WK. De FIFA werkt aan een ontwikkelingsplan voor de komende 4 jaar. Via dit plan moet er €22.500.000 aan de 211 voetbalbonden worden uitgekeerd. Infantino is sinds 2016 FIFA-voorzitter. Hij is herkiesbaar bij de verkiezing op 18 maart 2027. Clarence Seedorf stopt per direct als lid van de Raad van Commissarissen van de KNVB. De 50-jarige oud-voetballer is deze week begonnen als trainer van het Braziliaanse Corinthians, de club waar Memphis Depay speelt. Seedorf heeft donderdag met de raad overlegd over zijn nieuwe functie en heeft toen zelf besloten te stoppen. Hij was binnen de raad verantwoordelijk voor voetbaltechnische zaken. Voorzitter Frank Pauw zegt het besluit te respecteren en dankt Seedorf voor zijn inzet voor het Nederlandse voetbal. Davy Klaassen vindt dat Ajax niet in paniek hoeft te raken na de nederlaag bij Hajduk Split. De aanvoerder maakte zelf de gelijkmaker in de 53ste minuut. Volgens Klaassen waren bepaalde momenten bepalend en ging het daar mis. Hij baalt dat momenten in de box opnieuw het verschil maakten. Ajax moet nu gewoon doorgaan, zegt Klaassen. Michel Sanchez zegt dat de nederlaag van Ajax bij Hajduk Split te wijten is aan persoonlijke fouten. De coach vindt dat zijn ploeg vooral in de eerste helft onder de maat speelde. Ajax verloor veel ballen en kon niet genoeg druk zetten. Na rust domineerde Ajax volgens Michel en verdiende het meer. Maar twee fouten leidden tot de twee tegendoelpunten. AZ heeft in de Europa League met 2-1 gewonnen van Hapoel Beersheva. Invaller Max Meerdink bezorgde zijn ploeg de zegen met een strafschop die hij benutte bij zijn eerste balcontact. De penalty werd toegekend na een overtreding op Bendegoes Kovacs, terwijl Meerdink zich nog stond klaar te maken langs de lijn. Hij mocht snel invallen en schoot de bal keihard binnen. Coach Leroy Echtold gaf rust aan meerdere spelers met het oog op de drukke wedstrijdperiode die eraan komt.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Aan de noordkust kan het af en toe wat harder waaien. Vannacht blijft het ook droog met temperaturen rond de 13 graden. Morgenochtend zien we landinwaarts nog geregeld de zon. In het westen en noorden is het bewolkt met plaatselijk wat lichte motregen. Morgenmiddag gaat het vanuit het westen op steeds meer plaatsen regenen. De middagtemperatuur komt uit rond de 18 graden. De wind draait naar het noordwesten en neemt toe, aan zee en op het IJsselmeer tot windkracht 6. Morgenavond regent het op veel plaatsen, maar later op de avond trekt de regen weg. In de kustprovincies kunnen dan nog enkele buien vallen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De kans dat de SGP de begrotingen van het kabinet en het belastingplan steunt, is een stuk kleiner geworden. SGP-Kamerlid Diederik van Dijk diende een motie van afkeuring in tegen zorgminister Sophie Hermans. Hij vindt het betreurenswaardig dat de VVD-minister een proef voor late abortussen laat doorgaan. Het stoppen met de proef voor late abortussen tussen 22 en 24 weken zwangerschap was een van de eisen van de SGP om steun te verlenen aan de begroting. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt het beleid van Hermans. Karin Doekse heeft de Frans Banning Kokpenning gekregen voor haar grote bijdrage op het gebied van mensenrechten, cultuur en maatschappij als co-voorzitter van Human Rights Watch Nederland. Ze is medeoprichter van deze organisatie die sinds 2010 in Amsterdam is gevestigd. Onder haar leiding groeide de organisatie uit tot een van de meest invloedrijke mensenrechtenorganisaties in Europa. Doekse zet zich ook in voor het Cancer Center Amsterdam, Artis en het Stedelijk Museum. De onderscheiding wordt toegekend aan personen die zich meer dan 12 jaar zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. In de Zuiderzeestraat in Den Helder zijn donderdagavond ruim 30 woningen ontruimd vanwege een gaslek. De toevoer van gas is afgesloten. 3 mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel, waarvan er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De bewoners worden opgevangen in een wijkhuis. De veiligheidsregio verwacht dat het nog minimaal 8 uur duurt voordat de mensen terug mogen naar hun woning. Jan G., het doelwit van het geweld in Overasselt, is uit Duitsland overgeleverd aan Nederland. De 28-jarige man uit Overasselt wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september onderschept in de haven van het Franse Duinkerke. In de nacht van 31 augustus op 1 september schoten gewapende mannen een bewaker dood voor het huis van G. en raakten 2 agenten gewond. Voor de geweldsuitbarsting werden ruim 30 mannen uit verschillende landen aangehouden. De overheid blijft Facebook gebruiken om burgers te informeren. Dat schrijft staatssecretaris Erik van den Burg van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Volgens hem is het een te belangrijk medium om zomaar mee te stoppen. Uit een onderzoek uit 2022 blijkt dat er risico's zijn bij het verwerken van persoonsgegevens op overheidspagina's. Gesprekken met Facebook over betere beveiliging hebben niets opgeleverd, omdat het bedrijf de zorgen niet onderkent. In Veenendaal is donderdagmiddag een minderjarige fietser om het leven gekomen bij een ongeval met een vrachtwagen. Dat gebeurde op de kruising van de Industrielaan en de Boompjesgoed. De politie heeft het kruispunt afgezet. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur is meegegaan naar het politiebureau voor verhoor.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Voorzitter van de EU-leiders Antonio Costa komt binnen een paar weken met een nieuw onderhandelingsvoorstel voor de EU-meerjarenbegroting 2028-2034. Belangrijkste discussiepunten zijn de omvang van de nationale afdrachten, nieuwe EU-belastingen zoals op tabak en de flexibiliteit in de begroting om te kunnen inspelen op crisis. EU-leiders spraken donderdag 4 uur over de meerjarenbegroting. Maar het is onduidelijk of de 27 regeringsleiders iets nader tot elkaar zijn gekomen. In het nieuwe voorstel worden onder meer ideeën voor nieuwe EU-belastingen meegenomen, zoals voorgesteld door het Europees Parlement. Eind november komt er een extra EU-top waar alleen de meerjarenbegroting op de agenda staat. De Houthis hebben een raketaanval uitgevoerd op het presidentiële Al-Mashiq-paleis in Aden. Dat dient als hoofdkwartier van de internationaal erkende overheid van Jemen. Hierbij zijn 5 doden gevallen en 16 mensen raakten gewond, volgens de jemenitische gezondheidsminister. Commandocentra in het paleis zijn geraakt. Die werden gebruikt door jemenitische regeringstroepen en de door Saoedi-Arabië geleide militaire coalitie die hen steunt. Volgens de regering hebben alle ministers en de jemenitische premier de aanval overleefd. De burgeroorlog in Jemen laaide na 4 jaar opnieuw op na het uiteenvallen van een staakt het vuren. Aan de Franse kant van de kanaaltunnel heeft een ongeluk plaatsgevonden tussen een trein en een voertuig, mogelijk een bus. Bij het ongeluk zijn 19 mensen gewond geraakt, van wie 5 ernstig. Volgens Franse media zou een minibus zijn gekanteld op de treinrails nabij de tunnelingang en daarna zijn geraakt door een vrachttrein. Het treinverkeer in beide rijrichtingen is opgeschort. De lokale autoriteiten komen vanavond om 21:15 met een persmoment om meer details te delen. In Albanië zijn voor de 3e dag op rij mensen de straat opgegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana leidde dat opnieuw tot opstootjes met de politie. Demonstranten stichten brand in het centrum. In de stad Korsa werd met stenen en molotovs gegooid. Tientallen agenten raakten gewond. Meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten klagen al maanden over de kosten van het onderwijs en de geringe baankansen na hun studie. De FBI en de Amerikaanse Postdienst onderzoeken verdachte postzendingen naar verkiezingsfunctionarissen en kantoren van wetgevers. Onder meer brieven met wit poeder zijn verstuurd. Een aantal brieven is onderschept. De postdienst zegt klaar te zijn om miljoenen stembiljetten te verwerken voor de tussentijdse verkiezingen op 3 november. Apple en Nvidia hebben ieder 22 miljoen euro gedoneerd voor de balzaal die president Trump aan het Witte Huis laat bouwen. Dat blijkt uit een lijst met geldschieters waar de Washington Post inzage in kreeg. In totaal is 300 miljoen euro opgehaald voor het project. De lijst bevat 67 donaties boven de $10.000. Trump sloopte voor de bouw de historische East Wing zonder toestemming van het congres. En nu het economisch nieuws. Topman Jensen Huang van chipconcern Nvidia zegt dat datacenterbedrijf CoreWeave niet gered hoeft te worden door Nvidia. Hij wijst zorgen over financieringsproblemen bij de belangrijke klant van de hand. CoreWeave kelderde woensdag ruim 15% door zorgen over de hoge schuldenlast. Na de opmerkingen van Huang sloot het aandeel CoreWeave donderdag bijna 6% hoger. Techbeurs Nasdaq ging uiteindelijk 0,1% omhoog.
4: Frankrijk en Duitsland hebben een akkoord bereikt over de toekomst van de Europese auto-industrie. Dat melden verschillende media op basis van bronnen. De deal bevat minder strenge uitstootregels en meer steun voor Europese productie. Parijs en Berlijn lagen lang overhoop over de koers die Europa zou moeten varen om de kwakkelende auto-industrie nieuw leven in te blazen. In de deal lijken beide landen deels hun zin te krijgen. Daarbij zouden ze het erover eens zijn dat auto's uit het Verenigd Koninkrijk ook als made in Europe worden gezien. UniCredit heeft goedkeuring gekregen van de Europese Centrale Bank voor een groter belang in Commerzbank. De Italiaanse bank mag zijn belang nu boven de 30% laten uitkomen en kan mogelijk zelfs tot 100% van de Duitse bank in handen krijgen. UniCredit deed begin maart een bod van ongeveer 35 miljard euro op Commerzbank. De Duitse bank wees dat bod af, maar in mei legde UniCredit het bod rechtstreeks voor aan de aandeelhouders. Zodra ook de resterende goedkeuringen binnen zijn, heeft UniCredit-topman Andrea Orcel bijna 50% van de stemrechten in handen en kan die plannen gaan afdwingen. Albert Heijn bezorgt tot en met zondag geen online bestelde boodschappen. De supermarktketen brengt zijn systemen stap voor stap weer op orde na een cybersecurity-incident. De winkels worden inmiddels wel weer volledig bevoorraad. Dit leidt landelijk tot gevulde schappen. Klanten die al voor hun bestelling betaald hebben, worden gecompenseerd zodra de systemen weer werken. Albert Heijn biedt deze klanten zijn welgemeende excuses aan. Het Internationaal Energieagentschap versnelt de vrijgave van strategische oliereserves vanwege de sterk stijgende brandstofprijzen. De organisatie geeft daarmee gehoor aan oproepen van de G7, de groep van grote industrielanden. In maart stemde het IEA in met de vrijgave van een recordhoeveelheid van 400 miljoen vaten olie uit noodvoorraden. Daarvan zijn tot nu toe ongeveer 330 miljoen vaten geleverd. Door de versnelde vrijgave van de resterende reserves komen naar verwachting ongeveer 100 miljoen vaten op de markt. Deskundigen verwachten echter slechts kortstondige verlichting voor de prijzen aan de pomp. Het fietsenmerk Sparta maakt een doorstart en is verkocht aan het Amsterdamse e-bikebedrijf Tenways. De curatoren van het failliete Axel melden dat de merkrechten, intellectuele eigendomsrechten en productiedocumentatie van een aantal Sparta-modellen naar Tenways gaan. Hoeveel Tenways voor het merk heeft betaald en wat de doorstart betekent voor de werkgelegenheid, maken de curatoren niet bekend. Vorige week werd al bekend dat de merken Batavus, Koga en Babu een doorstart maken. Sparta bestaat ruim 100 jaar en kwam in 1999 in handen van Axel, dat in augustus failliet werd verklaard.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Gianni Infantino roept op tot eenheid in het internationale voetbal. De FIFA-voorzitter zei donderdag na een bijeenkomst van de FIFA-raad in Zürich dat voetbal voor iedereen is, overal ter wereld. Hij bood eerder op de dag zijn excuses aan voor fouten bij de presentatie van zijn omstreden commercialiseringsplannen voor het WK. De FIFA werkt aan een ontwikkelingsplan voor de komende 4 jaar. Via dit plan moet er 22.500.000 euro aan de 211 voetbalbonden worden uitgekeerd. Infantino is sinds 2016 FIFA-voorzitter. Hij is herkiesbaar bij de verkiezing op 18 maart 2027. Clarence Seedorf stopt per direct als lid van de Raad van Commissarissen van de KNVB. De 50-jarige oud-voetballer is deze week begonnen als trainer van het Braziliaanse Corinthians, de club waar Memphis Depay speelt. Seedorf heeft donderdag met de raad overlegd over zijn nieuwe functie en heeft toen zelf besloten te stoppen. Hij was binnen de raad verantwoordelijk voor voetbaltechnische zaken. Voorzitter Frank Pauw zegt het besluit te respecteren en dankt Seedorf voor zijn inzet voor het Nederlandse voetbal. Davy Klaassen vindt dat Ajax niet in paniek hoeft te raken na de nederlaag bij Hajduk Split. De aanvoerder maakte zelf de gelijkmaker in de 53ste minuut. Volgens Klaassen waren bepaalde momenten bepalend en ging het daar mis. Hij baalt dat momenten in de box opnieuw het verschil maakten. Ajax moet nu gewoon doorgaan, zegt Klaassen. Miguel Sanchez zegt dat de nederlaag van Ajax bij Hajduk Split te wijten is aan persoonlijke fouten. De coach vindt dat zijn ploeg vooral in de eerste helft onder de maat speelde. Ajax verloor veel ballen en kon niet genoeg druk zetten. Na rust domineerde Ajax volgens Miguel en verdiende het meer. Maar twee fouten leidden tot de twee tegendoelpunten. AZ heeft in de Europa League met 2-1 gewonnen van Hapoel Beersheva. Invaller Max Meerdink bezorgde zijn ploeg de zegen met een strafschop die hij benutte bij zijn eerste balcontact. De penalty werd toegekend na een overtreding op Bendegoes Kovacs, terwijl Meerdink zich nog stond klaar te maken langs de lijn. Hij mocht snel invallen en schoot de bal keihard binnen. Coach Leroy Echtold gaf rust aan meerdere spelers met het oog op de drukke wedstrijdperiode die eraan komt. Zwemster Marit Steenbergen heeft bij de Wereldbeker in Astana haar eigen Europese record op de 200 meter vrije slag aangescherpt. Ze zwom 1 minuut 50,23 en was daarmee een tiende van een seconde sneller dan vorig jaar december tijdens de EK Korte Baan in het Poolse Lublin. Het is voor de 26-jarige Friesin het derde Europese record in een week tijd. Afgelopen week noteerde ze in het Oezbeekse Tashkent al Europese toptijden op de 100 meter wisselslag en de 100 meter vrije slag.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog, met een zwakke tot matige zuidenwind. Aan de noordkust af en toe wat steviger. Vannacht droog met rond de 13 graden. Morgenochtend schijnt de zon vooral landinwaarts, terwijl het in het westen en noorden bewolkt is met plaatselijk wat lichte regen. Morgenmiddag trekt vanaf het westen regen het land in, met daarvoor nog af en toe zon. Het wordt zo'n 18 graden. De wind draait naar het noordwesten en steekt op, vooral aan zee en op het IJsselmeer, waar windkracht 6 wordt verwacht. Morgenavond regent het eerst nog op veel plaatsen, later vooral buien aan de kust.
1: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. De kans dat de SGP de begrotingen van het kabinet en het belastingplan steunt, is een stuk kleiner geworden. SGP-Kamerlid Diederik van Dijk diende een motie van afkeuring in tegen zorgminister Sophie Hermans. Hij vindt het betreurenswaardig dat de VVD-minister een proef voor late abortussen laat doorgaan. Het stoppen met de proef voor late abortussen tussen 22 en 24 weken zwangerschap was een van de eisen van de SGP om steun te verlenen aan de begroting. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt het beleid van Hermans. Karin Doekse heeft de Frans Banning Kokpenning gekregen voor haar grote bijdrage op het gebied van mensenrechten, cultuur en maatschappij als co-voorzitter van Human Rights Watch Nederland. Ze is medeoprichter van deze organisatie die sinds 2010 in Amsterdam is gevestigd. Onder haar leiding groeide de organisatie uit tot een van de meest invloedrijke mensenrechtenorganisaties in Europa. Doekse zet zich ook in voor het Cancer Center Amsterdam, Artis en het Stedelijk Museum. De onderscheiding wordt toegekend aan personen die zich meer dan 12 jaar zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. In de Zuiderzeestraat in Den Helder zijn donderdagavond ruim 30 woningen ontruimd vanwege een gaslek. De toevoer van gas is afgesloten. 3 mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel, waarvan er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De bewoners worden opgevangen in een wijkhuis. De veiligheidsregio verwacht dat het nog minimaal 8 uur duurt voordat de mensen terug mogen naar hun woning. Jan G., het doelwit van het geweld in Overasselt, is uit Duitsland overgeleverd aan Nederland. De 28-jarige man uit Overasselt wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september onderschept in de haven van het Franse Duinkerken. In de nacht van 31 augustus op 1 september schoten gewapende mannen een bewaker dood voor het huis van G., en raakte 2 agenten gewond. Voor de geweldsuitbarsting werden ruim 30 mannen uit verschillende landen aangehouden. De overheid blijft Facebook gebruiken om burgers te informeren. Dat schrijft staatssecretaris Erik van den Burg van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Volgens hem is het een te belangrijk medium om zomaar mee te stoppen. Uit een onderzoek uit 2022 blijkt dat er risico's zijn bij het verwerken van persoonsgegevens...

0: gebeuren is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur is meegegaan naar het politiebureau voor verhoor.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Voorzitter van de EU-leiders Antonio Costa komt binnen een paar weken met een nieuw onderhandelingsvoorstel voor de EU-meerjarenbegroting 2028-2034. Belangrijkste discussiepunten zijn de omvang van de nationale afdrachten, nieuwe EU-belastingen zoals op tabak en de flexibiliteit in de begroting om te kunnen inspelen op crises. EU-leiders spraken donderdag 4 uur over de meerjarenbegroting. Maar het is onduidelijk of de 27 regeringsleiders iets nader tot elkaar zijn gekomen. In het nieuwe voorstel worden onder meer ideeën voor nieuwe EU-belastingen meegenomen, zoals voorgesteld door het Europees Parlement. Eind november komt er een extra EU-top waar alleen de meerjarenbegroting op de agenda staat. De Houthis hebben een raketaanval uitgevoerd op het presidentiële Al-Mashiq-paleis in Aden. Dat dient als hoofdkwartier van de internationaal erkende overheid van Jemen. Hierbij zijn 5 doden gevallen en 16 mensen raakten gewond, volgens de jemenitische gezondheidsminister. Commandocentra in het paleis zijn geraakt. Die werden gebruikt door jemenitische regeringstroepen en de door Saoedi-Arabië geleide militaire coalitie die hen steunt. Volgens de regering hebben alle ministers en de jemenitische premier de aanval overleefd. De burgeroorlog in Jemen laaide na 4 jaar opnieuw op na het uiteenvallen van een staakt het vuren. Aan de Franse kant van de kanaaltunnel heeft een ongeluk plaatsgevonden tussen een trein en een voertuig, mogelijk een bus. Bij het ongeluk zijn 19 mensen gewond geraakt, van wie 5 ernstig. Volgens Franse media zou een minibus zijn gekanteld op de treinrails nabij de tunnelingang en daarna zijn geraakt door een vrachttrein. Het treinverkeer in beide rijrichtingen is opgeschort. De lokale autoriteiten komen vanavond om 9:45 met een persmoment om meer details te delen. In Albanië zijn voor de 3e dag op rij mensen de straat opgegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana leidde dat opnieuw tot opstootjes met de politie. Demonstranten stichten brand in het centrum. In de stad Korsa werd met stenen en molotovs gegooid. 10 agenten raakten gewond. Meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten klagen al maanden over de kosten van het onderwijs en de geringe baankansen na hun studie. De FBI en de Amerikaanse Postdienst onderzoeken verdachte postzendingen naar verkiezingsfunctionarissen en kantoren van wetgevers. Onder meer brieven met wit poeder zijn verstuurd. Een aantal brieven is onderschept. De postdienst zegt klaar te zijn om miljoenen stembiljetten te verwerken voor de tussentijdse verkiezingen op 3 november. Apple en Nvidia hebben ieder 22 miljoen euro gedoneerd voor de balzaal die president Trump aan het Witte Huis laat bouwen. Dat blijkt uit een lijst met geldschieters waar de Washington Post inzage in kreeg. In totaal is 300 miljoen euro opgehaald voor het project. De lijst bevat 67 donaties boven de $10.000. Trump sloopte voor de bouw de historische East Wing zonder toestemming van het congres. En nu het economisch nieuws. Topman Jensen Huang van chipconcern Nvidia zegt dat datacenterbedrijf CoreWeave niet gered hoeft te worden door Nvidia. Hij wijst zorgen over financieringsproblemen bij de belangrijke klant van de hand. CoreWeave kelderde woensdag ruim 15% door zorgen over de hoge schuldenlast. Na de opmerkingen van Huang sloot het aandeel CoreWeave donderdag bijna 6% hoger. Techbeurs Nasdaq ging uiteindelijk 0,1% omhoog. Frankrijk en Duitsland hebben een akkoord bereikt over de toekomst van de Europese auto-industrie. Dat melden verschillende media op basis van bronnen. De deal bevat minder strenge uitstootregels en meer steun voor Europese productie. Parijs en Berlijn lagen lang overhoop over de koers die Europa zou moeten varen om de kwakkelende auto-industrie nieuw leven in te blazen.

0: deal lijken beide landen deels hun zin te krijgen. Daarbij zouden ze het erover eens zijn dat auto's uit het Verenigd Koninkrijk ook als made in Europe worden gezien. UniCredit heeft goedkeuring gekregen van de Europese Centrale Bank voor een groter belang in Commerzbank. De Italiaanse bank mag zijn belang nu boven de 30% laten uitkomen en kan mogelijk zelfs tot 100% van de Duitse bank in handen krijgen. UniCredit deed begin maart een bod van ongeveer 35 miljard euro op Commerzbank. De Duitse bank wees dat bod af, maar in mei legde UniCredit het bod rechtstreeks voor aan de aandeelhouders. Zodra ook de resterende goedkeuringen binnen zijn, heeft UniCredit-topman Andrea Orcel bijna 50% van de stemrechten in handen en kan die plannen gaan afdwingen. Albert Heijn bezorgt tot en met zondag geen online bestelde boodschappen. De supermarktketen brengt zijn systemen stap voor stap weer op orde na een cybersecurity-incident. De winkels worden inmiddels wel weer volledig bevoorraad. Dit leidt landelijk tot gevulde schappen. Klanten die al voor hun bestelling betaald hebben, worden gecompenseerd zodra de systemen weer werken. Albert Heijn biedt deze klanten zijn welgemeende excuses aan. Het Internationaal Energieagentschap versnelt de vrijgave van strategische oliereserves vanwege de sterk stijgende brandstofprijzen. De organisatie geeft daarmee gehoor aan oproepen van de G7, de groep van grote industrielanden. In maart stemde het IEA in met de vrijgave van een recordhoeveelheid van 400 miljoen vaten olie uit noodvoorraden. Daarvan zijn tot nu toe ongeveer 330 miljoen vaten geleverd. Door de versnelde vrijgave van de resterende reserves komen naar verwachting ongeveer 100 miljoen vaten op de markt. Deskundigen verwachten echter slechts kortstondige verlichting voor de prijzen aan de pomp. Het fietsenmerk Sparta maakt een doorstart en is verkocht aan het Amsterdamse e-bikebedrijf Tenways. De curatoren van het failliete Axel melden dat de merkrechten, intellectuele eigendomsrechten en productiedocumentatie van een aantal Sparta-modellen naar Tenways gaan. Hoeveel Tenways voor het merk heeft betaald en wat de doorstart betekent voor de werkgelegenheid, maken de curatoren niet bekend. Vorige week werd al bekend dat de merken Batavus, Koga en Babu een doorstart maken. Sparta bestaat ruim 100 jaar en kwam in 1999 in handen van Axel, dat in augustus failliet werd verklaard.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Gianni Infantino roept op tot eenheid in het internationale voetbal. De FIFA-voorzitter zei donderdag na een bijeenkomst van de FIFA-raad in Zürich dat voetbal voor iedereen is, overal ter wereld. Hij bood eerder op de dag zijn excuses aan voor fouten bij de presentatie van zijn omstreden commercialiseringsplannen voor het WK. De FIFA werkt aan een ontwikkelingsplan voor de komende 4 jaar. Via dit plan moet er 22.500.000 euro aan de 211 voetbalbonden worden uitgekeerd. Infantino is sinds 2016 FIFA-voorzitter. Hij is herkiesbaar bij de verkiezing op 18 maart 2027. Clarence Seedorf stopt per direct als lid van de Raad van Commissarissen van de KNVB. De 50-jarige oud-voetballer is deze week begonnen als trainer van het Braziliaanse Corinthians, de club waar Memphis Depay speelt. Seedorf heeft donderdag met de raad overlegd over zijn nieuwe functie en heeft toen zelf besloten te stoppen. Hij was binnen de raad verantwoordelijk voor voetbaltechnische zaken. Voorzitter Frank Pauw zegt het besluit te respecteren en dankt Seedorf voor zijn inzet voor het Nederlandse voetbal. Davy Klaassen vindt dat Ajax niet in paniek hoeft te raken na de nederlaag bij Hajduk Split. De aanvoerder maakte zelf de gelijkmaker in de 53ste minuut. Volgens Klaassen waren bepaalde momenten bepalend en ging het daar mis. Hij baalt dat momenten in de box opnieuw het verschil maakten. Ajax moet nu gewoon doorgaan, zegt Klaassen. Miguel Sanchez zegt dat de nederlaag van Ajax bij Hajduk Split te wijten is aan persoonlijke fouten. De coach vindt dat zijn ploeg vooral in de eerste helft onder de maat speelde. Ajax verloor veel ballen en kon niet genoeg druk zetten. Na rust domineerde Ajax volgens Michel en verdiende het meer. Maar twee fouten leidden tot de twee tegendoelpunten. AZ heeft in de Europa League met 2-1 gewonnen van Hapoel Beersheva. Invaller Max Meerdink bezorgde zijn ploeg de zegen met een strafschop die hij benutte bij zijn eerste balcontact. De penalty werd toegekend na een overtreding op Bendegoes Kovacs, terwijl Meerdink zich nog stond klaar te maken langs de lijn. Hij mocht snel invallen en schoot de bal keihard binnen. Coach Leroy Echtold gaf rust aan meerdere spelers met het oog op de drukke wedstrijdperiode die eraan komt. Zwemster Marit Steenbergen heeft bij de wereldbeker in Astana haar eigen Europese record op de 200 meter vrije slag aangescherpt. Ze zwom 1 minuut 50,23 en was daarmee een tiende van een seconde sneller dan vorig jaar december tijdens de EK Korte Baan in het Poolse Lublin. Het is voor de 26-jarige Friesin het derde Europese record in een week tijd. Afgelopen week noteerde ze in het Oezbeekse Tashkent al Europese toptijden op de 100 meter wisselslag en de 100 meter vrije slag.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog, met een zwakke tot matige zuidenwind. Aan de noordkust af en toe wat steviger. Vannacht droog, met rond de 13 graden. Morgenochtend schijnt de zon vooral landinwaarts, terwijl het in het westen en noorden bewolkt is, met plaatselijk wat lichte regen. Morgenmiddag trekt vanaf het westen regen het land in, met daarvoor nog af en toe zon. Het wordt zo'n 18 graden. De wind draait naar het noordwesten en steekt op, vooral aan zee en op het IJsselmeer, waar windkracht 6 wordt verwacht. Morgenavond regent het eerst nog op veel plaatsen, later vooral buien aan de kust.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De kans dat de SGP de begrotingen van het kabinet en het belastingplan steunt, is een stuk kleiner geworden. SGP-Kamerlid Diederik van Dijk diende een motie van afkeuring in tegen zorgminister Sophie Hermans. Hij vindt het betreurenswaardig dat de VVD-minister een proef voor late abortussen laat doorgaan. Het stoppen met de proef voor late abortussen tussen 22 en 24 weken zwangerschap was een van de eisen van de SGP om steun te verlenen aan de begroting. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt het beleid van Hermans. Karin Doekse heeft de Frans Banning Kokpenning gekregen voor haar grote bijdrage op het gebied van mensenrechten, cultuur en maatschappij als co-voorzitter van Human Rights Watch Nederland. Ze is medeoprichter van deze organisatie die sinds 2010 in Amsterdam is gevestigd. Onder haar leiding groeide de organisatie uit tot een van de meest invloedrijke mensenrechtenorganisaties in Europa. Doekse zet zich ook in voor het Cancer Center Amsterdam, Artis en het Stedelijk Museum. De onderscheiding wordt toegekend aan personen die zich meer dan 12 jaar zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. In de Zuiderzeestraat in Den Helder zijn donderdagavond ruim 30 woningen ontruimd vanwege een gaslek. De toevoer van gas is afgesloten. 3 mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel, waarvan er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De bewoners worden opgevangen in een wijkhuis. De veiligheidsregio verwacht dat het nog minimaal 8 uur duurt voordat de mensen terug mogen naar hun woning. Jan G., het doelwit van het geweld in Overasselt, is uit Duitsland overgeleverd aan Nederland. De 28-jarige man uit Overasselt wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september onderschept in de haven van het Franse Duinkerken. In de nacht van 31 augustus op 1 september schoten gewapende mannen een bewaker dood voor het huis van G. en raakten 2 agenten gewond. Voor de geweldsuitbarsting werden ruim 30 mannen uit verschillende landen aangehouden. De overheid blijft Facebook gebruiken om burgers te informeren. Dat schrijft staatssecretaris Erik van den Burg van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Volgens hem is het een te belangrijk medium om zomaar mee te stoppen. Uit een onderzoek uit 2022 blijkt dat er risico's zijn bij het verwerken van persoonsgegevens op overheidspagina's. Gesprekken met Facebook over betere beveiliging hebben niets opgeleverd, omdat het bedrijf de zorgen niet onderkent. In Veenendaal is donderdagmiddag een minderjarige fietser om het leven gekomen bij een ongeval met een vrachtwagen. Dat gebeurde op de kruising van de Industrielaan en de Boompjesgoed. De politie heeft het kruispunt afgezet. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur is meegegaan naar het politiebureau voor verhoor.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een minibusje is aan de Franse kant van de kanaaltunnel in botsing gekomen met een vrachttrein. 19 inzittenden raakten gewond, onder wie de chauffeur. Twee van hen zijn zwaar gewond en overgevlogen naar een ziekenhuis in Lille. De overige gewonden zijn naar ziekenhuizen in de regio gebracht. Het gaat, voor zover bekend, uitsluitend om mannen van verschillende nationaliteiten. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. Voorzitter van de EU-leiders Antonio Costa komt binnen een paar weken met een nieuw onderhandelingsvoorstel voor de EU-meerjarenbegroting 2028-2034. Belangrijkste discussiepunten zijn de omvang van de nationale afdrachten, nieuwe EU-belastingen zoals op tabak en de flexibiliteit in de begroting om te kunnen inspelen op crisis. EU-leiders spraken donderdag 4 uur over de meerjarenbegroting. Maar het is onduidelijk of de 27 regeringsleiders iets nader tot elkaar zijn gekomen. In het nieuwe voorstel worden onder meer ideeën voor nieuwe EU-belastingen meegenomen, zoals voorgesteld door het Europees Parlement. Eind november komt er een extra EU-top waar alleen de meerjarenbegroting op de agenda staat. De Houthis hebben een raketaanval uitgevoerd op het presidentiële Al-Mashik-paleis in Aden. Dat dient als hoofdkwartier van de internationaal erkende overheid van Jemen. Hierbij zijn 5 doden gevallen en 16 mensen raakten gewond, volgens de jemenitische gezondheidsminister. Commandocentra in het paleis zijn geraakt. Die werden gebruikt door jemenitische regeringstroepen en de door Saoedi-Arabië geleide militaire coalitie die hen steunt. Volgens de regering hebben alle ministers en de jemenitische premier de aanval overleefd. De burgeroorlog in Jemen laaide na 4 jaar opnieuw op na het uiteenvallen van een staakt het vuren. In Albanië zijn voor de 3e dag op rij mensen de straat opgegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana leidde dat opnieuw tot opstootjes met de politie. Demonstranten stichtten brand in het centrum. In de stad Korsa werd met stenen en molotovs gegooid. Tientallen agenten raakten gewond. Meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten klagen al maanden over de kosten van het onderwijs en de geringe baankansen na hun studie. De FBI en de Amerikaanse Postdienst onderzoeken verdachte postzendingen naar verkiezingsfunctionarissen en kantoren van wetgevers. Onder meer brieven met wit poeder zijn verstuurd. Een aantal brieven is onderschept. De Postdienst zegt klaar te zijn om miljoenen stembiljetten te verwerken voor de tussentijdse verkiezingen op 3 november. Apple en Nvidia hebben ieder 22 miljoen euro gedoneerd voor de balzaal die president Trump aan het Witte Huis laat bouwen. Dat blijkt uit een lijst met geldschieters waar de Washington Post inzage in kreeg. In totaal is 300 miljoen euro opgehaald voor het project. De lijst bevat 67 donaties boven de $10.000. Trump sloopte voor de bouw de historische East Wing zonder toestemming van het congres. En nu het economisch nieuws. De wereldwijde verkoopgolf van AI-gerelateerde aandelen lijkt voorbij. Op Wall Street herstelde het vertrouwen van beleggers donderdag. Nvidia-topman Jensen Huang wees zorgen over financieringsproblemen bij datacenterbedrijf CoreWeave van de hand. CoreWeave sloot bijna 6% hoger na eerst verder te zijn gedaald. De brede S&P 500-index won 0,3%. De Dow Jones-index steeg 1,1%. Frankrijk en Duitsland hebben een akkoord bereikt over de toekomst van de Europese auto-industrie. Dat melden verschillende media op basis van bronnen. De deal bevat minder strenge uitstootregels en meer steun voor Europese productie. Parijs en Berlijn lagen lang overhoop over de koers die Europa zou moeten varen om de kwakkelende auto-industrie nieuw leven in te blazen. In de deal lijken beide landen deels hun zin te krijgen. Daarbij zouden ze het erover eens zijn dat auto's uit het Verenigd Koninkrijk ook als made in Europe worden gezien. UniCredit heeft goedkeuring gekregen van de Europese Centrale Bank voor een groter belang in Commerzbank. De Italiaanse bank mag zijn belang nu boven de 30% laten uitkomen en kan mogelijk zelfs tot 100% van de Duitse bank in handen krijgen. UniCredit deed begin maart een bod van ongeveer 35 miljard euro op Commerzbank. De Duitse bank wees dat bod af, maar in mei legde UniCredit het bod rechtstreeks voor aan de aandeelhouders. Zodra ook de resterende goedkeuringen binnen zijn, heeft UniCredit-topman Andrea Orcel bijna 50% van de stemrechten in handen en kan die plannen gaan afdwingen. Albert Heijn bezorgt tot en met zondag geen online bestelde boodschappen. De supermarktketen brengt zijn systemen stap voor stap weer op orde na een cybersecurity-incident. De winkels worden inmiddels wel weer volledig bevoorraad. Dit leidt landelijk tot gevulde schappen. Klanten die al voor hun bestelling betaald hebben, worden gecompenseerd zodra de systemen weer werken. Albert Heijn biedt deze klanten zijn welgemeende excuses aan. Het Internationaal Energieagentschap versnelt de vrijgave van strategische oliereserves vanwege de sterk stijgende brandstofprijzen. De organisatie geeft daarmee gehoor aan oproepen van de G7, de groep van grote industrielanden. In maart stemde het IEA in met de vrijgave van een recordhoeveelheid van 400 miljoen vaten olie uit noodvoorraden. Daarvan zijn tot nu toe ongeveer 330 miljoen vaten geleverd. Door de versnelde vrijgave van de resterende reserves komen naar verwachting ongeveer 100 miljoen vaten op de markt. Deskundigen verwachten echter slechts kortstondige verlichting voor de prijzen aan de pomp. Het fietsenmerk Sparta maakt een doorstart en is verkocht aan het Amsterdamse e-bike bedrijf Tenways. De curatoren van het failliete Axel melden dat de merkrechten, intellectuele eigendomsrechten en productiedocumentatie van een aantal Sparta-modellen naar Tenways gaan. Hoeveel Tenways voor het merk heeft betaald en wat de doorstart betekent voor de werkgelegenheid, maken de curatoren niet bekend. Vorige week werd al bekend dat de merken Batavus, Koga en Babu een doorstart maken. Sparta bestaat ruim 100 jaar en kwam in 1999 in handen van Axel, dat in augustus failliet werd verklaard.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Gianni Infantino roept op tot eenheid in het internationale voetbal. De FIFA-voorzitter zei donderdag na een bijeenkomst van de FIFA-raad in Zürich dat voetbal voor iedereen is, overal ter wereld. Hij bood eerder op de dag zijn excuses aan voor fouten bij de presentatie van zijn omstreden commercialiseringsplannen voor het WK. De FIFA werkt aan een ontwikkelingsplan voor de komende 4 jaar. Via dit plan moet er 22.500.000 euro aan de 211 voetbalbonden worden uitgekeerd. Infantino is sinds 2016 FIFA-voorzitter. Hij is herkiesbaar bij de verkiezing op 18 maart 2027. Clarence Seedorf stopt per direct als lid van de Raad van Commissarissen van de KNVB. De 50-jarige oud-voetballer is deze week begonnen als trainer van het Braziliaanse Corinthians, de club waar Memphis Depay speelt. Seedorf heeft donderdag met de raad overlegd over zijn nieuwe functie en heeft toen zelf besloten te stoppen. Hij was binnen de raad verantwoordelijk voor voetbaltechnische zaken. Voorzitter Frank Pauw zegt het besluit te respecteren en dankt Seedorf voor zijn inzet voor het Nederlandse voetbal. Miguel Sanchez zegt dat de nederlaag van Ajax bij Hajduk Split te wijten is aan persoonlijke fouten. De coach vindt dat zijn ploeg vooral in de eerste helft onder de maat speelde. Ajax verloor veel ballen en kon niet genoeg druk zetten. Na rust domineerde Ajax volgens Miguel en verdiende het meer.
3: Maar twee fouten leiden tot de twee tegendoelpunten. AZ heeft in de Europa League met 2-1 gewonnen van Hapoel Beersheva. Invaller Max Meerdink bezorgde zijn ploeg de zegen met een strafschop die hij benutte bij zijn eerste balcontact. De penalty werd toegekend na een overtreding op Bendegoes Kovacs, terwijl Meerdink zich nog stond klaar te maken langs de lijn. Hij mocht snel invallen en schoot de bal keihard binnen. Coach Leroy Echtold gaf rust aan meerdere spelers met het oog op de drukke wedstrijdperiode die eraan komt. Zwemster Marit Steenbergen heeft bij de wereldbeker in Astana haar eigen Europese record op de 200 meter vrije slag aangescherpt. Ze zwom 1 minuut 50,23 en was daarmee een tiende van een seconde sneller dan vorig jaar december tijdens de EK korte baan in het Poolse Lublin. Het is voor de 26-jarige Friesin het derde Europese record in een week tijd. Afgelopen week noteerde ze in het Oezbeekse Tashkent al Europese toptijden op de 100 meter wisselslag en de 100 meter vrije slag. FC Twente heeft de competitiefase van de Conference League gewonnen van FC Thun uit Zwitserland. De ploeg van trainer John van den Brom won in eigen huis met 1-0. In de eerste helft leek Douda Weidman Twente op voorsprong te zetten, maar de VAR keurde het doelpunt af wegens een overtreding. Na een rode kaart voor toen middenvelder Patrick Christel speelde Twente het laatste half uur met een man meer. Ramiz Serouki maakte kort daarna het winnende doelpunt.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met een zwakke tot matige zuidenwind. Aan de noordkust af en toe vrij krachtig. Vannacht blijft het zo goed als droog met minimaal 13 graden. Morgenochtend breekt landinwaarts geregeld de zon door, maar in het westen en noorden is het bewolkt, met plaatselijk wat lichte regen. Morgenmiddag trekt van het westen uit regen het land in. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind draait in de loop van de middag naar noordwest en steekt op. Boven land matig tot vrij krachtig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. Morgenavond regent het nog op veel plaatsen, maar later op de avond trekt de regen weg. Aan de kust zijn dan nog enkele buien mogelijk.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De kans dat de SGP de begrotingen van het kabinet en het belastingplan steunt is een stuk kleiner geworden. SGP-Kamerlid Diederik van Dijk diende een motie van afkeuring in tegen zorgminister Sophie Hermans. Hij vindt het betreurenswaardig dat de VVD-minister een proef voor late abortussen laat doorgaan. Het stoppen met de proef voor late abortussen tussen 22 en 24 weken zwangerschap was een van de eisen van de SGP om steun te verlenen aan de begroting. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt het beleid van Hermans. Karin Doekse heeft de Frans Banning Kokpenning gekregen voor haar grote bijdrage op het gebied van mensenrechten, cultuur en maatschappij als co-voorzitter van Human Rights Watch Nederland. Ze is medeoprichter van deze organisatie die sinds 2010 in Amsterdam is gevestigd. Onder haar leiding groeide de organisatie uit tot een van de meest invloedrijke mensenrechtenorganisaties in Europa. Doekse zet zich ook in voor het Cancer Center Amsterdam, Artis en het Stedelijk Museum. De onderscheiding wordt toegekend aan personen die zich meer dan 12 jaar zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. In de Zuiderzeestraat in Den Helder zijn donderdagavond ruim 30 woningen ontruimd vanwege een gaslek. De toevoer van gas is afgesloten. 3 mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel, waarvan er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De bewoners worden opgevangen in een wijkhuis. De veiligheidsregio verwacht dat het nog minimaal 8 uur duurt voordat de mensen terug mogen naar hun woning. Jan G., het doelwit van het geweld in Overasselt, is uit Duitsland overgeleverd aan Nederland. De 28-jarige man uit Overasselt wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september onderschept in de haven van het Franse Duinkerken. In de nacht van 31 augustus op 1 september schoten gewapende mannen een bewaker dood voor het huis van G., en raakten 2 agenten gewond. Voor de geweldsuitbarsting werden ruim 30 mannen uit verschillende landen aangehouden. De overheid blijft Facebook gebruiken om burgers te informeren. Dat schrijft staatssecretaris Erik van den Burg van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Volgens hem is het een te belangrijk medium om zomaar mee te stoppen. Uit een onderzoek uit 2022 blijkt dat er risico's zijn bij het verwerken van persoonsgegevens op overheidspagina's. Gesprekken met Facebook over betere beveiliging hebben niets opgeleverd, omdat het bedrijf de zorgen niet onderkent. In Veenendaal is donderdagmiddag een minderjarige fietser om het leven gekomen bij een ongeval met een vrachtwagen. Dat gebeurde op de kruising van de Industrielaan en de Boompjesgoed. De politie heeft het kruispunt afgezet. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur is meegegaan naar het politiebureau voor verhoor.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een minibusje is aan de Franse kant van de kanaaltunnel in botsing gekomen met een vrachttrein. 19 inzittenden raakten gewond, onder wie de chauffeur. 2 van hen zijn zwaar gewond en overgevlogen naar een ziekenhuis in Lille. De overige gewonden zijn naar ziekenhuizen in de regio gebracht. Het gaat, voor zover bekend, uitsluitend om mannen van verschillende nationaliteiten. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. Voorzitter van de EU-leiders Antonio Costa komt binnen een paar weken met een nieuw onderhandelingsvoorstel voor de EU-meerjarenbegroting 2028-2034. Belangrijkste discussiepunten zijn de omvang van de nationale afdrachten, nieuwe EU-belastingen zoals op tabak en de flexibiliteit in de begroting om te kunnen inspelen op crisis. EU-leiders spraken donderdag 4 uur over de meerjarenbegroting. Maar het is onduidelijk of de 27 regeringsleiders iets nader tot elkaar zijn gekomen. In het nieuwe voorstel worden onder meer ideeën voor nieuwe EU-belastingen meegenomen, zoals voorgesteld door het Europees Parlement. Eind november komt er een extra EU-top waar alleen de meerjarenbegroting op de agenda staat. De Houthis hebben een raketaanval uitgevoerd op het presidentiële Al-Mashik-paleis in Aden. Dat dient als hoofdkwartier van de internationaal erkende overheid van Jemen. Hierbij zijn 5 doden gevallen en 16 mensen raakten gewond, volgens de jemenitische gezondheidsminister. Commandocentra in het paleis zijn geraakt. Die werden gebruikt door jemenitische regeringstroepen en de door Saoedi-Arabië geleide militaire coalitie die hen steunt. Volgens de regering hebben alle ministers en de jemenitische premier de aanval overleefd. De burgeroorlog in Jemen laaide na 4 jaar opnieuw op na het uiteenvallen van een staakt het vuren. In Albanië zijn voor de 3e dag op rij mensen de straat opgegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana leidde dat opnieuw tot opstootjes met de politie. Demonstranten stichtten brand in het centrum. In de stad Korsa werd met stenen en molotovs gegooid. Tientallen agenten raakten gewond. Meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten klagen al maanden over de kosten van het onderwijs en de geringe baankansen na hun studie. De FBI en de Amerikaanse Postdienst onderzoeken verdachte postzendingen naar verkiezingsfunctionarissen en kantoren van wetgevers. Onder meer brieven met wit poeder zijn verstuurd. Een aantal brieven is onderschept. De postdienst zegt klaar te zijn om miljoenen stembiljetten te verwerken voor de tussentijdse verkiezingen op 3 november. Apple en Nvidia hebben ieder 22 miljoen euro gedoneerd voor de balzaal die president Trump aan het Witte Huis laat bouwen. Dat blijkt uit een lijst met geldschieters waar de Washington Post inzage in kreeg. In totaal is 300 miljoen euro opgehaald voor het project. De lijst bevat 67 donaties boven de $10.000. Trump sloopte voor de bouw de historische East Wing zonder toestemming van het congres. En nu het economisch nieuws. De wereldwijde verkoopgolf van AI-gerelateerde aandelen lijkt voorbij. Op Wall Street herstelde het vertrouwen van beleggers donderdag. Nvidia-topman Jensen Huang wees zorgen over financieringsproblemen bij datacenterbedrijf CoreWeave van de hand. CoreWeave sloot bijna 6% hoger na eerst verder te zijn gedaald. De brede S&P 500-index won 0,3%. De Dow Jones-index steeg 1,1%. Frankrijk en Duitsland hebben een akkoord bereikt over de toekomst van de Europese auto-industrie. Dat melden verschillende media op basis van bronnen. De deal bevat minder strenge uitstootregels en meer steun voor Europese productie. Parijs en Berlijn lagen lang overhoop over de koers die Europa zou moeten varen om de kwakkelende auto-industrie nieuw leven in te blazen. In de deal lijken beide landen deels hun zin te krijgen. Daarbij zouden ze het erover eens zijn dat auto's uit het Verenigd Koninkrijk ook als made in Europe worden gezien. UniCredit heeft goedkeuring gekregen van de Europese Centrale Bank voor een groter belang in Commerzbank. De Italiaanse bank mag zijn belang nu boven de 30% laten uitkomen en kan mogelijk zelfs tot 100% van de Duitse bank in handen krijgen. UniCredit deed begin maart een bod van ongeveer 35 miljard euro op Commerzbank. De Duitse bank wees dat bod af, maar in mei legde UniCredit het bod rechtstreeks voor aan de aandeelhouders. Zodra ook de resterende goedkeuringen binnen zijn, heeft UniCredit-topman Andrea Orcel bijna 50% van de stemrechten in handen en kan die plannen gaan afdwingen. Albert Heijn bezorgt tot en met zondag geen online bestelde boodschappen. De supermarktketen brengt zijn systemen stap voor stap weer op orde na een cybersecurity-incident. De winkels worden inmiddels wel weer volledig bevoorraad. Dit leidt landelijk tot gevulde schappen. Klanten die al voor hun bestelling betaald hebben, worden gecompenseerd zodra de systemen weer werken. Albert Heijn biedt deze klanten zijn welgemeende excuses aan. Het Internationaal Energieagentschap versnelt de vrijgave van strategische oliereserves vanwege de sterk stijgende brandstofprijzen. De organisatie geeft daarmee gehoor aan oproepen van de G7, de groep van grote industrielanden. In maart stemde het IEA in met de vrijgave van een recordhoeveelheid van 400 miljoen vaten olie uit noodvoorraden. Daarvan zijn tot nu toe ongeveer 330 miljoen vaten geleverd. Door de versnelde vrijgave van de resterende reserves komen naar verwachting ongeveer 100 miljoen vaten op de markt. Deskundigen verwachten echter slechts kortstondige verlichting voor de prijzen aan de pomp. Het fietsenmerk Sparta maakt een doorstart en is verkocht aan het Amsterdamse e-bikebedrijf Tenways. De curatoren van het failliete Axel melden dat de merkrechten, intellectuele eigendomsrechten en productiedocumentatie van een aantal Sparta-modellen naar Tenways gaan. Hoeveel Tenways voor het merk heeft betaald en wat de doorstart betekent voor de werkgelegenheid, maken de curatoren niet bekend. Vorige week werd al bekend dat de merken Batavus, Koga en Babu een doorstart maken. Sparta bestaat ruim 100 jaar en kwam in 1999 in handen van Axel, dat in augustus failliet werd verklaard.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Gianni Infantino roept op tot eenheid in het internationale voetbal. De FIFA-voorzitter zei donderdag na een bijeenkomst van de FIFA-raad in Zürich dat voetbal voor iedereen is, overal ter wereld. Hij bood eerder op de dag zijn excuses aan voor fouten bij de presentatie van zijn omstreden commercialiseringsplannen voor het WK. De FIFA werkt aan een ontwikkelingsplan voor de komende 4 jaar. Via dit plan moet er €22.500.000 aan de 211 voetbalbonden worden uitgekeerd. Infantino is sinds 2016 FIFA-voorzitter. Hij is herkiesbaar bij de verkiezing op 18 maart 2027. Clarence Seedorf stopt per direct als lid van de Raad van Commissarissen van de KNVB. De 50-jarige oud-voetballer is deze week begonnen als trainer van het Braziliaanse Corinthians, de club waar Memphis Depay speelt. Seedorf heeft donderdag met de raad overlegd over zijn nieuwe functie en heeft toen zelf besloten te stoppen. Hij was binnen de raad verantwoordelijk voor voetbaltechnische zaken. Voorzitter Frank Pauw zegt het besluit te respecteren en dankt Seedorf voor zijn inzet voor het Nederlandse voetbal. Michel Sanchez zegt dat de nederlaag van Ajax bij Hajduk Split te wijten is aan persoonlijke fouten. De coach vindt dat zijn ploeg vooral in de eerste helft onder de maat speelde. Ajax verloor veel ballen en kon niet genoeg druk zetten. Na rust domineerde Ajax volgens Michel en verdiende het meer. Maar twee fouten leidden tot de twee tegendoelpunten. AZ heeft in de Europa League met 2-1 gewonnen van Hapoel Beersheva. Invaller Max Meerdink bezorgde zijn ploeg de zegen met een strafschop die hij benutte bij zijn eerste balcontact. De penalty werd toegekend na een overtreding op Bendegoes Kovacs, terwijl Meerdink zich nog stond klaar te maken langs de lijn. Hij mocht snel invallen en schoot de bal keihard binnen. Coach Leroy Echtold gaf rust aan meerdere spelers met het oog op de drukke wedstrijdperiode die eraan komt. Zwemster Marit Steenbergen heeft bij de Wereldbeker in Astana haar eigen Europese record op de 200 meter vrije slag aangescherpt. Ze zwom 1 minuut 50,23 en was daarmee een tiende van een seconde sneller dan vorig jaar december tijdens de EK Korte Baan in het Poolse Lublin. Het is voor de 26-jarige Friesin het derde Europese record in een week tijd. Afgelopen week noteerde ze in het Oezbeekse Tashkent al Europese toptijden op de 100 meter wisselslag en de 100 meter vrije slag. FC Twente heeft de competitiefase van de Conference League gewonnen van FC Thun uit Zwitserland. De ploeg van trainer John van den Brom won in eigen huis met 1-0. In de eerste helft leek Douda Weidman Twente op voorsprong te zetten, maar de VAR keurde het doelpunt af wegens een overtreding. Na een rode kaart voor toen middenvelder Patrick Christel speelde Twente het laatste half uur met een man meer. Ramiz Serouki maakte kort daarna het winnende doelpunt.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met een zwakke tot matige zuidenwind. Aan de noordkust af en toe vrij krachtig. Vannacht blijft het zo goed als droog met minimaal 13 graden. Morgenochtend breekt landinwaarts geregeld de zon door. Maar in het westen en noorden is het bewolkt met plaatselijk wat lichte regen. Morgenmiddag trekt van het westen uit regen het land in. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind draait in de loop van de middag naar noordwest en steekt op. Boven land matig tot vrij krachtig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. Morgenavond regent het nog op veel plaatsen, maar later op de avond trekt de regen weg. Aan de kust zijn dan nog enkele buien mogelijk.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. De meeste bewoners die donderdagavond hun huis uit moesten door een gaslek in Den Helder, kunnen vannacht thuis slapen. Rond 5 uur 's middags kreeg de brandweer melding van een gaslucht in de Zuiderzeestraat, wat een gaslek bleek te zijn. Daarop werden 38 woningen ontruimd. Het lek is inmiddels gedicht en de brandweer ventileert de huizen. Bewoners van 24 woningen mogen naar huis, maar bewoners van 14 huizen mogen nog niet naar huis of moeten de nacht elders doorbrengen. De kans dat de SGP de begrotingen van het kabinet en het belastingplan steunt, is een stuk kleiner geworden. SGP-Kamerlid Diederik van Dijk diende een motie van afkeuring in tegen zorgminister Sophie Hermans. Hij vindt het betreurenswaardig dat de VVD-minister een proef voor late abortussen laat doorgaan. Het stoppen met de proef voor late abortussen tussen 22 en 24 weken zwangerschap was een van de eisen van de SGP om steun te verlenen aan de begroting. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt het beleid van Hermans. Karin Doekse heeft de Frans Banning Kokpenning gekregen voor haar grote bijdrage op het gebied van mensenrechten, cultuur en maatschappij als co-voorzitter van Human Rights Watch Nederland. Ze is medeoprichter van deze organisatie die sinds 2010 in Amsterdam is gevestigd. Onder haar leiding groeide de organisatie uit tot een van de meest invloedrijke mensenrechtenorganisaties in Europa. Doekse zet zich ook in voor het Cancer Center Amsterdam, Artis en het Stedelijk Museum. De onderscheiding wordt toegekend aan personen die zich meer dan 12 jaar zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam.
5: Jan G., het doelwit van het geweld in Overasselt, is uit Duitsland overgeleverd aan Nederland. De 28-jarige man uit Overasselt wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september onderschept in de haven van het Franse Duinkerke. In de nacht van 31 augustus op 1 september schoten gewapende mannen een bewaker dood voor het huis van G. en raakten 2 agenten gewond. Voor de geweldsuitbarsting werden ruim 30 mannen uit verschillende landen aangehouden. De overheid blijft Facebook gebruiken om burgers te informeren. Dat schrijft staatssecretaris Erik van den Burg van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Volgens hem is het een te belangrijk medium om zomaar mee te stoppen. Uit een onderzoek uit 2022 blijkt dat er risico's zijn bij het verwerken van persoonsgegevens op overheidspagina's. Gesprekken met Facebook over betere beveiliging hebben niets opgeleverd, omdat het bedrijf de zorgen niet onderkent. In Veenendaal is donderdagmiddag een minderjarige fietser om het leven gekomen bij een ongeval met een vrachtwagen. Dat gebeurde op de kruising van de Industrielaan en de Boompjesgoed. De politie heeft het kruispunt afgezet. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur is meegegaan naar het politiebureau voor verhoor.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws.
4: Bij een ongeluk tussen een minibusje en een vrachttrein aan de Franse kant van de kanaaltunnel zijn 19 mensen gewond geraakt. 2 van hen zijn zwaar gewond en overgevlogen naar een ziekenhuis in Lille. De andere gewonden zijn naar ziekenhuizen in de regio gebracht. Het gaat voor zover bekend uitsluitend om mannen van verschillende nationaliteiten. Niemand is in levensgevaar en er loopt een onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. De Italiaanse special effects pionier Carlo Rambaldi heeft postuum een ster op Hollywood Boulevard gekregen. Rambaldi, die in 2012 overleed, creëerde onder meer het buitenaardse wezen E.T. en de reuzengorilla King Kong uit 1976. Hij werkte ook mee aan films als Close Encounters, Alien en Dune. Zijn dochter Daniela onthulde donderdag de 2860ste ster op de beroemde straat. Rambaldi won voor zijn werk 3 Oscars. Voorzitter van de EU-leiders Antonio Costa komt binnen een paar weken met een nieuw onderhandelingsvoorstel voor de EU-meerjarenbegroting 2028-2034. Belangrijkste discussiepunten zijn de omvang van de nationale afdrachten, nieuwe EU-belastingen zoals op tabak en de flexibiliteit in de begroting om te kunnen inspelen op crisis. EU-leiders spraken donderdag 4 uur over de meerjarenbegroting. Maar het is onduidelijk of de 27 regeringsleiders iets nader tot elkaar zijn gekomen. In het nieuwe voorstel worden onder meer ideeën voor nieuwe EU-belastingen meegenomen, zoals voorgesteld door het Europees Parlement. Eind november komt er een extra EU-top waar alleen de meerjarenbegroting op de agenda staat. De Houthis hebben een raketaanval uitgevoerd op het presidentiële Al-Mashik-paleis in Aden. Dat dient als hoofdkwartier van de internationaal erkende overheid van Jemen. Hierbij zijn 5 doden gevallen en 16 mensen raakten gewond, volgens de jemenitische gezondheidsminister. Commandocentra in het paleis zijn geraakt. Die werden gebruikt door jemenitische regeringstroepen en de door Saoedi-Arabië geleide militaire coalitie die hen steunt. Volgens de regering hebben alle ministers en de jemenitische premier de aanval overleefd. De burgeroorlog in Jemen laaide na 4 jaar opnieuw op na het uiteenvallen van een staakt het vuren.
5: In Albanië zijn voor de 3e dag op rij mensen de straat opgegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana leidde dat opnieuw tot opstootjes met de politie. Demonstranten stichtten brand in het centrum. In de stad Korsa werd met stenen en molotovs gegooid. Tientallen agenten raakten gewond.
4: Meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten klagen al maanden over de kosten van het onderwijs en de geringe baankansen na hun studie. De FBI en de Amerikaanse Postdienst onderzoeken verdachte postzendingen naar verkiezingsfunctionarissen en kantoren van wetgevers. Onder meer brieven met wit poeder zijn verstuurd. Een aantal brieven is onderschept. De Postdienst zegt klaar te zijn om miljoenen stembiljetten te verwerken voor de tussentijdse verkiezingen op 3 november. En nu het economisch nieuws. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan bij de politie van het cybersecurity incident. De politie en het Openbaar Ministerie starten vooralsnog geen eigen opsporingsonderzoek. Volgens Albert Heijn zijn er geen sensitieve klantgegevens weggelekt. En dat is voor de politie een belangrijke reden om nog niet zelfstandig te beginnen met opsporing. Albert Heijn zegt contact te hebben met de relevante autoriteiten en het incident te hebben gemeld bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Het onderzoek naar de oorzaak loopt nog en de supermarktketen richt zich nu op het veilig herstellen van systemen en dienstverlening. De wereldwijde verkoopgolf van AI-gerelateerde aandelen lijkt voorbij. Op Wall Street herstelde het vertrouwen van beleggers donderdag. Nvidia-topman Jensen Huang wees zorgen over financieringsproblemen bij datacenterbedrijf CoreWeave van de hand. CoreWeave sloot bijna 6% hoger na eerst verder te zijn gedaald. De brede S&P 500-index won 0,3%. De Dow Jones-index steeg 1,1%. Frankrijk en Duitsland hebben een akkoord bereikt over de toekomst van de Europese auto-industrie. Dat melden verschillende media op basis van bronnen. De deal bevat minder strenge uitstootregels en meer steun voor Europese productie. Parijs en Berlijn lagen lang overhoop over de koers die Europa zou moeten varen om de kwakkelende auto-industrie nieuw leven in te blazen. In de deal lijken beide landen deels hun zin te krijgen. Daarbij zouden ze het erover eens zijn dat auto's uit het Verenigd Koninkrijk ook als made in Europe worden gezien. UniCredit heeft goedkeuring gekregen van de Europese Centrale Bank voor een groter belang in Commerzbank. De Italiaanse bank mag zijn belang nu boven de 30% laten uitkomen en kan mogelijk zelfs tot 100% van de Duitse bank in handen krijgen. UniCredit deed begin maart een bod van ongeveer 35 miljard euro op Commerzbank. De Duitse bank wees dat bod af, maar in mei legde UniCredit het bod rechtstreeks voor aan de aandeelhouders. Zodra ook de resterende goedkeuringen binnen zijn, heeft UniCredit-topman Andrea Orcel bijna 50% van de stemrechten in handen en kan die plannen gaan afdwingen. Het Internationaal Energieagentschap versnelt de vrijgave van strategische oliereserves vanwege de sterk stijgende brandstofprijzen. De organisatie geeft daarmee gehoor aan oproepen van de G7, de groep van grote industrielanden. In maart stemde het IEA in met de vrijgave van een recordhoeveelheid van 400 miljoen vaten olie uit noodvoorraden. Daarvan zijn tot nu toe ongeveer 330 miljoen vaten geleverd. Door de versnelde vrijgave van de resterende reserves komen naar verwachting ongeveer 100 miljoen vaten op de markt. Deskundigen verwachten echter slechts kortstondige verlichting voor de prijzen aan de pomp. Het fietsenmerk Sparta maakt een doorstart en is verkocht aan het Amsterdamse e-bikebedrijf Tenways. De curatoren van het failliete Axel melden dat de merkrechten, intellectuele eigendomsrechten en productiedocumentatie van een aantal Sparta-modellen naar Tenways gaan. Hoeveel Tenways voor het merk heeft betaald en wat de doorstart betekent voor de werkgelegenheid maken de curatoren niet bekend. Vorige week werd al bekend dat de merken Batavus, Koga en Babu een doorstart maken. Sparta bestaat ruim 100 jaar en kwam in 1999 in handen van Axel, dat in augustus failliet werd verklaard.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Gianni Infantino roept op tot eenheid in het internationale voetbal.
7: De FIFA-voorzitter zei donderdag na een bijeenkomst van de FIFA-raad in Zürich dat voetbal voor iedereen is, overal ter wereld. Hij bood eerder op de dag zijn excuses aan voor fouten bij de presentatie van zijn omstreden commercialiseringsplannen voor het WK. De FIFA werkt aan een ontwikkelingsplan voor de komende 4 jaar. Via dit plan moet er €22.500.000 aan de 211 voetbalbonden worden uitgekeerd. Infantino is sinds 2016 FIFA-voorzitter. Hij is herkiesbaar bij de verkiezing op 18 maart 2027. Clarence Seedorf stopt per direct als lid van de Raad van Commissarissen van de KNVB. De 50-jarige oud-voetballer is deze week begonnen als trainer van het Braziliaanse Corinthians, de club waar Memphis Depay speelt. Seedorf heeft donderdag met de raad overlegd over zijn nieuwe functie en heeft toen zelf besloten te stoppen. Hij was binnen de raad verantwoordelijk voor voetbaltechnische zaken. Voorzitter Frank Pauw zegt het besluit te respecteren en dankt Seedorf voor zijn inzet voor het Nederlandse voetbal. Miguel Sanchez zegt dat de nederlaag van Ajax bij Hajduk Split te wijten is aan persoonlijke fouten. De coach vindt dat zijn ploeg vooral in de eerste helft onder de maat speelde. Ajax verloor veel ballen en kon niet genoeg druk zetten. Na rust domineerde Ajax volgens Miguel en verdiende het meer. Maar twee fouten leidden tot de twee tegendoelpunten. AZ heeft in de Europa League met 2-1 gewonnen van Hapoel Beersheva. Invaller Max Meerdink bezorgde zijn ploeg de zegen met een strafschop die hij benutte bij zijn eerste balcontact. De penalty werd toegekend na een overtreding op Bendegoes Kovacs, terwijl Meerdink zich nog stond klaar te maken langs de lijn. Hij mocht snel invallen en schoot de bal keihard binnen. Coach Leroy Echtold gaf rust aan meerdere spelers met het oog op de drukke wedstrijdperiode die eraan komt. Zwemster Marit Steenbergen heeft bij de Wereldbeker in Astana haar eigen Europese record op de 200 meter vrije slag aangescherpt. Ze zwom 1 minuut 50,23 en was daarmee een tiende van een seconde sneller dan vorig jaar december tijdens de EK Korte Baan in het Poolse Lublin. Het is voor de 26-jarige Friesin het derde Europese record in een week tijd. Afgelopen week noteerde ze in het Oezbeekse Tashkent al Europese toptijden op de 100 meter wisselslag en de 100 meter vrije slag. FC Twente heeft de competitiefase van de Conference League begonnen met een overwinning op FC Thun uit Zwitserland. De ploeg van trainer John van der Brom won in eigen huis met 1-0. In de eerste helft werd een doelpunt van Daouda Weidman afgekeurd door de VAR wegens een overtreding. Na een rode kaart voor Toenspeler Patrick Cristal speelde Twente het laatste half uur met een man meer. Ramiz Serouki maakte kort daarna het winnende doelpunt.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met een zwakke tot matige zuidenwind. Aan de noordkust iets krachtiger. Vannacht droog met zo'n 13 graden. Morgenochtend is de zon vooral landinwaarts te zien, maar in het westen en noorden is het bewolkt met kans op wat lichte regen. Morgenmiddag breidt de regen zich vanuit het westen uit. Het wordt zo'n 18 graden. De wind draait naar noordwest en steekt op. Aan zee windkracht 6. Morgenavond regent het nog op veel plaatsen. Later trekt dat weg. Aan de kust kunnen dan nog enkele buien vallen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. De meeste bewoners die donderdagavond hun huis uit moesten door een gaslek in Den Helder, kunnen vannacht thuis slapen. Rond 5 uur 's middags kreeg de brandweer melding van een gaslucht in de Zuiderzeestraat, wat een gaslek bleek te zijn. Daarop werden 38 woningen ontruimd. Het lek is inmiddels gedicht en de brandweer ventileert de huizen. Bewoners van 24 woningen mogen naar huis, maar bewoners van 14 huizen mogen nog niet naar huis of moeten de nacht elders doorbrengen. De kans dat de SGP de begrotingen van het kabinet en het belastingplan steunt, is een stuk kleiner geworden. SGP-Kamerlid Diederik van Dijk diende een motie van afkeuring in tegen zorgminister Sophie Hermans. Hij vindt het betreurenswaardig dat de VVD-minister een proef voor late abortussen laat doorgaan.
4: Het stoppen met de proef voor late abortussen tussen 22 en 24 weken zwangerschap was een van de eisen van de SGP om steun te verlenen aan de begroting. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt het beleid van Hermans. Karin Doeksen heeft de Frans Bannink Kokpenning gekregen voor haar grote bijdrage op het gebied van mensenrechten, cultuur en maatschappij als co-voorzitter van Human Rights Watch Nederland. Ze is medeoprichter van deze organisatie die sinds 2010 in Amsterdam is gevestigd. Onder haar leiding groeide de organisatie uit tot een van

0: aan Nederland. De 28-jarige man uit Overasselt wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september onderschept in de haven van het Franse Duinkerken. In de nacht van 31 augustus op 1 september schoten gewapende mannen een bewaker dood voor het huis van G. en raakten 2 agenten gewond. Voor de geweldsuitbarsting werden ruim 30 mannen uit verschillende landen aangehouden. De overheid blijft Facebook gebruiken om burgers te informeren. Dat schrijft staatssecretaris Erik van den Burg van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Volgens hem is het een te belangrijk medium om zomaar mee te stoppen. Uit een onderzoek uit 2022 blijkt dat er risico's zijn bij het verwerken van persoonsgegevens op overheidspagina's. Gesprekken met Facebook over betere beveiliging hebben niets opgeleverd, omdat het bedrijf de zorgen niet onderkent. In Veenendaal is donderdagmiddag een minderjarige fietser om het leven gekomen bij een ongeval met een vrachtwagen. Dat gebeurde op de kruising van de Industrielaan en de Boompjesgoed. De politie heeft het kruispunt afgezet. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur is meegegaan naar het politiebureau voor verhoor.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij een ongeluk tussen een minibusje en een vrachttrein aan de Franse kant van de kanaaltunnel zijn 19 mensen gewond geraakt. 2 van hen zijn zwaar gewond en overgevlogen naar een ziekenhuis in Lille. De andere gewonden zijn naar ziekenhuizen in de regio gebracht. Het gaat voor zover bekend uitsluitend om mannen van verschillende nationaliteiten. Niemand is in levensgevaar en er loopt een onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. De Italiaanse special effects pionier Carlo Rambaldi heeft postuum een ster op Hollywood Boulevard gekregen. Rambaldi, die in 2012 overleed, creëerde onder meer het buitenaardse wezen E.T. en de reuzengorilla King Kong uit 1976. Hij werkte ook mee aan films als Close Encounters, Alien en Dune. Zijn dochter Daniela onthulde donderdag de 2860ste ster op de beroemde straat. Rambaldi won voor zijn werk 3 Oscars. Voorzitter van de EU-leiders Antonio Costa komt binnen een paar weken met een nieuw onderhandelingsvoorstel voor de EU-meerjarenbegroting 2028-2034. Belangrijkste discussiepunten zijn de omvang van de nationale afdrachten, nieuwe EU-belastingen zoals op tabak en de flexibiliteit in de begroting om te kunnen inspelen op crises. EU-leiders spraken donderdag 4 uur over de meerjarenbegroting. Maar het is onduidelijk of de 27 regeringsleiders iets nader tot elkaar zijn gekomen. In het nieuwe voorstel worden onder meer ideeën voor nieuwe EU-belastingen meegenomen, zoals voorgesteld door het Europees Parlement. Eind november komt er een extra EU-top waar alleen de meerjarenbegroting op de agenda staat. De Houthis hebben een raketaanval uitgevoerd op het presidentiële Al-Mashik-paleis in Aden. Dat dient als hoofdkwartier van de internationaal erkende overheid van Jemen. Hierbij zijn 5 doden gevallen en 16 mensen raakten gewond, volgens de jemenitische gezondheidsminister. Commandocentra in het paleis zijn geraakt. Die werden gebruikt door jemenitische regeringstroepen en de door Saoedi-Arabië geleide militaire coalitie die hen steunt. Volgens de regering hebben alle ministers en de jemenitische premier de aanval overleefd. De burgeroorlog in Jemen laaide na 4 jaar opnieuw op na het uiteenvallen van een staakt het vuren. In Albanië zijn voor de 3e dag op rij mensen de straat opgegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana leidde dat opnieuw tot opstootjes met de politie. Demonstranten stichtten brand in het centrum. In de stad Korsa werd met stenen en molotovs gegooid. Tientallen agenten raakten gewond. Meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten klagen al maanden over de kosten van het onderwijs en de geringe baankansen na hun studie. De FBI en de Amerikaanse Postdienst onderzoeken

0: verdachte postzendingen naar verkiezingsfunctionarissen en kantoren van wetgevers. Onder meer brieven met wit poeder zijn verstuurd. Een aantal brieven is onderschept. De postdienst zegt klaar te zijn om miljoenen stembiljetten te verwerken voor de tussentijdse verkiezingen op 3 november. En nu het economisch nieuws. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan bij de politie van het cybersecurity incident. De politie en het Openbaar Ministerie starten vooralsnog geen eigen opsporingsonderzoek. Volgens Albert Heijn zijn er geen sensitieve klantgegevens weggelekt. En dat is voor de politie een belangrijke reden om nog niet zelfstandig te beginnen met opsporing. Albert Heijn zegt contact te hebben met de relevante autoriteiten en het incident te hebben gemeld bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Het onderzoek naar de oorzaak loopt nog en de supermarktketen richt zich nu op het veilig herstellen van systemen en dienstverlening. De wereldwijde verkoopgolf van AI-gerelateerde aandelen lijkt voorbij. Op Wall Street herstelde het vertrouwen van beleggers donderdag. Nvidia-topman Jensen Huang wees zorgen over financieringsproblemen bij datacenterbedrijf CoreWeave van de hand. CoreWeave sloot bijna 6% hoger na eerst verder te zijn gedaald. De brede S&P 500-index won 0,3%. De Dow Jones-index steeg 1,1%. Frankrijk en Duitsland hebben een akkoord bereikt over de toekomst van de Europese auto-industrie. Dat melden verschillende media op basis van bronnen. De deal bevat minder strenge uitstootregels en meer steun voor Europese productie. Parijs en Berlijn lagen lang overhoop over de koers die Europa zou moeten varen om de kwakkelende auto-industrie nieuw leven in te blazen. In de deal lijken beide landen deels hun zin te krijgen. Daarbij zouden ze het erover eens zijn dat auto's uit het Verenigd Koninkrijk ook als made in Europe worden gezien. UniCredit heeft goedkeuring gekregen van de Europese Centrale Bank voor een groter belang in Commerzbank. De Italiaanse bank mag zijn belang nu boven de 30% laten uitkomen en kan mogelijk zelfs tot 100% van de Duitse bank in handen krijgen. UniCredit deed begin maart een bod van ongeveer 35 miljard euro op Commerzbank. De Duitse bank wees dat bod af, maar in mei legde UniCredit het bod rechtstreeks voor aan de aandeelhouders. Zodra ook de resterende goedkeuringen binnen zijn, heeft UniCredit-topman Andrea Orcel bijna 50% van de stemrechten in handen en kan die plannen gaan afdwingen. Het Internationaal Energieagentschap versnelt de vrijgave van strategische oliereserves vanwege de sterk stijgende brandstofprijzen. De organisatie geeft daarmee gehoor aan oproepen van de G7, de groep van grote industrielanden. In maart stemde het IEA in met de vrijgave van een recordhoeveelheid van 400 miljoen vaten olie uit noodvoorraden. Daarvan zijn tot nu toe ongeveer 330 miljoen vaten geleverd. Door de versnelde vrijgave van de resterende reserves komen naar verwachting ongeveer 100 miljoen vaten op de markt. Deskundigen verwachten echter slechts kortstondige verlichting voor de prijzen aan de pomp. Het fietsenmerk Sparta maakt een doorstart en is verkocht aan het Amsterdamse e-bikebedrijf Tenways. De curatoren van het failliete Axel melden dat de merkrechten, intellectuele eigendomsrechten en productiedocumentatie van een aantal Sparta-modellen naar Tenways gaan. Hoeveel Tenways voor het merk heeft betaald en wat de doorstart betekent voor de werkgelegenheid, maken de curatoren niet bekend. Vorige week werd al bekend dat de merken Batavus, Koga en Babu een doorstart maken. Sparta bestaat ruim 100 jaar en kwam in 1999 in handen van Axel, dat in augustus failliet werd verklaard.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Gianni Infantino roept op tot eenheid in het internationale voetbal. De FIFA-voorzitter zei donderdag na een bijeenkomst van de FIFA-raad in Zürich dat voetbal voor iedereen is, overal ter wereld. Hij bood eerder op de dag zijn excuses aan voor fouten bij de presentatie van zijn omstreden commercialiseringsplannen voor het WK. De FIFA werkt aan een ontwikkelingsplan voor de komende 4 jaar. Via dit plan moet er €22.500.000 aan de 211 voetbalbonden worden uitgekeerd. Infantino is sinds 2016 FIFA-voorzitter. Hij is herkiesbaar bij de verkiezing op 18 maart 2027. Clarence Seedorf stopt per direct als lid van de Raad van Commissarissen van de KNVB. De 50-jarige oud-voetballer is deze week begonnen als trainer van het Braziliaanse Corinthians, de club waar Memphis Depay speelt. Seedorf heeft donderdag met de raad overlegd over zijn nieuwe functie en heeft toen zelf besloten te stoppen. Hij was binnen de raad verantwoordelijk voor voetbaltechnische zaken. Voorzitter Frank Pauw zegt het besluit te respecteren en dankt Seedorf voor zijn inzet voor het Nederlandse voetbal. Miguel Sanchez zegt dat de nederlaag van Ajax bij Hajduk Split te wijten is aan persoonlijke fouten. De coach vindt dat zijn ploeg vooral in de eerste helft onder de maat speelde. Ajax verloor veel ballen en kon niet genoeg druk zetten. Na rust domineerde Ajax volgens Miguel en verdiende het meer. Maar twee fouten leidden tot de twee tegendoelpunten. AZ heeft in de Europa League met 2-1 gewonnen van Hapoel Beersheva. Invaller Max Meerdink bezorgde zijn ploeg de zegen met een strafschop die hij benutte bij zijn eerste balcontact. De penalty werd toegekend na een overtreding op Bendegoes Kovacs, terwijl Meerdink zich nog stond klaar te maken langs de lijn. Hij mocht snel invallen en schoot de bal keihard binnen. Coach Leroy Echtold gaf rust aan meerdere spelers met het oog op de drukke wedstrijdperiode die eraan komt. Zwemster Marit Steenbergen heeft bij de Wereldbeker in Astana haar eigen Europese record op de 200 meter vrije slag aangescherpt. Ze zwom 1 minuut 50,23 en was daarmee een tiende van een seconde sneller dan vorig jaar december tijdens de EK Korte Baan in het Poolse Lublin. Het is voor de 26-jarige Friesin het derde Europese record in een week tijd. Afgelopen week noteerde ze in het Oezbeekse Tashkent al Europese toptijden op de 100 meter wisselslag en de 100 meter vrije slag. FC Twente heeft de competitiefase van de Conference League begonnen met een overwinning op FC Thun uit Zwitserland. De ploeg van trainer John van de Brom won in eigen huis met 1-0. In de eerste helft werd een doelpunt van Daouda Weidman afgekeurd door de VAR wegens een overtreding. Na een rode kaart voor toenspeler Patrick Cristal speelde Twente het laatste half uur met een man meer. Rami Serouki maakte kort daarna het winnende doelpunt.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met een zwakke tot matige zuidenwind. Aan de noordkust iets krachtiger. Vannacht droog met zo'n 13 graden. Morgenochtend is de zon vooral landinwaarts te zien, maar in het westen en noorden is het bewolkt met kans op wat lichte regen. Morgenmiddag breidt de regen zich vanuit het westen uit. Het wordt zo'n 18 graden. De wind draait naar noordwest en steekt op. Aan zee windkracht 6. Morgenavond regent het nog op veel plaatsen. Later trekt dat weg. Aan de kust kunnen dan nog enkele buien vallen.
1: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie is sinds donderdagmiddag aanwezig in Floradorp in Amsterdam-Noord, waar bewoners branden stichten en de politie bekogelen. Rond 11:30 s'avonds had de politie 5 mensen aangehouden voor verstoring van de openbare orde en openlijke geweldpleging. 4 van hen zijn minderjarig. Bewoners zijn boos omdat de gemeente hun plan voor een alternatief vleugdevuur op oudejaarsavond heeft afgewezen. Met name jongeren steken pellets in brand, blokkeren wegen en gooien bierflesjes, stenen en vuurwerk naar de politie. Het kabinet trekt de komende jaren 16 miljard euro uit voor onderhoud en vernieuwing van de infrastructuur, meldt RTL Nieuws. Onderhoud krijgt voorrang op nieuwe projecten. 29 projecten die op de planning stonden gaan voorlopig niet door. Het kabinet wil deze regeerperiode 60 van de 169 sluizen, bruggen en tunnels vernieuwen. Bij nog eens 56 projecten gaat het om onderhoud. De biografie van de 99-jarige verzetsheld Willem Wilbrink wordt niet meer te koop aangeboden op grote verkoopsites als bol.com, Bruna en Amazon. Dit is gedaan op verzoek van de uitgever, nadat zijn verhalen over zijn oorlogsverleden en zijn tijd in Dachau onwaarheden leken te bevatten. Het Historisch Nieuwsblad schreef vorige week dat de verhalen onwaarschijnlijk zijn, omdat er geen bewijs is voor veel van zijn claims. Ook bleken andere Dachau-overlevenden hem niet te kennen. De meeste bewoners die donderdagavond hun huis uit moesten door een gaslek in een woonblok in Den Helder, kunnen 's nachts thuis slapen. Rond 5 uur 's middags kreeg de brandweer melding van een gaslucht in de Zuiderzeestraat. In totaal moesten 38 woningen worden ontruimd. Bewoners van 24 huizen kunnen de nacht thuis doorbrengen. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis. De kans dat de SGP de begrotingen van het kabinet en het belastingplan steunt, is een stuk kleiner geworden. SGP-Kamerlid Diederik van Dijk diende een motie van afkeuring in tegen zorgminister Sophie Hermans. Hij vindt het betreurenswaardig dat de VVD-minister een proef voor late abortussen laat doorgaan. Het stoppen met de proef voor late abortussen tussen 22 en 24 weken zwangerschap was een van de eisen van de SGP om steun te verlenen aan de begroting. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt het beleid van Hermans. Jan G., het doelwit van het geweld in Overasselt, is uit Duitsland overgeleverd aan Nederland. De 28-jarige man uit Overasselt wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september onderschept in de haven van het Franse Duinkerke. In de nacht van 31 augustus op 1 september schoten gewapende mannen een bewaker dood voor het huis van G. en raakten 2 agenten gewond. Voor de geweldsuitbarsting werden ruim 30 mannen uit verschillende landen aangehouden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws.
4: In de Amerikaanse plaats Bend in Oregon zijn bij een schietpartij op een basisschool meerdere slachtoffers gevallen. De lokale politie maakte dat donderdagmiddag plaatselijke tijd bekend. Volgens NBC News zijn er kinderen onder de slachtoffers. De schutter is neergeschoten en daarbij omgekomen. Het is niet duidelijk of de politie of een omstander de schutter heeft gedood. Bij een ongeluk tussen een minibusje en een vrachttrein aan de Franse kant van de kanaaltunnel zijn 19 mensen gewond geraakt. 2 van hen zijn zwaar gewond en overgevlogen naar een ziekenhuis in Lille. De andere gewonden zijn naar ziekenhuizen in de regio gebracht. Het gaat voor zover bekend uitsluitend om mannen van verschillende nationaliteiten. Niemand is in levensgevaar en er loopt een onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. De Italiaanse special effects-pionier Carlo Rambaldi heeft postuum een ster op Hollywood Boulevard gekregen. Rambaldi, die in 2012 overleed, creëerde onder meer het buitenaardse wezen E.T. en de reuzengorilla King Kong uit 1976. Hij werkte ook mee aan films als Close Encounters, Alien en Dune. Zijn dochter Daniela onthulde donderdag de 2860ste ster op de beroemde straat. Rambaldi won voor zijn werk 3 Oscars. Voorzitter van de EU-leiders Antonio Costa komt binnen een paar weken met een nieuw onderhandelingsvoorstel voor de EU-meerjarenbegroting 2028-2034. Belangrijkste discussiepunten zijn de omvang van de nationale afdrachten, nieuwe EU-belastingen zoals op tabak en de flexibiliteit in de begroting om te kunnen inspelen op crisis. EU-leiders spraken donderdag 4 uur over de meerjarenbegroting. Maar het is onduidelijk of de 27 regeringsleiders iets nader tot elkaar zijn gekomen. In het nieuwe voorstel worden onder meer ideeën voor nieuwe EU-belastingen meegenomen, zoals voorgesteld door het Europees Parlement. Eind november komt er een extra EU-top waar alleen de meerjarenbegroting op de agenda staat. De Houthis hebben een raketaanval uitgevoerd op het presidentiële Al-Mashik-paleis in Aden. Dat dient als hoofdkwartier van de internationaal erkende overheid van Jemen. Hierbij zijn 5 doden gevallen en 16 mensen raakten gewond, volgens de jemenitische gezondheidsminister. commandocentra in het paleis zijn geraakt. Die werden gebruikt door Jemenitische regeringstroepen en de door Saoedi-Arabië geleide militaire coalitie die hen steunt. Volgens de regering hebben alle ministers en de Jemenitische premier de aanval overleefd. De burgeroorlog in Jemen laaide na 4 jaar opnieuw op na het uiteenvallen van een staakt het vuren.
5: In Albanië zijn voor de 3e dag op rij mensen de straat opgegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana leidde dat opnieuw tot opstootjes met de politie. Demonstranten stichtten brand in het centrum. In de stad Korsa werd met stenen en molotovs gegooid. Tientallen agenten raakten gewond. Meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten klagen al maanden over de kosten van het onderwijs en de geringe baankansen na hun studie. En nu het economisch nieuws.
6: Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan bij de politie van het cybersecurity incident. De politie en het Openbaar Ministerie starten vooralsnog geen eigen opsporingsonderzoek. Volgens Albert Heijn zijn er geen sensitieve klantgegevens weggelekt. En dat is voor de politie een belangrijke reden om nog niet zelfstandig te beginnen met opsporing. Albert Heijn zegt contact te hebben met de relevante autoriteiten en het incident te hebben gemeld bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Het onderzoek naar de oorzaak loopt nog en de supermarktketen richt zich nu op het veilig herstellen van systemen en dienstverlening.
5: De wereldwijde verkoopgolf van AI-gerelateerde aandelen lijkt voorbij. Op Wall Street herstelde het vertrouwen van beleggers donderdag. Nvidia-topman Jensen Huang wees zorgen over financieringsproblemen bij datacenterbedrijf CoreWeave van de hand. CoreWeave sloot bijna 6% hoger na eerst verder te zijn gedaald. De brede S&P 500-index won 0,3%. De Dow Jones-index steeg 1,1%. Frankrijk en Duitsland hebben een akkoord bereikt over de toekomst van de Europese auto-industrie. Dat melden verschillende media op basis van bronnen. De deal bevat minder strenge uitstootregels en meer steun voor Europese productie. Parijs en Berlijn lagen lang overhoop over de koers die Europa zou moeten varen om de kwakkelende auto-industrie nieuw leven in te blazen. In de deal lijken beide landen deels hun zin te krijgen. Daarbij zouden ze het erover eens zijn dat auto's uit het Verenigd Koninkrijk ook als made in Europe worden gezien. UniCredit heeft goedkeuring gekregen van de Europese Centrale Bank voor een groter belang in Commerzbank. De Italiaanse bank mag zijn belang nu boven de 30% laten uitkomen en kan mogelijk zelfs tot 100% van de Duitse bank in handen krijgen. UniCredit deed begin maart een bod van ongeveer 35 miljard euro op Commerzbank. De Duitse bank wees dat bod af, maar in mei legde UniCredit het bod rechtstreeks voor aan de aandeelhouders. Zodra ook de resterende goedkeuringen binnen zijn, heeft UniCredit-topman Andrea Orcel bijna 50% van de stemrechten in handen en kan die plannen gaan afdwingen.
4: Het Internationaal Energieagentschap versnelt de vrijgave van strategische oliereserves vanwege de sterk stijgende brandstofprijzen. De organisatie geeft daarmee gehoor aan oproepen van de G7, de groep van grote industrielanden. In maart stemde het IEA in met de vrijgave van een recordhoeveelheid van 400 miljoen vaten olie uit noodvoorraden. Daarvan zijn tot nu toe ongeveer 330 miljoen vaten geleverd. Door de versnelde vrijgave van de resterende reserves komen naar verwachting ongeveer 100 miljoen vaten op de markt. Deskundigen verwachten echter slechts kortstondige verlichting voor de prijzen aan de pomp.
5: Het fietsenmerk Sparta maakt een doorstart en is verkocht aan het Amsterdamse e-bikebedrijf Tenways. De curatoren van het failliete Axel melden dat de merkrechten, intellectuele eigendomsrechten en productiedocumentatie van een aantal Sparta-modellen naar Tenways gaan. Hoeveel Tenways voor het merk heeft betaald en wat de doorstart betekent voor de werkgelegenheid, maken de curatoren niet bekend. Vorige week werd al bekend dat de merken Batavus, Koga en Babu een doorstart maken. Sparta bestaat ruim 100 jaar en kwam in 1999 in handen van Axel, dat in augustus failliet werd verklaard.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws.
7: Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Gianni Infantino roept op tot eenheid in het internationale voetbal. De FIFA-voorzitter zei donderdag na een bijeenkomst van de FIFA-raad in Zürich dat voetbal voor iedereen is, overal ter wereld. Hij bood eerder op de dag zijn excuses aan voor fouten bij de presentatie van zijn omstreden commercialiseringsplannen voor het WK. De FIFA werkt aan een ontwikkelingsplan voor de komende 4 jaar. Via dit plan moet er €22.500.000 aan de 211 voetbalbonden worden uitgekeerd. Infantino is sinds 2016 FIFA-voorzitter. Hij is herkiesbaar bij de verkiezing op 18 maart 2027. Clarence Seedorf stopt per direct als lid van de Raad van Commissarissen van de KNVB. De 50-jarige oud-voetballer is deze week begonnen als trainer van het Braziliaanse Corinthians, de club waar Memphis Depay speelt. Seedorf heeft donderdag met de raad overlegd over zijn nieuwe functie en heeft toen zelf besloten te stoppen. Hij was binnen de raad verantwoordelijk voor voetbaltechnische zaken. Voorzitter Frank Pauw zegt het besluit te respecteren en dankt Seedorf voor zijn inzet voor het Nederlandse voetbal. Miguel Sanchez zegt dat de nederlaag van Ajax bij Hajduk Split te wijten is aan persoonlijke fouten. De coach vindt dat zijn ploeg vooral in de eerste helft onder de maat speelde. Ajax verloor veel ballen en kon niet genoeg druk zetten. Na rust domineerde Ajax volgens Miguel en verdiende het meer. Maar twee fouten leidden tot de twee tegendoelpunten. AZ heeft in de Europa League met 2-1 gewonnen van Hapoel Beersheva. Invaller Max Meerdink bezorgde zijn ploeg de zegen met een strafschop die hij benutte bij zijn eerste balcontact. De penalty werd toegekend na een overtreding op Bendegoes Kovacs, terwijl Meerdink zich nog stond klaar te maken langs de lijn. Hij mocht snel invallen en schoot de bal keihard binnen. Coach Leroy Echtold gaf rust aan meerdere spelers met het oog op de drukke wedstrijdperiode die eraan komt. Zwemster Marit Steenbergen heeft bij de Wereldbeker in Astana haar eigen Europese record op de 200 meter vrije slag aangescherpt. Ze zwom 1 minuut 50,23 en was daarmee 0,1 seconde sneller dan vorig jaar december tijdens de EK Korte Baan in het Poolse Lublin. Het is voor de 26-jarige Friesin het 3e Europese record in een week tijd. Afgelopen week noteerde ze in het Oezbeekse Tashkent al Europese toptijden op de 100 meter wisselslag en de 100 meter vrije slag. FC Twente heeft de competitiefase van de Conference League begonnen met een overwinning op FC Thun uit Zwitserland. De ploeg van trainer John van der Brom won in eigen huis met 1-0. In de eerste helft werd een doelpunt van Daouda Weidman afgekeurd door de VAR wegens een overtreding. Na een rode kaart voor toenspeler Patrick Cristal speelde Twente het laatste half uur met een man meer. Ramy Serouki maakte kort daarna het winnende doelpunt.
7: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met zwakke tot matige wind uit het zuiden. Vannacht droog weer met temperaturen rond de 13 graden. Morgenochtend schijnt de zon vooral landinwaarts, maar in het westen en noorden is het bewolkt, met plaatselijk wat lichte regen. Morgenmiddag trekt vanuit het westen regen het land in. Het wordt zo'n 18 graden. De wind draait naar het noordwesten en wordt tijdelijk vrij krachtig, aan zee windkracht 6. Morgenavond regent het nog even door. Later kunnen vooral aan de kust nog enkele buien vallen.
7: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie is sinds donderdagmiddag aanwezig in Floradorp in Amsterdam-Noord, waar bewoners branden stichten en de politie bekogelen. Rond 23:30 s'avonds had de politie 5 mensen aangehouden voor verstoring van de openbare orde en openlijke geweldpleging. 4 van hen zijn minderjarig. Bewoners zijn boos omdat de gemeente hun plan voor een alternatief vleugdevuur op oudejaarsavond heeft afgewezen. Met name jongeren steken pellets in brand, blokkeren wegen en gooien bierflesjes, stenen en vuurwerk naar de politie.
9: Het kabinet trekt de komende jaren 16 miljard euro uit voor onderhoud en vernieuwing van de infrastructuur, meldt RTL Nieuws. Onderhoud krijgt voorrang op nieuwe projecten. 29 projecten die op de planning stonden, gaan voorlopig niet door. Het kabinet wil deze regeerperiode 60 van de 169 sluizen, bruggen en tunnels vernieuwen. Bij nog eens 56 projecten gaat het om onderhoud. De biografie van de 99-jarige verzetsheld Willem Wilbrink wordt niet meer te koop aangeboden op grote verkoopsites als bol.com, Bruna en Amazon. Dit is gedaan op verzoek van de uitgever, nadat zijn verhalen over zijn oorlogsverleden en zijn tijd in Dachau onwaarheden leken te bevatten. Het Historisch Nieuwsblad schreef vorige week dat de verhalen onwaarschijnlijk zijn, omdat er geen bewijs is voor veel van zijn claims. Ook bleken andere Dachau-overlevenden hem niet te kennen. De meeste bewoners die donderdagavond hun huis uit moesten door een gaslek in een woonblok in Den Helder, kunnen 's nachts thuis slapen. Rond 5 uur 's middags kreeg de brandweer melding van een gaslucht in de Zuiderzeestraat. In totaal moesten 38 woningen worden ontruimd. Bewoners van 24 huizen kunnen de nacht thuis doorbrengen. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis. De kans dat de SGP de begrotingen van het kabinet en het belastingplan steunt, is een stuk kleiner geworden. SGP-Kamerlid Diederik van Dijk diende een motie van afkeuring in tegen zorgminister Sophie Hermans. Hij vindt het betreurenswaardig dat de VVD-minister een proef voor late abortussen laat doorgaan. Het stoppen met de proef voor late abortussen tussen 22 en 24 weken zwangerschap was een van de eisen van de SGP om steun te verlenen aan de begroting. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt het beleid van Hermans. Jan G., het doelwit van het geweld in Overasselt, is uit Duitsland overgeleverd aan Nederland. De 28-jarige man uit Overasselt wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september onderschept in de haven van het Franse Duinkerken. In de nacht van 31 augustus op 1 september schoten gewapende mannen een bewaker dood voor het huis van G. en raakten 2 agenten gewond. Voor de geweldsuitbarsting werden ruim 30 mannen uit verschillende landen aangehouden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
10: Nu het buitenlands nieuws.
11: In de Amerikaanse plaats Bend in Oregon zijn bij een schietpartij op een basisschool meerdere slachtoffers gevallen. De lokale politie maakte dat donderdagmiddag plaatselijke tijd bekend. Volgens NBC News zijn er kinderen onder de slachtoffers. De schutter is neergeschoten en daarbij omgekomen. Het is niet duidelijk of de politie of een omstander de schutter heeft gedood. Bij een ongeluk tussen een minibusje en een vrachttrein aan de Franse kant van de kanaaltunnel zijn 19 mensen gewond geraakt. 2 van hen zijn zwaar gewond en overgevlogen naar een ziekenhuis in Lille. De andere gewonden zijn naar ziekenhuizen in de regio gebracht. Het gaat voor zover bekend uitsluitend om mannen van verschillende nationaliteiten. Niemand is in levensgevaar en er loopt een onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. De Italiaanse special effects pionier Carlo Rambaldi heeft postuum een ster op Hollywood Boulevard gekregen. Rambaldi, die in 2012 overleed, creëerde onder meer het buitenaardse wezen E.T. en de reuzengorilla King Kong uit 1976. Hij werkte ook mee aan films als Close Encounters, Alien en Dune. Zijn dochter Daniela onthulde donderdag de 2860ste ster op de beroemde straat. Rambaldi won voor zijn werk 3 Oscars. Voorzitter van de EU-leiders Antonio Costa komt binnen een paar weken met een nieuw onderhandelingsvoorstel voor de EU-meerjarenbegroting 2028-2034. Belangrijkste discussiepunten zijn de omvang van de nationale afdrachten, nieuwe EU-belastingen, zoals op tabak, en de flexibiliteit in de begroting om te kunnen inspelen op crises. EU-leiders spraken donderdag 4 uur over de meerjarenbegroting.
4: maar het is onduidelijk of de 27 regeringsleiders iets nader tot elkaar zijn gekomen. In het nieuwe voorstel worden onder meer ideeën voor nieuwe EU-belastingen meegenomen, zoals voorgesteld door het Europees Parlement. Eind november komt er een extra EU-top waar alleen de meerjarenbegroting op de agenda staat.
12: De Houthis hebben een raketaanval uitgevoerd op het presidentiële Al-Mashik-paleis in Aden. Dat dient als hoofdkwartier van de internationaal erkende overheid van Jemen. Hierbij zijn 5 doden gevallen en 16 mensen raakten gewond, volgens de jemenitische gezondheidsminister. Commandocentra in het paleis zijn geraakt. Die werden gebruikt door jemenitische regeringstroepen en de door Saoedi-Arabië geleide militaire coalitie die hen steunt. Volgens de regering hebben alle ministers en de jemenitische premier de aanval overleefd. De burgeroorlog in Jemen laaide na 4 jaar opnieuw op na het uiteenvallen van een staakt het vuren.
13: In Albanië zijn voor de 3e dag op rij mensen de straat op gegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana leidde dat opnieuw tot opstootjes met de politie. Demonstranten stichtten brand in het centrum. In de stad Korsa werd met stenen en molotovs gegooid. Tientallen agenten raakten gewond. Meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten klagen al maanden over de kosten van het onderwijs en de geringe baankansen na hun studie. En nu het economisch nieuws.
4: Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan bij de politie van het cybersecurity incident. De politie en het Openbaar Ministerie starten vooralsnog geen eigen opsporingsonderzoek. Volgens Albert Heijn zijn er geen sensitieve klantgegevens weggelekt. En dat is voor de politie een belangrijke reden om nog niet zelfstandig te beginnen met opsporing. Albert Heijn zegt contact te hebben met de relevante autoriteiten en het incident te hebben gemeld bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Het onderzoek naar de oorzaak loopt nog en de supermarktketen richt zich nu op het veilig herstellen van systemen en dienstverlening.
13: De wereldwijde verkoopgolf van AI-gerelateerde aandelen lijkt voorbij. Op Wall Street herstelde het vertrouwen van beleggers donderdag. Nvidia-topman Jensen Huang wees zorgen over financieringsproblemen bij datacenterbedrijf CoreWeave van de hand. CoreWeave sloot bijna 6% hoger na eerst verder te zijn gedaald. De brede S&P 500-index won 0,3%. De Dow Jones-index steeg 1,1%. Frankrijk en Duitsland hebben een akkoord bereikt over de toekomst van de Europese auto-industrie. Dat melden verschillende media op basis van bronnen. De deal bevat minder strenge uitstootregels en meer steun voor Europese productie. Parijs en Berlijn lagen lang overhoop over de koers die Europa zou moeten varen om de kwakkelende auto-industrie nieuw leven in te blazen. In de deal lijken beide landen deels hun zin te krijgen. Daarbij zouden ze het erover eens zijn dat auto's uit het Verenigd Koninkrijk ook als made in Europe worden gezien. UniCredit heeft goedkeuring gekregen van de Europese Centrale Bank voor een grote belang in Commerzbank. De Italiaanse bank mag zijn belang nu boven de 30% laten uitkomen en kan mogelijk zelfs tot 100% van de Duitse bank in handen krijgen. UniCredit deed begin maart een bod van ongeveer 35 miljard euro op Commerzbank. De Duitse bank wees dat bod af, maar in mei legde UniCredit het bod rechtstreeks voor aan de aandeelhouders. Zodra ook de resterende goedkeuringen binnen zijn, heeft UniCredit-topman Andrea Orcel bijna 50% van de stemrechten in handen en kan die plannen gaan afdwingen.
4: Het Internationaal Energieagentschap versnelt de vrijgave van strategische oliereserves vanwege de sterk stijgende brandstofprijzen. De organisatie geeft daarmee gehoor aan oproepen van de G7, de groep van grote industrielanden. In maart stemde het IEA in met de vrijgave van een recordhoeveelheid van 400 miljoen vaten olie uit noodvoorraden. Daarvan zijn tot nu toe ongeveer 330 miljoen vaten geleverd. Door de versnelde vrijgave van de resterende reserves komen naar verwachting ongeveer 100 miljoen vaten op de markt. Deskundigen verwachten echter slechts kortstondige verlichting voor de prijzen aan de pomp.
14: Het fietsenmerk Sparta maakt een doorstart en is verkocht aan het Amsterdamse e-bikebedrijf Tenways.
15: De curatoren van het failliete Axcel melden dat de merkrechten, intellectuele eigendomsrechten en productiedocumentatie van een aantal Sparta-modellen naar Tenways gaan. Hoeveel Tenways voor het merk heeft betaald en wat de doorstart betekent voor de werkgelegenheid, maken de curatoren niet bekend. Vorige week werd al bekend dat de merken Batavus, Koga en Babu een doorstart maken. Sparta bestaat ruim 100 jaar en kwam in 1999 in handen van Axcel, dat in augustus failliet werd verklaard.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Gianni Infantino roept op tot eenheid in het internationale voetbal. De FIFA-voorzitter zei donderdag na een bijeenkomst van de FIFA-raad in Zürich dat voetbal voor iedereen is, overal ter wereld. Hij bood eerder op de dag zijn excuses aan voor fouten bij de presentatie van zijn omstreden commercialiseringsplannen voor het WK. De FIFA werkt aan een ontwikkelingsplan voor de komende 4 jaar. Via dit plan moet er €22.500.000 aan de 211 voetbalbonden worden uitgekeerd. Infantino is sinds 2016 FIFA-voorzitter. Hij is herkiesbaar bij de verkiezing op 18 maart 2027. Clarence Seedorf stopt per direct als lid van de Raad van Commissarissen van de KNVB. De 50-jarige oud-voetballer is deze week begonnen als trainer van het Braziliaanse Corinthians, de club waar Memphis Depay speelt. Seedorf heeft donderdag met de raad overlegd over zijn nieuwe functie en heeft toen zelf besloten te stoppen. Hij was binnen de raad verantwoordelijk voor voetbaltechnische zaken. Voorzitter Frank Pauw zegt het besluit te respecteren en dankt Seedorf voor zijn inzet voor het Nederlandse voetbal. Miguel Sanchez zegt dat de nederlaag van Ajax bij Hajduk Split te wijten is aan persoonlijke fouten. De coach vindt dat zijn ploeg vooral in de eerste helft onder de maat speelde. Ajax verloor veel ballen en kon niet genoeg druk zetten. Na rust domineerde Ajax volgens Miguel en verdiende het meer. Maar twee fouten leidden tot de twee tegendoelpunten. AZ heeft in de Europa League met 2-1 gewonnen van Hapoel Beersheva. Invaller Max Meerdink bezorgde zijn ploeg de zegen met een strafschop die hij benutte bij zijn eerste balcontact. De penalty werd toegekend na een overtreding op Bendegoes Kovacs, terwijl Meerdink zich nog stond klaar te maken langs de lijn. Hij mocht snel invallen en schoot de bal keihard binnen. Coach Leroy Echtold gaf rust aan meerdere spelers met het oog op de drukke wedstrijdperiode die eraan komt. Zwemster Marit Steenbergen heeft bij de Wereldbeker in Astana haar eigen Europese record op de 200 meter vrije slag aangescherpt. Ze zwom 1 minuut 50,23 en was daarmee een tiende van een seconde sneller dan vorig jaar december tijdens de EK Korte Baan in het Poolse Lublin. Het is voor de 26-jarige Friesin het derde Europese record in een week tijd. Afgelopen week noteerde ze in het Oezbeekse Tashkent al Europese toptijden op de 100 meter wisselslag en de 100 meter vrije slag. FC Twente heeft de competitiefase van de Conference League begonnen met een overwinning op FC Thun uit Zwitserland. De ploeg van trainer John van der Brom won in eigen huis met 1-0. In de eerste helft werd een doelpunt van Daouda Weidman afgekeurd door de VAR wegens een overtreding. Na een rode kaart voor Toenspeler Patrick Cristal speelde Twente het laatste half uur met een man meer. Rami Serouki maakte kort daarna het winnende doelpunt.
16: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met zwakke tot matige wind uit het zuiden. Vannacht droog weer met temperaturen rond de 13 graden. Morgenochtend schijnt de zon vooral landinwaarts, maar in het westen en noorden is het bewolkt met plaatselijk wat lichte regen. Morgenmiddag trekt vanuit het westen regen het land in. Het wordt zo'n 18 graden. De wind draait naar het noordwesten en wordt tijdelijk vrij krachtig, aan zee windkracht 6. Morgenavond regent het nog even door. Later kunnen vooral aan de kust nog enkele buien vallen.
16: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. De meeste bewoners die donderdagavond hun huis moesten verlaten door een gaslek in Den Helder, kunnen vannacht thuis slapen. De brandweer kreeg rond 5 uur 's middags melding van een gaslucht in de Zuiderzeestraat, wat een gaslek bleek te zijn, en ontruimde 38 woningen. De gastoevoer is afgesloten en de brandweer ventileert de huizen met een speciale ventilator. Bewoners van 29 woningen mogen terug naar huis, maar 9 andere woningen blijven vannacht gesloten. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hen gaat, is niet bekend. De biografie van de 99-jarige verzetsheld Willem Wilbrink wordt niet meer te koop aangeboden op grote verkoopsites als bol.com, Bruna en Amazon. Dit is gedaan op verzoek van de uitgever, nadat zijn verhalen over zijn oorlogsverleden en zijn tijd in Dachau onwaarheden leken te bevatten. Het Historisch Nieuwsblad schreef vorige week dat de verhalen onwaarschijnlijk zijn, omdat er geen bewijs is voor veel van zijn claims. Ook bleken andere Dachau-overlevenden hem niet te kennen. De politie is sinds donderdagmiddag aanwezig in Floradorp in Amsterdam-Noord, waar bewoners branden stichten en de politie bekogelen. Rond 11:30 's avonds had de politie 5 mensen aangehouden voor verstoring van de openbare orde en openlijke geweldpleging. 4 van hen zijn minderjarig. Bewoners zijn boos omdat de gemeente hun plan voor een alternatief vreugdevuur op oudejaarsavond heeft afgewezen. Met name jongeren steken pellets in brand, blokkeren wegen en gooien bierflesjes, stenen en vuurwerk naar de politie. Het kabinet trekt de komende jaren 16 miljard euro uit voor onderhoud en vernieuwing van de infrastructuur, meldt RTL Nieuws. Onderhoud krijgt voorrang op nieuwe projecten. 29 projecten die op de planning stonden, gaan voorlopig niet door. Het kabinet wil deze regeerperiode 60 van de 169 sluizen, bruggen en tunnels vernieuwen. Bij nog eens 56 projecten gaat het om onderhoud. De kans dat de SGP de begrotingen van het kabinet en het belastingplan steunt, is een stuk kleiner geworden. SGP-Kamerlid Diederik van Dijk diende een motie van afkeuring in tegen zorgminister Sophie Hermans. Hij vindt het betreurenswaardig dat de VVD-minister een proef voor late abortussen laat doorgaan. Het stoppen met de proef voor late abortussen tussen 22 en 24 weken zwangerschap was een van de eisen van de SGP om steun te verlenen aan de begroting. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt het beleid van Hermans. Jan G., het doelwit van het geweld in Overasselt, is uit Duitsland overgeleverd aan Nederland. De 28-jarige man uit Overasselt wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september onderschept in de haven van het Franse Duinkerke. In de nacht van 31 augustus op 1 september schoten gewapende mannen een bewaker dood voor het huis van G. en raakten 2 agenten gewond. Voor de geweldsuitbarsting werden ruim 30 mannen uit verschillende landen aangehouden.
18: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
17: Nu het buitenlands nieuws.
19: Braziliaans presidentskandidaat Flavio Bolsonaro ziet zijn voorsprong op zittend president Luiz Inácio Lula da Silva iets slinken. Volgens een nieuwe peiling van bureau Datafolha krijgt Bolsonaro nu 47% van de stemmen. Lula krijgt 45%. Vorige week leek Bolsonaro nog uit te lopen naar 49%. 6% van de ondervraagden gaat blanco stemmen. 2% heeft nog geen keuze gemaakt. Bolsonaro won op 4 oktober de verkiezingen. Hij haalde niet de benodigde 50% voor directe verkiezing. Daarom volgt op 25 oktober een tweede ronde.
17: In de Amerikaanse plaats Bend in Oregon zijn bij een schietpartij op een basisschool meerdere slachtoffers gevallen. De lokale politie maakte dat donderdagmiddag plaatselijke tijd bekend. Volgens NBC News zijn er kinderen onder de slachtoffers. De schutter is neergeschoten en daarbij omgekomen. Het is niet duidelijk of de politie of een omstander de schutter heeft gedood.
14: De Italiaanse special effects pionier Carlo Rambaldi heeft postuum een ster op Hollywood Boulevard gekregen. Rambaldi, die in 2012 overleed, creëerde onder meer het buitenaardse wezen E.T. en de reuzengorilla King Kong uit 1976. Hij werkte ook mee aan films als Close Encounters, Alien en Dune. Zijn dochter Daniela onthulde donderdag de 2860ste ster op de beroemde straat. Rambaldi won voor zijn werk 3 Oscars.
20: Bij een ongeluk tussen een minibusje en een vrachttrein aan de Franse kant van de kanaaltunnel zijn 19 mensen gewond geraakt. 2 van hen zijn zwaar gewond en overgevlogen naar een ziekenhuis in Lille. De andere gewonden zijn naar ziekenhuizen in de regio gebracht. Het gaat voor zover bekend uitsluitend om mannen van verschillende nationaliteiten. Niemand is in levensgevaar en er loopt een onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.
21: De Houthis hebben een raketaanval uitgevoerd op het presidentiële Al-Mashik-paleis in Aden. Dat dient als hoofdkwartier van de internationaal erkende overheid van Jemen. Hierbij zijn 5 doden gevallen en 16 mensen raakten gewond, volgens de jemenitische gezondheidsminister. Commandocentra in het paleis zijn geraakt. Die werden gebruikt door jemenitische regeringstroepen en de door Saoedi-Arabië geleide militaire coalitie die hen steunt. Volgens de regering hebben alle ministers en de jemenitische premier de aanval overleefd. De burgeroorlog in Jemen laaide na 4 jaar opnieuw op na het uiteenvallen van een staakt het vuren.
22: Voorzitter van de EU-leiders Antonio Costa komt binnen een paar weken met een nieuw onderhandelingsvoorstel voor de EU-meerjarenbegroting 2028-2034. Belangrijkste discussiepunten zijn de omvang van de nationale afdrachten, nieuwe EU-belastingen zoals op tabak en de flexibiliteit in de begroting om te kunnen inspelen op crisis. EU-leiders spraken donderdag 4 uur over de meerjarenbegroting. Maar het is onduidelijk of de 27 regeringsleiders iets nader tot elkaar zijn gekomen. In het nieuwe voorstel worden onder meer ideeën voor nieuwe EU-belastingen meegenomen, zoals voorgesteld door het Europees Parlement. Eind november komt er een extra EU-top waar alleen de meerjarenbegroting op de agenda staat.
14: En nu het economisch nieuws.
23: Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan bij de politie van het cybersecurity-incident. De politie en het Openbaar Ministerie starten vooralsnog geen eigen opsporingsonderzoek. Volgens Albert Heijn zijn er geen sensitieve klantgegevens weggelekt. En dat is voor de politie een belangrijke reden om nog niet zelfstandig te beginnen met opsporing. Albert Heijn zegt contact te hebben met de relevante autoriteiten en het incident te hebben gemeld bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Het onderzoek naar de oorzaak loopt nog en de supermarktketen richt zich nu op het veilig herstellen van systemen en dienstverlening.
24: De wereldwijde verkoopgolf van AI-gerelateerde aandelen lijkt voorbij. Op Wall Street herstelde het vertrouwen van beleggers donderdag. Nvidia-topman Jensen Huang wees zorgen over financieringsproblemen bij datacenterbedrijf CoreWeave van de hand. CoreWeave sloot bijna 6% hoger na eerst verder te zijn gedaald. De brede S&P 500-index won 0,3%. De Dow Jones-index steeg 1,1%.
25: Frankrijk en Duitsland hebben een akkoord bereikt over de toekomst van de Europese auto-industrie. Dat melden verschillende media op basis van bronnen. De deal bevat minder strenge uitstootregels en meer steun voor Europese productie. Parijs en Berlijn lagen lang overhoop over de koers die Europa zou moeten varen om de kwakkelende auto-industrie nieuw leven in te blazen. In de deal lijken beide landen deels hun zin te krijgen. Daarbij zouden ze het erover eens zijn dat auto's uit het Verenigd Koninkrijk ook als made in Europe worden gezien.
26: UniCredit heeft goedkeuring gekregen van de Europese Centrale Bank voor een groter belang in Commerzbank. De Italiaanse bank mag zijn belang nu boven de 30% laten uitkomen en kan mogelijk zelfs tot 100% van de Duitse bank in handen krijgen. UniCredit deed begin maart een bod van ongeveer 35 miljard euro op Commerzbank. De Duitse bank wees dat bod af, maar in mei legde UniCredit het bod rechtstreeks voor aan de aandeelhouders.
0: Zodra ook de resterende goedkeuringen binnen zijn, heeft UniCredit-topman Andrea Orcel bijna 50% van de stemrechten in handen en kan die plannen gaan afdwingen.
1: Het Internationaal Energieagentschap versnelt de vrijgave van strategische oliereserves vanwege de sterk stijgende brandstofprijzen. De organisatie geeft daarmee gehoor aan oproepen van de G7, de groep van grote industrielanden. In maart stemde het IEA in met de vrijgave van een recordhoeveelheid van 400 miljoen vaten olie uit noodvoorraden. Daarvan zijn tot nu toe ongeveer 330 miljoen vaten geleverd. Door de versnelde vrijgave van de resterende reserves komen naar verwachting ongeveer 100 miljoen vaten op de markt. Deskundigen verwachten echter slechts kortstondige verlichting voor de prijzen aan de pomp.
5: Het fietsenmerk Sparta maakt een doorstart en is verkocht aan het Amsterdamse e-bike bedrijf Tenways. De curatoren van het failliete Axel melden dat de merkrechten, intellectuele eigendomsrechten en productiedocumentatie van een aantal Sparta-modellen naar Tenways gaan. Hoeveel Tenways voor het merk heeft betaald en wat de doorstart betekent voor de werkgelegenheid, maken de curatoren niet bekend. Vorige week werd al bekend dat de merken Batavus, Koga en Babu een doorstart maken. Sparta bestaat ruim 100 jaar en kwam in 1999 in handen van Axel, dat in augustus failliet werd verklaard.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
7: Tot slot het sportnieuws. Gianni Infantino roept op tot eenheid in het internationale voetbal. De FIFA-voorzitter zei donderdag na een bijeenkomst van de FIFA-raad in Zürich dat voetbal voor iedereen is, overal ter wereld. Hij bood eerder op de dag zijn excuses aan voor fouten bij de presentatie van zijn omstreden commercialiseringsplannen voor het WK. De FIFA werkt aan een ontwikkelingsplan voor de komende 4 jaar. Via dit plan moet er €22.500.000 aan de 211 voetbalbonden worden uitgekeerd. Infantino is sinds 2016 FIFA-voorzitter. Hij is herkiesbaar bij de verkiezing op 18 maart 2027. Clarence Seedorf stopt per direct als lid van de Raad van Commissarissen van de KNVB. De 50-jarige oud-voetballer is deze week begonnen als trainer van het Braziliaanse Corinthians, de club waar Memphis Depay speelt. Seedorf heeft donderdag met de raad overlegd over zijn nieuwe functie en heeft toen zelf besloten te stoppen. Hij was binnen de raad verantwoordelijk voor voetbaltechnische zaken. Voorzitter Frank Pauw zegt het besluit te respecteren en dankt Seedorf voor zijn inzet voor het Nederlandse voetbal. Michel Sanchez zegt dat de nederlaag van Ajax bij Hajduk Split te wijten is aan persoonlijke fouten. De coach vindt dat zijn ploeg vooral in de eerste helft onder de maat speelde. Ajax verloor veel ballen en kon niet genoeg druk zetten. Na rust domineerde Ajax volgens Michel en verdiende het meer. Maar twee fouten leiden tot de twee tegendoelpunten. AZ heeft in de Europa League met 2-1 gewonnen van Hapoel Beersheva. Invaller Max Meerdink bezorgde zijn ploeg de zegen met een strafschop die hij benutte bij zijn eerste balcontact. De penalty werd toegekend na een overtreding op Bendegoes Kovacs, terwijl Meerdink zich nog stond klaar te maken langs de lijn. Hij mocht snel invallen en schoot de bal keihard binnen. Coach Leroy Echtold gaf rust aan meerdere spelers met het oog op de drukke wedstrijdperiode die eraan komt. Zwemster Marit Steenbergen heeft bij de Wereldbeker in Astana haar eigen Europese record op de 200 meter vrije slag aangescherpt. Ze zwom 1 minuut 50,23 en was daarmee een tiende van een seconde sneller dan vorig jaar december tijdens de EK Korte Baan in het Poolse Lublin. Het is voor de 26-jarige Friesin het derde Europese record in een week tijd. Afgelopen week noteerde ze in het Oezbeekse Tashkent al Europese toptijden op de 100 meter wisselslag en de 100 meter vrije slag. FC Twente heeft de competitiefase van de Conference League begonnen met een overwinning op FC Thun uit Zwitserland. De ploeg van trainer John van der Brom won in eigen huis met 1-0. In de eerste helft werd een doelpunt van Daouda Weidman afgekeurd door de VAR wegens een overtreding. Na een rode kaart voor Toen-speler Patrick Cristal speelde Twente het laatste half uur met een man meer.
4: Ramiz Serouki maakte kort daarna het winnende doelpunt.
8: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Vannacht ook overal droog met zo'n 13 graden. Morgenochtend kan landinwaarts de zon even doorbreken. Maar in het westen en noorden is het bewolkt met plaatsen.

0: virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. De meeste bewoners die donderdagavond hun huis moesten verlaten door een gaslek in Den Helder, kunnen vannacht thuis slapen. De brandweer kreeg rond 5 uur 's middags melding van een gaslucht in de Zuiderzeestraat, wat een gaslek bleek te zijn, en ontruimde 38 woningen. De gastoevoer is afgesloten en de brandweer ventileert de huizen met een speciale ventilator. Bewoners van 29 woningen mogen terug naar huis, maar 9 andere woningen blijven vannacht gesloten. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hen gaat, is niet bekend. De biografie van de 99-jarige verzetsheld Willem Wilbrink wordt niet meer te koop aangeboden op grote verkoopsites als bol.com, Bruna en Amazon. Dit is gedaan op verzoek van de uitgever, nadat zijn verhalen over zijn oorlogsverleden en zijn tijd in Dachau onwaarheden leken te bevatten. Het Historisch Nieuwsblad schreef vorige week dat de verhalen onwaarschijnlijk zijn, omdat er geen bewijs is voor veel van zijn claims. Ook bleken andere Dachau-overlevenden hem niet te kennen. De politie is sinds donderdagmiddag aanwezig in Floradorp in Amsterdam-Noord, waar bewoners branden stichten en de politie bekogelen. Rond 11:30 s'avonds had de politie 5 mensen aangehouden voor verstoring van de openbare orde en openlijke geweldpleging. 4 van hen zijn minderjarig. Bewoners zijn boos omdat de gemeente hun plan voor een alternatief vreugdevuur op oudejaarsavond heeft afgewezen. Met name jongeren steken pellets in brand, blokkeren wegen en gooien bierflesjes, stenen en vuurwerk naar de politie. Het kabinet trekt de komende jaren 16 miljard euro uit voor onderhoud en vernieuwing van de infrastructuur, meldt RTL Nieuws. Onderhoud krijgt voorrang op nieuwe projecten. 29 projecten die op de planning stonden, gaan voorlopig niet door. Het kabinet wil deze regeerperiode 60 van de 169 sluizen, bruggen en tunnels vernieuwen. Bij nog eens 56 projecten gaat het om onderhoud. De kans dat de SGP de begrotingen van het kabinet en het belastingplan steunt, is een stuk kleiner geworden. SGP-Kamerlid Diederik van Dijk diende een motie van afkeuring in tegen zorgminister Sophie Hermans. Hij vindt het betreurenswaardig dat de VVD-minister een proef voor late abortussen laat doorgaan. Het stoppen met de proef voor late abortussen tussen 22 en 24 weken zwangerschap was een van de eisen van de SGP om steun te verlenen aan de begroting. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt het beleid van Hermans. Jan G., het doelwit van het geweld in Overasselt, is uit Duitsland overgeleverd aan Nederland. De 28-jarige man uit Overasselt wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september onderschept in de haven van het Franse Duinkerken. In de nacht van 31 augustus op 1 september schoten gewapende mannen een bewaker dood voor het huis van G. en raakten 2 agenten gewond. Voor de geweldsuitbarsting werden ruim 30 mannen uit verschillende landen aangehouden.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws.
2: Braziliaans presidentskandidaat Flavio Bolsonaro ziet zijn voorsprong op zittend president Luiz Inácio Lula da Silva iets slinken. Volgens een nieuwe peiling van bureau Datafolha krijgt Bolsonaro nu 47% van de stemmen. Lula krijgt 45%. Vorige week leek Bolsonaro nog uit te lopen naar 49%. 6% van de ondervraagden gaat blanco stemmen. 2% heeft nog geen keuze gemaakt. Bolsonaro won op 4 oktober de verkiezingen. Hij haalde niet de benodigde 50% voor directe verkiezing. Daarom volgt op 25 oktober een tweede ronde.
1: In de Amerikaanse plaats Bend in Oregon zijn bij een schietpartij op een basisschool meerdere slachtoffers gevallen. De lokale politie maakte dat donderdagmiddag plaatselijke tijd bekend. Volgens NBC News zijn er kinderen onder de slachtoffers. De schutter is neergeschoten en daarbij...

0: bij omgekomen. Het is niet duidelijk of de politie of een omstander de schutter heeft gedood. De Italiaanse special effects pionier Carlo Rambaldi heeft postuum een ster op Hollywood Boulevard gekregen. Rambaldi, die in 2012 overleed, creëerde onder meer het buitenaardse wezen E.T. en de reuzengorilla King Kong uit 1976. Hij werkte ook mee aan films als Close Encounters, Alien en Dune. Zijn dochter Daniela onthulde donderdag de 2860ste ster op de beroemde straat. Rambaldi won voor zijn werk 3 Oscars. Bij een ongeluk tussen een minibusje en een vrachttrein aan de Franse kant van de kanaaltunnel zijn 19 mensen gewond geraakt. 2 van hen zijn zwaar gewond en overgevlogen naar een ziekenhuis in Lille. De andere gewonden zijn naar ziekenhuizen in de regio gebracht. Het gaat voor zover bekend uitsluitend om mannen van verschillende nationaliteiten. Niemand is in levensgevaar en er loopt een onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. De Houthis hebben een raketaanval uitgevoerd op het presidentiële Al-Mashik-paleis in Aden. Dat dient als hoofdkwartier van de internationaal erkende overheid van Jemen. Hierbij zijn 5 doden gevallen en 16 mensen raakten gewond, volgens de jemenitische gezondheidsminister. Commandocentra in het paleis zijn geraakt. Die werden gebruikt door jemenitische regeringstroepen en de door Saoedi-Arabië geleide militaire coalitie die hen steunt. Volgens de regering hebben alle ministers en de jemenitische premier de aanval overleefd. De burgeroorlog in Jemen laaide na 4 jaar opnieuw op na het uiteenvallen van een staakt het vuren. Voorzitter van de EU-leiders Antonio Costa komt binnen een paar weken met een nieuw onderhandelingsvoorstel voor de EU-meerjarenbegroting 2028-2034. Belangrijkste discussiepunten zijn de omvang van de nationale afdrachten, nieuwe EU-belastingen zoals op tabak en de flexibiliteit in de begroting om te kunnen inspelen op crisis. EU-leiders spraken donderdag 4 uur over de meerjarenbegroting. Maar het is onduidelijk of de 27 regeringsleiders iets nader tot elkaar zijn gekomen. In het nieuwe voorstel worden onder meer ideeën voor nieuwe EU-belastingen meegenomen, zoals voorgesteld door het Europees Parlement. Eind november komt er een extra EU-top waar alleen de meerjarenbegroting op de agenda staat. En nu het economisch nieuws. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan bij de politie van het cybersecurity-incident. De politie en het Openbaar Ministerie starten vooralsnog geen eigen opsporingsonderzoek. Volgens Albert Heijn zijn er geen sensitieve klantgegevens weggelekt. En dat is voor de politie een belangrijke reden om nog niet zelfstandig te beginnen met opsporing. Albert Heijn zegt contact te hebben met de relevante autoriteiten en het incident te hebben gemeld bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Het onderzoek naar de oorzaak loopt nog en de supermarktketen richt zich nu op het veilig herstellen van systemen en dienstverlening. De wereldwijde verkoopgolf van AI-gerelateerde aandelen lijkt voorbij. Op Wall Street herstelde het vertrouwen van beleggers donderdag. Nvidia-topman Jensen Huang wees zorgen over financieringsproblemen bij datacenterbedrijf CoreWeave van de hand. CoreWeave sloot bijna 6% hoger na eerst verder te zijn gedaald. De brede S&P 500-index won 0,3%. De Dow Jones-index steeg 1,1%. Frankrijk en Duitsland hebben een akkoord bereikt over de toekomst van de Europese auto-industrie. Dat melden verschillende media op basis van bronnen. De deal bevat minder strenge uitstootregels en meer steun voor Europese productie. Parijs en Berlijn lagen lang overhoop over de koers die Europa zou moeten varen om de kwakkelende auto-industrie nieuw leven in te blazen. In de deal lijken beide landen deels hun zin te krijgen. Daarbij zouden ze het erover eens zijn dat auto's uit het Verenigd Koninkrijk ook als made in Europe worden gezien. UniCredit heeft goedkeuring gekregen van de Europese Centrale Bank voor een groter belang in Commerzbank. De Italiaanse bank mag zijn belang nu boven de 30% laten uitkomen en kan mogelijk zelfs tot 100% van de Duitse bank in handen krijgen. UniCredit deed begin maart een bod van ongeveer 35 miljard euro op Commerzbank. De Duitse bank wees dat bod af, Maar in mei legde UniCredit het bod rechtstreeks voor aan de aandeelhouders. Zodra ook de resterende goedkeuringen binnen zijn, heeft UniCredit-topman Andrea Orcel bijna 50% van de stemrechten in handen en kan die plannen gaan afdwingen. Het Internationaal Energieagentschap versnelt de vrijgave van strategische oliereserves vanwege de sterk stijgende brandstofprijzen. De organisatie geeft daarmee gehoor aan oproepen van de G7, de groep van grote industrielanden. In maart stemde het IEA in met de vrijgave van een recordhoeveelheid van 400 miljoen vaten olie uit noodvoorraden. Daarvan zijn tot nu toe ongeveer 330 miljoen vaten geleverd. Door de versnelde vrijgave van de resterende reserves komen naar verwachting ongeveer 100 miljoen vaten op de markt. Deskundigen verwachten echter slechts kortstondige verlichting voor de prijzen aan de pomp. Het fietsenmerk Sparta maakt een doorstart en is verkocht aan het Amsterdamse e-bikebedrijf Tenways. De curatoren van het failliete Axel melden dat de merkrechten, intellectuele eigendomsrechten en productiedocumentatie van een aantal Sparta-modellen naar Tenways gaan. Hoeveel Tenways voor het merk heeft betaald en wat de doorstart betekent voor de werkgelegenheid, maken de curatoren niet bekend. Vorige week werd al bekend dat de merken Batavus, Koga en Babu een doorstart maken. Sparta bestaat ruim 100 jaar en kwam in 1999 in handen van Axel, dat in augustus failliet werd verklaard.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Gianni Infantino roept op tot eenheid in het internationale voetbal. De FIFA-voorzitter zei donderdag na een bijeenkomst van de FIFA-raad in Zürich dat voetbal voor iedereen is, overal ter wereld. Hij bood eerder op de dag zijn excuses aan voor fouten bij de presentatie van zijn omstreden commercialiseringsplannen voor het WK. De FIFA werkt aan een ontwikkelingsplan voor de komende 4 jaar. Via dit plan moet er €22.500.000 aan de 211 voetbalbonden worden uitgekeerd. Infantino is sinds 2016 FIFA-voorzitter. Hij is herkiesbaar bij de verkiezing op 18 maart 2027. Clarence Seedorf stopt per direct als lid van de Raad van Commissarissen van de KNVB. De 50-jarige oud-voetballer is deze week begonnen als trainer van het Braziliaanse Corinthians, de club waar Memphis Depay speelt. Seedorf heeft donderdag met de raad overlegd over zijn nieuwe functie en heeft toen zelf besloten te stoppen. Hij was binnen de raad verantwoordelijk voor voetbaltechnische zaken. Voorzitter Frank Pauw zegt het besluit te respecteren en dankt Seedorf voor zijn inzet voor het Nederlandse voetbal. Miguel Sanchez zegt dat de nederlaag van Ajax bij Hajduk Split te wijten is aan persoonlijke fouten. De coach vindt dat zijn ploeg vooral in de eerste helft onder de maat speelde. Ajax verloor veel ballen en kon niet genoeg druk zetten. Na rust domineerde Ajax volgens Miguel en verdiende het meer. Maar twee fouten leidden tot de twee tegendoelpunten. AZ heeft in de Europa League met 2-1 gewonnen van Hapoel Beersheva. Invaller Max Meerdink bezorgde zijn ploeg de zegen met een strafschop die hij benutte bij zijn eerste balcontact. De penalty werd toegekend na een overtreding op Bendegoes Kovacs, terwijl Meerdink zich nog stond klaar te maken langs de lijn. Hij mocht snel invallen en schoot de bal keihard binnen. Coach Leroy Echtold gaf rust aan meerdere spelers met het oog op de drukke wedstrijdperiode die eraan komt. Zwemster Marit Steenbergen heeft bij de Wereldbeker in Astana haar eigen Europese record op de 200 meter vrije slag aangescherpt. Ze zwom 1 minuut 50,23 en was daarmee een tiende van een seconde sneller dan vorig jaar december tijdens de EK Korte Baan in het Poolse Lublin. Het is voor de 26-jarige Friesin het derde Europese record in een week tijd. Afgelopen week noteerde ze in het Oezbeekse Tashkent al Europese toptijden op de 100 meter wisselslag en de 100 meter vrije slag. FC Twente heeft de competitiefase van de Conference League begonnen met een overwinning op FC Thun uit Zwitserland. De ploeg van trainer John van der Brom won in eigen huis met 1-0. In de eerste helft werd een doelpunt van Daouda Waitman afgekeurd door de VAR wegens een overtreding. Na een rode kaart voor toenspeler Patrick Cristal speelde Twente het laatste half uur met een man meer. Ramiz Serouki maakte kort daarna het winnende doelpunt.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog, met een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Vannacht ook overal droog, met zo'n 13 graden. Morgenochtend kan landinwaarts de zon even doorbreken. Maar in het westen en noorden is het bewolkt met plaatselijk wat lichte regen. Morgenmiddag trekt van het westen uit regen over het land, met rond de 18 graden. De wind draait naar het noordwesten en wordt tijdelijk vrij krachtig. Aan zee zelfs krachtig. Morgenavond valt er eerst nog veel regen. Later vooral in de kustprovincies enkele buien.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De meeste bewoners die donderdagavond hun huis moesten verlaten door een gaslek in Den Helder, kunnen vannacht thuis slapen. De brandweer kreeg rond 5 uur 's middags melding van een gaslucht in de Zuiderzeestraat, wat een gaslek bleek te zijn, en ontruimde 38 woningen. De gastoevoer is afgesloten en de brandweer ventileert de huizen met een speciale ventilator. Bewoners van 29 woningen mogen terug naar huis, maar 9 andere woningen blijven vannacht gesloten. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hen gaat, is niet bekend. De biografie van de 99-jarige verzetsheld Willem Wilbrink wordt niet meer te koop aangeboden op grote verkoopsites als bol.com, Bruna en Amazon. Dit is gedaan op verzoek van de uitgever, nadat zijn verhalen over zijn oorlogsverleden en zijn tijd in Dachau onwaarheden leken te bevatten. Het Historisch Nieuwsblad schreef vorige week dat de verhalen onwaarschijnlijk zijn, omdat er geen bewijs is voor veel van zijn claims. Ook bleken andere Dachau-overlevenden hem niet te kennen. De politie is sinds donderdagmiddag aanwezig in Floradorp in Amsterdam-Noord, waar bewoners branden stichten en de politie bekogelen. Rond 11:30 's avonds had de politie 5 mensen aangehouden voor verstoring van de openbare orde en openlijke geweldpleging. 4 van hen zijn minderjarig. Bewoners zijn boos, omdat de gemeente hun plan voor een alternatief vreugdevuur op Oudejaarsavond heeft afgewezen. Met name jongeren steken pellets in brand, blokkeren wegen en gooien bierflesjes, stenen en vuurwerk naar de politie. Het kabinet trekt de komende jaren 16 miljard euro uit voor onderhoud en vernieuwing van de infrastructuur, meldt RTL Nieuws. Onderhoud krijgt voorrang op nieuwe projecten. 29 projecten die op de planning stonden, gaan voorlopig niet door. Het kabinet wil deze regeerperiode 60 van de 169 sluizen, bruggen en tunnels vernieuwen. Bij nog eens 56 projecten gaat het om onderhoud. De kans dat de SGP de begrotingen van het kabinet en het belastingplan steunt, is een stuk kleiner geworden. SGP-Kamerlid Diederik van Dijk diende een motie van afkeuring in tegen zorgminister Sophie Hermans. Hij vindt het betreurenswaardig dat de VVD-minister een proef voor late abortussen laat doorgaan. Het stoppen met de proef voor late abortussen tussen 22 en 24 weken zwangerschap was een van de eisen van de SGP om steun te verlenen aan de begroting. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt het beleid van Hermans. Jan G., het doelwit van het geweld in Overasselt, is uit Duitsland overgeleverd aan Nederland. De 28-jarige man uit Overasselt wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september onderschept in de haven van het Franse Duinkerken. In de nacht van 31 augustus op 1 september schoten gewapende mannen een bewaker dood voor het huis van G. en raakten 2 agenten gewond. Voor de geweldsuitbarsting werden ruim 30 mannen uit verschillende landen aangehouden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij een schietpartij op een basisschool in de Amerikaanse staat Oregon zijn 4 mensen omgekomen. 3 van de dodelijke slachtoffers zijn kinderen, meldt onder meer CNN. De schutter is neergeschoten en daarbij omgekomen. Het is niet duidelijk of de politie of een omstander de schutter heeft gedood. De politie kreeg om 1:00 middags plaatselijke tijd een melding dat een man bij de school op een auto had geschoten. Kort daarop volgden meerdere meldingen dat de man de school binnen was gegaan en daar schoten loste. Braziliaans presidentskandidaat Flavio Bolsonaro ziet zijn voorsprong op zittend president Luiz Inácio Lula da Silva iets slinken. Volgens een nieuwe peiling van bureau Datafolha krijgt Bolsonaro nu 47% van de stemmen. Lula krijgt 45%. Vorige week leek Bolsonaro nog uit te lopen naar 49%. 6% van de ondervraagden gaat blanco stemmen. 2% heeft nog geen keuze gemaakt. Bolsonaro won op 4 oktober de verkiezingen. Hij haalde niet de benodigde 50% voor directe verkiezing. Daarom volgt op 25 oktober een tweede ronde. De Italiaanse special effects pionier Carlo Rambaldi heeft postuum een ster op Hollywood Boulevard gekregen. Rambaldi, die in 2012 overleed, creëerde onder meer het buitenaardse wezen E.T. en de reuzengorilla King Kong uit 1976. Hij werkte ook mee aan films als Close Encounters, Alien en Dune. Zijn dochter Daniela onthulde donderdag de 2860ste ster op de beroemde straat. Rambaldi won voor zijn werk 3 Oscars. Bij een ongeluk tussen een minibusje en een vrachttrein aan de Franse kant van de kanaaltunnel zijn 19 mensen gewond geraakt. 2 van hen zijn zwaar gewond en overgevlogen naar een ziekenhuis in Lille. De andere gewonden zijn naar ziekenhuizen in de regio gebracht. Het gaat voor zover bekend uitsluitend om mannen van verschillende nationaliteiten. Niemand is in levensgevaar en er loopt een onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Voorzitter van de EU-leiders Antonio Costa komt binnen een paar weken met een nieuw onderhandelingsvoorstel voor de EU-meerjarenbegroting 2028-2034. Belangrijkste discussiepunten zijn de omvang van de nationale afdrachten, nieuwe EU-belastingen zoals op tabak en de flexibiliteit in de begroting om te kunnen inspelen op crisis. EU-leiders spraken donderdag 4:00 over de meerjarenbegroting. Maar het is onduidelijk of de 27 regeringsleiders iets nader tot elkaar zijn gekomen. In het nieuwe voorstel worden onder meer ideeën voor nieuwe EU-belastingen meegenomen, zoals voorgesteld door het Europees Parlement. Eind november komt er een extra EU-top waar alleen de meerjarenbegroting op de agenda staat. De Houthis hebben een raketaanval uitgevoerd op het presidentiële Al-Mashik-paleis in Aden. Dat dient als hoofdkwartier van de internationaal erkende overheid van Jemen. Hierbij zijn 5 doden gevallen en 16 mensen raakten gewond, volgens de jemenitische gezondheidsminister. Commandocentra in het paleis zijn geraakt. Die werden gebruikt door jemenitische regeringstroepen en de door Saoedi-Arabië geleide militaire coalitie die hen steunt. Volgens de regering hebben alle ministers en de jemenitische premier de aanval overleefd. De burgeroorlog in Jemen laaide na 4 jaar opnieuw op na het uiteenvallen van een staakt het vuren. En nu het economisch nieuws. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan bij de politie van het cybersecurity-incident. De politie en het Openbaar Ministerie starten vooralsnog geen eigen opsporingsonderzoek. Volgens Albert Heijn zijn er geen sensitieve klantgegevens weggelekt. En dat is voor de politie een belangrijke reden om nog niet zelfstandig te beginnen met opsporing. Albert Heijn zegt contact te hebben met de relevante autoriteiten en het incident te hebben gemeld bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Het onderzoek naar de oorzaak loopt nog en de supermarktketen richt zich nu op het veilig herstellen van systemen en dienstverlening. De wereldwijde verkoopgolf van AI-gerelateerde aandelen lijkt voorbij. Op Wall Street herstelde het vertrouwen van beleggers donderdag. Nvidia-topman Jensen Huang wees zorgen over financieringsproblemen bij datacenterbedrijf CoreWeave van de hand. CoreWeave sloot bijna 6% hoger na eerst verder te zijn gedaald. De brede S&P 500-index won 0,3%. De Dow Jones-index steeg 1,1%. Frankrijk en Duitsland hebben een akkoord bereikt over de toekomst van de Europese auto-industrie. Dat melden verschillende media op basis van bronnen. De deal bevat minder strenge uitstootregels en meer steun voor Europese productie. Parijs en Berlijn lagen lang overhoop over de koers die Europa zou moeten varen om de kwakkelende auto-industrie nieuw leven in te blazen. In de deal lijken beide landen deels hun zin te krijgen. Daarbij zouden ze het erover eens zijn dat auto's uit het Verenigd Koninkrijk ook als made in Europe worden gezien. UniCredit heeft goedkeuring gekregen van de Europese Centrale Bank voor een groter belang in Commerzbank. De Italiaanse bank mag zijn belang nu boven de 30% laten uitkomen en kan mogelijk zelfs tot 100% van de Duitse bank in handen krijgen. UniCredit deed begin maart een bod van ongeveer 35 miljard euro op Commerzbank. De Duitse bank wees dat bod af, maar in mei legde UniCredit het bod rechtstreeks voor aan de aandeelhouders. Zodra ook de resterende goedkeuringen binnen zijn, heeft UniCredit-topman Andrea Orcel bijna 50% van de stemrechten in handen en kan die plannen gaan afdwingen. Het Internationaal Energieagentschap versnelt de vrijgave van strategische oliereserves vanwege de sterk stijgende brandstofprijzen. De organisatie geeft daarmee gehoor aan oproepen van de G7, de groep van grote industrielanden. In maart stemde het IEA in met de vrijgave van een recordhoeveelheid van 400 miljoen vaten olie uit noodvoorraden. Daarvan zijn tot nu toe ongeveer 330 miljoen vaten geleverd. Door de versnelde vrijgave van de resterende reserves komen naar verwachting ongeveer 100 miljoen vaten op de markt. Deskundigen verwachten echter slechts kortstondige verlichting voor de prijzen aan de pomp. Het fietsenmerk Sparta maakt een doorstart en is verkocht aan het Amsterdamse e-bikebedrijf Tenways. De curatoren van het failliete Axel melden dat de merkrechten, intellectuele eigendomsrechten en productiedocumentatie van een aantal Sparta-modellen naar Tenways gaan. Hoeveel Tenways voor het merk heeft betaald en wat de doorstart betekent voor de werkgelegenheid, maken de curatoren niet bekend. Vorige week werd al bekend dat de merken Batavus, Koga en Babu een doorstart maken. Sparta bestaat ruim 100 jaar en kwam in 1999 in handen van Axel, dat in augustus failliet werd verklaard.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Gianni Infantino roept op tot eenheid in het internationale voetbal. De FIFA-voorzitter zei donderdag na een bijeenkomst van de FIFA-raad in Zürich dat voetbal voor iedereen is, overal ter wereld. Hij bood eerder op de dag zijn excuses aan voor fouten bij de presentatie van zijn omstreden commercialiseringsplannen voor het WK. De FIFA werkt aan een ontwikkelingsplan voor de komende 4 jaar. Via dit plan moet er 22.500.000 euro aan de 211 voetbalbonden worden uitgekeerd. Infantino is sinds 2016 FIFA-voorzitter. Hij is herkiesbaar bij de verkiezing op 18 maart 2027. Clarence Seedorf stopt per direct als lid van de Raad van Commissarissen van de KNVB. De 50-jarige oud-voetballer is deze week begonnen als trainer van het Braziliaanse Corinthians, de club waar Memphis Depay speelt. Seedorf heeft donderdag met de raad overlegd over zijn nieuwe functie en heeft toen zelf besloten te stoppen. Hij was binnen de raad verantwoordelijk voor voetbaltechnische zaken. Voorzitter Frank Pauw zegt het besluit te respecteren en dankt Seedorf voor zijn inzet voor het Nederlandse voetbal. Miguel Sanchez zegt dat de nederlaag van Ajax bij Hajduk Split te wijten is aan persoonlijke fouten. De coach vindt dat zijn ploeg vooral in de eerste helft onder de maat speelde. Ajax verloor veel ballen en kon niet genoeg druk zetten. Na rust domineerde Ajax volgens Miguel en verdiende het meer. Maar twee fouten leidden tot de twee tegendoelpunten. AZ heeft in de Europa League met 2-1 gewonnen van Hapoel Be'er Sheva.
2: Invaller Max Meerdink bezorgde zijn ploeg de zegen met een strafschop die hij benutte bij zijn eerste balcontact. De penalty werd toegekend na een overtreding op Bendegoes Kovacs, terwijl Meerdink zich nog stond klaar te maken langs de lijn. Hij mocht snel invallen en schoot de bal keihard binnen. Coach Leroy Echtold gaf rust aan meerdere spelers met het oog op de drukke wedstrijdperiode die eraan komt. Zwemster Marit Steenbergen heeft bij de Wereldbeker in Astana haar eigen Europese record op de 200 meter vrije slag aangescherpt. Ze zwom 1 minuut 50,23 en was daarmee een tiende van een seconde sneller dan vorig jaar december tijdens de EK Korte Baan in het Poolse Lublin. Het is voor de 26-jarige Friesin het derde Europese record in een week tijd. Afgelopen week noteerde ze in het Oezbeekse Tashkent al Europese toptijden op de 100 meter wisselslag en de 100 meter vrije slag. FC Twente heeft de competitiefase van de Conference League begonnen met een overwinning op FC Thun uit Zwitserland. De ploeg van trainer John van de Brom won in eigen huis met 1-0. In de eerste helft werd een doelpunt van Daouda Weidman afgekeurd door de VAR wegens een overtreding. Na een rode kaart voor Thun-speler Patrick Cristal speelde Twente het laatste half uur met een man meer. Rami Serouki maakte kort daarna het winnende doelpunt.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is de zon vooral landinwaarts geregeld te zien. In het westen en noorden is het bewolkt, met plaatselijk wat lichte regen. Vanmiddag gaat het van het westen uit op steeds meer plaatsen regenen. De temperatuur bereikt rond 18 graden. In Limburg mogelijk net boven de 20. De wind draait van zuidwest naar noordwest en neemt toe. Vanavond regent het eerst nog flink. Later trekken de buien weg. De wind is matig tot krachtig uit het noordwesten. Morgen blijft het onbestendig met buien. Aan de kust mogelijk met onweer. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt dan rond 14 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De meeste bewoners die donderdagavond hun huis moesten verlaten door een gaslek in Den Helder, kunnen vannacht thuis slapen. De brandweer kreeg rond 5 uur 's middags melding van een gaslucht in de Zuiderzeestraat, wat een gaslek bleek te zijn, en ontruimde 38 woningen. De gastoevoer is afgesloten en de brandweer ventileert de huizen met een speciale ventilator. Bewoners van 29 woningen mogen terug naar huis, maar 9 andere woningen blijven vannacht gesloten. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hen gaat, is niet bekend. De biografie van de 99-jarige verzetsheld Willem Wilbrink wordt niet meer te koop aangeboden op grote verkoopsites als bol.com, Bruna en Amazon. Dit is gedaan op verzoek van de uitgever, nadat zijn verhalen over zijn oorlogsverleden en zijn tijd in Dachau onwaarheden leken te bevatten. Het Historisch Nieuwsblad schreef vorige week dat de verhalen onwaarschijnlijk zijn, omdat er geen bewijs is voor veel van zijn claims. Ook bleken andere Dachau-overlevenden hem niet te kennen. De politie is sinds donderdagmiddag aanwezig in Floradorp in Amsterdam-Noord, waar bewoners branden stichten en de politie bekogelen. Rond 11:30 s'avonds had de politie 5 mensen aangehouden voor verstoring van de openbare orde en openlijke geweldpleging. 4 van hen zijn minderjarig. Bewoners zijn boos omdat de gemeente hun plan voor een alternatief vleugdevuur op oudejaarsavond heeft afgewezen. Met name jongeren steken pellets in brand, blokkeren wegen en gooien bierflesjes, stenen en vuurwerk naar de politie. Het kabinet trekt de komende jaren 16 miljard euro uit voor onderhoud en vernieuwing van de infrastructuur, meldt RTL Nieuws. Onderhoud krijgt voorrang op nieuwe projecten. 29 projecten die op de planning stonden, gaan voorlopig niet door. Het kabinet wil deze regeerperiode 60 van de 169 sluizen, bruggen en tunnels vernieuwen. Bij nog eens 56 projecten gaat het om onderhoud. De kans dat de SGP de begrotingen van het kabinet en het belastingplan steunt, is een stuk kleiner geworden. SGP-Kamerlid Diederik van Dijk diende een motie van afkeuring in tegen zorgminister Sophie Hermans. Hij vindt het betreurenswaardig dat de VVD-minister een proef voor late abortussen laat doorgaan het stoppen met de proef voor late abortussen tussen 22 en 24 weken zwangerschap was een van de eisen van de SGP om steun te verlenen aan de begroting. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt het beleid van Hermans. Jan G., het doelwit van het geweld in Overasselt, is uit Duitsland overgeleverd aan Nederland. De 28-jarige man uit Overasselt wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september onderschept in de haven van het Franse Duinkerke. In de nacht van 31 augustus op 1 september schoten gewapende mannen een bewaker dood voor het huis van G. en raakten 2 agenten gewond. Voor de geweldsuitbarsting werden ruim 30 mannen uit verschillende landen aangehouden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij een schietpartij op een basisschool in de Amerikaanse staat Oregon zijn 4 mensen omgekomen. 3 van de dodelijke slachtoffers zijn kinderen, meldt onder meer CNN. De schutter is neergeschoten en daarbij omgekomen. Het is niet duidelijk of de politie of een omstander de schutter heeft gedood. De politie kreeg om 1 uur 's middags plaatselijke tijd een melding dat een man bij de school op een auto had geschoten. Kort daarop volgden meerdere meldingen dat de man de school binnen was gegaan en daar schoten loste. Braziliaans presidentskandidaat Flavio Bolsonaro ziet zijn voorsprong op zittend president Luiz Inácio Lula da Silva iets slinken. Volgens een nieuwe peiling van bureau Datafolha krijgt Bolsonaro nu 47% van de stemmen. Lula krijgt 45%. Vorige week leek Bolsonaro nog uit te lopen naar 49%. 6% van de ondervraagden gaat blanco stemmen. 2% heeft nog geen keuze gemaakt. Bolsonaro won op 4 oktober de verkiezingen. Hij haalde niet de benodigde 50% voor directe verkiezing. Daarom volgt op 25 oktober een tweede ronde. De Italiaanse special effects pionier Carlo Rambaldi heeft postuum een ster op Hollywood Boulevard gekregen. Rambaldi, die in 2012 overleed, creëerde onder meer het buitenaardse wezen E.T. en de reuzengorilla King Kong uit 1976. Hij werkte ook mee aan films als Close Encounters, Alien en Dune. Zijn dochter Daniela onthulde donderdag de 2860ste ster op de beroemde straat. Rambaldi won voor zijn werk 3 Oscars. Bij een ongeluk tussen een minibusje en een vrachttrein aan de Franse kant van de kanaaltunnel zijn 19 mensen gewond geraakt. 2 van hen zijn zwaar gewond en overgevlogen naar een ziekenhuis in Lille. De andere gewonden zijn naar ziekenhuizen in de regio gebracht. Het gaat voor zover bekend uitsluitend om mannen van verschillende nationaliteiten. Niemand is in levensgevaar en er loopt een onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Voorzitter van de EU-leiders Antonio Costa komt binnen een paar weken met een nieuw onderhandelingsvoorstel voor de EU-meerjarenbegroting 2028-2034. Belangrijkste discussiepunten zijn de omvang van de nationale afdrachten, nieuwe EU-belastingen zoals op tabak en de flexibiliteit in de begroting om te kunnen inspelen op crises. EU-leiders spraken donderdag 4 uur over de meerjarenbegroting. Maar het is onduidelijk of de 27 regeringsleiders iets nader tot elkaar zijn gekomen. In het nieuwe voorstel worden onder meer ideeën voor nieuwe EU-belastingen meegenomen, zoals voorgesteld door het Europees Parlement. Eind november komt er een extra EU-top waar alleen de meerjarenbegroting op de agenda staat. De Houthis hebben een raketaanval uitgevoerd op het presidentiële Al-Mashik-paleis in Aden. Dat dient als hoofdkwartier van de internationaal erkende overheid van Jemen. Hierbij zijn 5 doden gevallen en 16 mensen raakten gewond, volgens de jemenitische gezondheidsminister. Commandocentra in het paleis zijn geraakt. Die werden gebruikt door jemenitische regeringstroepen en de door Saoedi-Arabië geleide militaire coalitie die hen steunt. Volgens de regering hebben alle ministers en de jemenitische premier de aanval overleefd. De burgeroorlog in Jemen laaide na 4 jaar opnieuw op na het uiteenvallen van een staakt het vuren.
5: En nu het economisch nieuws. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan bij de politie van het cybersecurity incident. De politie en het Openbaar Ministerie starten vooralsnog geen eigen opsporingsonderzoek. Volgens Albert Heijn zijn er geen sensitieve klantgegevens weggelekt. En dat is voor de politie een belangrijke reden om nog niet zelfstandig te beginnen met opsporing. Albert Heijn zegt contact te hebben met de relevante autoriteiten en het incident te hebben gemeld bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Het onderzoek naar de oorzaak loopt nog en de supermarktketen richt zich nu op het veilig herstellen van systemen en dienstverlening.
6: De wereldwijde verkoopgolf van AI-gerelateerde aandelen lijkt voorbij. Op Wall Street herstelde het vertrouwen van beleggers donderdag. Nvidia-topman Jensen Huang wees zorgen over financieringsproblemen bij datacenterbedrijf CoreWeave van de hand. CoreWeave sloot bijna 6% hoger na eerst verder te zijn gedaald. De brede S&P 500-index won 0,3%. De Dow Jones-index steeg 1,1%.
5: Frankrijk en Duitsland hebben een akkoord bereikt over de toekomst van de Europese auto-industrie. Dat melden verschillende media op basis van bronnen. De deal bevat minder strenge uitstootregels en meer steun voor Europese productie. Parijs en Berlijn lagen lang overhoop over de koers die Europa zou moeten varen om de kwakkelende auto-industrie nieuw leven in te blazen. In de deal lijken beide landen deels hun zin te krijgen. Daarbij zouden ze het erover eens zijn dat auto's uit het Verenigd Koninkrijk ook als made in Europe worden gezien.
6: UniCredit heeft goedkeuring gekregen van de Europese Centrale Bank voor een grote belang in Commerzbank. De Italiaanse bank mag zijn belang nu boven de 30% laten uitkomen en kan mogelijk zelfs tot 100% van de Duitse bank in handen krijgen. UniCredit deed begin maart een bod van ongeveer 35 miljard euro op Commerzbank. De Duitse bank wees dat bod af, maar in mei legde UniCredit het bod rechtstreeks voor aan de aandeelhouders. Zodra ook de resterende goedkeuringen binnen zijn, heeft UniCredit-topman Andrea Orcel bijna 50% van de stemrechten in handen en kan die plannen gaan afdwingen.
5: Het Internationaal Energieagentschap versnelt de vrijgave van strategische oliereserves vanwege de sterk stijgende brandstofprijzen. De organisatie geeft daarmee gehoor aan oproepen van de G7, de groep van grote industrielanden. In maart stemde het IEA in met de vrijgave van een recordhoeveelheid van 400 miljoen vaten olie uit noodvoorraden. Daarvan zijn tot nu toe ongeveer 330 miljoen vaten geleverd. Door de versnelde vrijgave van de resterende reserves komen naar verwachting ongeveer 100 miljoen vaten op de markt. Deskundigen verwachten echter slechts kortstondige verlichting voor de prijzen aan de pomp.
6: Het fietsenmerk Sparta maakt een doorstart en is verkocht aan het Amsterdamse e-bikebedrijf Tenways. De curatoren van het failliete Axel melden dat de merkrechten, intellectuele eigendomsrechten en productiedocumentatie van een aantal Sparta-modellen naar Tenways gaan. Hoeveel Tenways voor het merk heeft betaald en wat de doorstart betekent voor de werkgelegenheid, maken de curatoren niet bekend. Vorige week werd al bekend dat de merken Batavus, Koga en Babu een doorstart maken. Sparta bestaat ruim 100 jaar en kwam in 1999 in handen van Axel, dat in augustus failliet werd verklaard.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Gianni Infantino roept op tot eenheid in het internationale voetbal. De FIFA-voorzitter zei donderdag na een bijeenkomst van de FIFA-raad in Zürich dat voetbal voor iedereen is, overal ter wereld. Hij bood eerder op de dag zijn excuses aan voor fouten bij de presentatie van zijn omstreden commercialiseringsplannen voor het WK. De FIFA werkt aan een ontwikkelingsplan voor de komende 4 jaar.
2: Via dit plan moet er €22.500.000 aan de 211 voetbalbonden worden uitgekeerd. Infantino is sinds 2016 FIFA-voorzitter. Hij is herkiesbaar bij de verkiezing op 18 maart 2027. Clarence Seedorf stopt per direct als lid van de Raad van Commissarissen van de KNVB. De 50-jarige oud-voetballer is deze week begonnen als trainer van het Braziliaanse Corinthians, de club waar Memphis Depay speelt. Seedorf heeft donderdag met de raad overlegd over zijn nieuwe functie en heeft toen zelf besloten te stoppen. Hij was binnen de raad verantwoordelijk voor voetbaltechnische zaken. Voorzitter Frank Pauw zegt het besluit te respecteren en dankt Seedorf voor zijn inzet voor het Nederlandse voetbal. Miguel Sanchez zegt dat de nederlaag van Ajax bij Hajduk Split te wijten is aan persoonlijke fouten. De coach vindt dat zijn ploeg vooral in de eerste helft onder de maat speelde. Ajax verloor veel ballen en kon niet genoeg druk zetten. Na rust domineerde Ajax volgens Miguel en verdiende het meer. Maar twee fouten leidden tot de twee tegendoelpunten. AZ heeft in de Europa League met 2-1 gewonnen van Hapoel Beersheva. Invaller Max Meerdink bezorgde zijn ploeg de zegen met een strafschop die hij benutte bij zijn eerste balcontact. De penalty werd toegekend na een overtreding op Bendegoes Kovacs, terwijl Meerdink zich nog stond klaar te maken langs de lijn. Hij mocht snel invallen en schoot de bal keihard binnen. Coach Leroy Echtold gaf rust aan meerdere spelers met het oog op de drukke wedstrijdperiode die eraan komt. Zwemster Marit Steenbergen heeft bij de Wereldbeker in Astana haar eigen Europese record op de 200 meter vrije slag aangescherpt. Ze zwom 1 minuut 50,23 en was daarmee een tiende van een seconde sneller dan vorig jaar december tijdens de EK Korte Baan in het Poolse Lublin. Het is voor de 26-jarige Friesin het derde Europese record in een week tijd. Afgelopen week noteerde ze in het Oezbeekse Tashkent al Europese toptijden op de 100 meter wisselslag en de 100 meter vrije slag. FC Twente heeft de competitiefase van de Conference League begonnen met een overwinning op FC Thun uit Zwitserland. De ploeg van trainer John van der Brom won in eigen huis met 1-0. In de eerste helft werd een doelpunt van Daouda Weidman afgekeurd door de VAR wegens een overtreding. Na een rode kaart voor toenspeler Patrick Cristal speelde Twente het laatste half uur met een man meer. Ramy Serouki maakte kort daarna het winnende doelpunt.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het vrijwel overal droog met rond de 14 graden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Vanochtend laat de zon zich vooral landinwaarts zien. In het westen en noorden is het bewolkt, met hier en daar wat lichte regen. De wind draait naar het zuidwesten en is zwak tot matig, aan zee iets krachtiger. Vanmiddag gaat het vanuit het westen op steeds meer plaatsen regenen. Het wordt rond de 18 graden, in Limburg mogelijk nog iets boven de 20. De wind draait naar het noordwesten en neemt toe. Aan zee en op het IJsselmeer windkracht 6. Vanavond regent het eerst breed, later trekt de regen weg. Aan de kust kunnen nog enkele buien vallen. De wind uit het noordwesten is matig tot krachtig. Morgen half tot zwaar bewolkt met verspreide buien en zo nu en dan zon. Aan de kust mogelijk onweer. Het wordt zo'n 14 graden met matige tot krachtige wind uit het noorden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De meeste bewoners die donderdagavond hun huis moesten verlaten door een gaslek in Den Helder, kunnen vannacht thuis slapen. De brandweer kreeg rond 5 uur 's middags melding van een gaslucht in de Zuiderzeestraat, wat een gaslek bleek te zijn, en ontruimde 38 woningen. De gastoevoer is afgesloten en de brandweer ventileert de huizen met een speciale ventilator. Bewoners van 29 woningen mogen terug naar huis, maar 9 andere woningen blijven vannacht gesloten. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hen gaat, is niet bekend. De biografie van de 99-jarige verzetsheld Willem Wilbrink wordt niet meer te koop aangeboden op grote verkoopsites als bol.com, Bruna en Amazon. Dit is gedaan op verzoek van de uitgever, nadat zijn verhalen over zijn oorlogsverleden en zijn tijd in Dachau onwaarheden leken te bevatten.
6: Het Historisch Nieuwsblad schreef vorige week dat de verhalen onwaarschijnlijk zijn, omdat er geen bewijs is voor veel van zijn claims. Ook bleken andere Dachau-overlevenden hem niet te kennen.
8: De politie is sinds donderdagmiddag aanwezig in Floradorp in Amsterdam-Noord, waar bewoners branden stichten en de politie bekogelen. Rond 11:30 s'avonds had de politie 5 mensen aangehouden voor verstoring van de openbare orde en openlijke geweldpleging. 4 van hen zijn minderjarig. Bewoners zijn boos omdat de gemeente hun plan voor een alternatief vleugdevuur op Oudejaarsavond heeft afgewezen. Met name jongeren steken pellets in brand, blokkeren wegen en gooien bierflesjes, stenen en vuurwerk naar de politie. Het kabinet trekt de komende jaren 16 miljard euro uit voor onderhoud en vernieuwing van de infrastructuur, meldt RTL Nieuws. Onderhoud krijgt voorrang op nieuwe projecten. 29 projecten die op de planning stonden gaan voorlopig niet door. Het kabinet wil deze regeerperiode 60 van de 169 sluizen, bruggen en tunnels vernieuwen. Bij nog eens 56 projecten gaat het om onderhoud. De kans dat de SGP de begrotingen van het kabinet en het belastingplan steunt, is een stuk kleiner geworden. SGP-Kamerlid Diederik van Dijk diende een motie van afkeuring in tegen zorgminister Sophie Hermans. Hij vindt het betreurenswaardig dat de VVD-minister een proef voor late abortussen laat doorgaan. Het stoppen met de proef voor late abortussen tussen 22 en 24 weken zwangerschap was een van de eisen van de SGP om steun te verlenen aan de begroting. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt het beleid van Hermans. Jan G., het doelwit van het geweld in Overasselt, is uit Duitsland overgeleverd aan Nederland. De 28-jarige man uit Overasselt wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september onderschept in de haven van het Franse Duinkerken. In de nacht van 31 augustus op 1 september schoten gewapende mannen een bewaker dood voor het huis van G. en raakten 2 agenten gewond. Voor de geweldsuitbarsting werden ruim 30 mannen uit verschillende landen aangehouden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Nu het buitenlands nieuws. Bij een schietpartij op een basisschool in de Amerikaanse staat Oregon zijn 4 mensen omgekomen. 3 van de dodelijke slachtoffers zijn kinderen, meldt onder meer CNN. De schutter is neergeschoten en daarbij omgekomen. Het is niet duidelijk of de politie of een omstander de schutter heeft gedood. De politie kreeg om 1 uur 's middags plaatselijke tijd een melding dat een man bij de school op een auto had geschoten. Kort daarop volgden meerdere meldingen dat de man de school binnen was gegaan en daar schoten loste. Braziliaans presidentskandidaat Flavio Bolsonaro ziet zijn voorsprong op zittend president Luiz Inácio Lula da Silva iets slinken. Volgens een nieuwe peiling van bureau Datafolha krijgt Bolsonaro nu 47% van de stemmen. Lula krijgt 45%. Vorige week leek Bolsonaro nog uit te lopen naar 49%. 6% van de ondervraagden gaat blanco stemmen. 2% heeft nog geen keuze gemaakt. Bolsonaro won op 4 oktober de verkiezingen. Hij haalde niet de benodigde 50% voor directe verkiezing. Daarom volgt op 25 oktober een tweede ronde.
10: De Italiaanse special effects pionier Carlo Rambaldi heeft postuum een ster op Hollywood Boulevard gekregen. Rambaldi, die in 2012 overleed, creëerde onder meer het buitenaardse wezen E.T. en de reuzengorilla King Kong uit 1976. Hij werkte ook mee aan films als Close Encounters, Alien en Dune. Zijn dochter Daniela onthulde donderdag de 2860ste ster op de beroemde straat. Rambaldi won voor zijn werk 3 Oscars. Bij een ongeluk tussen een minibusje en een vrachttrein aan de Franse kant van de kanaaltunnel zijn 19 mensen gewond geraakt.
11: Twee van hen zijn zwaar gewond en overgevlogen naar een ziekenhuis in Lille. De andere gewonden zijn naar ziekenhuizen in de regio gebracht. Het gaat voor zover bekend uitsluitend om mannen van verschillende nationaliteiten. Niemand is in levensgevaar en er loopt een onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Voorzitter van de EU-leiders Antonio Costa komt binnen een